sceptische boomjager. Misschien dat je nu denkt, die dieren, die ken ik helemaal niet. En dat kan kloppen. Want het zijn slechts een paar van de vele diersoorten die de afgelopen jaren zijn uitgestorven.

0: Het uitsterven van dieren gaat in een hoog tempo door. Onder andere door ontbossing, vervuiling en klimaatverandering. Nieuwe generaties die groeien op in deze werkelijkheid en kunnen zich nauwelijks voorstellen dat de natuur vroeger veel rijker was. Ja, hoe onderzoek je hoe rijk die natuur vroeger nou echt was en welke rol speelt de mens in dat verlies? Daarover gaan we het deze nacht hebben met Mark Argelo, ecoloog en natuurhistoricus. Ja, Mark, van harte welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. We gaan het deze nacht dus hebben over uitstervende dieren. Dan ben ik toch wel benieuwd, als je even terugdenkt in de tijd, is er dan een dier wat is uitgestorven waarvan je denkt, nou, die had ik nog wel even willen meemaken?
1: Ja, het zijn er nogal vele. Ik zit in de vogels.
0: Okay.
1: Dus laat ik het tot de vogels beperken. Dan ga ik ver weg. Dan ga ik naar Nieuw-Zeeland, denk ik. Ja, Haastsarend, haast, het woord haast en dan ja. Een komma T is, weet ik het, Haastsarend. Een hele grote arend die een paar honderd jaar geleden onder menselijke invloed als soort het leven heeft gelaten.
0: En wat maakt die dan volgens jou zo bijzonder?
1: Dat zit voor mij ook vast aan het verhaal van uitsterven als zodanig. Nieuw-Zeeland kende hele grote loopvogelsoorten. Dat is voor veel mensen ook nog wel bekend, de moa's. Dat waren 9 soorten van 1,5 tot 3 meter hoog. Die zijn door een knuppeltje op die exemplaren te slaan door de mensen, zijn die uitgestorven in een hele korte tijd. Nadat de eerste mensen op Nieuw-Zeeland arriveerden.
0: Wat verdrietig.
1: Ja, we kunnen het niet meer navragen aan de moa's. Nee. Maar laat ik het zo zeggen. Je leest veel over rouwverwerking en dat soort zaken als het ook hierover gaat. Ik vind dat verdrietig. Ja, heel duidelijk.
0: Ik ook, als ik het zo hoor. Je zegt al even, het onderzoek wat jij doet is dus vooral gericht op vogels. Ben je altijd al een beetje vogelaar geweest?
1: Ja, of ik nou 8 of 9 was, ik weet het niet. Maar ik liep altijd naar vogels te kijken. En dat ging zover dat ik voetbalde ook, vrij fanatiek. En ik ben 1 keer dat was niet eens een ingeving, dat gebeurde gewoon. Ik was rechts buiten en de bal werd naar mij gespeeld in Alkmaar. En ik keek omhoog, want er vloog een sperwer, er vloog een roofvogel over. En omdat ik omhoog keek, rolde die bal over de lijn.
0: Oh nee.
1: En dat is, en dat weet ik nog, dat zijn van die soort, het is een beetje hip nu, 9/11 moment of zo. En dat weet ik nog zo goed. Ik zie het veld nog, ik weet nog waar ik stond, aan welke kant. Maar die sperwer was belangrijker.
0: Echt een core memory. Ja. Ik hoor echt dat jij dus passie hebt voor wat je doet. Ook dit verhaal over die vogels. En dan denk ik, ja, dan ben je bezig met uitstervende dieren. Dat maakt toch ook een beetje een verdrietige stemming.
1: Ja, dat is wel zo, maar er zitten voor mij verschillende kanten aan. Ik vind het fascinerend. Passie, dat zei je al. Ik ben ook opgeschoven van die vogeltjes bekijken met een verrekijker in het wild naar archieven, musea, dat soort plekken. Waardoor het een nieuwe ontdekkingstocht wordt, ook als je al uitgestorven bent. Hoe sta je nog in een boek of op een plaatje? En ik hou me er ook aan vast, omdat de potentie van de natuur om wel te herstellen, ook in een grotere maatschappelijke context, die is immens. Dus ja, er zitten voor mij verschillende kanten aan. Maar het begint met het kijken.
0: Nou, we gaan er deze nacht uitgebreid op in. Maar allereerst, hier bij de nacht van KRO NCRV, willen we onze gasten ook een beetje in het zonnetje zetten. En deze week was dat de beurt aan redacteur Daniel Horsten, die wat lovende woorden voor jou heeft klaarstaan.
2: Als ik op de website van Mark kijk, schiet me toch alvast een vraag te binnen. Waar haal je toch de tijd vandaan? Je bent natuurhistoricus en doet onderzoek op veel verschillende gebieden. Zo heb je in je proefschrift onderzoek gedaan naar het verleden van de natuur. Je bent ambassadeur van Stichting HAPIN, die zich inzet voor identiteitsbehoud en verbetering van de bestaanszekerheid van de bevolking van Papua. Je bent onderzoeker bij Naturalis en docent aan de Universiteit Leiden, waar je een onuitwisbare indruk hebt achtergelaten bij je collega's. Zoals Johannes Muller.
3: Ik heb met Mark hier in Leiden de afgelopen jaren samengewerkt, bij de universiteit en bij Naturalis. En die samenwerking was iets wat ik echt altijd van genoten heb en ook heel veel van geleerd heb. Mark heeft een unieke expertise opgebouwd tussen ecologie en geschiedenis. En daar hebben we hier in Leiden echt heel veel aan gehad. Mark is een super collega en ook bij studenten heel geliefd. Ik hoorde steeds enthousiaste verhalen over hem en over zijn colleges.
2: En niet alleen Johannes heeft mooie woorden voor je over. Ook Claire Weda wilde graag nog iets zeggen.
4: Ik ken Mark een tijdje. En als ik aan hem denk, dan zie ik een heel genereuze, gedreven, grappige collega voor me die echt een diepe, oprechte liefde voor de natuur heeft en daar alles voor doet. En met een onvermoeibare energie stad en land afreist om dus een kennis met iedereen te delen.
2: Als ik het zo hoor, ben je enorm geliefd in het werk dat je doet. De reden? It's the ecology, stupid. Toch heb ik nog een vraag voor jou. Van al die prachtige vogels die je in jouw leven hebt gezien, welke vogel betekent het meeste voor je?
0: Ja, Mark, je schrok er een beetje van, hè?
1: Ja, ik schrok ervan. Ja, dat is niet gespeeld, dit.
0: Hoe is het nou om dat zo te horen?
1: Heel verrassend.
0: Ja.
1: Ja, ik weet meteen wie het zijn, natuurlijk. En ik heb deze week ook weer contact met ze, spreek ik ze ook weer. En verrassend, heel verrassend.
0: Ja. Mooie woorden zo midden in de nacht. Onze redacteur Daniel, die eindigt nog met een vraag. Van al die vogels die je hebt gezien, ja, welke betekent nou het meest voor jou?
1: Ja, die is wat makkelijker. Dat wordt voor mij het hamerhoen van Sulawesi. De maleo op zijn Indonesisch.
0: Nog nooit van gehoord. Neem hem mee.
1: Nee, ja. Nou, de hamerhoen. De soort heeft een grote bobbel op zijn kop, op het hoofd. Mannetje en vrouwtje. Daar komt het woord hamer dan een beetje vandaan. Ik werd in 1989, denk ik, op mijn schouder getikt op de Universiteit van Amsterdam. Toen zat ik dus in een studiecontext achter die vogeltjes aan. Of ik naar Indonesië wilde gaan om dat hamerhoen te beschermen. Dat was zo'n met uitsterven bedreigde vogelsoort.
0: Ja.
1: Komt alleen op Sulawesi voor, vier keer zo groot als Nederland ongeveer. Legt eieren in door de zon beschenen zandstranden, net als zeeschildpadden. Of in grond die van onderaf door vulkanisme wordt verwarmd. Dus het vrouwtje legt daar een ei in. En papa en mama gaan er dan meteen weer vandoor. En dan moet dat ei ontwikkelen, uitkomen op grond van die temperatuur van de zon of het vulkanisme van onderaf. Nou, daar komen er heel veel van die exemplaren bij elkaar. Want die plekken zijn vrij uniek waar die temperatuur precies goed is in de grond. Ja, en dan mag de bevolking ook wel graag een eitje tikken daar. En die gaat die eieren dus zoeken om die op te eten. Het is een kipgrote vogel. Mm-hmm. Maar het ei is vijf keer zo zwaar als een kippenei. Dus het is een stevige omelet, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. En waarom kies je dan specifiek voor deze?
1: Nou, ik heb niet gekozen wat ik zei. Ik werd op mijn schouder getikt op de universiteit. En ik had van Indonesië, ik kende het woord, ik wist wat lag. Maar ik had niet zoveel met Azië ook, eerlijk gezegd. En toen heb ik net gedaan alsof ik na moest denken. Dat duurde 2 minuten, denk ik, of zo. Ja, werkelijk, want dit was een buitenkans.
0: Ja.
1: En toen heb ik ja gezegd. En toen ben ik krap een jaar later ben ik die kant op gegaan.
0: Ja, en toen heeft die vogel jou dus toch een beetje in zijn macht gekregen.
1: Ja.
0: Mark, de komende 1,5 uur gaan we ook luisteren naar verschillende nummers die jij voor ons hebt meegenomen. We gaan beginnen met Ecstasy, Making Plans for Nigel. Waarom deze?
1: Het was een band van mij de jaren 80, 90. Dat vond ik altijd geweldige muziek. En dan ga je ook een beetje puzzelen wat voor nummers dit nou zijn. Ja, dit was een kind. Dat was de achterliggende gedachte bij deze muziek. Die zwaar door zijn ouders wordt beïnvloed. Aan een lijntje wordt gehouden. En dat, ja, ik vond het een mooi nummer. Maar toen bleek dat dit erachter zat. En toen denk ik, ja, dan ga ik het sowieso kiezen.
0: Ik ga hem voor draaien.

0: Ja, je luistert naar de Nacht van KRO NCRV en te gast is ecoloog en natuurhistoricus Mark Argelo. En we hebben het deze nacht over de impact van menselijk handelen op het uitsterven van diersoorten en wat er nodig is om verdwenen natuur weer een toekomst te geven. Ja, Mark, waar is die fascinatie voor uitstervende dieren nou eigenlijk bij jou begonnen?
1: Dat zat in dat hameren toch, op Sulawesi, waar ik aan begon te werken. Ik was al met vogels bezig voor die tijd. In Nederland ook vrij fanatiek, ook georganiseerd en zelfstandig. Maar doordat ik in dat project getrokken werd aan dat hamerhoen, een met uitsterven bedreigde vogelsoort, ja, werd je heel direct met de praktijk geconfronteerd van hoe dat uitsterven. Je voelde je onderdeel van dat proces van uitsterven. Mm-hmm. En dat is voor mij echt, daar ben ik ingezogen gewoon. Ja. Ja.
0: Denk je dat te weinig mensen daarbij stilstaan?
1: Ja, het is heel makkelijk voor mij. Het staan veel te weinig mensen bij stil. Mm-hmm. Stikstof. Dat is een scheikundige formule en een stofje wat je niet ziet. Je kunt het ruiken. Maar het is toch iets afstandelijks, vind ik zelf. Maar een vogel met veren, ogen, kan vliegen. Als die weg is, is dat veel verbeeldender, zal ik maar zeggen.
0: Ja. Wat maakt dat, denk je, dat mensen daar misschien minder mee bezig zijn?
1: Jeetje, vind ik een hele lastige. Nou, ten eerste wordt er weinig. Nou ja, ik zit nu hier. Er wordt heel weinig de diepte ingegaan over wat er nou werkelijk aan de hand is op dat gebied. Dat wil ik vaak nog niet eens direct als een achteruitgang bestempelen of dramatisch. Dat vind ik het wel. Maar ook heel feitelijk wat er nou gebeurt. Ik denk dat stikstof is een juridisch-economisch gegeven veel meer. Er is het ook ingetrokken. Er is het ook van gemaakt eigenlijk. Dat raakt aan boeren. Dat raakt aan de natuur. Laat ik daarmee beginnen. Maar dat heeft ogenschijnlijk een grote economische impact.
0: Ja.
1: En die vogeltjes, ja, het zal wel of zo. Ja.
0: Ja, wat toch heel belangrijk is. Dus daarom gaan we het daar deze nacht uiteraard over hebben. Je doet onderzoek naar de staat van de natuur uit het verleden eigenlijk. Hè? Ik vraag me dan af, ja, hoe doe je nou onderzoek naar iets wat al is geweest?
1: Ja. Dat was voor mij die trigger ook weer in Sulawesi wat dat betreft. Nou, niet helemaal. Laat ik een stapje terugmaken, toch nog wat jonger. Ik was 8 of 9 jaar. En ik viste, ik was een fanatieke sportvisser in Alkmaar waar ik woonde. En ik viste altijd op baarzen. Dat is iets typisch voor de Kop van Noord-Holland. Je wilt grote baarzen vangen. Nou, dat deed ik ook als jongetje. En ik heb daar nog een beeld bij de grootste baars die ik ving. Die was 42 centimeter. Dat is weer zo'n ding wat in mijn geheugen gegrift zit. En baarzen boven de 30 centimeter, om die te vangen met je hengeltje. Dat was altijd al wat. Maar die waren op na 2, 3 jaar. Op die plek waar je viste. Je had in je eigen visstek en die was geheim. Die deelde je niet met vriendjes of vriendinnetjes. Want daar vind jij de beste bazen. Die waren op. En dat vond ik zo fascinerend. Dat is ook begonnen in die tijd dat ik aan het hameroend werkte op Sulawesi. Daar waren er ook weinig van. Ja, dat zie ik dan op dat moment als je daar bent. Maar ik ging me ook afvragen. Maar hoe zat dat vroeger dan? Is mijn ervaring, komt die ook overeen met oudere baarsvissers bijvoorbeeld in Noord-Holland?
0: Ja.
1: Dus die ben ik toen gaan interviewen. Om mijn ervaring te toetsen. Nou, er waren in dat geval 2 Aries, dat moet blijkbaar. En toen ben ik aan hen gaan vragen, kennen jullie dit ook? Zijn die grote bazen na 2, 3 jaar, als je sportvist, zijn die weg?
0: Ja.
1: Nou, dat antwoord was ja. En dat was voor mij een trigger om veel meer met dat soort interviewtechnieken te gaan doen.
0: Ja.
1: Om reconstructies te maken, zoals oral history. Reconstructies te maken op grond van herinneringen van oudere mensen.
0: Want hoe ver terug in de tijd kan je dan gaan?
1: Nou, met die interviews, dat heb ik op Sulawesi ook gedaan. Daar ben ik het in een wat wetenschappelijke context gaan zetten. Ja, als je iemand van 70 jaar spreekt, reken maar uit hoe ver je dan terug gaat.
0: Ja.
1: Als die persoon ook nog over zijn of haar vader of moeder nog betrouwbare informatie heeft, dan maak je weer een sprong van 20, 30 jaar terug. Dus je kunt een tijdspanne nemen. En als je dan een kind neemt wat ervoor zit, 3 generaties kun je zo tackelen. Met hele betrouwbare informatie, als je dat onderzoekstechnisch goed doet.
0: Ja, ja, maar het zijn dus altijd menselijke bronnen, begrijp ik.
1: Dit zijn menselijke bronnen. En dat is voor mij, nogmaals op Sulawesi, ook met die bazen, is dat de eerste stap geweest. En dan ga je op een gegeven moment naar andere bronnen zoeken. Geschreven bronnen.
0: Ja.
1: En niet zozeer wetenschappelijke publicaties. Dat kunnen ook een beetje obscure rapporten zijn over mensen die zalmvisserij in Nederland, steurvisserij in Nederland, baarsvisserij in Nederland. Over het hamerhoen. Het is Nederlands-Indië geweest, Sulawesi. Dus er waren Nederlandse publicaties van bosbouwmedewerkers die die soorten ook in kaart moesten brengen. Moesten tellen hoeveel eieren er op bepaalde legplaatsen werden gevonden. Die werden verkocht ook. Ja, dan stuit je op dat soort grijze literatuur, zal ik maar zeggen. Een beetje die onopvallende, weggestopte rapportjes die boordevol met informatie zitten.
0: Ja, misschien is het een beetje voor de hand liggend, hoor, wat ik nu zeg. Maar als ik aan uitstervende dieren denk, dan denk ik toch ook aan de toekomst. En wat gaat er nog gebeuren? En misschien wat minder snel kijk ik terug. Snap je dat een beetje?
1: Nou, niet in zoverre, want als je uitgestorven bent, dan kun je alleen maar terugkijken natuurlijk. Dat is onvermijdelijk. Maar je kunt ook kijken naar voren toe. Hoe voorkom ik dat? Mm-hmm. Hoe kan ik dat tegengaan? Nou, daar zit mijn hoop. Ik wil niet zeggen optimisme, maar daar zit voor mij wel de potentie. Mm-hmm. Dat wij dat in de hand hebben als mens om dat weer tegen te gaan vervolgens. Ja, dat is mijn werk ook feitelijk.
0: Ja. Het lijkt me toch wel een flinke uitdaging.
1: Ja, nou, dit is een immense uitdaging. Ja. Het is een immense uitdaging. Kom ik weer terug op dat stikstofverhaal of anderszins. Wij hebben een zo beperkt beeld van die natuur. Of het nou Nederland is of de wereld. En ik heb geen roeping. Maar ik heb wel gemerkt door dat verhaal zo goed mogelijk weg te zetten. Dat je iets meer begrip krijgt. Iets meer echt inzicht krijgt in wat er nu aan de hand is. Ja.
0: Want wat moet daar, denk je, gebeuren? Moeten wij als maatschappij ons daar meer bewust van zijn? Vind je dat die taak misschien ligt in Den Haag? Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, hij ligt wel in Den Haag, de politiek. Maar dat ligt alles, dus dat is ook niet zo ingewikkeld. Ik zou het mooi vinden als mensen zichzelf veel meer... Ik kom ook nooit met quick fixes, ik geef veel lezingen. En wat kan ik dan doen? Ja, je kunt tegeltjes wippen, hechtjes vlechten en dat soort zaken. Maar neem ook de tijd om hierover na te denken. Ga met mensen praten. Waar je ook bent, in een vereniging, thuis. Want deze situatie is zo immens, is zo groot. De tempo waarin die uitstervingen zich voltrekken, dat gaat zo hard wereldwijd. Niet per se in Nederland, maar daar kan ik straks ook nog wel een voorbeeld van geven. Begin daar eens over na te denken eerst. Laat het op je inwerken. Dat zou ik al heel mooi vinden eigenlijk.
0: Ja, want kun je een voorbeeld noemen dan hier vanuit Nederland?
1: Nou, vanuit Nederland. Ik heb hier een boek over geschreven, Natuuramnesie. Ons geheugenverlies waar het ontwikkelingen in de natuur betreft. Ja, daar haal ik de dunbekwulp aan. Dat was de wulp, is een bekende vogel in Nederland. Een grote watvogel, tegenwoordig ook een weidevogel, vossenvogel, grote snavel, naar beneden gebogen. Maar er waren nog twee wulpen in Nederland. De regenwulp, die hier als trekvogel doorkomt. Die broedt in het hoge noorden, overwintert in Afrika bijvoorbeeld. Maar je had ook de dunbekwulp. Die broedde in zoutgebieden in Kazachstan, Centraal-Azië vooral. Was gebonden aan dat soort gebieden om die eitjes te leggen. Maar trok na de broedtijd naar het zuid-zuidwesten. Kwam onder andere in de Waddenzee terecht in Nederland. De kust van Noordwest-Afrika. Ja, die soort die is zo gebonden aan dat type biotoop, dat type leefgebied, mm-hmm, zowel om te broeden als om te overwinteren in de zoutmoerassen. Als die gebieden weg zijn, en er kwam jachten nog bij, dan houdt het op. Nou, daar is het laatste exemplaar voor Nederland is in 1947 verzameld in Wieringen, in de kop van Noord-Holland. Die staat in Museum Omniversum in Den Haag. En wereldwijd is in 1995 zijn de drie laatste exemplaren in Marokko gezien. En daarna niet meer. Nou, dan gaan er 20, 30 jaar overheen. Voordat je administratief uitgestorven verklaard bent. Nou, dat is met die dunbekwulp. Is dat in oktober vorig jaar gebeurd? Ja, uitgestorven verklaard.
0: Ja, ik vraag me dan ook direct af van hoe weten we dan zeker dat hij er niet meer is? Misschien is er toch nog ergens eentje.
1: Ja, dus zoals je het zegt, heel misschien, daar ga ik wel in mee. Dat ben ik wel met je eens. En dat gebeurt ook. Er worden ook exemplaren gevonden van, of het nou vogels, zoogdieren, ook planten zijn, van soorten die uitgestorven verklaard zijn. Die kunnen gevonden worden.
0: Ja.
1: Maar ja, dan heb je het nog, of het er nou 1, 2 of 10 zijn. Het blijft een lastig verhaal om daar nog wat van te maken. Maar die dingen gebeuren. Maar ik moet wel zeggen, dat zijn wel uitzonderingen, hoor, eerlijk gezegd.
0: Want kun je mij uitleggen hoe dat dan zit? Bijvoorbeeld met dat tellen. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Als je zo'n soort wil vinden, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja.
1: Nou, hier in Nederland is dat vrij makkelijk. Want we hebben een goed systeem. Duizenden vrijwilligers die zich met dit soort tellingen bezighouden. Het zijn echt duizenden mensen. Of het nou paddenstoelen, vogels of zoogdieren zijn. Waarbij de vogels wel een beetje de grootste groep mensen is die dat doet. Okay. Dat zijn vrijwilligers. En die gegevens die ze verzamelen, die gaan de officiële rapporten in. Daar wordt ook beleid op gemaakt op dat soort zaken.
0: Maar moet ik dat een beetje zien gewoon als vogels spotten?
1: Spotten mag je niet zeggen tegen een vogelaar. Nee,
0: pardon.
1: Dat is je bent aan het waarnemen. Spotten doe je met vliegtuigen. Nee, dat is de vogel.

0: Okay. Dat zijn vrijwilligers. En die gegevens die ze verzamelen, die gaan de officiële rapporten in. Daar wordt ook beleid op gemaakt op dat soort zaken.
1: Maar moet ik dat een beetje zien gewoon als vogelspotten?
0: Spotten mag je niet zeggen tegen een vogelaar. Nee, dat is, je bent aan het waarnemen. Nee, spotten doe je met vliegtuigen. Nee, bij vogelaars luistert dit heel nauw. Nee, maar ik vind hem wel leuk. Bij vogelaars luistert dit heel nauw. Dat spotten dat doe je met vliegtuigen of treinen, trainspotting. Maar vogels die neem je waardig. Daar kijk je naar.
1: Okay.
0: Maar zo werkt het wel. Dan hangt het er vanaf datgene wat jij ziet. Is dat een waarneming die ik in dat systeem van broedt hij hier, vliegt hij hier alleen over? Is het een mannetje, is het een vrouwtje? Nou, daar kun je als vrijwilliger zo mee. Er zijn ook apps voor tegenwoordig waar die data in kunt voeren. Dus dat is niet zo ingewikkeld. Het wordt ingewikkelder als je naar gebieden gaat waar niet die tellers zijn of die liefhebbers zijn. Waar niet zo'n structuur bestaat met een app op je telefoon dat jij die waarneming meteen een zekere waarde kunt geven. Dit is een broedgeval, dit is een mannetje, dit is een vrouwtje. Ja, dan komt het op je eigen doorzettingsvermogen aan. Vaak zelfs nog een logboekje met een pen in de hand om dat op te schrijven. Nou, dat kan je ook in je telefoon doen tegenwoordig natuurlijk.
1: Van gebieden bestaat dat dan bijvoorbeeld niet?
0: Nou, ik werk in Indonesië, daar zit ik volgende maand weer. Ja, dan moet je het bos in. Dan moet je die bergtop op. Om maar te kijken of daar nog exemplaren zijn van die soorten waar jij in geïnteresseerd bent. En dat is serious business, zeker wat de vogels betreft.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Nou, er zijn lijstjes van die, dat zit dan net onder uitgestorven zijn. Want als je nog niet uitgestorven bent, dan zijn er niet veel meer. Ja. Maar dan ben je ernstig bedreigd in dat systeem. Er zijn prijzen in Engeland bijvoorbeeld, waarin jonge vogelaars, liefhebbers om naar vogels te kijken, die kunnen een geldbedrag krijgen om een speurtocht uit te zetten. Om weer te kijken of die ernstig bedreigde vogelsoort, of die er nog is. En daar hebben ook een paar aantal Nederlandse jongens aan meegedaan. Fanatieke vogelaars. Ja, die hebben dan weer van dat soort soorten. Dat was de Solomon-eilanden, voor zover ik weet. Achter Nieuw-Guinea, Oceanië, ver weg. Ja, die hebben drie vogelsoorten weer op de radar gezet. Door toch aan te tonen dat die er nog zijn.
1: Ja, dat geeft denk ik een goed gevoel.
0: Ja, ten eerste zijn het vogelaars. En dat voel ik dan ook. Dan krijg je een kick van het waarnemen van zo'n exemplaar van zo'n soort. Maar als je dan ook nog een bijdrage kan leveren aan een vorm van wetenschap. Dat weer dit zijn de ernstig bedreigden. Dit zijn niet de uitgestorven, want dat is een zinloze exercitie. Ja. Maar dit zijn de ernstig bedreigde soorten. Ja, dat is kicken. Dat is echt kicken. Ja.
1: En als je die dan vindt, wat dan? Want ik bedoel, we weten al dat er weinig van die soort zijn. En dan? Want ga je ze in gevangenschap nemen? Hoe werkt zoiets?
0: Nee, nou, in gevangenschap niet. Daar vind je in deze wereld niet veel mensen die daarvoor zijn, eerlijk gezegd. Leefgebied. Ten eerste moeten die gegevens van waar heb je dat gezien? Hoeveel waren het er? Was het een mannetje? Was het een vrouwtje? Waren het jonkies? Dat soort zaken. Dat probeer je zo goed mogelijk vast te leggen. Nou, wat deze jongens hadden gedaan in ver weg daar, was ook dat ze plekken hadden bezocht waar die soort, een bepaalde papegaaiensoort was het in dit geval, waar die nog niet was waargenomen. Maar dat is ook niet zo gek, omdat er helemaal geen vogelaars op veel plekken komen. Dus potentieel die groep soorten waar er niet veel meer van zijn, kun je ook plekken vinden. Leg dat goed vast, stel het. En die gegevens gaan vervolgens weer de boeken in, zal ik maar zeggen.
1: Ja, en dan hebben we gegevens. Maar ja, wat als er straks alleen nog maar minder van zijn? Wat dan?
0: Ja, nou ja, dat
1: hoop je. Toch een beetje op hoop van zegen? Of hoe werkt dat?
0: Nou, dat werk is op zich op hoop van zegen. Maar doordat meerdere mensen dit doen met de moderne technieken, ook met mobiele telefoons en verzin het maar, komen die data, die gegevens komen altijd ergens terecht. Nou, dat is de IUCN, dat is de International Union for the Conservation of Nature, een internationale natuurbeschermingsorganisatie, ook met een kantoor in Nederland, in Amsterdam. In hun internationale kantoor in Zwitserland verzamelen die dit soort gegevens. Daar gaan experts vervolgens naar kijken. Ja, is het betrouwbaar? Zijn ze daar eerder gezien? En die maken een inschatting van zo'n soort als die data daar binnenkomen. Is deze soort bedreigd? Is deze soort ernstig bedreigd? Is die niet bedreigd? Dan hebben we onvoldoende gegevens om er iets over te kunnen zeggen. En dan wordt het een expertklusje op dat niveau.
1: Ja. En dan worden de volgende stappen gezet. Zometeen gaan we het hier uitgebreid verder over hebben, uiteraard. Ook over de uitstervende dieren en de relatie met de mens. Maar eerst muziek. We gaan naar het tweede nummer dat jij voor ons hebt meegebracht. Outlined Up. Waarom deze?
0: Oh, ja, ik zat te kijken. Ik zat
1: Mark,
0: aan een ander nummer.
1: Het is 2:30, ik snap het helemaal. Ja. Maar dit was wel jouw keuze.
0: Ja, dit is absoluut mijn keuze. Dat is het Duitse nummer, of niet?
1: Ik heb geen idee. Kijk even naar mijn producer. Nee, jij vond dit gewoon een lekker plaatje, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja. Zullen we daarop houden? Ja. Ik ga

0: We hebben het deze nacht over uitgestorven dieren, maar dan is het ook leuk om de aandacht te richten op dieren die juist weer terug zijn. En de bever is zo'n dier. Onze verslaggever Helene Teunsen die reisde af naar de Biesbos om daar met boswachter Jonathan op zoek te gaan naar de dieren.
1: Het is wel een beetje kruip door sluiptoren. Zo.
2: Maar dit vind ik ook juist het leuke bij de Biesbos. Ik vind dit de mooiste wandelpaal, die kruip door sluipdoorpaadjes.
1: Ja, heel leuk.
2: Kijk, hier hebben we meteen al heel mooi duidelijk beverspoor.
1: Een klassieke.
2: En je ziet eigenlijk dat hier die bast van die wilg, dus die schors, die is eigenlijk helemaal bijna rondom al omgeknaagd, weggeknaagd. Doordat die bever dus overal bomen omknaagt, zorgt hij eigenlijk dus weer in dat bos voor diversiteit. En als we naar de Biesbos kijken 100 jaar geleden,
1: waren ze uitgestorven.
2: Ja. En die Biesbos, dat was eigenlijk een vrij eentonig bos. Vanuit de geschiedenis was dit allemaal grientcultuur, dus eigenlijk allemaal productiehout. En dat ging op een gegeven moment over, na de Tweede Wereldoorlog ging het langzaam over op de natuur. En dat betekent dat al die bomen waren allemaal van dezelfde leeftijd, dezelfde soort. Ja. En die bever die is hier in 1988 weer teruggebracht. Totaal hebben ze iets van 42 bevers uit mijn hoofd hier uitgezet. En die bevers zijn hier echt uitgezet als landschapsarchitecten. Want wat zij doen, is dat in dat eentonige bos, met dat knaagwerk, met die loofsporen, zorgen ze overal weer voor nieuwe open plekken. Kunnen dus ineens weer andere bomen groeien. Trekt weer andere insecten aan. Mm-hmm. En die andere insecten, die trekken weer andere vogels aan. En zo brengt eigenlijk dat werk van die bever, dat knagen, dat slepen, dat heen en weer lopen over diezelfde paden, brengt heel veel structuur en diversiteit dan in het bos. Ja. En eigenlijk dat hele bos dat profiteert op dat werk van die bever.
1: Dan wandelen we weer door.
2: Oh. Ja, als je heel goed ruikt, ruikt het nog een beetje. Een typisch een beetje muskusachtige lucht. Het is dan wat oude spoor, maar dit is een hoopje bevergel, noem je dat. En bevergel, dat is eigenlijk het middel wat bevers gebruiken om het territorium af te bakenen.
1: Oh, ja.
2: Tussen een aans en een geslachtsdeel zit er een klier. En daarmee wrijven ze over zo'n hoopje met, zoals hier, met gras en bladeren. En dat laat die hele sterke lucht achter. En het grappige is, de ene vindt het lekker ruiken, de ander vindt het stinken.
1: Ik vind het wel lekker ruiken. Ja, het een beetje,
2: dat is fijn.
1: Het kan zo in een parfum, denk ik.
2: Ja, heel goed. Vroeger werd bevergel heel veel verwerkt, namelijk in parfums.
1: Oh, grappig. Oh, kijk. Oh, zelfs nog een stoeltje om te gaan zitten. Ja. Ook een invasieve soort, denk ik.
2: De mens.
1: De mens, ja.
2: Ja, een bever wil ook een beetje luxe. Lekker campingstoeletje.
1: Ja, joh. Lekker. De bever is niet de enige dier dat uitgestorven was en nu weer terug is. Nee. In ieder geval, en de zeearend, die zit hier ook veel, hoorde ik.
2: Ja, zeker. Waar die bever is uitgestorven door de mens en weer ook door de mens teruggebracht, is die zeearend uitgestorven door de mens en uit eigen kracht weer teruggekomen.
1: Ah, ja.
2: Die is uiteindelijk uitgestorven mede omdat we heel veel landbouwgif gebruikt. En dat ging in voor allerlei prooidieren ging dat zitten. In aas, dus overleden dieren. Ja. En daardoor gingen die zeearenden die gingen massaal achteruit in Nederland. Wat gebeurt er de afgelopen jaren? Bepaalde landbouwgiffen die mogen we niet meer gebruiken. En met name, we hebben heel veel natuurherstel gehad. Nieuwe moerasnatuur, nieuwe waterrijke natuur. Ja, en daar profiteert die zeearend gigantisch van. Dat is een van de iconen die op die waterrijke natuur afkomt. Waar Nederland goed in is, vooral het westen van het land, is die dynamische waterrijke natuur.
1: Ja.
2: En wij zeggen, geef water de ruimte en topnatuur die volgt vanzelf.
1: Ja.
2: En dat zie je en dat voel je overal waar je hier in de Biesbos komt. En daardoor weten onder andere soorten als zeearend de weg weer terug naar Nederland.
1: Ja,
0: je hoorde onze verslaggever Helene Teunissen vanuit de Biesbos met boswachter Jonathan Leeuwis.
3: De nacht van KRO NCRV. Elif Kan.
0: In de nacht van KRO NCRV praten we deze nacht met ecoloog en natuurhistoricus Mark Argelo. En we hebben het over de impact van menselijk handelen op het uitsterven van de diersoorten. En wat er nodig is om verdwenen natuur weer een toekomst te geven. Mark, sommige dieren die worden als sleutelsoorten gezien binnen een ecosysteem. Leg me even uit, hoe zit dat nou precies?
4: Ja, nou, sleutelsoort, dat kan een voorbeeld zijn. Die bever uit de vorige reportage in de Biesbos met Jonathan, de boswachter Jonathan. Ja, die zijn zo nadrukkelijk aanwezig in zo'n gebied. Een bever knaagt, die laat bomen omvallen. Die kan waterophoping veroorzaken door veel bomen op één plek neer te laten komen. Waardoor water juist wel of juist niet gaat stromen. Ja, de landschapsarchitect wordt een bever ook genoemd. Ja, die zijn zo belangrijk in een gebied. Daar zie je, dat zijn letterlijk architecten. Dat zijn sleutelsoorten in het faciliteren, het maken van nieuwe situaties in zo'n gebied. Het wordt juist natter, het wordt juist droger. Waar andere soorten vervolgens weer van kunnen profiteren. Ja, dan word je een sleutelsoort genoemd. Ja,
0: en die, bijvoorbeeld die bevers dus, die zijn dus nu weer terug. Zie je dan ook weer verandering in dat landschap?
4: Ja, absoluut. Absoluut. Met bevers geldt dat voor waterlopen. Het zijn dammenbouwers. En niet dat bevers, nou, dat doen ze voor een deel wel bewust om die waterpeilen, om daar wat mee te doen. Maar het is een soort die wereldwijd voorkomt. En daar zie je direct voorbeelden. Je ziet ze ook heel veel. Ook weer trouwens zo'n ding, dat beseffen we vaak niet in Nederland. Ze zijn wel in het nieuws vanwege graafwerk met spoordijken en dat soort dingen, dat het negatief is. Nou, dat gebeurt ook inderdaad. Maar er zijn zoveel bevers in Nederland waar je die effecten van water vasthouden, water laten stromen, het maken van dammetjes als het ware van houtmateriaal. Ja, ja, daar zie je de natuur gewoon veranderen wat dat betreft.
0: Maar ja, negatief in het nieuws. Wij zitten eigenlijk een beetje in hun wereld, toch? Zijn niet in die van ons.
4: Ja, nou, zo zie ik het inderdaad. Nee, dat meen ik echt. Het wordt vaak gezien vanuit het negatieve effect op de mens. Maar wij, ja, het is een beetje een keuze. Ik vind dat wij in die wereld van die soorten zitten inderdaad. Ja,
0: ja, ja. Dus daar moeten we misschien even anders over na gaan denken. Laten we even inzoomen op het boek dat jij hebt geschreven. Daar heb je het over Shifting Baseline Syndrome. Neem even mee. Wat is dat nou precies?
4: Ja, Shifting Baseline Syndrome. Die term is door meneer Daniel Pauly, een visbioloog, Frans-Canadees, in 1995 opgeworpen. Als een, in dit geval een visserijbioloog met zijn of haar onderzoek begint om vis te bestuderen, hoeveel vissen van een bepaalde soort in die oceaan zijn er nog, dan neemt die persoon die meting vanaf de start van je wetenschap, van je onderzoek, als een nulpunt. Dat, daar zet je alles tegen af. Maar een wetenschapper een generatie later, 20 of 30 jaar later, doet precies hetzelfde en creëert een nieuw nulpunt, wat vaak, daar is vaak achteruitgang geweest in die tussentijd, maar je neemt weer een nieuw nulpunt. Dus je neemt een verarmde situatie keer op keer, van generatie op generatie, als een nieuw uitgangspunt. Kinderen doen eigenlijk precies hetzelfde. Als ik viste of naar vogeltjes keek, zie ik de natuur van dat moment als het ultieme, het onaangetaste. Dat gaat mijn hoofd in. Maar een kind een generatie later doet precies hetzelfde. Terwijl in die tussentijd er ontzettend grote veranderingen plaats hebben gevonden. En wij hebben als mens, ogenschijnlijk anders dan cultuurhistorie, wij hebben met natuurhistorie, willen we niet, kunnen we niet, onvoldoende vermogen om die informatie over soorten, over leefgebieden van generatie op generatie door te geven. Dat zit blijkbaar niet zo goed in ons systeem, waardoor we een heel verwrongen beeld en telkens een verarmender beeld, zal ik maar zeggen, van die natuur krijgen.
0: Ja, wat is het gevaar daarvan, denk je?
4: Nou, ik kom zelf uit de natuurbescherming vandaan. Daar heb ik jaren in gewerkt, daar ben ik nog actief. Je doelen die je stelt, die zijn dus niet de doelen van wat je ooit zou kunnen bereiken vanuit de rijkdom van de natuur geredeneerd. Maar je stelt eigenlijk hele niet-ambitieuze doelen op, omdat je zeker wat Nederland, wat Europa betreft, zijn tellingen waar we van uitgaan als nulpunt, als referentiepunt om naartoe te werken voor herstel, die komen uit de jaren 1970. Nou, dat was voor mij eerlijk gezegd een ongelofelijke eye-opener. Dat hangt samen met dat Shifting Baseline Syndrome. Dat tellingen van de natuur die wij gebruiken, vogels, zoogdieren, verzin het maar, om een richting te bepalen voor herstel,
0: ja,
4: dat is 1970. Dan denk ik, ja, ga maar kijken of het nou overheid is, of het een Wereld Natuurfonds is, of het een Naturalis is zelfs. Mm-hmm. We pakken die jaren 60, 70, daar beginnen die grafieken altijd. Daar staat alles op nul. Dat is het startpunt. Dus de wereld voor die tijd wordt helemaal niet meegenomen.
0: Maar streven we dan eigenlijk naar een niveau dat veel te laag is? Moet ik het zo zien?
4: Ja, heel makkelijk. Veel te laag. En dat zouden natuurbeschermingsorganisaties hier gebruik van kunnen maken om hun ambities gewoon omhoog te gooien en niet op die hele lage aantallen blijven zitten. In 1970 was de wereld al gigantisch aangetast wat de natuur betreft. Ja, dan kun je dat niet als uitgangspunt nemen om herstel op te gaan richten.
0: Nee, maar dit gaat heel erg over wat de mensen doen met de natuur. Is het ook wel eens zo dat het gewoon gebeurt? Puur natuurlijk, er is een diersoort dat uitsterft, punt.
4: Ja, nou, dat gebeurt letterlijk op die manier. En die punt is dan bijvoorbeeld een vulkaan die uitbarst bij Mexico, ja, waar dan een winterkoninkje op zit die alleen daar voorkomt als soort. Dan is die vulkaan de oorzaak van het feit dat die soort in één klap van de aarde wordt afgevaagd. Ik zit in de vogels, maar ik beperk me niet alleen tot de vogels. Want dit verhaal beperkt zich niet alleen tot de vogels. Alle uitstervingen is allemaal onder menselijke invloed. En dat is een onderschatting. Laat ik vogels nemen. De afgelopen 3000 jaar, dat is een vrij belangrijk eikpunt, zijn er rond de 2000 vogelsoorten uitgestorven. Allemaal onder menselijke invloed. Dat is tussen de 15% en 18% van alle vogelsoorten. Die zijn er niet meer door menselijk handelen.
0: Ja.
4: Ik doe
0: en
4: vaak,
0: wat doen wij dan precies? Wat doen wij niet goed?
4: Ja, Of we het niet goed doen, dat, ja, ik vind het niet goed. Maar als mens hebben we ook een plek op deze aarde. Maar ik vind het niet goed in ieder geval. Belangrijkste is landomzetting. Actief zijn in die natuurgebieden die van nature zijn. Of het nou een zoutmoeras is, of het een tropisch regenwoud is, of een waddengebied wat erbij ligt, zoals dat evolutionair door de tijd heen van nature is ontstaan. Ja, dat gaan wij naar menselijke hand omzetten. Vaak betekent het landbouw, het kunnen inpolderingen zijn, de waterstand gaat naar beneden, verzin het maar. Ja, daar kunnen veel soorten niet tegen. En andere, op andere delen van de aarde is het jacht. Gewoon vangen, jagen, schieten. Dus dat zijn belangrijke dingen. Infrastructuur en stedenbouw. Dat is een heel rijtje van een top 10 van zaken die de meeste invloed hebben. Nou, die landomzetting en het veranderen van natuurlijk leefgebied in gebied waar de mens wat aan heeft, die is heel belangrijk. Oogsten, eufemistisch, vissen, jagen is op wereldniveau nog een hele belangrijke. Stedenontwikkeling is een belangrijke. Het grappige is dat je klimaatveranderingen kom je in zo'n top 10 pas na plek 5 tegen op dit moment.
0: Ja, want dat was wel het eerste waar ik aan moest denken.
4: Ja, nou, dat is net als het stikstof waar we het over hadden, toch een beetje een krom beeld in de maatschappij. Die klimaatverandering die is er, door de mens veroorzaakt.
0: Ja, want hangt het ook niet een beetje met elkaar samen?
4: Ja, het hangt op zich wel met elkaar samen, klimaat en natuur. Nou, wat ik het allermooiste voorbeeld vind, daar waar klimaatverandering echt het meest directe invloed op soorten heeft, het wordt ook wel een escalator to extinction genoemd, een soort roltrap naar uitsterven. Het was nog in het nieuws, een paar weken geleden. Als jij als plantje op een bergtop, waar die eeuwige sneeuw ligt, waar het ijskoud is, en dat is jouw leefgebied, een hele smalle zone waar ijs moet zijn, waar het 's nachts koud moet zijn, maar dan gaat die temperatuur stijgen van onderaf. Dan verdwijnt dat leefgebied op die top. Het wordt warmer, de sneeuw smelt, het ijs smelt. Dus jouw leefgebied als plantje dat daarvan afhankelijk is, verdwijnt. Maar er komen wel planten van onderaf die wel in dat nieuwe leefgebied wat warmer is geworden terecht kunnen. Mm-hmm. Het worden vaak zelfs nog meer soorten in die zones waar die ijzige toestand verdwijnt. Maar als plantje wat daarvan afhankelijk is, val jij van die bergtop af. Dan is het klaar wat dat betreft. Want er zit geen leefgebied boven die bergtop. En dan sterf je uit. Nou, dat is een van de bekendste voorbeelden. Het gebeurt ook met vogelsoorten.
0: Maar kijk je niet ook positief naar dat er dan weer nieuwe soorten zijn? Is dat dom wat ik nu zeg?
4: Nou, dat zijn jouw woorden. Maar dat wordt wel vaker gezegd, maar die soorten zijn er al. Alleen die verplaatsen zich door dat gebied. Ja. Er wordt leefgebied gecreëerd, ontstaat voor soorten die er al zijn. Die soorten zijn niet nieuw. Alleen die
0: maar
4: zaten.
0: We ontdekken ook. Kijk, net zoals dat we ontdekken dat er dieren straks niet meer zijn, ontdekken we toch ook weer nieuwe soorten.
4: Ja, maar waar komt die soort vandaan dan? Die was er al lang al. Alleen we hebben er nog geen naam aan gehangen. Dat is het enige. Het idee dat evolutie, het ontstaan van nieuwe soorten, gelijke tred houdt. En dat gebeurt allemaal onder menselijke invloed. Dat wil ik wel benadrukken. Dat gelijke tred houdt met het uitsterven van soorten, dat is een behoorlijke misvatting. Want die soorten waar wij nu een nieuwe naam aan hangen, of die van een 800 meter hoog leefgebied naar plotseling op 1200 meter hoogte zitten, dat zijn geen nieuwe soorten. Ze hebben een nieuw plekje gevonden. Ja. Maar die soort die was er al lang al.
0: Oké. En als we dan even kijken naar dat nieuwe plekje wat ze vinden, wat vind jij daar dan van? Ik bedoel, ik heb 10 jaar in Amsterdam gewoond. Daar zag ik ineens een soort groene parkieten door het park vliegen.
4: Ja, halsbandparkieten. Ja, ik vind het geweldig. Dat is een exoot.
0: Maar het is toch ook een beetje gek?
4: Nou, weet ik niet. Dat is ook weer net, dat zeg ik vaak. Laat dat nou eerst even op je inwerken. Ga eens puzzelen. Waar komt zo'n soort vandaan? Hoe is die hier terechtgekomen? Hoe beweegt die zich? Nou, in Amsterdam barst het van de halsbandparkieten. Ja. Ja, dat is toevallig een exoot die toch al tientallen tot 100 jaar geleden, ik heb die data niet exact bij de hand nu, die is onder menselijke invloed, ontsnappingen, vaak uit Engeland vandaan, uit gehouden, uit kooivogels, zijn die ontsnapt. Dus dat is weer een ander verhaal. Maar je hebt wel met ecosystemen te maken, leefgebieden ter wereld te maken, waar de invloed van dit soort exoten, die is ontzettend groot aan het worden, ja. Ja.
0: Rivierkreeften moet ik ook aan denken.
4: Ja, rivierkreeften kun je aan denken. De fazant is er ook een. Het konijn is er ook een. Ja, als je historisch weer eventjes terug gaat kijken, en dat hoeft niet eens zo ver te zijn, die hebben wij naar Nederland gebracht voor de pels, voor de jacht. En dat zijn ook exoten. Nou, die hebben de A-status gekregen inmiddels, als ik het zo mag noemen. Dat zijn ingeburgerde soorten geworden. Ja. Maar dat is met zo'n halsbandparkiet is dat eigenlijk ook al gebeurd. Maar dat lijstje van soorten, ook in de plantenwereld, wat hier, ja, laat ik zeggen, niet van nature voorkomt, is ontzettend groot inderdaad. Ja.
0: Ja. Zullen we zo meteen nog even samen een blik op de toekomst werpen?
4: Ja, lijkt me een goed plan.
0: Gaan we doen naar de laatste plaat die jij voor ons hebt meegebracht.

0: Je luistert naar de nacht van KRO NCRV en te gast is ecoloog en natuurhistoricus Mark Argelo. En we hebben het over de impact van menselijk handelen op het uitsterven van diersoorten en wat er nodig is om verdwenen natuur weer een toekomst te geven. Mark, stel dat we nou even helemaal niks doen aan klimaatverandering. Ik bedoel, daar zijn we volgens mij met z'n allen al goed mee op weg, als ik het zo mag zeggen. Hoe zou Nederland er over 100 jaar uitzien als we niks doen?
1: Als ik naar de natuur kijk en we laten de boel zoals het nu is, dan kom ik ook even terug op die bever als een landschapsarchitect. Nou, die is er wel weer. Maar we zijn ook heel veel landschapsarchitecten kwijtgeraakt, vele malen groter dan een bever. Het oerrund bijvoorbeeld, dat is de stam, de moedersoort van alle runderen wereldwijd. Ja, die stierf in 1627 uit. Dus door de afwezigheid van dat soort landschapsarchitecten is de kans groot dat op veel plekken in Nederland, en je doet niets, dat het bos gaat worden inderdaad. Dat is er eentje. Ja, je doet niks. We hebben de waterloop. Er werd net door de boswachter gezegd dat het nieuwe natuur is met die moeders. Nee, in mijn optiek is het hele oude natuur. Het is de oorspronkelijke natuur. Vind ik ook zo'n beeld dat het nieuw is. Het is vaak niet nieuw. Nou, als je die waterlopen weer een kans geeft, ook in het nu, in Groningen, Drenthe, de Onlanden, vind ik een fantastisch gebied waar die natuurlijke waterloop weer een mogelijkheid krijgt. Ja, dan zal je ook weer moerasvorming krijgen bijvoorbeeld. Maar bos, bij de afwezigheid van die grote landschapsarchitecten die zich knagend, knabbelend, bomen omwerpend een open en gesloten landschap maken als die er niet zijn, en we laten nu de boel, dan is vergrassing en verbossing is wel een dingetje, denk ik.
0: Ja. Maar ja, meer groen is toch goed?
1: Ja, als je het zo ziet, vanuit een vrij enge benadering, want dat neemt dan CO2 op, verzin het maar en zo. Maar dat doet veen ook, dat doet moerassen ook. Dat alle natuurgebiedtypes die hebben die functie wat dat betreft. Als je die, dat is weer een menselijke functie wat dat betreft, die we er dan aan koppelen. Maar als je het puur vanuit de natuur laat gaan, dan wordt het wat eentoniger, denk ik. Maar er zijn heel veel natuurlijke processen die we weer kunnen, nou niet kunnen herstellen, die we weer het vermogen kunnen geven om zichzelf te laten herstellen. Ja, dan is dat in alle gevallen voor die klimaatverandering, want die klimaatverandering komt van een groot deel voort uit het feit dat we die natuur juist omleggen, waardoor die CO2 vrijkomt, direct of indirect. Nou, dan zou ik zeggen, geeft dat natuur, dan hebben we het over potentieel, over hoop, geeft die natuur nou alle ruimte. Nu is het een juridisch-economisch gevecht over bouwvergunningen en afgeven en zoveel milligrammetjes dit of dat. Als je die natuur de ruimte geeft, dan moet je eens opletten hoe snel je van dit probleem af bent.
0: Oké, want even in jouw ideale wereld, wat is dan stap 1? Want hoe je het nu uitlegt, denk ik, ja, dat is redelijk simpel. Waarom doen we het niet gewoon?
1: Ja, nou ja, dat is het grote ding eigenlijk, want zo simpel is het. Groot stuk in het FD, dat ik hier binnenkwam beneden, las ik dat net nog, een natuurherstelplan voor Nederland. Ruimte. Ruimte is daar de eerste sleutel in. Het is een hele lastige discussie, want hebben we nou ruimtegebrek in Nederland, ja of nee? Ja, we moeten keuzes maken. Maar ruimte voor die natuur, om daar dat ook maar heel plat, dat CO2 opnemende vermogen in te doen, om dat water weer een natuurlijke loop te laten leiden. Prachtig programma Wereld Natuurfonds 1992, ruimte voor de rivieren. Nou, dat is een heel groot succesnummer om ook in een klimaatzin voor dat opkomende water uit het achterland van Europa, wat de deur niet uitkwam omdat de Noordzee weer te hoog staat, ja, dan moet je dat ruimte geven. Nou, het feit dat dat niet gebeurt, vind ik, het zijn keuzes, dat klopt, absoluut. Maar daar zit zoveel rek in om heel veel juridisch-economische problemen op te lossen. Daar snap ik helemaal niks van.
0: Ja, en wat je nu omschrijft, dat gaat om grote stappen. Dat zijn ook grotere organisaties die daar iets van moeten vinden. En wij, zeg maar jij en ik,
1: nou,
0: wat kunnen wij doen?
1: Ja, nou, dat is lastig. En dan kom ik, en dat bedoel ik niet denigrerend, weer op tegeltjes wippen, hechtjes vlechten. Dat is hartstikke leuk, ook in de sociale context.
0: Ja.
1: Maar stel je gaat wel naar een buitenland. Stel je gaat wel naar een gebied, een tropisch regenwoud, of een bijzondere woestijn, of een eiland. We googelen ons helemaal suf als we een vliegticket zoeken of een hotel. Kijk dan ook eens wat voor organisatie zit daar. Kan ik organisaties steunen die zich de poot uit het lijf moeten rennen met heel weinig geld? Ook als je naar de geldelijke besteding kijkt voor natuurbescherming, dat is een lachertje, of het nou overheidsgeld is of particulier geld. Nou, daar zou jij al een stap in kunnen maken door iets verder te kijken naar zo'n plek waar je naartoe gaat, of je dan een bijdrage kunt leveren aan een organisatie. Die zitten overal.
0: Ja, want dan heb ik dus wel al en gegoogeld en het vliegtuig gepakt.
1: Ja, dan heb je twee dingen gedaan. Ja, dat is ontzettend lastig.
0: Ja, dat
1: is voor mezelf
0: een beetje dubbel.
1: Ja, het is dubbel. dan kijk ik naar mezelf. Ik heb stappen gezet om bepaalde dingen niet meer te doen. Nou, dat is dierlijke producten eten, om er eentje te noemen. Maar je kunt ook kijken wat voor positieve effect je hebt. Meer dan een tegelwippen of een hechtje vlechten. Op die plekken waar je ook nog komt. Dat bedoelde ik ook hiervoor met ga eerst eens nadenken. Praat met mensen. Zet dingen in gang. Want het is geen tegeltje wippen. Het is een groter verhaal. Maar heb het lef om erover te gaan praten.
0: Inderdaad. Dat is stap 1. En je had het ook over vrijwilligers die dus bijvoorbeeld in appen bepaalde data zetten. Is dat misschien nog iets wat we onze luisteraar deze nacht kunnen
1: absoluut
0: meegeven?
1: Absoluut, ik ga hem heel gauw noemen. Ops Identify is zo'n OBS, Ops Identify. Je kunt dan je telefoon op een soort zetten, een plant, een insect, verzin het. Maar daar rolt een naam uit en die data kun je meteen weer doorspelen vanuit die app aan die sites waar die data verzameld worden. Dat maakt een immense opleving door wat dat betreft. Wereldwijd. Er is in Nederland best wel een beetje koploper in ook in dit soort apps. En Ops Identify is daar een heel mooi voorbeeld van.
0: Oh, klinkt fantastisch. Zometeen gaan we verder. Maar tot hier het eerste uur bij de nacht van Caro NCRV. Waarin we deze nacht spreken met ecoloog en natuurhistoricus Mark Argelo. We hebben het onder andere gehad over uitstervende dieren, de invloeden van de mens en hoe we dit in de toekomst moeten aanpakken. Zometeen is het de beurt aan jou. Jij als luisteraar aan de andere kant van de radio. Om je ervaring te delen met dit thema of om te reflecteren op het onderwerp. Nou, misschien wil je wel meer weten over dieren die er misschien niet meer zijn, of maak je je zorgen over een dier in jouw omgeving dat bedreigd wordt. Misschien heb je een hele andere vraag. Alles kan, alles mag. Ik zou zeggen, stuur een appje in die NPO Luister app of bel gerust even naar 0800 11 21. Dus een berichtje in de NPO Luister app of bel even naar 0800 11 21. En dan zeg ik tot zo bij de nacht van Caro en Zierve. Okay.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Grijze walvissen in de Waddenzee en pelikanen die in Nederland broeden. Ja, dat klinkt onwerkelijk, maar het is nog niet zo lang geleden. We hebben het deze nacht over uitstervende dieren en van veel daarvan weten we niet eens meer dat we ze überhaupt missen.

0: NCRV.
1: Mark Argelo is ecoloog en natuurhistoricus. En we spraken het afgelopen uur over de impact van menselijk handelen op het uitsterven van diersoorten. En wat er nodig is om de verdwenen natuur weer een toekomst te geven. Ja, nu is het weer de beurt aan jou, jij als luisteraar, om je vraag te stellen. Is er een dier wat je mist? Of maak je misschien zorgen over een diersoort bij jou in de buurt? Stel vooral je vraag even in de NPO Luister-app of bel even naar 0800 11 21. Ja, maar we krijgen al leuke appjes binnen. Zo ook eentje van Leo. Hallo, wat een leuk gesprek. Er zijn best wel wat films gemaakt over uitgestorven dieren. Met mijn kinderen keek ik vroeger altijd naar films zoals Ice Age. Maar geven die films de dieren wel als een goed beeld weer?
2: Leuk. Ik verzamelde vroeger video's toen dat nog bestond over de natuur die nog wel bestaat. Geen Ice Age's.
1: Leuke film, hoor.
2: Ja, ik vind het heel moeilijk. Er wordt heel veel gereconstrueerd, dinosaurussen vaak. En ik denk dat met moderne technieken, wat je van DNA nog uit botten kunt halen, uit ijsschalen, dat we heel goed in staat zijn om daar hele betrouwbare afbeeldingen van te maken. Ik ken de film niet. Ik moet er nou wel bij zeggen dat daar de fantasie waarschijnlijk ook een flinke loop met die soorten gaat nemen.
1: Ja.
2: Dat we dat niet zo goed weten. Maar van veel dinosaurussoorten is behoorlijk goed bekend. Met name door botten die gevonden zijn. Dan weet je hoe lang een staart is of dat er horens op zitten. Daar komen we een heel eind mee inderdaad.
1: Ja. Maar toch ook heel leuk lijkt me om dat aan kinderen dan te laten zien.
2: Ja, absoluut. Ja, ik ben toch vaak van het ja maar of maar wacht even. die dinosaurus, en het is wel grappig, we hebben het over uitgestorven diersoorten. Daar staat met stip op één staat de dodo in kennis, in algemene zin. Dan roept iedereen, ga dat thuis maar eens doen, dan gaat iedereen dodo roepen. Op de tweede plaats staan de dinosaurussen, wat bekendheid betreft. Alleen die dinosaurussen die waren hier al toen de mens er nog niet was.
1: Mm-hmm.
2: En die zijn door een asteroïde uitgestorven, van een grote meteoor die op de aarde insloeg. En dat verhaal staat helemaal los van menselijke invloed op uitsterven. Dus ik vind het leuk, ik heb zelf ook allemaal dinosaurusboeken. Maar het uitsterven van die dinosaurussen staat volkomen los van de mens wat dat betreft.
1: Ja, dus dat moeten we eigenlijk weer even in aparte hokjes verdelen.
2: Ja.
1: Duidelijk. We krijgen nog een vraag binnen van Tina. Als je nog eens onderzoek zou mogen doen naar een uitstervende diersoort, welke zou dat dan zijn?
2: Oh jeetje, hele leuke vraag. Hele leuke vraag. Nou, ik kom er wel op een vogel uit, denk ik.
1: Ik ben niet verbaasd.
2: Nee, sorry. Ja, nee, ik kan niet anders. Ik heb nog net geen veren. Maar ik ga dan toch naar eilanden liefst. In Oceanië, van Hawaii tot Nieuw-Zeeland, waar de grootste tik aan vogelsoorten is uitgedeeld. Om daar toch eens te kijken. Hele bijzondere soorten. Gewoon om ze te zien, laat ik dat erbij zeggen. Ik denk dat ik voor dat gebied zal kiezen.
1: Heb je er nog één waarvan je denkt, die zou ik nog wel graag even willen zien, en die heb ik nog niet gezien?
2: Nou, die is al uitgestorven. Ik werk zelf aan, maar dat wordt dan lastig. Maar gewoon in de verbeelding, toch een soort ice age weer, maar dan wat warmer. Dat zijn grootpoothoenders. Daar werk ik in Indonesië. Dat is dat hamerhoen van Sulawesi, is een grootpoothoender. Ja, er zijn grootpoothoenders geweest die hele grote broedhopen hebben gemaakt, die veel groter waren dan de grootpoothoenders nu. En dat zou in een droom, een soort Ice Age-achtige film, zou ik dat nog wel eens leuk vinden. Er zijn er twee keer zoveel geweest als soorten namelijk. Om daar nog eens een droom of een film of een beeld van te kunnen krijgen. Ja. Ja.
1: We komen toch steeds terug op de vogels. Ik voel een grote passie voor de vogels. En de vraag van Jan die sluit daar goed op aan. Voel je je nou eigenlijk meer historicus of meer een vogelaar? Nog een fijne uitzending gewenst.
2: Ja, dankjewel. Dat meen ik echt. Hele leuke vraag, want ik ben vanuit dat vogelen die historie ingerold.
1: Oh ja.
2: En ik combineer beide. Waarbij ik, dat is een afwijking. Je hebt altijd die historische blik. Die neem je eigenlijk als je buiten bent, neem je toch altijd mee. Naar de soorten die je ziet, is dat veranderd. Naar dat landschap wat je ziet, hoe dat is veranderd. Dus ik combineer beide, maar het is bij mij wel een ontwikkeling geweest inderdaad. Ja,
1: ja. We krijgen ook nog een vraag binnen van Wilma. Goedemorgen, is het mogelijk dat er uitgestorven dieren zijn die we nog helemaal niet hebben ontdekt?
2: Ja, dat is heel goed mogelijk. Weer een hele leuke vraag. Er worden flinke expedities gedaan, met name naar die plekken waar weinig wordt waargenomen, waar weinig mensen zijn. En dan is het verbazingwekkend hoeveel tot grote zoogdiersoorten aan toe, tot vogelsoorten aan toe, ook reptielen, amfibieën, insecten sowieso, hoeveel soorten er boven water komen, die er dus wel allang al waren. Het zijn geen nieuwe soorten,
1: ja,
2: maar die vaak wel bij lokale bevolking allang al een naam hebben, of die het geluid al kennen, maar die in wetenschappelijke zin nog geen naam hebben gekregen, nog niet in de boeken staan. En het is verrassend hoeveel er toch met grote regelmaat boven water komen.
1: En waarom is het belangrijk dat we dat weten?
2: Nou, het is jouw beeld van de biodiversiteit, de rijkdom van de natuur op aarde. Het kan nooit kwaad om die catalogus maar eens te vullen.
1: Ja.
2: Waarbij we nog een hele lange weg hebben te gaan. Dat geldt met name voor de diepzeeën, de oceanen, waar we zo goed als helemaal niets van weten wat dat betreft.
1: Ja, dat is eigenlijk ook gek.
2: Ja. Ja,
1: waarom is dat nou zo? Vinden we dat als mensheid minder belangrijk? Of waar ligt dat aan?
2: Nou, daar ben ik geen kenner op. Maar als jij gauw de diepte ingaat, dan heb je wel met natuurkundig wat problemen te maken door de druk van het water. Dus je kunt er ook vaak niet naartoe.
1: Mm-hmm.
2: Het is ook heel indirect met apparatuur dat je daar naartoe kunt. Het gaat wel om kilometers diepte wat dat betreft. Het is een pikken donker ook. Dus je hebt natuurkundig qua omgeving wel wat hobbels te nemen. Wat ik wel dan frappant vind, als het weer om metalen gaat of stoffen gaat die we nodig hebben omwille van de menselijke vooruitgang, dan weten we niet hoe gauw we die gebieden in moeten duiken.
1: Dan
2: weten we het wel te vinden, ook nog met allerlei problemen. Maar breng nou eerst die natuur eens in kaart. Want we maken alweer kapot zonder dat we weten wat er zit.
1: Ja, is de oceaan ook niet het allerbelangrijkste voor ons? Ik bedoel, als die oceaan straks helemaal klapt, dan hebben wij niks meer.
2: Ja, we zitten met El Niño nu natuurlijk, met dat soort zaken. Ik ben geen klimaatwetenschapper. Maar dat gaan we nu wel met. Misschien is dat wel leuk van het feit dat dat nu gebeurt. Dat soort veranderingen. Ervaar het nou maar eens een keertje. En dan hoop ik nog dat we het op een moment ervaren dat de boel ook nog weer op een normale manier terug kan.
1: Ga maar even op de blaren zitten, zeg je eigenlijk.
2: Ga maar even op je blaren zitten, ja.
1: Oké. Okay. Als we het even trekken naar het nu, is er dan nog een bepaalde soort waarvan je zegt, daar maak ik me nu echt zorgen over?
2: Jeetje, ja, ik doe dat bijna dagelijks, maar dat vind ik ook lastig. Ik werk ook in paradijsvogels op Nieuw-Guinea. Die staan nu nog als niet bedreigd in de boeken. Maar het tempo waarin je ziet dat het tropisch regenwoud daar verdwijnt, kun je ze eigenlijk nog geen status geven van bedreigd of ernstig bedreigd, terwijl tegelijkertijd het tempo van achteruitgang heel hoog is. En dat vind ik nog een lastig dilemma. Daar waar er nog wel veel van zijn, maar waarvan de aantallen rap achteruit gaan, dat is heel lastig om in het systeem te gooien. Want ja, die zijn helemaal niet bedreigd.
1: Ja.
2: Maar de tempo waarin ze achteruit gaan, is dat wel namelijk.
1: En is het dan niet zo dat we straks te laat zijn als we weer aan de bel trekken?
2: Ja, dat is ook een belangrijk punt. We hebben te weinig oog voor dat wat algemeen is. Moet je algemeen houden. En dat, we kijken vaak naar zeldzaamheid. Dat geldt niet alleen voor de natuur. Ook voor spulletjes die je wilt hebben. Of iets moois is, of bijzonder is, of uniek is. Nou, dat is in de natuur niet veel anders. En daar zou in die zin, het gebeurt wel binnen de natuurorganisaties, veel meer oog moeten komen voor wat algemeen is, moet algemeen blijven.
1: Ja, laten we hopen dat er iemand met een zak geld luistert naar dit gesprek vannacht. We gaan zo meteen verder met de luisteraarsvragen. Maar allereerst gaan we naar het laatste nummer dat jij voor ons hebt meegebracht, deze uitzending. Dit keer echt de laatste. Peter Fox, ik hoop dat ik het goed uitspreek. House am Sea?
2: Nou, zullen we hem Peter Fox noemen? House am Zee?
1: House am Zee, ja. Oké. Okay. Ja. En waarom heeft u gekozen voor deze plaat, meneer?
2: Ik zit ver in Duitsland. Daar schrijf ik op dit moment. Ik heb Duits bloed. En ik vind het gewoon een ontzettend mooi nummer. Punt.
1: Gaan we voor je draaien.
0: Yeah.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Luister naar de nacht van Caro NCRV en te gast is ecoloog en natuurhistoricus Mark Argelo. En we hebben het over de impact van menselijk handelen op het uitsterven van diersoorten en wat er nodig is om verdwenen natuur weer een toekomst te geven. Jij kunt nog steeds je vragen stellen. Stuur vooral even een appje in de NPO Luister-app of bel even naar 0800 11 21. Mark, we gaan nog even naar de appjes die we binnenkrijgen. Onder andere eentje van Tiata. Ik vroeg me af, wat als je iets anders zou moeten doen dan wat je nu doet, waar zou je dan voor kiezen?
2: In mijn leven, denk ik dan.
1: In je hele leven, Mark.
2: Ja. Jeetje. Ik denk dat ik kijk wel eens terug, maar misschien is die vraag niet zo bedoeld. Ik had precies hetzelfde gedaan, denk ik. Want ik ben bevoorrecht met de dingen die ik doe. Dat vind ik ook echt, de plekken waar ik mag komen. Misschien had ik iets eerder op dit spoor willen zitten wat ik nu doe. Misschien had ik iets meer uitgesproken moeten zijn over de dingen die ik doe, om dat sneller in publiek te laten krijgen. Ja, als het over mijn persoonlijke leven gaat, die vind ik heel lastig, want ik ben in 1990 voor het eerst in het vliegtuig gestapt naar Indonesië. En toen speelden dit soort discussies eigenlijk helemaal niet. Ja, dat bijna niet eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, dat vraag ik me wel wat vaker af. En dan zoek ik ook een balans tussen hoe kan ik een bijdrage leveren. Ik zit er volgende maand weer. Ik ben niet zo iemand dat je dan een soort vliegschaamte of zo krijgt. Maar er moet wel iets tegenover staan. Dat datgene wat ik daar doe, ik ben aan het werk daar dan ook. Ik ga de projecten onder andere bezoeken waar ik vanaf 1990 bij betrokken ben. Ja, dan wil ik ook. Ik wil samenwerken met mensen daar. Ik wil een bijdrage leveren. En dat kunnen ook zijn als zij deze kant op komen. Want dat doen we veel te weinig, vind ik. Nou, daar ben ik wel iets nadrukkelijker mee bezig om het in die context in te vullen, eerlijk gezegd.
1: En je hebt het er ook over je echt uitspreken. Hoe zie je dat dan voor je?
2: Dit programma bijvoorbeeld. En ik vind ook dat ik geef iets meer een klap op tafel. Ik zat met een Belgische klimaatwetenschapster in de trein, Valérie Trouet, een paar weken geleden, heel toevallig in de trein naar België. En we werden zo activistisch in die trein dat we allebei, ik heb nu contact met haar, we waren zo activistisch in de trein dat we allebei vonden. Ze heeft fantastische columns geschreven. Er komt voor mij nu een column in het tijdschrift van het Wereld Natuurfonds in oktober. Ja, daar ga ik een tandje bij schakelen, eerlijk gezegd, wat ik schrijf en wat ik zeg. Ja.
1: En dit is heel persoonlijk. Vind je dat we dat breder moeten dragen?
2: Ja, vind ik dat we dit veel breder moeten dragen. Ik kom weer even terug, begin van het gesprek. Stikstof, stikstof, stikstof, om dat even te noemen. Dit verhaal is veel breder dan die milligrammetje stikstof in de lucht. Daarmee ontken ik niet dat dat probleem er is. Dat is er. Maar het kan een veel beeldender, het kan een veel doorleefder verhaal zijn over wat er daadwerkelijk met die natuur gebeurt. Want stikstof is ook maar een stofje in de lucht. En daar moet veel meer aandacht voor komen.
1: Maar ja, het raakt mensen ook in de portemonnee. En ik denk dat dat hetgene is, hè?
2: Ja.
1: Waardoor mensen in beweging komen.
2: Ja, absoluut, absoluut. Daarom zeg ik ook, we kunnen dit niet van de een op de andere dag als een soort quickfit voor je auto kunnen dit oplossen. Neem daar de tijd voor. Maar zet wel je doelen. Want het is een heel lang proces geweest waarin die veranderingen plaats hebben gevonden in tijd. Ga dan ook doelen opstellen, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar. En neem dit soort zaken als geld. En wie de sterkste schouders moeten de grootste lasten dan maar dragen. Maar ga ook kijken wat jij persoonlijk wel degelijk kunt doen. Kom ik toch weer op dat tegeltje weer. Maar denk ook, we gaan bijna allemaal op vakantie. En kijk ook op de plek waar je bent. Ik zou het mooi vinden, open je ogen eerst eens een keer. En daar komt geen geld aan te pas, eerlijk gezegd.
1: We krijgen ook een vraag binnen van Kim. Die sluit hier denk ik mooi op aan. Hoi Mark, bedankt voor dit mooie gesprek. Ik vraag me alleen wel af, als er nieuwe huizen of gebouwen worden gebouwd, worden er ecologen in betrokken om rekening te houden met de natuur. Maar is dat dan niet voldoende om diersoorten te kunnen beschermen?
2: Nee, dat is niet voldoende. Ik maak zelf een driedeling tussen het stadslandschap, waar dan ook in Nederland, het cultuurlandschap, het landbouwlandschap en de echte natuur, zal ik maar zeggen. Die stadsnatuur is ontzettend belangrijk, want er blijken veel meer soorten. Nou, vleermuizen is daar een heel bekend voorbeeld van. Die maken daar gebruik van, voor voortplanting, om voedsel te zoeken. Dus dat is ook voor contact voor mensen in zo'n stad, is dat een hele directe manier om met natuur in contact te komen. En dan is een stad razend interessant, zeker de afgelopen 10, 15 jaar. Ik ben stadsecoloog in Alkmaar geweest, toen was dat beginnend. En dat is fantastisch, maar dat zijn niet per se de soorten die het meest in de knel zitten. En we hadden het over bedreigd, uitgestorven. Het aantal bedreigde soorten in steden, ja, dat is toch beduidend minder dan in die echte natuur.
1: Ja.
2: Maar doe het vooral, maar denk ook weer door. Dit doe ik hier, maar wat betekent het dan voor die echte natuur? Want dat is weer een andere aanpak.
1: Ja, als ik dan een beetje aan de stad denk, dan denk ik, ja, ik denk toch ook snel aan een rat of aan een muis. Niet mijn lievelingsdieren.
2: Nee.
1: Kunnen die niet op de lijst?
2: Nee, die kunnen niet op de lijst. Nou, sommige ratten staan wel al lang op de lijst. Maar dat is, die wereld is weer veel groter dan die bruine of die zwarte rat. Bruine rat vaak, die dan door Amsterdam heen rent. Ja, ik vind het wel grappig. Amsterdam, ik denk binnen 5 minuten dat je ratten ziet lopen tegenwoordig, eerlijk gezegd.
1: Ja.
2: Neem het maar lekker tot je. Het is zo. Ja, het moeten we dan bij alles. Wat ik vaak doe, feestjes en partijen, leeuwen. Die breng ik dan ook vaak in een gesprek. Hoeveel leeuwen denk je dat er zijn wereldwijd? Dat zijn er 22.000 ongeveer. Dat is het aantal inwoners gelijk als Delfzijl of Heilo op de hele wereld. En als ik dan vraag, in zo'n rattencontext, wil je dat dit dan verdwijnt? Mensen die hier allemaal niet zoveel moeite mee hebben, die dit prima vinden. En dan schrikken mensen vaak. Wil je dit? En dat zou je bij zo'n rat ook af kunnen vragen. Ja, oké, griezelig beest, het zal allemaal wel. Maar laat maar lekker gaan.
1: Nou, ja. Dat zou ik dan de volgende keer mijn achterhoofd houden. Dit sluit hierop aan, de vraag van Chrisje. Ik heb een vraag. Dierentuinen doen toch ook heel veel aan fokken om uitsterving tegen te gaan?
2: Ja, dat doen ze zeker. Ik kom toch weer op de vogels terug. Want daar zijn voor mij de bekendste voorbeelden. Gieren, zeker in Europa, zijn prachtige succesverhalen. Hoe lammergieren bijvoorbeeld weer uit zijn gezet in Midden-Europa. Die het weer goed doen. Er zit alleen wel een dingetje in. Als het leefgebied verdwenen is, waar die soorten van natuur ervoor zouden komen, dan is er ook geen plek om die gefokte soorten, die gefokte exemplaren, om die weer terug te zetten. En dierentuinen zit voor mij ook een beetje in het educatieverhaal. Laat dat verhaal zien. Dierentuinen zijn ook allang al bezig met neem Artes weer in Amsterdam, maar dat geldt voor alle dierentuinen, om zo natuurlijk mogelijke uitstraling aan hun hokken van vroeger te geven. Het fokverhaal is wel een lastige, want je moet wel de plek hebben. Ik ben er nou bij betrokken geweest met verschillende diersoorten. En ik wil dierentuinen niet tegen het hoofd stoten, maar het wordt vaak iets te makkelijk gezegd in relatie tot wat er dan daadwerkelijk in het wild gebeurt.
1: Maar kunnen die dieren niet wennen aan een nieuwe situatie?
2: Ja hoor, maar je zoekt toch leefgebied, dat kan. Maar dat zijn er niet zoveel. De specialisten leggen gauw het loodje die niet die gewenning door kunnen gaan. Maar het uitgangspunt is dat er natuurlijk leefgebied moet zijn waarvan je weet dat die soort daar thuis hoort.
1: Ja, duidelijk verhaal. Sommige bedreigde diersoorten die krijgen ook heel veel aandacht. Ik denk direct bijvoorbeeld aan de panda. Toch?
2: Ja.
1: Krijgt veel aandacht.
2: Ja.
1: Bij andere dieren is dat veel minder. Ik bedoel, jij hebt een paar vogelsoorten genoemd. Daar had ik nog nooit van gehoord. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, met gemengde gevoelens. Ik heb bij het Wereld Natuurfonds het communicatiewerk gedaan voor de top 10 waar die panda in zit aan soorten. Ja, dat is aansprekend. Ik snap dat je dat doet. Er zijn ook soorten gekozen. Ze zijn in Amerika gemet. De blind mole rat. Dat is een afzichtelijk gladde molachtige met grote voort. Die hebben ze ook ooit expres ingezet voor marketing- en communicatiecampagnes. Ik denk dat er veel meer rek zit in dit verhaal dan zo'n top 10 van vooraanstaande soorten.
1: Ja.
2: Om dit verhaal voor een veel groter publiek weg te zetten. Ik denk dat daar veel meer rek in zit. Ja. Ja.
1: Dus dat moeten we gewoon doen.
2: Ja, dat denk ik ook.
1: Ben je een beetje hoopvol als we kijken naar de toekomst? Want ik bedoel, we hebben nu ook heel veel stomme dingen besproken. Maar ja.
2: Ja.
1: Is er nog een beetje hoop?
2: Ja, ik heb hoop, omdat de herstelpotentie van de natuur, met al die dingen die daar voor de mens aan vastzitten, klimaat, water waar we het over gehad hebben, het weer. Ik ben wel hoopvol, maar dan zullen we wel de juiste beslissingen moeten nemen. Optimisme is wat anders, maar hoop, potentie, die is absoluut aanwezig. En dat gebeurt ook op een aantal plekjes, maar dat is nog veel te klein. Maar als we het ook in dat grotere verhaal van klimaat en water toestanden of droogte plaatsen, ja, dan is het herstelpotentieel is immens, maar dat herstelpotentieel zit wel in die natuur zelf.
1: Ja, omschrijf je mooi. Je hebt het over plekjes. Hebben we misschien een voorbeeld?
2: Ja,
1: waar
2: hoor.
1: We van kunnen leren?
2: Ja, nou laten we Nederland nemen. En lekker even weg van de Randstad, waar we hier zitten. Ga eens naar de onlanden, Groningen, Drenthe. Dat ligt tegen de stad Groningen aan. Het is een heel groot gebied van het hogere zand van Drenthe, waar dat water afstoomt naar het noorden toe, richting de Waddenzee. Van zand tot zee heet het project, meen ik. Daar ben ik vanaf 1990 ben ik daar wezen kijken.

0: van de Randstad, waar we hier zitten, ga eens naar de onlanden, Groningen, Drenthe. Dat ligt tegen de stad Groningen aan. Dat is een heel groot gebied van het hogere zand van Drenthe, waar dat water afstroomt naar het noorden toe, richting de Waddenzee. Van zand tot zee heet het project, meen ik. Daar ben ik vanaf 1990 naar wezen kijken. Zit ook in mijn boek. Dat is een ongekende schaal voor Nederland, waar je de stad Groningen met zijn natuur ziet, de landbouwgebieden, het cultuurlandschap daaromheen, en tegelijkertijd die echte natuur, waar de waterloop over een afstand van meer dan 15 kilometer door de jaren heen hersteld is, en waar de otter weer 17 kilometer door kan zwemmen zonder een weg over te moeten of een bruggetje moet passeren. Nou, dat is voor mij een prachtig voorbeeld waar die ruimte voor mens, voor natuur en voor de mens zo is aangepakt dat het voor iedereen voordeel heeft opgeleverd.
1: Ik wilde eigenlijk naar het einde van het gesprek, maar we hebben nog één beller. Dat is wel leuk, hè, Mark? Dat is volgens mij meneer Verheul, als ik het goed zeg.
2: Het is een beetje storend allemaal. Maar goed, even kijken. Mijn vraag is, los dus van het onderwerp. Ik ben op zoek naar, ik heb geen internet, dat soort dingen, dus ik doe alles op cd's. Ik ben op zoek naar een tip voor een soort van de best of, hè, zo'n soort verzamel-cd, als die bestaat, van Harry Saxioni. Dat is iemand die hoorde ik een tijd geleden op de radio, een interview met, de gitaar. Sorry? Ja, dat hoeft niet hoor, voor mij. Maar het gaat. Nee hoor.
1: Dus ik denk dat meneer even niet op het juiste plekje bij ons was. Dat was een oproepje voor een cd. Nou, wie weet heeft iemand nog een cd'tje liggen. Maar dan gaan wij toch naar het einde van het gesprek. Ik wil je ontzettend bedanken hier voor dit gesprek, hier bij de Nacht van Caro en Cervé, waarin we hebben gesproken over uitstervende dieren. Het hele gesprek dat vind je uiteraard terug in de NPO Luister-app of jouw favoriete podcast-app onder de naam De Nacht van. Mark, ik wens je alvast een hele fijne maandag.
0: Ja, dank jullie wel ook.

0: In de KRO-NCRW-podcast Boeddha op de stoep geeft Joris Lindsay iemand een week lang een Boeddha-beeld in huis. En aan het einde van de week komt hij dan weer terug met de vraag, ja, wat heeft de Boeddha die week allemaal gezien? Dit keer gaat Joris langs bij Anoushka. Haar leven veranderde door een confronterend boek over de liefde.
1: Ik was echt de weg kwijt. Ik heb ook nog nooit zo snel een boek uitgelezen. Ik heb hem volgens mij binnen 3 dagen uitgelezen, omdat ik zoiets had van wow, alles wat hierin staat, ik wou dat ik dit wist toen ik 1 jaar of 12 was. Dan was mijn leven heel anders verlopen.
2: Ik sta op de stoep bij Anoushka van Smalen, die eigenlijk een hekel heeft aan haar naam en zich daarom liever Viva noemt, haar artiestennaam. En Anoushka die heeft een boek gelezen waardoor haar leven volkomen veranderd is. Dat boek heeft haar uit een grote persoonlijke crisis geholpen. Ze is DJ, 33 jaar oud. Ze doet nog veel meer en ik ga bij haar aanbellen. Nou, laat ik maar aankloppen eigenlijk. Hier in het hartje van Rotterdam. Nederland en spiritualiteit gaan steeds vaker hand in hand. De tuinkabouter is steeds meer vervangen door een Boeddha-beeld. Want zo'n beeld in huis geeft rust. Maar je mag hem niet zelf kopen. Je hoort hem te krijgen. En daarom ga ik, Joris Lindsay, op pad met een Boeddha-beeld. Ik geef dit beeld een week te leen aan inspirerende Nederlanders met een bijzonder levensverhaal. Mensen die een persoonlijke crisis hebben weten om te buigen tot een waardevolle levensles. Hi, Anoushka.
1: Goedemorgen. Welkom.
2: Hi. Wow, wat een geweldig leuke studio is dit, hè? Een oud schoolgebouw, toch?
1: Ja,
2: een
1: oud schoolgebouw uit 1905, volgens mij.
2: Afgelopen week stond het beeld bij Anoushka van Smalen. Zij kreeg een enorme burn-out, viel meer dan 20 kilo af. Maar toen was er dat boek dat haar leven veranderde. Waar staat mijn Boeddha-beeld eigenlijk?
1: In Rotterdam.
2: En waarom heb je hem hier in huis neergezet?
1: Waarom heb ik hem hier in huis neergezet? Omdat dit wel voor mij een soort van veilige plek is. En een Boeddha toch ook wel wat veiligheid geeft, denk ik. Dus vanuit daar.
2: Kun je eens laten zien waar die staat?
1: Ja, hij staat hier heel mooi bij de spiegel. Daar heb ik een leuk hoekje. Met een instrument.
2: Oh, ja, ik zie hem, zie hem staan.
1: Erbij, een plantje, wat stenen.
2: En wat heeft de Boeddha deze week allemaal meegemaakt hier?
1: Het is een bewogen week geweest. Het is een week geweest waarin ik de sleutels heb gekregen van mijn nieuwe spot. En wat kan
2: je bedoelt een nieuwe werkplek?
1: Een nieuwe werkplek, inderdaad.
2: Wat is dat voor een spot?
1: Dat is aan de ene kant mijn nieuwe studio, Artistic Freedom. En aan de andere kant een plek waar ik voor kinderen artistieke lessen wil gaan geven. Om hun kennis te laten maken met hun innerlijke artistieke stem. En daar ben ik dus deze week in ieder geval heel druk mee bezig geweest.
2: Wauw. Hey, we staan hier ook bij een hele grote spiegel. Daar staat de Boeddha voor eigenlijk. Maar nu sta jij zelf voor de spiegel. Kun je jezelf eens beschrijven?
1: Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik een vrouw, een volwassen vrouw, die wat heeft meegemaakt, maar haar lessen heeft geleerd. Ik ben van Surinaams-Nederlandse afkomst. Ik ben 33 jaar oud. Ik weet niet of je dat helemaal me ziet, maar...
2: Wat denk je?
1: Nou ja, als ik een flesje wijn koop, dan vraagt ze me nog steeds om mijn ID. En dan schrikt ze wel eens van. Dus ik denk het niet.
2: En beschrijf je kleding eens.
1: Nou, ik heb een zwarte jeans aan. Aan de ene kant een gat. Ik hou wel een beetje van als het niet helemaal gelijk is. Ik heb een jersey aan. En een harnas eroverheen.
2: Een harnas eroverheen. Een harnas. Een soort rugzak zonder zak.
1: Ja, eigenlijk wel.
2: Waar is dat voor?
1: Voor de mode, gewoon voor de leuk. Dat geeft het net even wat extra shoes.
2: Ja, je hebt heel grote nummer 12, hè?
1: Ja, en lak op de achterkant. Want ik bedoel, van dat hebben we altijd wel nodig, toch? Een beetje geluk in het leven.
2: Ja, en wat voor schoenen heb je aan?
1: Ik heb slippers aan. Ja, vandaag heb ik geen schoenen.
2: Nee.
1: Ik vind ook als je thuis bent, hoef je geen schoenen aan te doen, toch?
2: Jij bent eigenlijk niet zo tevreden met je oorspronkelijke naam. Anoushka, waarom is dat?
1: Tevreden. Ik merkte gewoon op een gegeven moment dat die naam gewoon minder goed bij me paste. En hoe merkte ik dat? Soms als mensen me riepen, had ik zoiets van, maar ik weet niet. Het resoneerde gewoon op een gegeven moment niet meer. En ik merkte gewoon dat mijn artiestennaam Viva gewoon beter bij me paste. Ook de betekenis daarvan, dat staat gewoon voor meer de bubbliness, voor het lang leven, voor de vrolijkheid. En ik merkte dat op een gegeven moment mijn leven ook een beetje geshift was naar die kant. En dat die naam gewoon beter bij me paste.
2: Je hebt een heel vrolijk leven.
1: Ik doe mijn best, ja. Ik denk, je moet zelf de slingers ophangen, toch? Je moet er zelf wat van maken. Natuurlijk heb je wel eens momenten die gewoon wat minder zijn. Maar ja, ik ben echt wel dankbaar voor het leven dat ik heb. Absoluut.
2: Maar dat is niet altijd zo geweest.
1: Nee, dat is wel echt een hele journey geweest, inderdaad. Ja.
2: Hoe was jouw kindertijd?
3: Hoe was mijn kindertijd? Er zijn best wel wat pittige momenten geweest. Mijn moeder die is... voordat ik geboren ben, is zij getrouwd geweest. En ik heb ook een broer. Die heeft dus een andere vader. Mm-hmm. En dat was de liefde van haar leven. En die is helaas best wel jong overleden aan een hartaanval.
2: Oh, dus voordat jij geboren bent, had je moeder een relatie met iemand. En dat was de liefde van haar leven.
3: Dat was de liefde van haar leven. Daar is ze mee getrouwd geweest. Kind meegekregen met de intentie van, dit is gewoon mijn leven.
2: Ja.
3: En hij was toen midden 30. Die kreeg een hartaanval. Waar zij bij was en waar mijn broer ook bij was. En dat heeft zo'n grote impact op haar gehad. Ik merk daar heeft ze nu nog steeds last van.
2: Mm-hmm.
3: En ik denk dat onbewust dat zij ervoor gekozen heeft om mij op de wereld te zetten. Om een soort van dat stukje een beetje terug te krijgen. Dus die liefde die ze eigenlijk kwijt was. Om dat dan bij mij te zoeken. En dat heeft geresulteerd in dat eigenlijk ik heel veel gedaan heb voor haar. En dat ze eigenlijk heel veel op me geleund heeft.
2: Ja. Dus jij groeide op terwijl je moeder eigenlijk heel erg haar eerste grote liefde miste. Hoe was jouw jeugd dan?
3: Ik heb op zich een fijne jeugd gehad. Maar ik merkte toch aan mijn moeder dat ze altijd soort van verdrietig was.
2: En wat deed dat met jou?
3: Ja, heel veel onbegrip. Omdat ik dat eigenlijk niet alleen bij mijn moeder zag, maar ook bij mijn broer. En mijn broer was er ook best wel door getraumatiseerd. En ik begreep dat niet. En ik dacht dat het door mij kwam.
2: Oh.
3: Ik dacht van weet je, jullie hebben allemaal iets meegemaakt samen waar ik geen onderdeel van was. Maar ik heb het toch altijd wel meegekregen. Ik ben bijvoorbeeld al van jongs af aan dat ik bijvoorbeeld meeging naar de begraafplaats. Of weet je, dat er verhalen verteld werden. Maar ik had zoiets van weet je, ik weet het niet, ik begrijp het niet. Ik begrijp ook niet zo goed waarom jullie altijd een beetje somber zijn. Ligt het dan aan mij? Want ik heb dat niet, of zo.
2: Werd je daar onzeker van?
3: Ja, ik ben er heel onzeker van geworden. Absoluut. Ja.
2: Hoe uitte zich dat?
3: Ik denk dat... ik denk dat ik er pas echt later achter kwam dat ik er heel onzeker van werd. Toen ik echt een burn-out kreeg. En dat ik zoiets had van, volgens mij weet ik helemaal niet wat gelukkig zijn is. Volgens mij, ik voel de wind helemaal niet langs mijn gezicht blazen.
2: Ja.
3: En dan merk je van die kleine dingetjes op en dan denk je van, volgens mij heb ik dit altijd al gehad.
2: Hoe oud was je toen je die burn-out kreeg?
3: Een jaar of 22.
2: En hoe kwam dat?
3: Hoe het kwam? Ik denk dat het komt door verschillende dingen die er in het leven gebeurd zijn. Maar ik denk dat de klap wel echt kwam doordat ik iets heel, heel vervelends had meegemaakt op werk. Ik had een eigen winkel en ik merkte dat mijn leidinggevende fraudeerde in mijn winkel. Wat echt een enorme klap voor mij was. Ik dacht van mensen doen dat toch helemaal niet. Toen kwam eigenlijk alles een beetje eruit. Dat ik helemaal anxieties kreeg.
2: Angsten?
3: Ja.
2: Hoe werkte dat?
3: Bijvoorbeeld als ik de tram instapte, alles kwam op me af. Alles werd helemaal donker, zoomde helemaal in, alsof ik een soort van hartaanval kreeg. Als ik de winkel inliep, of als er gewoon te veel mensen om me heen waren. Toen dacht ik van, volgens mij is er wel echt iets met me aan de hand.
2: Echte paniekaanvallen.
3: Daarvoor had ik ook wel allerlei lichamelijke klachten. Waarvan ik zoiets had van, het zal waarschijnlijk wel niks zijn. Ik ben ook niet echt iemand die dan voor alles naar de dokter toe gaat. Nou,
2: wat had je allemaal dan?
3: Ik had hartkloppingen. Ik was heel veel afgevallen. Echt iets van 20 kilo.
2: Wow.
3: En ik werd heel vaak gewoon wakker met echt heel veel blauwe plekken.
2: Je werd wakker met blauwe plekken?
3: Blauwe plekken,
2: hoe kan dat nou?
3: Geen idee. Ik sliep ook niet alleen. Dus het was ook dan niet zo dat iemand tegen me zei van, je hebt echt heel wild geslapen of zo. Of dat ik echt me gestoten had.
2: Dat was een soort reactie van jouw lichaam?
3: Mijn lichaam die zei gewoon van, weet je, je negeert waarschijnlijk gewoon alle tekens. Dus die gaat toch op een of andere manier, ga je het moeten weten. En toen ben ik ook allerlei onderzoeken gestart bij het VU. Ze konden niks vinden. En toen op een gegeven moment weet ik nog dat de dokter tegen me, aan me vroeg van, oké, nu zijn we eigenlijk op het moment dat we of hele zeldzame ziektes gaan onderzoeken, maar ik wil je ook een vraag stellen. Ben je bang om dood te gaan? Toen dacht ik, huh? Ik zeg, waar heb je het over? Ik zeg, niet, volgens mij niet echt. Toen zei ze, oké. Ze zegt, ja, nu is het gewoon een keuze aan jou. Van wat wil je doen? Toen zei ik van, weet je, ik heb niet echt het idee alsof ik een of andere zeldzame ziekte heb. Maar die vraag die bleef wel echt in mijn hoofd zitten. Van, ben ik misschien bang om dood te gaan? Want ik heb natuurlijk wel, vanaf jongs af aan heb ik op een of andere manier van alles meegekregen omtrent het doodgaan. En toen dacht ik van, oké, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik hiermee moet. Toen ben ik op een gegeven moment per ongeluk ben ik een dame tegengekomen die dus wel echt al spiritueel ontwikkeld was. En ik heb mijn verhaal een beetje met haar gedeeld. En zij zei tegen mij van, ja, weet je, misschien is het goed om op dit moment in je leven om je spiritueel te gaan ontwikkelen. En om wat meer te gaan lezen, mediteren en... Toen had ik nog steeds zoiets van, dat zweverige gedoe. Ik denk, het past helemaal niet bij mij. Weet je, het komt allemaal wel goed. Over een paar weken ben ik wel gewoon weer normaal, gewoon mezelf. En dat gebeurde dus niet, na een paar weken. Dus toen dacht ik van, ik ga gewoon het maar proberen. En weet je, me een beetje inlezen, kijken, boeken lezen. En gewoon mezelf een beetje weer proberen te vinden.
2: Wat voor boeken ging je lezen dan?
3: Ik denk dat mijn eerste boek, mijn spirituele boek, die ik heb gelezen, is Liefdesbang. En heel mooi boek.
2: Liefdesbang?
3: Liefdesbang. Hannah Kuper die heeft het geschreven. En het boek die gaat over de dynamiek tussen verlatingsangst en bindingsangst. En hoe eigenlijk iedereen er op zijn manier last van heeft. En dat begint vaak al bij je geboorte. Dus op het moment dat je niet de goede hechting hebt gehad met je moeder. Of als er iemand is overleden. Hoe dat in het leven gewoon een beetje evolueert.
2: Ja, dus dat was mega herkenbaar voor jou eigenlijk.
3: Ja,
2: dat waren jouw issues eigenlijk, die daar besproken werden.
3: Dat waren inderdaad mijn issues. En was voor mij een hele goede basis. Want ik begon weer... Ik had echt wel een tijdje een soort van wrok, ook naar mijn moeder toe. Omdat ik gewoon niet begreep waarom zij mij niet kon geven wat ik nodig had. En toen begreep ik dat ze dat helemaal niet kon. Omdat zij gewoon heel ergens anders was. En merkte ik dat ik gewoon weer een beetje kon loslaten en mijn hart weer een beetje kon openen.
2: Dus je kreeg begrip voor haar?
3: Ja.
2: Heb je haar vergeven ook?
3: Ja, uiteindelijk heb ik haar wel kunnen vergeven. Ja, ik bedoel van, we zijn allemaal mensen. We leren niet allemaal hetzelfde. Zij heeft het ook niet meegekregen van haar moeder, hoe zij met bepaalde situaties moest omgaan. Ze heeft haar best gedaan. En alles wat haar overkomen is, zegt niks over mij.
2: Heb je dan het idee achteraf toch dat ze wel van je houdt en dat ze je liefde wilde geven?
3: Ja,
2: en heeft gegeven.
3: Zeker.
2: Want aanvankelijk twijfelde je daar dus eigenlijk over?
3: Ja, ik heb daar heel lang aan getwijfeld. Ik dacht, ik ben niet goed genoeg om liefde te ontvangen. Ik hoor er niet bij. Maar uiteindelijk weet ik gewoon dat het niks met mij te maken heeft, maar meer met dat wat ze mee heeft gemaakt.
2: Is er een moment geweest dat je dacht van, hey, ik begin van mezelf te houden, of ik moet van mezelf gaan houden, zoiets?
3: Ja, ik denk dat dat ook wel een beetje terugkwam in het boek, toch? Liefdesbang. Dat is wel echt. Het heeft echt mijn leven veranderd, dat boek.
2: Ja. Dus een boek heeft jouw leven veranderd?
3: Een boek heeft mijn leven veranderd, ja.
2: Hoe werkt dat?
3: Het boek was heel erg confronterend. En ik was echt de weg kwijt. Ik heb ook nog nooit zo snel een boek uitgelezen. Ik heb hem volgens mij binnen 3 dagen uitgelezen, omdat ik zoiets had van, wow, alles wat hierin staat, ik wou dat ik dit wist toen ik een jaar of 12 was. Dan was mijn leven heel anders verlopen.
2: Wat had je anders moeten doen toen je 12 was?
3: Ik denk dat ik dan had geweten dat ik niet onzeker had hoeven zijn. Door de dingen die andere mensen hebben meegemaakt. En dat iedereen Weet je, je ziet je ouders vaak als superwoman, superdad. En ze moeten bepaalde eigenschappen hebben, ze moeten bepaalde dingen doen. Maar het zijn ook gewoon personen met hun eigen eigenschappen. En soms kunnen ze je iets niet geven, omdat ze het zelf ook niet hebben gehad, omdat ze het niet weten, omdat ze het niet kunnen. Maar dat zegt niks over wie jij bent of wie jij moet worden als persoon. En ik denk dat dat wel, ja, een van de lessen is geweest waardoor ik verder kon. Dat ik dacht van ja, ik ben dus wel goed genoeg.

0: Hoe heeft dat meisje, dat toen dus 20 kilo was afgevallen en heel veel angststoornissen had, hoe heeft die zichzelf opgebouwd?
1: Ik ben me spiritueel gaan ontwikkelen op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld te gaan mediteren, veel muziek maken, hypnosesessies gedaan, reiki.
0: Je bent allerlei dingen gedaan. Tot aan truffelceremonies en toe en zo.
1: Truffelceremonies inderdaad ook.
0: Ook nog? Ja, echt? En wat heeft jij dan uit die crisis getrokken, denk je?
1: Ik heb mezelf uit een crisis getrokken. Weet je, ik heb heel veel dingen geprobeerd natuurlijk, maar uiteindelijk heb ik het zelf gedaan. En dat vind ik juist het mooie aan spiritualiteit. Het komt vanuit jezelf. En ja, alles wat ik heb gedaan is eigenlijk gewoon een manier geweest om mezelf te ontwikkelen van alles.
0: En je bent van jezelf gaan houden?
1: Ik ben van mezelf gaan houden.
0: Maar dat was daarvoor eigenlijk niet zo?
1: Nee.
0: Maar hoe kan je nou, als je je zo zwak en angstig voelt, van jezelf gaan houden?
1: Door het gewoon te doen. Door jezelf aan te kijken in de spiegel. Door affirmaties te zeggen. Je bent mooi, je bent de moeite waard.
0: Dat deed je ook daadwerkelijk. Je ging voor een spiegel staan en je zei tegen jezelf, je bent mooi.
1: Ja. Ik had gewoon van die posters opgeplakt. Dat iedere keer
0: stond
1: dat
0: erop
1: ik gewoon
0: dan?
1: Van, bijvoorbeeld, je bent de moeite waard. Ja, gewoon van die hele kleine, simpele dingetjes. Ik dacht van ja, dat iedere keer als je ernaar keek, dat je gewoon een reminder kreeg van ja, inderdaad, ik doe het ook.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat het helpt om van jezelf te gaan houden.
1: Mm-hmm.
0: Het lijkt me ook goed om ook iets voor de wereld of voor iedereen te doen. Heb jij dat gevoel ook?
1: Ja, ik heb dat gevoel wel. Dat is ook de reden waarom ik met mijn organisatie gewoon heel veel wil doen. Ik ben bezig met een nieuw concept, dat heet Creative Rebels. En die staat er dus eigenlijk voor om de creatieve, artistieke, innerlijke stem van kinderen te ontwikkelen. De nieuwe generatie.
0: Kinderen van welke leeftijd?
1: Vanaf 7 jaar. Vanaf 7 tot en met 18 jaar. En daarmee wil ik dus niet alleen muzieklessen geven, maar echt creativiteit in de breedste zin van het woord. En het zijn ook niet echt lessen. Het zijn meer momenten dat je jezelf kan leren kennen door bijvoorbeeld instrumenten. Dus ik zeg maar iets, je hebt een dag dat je bodypercussie gaat doen en dat je je emoties kan uiten door je eigen lichaam te gaan gebruiken. Door te trommelen op je eigen lichaam. Volgende week gaan we misschien wat schilderen en ga je leren om je emoties op die manier weer te uiten. Zodat je gewoon dingen kan proberen, zodat je je creativiteit kan ontdekken. En,
0: is dat iets wat je eigenlijk zelf als kind van 6, 7 wel had willen meemaken?
1: Ik heb dat gedaan. Toen ik 6 was, ben ik begonnen met het volgen van muzieklessen. Dus ik heb die mogelijkheid wel gehad. Maar ik merk dat heel veel kinderen die mogelijkheid niet krijgen. Omdat het bijvoorbeeld heel duur is. Omdat hun ouders er niet voor openstaan. En daarom wil ik het gewoon wat toegankelijker maken. Omdat ik denk dat creativiteit is gewoon de basis van je leven. Ik denk dat je hoeft niet per se een artiest te worden of daar echt iets mee te doen. Maar je leert wel op een hele andere manier denken, weet je, problemen oplossen. En ik denk dat het belangrijk is. Helemaal in een tijd waarin we met corona natuurlijk best wel lang binnen hebben gezeten. Of moeilijkheden hebben gehad. Dan is het gewoon heel mooi dat je in oplossingen blijft denken. En positief blijft denken.
0: Als je nou eens denkt over wat je allemaal hebt meegemaakt. Wat is nou eigenlijk jouw motto? Wat is jouw spreuk waar je je aan vasthoudt? Wat heb je geleerd?
1: Liefde overwint alles. Ja, dat heb ik ook op mijn arm getatoeëerd. Amor vincit omnia. En waarom? Voor mij is spiritualiteit leven vanuit liefde. En dat is leven vanuit je hart. En ik denk dat als je dat doet, dan word je echt jezelf. En dan, weet je, maakt het niet zo heel veel uit wat het leven je brengt. Want er zullen altijd negatieve dingen zijn. Het komt wel goed.
2: Anoushka geeft het Boeddha-beeld weer door. Want zo gaat het in deze podcast. Onze Boeddha reist als een estafettestokje door het land. Maar aan wie geeft ze hem? Ook nieuwsgierig? Blijf luisteren naar de podcast Boeddha op de stoep.
3: Wil je nou nog meer afleveringen luisteren van de KRO NCRV podcast Boeddha op de stoep? Ga dan snel naar de NPO Luister app.
4: Dit is een programma van de KRO NCRV Radioschool.
3: Wie werkt in de creatieve sector, die weet dat werk en privé soms bijna niet van elkaar te scheiden zijn. Ja, je bent voortdurend op zoek naar inspiratie en je werkt hard om je dromen waar te maken. En muzikant Finn, die haalt die inspiratie dicht bij huis, uit zijn eigen leven. En omdat de creativiteit zich niet altijd aan kantooruren houdt, werkt hij ook regelmatig 's nachts aan zijn muziek. Onze verslaggever Fleur van Opijnen, die is bij Finn op bezoek. Fleur, wat zijn jullie allemaal op dit moment aan het doen?
4: Nou, ik ben er echt net. Ik ben dus nu net thuis bij Finn. Sowieso is proef en ruik je hier helemaal dat het het huis van een muzikant is. Finn, vertel, want ik kan me voorstellen dat inspiratie opdoen niet echt te forceren is. Wat heeft de nacht daarmee te maken?
5: Hey, hallo. Wat heeft de nacht daarmee te maken? Nou, ja, ik kan het niet echt forceren. Dus ik schrijf overal wanneer er wat binnenkomt bij me. Ik heb eigenlijk altijd een boekje bij me. Liggen thuis ook heel veel boekjes. Ik heb net al een beetje zitten zoeken. En ja, wanneer het komt, komt het. En dan ga ik gewoon schrijven. En dat kan één zin zijn, maar het kan ook zoveel inspiratie geven. Of dat ik er zo lekker in zit op dat moment dat ik dan maar blijf gaan. En ja, dat kan dus zeker ook 's nachts gebeuren. Dan moet ik maar gewoon aan de slag. Want als ik ervoor ga zitten, dan lukt het niet, zeg maar.
4: En hoe staat het er nu voor met de inspiratie echt op dit moment?
5: Nou, ik ben op dit moment vooral een beetje bezig met het visuele aspect. Nog met een shoot voorbereiden volgende week voor mijn album. En ik was net al een beetje bezig en daar zit ik wel lekker in. Dus er is veel inspiratie nu.
4: Oké, ik denk dat we daar straks eventjes later op terugkomen. Maar voor nu dat schrijven, zouden we eens zo'n boekje erbij kunnen pakken?
5: Ja, zeker, zeker. Even kijken, ja, ik heb er hier eentje. En het is eigenlijk... het begint vaak met zinnetjes die ik opschrijf, die ik dan erg mooi vind, en dat dan later daar nog wel een lied uitkomt. Ik ben deze tekst ooit begonnen met gewoon de woorden... ik schrijf Engelstalige muziek met de woorden isn't it funny, isn't it strange? En uiteindelijk is dat dan een lied geworden.
4: En als je dan zo'n tekst hebt geschreven, en het is 's nachts... wat doe je er dan mee?
5: Ja, vaak komt tekst en melodie wel een beetje tegelijk in me op. En dat wil ik dan niet kwijtraken, niet vergeten. Dus dat wil ik dan eigenlijk inzingen. En dat doe ik dan gewoon met mijn voice recorder op mijn telefoon. Maar ik woon in een appartement, dus ik durf 's nachts nog zo hard te zingen. Of in ieder geval, ik denk dat buren daar wel last van zouden kunnen hebben. Dus dan loop ik eigenlijk naar mijn auto in de garage en dan ga ik daar aan de slag.
4: Zullen we snel heel eventjes naar de auto lopen?
5: Ja, is goed.
4: Dus even kijken. Ik zie hier inderdaad ook een piano staan. Gebruik je die wel eens?
5: Ja, niet heel vaak hoor. Ik ben ook niet zo goed in. Maar ik vind het wel een heel mooi instrument om elke dag naar te kunnen kijken.
4: Ja, te kunnen kijken, oh grappig.
5: Maar het geeft me wel veel...
4: Even kijken, nu moeten we dus iets zachter gaan doen.
5: Gaan we deze kant op. Wil je met de lift wel het makkelijkst?
4: Laten we de trap pakken. Hey, en zou je mij eens één nummer kunnen vertellen die een keer is ontstaan vanuit zo'n spontane inspiratie?
5: Ja, ik denk wel het nummer What If zit nu in mijn hoofd. Dat heb ik inmiddels ook al uitgebracht, maar dat gaat echt over... ik schrijf veel over mental health en over mijn eigen mentale gezondheid en... Eigenlijk het hele album dat ik maak gaat over de depressie waar ik in heb gezeten. Misschien nog een beetje zit. We zijn inmiddels op de begane grond. Moeten we nu naar binnen toe?
4: Okay. Top.
5: Ja. Oh ja. Dus dat nummer gaat eigenlijk over dat ik 's nachts om 3 uur wakker lig. Daar gaat het nummer over. En dat is ook toen geschreven. Dus ja.
4: Oké, okay, bijzonder. Voor nu komen we straks bij jullie terug, Elif. En we gaan straks ook nog de plaat horen, volgens mij. Dus dat is wel heel erg leuk. Vanaf hier eventjes over naar jou, Elif.
3: Ja, helemaal super, Fleur. Dank je wel. En tot zo natuurlijk.
6: De nacht van Caro en CRV. Elif Kang.
3: Het is vandaag de geboortedag van misschien wel een van de grootste pioniers van Nederland. Geloof me, zonder hem had ons land er heel anders uitgezien. Weet je dan al over wie ik het heb?
7: Albert Plesman begon in 1919 met enkele oude militaire vliegtuigen. Maar al binnen enkele jaren beschikte de KLM over een voor die tijd grote vloot van verkeersvliegtuigen, die de jonge directeur met gerechtvaardigde trots op het toen nog kleine Schiphol aan koningin Wilhelmina kon tonen.
3: En vandaag zou hij 137 jaar zijn geworden. Albert Plesman, de man achter KLM. Schiphol was Schiphol niet geweest zonder deze meneer. En zijn kleinzoon is Jeroen Plesman. Jeroen, een hele goede nacht.
8: Goedenacht.
3: Ja, Albert Plesman.
8: Kleine correctie, achterkleinzoon, ja. Moet je zeggen.
3: Achterkleinzoon, excuses. Ja. Ik ga hem gelijk verbeteren. Neem mij eens mee. Ik bedoel, jij hebt deze man als geen ander gekend. Wat voor man was hij nou?
8: Ja, ook nogmaals, geen ander gekend. Ik heb hem dus niet gekend, want eigenlijk iedereen die hem heeft gekend is overleden.
3: Oh.
8: En maar uit de overlevering kan ik natuurlijk wel een en ander vertellen. Want hij is in 1959 overleden en ik in 1973 geboren. Dus wat voor man was hij? Hij was ik zat net even te denken. Het was een beetje een hij kon heel erg donderen. Het was gewoon echt een draufganger. Dus iemand die echt wel dingen voor elkaar kreeg. Het was een lieve man, maar ook wel een hele autoritaire man. En, maar dat was in die tijd volgens mij best wel normaal.
3: Ja.
8: Hij was ook een beetje wars. Hij was zelf autoritair, maar ook wars van autoriteit. Want hij was zoon van een eierhandelaar. Maar ondertussen was hij het grootste bedrijf, een van de grotere bedrijven van Nederland aan het opbouwen. En ging met groot gemak ging hij dus ook om met de mensen zoals Philips en Ventener van Vlissingen en Fokker. Die al wat een andere achtergrond hadden.
3: Ja, want als je het zo omschrijft, hij kwam dus niet per se uit een rijke ondernemersfamilie. Nee. Weet jij dan uit verhalen waar die enorme ambitie van hem vandaan kwam?
8: Nou ja, hij had heel veel energie. Hij zat dus in het leger voordat hij de KLM oprichtte. En zijn energie haalde hij uit eigenlijk. Want hij was toen in de vliegdienst, zag hij alle vliegtuigen in de Eerste Wereldoorlog. Die kwamen landen in Nederland. En toen dacht hij, die dingen die... En hij had niks met oorlog eigenlijk, maar hij zat wel in het leger. En toen dacht hij, ik ga nu de luchtvaart inzetten voor de wereldvrede.
3: Ja.
8: Om zo volkeren te gaan verbinden. En daar heeft hij eigenlijk al zijn energie in gestoken. En daar werd hij elke dag mee wakker. En ook eigenlijk op het einde van zijn leven, toen was hij bezig met een plan te schrijven. Een beetje naïef wel, maar een plan te schrijven voor de wereldvrede. Dus dat was eigenlijk zijn eigen hogere doel.
3: Dat is een heel groot plan.
8: Ja, dan maken we even. Het is ook niet afgekomen.
3: Nee, helaas was het maar zo'n feest. Dan maken we even de sprong naar het nu. Hij wilde de luchtvaart laten groeien. Wat zou hij ervan vinden? Ik bedoel, we hebben nu ook veel discussie over Schiphol, over groei, klimaat. Hoe denk je dat hij daarnaar zou kijken?
8: Ik denk dat hij er heel praktisch naar zou kijken. Want het was een praktische man met hele simpele oplossingen die soms werkten en soms ook helemaal niet. Het was een ideeënman. Welke oplossing die zou verzinnen, zou ik nu niet weten. Maar dus hij ging wel met zijn tijd altijd mee. En dat deed hij ook in zijn bedrijf vroeger. Hij wou ook altijd de nieuwste vliegtuigen hebben en de nieuwste technologie hebben. Daardoor kreeg hij ook continu ruzie met Fokker. En want die vernieuwde niet. Dus ik denk dat hij toch wel het in de techniek zou gaan zoeken om het op te lossen.
3: Ja, dit verhaal wordt ook verteld in de serie De Vliegende de Hollanders. Waar jij onder andere mee aan hebt gewerkt.
8: Ja.
3: Waarom vond je het belangrijk dat dat verhaal opnieuw verteld zou worden?
8: Nou, ik hou zelf heel veel van film. En ik las zijn boek eigenlijk pas op mijn 40ste. En er werd thuis wel over hem gepraat. En ik wist wel dat hij mijn overgrootvader was. Maar het was niet per se dat ik daar de hele dag mee bezig was. En toen dacht ik, jezus, die man die heeft toch wel wat voor elkaar gekregen.
3: Ja,
8: het is eigenlijk bijna een film. En ik besefte me dat helemaal niet. En ten tweede zitten we nu eigenlijk in ook weer in een periode dat er veel aan de hand is. Ten eerste was het gewoon ook een beetje opportunistisch. Net zoals hij dat een beetje was vroeger. De KLM ging 100 jaar bestaan na over 7 jaar toen ik dat verzon. Dacht ik, die twee dingen kunnen mooi samenkomen. En toen zijn we gaan denken over van hoe kunnen we dit verhaal het beste vertellen. En het was gewoon een pionier en hij had gewoon echt iets voor elkaar gekregen in Nederland wat blijvend is. Je kent overal wel ergens iemand die bij de KLM werkt eigenlijk. Daar kom je altijd wel iemand tegen en dat is best wel bijzonder.
3: Ook een mooi moment misschien ook om de serie weer te gaan kijken. En als ik het zo hoor, zit die ambitie zeker bij jullie in de familie. Ja. Jeroen Plesman, achterkleinzoon van Albert Plesman. Dankjewel.
8: Dankjewel, Eddie. Yeah.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om een vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het is een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het een graad of 21. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.
2: Een te kromme komkommer. Een aubergine met een vlekje. En ja, waarom is die aardbei nou eigenlijk zo groot? Als groenten er net even wat anders uitzien dan dat wij gewend zijn, dan verkoopt het niet. Daar komt verandering in. Waar en waarom, dat hoor je later dit uur.

0: ook ga je horen hoe het Nederlands pikkelbal-elftal is vergaan op het wereldkampioenschap in Vietnam. Dat is allemaal zometeen. Maar eerst, iedere week kijken we naar wat er op deze dag in het verleden gebeurde. En ik kan je vertellen, op deze dag is er een hoop gebeurd. Vandaag in 1957 was het voor het laatst de iconische strip Jip en Janneke van Annie M. G. Schmid te zien in het Parool. Die stond altijd op de kinderpagina.
1: Jip liep in de tuin en hij verveelde zich zo. Maar kijk, wat zag hij daar? Een klein gaatje in de heg. Wat zou er aan de andere kant van de heg zijn, dacht Jip. Hij ging op de grond zitten en keek door het gaatje. En wat zag hij? Daar zat een meisje. Hoe heet je? Vroeg Jip. Janneke, zei het meisje.
0: Ja, mooi. De verhalen zijn sindsdien uitgegroeid tot de kinderboeken die iedereen wel een keer voorgelezen heeft gekregen in zijn of haar jeugd. En wist je dat Annie M. G. Schmid verhalen in een paar minuten schreef midden op een drukke redactie? De Nederlandse muzikale televisieserie had haar laatste aflevering op deze dag in 1968. De serie over de levens van de bewoners van het rusthuis van zuster Clivia werd een van de populairste Nederlandse series ooit.
2: Niet

0: En dan nadat Stalin stierf, ontstond er een machtsstrijd. Wie gaat de Sovjet-Unie leiden? Khrushchev is een van de mannen die naar voren komt. Vandaag in 1953 wordt hij eerste secretaris van het Centraal Comité. Dat was de belangrijkste partijfunctie.
1: Hij was het die in 1956 verwarring stichtte in de communistische wereld door zijn afrekening met het Stalinisme, waarvan hij overigens een trouw aanhanger was geweest.
0: Ja, in 1956 veroordeelt hij in een geheime toespraak de terreur en persoonsverheerlijking van Stalin. Hij wil de Sovjet-Unie veranderen, maar het communisme blijft overeind. In 1988 in New York werd de eerst geregistreerde couveuse baby geboren, Edith Eleanor McLean. Ze woog bij haar geboorte nog geen 1,2 kilo. En de arts en bedenker die bouwde speciaal voor haar dus de couveuse. Die werd verwarmd met een warmtewaterreservoir van maar liefst 50 liter. Ja, Edith die overleefde. Hoe daarna met haar omgaan weet, dat weten we niet. Maar één ding is sindsdien wel veranderd. De couveuse is een stuk comfortabeler geworden. En daar bedacht Helene Willemsen iets bijzonders op.
2: Ontwikkelde helemaal zelf een couveuse die over het bed van de moeder gedraaid kan worden en nog veel meer kan.
3: Onder andere deze licht- en geluidwerende kap die het kind beschermt tegen te veel licht en geluid vanuit de omgeving. Ook heel belangrijk is dat je in een lekkere houding kunt zitten aan deze couveuse. Je kunt de couveuse eigenlijk op schoot nemen. Er zit ook een camera in die zorgt ervoor dat je het kindje kunt afdekken in het donker en het toch nog kunt zien op het beeldscherm of zelfs op je iPhone.
0: En vandaag is het 60 jaar geleden dat Johan Cruijff zijn debuut voor het Nederlands elftal maakte. Op 19-jarige leeftijd mocht hij aantreden tegen Hongarije.
4: In de Nederlandse voorhoede had debutant Johan Cruijff nu zijn nervositeit onder controle gekregen. En dat betekende voor Hongarije geen gering gevaar, zoals spoedig zou blijken. Lachend zagen de Nederlandse supporters hoe Oranje in die eerste fase van de tweede speeltijd telkens opnieuw de bal naar de andere helft bracht. En in de vijfde minuut was Hongarije de sigaar. Nuninga stelde Cruijff in staat de stand op 2-0 te brengen.
0: Betekende de start van een ongeëvenaarde carrière. En ik ga het erover hebben met sportjournalist en auteur Willem Vissers. Een hele goede nacht, Willem.
5: Goedenacht.
0: Ja, neem eens even mee, 60 jaar terug in de tijd. Hoe zag dat debuut van Cruijff er nou uit?
5: Ja, je ziet nog zwart-wit beelden. Hè? Ik heb nog eens een korte samenvatting van de wedstrijd bekeken. En ja, wel een vol stadion, maar zwart-wit beelden en veel verwachting. Het Nederlandse elftal stelde eigenlijk niet zoveel voor in die tijd nog. Plaatsen zich eigenlijk nooit voor een eindtoernooi. En er kwam opeens een hele jonge, frisse Johan Cruijff aan. En die ging die tijden misschien wel veranderen. Opeens een soort supertalent. En Nederland speelde 2-2 in die wedstrijd tegen Hongarije. En Hongarije was jarenlang echt een van de toplanden van de wereld geweest. Ja. Daar keek men echt tegenop.
0: Was het al meteen duidelijk met wat voor talent we te maken hadden?
5: Ja, eigenlijk helemaal vanaf het begin. Cruijff maakte in 1964 zijn debuut bij Ajax, eind 1964... En dan ziet men meteen dat sprieterige jongetje die eigenlijk overal overheen springt, die in een heel ander tempo speelt dan de andere voetballers, die eigenlijk voor het eerst laat zien, ja, dat het gewoon een heel andere wereld is. Hij speelde gewoon een heel ander niveau. Hij was gewoon zoveel beter dan de rest.
0: Wat maakt Johan Cruijff volgens jou nou zo speciaal dan als voetballer?
5: Ja, eigenlijk is dat alles. Het is zijn snelheid, het is zijn inzicht in het spel, het is zijn techniek. Ja, het is eigenlijk een soort pakket van de totaalvoetballer, wat hij later ook is gaan noemen met Rinus Michels. Het nieuwe Nederlands voetbal was het totaalvoetbal. En Cruijff was eigenlijk, ja, hij was en de leider, hij wees de mensen waar ze moesten staan. Hij gaf het voorbeeld, hij scoorde, hij gaf passes. Hij rende veel op een hele mooie atletische wijze. Hij ontweek veel tackles van tegenstanders. Dus het was eigenlijk gewoon een genot om naar hem te kijken.
0: Het was ook wel een typetje, hè? Want ik heb begrepen dat hij zich ook wel eens heeft uitgesproken, hè? Naar de oudere spelers en wat aanwijzingen gaf en zo. Wat vonden zij daarvan?
5: Nou, volgens mij hebben ze er misschien echt wel even aan moeten wennen. Maar hij is natuurlijk, stond er onbekend in zijn latere leven, dat hij eigenlijk overal iets van af wist.
0: Ja.
5: Of het nou was om de bestrijding van files, of om het oplossen van allerlei voetbalproblemen. Cruijff zei eigenlijk altijd van ja, dat is logisch. En dan gaf hij een soort zin. En dan luister je ernaar en dacht je van ja, dat klinkt eigenlijk best wel logisch. Maar waarom heb ik eigenlijk zelf nooit aan gedacht?
0: Ja.
5: En dat is eigenlijk natuurlijk een soort de eigenschap van genieën.
0: Hij nam geen blad voor de mond in ieder geval. Ook over de rechten van voetballers heeft hij zich echt wel uitgesproken. Hoe deed hij dat precies?
5: Nou ja, hij vond eigenlijk dat voetballers de belangrijke personen in het voetbal waren. Er was een hele tijd dat eigenlijk bestuurders, die waren de baas. En er was een keuzecommissie die het Nederlands elftal opstelde. Nou ja, en als jij iets deed wat de keuzecommissie niet beviel, ja, dan kon je het gewoon voor een paar jaar vergeten. En maar Cruijff, die zei, ja, hou eens eventjes. Wij zijn de acteurs, wij zijn de sterren. En die bestuurders moeten eigenlijk gewoon ondersteunend zijn aan ons. Dat moet niet andersom zijn. Dus hij bracht ook een soort revolutie teweeg in het voetbal. Niet alleen qua professionalisering, maar ook van voetballers horen het geld te verdienen. Dat was opkomst van betaald voetbal. Dat is pas sinds 1954 in Nederland. Dus het was in het begin, toen hij opkwam, allemaal nog een klein beetje. Er waren veel spelers, die hadden nog een baantje bij, dit en dat. En Cruijff zei, nee, het geld moet naar de voetballers gaan. En de bestuurders moeten op de tribune zitten.
0: Na zijn eigen voetbalcarrière werd hij dus ook trainer. Wat kenmerkte hem nou echt als trainer?
5: Nou, ik vind allereerst de manier waarop hij liet voetballen. Cruijff heeft altijd gezegd dat voetbal ook gewoon mooi moet zijn voor het publiek. Het publiek moet genieten van voetbal. Die komen naar het stadion, die hebben de hele week hard gewerkt. En die willen gewoon vermaakt worden. En dan kun je niet heel verdedigend gaan voetballen. En de tegenstander ook. Dat mensen eigenlijk denken na afloop van, ja, wat heb ik nou eigenlijk zitten kijken? Dus Cruijff die zat als trainer ook vaak op de bal. Deed in het begin ook nog heel vaak mee. Was hij nog steeds de beste. En die liet gewoon heel aanvallend spelen. Hij was het duidelijkste bleek aan de keeper. De keeper moest bij hem ook een goede voetballer zijn. Dat was in die tijd helemaal niet normaal, want je mocht bij een terugspelbal de bal nog gewoon oprapen als keeper. Dus keepers waren eigenlijk mensen die vooral met hun handen bezig waren. Maar hij leerde keepers ook voetballen. En dat kwam later heel goed van pas toen de terugspelbal niet meer mocht. En dat waren gewoon eigenlijk de keeper was eigenlijk de elfde voetballer geworden in het elftal. De vliegende keeper paste heel erg bij Cruijff, standing man, zo zijn er heel veel geweest. En dat was echt heel typerend, waardoor hij altijd gewoon de aanval zocht met zijn teams en het risico nam.
0: Wat maakte, denk je, dat de manier waarop Cruijff over voetbal dacht, dat nog steeds vandaag de dag zoveel invloed heeft?
5: Nou, juist vanwege de aantrekkelijkheid van het spel. Kijk, heel veel trainers zijn door hem geïnspireerd. Het belangrijkste daarvan is natuurlijk Guardiola. Maar Guardiola is eigenlijk door Cruijff helemaal gebracht. Guardiola speelde in het tweede elftal van Barcelona. Was eigenlijk niet zo'n belangrijke speler, niet echt een groot talent. Maar Cruijff zag zijn talent wel. Want dit is een speler die is eigenlijk een soort trainer op het veld. Die heeft inzicht, die kan ballen inpassen. Die ziet waar iedereen moet staan. Die zet het neer, heeft een hele goede paas naar voren. Ja, en die heb ik gewoon nodig. En door Cruijff is Guardiola eigenlijk een grote voetballer geworden. Ja. En later is Guardiola die ideeën zelf gaan verspreiden. En er zijn ook weer aanhangers van Guardiola. Dus eigenlijk is er een soort familietak gevonden van trainers die heel erg geïnspireerd zijn door Cruijff.
0: Zo blijft hij voorbestaan. Willem Visser, sportjournalist, dankjewel.
5: Graag gedaan.

Hij stierf bij een tragische vliegtuigcrash in 1959. Een gebeurtenis die later bekend werd als de dag dat de muziek stierf. Vandaag gaan we de muziek juist vieren, want het is de geboortedag van een van de pioniers van de rock and roll, namelijk Buddy Holly.

0: Hij werd maar 22 jaar oud, maar in de 3 jaar dat hij actief was inspireerde Buddy Holly generaties muzikanten. Iemand die zijn muziek nog altijd met veel liefde speelt is Jaap Wijn, zanger en gitarist van de band The Wieners. Een hele goede nacht, Jaap.
1: Goedenacht.
0: Het draait natuurlijk allemaal om Buddy Holly, maar voordat we daarin gaan duiken, ja, ik moet je toch even wat vragen. De bandnaam The Wieners, waar komt die precies vandaan?
1: Ja, dat is eigenlijk een veel te lang verhaal. Het is een soort samentrekking van onze achternamen. En wij dachten ook, ja, Wieners, dat doen ze in Amerika, die knakworsten, weet je wel, die in de hotdogs zitten. En in zo'n diner had je altijd van die restaurants, hè, had je dat van die hotdogmachines en er stonden boven Wieners. Dus dat is eigenlijk de reden.
0: En zo was de bandnaam ontstaan. Jij speelt met de Wieners veel van de muziek dus van Buddy Holly. Jullie hebben zelfs hele optredens aan hem gewijd. Wat fascineert jou nou zo aan hem?
1: Ja, ik vind in eerste plaats zijn muziek. Hij is echt anders dan andere artiesten uit die tijd. En ja, verder heb ik ook van kind af aan, zoals denk ik kinderen wel vaker hebben, een soort fascinatie voor dat legendarische verhaal van hem. Hè? Iemand die natuurlijk zo jong komt te overlijden met zo'n tragisch ongeluk. En alles wat er omheen hangt, die mythe, zeg maar, dat heeft me natuurlijk wel op het spoor gezet. Maar later leer je dan die muziek echt kennen. En dan kom je erachter hoe veelzijdig dat die was en hoe apart.
0: Ja, want je zegt zijn muziek was echt anders of is echt anders. Kan je dat een beetje omschrijven?
1: Ja, ik zal het proberen, want hij was wel heel veelzijdig. Hè? Dus in die tijd had je de nummers die bestonden wel uit 3 akkoorden, zo'n traditioneel blues-schema. En hij maakte echt al popliedjes, vind ik. En in die tijd eigenlijk Beatle-achtige nummers, om het zo maar te zeggen. Maar dan 5 jaar voor de Beatles.
0: Hij was zijn tijd eigenlijk een beetje voor.
1: Ja, hij was zijn tijd echt vooruit, ja.
0: Ja, als je het hebt over de Beatles, ook de Rolling Stones, Bob Dylan. Die waren echt ook wel in de band van Buddy Holly. Hoe heeft hij hen geïnspireerd, denk je?
1: Hij was eigenlijk, ik denk de eerste die, singer-songwriter. Dus hij had wel een soort, hij had wel echt een sterrenstatus. Maar hij schreef zijn liedje zelf, de merendeel. En had ook een hele grote invloed op de opnames, dus de productie. Dus het was een heel eigengereid type. En dat bracht hun op het idee van, god, we kunnen ook gewoon zelf liedjes maken, weet je wel. We hoeven niet alleen van andere nummers te zingen, hè? Want het is natuurlijk een bekendste voorbeeld is natuurlijk Elvis. Die werd neergezet als zanger. En een heel team eromheen dat zorgde dat hij goede compositie kreeg. Goede artiesten erbij. En Buddy Holly die deed dat allemaal zelf. En die speelde ook met zijn eigen band. Eigenlijk zijn band, ze presenteerden zich ook als The Crickets. Eigenlijk zo'n beetje de eerste popband, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, om op die band nog even in te spelen. Want jij hebt Buddy Holly helaas nooit kunnen ontmoeten natuurlijk. Maar ik heb begrepen dat je wel hebt mogen spelen met iemand die heel dicht bij hem stond. Namelijk de gitarist. Neem me eens mee, hoe is dat gegaan?
1: Ja, er was een Nederlandse producer. Die kende ik toen nog niet. Eigenlijk een country boeker, maar ook een rock'n'roll. En die man die heet Cor Sanne. En sindsdien werk ik heel veel met hem. Maar toen kenden we elkaar nog niet. En hij belde me op van, Cor Sanne, ik ga Tommy Alsop naar Nederland halen. Weet jij volgens mij wie dat is? Ik zei, ja, dat weet ik wel. Want het is de gitarist van Buddy Holly. En dan zocht hij een begeleidingsband en hij zei, dat is misschien wel iets voor de Wieners. En toen zei ik, dat kan. Hè. Maar ik speel wel gitaar en hebben we een andere bassist erbij. En nee, ik moet echt gewoon een basgitarist en een drummer hebben. Dus daar gaat het over, dankjewel, zei hij toen, een joh. En toen dacht ik, dat kan ik toch niet voorbij laten gaan. Dus ik belde hem terug van, ja, maar als je basgitarist zoekt, dat kan ik ook. En toen is het toch doorgegaan. Ja, dat was hartstikke mooi natuurlijk. En nooit zo zenuwachtig geweest voor de optreden als toen. Ja.
0: Ja, dat snap ik. Klinkt als een fantastisch verhaal. We kunnen natuurlijk niet anders dan ook nog een fantastische plaat draaien. Heb jij nog een voorkeur?
1: Ja, er zijn er zoveel uit te kiezen. En ik denk, laten we voor de luisteraars maar herkenbaar houden. Zijn eerste hit was ook zijn grootste hit. En dat was That'll Be The Day.
0: Ik ga hem voor je draaien. Zanger en gitarist van de Wieners, Jaap Wijn. Dank je wel dat we je mochten bellen.
1: Oké, jij bedankt hè.

0: werd uitgevonden als een achtertuinsport voor kinderen. Pickleball. Het wordt vaak vergeleken met padel of tafeltennis, maar je hoort er in Nederland eigenlijk maar weinig over. Wat ons nationale team betreft komt daar verandering in, want deze sport groeit namelijk razendsnel wereldwijd en heeft zelfs een WK dat afgelopen week werd gespeeld. Podcastmaker en pickleballspeler Barend Hoes, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Even voor de goede orde, ik moet je heel eerlijk bekennen, ik kende het nog niet. Wat is pickleball nou precies?
1: Ja, leuk. Ja, nee, dat hoor ik van veel meer mensen. Ja, het is een combinatie van tennis, tafeltennis en badminton. En ja, wat je net al zei in de intro, ja, het is door een Amerikaanse senator inderdaad 60 jaar geleden of zo uitgevonden in de achtertuin. En het leuke ervan is, kijk, het heeft niet de wanden, de glazen wanden zoals padel. Het veld is nog een stuk kleiner, het is een badmintonveld. En het is ontzettend makkelijk om mee te beginnen. Je hebt echt al na 5 minuten een leuke rally. Dus dat is voor heel veel mensen leuk. En op het, ja, hoogste niveau, nou, dat vond ik hier in Vietnam deze week ontzettend leuk, is het het meest strategisch, vind ik. En ja, zo is er voor ieder wat wils.
0: Want als we kijken naar de populariteit, als we het hebben over de hele wereld, hoe groot is deze sport dan?
1: Nou ja, wat je al zei, wij kennen vooral padel. Ja, er zijn

0: het meest strategisch, vind ik. En ja, zo is er voor ieder wat wils.
1: Want als we kijken naar de populariteit, als we het hebben over de hele wereld, hoe groot is deze sport dan?
0: Nou ja, wat je al zei, wij kennen vooral padel. Ja, er zijn bijna 500 miljoen spelers. Als je zelfs de meest positieve beramingen, als je daar naar kijkt, dan zijn het meer dan 800 miljoen spelers. Dus er zijn er 50 miljoen in Amerika. En in Azië is het echt geëxplodeerd in de laatste 3 jaar. Dus daar zijn honderden miljoenen spelers. Nou, ik ben nu in Da Nang, een miljoenenstad in Vietnam. En hier zijn 300 banen. Echt op elke hoek van de straat ligt wel zo'n pickleballcentrum. Ja, ja. Voor mij als liefhebber natuurlijk fantastisch.
1: Wat neem eens mee, hoe heb je afgelopen week ervaren?
0: Ja, echt. Ja, we gingen hier naartoe met hele hooggespannen verwachtingen. Omdat je beelden ziet op social media van echt stadions en ontzettend drama van Vietnamese pickleball. En ja, het is allemaal overtroffen. Ja, gisteren waren we bij de finale tussen Vietnam en Amerika dan. Vietnam overigens, die met heel veel moeite Nederland heeft verslagen in de kwartfinale. Maar daar kunnen we dadelijk misschien nog even over hebben. Het hele stadion zat vol. Er zaten echt kleine 10.000 mensen. Fantastische sfeer. Dus ik vond het echt geweldig. Ook zelf veel gespeeld deze week. Nou, allemaal goede spelers ook.
1: Ja, je tikt het zelf wel even aan. Maar ik moet het vragen. Hoe heeft Nederland het op het WK gedaan?
0: Ja, echt heel goed. Ze zijn de poolfase doorgekomen. Daarna weliswaar door het oog van de naald tegen Maleisië doorgegaan. En toen een beetje ongelukkige loting. Want ja, ze wisten eigenlijk al zeker dat op het moment dat ze goed zouden presteren, dat ze in de kwartfinale Vietnam of Amerika zouden treffen. Nou, beide gedoodverfde finalist. En daar hebben ze het geweldig gedaan. Ze hebben 3 punten gepakt, dus 3 games gewonnen. Je speelt altijd in dit format een mannendubbel, een herendubbel en dan 2 mixwedstrijden. Dus een man- en vrouwenbaan. Nog iets moois aan pickleball, dat je echt heel goed kan mixen en dan nog steeds dus hele competitieve en leuke potjes hebt. En daarna waren er ook nog 2 singles, dus 1-1. Ja, en we hebben in Nederland, dat weten dus ook heel weinig mensen weten dat, maar Roos van Reek, zij is echt een top 10, top 20 speelster in de wereld. En zij heeft ook nog die single gewonnen, waardoor het dus uiteindelijk 3-3 werd. Ja, en daarna krijg je eigenlijk een soort penalty schieten, eigenlijk een beetje van het pickleball.
1: Ik vind het leuk.
0: Je draait dan constant door.
1: Ja, sorry. Ik onderbrak je.
0: Met singles spelen. Uiteindelijk hebben ze verloren met 4-3. Maar ze hebben het echt heel erg goed gedaan tegen Vietnam.
1: Ja, ik vind het leuk om het hierover te hebben. Juist omdat ik het niet kende. Ik hoor ook dat je er passie voor hebt. Hoe groot hoop je nou dat die sport hier in Nederland gaat worden in de toekomst?
0: Nou, samen met Geert-Jan, die jullie als eerste uiteraard benaderd had, de bondscoach, schrijven we de opleiding bij de KNLTB. En het idee is wel dat daarmee het ook in Nederland gaat groeien en bekender wordt. Nou, verkoopt die sport zichzelf als mensen het doen. Ik geef veel clinics en daar is eigenlijk altijd iedereen enthousiast. En ja, dat zijn natuurlijk leuke vragen. Kijk, wat ik hoop is dat het over 5 tot 7 jaar dat er meer dan 100.000 spelers zijn. En dat denk ik ook echt. Ik denk eigenlijk dat het nog veel hoger ligt, maar dat is conservatief mijn schatting. Padel is natuurlijk gigantisch in Nederland. Ik zeg altijd, als het in de komende 10 jaar 1/5, 1/4 kan doen van padel, dan ben ik in ieder geval heel, heel tevreden. En ja, het is ook best logisch. Want waarom zou Europa, Nederland heel veel anders zijn dan andere werelddelen? Het heeft gewoon wat tijd nodig.
1: En is jouw advies dan misschien ook gewoon proberen?
0: Dat is uiteraard mijn advies.
1: Fantastisch.
0: Je zei het al in het begin, podcast maken over mij. Dat doen we inderdaad met veel passie. Je ziet ook dat dat dus rustig aan groeit. Dus mochten er nu luisteraars zijn die dat leuk vinden, dan kan je altijd op Spotify zoeken naar de grote Pickleball Show.
1: Geweldig. Barend Hoes, podcastmaker en pickleballspeler. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Dag.
2: Dit is een programma van de KRO-NCRV Radioschool.
1: Ja, voor Finn stopt het maken van muziek niet zodra de dag erop zit. Juist als de rest van de wereld langzaam tot rust komt, krijgt hij ruimte om te creëren. En deze nacht is voor hem dan ook onregelmatig, of regelmatig moet ik zeggen, het moment waarop de muziek ontstaat. En Fleur die is nog steeds

0: bij Finn. Hoe is het daar, Fleur?
1: Hoi Elif, ja, hier gaat alles goed. Het is eigenlijk wel heel erg gezellig, want we zitten in de auto waar we dus net geëindigd zijn. Finn, kun je eventjes vertellen waarom we hier ook alweer zitten?
2: Ja, daar zitten we. Sorry voor de rommel. Dat is nou eenmaal zo. Waarom zitten we hier? Ja, ik ga vaak, als ik 's nachts een idee voor een song heb, dan wil ik dat ook zingen. Om in een recorder, om het te kunnen onthouden, om het niet kwijt te raken. En ik durf dat niet zo goed in mijn appartement als het nacht is. Dus voor de buren. Dus we zitten in de auto.
1: En we hebben het net al heel eventjes kort gehad over het liedje What If. In het kort, What If, waar gaat het over?
2: Nou, What If gaat, ik maak dus moderne country over mental health. En dat gaat eigenlijk allemaal over mijn depressie. En elke song op mijn album wat ik aan het uitrollen ben, gaat over een aspect van dat verhaal. En What If gaat over dus de wat-als-vragen waar ik heel lang mee heb gezeten. Omdat mijn leven heel anders had kunnen zijn. En daar raakte ik een beetje vast in. Terwijl ik nu achter ben dat ik het zelf in de hand heb en alsnog die dingen kan gaan doen. En aan de andere kant gaat What If ook over een dal waar ik op dat moment in zat, wanneer ik die gedachtes had. Dat ik heel lang in bed lag, dat ik 's nachts ook vaak wakker was, overdag aan het slapen. Daar gaat What If eigenlijk over.
1: Mooi, bijzonder. En in de auto dus vaak a cappella. Kunnen we een stukje horen?
2: Ja, dat kan. Ik zing dat vaak dus gewoon in mijn voice recorder. Dan heb ik het gewoon en dan luister ik het ooit nog een keer terug of dat er iets bij zat. En het is wel grappig, deze song is trouwens heel erg nog veranderd. Ik zat een aantal toonsoorten lager nog wel. Maar het refreintje is: What if this kid didn't stop singing? What if he had left this town? What if life was just beginning? What if love was what he found? What if he never let me down? Ja, zo zit ik dan dus.
1: Nice, leuk, heel tof. Nou, straks gaan we hem helemaal horen. Je zei net al, we zitten tussen wat spullen. Ik zie een vette groene broek. Ja. Die is niet te missen.
2: Ja, ik heb hem er even bijgepakt. Ja, ik ben dus ook bezig met een shoot. En dat is heel leuk om te doen. Maar echt 3 jaar geleden, toen ik misschien al wist wat voor genre ik maakte en hoe ik het beeld wilde hebben, ben ik al begonnen met dingen kopen. En ik heb hier deze groene broek die ik hier heb. Is een hele mooie glimmende leren felgroene broek. En ik dacht gewoon, misschien al 2 jaar terug, die is leuk om mee op te treden. En ik heb nog geen professioneel optreden gehad met met deze muziek. Maar ik heb wel alvast de broek binnen. Dus dat is deze.
1: Vet. En welk optreden zou je hier graag mee willen doen?
2: Ja, ik zie dit wel gebeuren op een festival. Dus ik zou zeggen, Lowlands Pinkpop, let's go.
1: Let's go. Vet. Even kijken, wat zou je nog graag willen bereiken met jouw muziek? Want je maakt dus veel en geeft er echt alles voor, dag en nacht. Wat is het doel?
2: Ja, nou, ik hoop heel erg. Ik vertel heel veel over mijn verhaal omtrent mentale gezondheid. En ik merk dat dat mij heel erg heeft geholpen. En ik hoop dat het ook andere mensen kan helpen. Misschien mensen die nog wat verder van het onderwerp afstaan. Er zijn toch nog wat taboes. Mijn muziek is heel toegankelijk, heel poppy. Als je de tekst niet eens luistert, dan kun je gewoon lekker gaan op de muziek. Maar als je er toch naar luistert, dan kan het je misschien wat inzicht brengen. Dus ik hoop daar mensen mee te kunnen helpen. En ik hoop er ook heel erg mee, voor mezelf een muziekcarrière op te kunnen bouwen.
1: Vet. Ja. Heel vet. Even kijken. Dus die inspiratie die komt wanneer het komt. Waar haal jij je inspiratie vandaan?
2: Hoe kan echt van alles zijn? Ik merk ook dat in de natuur zitten doet me altijd heel veel. Maar als ik een serie zit te kijken en zij zeggen daar iets in waarvan ik denk dat is nice, dan gaat dat in mijn ideeën notitieblokje.
1: En is dat op je telefoon? Of is
2: dat kan dat boekje zijn. Als ik thuis zit, is het vaak op mijn telefoon. Maar ik schrijf het. Ik zorg in ieder geval dat ik het altijd opschrijf, want ik wil het niet vergeten.
1: Oké. Eén laatste boodschap als we zo gaan luisteren naar What If. Wat moeten we in ons hoofd meenemen?
2: Nou, neem vooral mee dat misschien dat je ook als je luistert twijfelt aan dat je misschien verkeerde stappen hebt genomen, dat je leven anders had kunnen zijn. Ik zing What If This Kid Didn't Stop Singing en ik ben nu aan het zingen. Dus je kan het echt nu ook nog allemaal oppakken en je hebt je leven zelf in de hand. Dus ga ervoor.
1: Mooi. Laten we hem daarmee afsluiten. Terug naar jou, Elif.
0: Ja, mooie aankondiging. We gaan hem luisteren. What If van Finn hoor je.

0: Het schoolsysteem heeft in Nederland over het algemeen een duidelijke tweesplitsing. Je kind gaat naar regulier of naar speciaal onderwijs. Word je geboren met een fysieke of een verstandelijke beperking, dan ga je naar het speciaal onderwijs. Ja, de overheid die streeft ernaar dat vanaf 2032 die scheiding dus niet meer op die manier te maken. Bij de basisschool De Masten in Maliskamp wordt er al anders gekeken. Directrice Anita die denkt graag in mogelijkheden en niet in beperkingen. Hier is ieder kind welkom. Onze verslaggever Fleur van Opijnen die bezocht de basisschool De Masten.
1: Onze slogan is gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig. Dus wij zijn heel erg voorstander om iedereen mee te laten doen en op te nemen in de school. Iedereen is welkom. Oké, dan lopen we nu naar de klas van Reza. Reza is het broertje van Lou. Lou is een leerling met Down. Daarbij in de klas van Reza zit een andere leerling en die heeft cerebrale parese. Dus ik denk dat Reza jou vast meer kan vertellen over hoe het hier in de school eraan toe gaat.
2: Hoe is het voor jou om met jouw zusje naar dezelfde sport te gaan?
3: Gewoon hetzelfde eigenlijk. Vroeger vond ze het heel spannend, maar nu rennen ze keihard naar binnen. Het is wel een fijn gevoel dat je altijd weet dat er nog iemand wordt als je in één keer ziek wordt. Zonder dat je dat in de ochtend dacht, dan weet je dat ik altijd, als ik echt niet fijn voel, maar bij iemand denk ik waar ik me een beetje fijn voel, dat ik altijd naar mijn zus of naar Lou kan gaan.
2: En zijn er nog manieren waarop je helpt?
3: Als ze bijvoorbeeld ziek en naar boven willen lopen, naar mij, dan doet ze dat. En dan breng ik haar naar beneden en dan geef ik haar een kus en dan gaat ze weer vaak, gaat ze dan meteen weer verder. Dat is vandaag ook gebeurd. Ja, en dan gaat Lou gewoon weer goed mee.
2: Hey Lou!
4: Ik ga bij jou zitten, oké? Dat het niet zo spannend is.
3: Lou, vind je het fijn om op die kussentjes te zitten?
5: Ja.
2: Dat is een goed idee. En zit jij nou in groep
5: 2? En jij?
6: Ik zit in groep 6.
2: Hey, en Lou, hoe vind jij het hier op school?
5: Leuk. En spannend.
2: En spannend?
6: Nee, je vindt het helemaal niet spannend, toch?
5: Nee.
6: Ja, eerste keer vond je het heel spannend.
2: Heb jij in de ochtend zin om naar school te gaan?
5: Nee.
2: Hoe vind jij de kinderen in jouw klas?
5: Best wel leuk. Ja.
6: En Lou, heb je veel vriendinnetjes?
5: Ja. Ik heb een nieuw kind, maar dat heb ik net vergeten.
6: Dat snap ik. Ik heb ook een nieuw kind in de klas en vergeet ik ook een naam.
7: Als school ben je eigenlijk een mini-maatschappij. En dan vind ik ook dat iedereen aanwezig moet kunnen zijn in die mini-maatschappij. Lou's een meisje met syndroom van Down. Natuurlijk gaan we kijken hoe kunnen we dat met elkaar organiseren, zodat zij hier naar school kan. Maar ook de mini-maatschappij waarin we proberen te laten zien. We hebben Nick en Auke hier. Wij zijn ook een dagbestedingsplek voor 2 jongvolwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En hoe kunnen we zorgen dat die ook hier in onze mini-maatschappij een plekje kunnen krijgen, dus in ons schoolgebouw, en van betekenis kunnen zijn. En het gaat ook over zorgen eromheen dat leerkrachten het niet gaan ervaren als heel veel extra. We hebben bijvoorbeeld een jongen met cerebrale parese, die is niet zindelijk. Ja, ik kan niet aan de leerkracht vragen om die te verschonen. Dat gaat niet. Dus dat moet je eromheen organiseren. Maar hij kan wel eigenlijk met de gewone rekeninstructie meedoen. En nee, het opschrijven gaat misschien lastig. Dus daar zetten we dan een hulpmiddel voor in. Dus we kijken steeds naar wat kan, hoe kunnen we het organiseren. Ik heb zelf een beperking en het is echt best wel hard werken als je een beperking hebt om als volledig gezien te worden in de maatschappij. Het is nog best wel op de achtergrond. Ik geloof dat het juist anders moet. Ja. Dat het veel meer met elkaar, zodat we er ook anders naar kijken. Soms zeggen ouders juist, nee, maar kies liever voor het speciaal onderwijs, want daar zitten meer kinderen zoals mijn kind is. Maar als we dat blijven doen, blijven we ook in stand houden wat we hebben. Hè. Hebben we niet helemaal ervaren van, de maatschappij bestaat uit alles en iedereen. Dus ook die met een handicap of hoort er ook bij. Dus mijn allergrootste oproep is, bouw niet zomaar meer losse speciaal onderwijsscholen, maar zorg dat er altijd regulier onderwijs naast staat, tegenaan staat, in hetzelfde gebouw is. Om steeds te blijven kijken waar kun je de verbinding maken.
0: Ja, je hoorde onze verslaggever Fleur van Opijnen vanuit basisschool De Masten in Maliskamp.
8: De nacht van Caro NCRV.
0: Iedereen die verveelt zich wel eens. Ja, je zit op de bank en je hebt even helemaal nergens zin in, terwijl je naastig op zoek bent naar iets wat je prikkelt. Maar ja, wanneer je dan niet in slaagt om dat te vinden, dan kan de verveling omslaan in frustratie. Je zou haast wel iets kapot willen maken. Nou, ga je dan nog een stapje verder, dan trap je bijvoorbeeld een bushokje in, of je gaat jezelf in coma zuipen. Sam Verharen die maakt een voorstelling over wat er gebeurt als dat gevoel zich steeds verder opstapelt. Sam, een hele goede nacht.
9: Hele goede nacht, hallo.
0: Ik kan niet anders dan beginnen met de vraag, verveel jij je dan heel vaak?
9: ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ik me vaak verveel. Ik denk vooral dat vooral vroeger dat ik dat meer ervaarde dan nu. Maar nog steeds wel eens, ja.
0: Wat neem eens mee naar vroeger? Hoe zag dat er dan uit als je je ging vervelen?
9: Ja, dan gebeurde er gewoon heel lang niks. Dan was er gewoon weinig waarin er gebeurde. En dan had ik ook meer het verlangen om in één keer wel iets te voelen. Dus ja, wat je beschrijft, je hebt zo dat je heel lang op een bus wacht. Dat is natuurlijk eigenlijk een vrij korte verveling. Maar dan heb je ook nog een soort langere, uitzichtlozere verveling. Dat de verveling meer is van dat de volgende dag een beetje hetzelfde is als de dag die nu is. En de dag daarop en de dag daarop. En ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dat je nog veel extremer daarin wordt. Om daarvan los te komen.
0: Mm-hmm. En dat extreme, heb je daar zelf dan ook ervaring mee?
9: Ja, ik herinner me dat ik zo... ik had vroeger een poegje waarop ik wel eens rondreed. Achterop een weiland. En ik trok dat gas volledig open. En ik merkte dan dat ik, als ik heel snel ging, dat ik al meer begon te voelen. Maar ik had ook een middag waarop dat op een gegeven moment niet echt genoeg was. En toen zag ik de handremmen voor me. En toen dacht ik, als ik die nou eens in één keer volledig inknijp. Dus dat heb ik toen gedaan. En toen vloog ik over het stuur heen. En ik merkte wel toen ik op de grond lag dat ik dacht, ah, fijn, eindelijk. Ik voel even iets of ja. Zo. Of er is een kick van adrenaline.
0: Nou, je voelt zeker iets, denk ik. Maar waar komt dat destructieve, denk je, vandaan?
9: Nou, ik denk dat je heel veel opties hebt. Je hebt ook een optie om iets te doen waar je heel blij van wordt. Als je iets kunt opbouwen of een idee hebt van waar je naartoe wilt. Maar als je dat, denk ik, niet zo goed weet, dan blijven er andere opties over waarin je nog wel het gevoel hebt dat je een keuze hebt. Dus een destructieve keuze is ook een keuze. En als die extreem is, dan ga je daar ook meer bij voelen dan als die minder extreem is.
0: Ja, nu een paar jaar later dacht je, ik ga er een voorstelling over maken. Hoe ben je bij dat idee gekomen?
9: Nou, ik heb eerst een residentie gedaan over gevaar en over hoe we daarmee omgaan. En ik merkte eigenlijk in de dingen die ik aan het maken ben, dat steeds een terugkerend thema is. Dat ik heel graag iets maak rondom gevaar of gevaar op dat moment op het podium. En ik vroeg me op een gegeven moment af van, goh, waar komt dat eigenlijk vandaan dat ik dat wil? En toen dacht ik, ah ja, volgens mij zit er voor mij een soort een verbinding tussen je vervelen en eigenlijk een tekort aan dopamine voelen en dat gevaar op willen zoeken. En toen ik die verbinding meer ging maken, toen moest ik ook wel denken dus aan bepaalde anekdotes van het dorpje waar ik vandaan kom. En toen dacht ik, volgens mij zit er een verband tussen je heel erg vervelen en een uitzichtloosheid. En die overstap naar destructie of geweld of het opzoeken van gevaar.
0: Ja, dat gevoel wat je omschrijft, hoe breng je dat dan in beeld?
9: Ja, dus door eerst in die staat van uitzichtloosheid te komen. En dan het eigenlijk daadwerkelijk op te zoeken. Dus je ziet op het podium zie je mij en Kim Zeevalk. Wij performen het samen. En ja, wij gaan op allerlei manieren het gevaar en destructie te lijf. Onder andere met een fiets waarop we elkaar infietsen, zeg maar. Dus ja, eigenlijk van allerlei verschillende manieren.
0: En volgens mij wordt er niet gesproken, hè?
9: Nee, klopt. Het is inderdaad een woordeloze voorstelling, ja.
0: Waarom heb je daarvoor gekozen?
9: Ja, omdat dat voor mij ook wel onderdeel is van de mogelijkheid om steeds verder te gaan in de destructie, is ook doordat er weinig reflectie is. Ik denk eigenlijk dat taal überhaupt een reflectie is op dat wat er op dat moment gebeurt. En ik denk op het moment dat je dat wegneemt, dat veel meer de mogelijkheid geeft om vaker naar de destructie te kunnen gaan. Dus dat het eigenlijk veel meer de spanning vasthoudt.
0: Wat hoop je dat mensen meenemen als ze bij de voorstelling zijn wezen kijken?
9: Nou, ik zou het geweldig vinden als het voor sommige mensen ook een manier is om dingen te herkennen bij zichzelf. En te voelen dat het iets opent in wat ze al wisten van zichzelf, maar dat dat ook een nieuwe erkenning geeft. En ik zou het ook geweldig vinden als mensen die minder dat gedrag erkennen bij zichzelf, dat misschien vaker bij andere mensen zien en daar op een iets vertederdere manier naar kijken.
0: Omschrijf je mooi. De voorstelling heet Hier gebeurt niets. Waar kunnen mensen het gaan bekijken?
9: Op het Fringe Festival in Amsterdam bij de NDSM Blokloods. En dat speelt 10, 11 en 13 september.
0: Fantastisch. Mensen, zet het in je agenda. Sander Haren, dankjewel dat we je mochten bellen.
9: Super bedankt. Fijne avond.

0: Elk jaar verspillen we zo'n 2 miljard kilo voedsel. Thibaut van der Steen die is onderdeel van No Waste Army en gaat sinds 2023 de strijd aan tegen voedselverspilling. Ja, groenten en fruit die te krom, te klein of net een beetje anders zijn, die worden vaak al voor ze in het schap liggen afgekeurd. En precies daar willen zij verandering in brengen. Thibaut, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb begrepen dat over een paar uur de kromste supermarkt van Nederland open gaat. Neem me eens mee, wat is dat precies?
1: Ja, we openen een supermarkt die eigenlijk niet zou hoeven te bestaan.
0: Dat is dus kort maar krachtig.
1: Dat is kort maar krachtig. op Utrecht Centraal openen we vandaag voor een week lang de kromste supermarkt van Nederland. Want het is de verspillingsvrije week in Nederland. Dat betekent dat heel veel bedrijven, ondernemingen, clubs zoals ons zich bezig gaan houden met voedselverspilling. Zoals ze dat soms altijd al doen. Maar nu echt een hele week zoveel mogelijk aandacht voor genereren. Dus we dachten, hoe gaaf zou het zijn om op Utrecht Centraal, dat is ongeveer 360.000 mensen per dag op en rond de pand lopen. Ja, om daar eens een supermarkt te openen vol met de kleine peertjes, komkommers die krom zijn, allerlei producten die eigenlijk bij de boer van dat land komen en die het nu niet redden tot de normale supermarkt.
0: Ja, want ik denk een peer die misschien iets kleiner is. Ja, waarom zou je dat niet willen? Maar ik heb begrepen dat er ook regels zijn voordat zoiets in de supermarkt kan liggen, toch?
1: Ja. Er zit een klein stukje Europese regelgeving. Daar moeten we ons met z'n allen natuurlijk netjes aan houden. Maar supermarkten in Nederland en grote inkooporganisaties, die hebben eigenlijk allerlei belachelijke redenen daarboven opgelegd, zoals een pompoen moet tussen de 800 en de 1200 gram wegen. Een komkommer moet kaarsrecht zijn. Alleen ja, zo werkt dat natuurlijk niet. Producten zijn niet kaarsrecht of hebben allemaal een bepaalde kleur of een bepaalde vorm. Maar dat moeten ze wel van de 5 grote inkopende partijen in ons land.
0: Ja, dat gaat over de supermarkt. Ik kan me voorstellen dat er ook wel consumenten zijn die in de supermarkt lopen en een keuze daarover maken. Hoe ga jij die mensen die dan daar op Utrecht Centraal komen toch overtuigen dat ze die kromme komkommer kiezen?
1: We hebben eigenlijk een verhaal te vertellen. Dus wat doen wij al 3,5 jaar? De verhalen van dit soort groenten en fruit en de boeren achter vertellen op social media. Onze socials van No Waste Army. En dan zie je dat mensen massaal eigenlijk dit soort groenten en fruit wel willen. Dus deze maand rijden we 35.000 boxen uit vol met of houdbare producten, zoals soep en sauzen, of verse producten. Naar 35.000 gezinnen in heel Nederland. Dat geeft dus aan dat niet een paar mensen zijn, maar best wel een grote groep mensen. Alleen je moet mensen wel meenemen in een verhaal. Dus als je de supermarkt binnenloopt, zie je bijvoorbeeld te kleine peertjes. Want het is droog geweest, met name in Zeeland. Dan mochten ze het niet bijberegenen. Dus de peertjes zijn te klein. Dan passen er niet meer 4 peertjes op een schaaltje in de normale supermarkt. En dan zijn de peertjes niet goed genoeg. Als je bij ons in de supermarkt binnenkomt, zie je ook het verhaal van de Zeeuwse vader en zoon die peer hebben geteeld een heel seizoen. En het verhaal daarachter. En dan krijg je meteen ook een gevoel bij die peren. Maar natuurlijk willen die peertjes, die mannen kunnen er ook niks aan doen na een heel seizoen hard werken, dat de peertjes te klein zijn. En dan willen mensen juist wel die producten kopen. En daar geloven we ook in de normale de zaakjes supermarkt in. Als je morgen kromme komkommers of paprika's met afwijkende vorm neerlegt, dan zullen jou en mijn brein denken, maar wacht even, ik moet dat perfecte product pakken, want dat koop ik al 30 of 40 of 10 jaar. Dus we zullen de consument ook al echt met z'n allen mee moeten gaan nemen daarin. Want het gaat zelfs zo diep dat ik kocht volgende week tomaatjes en toen betrapte ik me op dat in een milliseconde ik het mooiste tomaatje wilde pakken. Terwijl ik ben dag in dag uit bezig met voedselverspilling. Dus zover zit het in je brein geprint dat een stuk groente of fruit er perfect uit moet zien.
0: Ja, het is herkenbaar. Tegelijkertijd denk ik, die iets te kleine peer, die zal misschien net zo lekker smaken.
1: Kwalitatief zijn ze eigenlijk hetzelfde. En die boer, die heeft er gewoon heel seizoen hard voor gewerkt. Het is een beetje hetzelfde als jij een maand lang radio hebt gemaakt. En aan het einde van de maand, op dag 1 van de nieuwe maand, zegt je werkgever, ik vond het leuk, maar je krijgt deze maand 60% van je salaris uitbetaald. Dat is een beetje hoe het met de boer werkt. Die heeft een jaar lang, op een heel seizoen zelfs, gewerkt. Aan het einde van het seizoen komt degene die het product koopt. We gaan jou toch niet 100% uitbetalen. Het is 60% dit seizoen. En die 40%, die krijg je niet uitbetaald, maar dat product hoef ik eigenlijk ook toch niet.
0: Ja, dat is een zeer pijnlijke realiteit als je het zo omschrijft.
1: Ja, maar dit is dus eigenlijk wel de werkelijkheid. En pas als je het een beetje zo uitlegt, op basis van wat jij nu aan het doen bent, Dat je na een bepaalde periode daar op die manier op af wordt gerekend. Dat is wel wat er eigenlijk gebeurt en hoe het voor een boer voelt. En dit gebeurt dus echt dagelijks.
0: Ja, wat ik me afvraag is, kijk, dit is natuurlijk een ludieke actie wat jullie aan het doen zijn op Utrecht Centraal. Maar jullie willen ook dat dit daadwerkelijk straks gaat gebeuren. Dat mensen inderdaad voor die iets te kleine peer gaan in plaats van die perfecte die dan in die supermarkt ligt. Hoe gaan jullie dat doen?
1: Nou, dus we roepen veel om het aan de kaak te stellen en mensen bewust te maken. Maar het is ons dit jaar ook voor het eerst gelukt om een nationale aardappelweek te organiseren. Toen was er een overschot van 500 miljoen kilo. Toen dachten we, als we die aardappel nou eens in het zonnetje gaan zetten 2 weken lang en die met z'n allen meer gaan verkopen. En toen deden in één keer 2750 supermarkten, pretparken, de Jumbo, de Albert Heijn deed mee. En toen zaten we zelfs in het NOS-journaal, van even tot hier, alle landelijke dagbladen. En toen lukte ons dus om miljoenen kilo's extra aardappelen te verkopen. Dus we proberen ook die keten soms te verbinden en initiatieven op te zetten die ze zelf niet meer kunnen of niet meer willen organiseren. Want uiteindelijk zou ik willen dat wat wij nu komende week gaan doen, dat AH2Go zit aan de overkant bij ons op het station, dat aan het einde van de week dat een bedrijfsleider binnenloopt en denkt, waarom hebben we dit eigenlijk helemaal niet liggen? Dit werkt hartstikke goed. Ik zag zelfs soms een rij staan voor die komt de supermarkt.
0: Ja, dus eigenlijk jullie actie met de aardappels, dat was het begin?
1: Nou, dat was voor het eerst dat wij echt serieus werden genomen. Of dat de voedselketen dacht en de grote retailers, ze hebben wel gelijk, laten we bij ze aanhaken.
0: Ja.
1: Dus dat hopelijk meer en meer. En we zijn ook met politiek in gesprek. Want ik denk dat uiteindelijk ook vanuit politiek een stukje wet en regelgeving nodig is, waardoor retailers wel moeten in plaats van nu kunnen kiezen voor het perfecte product.
0: Want het gaat jullie alleen, ik wil niet hier de boosdoener worden, maar ik vraag me af of dat gaat lukken. We moeten dit wel met z'n allen doen. Inderdaad, politiek moet ook in beweging komen, want ik las online dat jullie doel is het redden van 100.000 kilo groente en fruit. Dat is nogal wat.
1: Ja, dat is nogal wat. Aan de ene kant is het nogal wat. Aan de andere kant hebben we in die iets meer dan 3 jaar tijd al 5 miljoen kilo groente en fruit gered. Dus dat zijn 250 vrachtwagens. Ja, deze week willen we er 5 gaan redden. Dus aan de ene kant is het veel. Aan de andere kant is het ook wel realistisch.
0: Ja, nou, ik vind het fantastisch klinken. Misschien nog een klein oproepje naar de luisteraar om even te komen kijken op Utrecht Centraal?
1: Ja, zeker. Dus iedereen die op of rond Utrecht Centraal komt, ga eens naar nowastearmy.nl en kijk hoe je in actie kan komen. Kom je nou niet in de buurt, kun je ook meedoen aan die 100.000 kilo. En dan komen we gewoon een box met verse groenten en fruit of houdbare producten naar jou thuis brengen. Dus iedereen kan meedoen die luistert.
0: Nou, fantastisch. Dankjewel, Thibaut van der Steen van No Waste Army. Ik wens je nog een hele fijne dag.
1: Fijne dag.
0: Ja, wij zijn hier alweer aan het einde gekomen bij de nacht van Caro en Cervé op NPO Radio 1. In deze aflevering spraken we onder andere met ecoloog en natuurhistoricus Mark Argelo over uitgestorven dieren. Ja, ook hadden we het in deze uitzending onder andere over Johan Cruijff, Buddy Holly en dus voedselverspilling. Het hele gesprek met Mark Argelo en alle andere gesprekken van deze nacht, die zijn uiteraard terug te beluisteren via de website van NPO Radio 1 of via de NPO Luister-app. Ja, het is inmiddels bijna 5 uur. Dus dat betekent dat ik ruimte ga maken voor het programma Vroeg. Dat is vandaag met Emma van den Berg. Dus ik zou zeggen, blijf vooral lekker luisteren. En ik wens je alvast een hele fijne maandag. Tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: 5 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn, toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en lokaal een bui. Het is momenteel een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het een graad of 21. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: 1,5 meter afstand houden, mondkapjes dragen en elkaar begroeten met de elleboog. Ja, wie weet het eigenlijk niet meer, hè? Het is een kleine greep uit de maatregelen die getroffen werden om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De COVID-pandemie is een periode die de meeste mensen achter zich willen laten, maar voor mensen die nog steeds kampen met de gevolgen van de ziekte is dat niet mogelijk.
3: Vroeg. Emma van den Berg.
2: Goedemorgen, dit is vroeg van maandag 7 september. De meeste mensen in Nederland zullen in hun dagelijks leven niet meer bezig zijn met corona. Maar er is een grote groep mensen die lijdt aan de gevolgen van long-covid en voor een klein deel daarvan is het lijden zelfs ondraaglijk. Uit cijfers die Eén Vandaag opvroeg bij de regionale toetsingcommissie euthanasie blijkt dat steeds meer mensen die long-covid hebben zo erg lijden dat euthanasie de enige uitweg lijkt. In 2022 tot en met 2024 kozen 9 patiënten voor deze optie. In 2025 waren dit er in 1 jaar tijd al 10. Hoe houden we de mensen die lijden onder long-covid in beeld? Is de zorg toereikend en wordt hun lijden eigenlijk wel serieus genomen? Ik ga er vandaag over praten met aan de lijn Rien de Buk van patiëntenvereniging Long-Covid Nederland en bij mij in de studio huisarts en zoonose-expert Alfons Olde-Lohuis. Goedemorgen allebei.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Hi Rien, we spreken jou vanuit huis. Veel van je leven speelt zich daar nu af door de gevolgen van long-covid. Kun je misschien ons eens meenemen in de impact die de ziekte nu op jouw leven heeft?
5: Ja, 6 jaar geleden was ik nog gezond. Werkte ik 40 uur per week. Gewoon een normaal leven. Ik was 28. Mm. En nu ben ik 100% permanent afgekeurd door het UWV. Zoals je zegt, ik ben eigenlijk alleen maar thuis of ik stap in de auto op de oprit om ergens op een gehandicapte parkeerplaats te staan en daar naar binnen te gaan. Mm-hmm. Ik heb 2 jonge kinderen en ik kan eigenlijk met hen niet doen wat ik zou willen doen. Ik kan geen rondje door de wijk lopen. Ik kan niet binnen met ze dansen of waar ze dan ook zin in hebben. Dat zit er allemaal niet in.
2: Nee. Ja, dat lijkt me nog gewoon een groot verschil ten opzichte van waar je 6 jaar geleden stond. En Alfons,

0: verhaal van Rien uniek? Of dit zien we vaker?
1: Nee, helemaal bekend. Dit is echt het verhaal wat ongeveer 90.000 mensen in Nederland hebben. Dus helaas niet uniek.
0: Nee. Deze week werden er ook weer hadden we weer de openbare verhoren van de parlementaire enquête over het coronabeleid. Dat werd hervat. Volgen jullie die eigenlijk een beetje?
1: Ja. Ik volg het zeker. Zeker omdat ik ook de ministers en de mensen best wel goed ken. En ik vind het wel wrang dat er zo weinig aandacht is voor de long-covid. Mm-hmm. Omdat de late golf van deze pandemie eigenlijk, zoals ook de directeur van de WHO zegt, Ghebreyesus, ongelooflijk invaliderend is.
0: Ja.
1: En dat doet me af en toe wel pijn.
0: Het gaat er eigenlijk dus te weinig over. Vandaag gaan we het er wel even over hebben. Zit je nou thuis te luisteren of onderweg of waar je ook bent? En heb je vragen, stel ze dan in de NPO Luister-app.
2: Vroeg. Emma van den Berg.
0: Rien, ik wil even weer naar jou. Jij werd 6 jaar geleden dus ziek, vertelde je net al. Had je toen eigenlijk meteen al door van dit is niet goed?
3: Nee, ja, ik was gewoon ziek zoals je wel vaker ziek bent. Ik was niet naar de IC gebracht of wat dan ook. Maar gewoon zoals je normaal wel eens ziek bent. Alleen dat bleef dan maar aanhouden.
0: Mm-hmm.
3: En ik wist toen nog niet wat long covid. Het was niet serieus, want daar werden we niet over geïnformeerd.
0: Nee.
3: Dus het heeft eigenlijk een hele tijd geduurd met artsen die me niet serieus namen en eerst een revalidatietraject in en cognitieve gedragstherapie. Wat allemaal helemaal niet gepast is.
0: Ja.
3: Maar ja, wist ik veel.
0: En daardoor en voelde je je ook niet serieus genomen?
3: Ja, ik ging naar de huisarts en het eerste wat ik te horen kreeg, ik kwam daar met een verhaal over wat er lichamelijk met mij aan de hand was. En het eerste wat ik te horen kreeg is wat er psychosociaal allemaal mis zou zijn.
0: Ja.
3: Dus dat is totaal niet serieus genomen, nee.
0: Nee, dus je was een lichamelijk probleem aan het omschrijven, maar de conclusie werd snel getrokken dat het dan iets psychisch zou moeten zijn.
3: Ja.
0: Ja. Alfons,
3: gewoon totale bluff, nergens op gebaseerd.
0: Ja, precies. Ik ga even naar mijn gast in de studio. Alfons, hoe komt het eigenlijk dat veel van de klachten van long-covid-patiënten afgedaan werden of worden als psychische klachten?
1: De gezondheidszorg is niet thuis in dit thema. Het past niet in een hokje of een laadje wat de huisarts of de specialist heel gemakkelijk kan gebruiken. Zo'n combinatie van klachten. Rien is dus besmet geraakt in het begin, dus met de Wuhan-variant, zeg maar.
0: Ja.
1: Heel veel van die mensen hebben langdurig klachten naar COVID gekregen, dus long-COVID. En die klachten zijn eigenlijk altijd, ik weet niet hoe het voor Rien is, maar het zijn meerdere. Het zijn de vermoeidheid, het is de uitputting, het is de concentratieklachten. Het is daarbij de spiergewrichtsklachten, slechte slapen, de dysautonomie. Dat wil zeggen van dat je duizelig bent en koude handen hebt en niet goed weet hoe je moet ademen. Nou, die combinatie van klachten is de huisarts, maar ook de gewone specialist, niet bekend. En dan gaat hij gauw denken van ja, het zal wel iets anders zijn.
0: Ja, precies. Herken jij je ook een beetje in dat lijstje met klachten, Rien?
3: Ja, zeker. Ja. Het is ook gewoon zo dat artsen in de geneeskundeopleiding leren dat dit dan psychosociaal verklaard moet worden. Wat nergens op gebaseerd is.
0: Ja. Uit long-covid, Alfons, uitzicht dat eigenlijk bij iedereen hetzelfde? Of zien we daar ook nog wel verschillen in?
1: Nee, long-covid heeft echt heel veel verschillende vormen. Dus fenotypes noemen we dat.
0: Mm-hmm.
1: En daar is ook bijvoorbeeld afgelopen 10 dagen geleden was er een groot internationaal congres in Nederland. Alle kopstukken. En dan zie je ook dat er behoefte is om die verschillende vormen een beetje beter duidelijk te maken.
0: Ja.
1: Want gelukkig ook 450.000 mensen in Nederland hebben langdurig klachten naar COVID gehad. Dus langer dan 3 maanden last.
0: Ja.
1: Maar gelukkig zijn de meesten daarvan wel genezen. Maar die 90.000
0: niet. Die zitten er nog thuis.
1: En
0: ja,
1: bij die 90.000 zitten ook nog de hele ernstige.
0: Ja, precies. Dan hebben we het over de allerkwetsbaarste. Ja. En ik denk dat je daarmee ook bedoelt de mensen die ondraaglijk lijden en die misschien ook uit het leven willen stappen of daar zelfs al een traject voor gestart zijn.
1: Absoluut.
0: Ja. Rien, even naar jou. Jij kreeg uiteindelijk dus de diagnose long-covid. Hoe lang duurde dat eigenlijk?
3: Dus idealiter zou je na 3 maanden, want dat is dan de periode waarop je het lang kan noemen voor long covid, zou je diagnose krijgen, maar dat heeft bij mij veel langer geduurd.
0: Mm-hmm.
3: Na 6 maanden kreeg ik een diagnose MECVS, wat aanverwant is. Dat is vergelijkbaar met long covid, maar dan na een andere infectie, zeg maar.
0: Ja.
3: En echt long covid, dat heeft 1,5 jaar geduurd of zo.
0: Oh joh, 1,5 jaar.
3: Kreeg, terwijl het hele beeld past. Ja.
0: En wat gebeurde er daarna? Krijg je dan meteen hulp en zorg? Of duurde dat ook nog eventjes?
3: Nee, was het maar zo'n feest. Nee, ja, eigenlijk is er gewoon nationaal is er een gigantisch gebrek aan medische zorg voor deze ziekte en dit type ziekte.
0: Ja.
3: Om een voorbeeld te noemen. Ik heb POTS, zo heet dat. Dat is als ik ga staan, dan kunnen mijn hart en mijn bloedvaten het bloed niet goed omhoog krijgen. Mm-hmm. Dat is iets wat dat kan je diagnosticeren. Daar hebben we een test voor. Dat is iets wat je wel aan kan pakken in Nederland. Ook al in het begin, zeg maar.
0: Ja.
3: En vanaf het moment dat ik dat voor het eerst tegen een arts zei, tot het moment dat ik die diagnose kreeg, heeft 2 jaar geduurd.
0: Jeetje, 2 jaar. 2 jaar, oké. Okay, Alfons, is er iets waar we long covid mee kunnen vergelijken? Hebben we iets wat erop lijkt? Kunnen we ergens een les uittrekken?
1: Dit wat Rien ook zegt, hè, de zoektocht. De eenzaamheid waarin je heel veel klachten hebt en zoekt. Dit is exact hetzelfde als de Q-koorts-epidemie die we in Nederland hebben gehad.
0: Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe is dat? Wat gebeurde er bij de Q-koorts?
1: Q-koorts is door een bacterie, COVID is door een virus. Q-koorts komt ook via dieren, zoals COVID ook oorspronkelijk via dieren kwam. En die Q-koorts-epidemie die heeft vooral in 2007 is dat eigenlijk begonnen.
0: Ja.
1: En heeft in Brabant, maar eigenlijk in heel Nederland, heel veel slachtoffers gemaakt. Ja. Mensen overleden, maar ook heel veel mensen, 1 op de 5 daarvan, kreeg langdurig klachten. Dus dat is een hele grote groep.
0: Waren dat vergelijkbare klachten?
1: Exact vergelijkbare klachten. De wetenschap, er is een heel mooi artikel van professor Iwasaki, dat is een hoogleraar uit Amerika, die zegt, al die post-infectieuze klachten zijn vergelijkbaar. Die hebben allemaal die symptomen die ik net ook al noemde. Hè? Dus de hoofdpijn, de hersenmist, de prikkelbaarheid, de vermoeidheid. Maar ze hebben allemaal een eigen kers op de taart, zeggen ze dan. Dus bij COVID was dat de geur die wegviel.
0: Ja.
1: Bij Q-koorts is het de longontsteking die heel vaak daarna gebeurt. En Ebola heeft er bijvoorbeeld ook. En die heeft dan zo'n oogafwijking die mensen krijgen. Dus, maar die ziekte, die Q-koortsziekte, is dus ook heel erg lang miskend geweest. Eigenlijk tot op de dag van vandaag. En dat heeft, als je heel veel klachten hebt en nergens gehoord wordt, dan word je kwetsbaar. Je gezondheid wordt kwetsbaar. Je krijgt ook andere ziektes erbij. Maar je gaat ook een beetje verbitterd worden, vermoeid.
0: Je raakt mentaal ook kwetsbaarder. Ja.
1: Is gewoon een gevolg.
0: En jij hebt volgens mij een vrij persoonlijke connectie ook met Q-koorts.
1: Zeker.
0: Kunt u daar eens wat meer over vertellen?
1: Het was in 2007 dat mijn collega Rob Besseling en ik, we hebben 1 praktijk samen.
0: Mm-hmm.
1: Dat wij allemaal mensen zagen in het voorjaar met heftige koorts, barstende hoofdpijn. Sommigen zakten zelfs in de wachtkamer in elkaar. En toen dachten we, dit klopt niet. Hebben we van al die mensen bloed geprikt, ziekenhuizen gestuurd. Niemand kon eigenlijk iets ontdekken. En toen hebben we uiteindelijk de microbioloog gevraagd, ga eens verder, want ze konden dus de bacterie eigenlijk niet vinden. En toen is het uiteindelijk naar Duitsland gegaan en toen werd dus de Q-koorts ontdekt. Dus dat was de grootste epidemie die wereldwijd zou zijn, die is gebeurd. En dat is dus 2007, 2008, 2009. Maar ik heb er ook heel veel van geleerd. Want ik was ook een fanatieke dokter bij het NAG op de Radboud. En ik was ook niet zo van dat vermoeid zijn. Totdat ik de Q-Cos meemaakte. En heel veel mensen in mijn dorp waar ik de bevalling heb gedaan. Waar ik mee in de fietsclub zat, waarmee we kaarten af en toe, die waren ineens jarenlang verdwenen. Ze stonden niet elke dag op mijn spreekuur, maar ze konden niks. En toen dacht ik, die post-infectieuze klachten, die zijn zo belangrijk en zo miskend. En vanaf die tijd hou ik me er eigenlijk wel fanatiek mee bezig.
0: Ja, dus eerst dacht ik van, speciaal met dat vermoeidheid, hè? Dat was iets waarvan u misschien ook dacht, nou, is ook een beetje.
1: Ja, maar als je goed, dat was ook zo, dat was ook echt mijn beeld. En ik denk dat heel veel dokters dat hebben. Dat is ook niet iets voor te schamen, want
0: nee,
1: het speelt ook vaak mee. Maar dit is niet alleen vermoeidheid.
0: Nee.
1: Dit is PEM, ja. De POTS, zoals Rien het ook al zegt, de dysautonomie, de hoofdpijn, het vaak loonste. Dit is een combinatie van klachten.
0: Ja.
1: En het werd eigenlijk door de specialisten dan heel vaak weggeschreven als alleen maar een soort vermoeidheid.
0: Ja.
1: Wat een ongelooflijke versimpeling is
0: van wat het allemaal behelst.
1: Heel breed beeld.
0: Ja. Rien, herken jij je daarin als je dat zo hoort? Dat je misschien tegenover een arts zegt, die wel welwillend is, alleen gewoon denk, ja, die vermoeidheid, dat zal toch wel meevallen misschien.
3: Het wordt vaak inderdaad daartoe gereduceerd. En daardoor kom je dan ook niet in een medisch traject terecht, maar in een revalidatietraject of een cognitieve gedragstherapie of iets dergelijks.
0: Ja.
3: Het is ook de les die we hadden moeten leren uit Q-Cohorts, is dat die patiënten, toen corona begon, waren die patiënten al meer dan een decennium ziek. Die werden niet beter van revalidatie of van psychosociale zorg. Er was medische zorg nodig. En onderzoek, biomedisch onderzoek, om te weten wat er nou in dat lichaam gebeurt.
0: Ja, ja. En er was weinig informatie voorhanden over corona. Rien, denk jij dat de reden was dat de zorg ook niet wist hoe ze ermee om moesten gaan?
3: Nou, er was dus wel informatie voorhanden van Q-Cohorts. En Alfons is ook iemand die volgens mij in maart 2020 al op de deur stond bij het ministerie van VWS om te zeggen, we hebben Q-Cohorts en daar zijn mensen ziek van gebleven. En nu hebben we corona en daar kunnen zomaar mensen ziek van blijven. En daar moeten we ons op voorbereiden.
0: Ja, ja, dus daar hadden we de les inderdaad uit moeten trekken. Even kijken hoor. Alfons, u bent dus huisarts en zoonose-expert. Dat gaat dan om infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen en andersom. Hoe raakt u eigenlijk ooit betrokken bij C-Support? Dat is een organisatie die mensen met langdurige coronaklachten ondersteunt.
1: Dat kwam omdat van tevoren was er Q-Support op. Het was duidelijk dat die Q-Cohorts mensen eigenlijk niet goed begeleid werden, echt heel veel last hadden. En toen heeft de Kamer heeft gezegd, er moet iets komen voor de Q-Cohorts patiënten. Toen werd Q-Support opgericht, een organisatie voor nazorg, waar ik dus toch wel een beetje moeite mee heb. Maar ze hadden ook een medisch iemand nodig. En toen ben ik daar bij Q-Support gaan werken. En toen bleek ook dat het mensen eigenlijk ook heel veel medische problemen hadden. Behoorlijk hard aan gewerkt, behoorlijk goed. Dat was ook een goed model, samen met nazorgadviseurs, dus die gespecialiseerd waren op dit beeld, de mensen proberen te begeleiden.
0: Ja.
1: UWV enzovoorts. Je wilt eigenlijk niet weten hoe lastig en hoe vaak je weggehoond werd toenertijd bij UWV of bij specialisten die niet geloofden in de ernst van die QVS-klachten. Daarna vroeg de minister die toen in maart met de COVID eigenlijk onderuit ging, minister Bruins, die toch wel zeer alert was, zei, er komt waarschijnlijk toch wel een nieuwe infectie, wat we ook al vaker hadden geopperd. Kun je niet bij een nieuwe infectie als Q-Support paraat staan. En toen werd C-Support opgericht.
0: Ja.
1: En zodoende ben ik daarin betrokken geraakt.
0: En hoe komt het nou eigenlijk, ik zit nog heel even na te denken over waar we het net over hadden en de lessen die we hadden moeten trekken uit Q-Cohorts en misschien ook hadden kunnen trekken daaruit.
1: Nou, ik mag zeggen moeten trekken.
0: Moeten echt trekken, ja. Waarom is er dan geen richtlijn voor long-covid? Waarom is die hier nog steeds niet?
1: Er is wel een richtlijn voor long COVID gemaakt. Met echt op korte termijn is met specialisten een richtlijn gemaakt. Maar die richtlijn is een richtlijn voor huisartsen, maar ook voor specialisten. Die moet evidence-based zijn. Dat wil zeggen, er moet zeker zijn dat wat erin staat, elke letter, goed is, goed onderzocht en goed bewezen.
0: Ja.
1: Dit is een hele nieuwe ziekte, die allerlei nieuwe vormen. Dus de eerste richtlijn was ook wel eigenlijk een klein beetje, probeer goed te luisteren naar de patiënt. Maar verder had het inhoudelijk heel weinig handgrepen voor de huisartsen.
0: Ja. Dus het was het ontoereikend?
1: Het was absoluut ontoereikend. Ja. En dat bleek dus ook al meteen toen die gepubliceerd was. Want toen kwam er eigenlijk heel veel beweging in COVID. Aanvankelijk dachten we, COVID, nou, ik heb het ook met de Radboud-specialisten wel vaker over gehad. En we dachten helemaal in het begin, nou, laat het 1,5 tot 2 jaar duren. Maar je ziet aan het verhaal van Rien en heel veel anderen, dat het veel langer duurde en veel ernstiger zijn gevolgen gaf dan dat we ooit hadden kunnen denken.
0: U was als huisarts dus in Noord-Brabant. Sorry?
3: Mag ik daarop reageren?
0: Zeker, graag.
3: Ja, dus die richtlijn die nu geldig is voor long COVID, die komt uit begin 2022. Dus dat is de kennis van 5 jaar geleden. Waar artsen het nu zouden mee moeten doen. En het duurt veel te lang om weer een nieuwe richtlijn of een nieuwe delen van richtlijnen uit te brengen. En echt de huidige snelgaande kennis van de wetenschap te vertalen naar de beroepspraktijk. En het heeft veel te lang. Ze zijn nu bezig met de nieuwe richtlijn. Het heeft veel te lang geduurd om het op te starten. En dat mogen de medische beroepsverenigingen zich echt aanrekenen. Dat ze hier geen prioriteit aan hebben gegeven.
0: Wat zegt u daarvan?
1: Ja, ik ben het met Rien eens. Ik geloof dat er nu een klein beetje versnelling gaat komen. Omdat een aantal off-label medicatie, dus zo heet dat, medicijnen die ergens voor geschikt zijn, zoals wat Rien net zegt, de POTS, dat het dan wat eerder voorgeschreven kan worden. Maar nog steeds gaat het heel erg traag. Dus ik ben het echt met hem eens.
0: Alfons, u was ook als huisarts dus in Noord-Brabant de eerste die in 2007 Q-koorts signaleerde. Dat is dus ook een zoonose, net als corona. Kunt u nog eens ons erin meenemen wat u toen precies bij patiënten zag?
1: Patiënten in een plattelandspraktijk komen mensen heel graag op het spreekuur. Want dat kan ook in principe elke dag. En er kwamen heel veel mensen. Eerste week 10, tweede week 8, derde week 14. Met extreem hoge koorts. Kortademig, hoesten, heel erg hoofdpijn. Hele erg heftige bloedafwijkingen. Voor huisartsen betekent dat er een flinke ontsteking zichtbaar is. Dus bezinkingen van, doet hier niet toe 80 en een CRP is van boven de 200. En dat duidt op hele heftige infecties. We hebben meteen overleg gepleegd. Zijn er ook anderen in de buurt die dit zien? Zijn er andere mogelijkheden voor infecties? En daar waren er niet. We hebben met de internisten overlegd. En die waren een beetje. Longarts was zeer actief. En die ging meteen wat bloedonderzoek doen. En een andere zei van ja, komt wel vaker voor. Maar het bleef maar doorgaan. En we wisten eigenlijk zeker dat er iets was. Dus wij gingen van iedereen bloed prikken. Uiteindelijk werd de microbioloog natuurlijk gealarmeerd door het heel veel bloedprikken wat we deden. Want het ging over echte honderden mensen. En toen kon hij het niet vinden. En toen zeiden we, je moet echt mee verder, want het is iets. Het is geen aanstellerij wat die mensen hier hebben. En toen kwam uiteindelijk Q-koorts eruit. En dat was natuurlijk toch wel een shock.
0: Hoe lang heeft dat geduurd voordat dat naar boven kwam?
1: 8 weken.
0: 8 weken. Is dat vergelijkbaar hoe het ging met long-covid?
1: COVID was anders. De Q-koorts was ineens een infectie waarvan we de oorsprong niet wisten.
0: Ja, en bij
1: COVID was een aangekondigde pandemie die eraan kwam. China had al het hele genoom verspreid.
0: Ja.
1: En dat was, we wisten dat het zou komen. Ook toen kwam het eerder dan dat we dachten. Het briefje was in maart, zeg maar, van de minister. Maar in januari waren echt al bewezen de eerste COVID-mensen in Nederland.
0: En hadden we ons dan ook beter moeten voorbereiden op de lange termijn effecten van een dergelijke infectie?
1: Absoluut, absoluut.
0: Ik zou even graag naar wat vragen van luisteraars willen. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de NPO Luister-app.
2: Vroege vragen.
0: Ik heb hier verschillende vragen ingestuurd gekregen. Allereerst eentje van Ineke, die zich afvraagt: hoe kan je zeker weten dat je long-covid hebt? Rien, heb jij daar een antwoord op?
3: Nou ja, er zijn diagnostische criteria voor artsen. Dus wat ze doen is, ze kijken naar het tijdspad. Dus wanneer zou je besmet zijn geweest? Wanneer begonnen de symptomen? Hoe lang duren die? En zo kijk je of het beeld past en je kijkt of er niet een andere oorzaak van is.
0: Ja, klopt denk ik.
1: Ja, dat klopt. Belangrijk is dat je dus niet iedereen meer getest wordt. En dat heeft ook geen zin meer, want iedereen in Nederland heeft COVID gehad. Maar heel belangrijk is wat Rien ook zegt, de knik die mensen doormaken. Van tevoren,

0: klopt denk ik.
1: Ja, dat klopt. Belangrijk is dat je dus niet iedereen meer getest wordt. En dat heeft toch geen zin meer, want iedereen in Nederland heeft COVID gehad. Maar heel belangrijk is wat Rien ook zegt, de knik die mensen doormaken. Van tevoren oké, na de infectie glijdt het eigenlijk langzaam een beetje af. En dan gaat het ineens in stapjes sneller achteruit. Ja. Het is klassiek.
0: Ja. Gerdina vraagt, wat is het grootste misverstand over long-covid? Rien, heb jij daar... Ik denk dat dat wel iets is waar jij ook over na hebt gedacht.
2: Ja, we hebben natuurlijk een hoop medische misverstanden. En dat, dat mensen de ernst en de impact niet weten. Mm-hmm. Maar ik denk dat het grootste misverstand waar wij nu mee te maken hebben, is dat de zorgsector het wel even gaat oplossen.
0: Ja.
2: We zitten hier nu 6 jaar in en we zijn niet bezig om door heel het land medische zorg op te zetten voor deze patiënten.
0: Ja.
2: Het is niet zo dat we nu een structureel langdurig onderzoeksproject hebben lopen. Er is echt actie nodig.
0: Ja, en dat die actie zit hem, als ik jou goed begrijp, vooral dus in de we moeten meer lange termijn denken.
2: Ja, en de politiek moet in actie komen.
0: Gaan we het straks nog wat uitgebreider over hebben. Jonathan vraagt, kun je genezen van long-covid, Alfons?
1: De meeste mensen zijn beter geworden. Ook mensen na 5 jaar kunnen ineens om iets gaan genezen. Maar ik ben ook wel serieus. Er zijn ook mensen die echt machteloos hun leven verliezen.
0: Ja.
1: Ten gevolge van COVID.
0: Het ondraaglijke lijden.
1: En ja, maar niet eens van ondraaglijk is het lijden, sowieso. Maar gewoon doodgaan aan de complicaties. Het lijkt alsof het alleen maar... Maar die mensen krijgen verlammingen van allerlei spieren. Kunnen hun maag werkt niet meer. Krijgen infusen, et cetera. En dan is het op een gegeven moment de strijd... Die haal je niet meer.
0: Nee. Er zijn dus ook veel mensen genezen. Is het duidelijk waar dat dan doorkomt, de genezing? Of is dat soms nog heel onduidelijk?
1: COVID is een systeemziekte. Alle hoekjes in ons lichaam zijn geraakt. Van je haren, je nagels, je brein, je hart, je spieren, nieren. Alles is geraakt. Dat betekent ook dat de benadering ook multidisciplinair en ook vanuit alle kanten moet zijn. En soms ontstaat er bij iemand bij toeval een verandering in het immuunsysteem, wat dus eigenlijk aan het borrelen is en koken zelfs is, waardoor het weer een beetje tot rust komt. En waardoor kleine stapjes mensen helpen om te verbeteren.
0: Ja.
1: Dat is ook een beetje de hoop die niet alleen ik, maar ook veel specialisten die zich daarmee bezighouden, hebben van, als wij dat immuunsysteem ergens op verschillende manieren kunnen helpen tot balans te komen, dan kan deze heel ingewikkelde ziekte misschien
0: behandeld
1: genezen
0: worden.
1: Behandeld worden. Ja. Ja. Maar we zijn nog ver vandaan. Hoor.
0: Ja.
2: Ja, er zijn dus spontane genezingen, maar daar kan ik als patiënt niet op rekenen. En er zijn heel veel mensen die ziek zijn en ziek blijven. Er is echt onderzoek nodig om tot een genezende behandeling te komen die er nu niet is, of meerdere behandelingen.
0: Ja.
2: En we weten eigenlijk gewoon niet hoeveel mensen er zijn en hoeveel mensen er beter geworden zijn, want het wordt niet geregistreerd.
0: Ja, ja, ja. En wat jij net zegt, we kunnen niet wachten totdat dat vanzelf wordt opgelost door de zorg. Daar is echt meer actie voor nodig. Daar gaan we het zo meteen nog wat uitgebreider over hebben. Zit je voor nu nog te luisteren en heb je vragen aan mijn gasten, stel ze dan in de NPO Luister-app.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Ja, het is geen gemakkelijk onderwerp, maar wel een belangrijke. We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik verder met Rien de Buk van patiëntenvereniging Long COVID Nederland en huisarts en zoonose-expert Alfons Olde-Lohuis verder over de gevolgen van Long COVID en ontbrekend langetermijnbeleid. Maar eerst gaan we even naar muziek. Dit is Michael Kiwanuka met Home Again.

0: Dit is vroeg van maandag 7 september. Ruim 6 jaar na de eerste coronabesmetting in Nederland kampen nog steeds honderdduizenden mensen met de gevolgen van de ziekte. Maar zorg en onderzoek naar long-covid wordt afgeschaald. Wat betekent dat voor mensen met long-covid? Ik praat erover door met Rien de Buk van patiëntenvereniging Long-covid Nederland en met huisarts en zoonose-expert Alfons Oldeloohuis, die hier bij mij in de studio zit. En zit je nou te luisteren en heb je vragen voor mijn gasten, stel ze dan in de NPO Luister-app. Vroeg. Emma van den Berg. Het is al een tijdje bekend dat expertisecentra en organisaties zoals C-Support, waar we het net even over hadden, en grootschalige onderzoeken naar long-covid moeten stoppen. Rien, jij maakte je daar net ook al even kwaad over. Waarom gebeurt het eigenlijk dat dit stopt?
1: De onverschilligheid, de baan van de dag in Den Haag, waarbij andere dingen belangrijker geacht worden. En dus wat ik net zei, het misverstand dat de zorgsector het wel even gaat oplossen.
0: Ja.
1: Terwijl er echt actie vanuit de politiek nodig is.
0: Sluit u zich daarbij aan, Alfons?
2: Absoluut onverschilligheid van veel partijen. En ik vind ook echt dat het niet kan. Ik vind ook dat echt ook C-Support eigenlijk echt zijn deuren niet zou moeten sluiten. Als ik zie hoeveel en hoe wij als medisch team, die ook heel erg ongelukkig zijn met het stoppen van C-Support. Want honderden huisartsen maken gebruik van onze vraagbaak om ons te bevragen over allerlei patiënten. Je ziet net dat er een beetje kentering komt, ook met nascholingen naar de periferie voor huisartsen. En ik ben het echt wel eens met een grote mate van onverschilligheid, vooral van ook van de zorg. Ik geloof niet dat alle politici onverschillig zijn. Ik zie ook wel politici die echt met vuur ervoor gaan, maar de systemen vertragen.
0: Ja. Wat zijn de gevolgen eigenlijk als zowel de zorg als het onderzoek stopt?
2: Ik ben het met Rien eens. Het kan niet, mag niet, moet niet. De vooral, en dat is dus het stukje waar ik dagelijks in terechtkom, de zorg. De zorg ontbreekt. We hebben expertisecentra waarin heel weinig mensen gezien kunnen worden. 17.000 op de wachtlijst. En nog niet eens geschikt voor de hele kwetsbare patiënten. Dus de zorg moet echt heel erg veel anders. En nog een keer, het is zorg. Dus zorgverzekeraars, ik heb dat al eens vaker gezegd, die dienen echt mee te doen. En niet achterover te leunen en denken van, laat ze maar een robotje vechten op de centra of tussen ministerie en zorgverzekeraars. Gewoon helpen, dat is gewoon zorg. Zorg is nodig voor die mensen. Ik heb dat vanuit de Q-koorts meegemaakt. En als je niks doet, loop je steeds verder achter. En dan is de ellende ongelooflijk.
0: Ja, Rien, als die zorg wegvalt en als onderzoek stopt, welke gevolgen zie jij dan voor jouzelf ontstaan?
1: Ja, kijk, dus er was een gebrek aan zorg en er blijft een gebrek aan zorg.
0: Mm-hmm.
1: Als je gewoon kijkt hoeveel mensen kunnen er in een ziekenhuis terecht bij iemand die weet wat long-covid is en bijvoorbeeld POTS kan herkennen. Dat is heel klein en er is een gigantisch verschil tussen de zorgstandaard binnen de expertisecentra en daarbuiten.
0: Yeah.
1: Dus dat was er al niet, maar als het expertisecentra ook nog wegvalt, dan heb je dus ook zeg maar de verbinding tussen onderzoek en zorgpraktijk valt dan ook compleet weg.
0: Ja.
1: In de expertisecentra proberen ze de nieuwste inzichten uit het onderzoek te vertalen naar de klinische praktijk en er alvast ervaring mee te doen, zodat het, nou ja, als er iets werkt, uitgerold kan worden naar de rest van het land.
0: Ja.
1: En als het onderzoek, er is dus besloten tot een kortlopend onderzoeksproject in 2023.
0: Ja.
1: Bijna al die onderzoeken lopen dit jaar af. En het ministerie van VWS zegt doodleuk, ja, we gaan nu eens kijken of er misschien ooit nog onderzoek nodig is. En dan komt het er op z'n allervroegst in 2029 weer. En dan kan ik je één ding vertellen. Al die onderzoekers, die gaan weer wat anders onderzoeken, die zijn weg. Al die ervaring heb je weggedaan. Het is één grote kapitaalverbranding.
0: Hoe zie jij hoe ga jij dit terugzien in jouw dagelijks leven, denk je?
1: het is vooral het toekomstperspectief wat wegvalt.
0: Ja.
1: In mijn dagelijkse zorg verandert niks. Want ik ben al niet... voor de mensen die kleine groep die binnen is bij het expertisecentrum... zou hun zorg veranderen. Maar voor alle andere mensen in Nederland verandert dat niet. Behalve naar de toekomst toe.
0: Ja.
1: Wat ik ook nog wel wil noemen is de langdurige zorg. De persoonlijke verzorging. De wet langdurige zorg. Dat type zorg. Dat ontbreekt vaak ook. Dus als je bijvoorbeeld hebt met die mensen die zo zwaar ziek zijn... dat het over euthanasie gaat en zo. Die hebben gewoon 24 uur verzorging nodig. Ja. En die aanvragen, dat loopt spaak omdat ze bijvoorbeeld zeggen... het long-covid is niet permanent genoeg. Dat is nog niet bewezen permanent. En dan word je gewoon afgewezen. En dan kan je bij elk loketje aankloppen. En bij elk loketje zeggen ze nee.
0: Ja.
1: Terwijl die zorg gewoon onmisbaar is.
0: Ja. Ik hoor jou, we gaan er zo nog even doorpraten ook over die allerkwetsbaarste. Die zijn al een paar keer natuurlijk ook ter sprake gekomen. Ik hoor van jou toekomstperspectief. Dus er verandert niet zoveel nu direct aan jouw vorm of de zorg die jij ontvangt. Want die is al ontoereikend, zeg ik het zo goed?
1: Ja, dus ik heb in die zin geluk of hard gevochten voor verwijzingen. Dat ik bij een arts binnenkwam die nu bij het expertisecentrum werkt... voordat die bestonden, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik spreek hem eens in de 3 maanden aan de telefoon... en dan kijken we wat voor opties er zijn. En we hebben al heel veel geprobeerd. En eigenlijk zijn de opties nu op, zeg maar. Dus voor mij verandert er sowieso niks. Maar ik gun andere patiënten ook die opties die er wel zijn.
0: Ja.
1: En er is gewoon een groot tekort aan medische zorg... wat er überhaupt al nooit was.
0: Ja, en als we pas in 2029 weer verder gaan met onderzoek... dan ligt het werken naar een toekomst in ieder geval voorlopig stil... tenzij je vanzelf geneest. En iets waarvan jij net natuurlijk al heel correct zei... je kan er niet op rekenen dat je ineens vanzelf geneest. We hopen het natuurlijk van harte... maar dat is natuurlijk niet iets waar je op kan rekenen. Wat moet er nu gebeuren volgens jullie? Ik begin even bij jou, Alfons.
2: Ik vind dat 3 items altijd heel belangrijk zijn bij een infectie. Dat is dus kennisoverdracht, dat is onderzoek en zorg. Die 3 zijn gewoon heel essentieel.
0: Ja.
2: De zorg is absoluut inferieur. Echt ook wat de expertisecentra beloofden. We gaan iedereen zien en we gaan zorgen dat de huisartsen en de tweede lijn... dat is allemaal niet gelukt. En uiteindelijk moet het daar toch gaan vallen. Want er zijn zoveel mensen, er zijn een paar gelukkigen... die terecht kunnen bij expertisecentra en de rest kan daar niet terecht.
0: Ja.
2: Onderzoek, wat ik wel heel belangrijk vind in de expertisecentra... daar... zit ook, dat zijn vaak academische centra, daar zitten ook onderzoeksmensen. En inderdaad, wat Rien ook zegt, als die stoppen of geen kans meer hebben, gaan ze naar op een ander thema. En dan is het eigenlijk verlies van mensen die er weer thuis zijn. En dat is echt wel een belangrijke dreiging die is. Want er zijn eigenlijk maar in Nederland een 100-tal mensen die zich met post-infectieuze klachten, zoals post-COVID, bezighouden. En die zijn heel schaars, dus we moeten ze vooral niet verliezen.
0: Ja. Rien, heb jij daar nog toevoegingen aan wat er moet gebeuren? Je hebt het ook al een paar keer natuurlijk over de politiek gehad.
1: Ja, dus qua onderzoek is het belangrijk dat er nu op korte termijn snel geld komt... zodat die onderzoekers niet nu weggaan. Want onderzoekers zeggen al in de media dat er ook collega's vertrokken zijn... En dat er dan ook een lange termijn perspectief geboden wordt... dat ze zeggen, we gaan hier ambitieus langjarig op inzetten... en hier is het budget. En op het gebied van zorg is het belangrijk dat er zekerheid geboden wordt... dat die expertisecentra langjarig kunnen doorgaan.
0: Ja.
1: Maar dat we ook niet de illusie hebben dat alle patiënten daar gezien worden... want daar is het budget gewoon niet toereikend voor.
0: Ja. Ja, dus geen korte termijn impulsen. We moeten op de lange termijn gaan denken. En daar is geld voor nodig. En daar hebben we Den Haag voor nodig. Alfons, u pleitte tijdens de pandemie, die toen die nog in volle gang was... om alvast na te denken over goede nazorg. En net zei u al een beetje nazorg. Misschien een beetje een moeilijker woord daarin. Zal het dan misschien toch gewoon om zorg gaan?
2: Nou, het is zorg, ja. Maar het is heel veel infectieziektes hebben een lange nasleep. En die worden heel vaak vergeten. En dat... bleek al uit, dat is dan geschiedenis, de eerste COVID-infectie in 2005, dus SARS-CoV. En toen bleek dus al dat er heel veel mensen heel lang last hielden, die allemaal later in een ME-potje zijn geduwd, zeg maar. Ik zeg het een beetje onvriendelijk. En wat dat betreft hebben we eigenlijk nooit geleerd. Dus ik denk dat bij een infectie altijd moet worden gedacht, wat doet het nu? Wat doen we met de lange termijn?
0: Juist.
2: En hoe voorkomen we het? Hoe kunnen wij voorkomen dat post-infectieuze klachten kunnen ontstaan?
0: Ja.
2: Want het is natuurlijk ook iets wat te maken heeft met hoe wij leven in Nederland. Als je gevaccineerd wordt, gaan mensen daarna sporten en naar de sportschool. Terwijl als jij spike-eiwitten toegediend krijgt van de virus, dan moet je gewoon even een pas op de plaats maken. Dus ja, wij moeten leren een soort nieuwe hygiëne. Maar los daarvan, dat is dus voor de toekomst, los moeten we vooral zorgen voor een langjarig, zoals in Duitsland,
0: ja,
2: 10 jaar lang alles inzetten op deze infecties.
0: In Duitsland gebeurt het dus wel. En het ontbreekt hier dus echt aan een lange termijn visie hierop. En daarom wil ik ook het even hebben over de meest kwetsbare patiënten. Long-covid is er namelijk in verschillende gradaties, maar er is een groep allerkwetsbaarste. In het begin zei ik ook al, er is een klein groepje dat het euthanasietraject aan wil gaan. Alfons, kunt u die groep eens omschrijven? Waar hebben we het dan over als we het hebben over de allerkwetsbaarste binnen die long-covid groep?
2: Ja, dat is echt altijd heel indringend. Waarbij ik nog een keer zeg, die 90.000 zijn ook volledig geïnvalideerd. Maar deze mensen, dat is echt tragiek. Je komt daar binnen in een kamer die donker is, muren, ramen dichtgeplakt. Spreek ik vaak heel kort met de mensen, omdat het niet langer kan. Ik spreek dus vooral de mantelzorger, of dat de echtgenoot is of de kinderen, dat maakt niet uit. En dan kom je dus binnen in een kamer waar het donker is, waar iemand ligt met nog een jonge bos haren, zeg maar. Of die dan 23 is of 35, dat maakt niet uit.
0: Mm-hmm.
2: Die werkelijk bijna niks kan, even een paar dingen kan antwoorden. En dan probeer te leven. En dan, wat doe ik dan daar? Ik probeer een beetje het beeld duidelijk te maken. Welk type COVID is. Ik vraag me eerst af, is het COVID? Want ook, je moet ook niet te gemakkelijk alles COVID noemen. Want soms mis je daardoor ook diagnoses.
0: Mm-hmm.
2: En dan ga ik kijken welke haakjes er zijn om voor deze mensen het iets beter te maken. En dat is de POTS. Zoals Rinet al zegt, maar dat is ook de M-kast. Dat zijn kleine, is niet zo belangrijk voor nu, maar dat zijn kleine mogelijkheden om leven iets aangenamer te maken. En dan zie je dat hele kleine stukjes al wel kunnen helpen. Maar het is dus echt altijd indringend als je daar binnenkomt en daarna weer teruggaat naar buiten, naar je auto. En dan denk je van verdorie. Het is niet het leven wat deze mensen ooit voor ogen hadden. En,
0: nee.
2: En vooral omdat het ook zo lang duurt en zo invaliderend is.
0: Ja, zo invaliderend dat er dus ook mensen zijn die besluiten een euthanasietraject in te gaan. Persoonlijk vond ik dat best chockerend. Ik denk dat het ook wat zegt over misschien hoe niet op de hoogte ik blijkbaar ben van hoe indringend dit dus kan zijn.
2: Ja, maar ik heb hetzelfde. Ik heb deze en veel casussen ook met de expertisecentra gedeeld. Want daar zien ze alleen maar de redelijk, de mensen die nog in staat zijn om met een taxi daar naartoe te komen. En dat is ook voor hun ook heel leerzaam. Want dan weten ze ook dat er ook nog een andere vorm van COVID is die heel erg raakt.
0: Ja.
2: Dus ik snap dat het je raakt.
0: Ja. Het raakt mij ontzettend. Waren jullie wel verbaasd, of heeft het jullie verbaasd, die euthanasiecijfers? Of was dat voor jullie niet zo'n...
2: Nee, zeker niet verrassend. En ik denk dat dit het topje van de ijsberg is. Maar ik zeg het er ook bij, heel veel mensen hebben een euthanasieregeling klaar liggen, zeg maar. maar willen er geen gebruik van maken. Want ze willen eigenlijk echt helemaal niet dood. Ze willen leven, maar ze zijn niet in staat om uit het raam te springen. Ze zijn niet in staat om pillen te nemen. Dus ze hebben geen andere weg als deze weg voor de zekerheid te nemen. Maar heel vaak willen ze niet. Maar ik heb ook mensen nog recent vanuit de Q-koorts meegemaakt. Die na 20 jaar na de Q-koorts uitbraak uiteindelijk dachten, nou, nu is het wel klaar. En daar kan ik dan wel een beetje vrede mee hebben.
0: Ja.
2: Hoewel het heel erg zeer doet.
0: Ja, dat begrijp ik. Rien, vanuit de patiëntenvereniging heb jij ook contact met deze mensen, met de, zoals we ze even noemen, de allerkwetsbaarste?
1: Ja, ze kunnen heel sporadisch of sommigen mega gedisciplineerd met een telefoon of een computer op heel laag lichtstand communiceren. Mm-hmm. En ze uiten zich ook op social media, dus dat zie je ook. En we hebben ook persoonlijk contact mee. Het is onvoorstelbaar eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, voor ons is dit verhaal niet nieuw meer. Dus wat Alfons zegt, je hebt die 10 euthanasie trajecten die voltooid zijn. Maar er zijn er nog veel meer die lopen en die in de toekomst nog kunnen gaan gebeuren.
0: Ja.
1: Wat de criteria zijn voor euthanasie is ondraaglijk lijden en uitzichtloosheid. En wat daarin heel kwalijk is, is eigenlijk dat Alfons rijdt dan met zijn auto Nederland af naar deze mensen in donkere kamers. Maar er is eigenlijk geen mobiel medisch team wat vanuit die expertisecentra of waar dan ook naar deze mensen toe gaat en medische zorg verleent.
0: Ja.
1: Dat zou er structureel georganiseerd moeten zijn. En het is echt een moreel falen van ons land dat wij dat niet organiseren.
0: Duidelijk, duidelijke taal.
2: Ja, en wat erbij komt, wat ik een heel belangrijk punt vind, is deze mensen liggen heel erg, wordt de mantelzorg ontzettend overbelast. En ik vind dat voor deze mensen er eigenlijk een soort centra moeten komen in Nederland, waar deze mensen, als was het een hospice, waar ze in rust, in balans, even weer een klein beetje misschien kunnen herstellen en in ieder geval de optimale behandelingen kunnen krijgen zoals we die op dit moment kennen in Nederland. En daar maak ik me heel erg hard voor, want dat is, ik heb ook meegemaakt dat een aantal mensen die stap konden maken. En dan zie je echt een verbetering. En ik weet ook dat de huidige minister, Sophie Hermans, daar ook heel erg mee bezig is om zoiets voor elkaar te krijgen. Dus ik geloof ook wel soms dat er nog wel iets kan, maar de kritische woorden van Rien, die hoor ik heel goed.
0: Ja, ik denk dat we die allemaal goed horen, goed moeten horen. Rien, vorige week was er in Amsterdam nog een wetenschappelijk congres rondom PAIS. Dat staat dus voor postacute infectiesyndromen. Dat is een verzamelnaam, we hebben hem al een paar keer gebruikt, voor langdurige en vaak ernstige klachten die aanhouden na een infectie, zoals dus long-covid. Gebeuren er dan op zo'n congres nog dingen waar jij hoop uitput?
1: Er zijn veel verschillende, heel wild verschillende dingen die daar onderzocht worden en die afwijkingen in het lichaam aantonen of een klein puzzelstukje geven van wat er in totaal aan de hand is. Dus er zijn zeker ontwikkelingen, dus dat is hoopgevend. En we moeten ook als samenleving ruim baan geven aan deze onderzoekers dat ze gewoon lekker door kunnen gaan. Dus dat is zeker waar het vandaan moet komen. Ja.
0: Alfons, houdt u ook nog hoop? En
2: ja,
0: waaruit?
2: Ik hou zeker hoop. Ik vind de puzzel van Rien een hele goede vergelijking. De puzzelstukjes zijn er heel veel. Heel veel. En er worden een aantal puzzelstukjes geleidelijk aan wat duidelijker. Waar ik ook voor pleit, is internationaal samen te werken.
0: Ja.
2: Ik zie ook een beetje de schaduwkant van Nederland, waar we elke keer met kleine trials mensen proberen een behandeling voor te doen. En dan zie je dus, als je het na een aantal maanden gaat bekijken, dat het net te klein en te licht is geweest om tot een goede uitspraak te komen. Dus daarom werk internationaal samen. En dat hadden we ook wel eigenlijk afgelopen vorige week in Amsterdam.
0: Ja, want vanuit het buitenland zijn er wel lange termijn onderzoeken worden opgezet, toch?
2: Nou, het gras is, denk ik, echt, behalve Duitsland met die 10 jaar... En Japan met het feit, Japan heeft ook iets moois. Die zeggen, het is zo'n belangrijk thema. Dit kan niet alleen het ministerie van VWS. Mm-hmm. Dit moet ook het ministerie van Onderwijs voor de kinderen. Dat moet ook het ministerie van Financiën voor de mensen die verliezen alles. Ja. Maar ook het ministerie van Sociale Zaken vanwege de UWV, et cetera. En die hebben dat allemaal gecombineerd. Ja. Dus maar daar pleit ik wel heel erg voor. Maar het gras is niet, bepaald niet overal groener.
0: Nee. Zit je nou te luisteren en heb je vragen? Vergeet ze dan niet te stellen in de NPO Luister-app.
3: Vroege vragen.
0: We gaan nog even naar wat laatste vragen van mensen thuis. Kim vraagt bijvoorbeeld, wat kan je als patiënten, huisarts of vereniging zelf doen om dit onder de aandacht te houden? Rien, heb jij daar een idee bij?
1: Veel van wat er gebeurt via social media, omdat mensen gewoon niet hun huis uitkomen.
0: Ja.
1: We zijn afgelopen november op het Malieveld geweest. Dat was een heel indrukwekkend protest. Dat was ook veel met naasten namens patiënten, omdat ze zelf niet konden komen.
0: Ja.
1: Er stond een hele rij met rolstoelen, met foto's van mensen die niet konden komen.
0: Ja, het was een heel indrukwekkend beeld, inderdaad. Ja, het is ontzettend aan te raden om dat even op te zoeken.
1: Als je nou als patiënt luistert en je denkt ik wil meedoen, volg vooral de social media van de patiëntenorganisaties. En als we dan weer een actie doen, dan kan je het zien en kan je daar meedoen.
0: Ja, duidelijk. Alfons, huisarts.
1: Het is ingewikkeld, want wij kunnen geen snelweg blokkeren.
0: Nee, precies. Nee, ja, dat snap ik. Ja.
2: Ja, Malieveld was echt heel, heel erg indringend, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat er ook is voor huisartsen is, er is een, dat heet dan een FTO-module. Dus huisartsen hebben nascholingsmogelijkheden. Dat moeten ze ook doen. En die gaat ook over post-COVID. Die wordt wel door het medisch team van C-Support gedaan. En dat gaat dus helaas verdwijnen. Maar zolang het C-Support er nog is, en wij hopen eigenlijk toch stiekem ook nog wat langer door te kunnen gaan, is dat een hele mooie module waarvan je ziet dat huisartsen echt ineens een hele andere kijk ontwikkelen op post-COVID.
0: Ja, dus dat is een aanrader voor huisartsen. Dan heb ik nog een vraag van Chibbe. Die vraagt, zijn er ook Kamerleden met long-COVID? Zetten zij zich niet in voor betere zorg? Zijn die er eigenlijk?
2: Zeker. COVID heeft iedereen geraakt. En er zijn echt ook Kamerleden met long-COVID. En die hebben zich ook heel erg ingezet. En er zijn ook heel veel artsen met long-COVID. Ja, absoluut. COVID maakt geen onderscheid.
0: Nee, als je je in de politiek begeeft, kon je helaas geen uitzondering krijgen.
2: Nee, maar het probleem is, als je uitvalt,
0: ja,
2: dan val je uit en dan ben je minder zichtbaar. En dat is dus datgene waar ik altijd voor vecht.
0: Het verdwijnen.
2: Ja, van de mensen zijn onzichtbaar.
0: Ja, precies. Rien, dit is een vraag die denk ik voor jou het beste te beantwoorden is. Gerben vraagt namelijk, hebben jullie als long-COVID-patiënten ook contact met elkaar? En zo ja, wat levert dat op?
1: Ja, dus veel via social media dus. De lotgenotengroepen die worden georganiseerd. We hebben binnen de vereniging hebben we natuurlijk contact met de leden en heen en weer. Maar wat je ook veel ziet is dat mensen gewoon via social media openbaar steun aan elkaar betuigen, tips delen voor hun rechten opkomen richting politiek en medische sector.
0: Ja.
1: Dus er is veel contact voor zover mogelijk. Ja.
2: Ja, en in Brabant zie je ook echt veel live lotgenotencontacten. En ik ben wel heel erg onder de indruk altijd van het effect van lotgenotencontacten. Dus ik vind het een uitstekende vraag.
0: En u bent ook iets aan het opzetten, geloof ik, Alfons?
2: Ja, wat ik al eigenlijk zei, er moet iets blijvends komen voor post-infectieuze ziekte. En dan zijn we in Brabant bezig om een eerste echte brede kliniek op te zetten, in samenwerking ook met de expertisecentra. Maar die dan wel blijft en die dus heel breed en ook van daaruit ook mensen thuis kan bedienen, dus bezoeken. Vanavond toevallig hebben we daar weer een belangrijke vergadering. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben onder de indruk van de gemotiveerdheid van de provincie, de commissaris, maar ook andere partijen, gemeentes, die allemaal heel duidelijk zien, Brabant is natuurlijk extreem getroffen, die allemaal zien dat er toch eigenlijk een heel belangrijke weg is die we moeten gaan bewandelen.
0: Ik hoop dat het lukt. Ik vind het bijzonder om te horen. Ik zou zeggen, moedig voorwaarts. Wij gaan het gesprek hier een beetje afronden. Ik wil jullie erg bedanken. Rien de Buk van Patiëntenvereniging Long-Covid Nederland. Ook voor je openheid in dit gesprek. En huisarts en zoonose-expert Alfons Olde-Lohuis. Nogmaals, moedig voorwaarts. En fijn dat jullie met ons de dag wilde beginnen. Dit was Vroeg van maandag 7 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten we ook weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Maar nu eerst gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.

0: NPO Radio 1. 6 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen, het is maandagmorgen 7 september. De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn gewonnen door de Alternatieve für Deutschland. Lang was het spannend. Halen ze de absolute meerderheid of niet? Een overzicht van het nieuws nu. Thomas Delsing.
2: AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar net niet genoeg stemmen gehaald om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Gisteren was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De man schrijft in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij een vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Een vrachtvliegtuig van Amazon schoot door op de landingsbaan en kwam daarna in een weiland tot stilstand. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd een tijd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn werk aan een aflevering van de medische serie The Pit. De 45-jarige Nederlander leverde voor de laatste aflevering van het tweede seizoen een realistisch model voor een keizersnede. Arjen Tuiten zegt tegen persbureau 1P dat hij erg vereerd is met het winnen van de belangrijkste tv-prijs. Tuiten werkt al decennia in Hollywood. In 2018 en in 2020 werd hij genomineerd voor een Oscar. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en er kan een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is er vandaag regelmatig zon te zien. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 25 tot 29 graden worden.
0: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het was verwacht, maar het zorgt toch voor een politieke schok in Duitsland. De winst voor de AfD in de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij die door de veiligheidsdiensten wordt bestempeld als extreemrechts gaat mogelijk regeren in die Duitse deelstaat. Aan het begin van de avond kwamen de eerste uitslagen binnen.
3: Für heute empfehle ich Ihnen Block und Bleistift. Es wird eine Zitterpartie für viele Beteiligte.
4: Om stipt 6 uur kwam daar de exit poll. Te beginnen met de grote verliezer, de CDU.
3: Die CDU als vormals stärkste Partei verliert die Hälfte ihrer Stimmen. 18,5% schlechtestes Ergebnis im Land.
4: De partij van bondskanselier Merz en van de huidige premier van Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, houdt nog maar zo'n 18% van de stemmen over. En dan komt daar de grote winnaar van de avond, AfD.
3: Die AfD steht bei 44,5%. Das ist das beste Ergebnis, das sie bisher überhaupt bei einer Wahl auf Landesebene erreicht hat.
4: Boven de 44%, dat is ook meer dan de afgelopen maanden werd gepeild. En daarom dus grote blijdschap bij de AfD. Met deze veruit beste uitslag voor de AfD ooit is er geschiedenis geschreven, zegt de lijsttrekker in Sachsen-Anhalt Ulrich Siegmund.
5: We hebben in diesem land Geschichte geschrieben. Dat moet man ganz deutlich so sagen. Die mensen hebben hier een ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen.
4: Hij is er klaar voor, zegt hij, om premier te worden van Sachsen-Anhalt als eerste AfD-deelstaatpremier ooit. Ook beweert hij dat hij open staat voor samenwerking met de andere partijen.
6: Ich werde sagen, als Demokrat werde ich immer, und das haben wir seit 10 Jahren gemacht, immer allen Kräften die Hand ausstrecken, die mit uns eine grundsätzliche politische Kehrtwende in diesem Land herbeiführen möchten.
4: Maar Sigmund zegt daarbij dat hij alleen wil samenwerken als alle eisen van de AfD worden ingewilligd. En dat is uitgesloten. Ook de landelijk leider van de AfD, Alice Weidel, is vol zelfvertrouwen.
7: Ik werde hem zeggen dat die CDU niemals meer aan de Bundestagswahl gewinnen wird. Und ich werde Ihnen auch sagen, dass der Bundeskanzler Friedrich Merz getauscht wird.
4: Volgens haar zal de CDU nooit meer een bondsdagverkiezing winnen en is het einde nabij van bondskanselier Merz. Hier op het Domplatz in het centrum van Magdeburg zijn een paar honderd mensen bij elkaar gekomen om te protesteren tegen de huidige verkiezingsuitslag en om te laten zien dat er ook anti-AfD-geluiden zijn. Hier zit onder meer een man met een bord. In het Duits staat hier: ik was vanwege mijn overtuigingen gevangen in een Russisch gevangenschap. Ik weet waartoe rechtsextremisme leidt. En laat het alsjeblieft niet in Duitsland gebeuren dat de AfD hier het land verstoort zoals Poetin Rusland heeft vernietigd.
8: Als ik in Rusland geboren word, had fast niemand demonstriert. Meine Eltern haben nicht gegen Putin demonstriert. Ich möchte in Deutschland bleiben. Ich möchte, ja, dass ich hier so meine Zukunft aufbauen werde. Und deswegen, statt meiner Eltern werde ich hier demonstrieren für gute Zukunft, also für meine zukünftiges Leben, ja.
4: Deze Elia zegt dat juist in Rusland de mensen te weinig de straat op gingen toen de democratie werd afgebroken. En daarom is het ook een waarschuwing, zegt hij, die hij hier over wil brengen aan de bewoners van Sachsen-Anhalt, dat je juist moet demonstreren als een rechtsradicale partij aan de macht komt.
9: Also 44% AfD oder sowas is für uns jetzt nicht tolerierbar hier, finde ich.
4: Ook deze inwoner van Magdeburg wil zich niet neerleggen bij de verkiezingswinst van de AfD. Hij zal de straat op blijven gaan zolang de AfD populair blijft, zegt hij.
10: Heute fühlen wir Angst und vielleicht Wut, aber wir müssen die Zeit bis dahin gut nutzen. Danke.
1: Een bijdrage vanuit Magdeburg van onze correspondent Giem Balduk.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 6:07. In het radioprogramma Dijkstra en Even Blij ter plekke ging het over de komst van windmolens rond het Zuid-Hollandse Zwammerdam. Volgende week mogen bewoners erover meepraten in het provinciehuis. Bart de Vrede van actiegroep Turbulent Lobby tegen de komst van de windturbines. Volgens hem is er al op andere plekken aangetoond dat ze te veel geluidsoverlast veroorzaken.
11: Je hebt windpark N33 bij Groningen. Daar staan een aantal windturbines ten noorden van de woningen. 700 tot 900 meter afstand. En de rechter heeft die mensen gewoon gelijk gegeven. Die mensen die hebben last van de bromtonen. Maar ook het RIVM geeft bijvoorbeeld aan in hun eigen onderzoeken dat, en dat ging over oudere windturbines, dus dat is oud onderzoek, maar daar gaven zij al aan dat 13% van de mensen ernstige overlast gaat ondervinden door windturbines.
12: Puur door geluid eigenlijk. Ja.
1: Maar volgens D66 statenlid Tobias Grond, is de komst van windmolens noodzakelijk?
13: Ideaal wil je natuurlijk überhaupt windmolens heel ver weg, waar niemand ze ziet, niemand ze hoort.
12: Maar dat kan bij
13: Nederland.
12: Dat
13: wil ik ook. Ja. Maar dat kan niet. En ook in Zuid-Holland hebben we een giga woningtekort, die we wel aangesloten willen hebben op het stroomnet. Dus wat mij betreft heeft het heeft ook met klimaat te maken, maar ook gewoon met de huizen die we nu aan het bouwen zijn. Bedrijven die nu geen elektriciteitsaansluiting kunnen krijgen, omdat we de energie niet hebben.
1: In radioprogramma Met Clarice aandacht voor de naslepen van de overstromingen in Nepal. Het land meldt nu bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Bergbeklimmer Katja Staartjes kent het gebied rond de Himalaya goed. En volgens haar is er nu vooral specialistische hulp nodig.
14: Dus bijvoorbeeld bij het identificeren helaas nu van de vele lijken. Om daar bij geholpen te worden als het gaat over een stuk communicatienetwerken herstellen. Als het gaat over de tunnels. Daar de tunnels vrijmaken worden ze nu geholpen door Zuid-Korea en China. Dus met name op zoek naar specialistische hulp. En natuurlijk in eerste instantie nu ook goederen.
1: Verschillende wetenschappers zeggen dat de ramp het gevolg is van klimaatverandering, waardoor het in Nepal steeds warmer wordt.
14: Door klimaatverandering zie je nu ook toename in gletsjermeren. Die kunnen gaan overlopen. Maar dit gaat echt over een brok gletsjer wat is afgebroken met ijs en puin. En het moment waarop dat gebeurt, dat kun je niet voorzien. Of althans, de wetenschappers zijn daar nu naar aan het kijken of dat misschien toch beter in kaart te brengen is.
1: In Pauw en de Wit waren journalisten Sinan Kaan en Rudy Franks te gast. Ze maakten een serie over de internationale drugshandel die Nederland en België steeds meer in zijn greep krijgt. Volgens Kaan moeten we dan ook niet verbaasd zijn door de recente gebeurtenissen in Overasselt.
15: Als je gewoon naar de afgelopen 10 jaar kijkt, dan hebben we toch wel veel dingen gezien. Van martelcontainers naar onthoofdingen. Fruittelers die onderdrukt werden. Een misdaadjournalist die vermoord is. Een advocaat die vermoord is. Officieren van justitie. Rechters die in gepantserde auto's rijden. Het is natuurlijk allemaal een soort opmaat naar wat we in Overasselt hebben gezien. Dus heel erg verbaasd ben ik niet.
1: Sinan Can over de situatie in Nederland. In België, Rudy Franks, die legde uit dat dat land de laatste jaren ook opgeschrikt is door drugsgeweld.
16: Bijvoorbeeld vorige week voor de eerste keer politiekantoren beschoten zijn in het Brusselse. We hebben ook extreem geweld gekend. Hè. Er is een geruchtmakende zaak geweest van een meisje, Firdaus, een jong meisje dat doodgeschoten is. Dus nee, dit soort extreem geweld kennen we. Maar op deze schaal, een bende die gewoon alsof je met een Mexicaans of Colombiaans kartel die een dorp bestormt, dat hadden we nog niet gezien.
1: Nee, dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Zomerse klanken voor wat een zomerse dag gaat worden. Dreadlock Holiday, 10cc. De stichting Massaschade en Consument gaat Snapchat voor de rechter slepen, meldt het AD.
1: De stichting vindt dat Snapchat te veel gericht is op winst en te weinig op de gezondheid en veiligheid van gebruikers. Kinderen zouden er niet veilig zijn voor ronselaars en de app zou zo zijn ingericht dat jongeren worden aangespoord om hem zo vaak mogelijk te openen. Dat moet anders, vindt de stichting. Ze eisen bij de rechter een schadevergoeding. Voorzitter Lucia Melgert zegt tegen het AD dat er voor het indienen van de dagvaarding een gesprek is geweest met Snapchat, maar dat leverde volgens haar niets op. Een voortvluchtige Nederlandse crimineel die nog 12 jaar celstraf moet uitzitten voor drugshandel is opgepakt in Colombia, schrijft de Telegraaf. Eldrich B. leefde al 11 jaar onder de radar in het Zuid-Amerikaanse land en werd volgens de Colombiaanse politie opgepakt op een terrasje in de stad Medellín. Op televisiebeelden is B. te zien in een wit t-shirt, korte spijkerbroek en met een petje op, terwijl twee agenten naast hem staan. De arrestatie kwam tot stand met hulp van Interpol en de Amerikaanse autoriteiten. Er wordt nu gekeken hoe B. aan Nederland kan worden uitgeleverd. Het FD schrijft dat de hypotheker te koop staat. De Franse eigenaar heeft een partij ingeschakeld die helpt bij het verkopen van bedrijven. De hypotheker heeft 195 kantoren en is de grootste onafhankelijke hypotheekadviseur van Nederland. Het bedrijf verwacht minstens 25 miljoen euro winst te maken. Volgens een bankier zou de hypotheker ongeveer 10 keer dat bedrag waard zijn. Dat betekent dus dat het bedrijf mogelijk voor zo'n 250 miljoen euro wordt verkocht. De Volkskrant schrijft over een veelbelovend Amerikaans onderzoek naar psilocybine, de werkzame stof in paddo's. Die hallucinerende stof kan mogelijk worden gebruikt om zenuwpijn na een chemokuur te voorkomen. Een proef bij muizen is veelbelovend. Diertjes die geen psilocybine kregen werden na de chemokuur veel gevoeliger voor aanraking en hadden snel pijn. De muizen die het wel kregen reageerden juist normaal en leken geen extra pijn te hebben. Zenuwpijn na chemokuur kan bij kankerpatiënten langdurig aanhouden en soms zelfs leiden tot het aanpassen of stoppen van de behandeling. Amerikaanse onderzoekers zijn daarom versneld begonnen met klinische proeven bij mensen.
0: Maandagmorgen, hoe is de situatie op de weg? Wijnand Zwaan.
2: Nou, Sander, de ochtendspits die komt geleidelijk aan op gang met wat dagelijkse files. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A7, Den Oever richting Zaanstad, tussen Wognum en de afrit Avenhorn. Nu een kwartier vertraging in 4 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht.
0: Gaat het dan alleen over de verkiezingen in Duitsland? Nee. In Amerika zijn er natuurlijk ook verkiezingen op komst. De midterms die zijn pas over 2 maanden. Maar in sommige staten zijn de eerste stembiljetten voor het stemmen per post de deur al uit. Voor president Trump is dat een doorn in het oog. Want hij claimt nog steeds, onterecht, dat stemmen per post voor grootschalige fraude zorgt. Daarom wil hij het stemmen per post drastisch aanpakken. Een rechter die hield hem voorlopig tegen en dus wil Trump nu dat het Hoge Rechtshof er een uitspraak over doet. Correspondent Rudy Bauma.
3: Nou, wat Trump betreft moet de US Postal Service een grotere rol krijgen bij het toezicht op de verkiezingen. Staten die moeten lijsten met stemgerechtigde of geregistreerde kiezers eigenlijk doorsturen naar die postdienst. En staten die de persoonlijke informatie van die stemgerechtigde niet willen doorgeven, die worden uitgesloten van dat poststemmen, wat Trump betreft nogmaals. Het Rijk kan dan ook subsidies voor die staten inhouden. Die USPS, die postdienst, die moet wat Trump betreft eigenlijk een soort scheidsrechter worden om te bepalen wie per post mag stemmen en wie niet, dus dat heeft nogal wat impact.
0: En wat is daar eigenlijk op tegen? Met andere woorden, waarom houden rechtbanken dat tot nu toe tegen?
3: Nou, omdat de staten alarm sloegen. Kijk, in Amerika zijn de verkiezingen heel anders geregeld dan in Nederland, hè, waar de federale overheid het organiseert. Maar in de VS gebeurt dat decentraal. De staten zijn daarvoor verantwoordelijk. Maar door die postdienst zo'n grote rol te geven, zou de organisatie dan eigenlijk wel onder federale regie komen, in ieder geval deels. En Trump die kan dan ook invloed uitoefenen op die US Postal Service. Hij wil sowieso die dienst bij het ministerie van Handel onderbrengen. Mm-hmm. Maar ja, de USPS als scheids inzetten bij de verkiezingen, dat druist eigenlijk helemaal in tegen hoe de verkiezingen hier in de VS zijn geregeld. Een beetje vloeken in de kerk. Mm-hmm. En het is ook 2 maanden voor de verkiezingen. Dus ga nu nog maar verkiezingsregels aanpassen. Dat zou toch naar verwachting een enorme chaos opleveren.
0: Wat voor een effect heeft het eigenlijk? Ik bedoel, zijn het een paar stemmen per staat of zijn het echt grote aantallen die poststemmen?
3: Nee. Bijna 30% van Amerikanen die stemt per post. Dat is wel met name in bepaalde staten. Hè. Washington State, Oregon, Colorado, Utah. Mm-hmm. Daar stemt zelfs 3/4 per post. Daar krijgen geregistreerde kiezers ook automatisch een stembiljet toegestuurd. Dat is hier in Washington D.C. ook. In bijvoorbeeld Hawaii is dat ook. In Utah gaan ze het overigens wel weer afschaffen. Maar ja, het zijn wel grote aantallen. In zuidelijke staten is het weer een stuk minder. Dan is het weer een kleine minderheid.
0: En denkt Trump dat de Democraten vooral veel te winnen hebben bij dat poststemmen? Dat die daardoor nadeel ondervindt als het op deze manier blijft gaan?
3: Nou, dat heeft er waarschijnlijk wel mee te maken. Want de mensen die het meest per post stemmen, dat zijn Democraten. Dus het is waarschijnlijk niet voor niets dat Trump dit probeert. Hij stemt trouwens zelf ook regelmatig per post.
0: Oh ja.
3: Maar goed, het blijft wel een obsessie van hem, dat poststemmen. Hij roept ook steeds dat hij wil voorkomen dat niet-staatsburgers illegaal stemmen. Mm-hmm. Maar ja, die zijn wel gek om dat risico te nemen met de kans om uitgezet te worden. Dus dat gebeurt ook bijna nooit. Hè. Zelfs een conservatieve denktank, de Heritage Foundation, die komt tot zo'n 100 illegale stemmen in een kwart eeuw. Maar er zijn recent in New Jersey wel 400 bijgekomen door een softwarefout, waardoor per ongeluk ook niet-stemgerechte, niet-geregistreerde kiezers aan de kieslijst waren toegevoegd. Dus mensen die geen burger zijn, zeg maar, in Amerika. Dus dat is wel koren op Trump's molen. Maar er is nooit bewezen dat specifiek bij dat poststemmen veel fout gaat.
0: Nou, ja, toch, het is een ding van hem. En hij legt zich dus ook niet neer bij de uitspraak van die lagere rechters. Gaat nu naar het hogere rechtshof. Wat is daar de kans van slagen, denk je, van zijn beroep?
3: Nou, het Hoge Rechtshof heeft in diezelfde zaak, uit dezezelfde zaak, eerder al een soort nooduitspraak gedaan. Toen hebben ze gezegd dat het voor de klagende staten eigenlijk te vroeg was om het aan te vechten, omdat de regels nog niet officieel waren. Ze eigenlijk nog niet konden aantonen dat ze daar schade van zouden ondervinden. Mm-hmm. Zonder dat ze daar overigens inhoudelijk naar die regel keken. Dat gebeurt wel vaker, hè, dat een soort spoedoplossing wordt gezocht. Nu zijn die regels wel concreet. Maar als het Hoge Rechtshof nu weer zo'n spoeduitspraak zou doen, dan zou het theoretisch kunnen gebeuren dat het dus van kracht wordt bij die verkiezingen, die tussentijdse verkiezingen begin november, maar daarna pas inhoudelijk wordt behandeld en misschien wel weer wordt afgewezen. Ja. Dat zou natuurlijk een hele rare toestand zijn. Maar dat is wel waar Trump kennelijk op gokt.
0: Helder. Dank, correspondent Rudy Bauma. Australiërs moeten de oceaan delen, met haaien wel bepaald. Meestal gaat dat goed, maar niet altijd. Na een aantal incidenten de afgelopen maanden zit de schrik er nu goed in. Correspondent Meike Weijers ging naar een strand in Sydney waar een 35-jarige vrouw onlangs werd gebeten door een witte haai.
4: Zon, zee, strand en haaien. Voor Australiërs die houden van een duikende oceaan hoort het erbij. Het is een dinsdagochtend vroeg in de winter in Sydney. Het is koud, maar toch staat het hier in Coogee, een populair strand, vol met mensen in zwemkleding. Alan bijvoorbeeld staat klaar in zijn zwembroek om zo de zee in te springen. En dat doet hij een paar keer per week, zegt hij.
5: From time to time you'll see a bull shark or a tiger shark, but never had a dangerous encounter.
4: Hij komt dan wel eens een stierhaai of een tijgerhaai tegen. Maar meestal tonen de haaien maar weinig interesse in zwemmers.
5: You normally see them swim past you, they're not interested. They just move on. By the time you realize it, there's nothing to worry about because they're swimming away.
4: Maar toch is Ellen al een hele tijd niet gaan zwemmen, met goede reden. Zo klonk het haaienalarm dat een paar weken terug hier te horen was, toen een 35-jarige vrouw werd aangevallen door een witte haai. Ze werd uiteindelijk door een vrijwillige strandwacht naar de kust geholpen. Ze is in haar arm en in haar benen gebeten en uiteindelijk moest haar arm zelfs geamputeerd worden. Het incident kwam als een enorme schok voor de zwemgemeenschap in Coogee.
5: Yeah, it's taken me a while to get back in the water. It just didn't feel right. I wouldn't say it felt disrespectful, but it felt like the right thing to do, to just take some time out.
4: Ellen was zo geschrokken dat hij besloot om een tijdje even niet te gaan zwemmen. Het was de zoveelste aanval van een haai in Australië dit jaar. Tot nu toe zijn er 58 haaienaanvallen gemeld in het land. En dat is het hoogste aantal in heel de wereld. 4 mensen overleefden het niet. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Waarom er ineens meer aanvallen zijn van haaien, dat heeft verschillende oorzaken. Als het vaak regent, dan komt afvalwater in de oceaan terecht en daar komen vissen en dan weer haaien op af. Ook is het steeds drukker in het water met mensen die zwemmen, die vissen of surfen. En bovendien zijn de oceanen door klimaatverandering warmer en ook dat trekt weer meer haaien aan. Ook voor de vrijwillige strandwacht Michaela Morelli was het een reden om te twijfelen of ze wel weer het water in wilde.
6: We were swimming 1 hour before the attack.
7: Really?
6: Ja, ja, ja. We were all in the water. Many of us.
4: Ze was tijdens de aanval op het strand en bevriende strandwachten reanimeerden de vrouw die was aangevallen.
8: What about you? Are you scared?
6: Well, I've never been scared of. You know, the shark presence.
4: Ik ben nooit echt bang geweest van haaien. De kans dat je bijvoorbeeld een auto-ongeluk krijgt is veel groter dan dat je door een haai gebeten wordt. Maar sinds dit incident voelt het toch wel anders. De regering heeft stappen gezet om toch te proberen hier iets aan te doen. Er vliegen bijvoorbeeld vaker helikopters langs om de oceaan in de gaten te houden. Hier komt er één. Inmiddels worden ruim 70 stranden in en rondom Sydney bewaakt met drones.
9: Yes. Because my responsibility is watching for the shark. That's my responsibility.
4: Dit is Yuri Kushenko, van oorsprong een Oekraïner. Hij heeft een grote hoed op met een brede rand om zich te beschermen tegen de zon. En hij zit te staren naar een klein schermpje waarop hij het beeld van de drone kan zien.
9: Like, a lot of people they knew my name and they like wave me every morning and they told me a lot of nice words.
8: So people feel safer now that you're here.
9: Yes. Yes.
4: Mensen voelen zich een stuk veiliger nu hij er is.
9: I can't protect them. I can't warn them, but I can protect them.
4: Hij zegt, ik kan mensen niet beschermen tegen haaien, maar ik kan ze wel waarschuwen.

0: Now that you're here.
1: Yes, yes.
0: Mensen
1: yes,
0: voelen zich yes, een stuk yes, veiliger yes. nu hij er is.
1: I can't protect them. I can't warn them, but I can protect them.
0: Hij zegt, ik kan mensen niet beschermen tegen haaien, maar ik kan ze wel waarschuwen.
2: Het verhaal wil niet of ze zelf nog de zee in durfde. De reportage was van Meike Weijers. Veel aandacht deze ochtend natuurlijk voor de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Ik zat me af te vragen welke muziek komt daar eigenlijk vandaan. Nou, componisten als Händel en Telemann zijn daar geboren, maar ook wat recenters komt daar vandaan. Tokyo Hotel was ook populair in Nederland, u kunt ze kennen. Ze begonnen in het Duits, maar zingen nu steeds meer in het Engels. Maken een beetje Amerikaanse autoradio-rock. Uit Magdeburg, Tokyo

0: NPO Radio 1.
1: Het is, ja, 6:30. Overzicht van het nieuws, Thomas.
2: De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen kreeg de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk met steun van het populistische BSW. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. De zoektocht in Duitsland naar een vermoedelijke aanslagpleger heeft ook gisteren niets opgeleverd. Een man van 48 heeft in een brief sabotageacties op energiecentrales opgeëist. Gisteren is een bos bij Keulen doorzocht, maar de klimaatactivist werd niet gevonden. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Een toestel van Amazon kwam tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon regelmatig te zien. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 25 tot 29 graden worden.
1: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
3: Ja, het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd. Op de A7 van Den Hoever naar Zaanstad. Daar botsten 3 auto's op elkaar bij de afrit Avenhoorn. Daar staat file vanaf Wognum met een 30 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht voor bergingswerkzaamheden. Op de A27 Breda.

0: Utrecht tussen Gorinchem en Lexmond. Een half uur vertraging in 5 kilometer file. Ook daar gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
1: De stroom hulpgoederen richting Gaza is nagenoeg opgedroogd. Het Rode Kruis zometeen over de gevolgen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed, thanks bo.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: En actie olifant.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe? Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden inging nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Dat zegt het Rode Kruis, een zusterorganisatie van de Rode Halve Maan. Het komt allemaal omdat Israël niet meer hulp toelaat. Directeur van het Rode Kruis, Harm Goossens, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Ja, dat zijn cijfers over augustus. Hoeveel noodhulp is er binnengekomen?
8: Het is tot absoluut dieptepunt bereikt. Nu van 1500 pallets die we per maand binnenkregen, was augustus, waren er nou 93 pallets. Ja. Dat is het laagste sinds het staakt het vuren van oktober 25. En het gevolg is echt dat voedsel opraakt, medische hulpmiddelen raken op. Deze week zijn we bijvoorbeeld gestopt met alle hartoperaties, want er zijn gewoon niet genoeg materialen om dat te kunnen doen.
1: Nee. Wat voor afspraken zijn er eigenlijk met Israël gemaakt?
8: Nou ja, in dat tijd was de afspraak dat in totaal, dus niet alleen voor de Palestijnse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis heet in Gaza, 600 per dag vrachtwagens binnen zouden komen. En dat wordt echt bij lange na niet gehaald. Het gevolg is echt dat humanitaire hulp, daar maken we ons echt zorgen om, dreigt tot volledige stilstand te komen. Ja. Dus er wordt niet aan die afspraken gehouden.
1: Ja. U noemde al die operaties, maar wat zijn andere gevolgen van het gebrek aan hulp?
8: Nou, de situatie op dit moment is daar echt heel erg slecht. Dus er is eigenlijk een gebrek aan alles. Aan water, aan voedsel, aan medische hulpmiddelen. Mensen zijn in totale overlevingsmoed. Uren in de rij voor water. Mensen wonen met 10, 15, soms 20 mensen in tenten. Ziekenhuizen functioneren niet meer. We werken daar met tentenziekenhuizen. Dat vinden we tegenwoordig vooruitgang. Mm-hmm. En dan zijn er nog eigenlijk twee grote dingen. Eén, er is een enorme mentale belasting. De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. Ja. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Ja. Nu is er natuurlijk wel landbouwgrond ook in Gaza. Er zijn waterputten op verschillende plekken. Zijn die allemaal bereikbaar?
8: Nee, die zijn natuurlijk niet allemaal bereikbaar. Maar mensen doen zo goed en zo kwaad als ze kunnen leven. Blijft het normale leven doorgaan. Dus ook de zaken die u daar net noemt. Ja. Maar ja, weet je wat ook het cynische natuurlijk is? Op niet al te grote afstand, op de westelijke Jordaan-oever, staan onze magazijnen helemaal vol. Staan daar vrachtwagens te wachten met materialen. En die kunnen uiteindelijk niet terecht in Gaza. Ja. En dat is natuurlijk toch gewoon een menselijke beslissing. Die grensovergangen moeten gewoon open. Zodat we normaal, net zoals andere hulporganisaties, hulp kunnen verlenen.
1: Ja. En dat is natuurlijk iets wat u, maar u niet alleen, ook tegen Israël zegt. Maakt dat indruk?
8: Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Kijk, wij kunnen alleen maar, ik realiseer me ook, we herhalen en herhalen steeds hetzelfde bericht. De Nederlandse overheid heeft wel met andere landen een oproep gedaan, ook aan Israël, om meer goederen toe te laten. Achter de schermen is het Internationale Rode Kruis uiteraard ook in contact met Israël om daarvoor te zorgen. Maar er moet gewoon vrije toegang komen. Ja, meer hulpgoederen.
1: Wat moet Nederland meer doen, volgens u, richting Israël?
8: Nou, niet alleen Nederland. Ik denk dat we daar ook als totaal Europa een stevige stem nog kunnen laten horen. Constant benadrukken dat het hier gaat om hulpgoederen. Om het redden van levens van mensen. Ik ben natuurlijk van het Rode Kruis. Dus ik hou me ver van de politiek. Maar dit gaat echt gewoon om het redden van levens. Om mensen die niet de spullen krijgen die ze nodig hebben. Terwijl die vlakbij om de hoek staan.
1: Directeur van het Rode Kruis, Harm Goossens.
9: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
10: Mail naar r1jn@nos.nl.
9: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Premier Rob Jetten en zijn Noorse collega Jonas Gahr Støre zijn vandaag in Zeeland voor de opening van een nieuw CO2-project van kunstmestfabrikant Yara. In de fabriek in Sluiskil willen ze voortaan jaarlijks 800.000 ton CO2 uit het productieproces afvangen. Wat per schip dan vervolgens vervoerd wordt naar Noorwegen en daar diep onder de zeebodem wordt opgeslagen. Luc Katvaar, algemeen directeur van Yara in Sluiskil. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Ja, laten we beginnen bij die fabriek van u daar. Hoe wordt die CO2 afgevangen?
11: De CO2 is eigenlijk al afgevangen vanuit het productieproces zelf. Dus bij de ammoniakproductie en het procedé wat wij toepassen in Sluiskil, is eigenlijk de CO2, de zuivere of zuivere CO2, een bijproduct aan zich. En dat betekent dat wij al sinds wij product of ammoniakproductie hebben in Sluiskil, die CO2 beschikbaar hebben. De grootste deel van de CO2 die daar vrijkomt, wordt gebruikt voor intern om ureum kunstmestproducten te maken, enerzijds. Anderzijds ook voor de productie van AdBlue. Mm-hmm. AdBlue is dan het product wat dient in de zware transport of bij dieselauto's voor de Denox.
1: Om het schoner te laten rijden, ja.
11: Ja, en de rest van de CO2 werd tot op heden afgeblazen.
1: Ja.
11: Dus dat betekent, ja, als wij nu in plaats van die door de schoorsteen te jagen, die CO2, gaan we die dus afleiden naar onze nieuwe plant.
1: Ja, en van daaruit gaat het naar Noorwegen, dan de zeebodem in. Hoe gaat dat?
11: Dus het gaat zo. Dus zoals ik net gezegd heb, de CO2 wordt dus omgeleid naar onze nieuwe plant. Mm-hmm. Die wordt daar vloeibaar gemaakt, opgeslagen in een opslagtank bij ons. Dan via een pijpleiding naar onze katen en per schip naar Noorwegen vertransporteerd. Daar bij Northern Lights wordt de CO2 opnieuw gelost in hun opslagtanks. En dan via een pijpleiding van een 120 kilometer lengte wordt die dan naar een ondergrondse velden onder de Noordzee, ongeveer een 2,6 kilometer onder de zeebodem,
1: ja,
11: gepompt.
1: En dat klinkt behoorlijk omslachtig eigenlijk, of in elk geval ingewikkeld. Waarom is het zo belangrijk voor u dat het gebeurt?
11: Voor ons is het heel belangrijk dat wij CCS in eerste instantie toepassen. Omdat dat, als je kijkt naar de technologie en wat het resultaat is, dat eigenlijk het meest directe actie is waarbij dat CO2 vermeden wordt om sowieso in de atmosfeer te komen.
1: Mm-hmm. Om uiteindelijk onze milieudoelen te halen.
11: Om dus de milieudoelenstelling te halen, ja, klopt. Ja. Dit is direct. Anders, ja.
1: En de grap is, het is een technologie waarvan ik al dacht, ja, dat is er al lang en breed, maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Bent u een pilotproject of is dit gewoon echt een van de eerste projecten waarbij het op deze manier commercieel gaat gebeuren?
11: Ja, dus we zijn sowieso geen pilotproject. Dus als we kijken naar de technologie, dan is het zo dat we al 20 jaar in Sluiskil ook CO2 vloeibaar maken voor de voedingsindustrie. Mm-hmm. Dus de technologie om CO2 vloeibaar te maken is zeker geen nieuwe technologie. Wat wel nieuw is, inderdaad, is de methode om de CO2 die je op die manier vloeibaar maakt, ja, ergens op te slaan onder de zeebodem. Mm-hmm. En dat is nieuw. Dat is nieuw, ja.
1: En dat gaat vaker gebeuren in de toekomst, denkt u?
11: En ik vermoed dat zeker als je kijkt naar wat daar per direct het effect van is, dan zeg ik niet, gaat het meer gebeuren, dan hoop ik dat het meer gebeurt. Want nogmaals, dit is de meest snelle methode om CO2 uit de atmosfeer te houden.
1: Ja.
11: Je haalt er hem niet uit, maar je haalt er hem uit.
1: Nu is natuurlijk de kritiek van milieuorganisaties dat hartstikke mooi CO2 uit de lucht houden. Als je het niet produceert, dan hoef je het ook niet af te vangen. Met andere woorden, u kunt ervoor zorgen, zeggen zij dan, dat er bijvoorbeeld geen aardgas meer gebruikt wordt, hoef je ook geen CO2 af te vangen.
11: Klopt. Dus nogmaals, voor ons is CCS ook een tijdelijke
1: Oplossing,
11: dus inderdaad om te vermijden dat hij in de lucht komt. Parallel daaraan werken wij natuurlijk als Yara ook aan het circulaire verhaal. Het is een circulaire route waarbij dat voor ons van belang wordt of is om te kijken hoe kunnen wij biogas inzetten als een deelvervanging van het aardgas gebeuren. Het is om de grondstoffen, waterstof en koolstof te vergroenen. Dat is één. Anderzijds, ja, of die volledig de aardgasconsumptie kan afdekken, dat is een andere vraag.
1: Ja.
11: En wat denk ik in die discussie ook zeer belangrijk is, denk ik, de autonomie van Europa.
1: Ja.
11: Dus om toch te borgen dat Europa niet afhankelijk wordt of minder afhankelijk van aan externe bronnen.
1: Ja.
11: Denk ik dat dit voor ons in eerste instantie de vervolgstap is om biogas in te zetten.
1: En zolang dat nog niet helemaal het geval is, wordt het dus afgevangen. Luca Twaar van Yara in Sluiskil, dank voor de toelichting. Voetbalverenigingen beginnen aparte competities omdat ze de sfeer bij de gewone KNVB-wedstrijden te agressief vinden. Dat is een van de initiatieven die je vooral in de Randstad ziet om iets te doen aan de problemen op de amateurvelden. Ander voorbeeld is de Haagse norm, waarin clubs uit Den Haag een convenant tekenen, waarin ze beloven zich in te zetten voor sportief gedrag in en langs het veld. Jorge Ferreira is projectleider van de Haagse norm. Goedemorgen, Jorge Ferreira. Ja. Wat gebeurt er op de velden en waardoor het zo nodig is om dat convenant met elkaar te ondertekenen?
10: Nou ja, vooropgesteld, er gaat heel veel goed op de velden. Er zijn heel veel wedstrijden natuurlijk die plaatsvinden. Maar goed, toch gebeuren er een aantal excessen. Het gaat van schelden tot vernielingen, waar ook bij je politie nodig is. Goed, en dat soort excessen dat we natuurlijk voorkomen. Zodat iedereen wel met plezier het sport kunnen blijven beoefenen die ze altijd al beoefenen.
1: Ja. En hoe kan het zetten van een handtekening onder een convenant dat dan allemaal meteen oplossen?
10: Dat zou mooi zijn als we dat zo kunnen meteen oplossen. Dat zou super zijn. Nou goed, het convenant daarin spreek je met elkaar een aantal regels af. Afspraken maak je met elkaar. Waarin je eigenlijk zegt, oké, we gaan ons inzetten om een positieve sportcultuur te creëren. En daarbij komen een aantal belangrijke concrete afspraken bij. Je gaat werken aan trainers opleiden, scheidsrechters. Maar je gaat ook met toeschouwers aan de slag, je leden. En je zorgt er ook voor dat je elkaar erop kan aanspreken uiteindelijk.
1: Ja. En welke rol spelen die scheidsrechters?
10: Nou, dat is een belangrijke rol natuurlijk, de scheidsrechters. Dat krijg je vaak terug als je met trainers praat, clubleden. Nou, dat begint altijd al over scheidsrechters. Dus het is wel belangrijk dat de scheidsrechter aanvoelt naar wat gebeurt er binnen zo'n wedstrijd. Dat hij de spelers goed kent en goed kan toepassen. Maar ook voor de verenigingen, dat zij weten van wij hebben ook een scheidsrechtsvereniging die deelnemen aan de Haagse norm. Maar ook voor de vereniging dat zij weten, hey, hoe ontvangen wij nou zo'n scheidsrechter? Hoe kunnen wij onze vereniging scheidsrechters beter begeleiden daarin?
1: En hebben alle clubs die handtekening gezet?
10: Nog niet allemaal, jammer genoeg. Maar daar werken we aan. We zitten nu inmiddels op 16 verenigingen, waarvan één scheidsrechtsvereniging is.
12: Ja.
10: Goed, wij gaan stap voor stap werken we eraan om alle verenigingen erin te krijgen.
12: Maar zitten bij die nog niet ondertekenaars dan clubs waarvan u zegt van die zijn inderdaad zo vreemd bezig op het veld. Die kunnen het misschien niet eens.
10: Nou goed, we gaan in ieder geval altijd gesprek aan met de verenigingen. En uiteindelijk heeft iedere vereniging zo zijn eigen uitdagingen daarin.
12: Ja.
10: En we proberen ze juist eigenlijk op maat te bedienen van oké, wat is er voor nodig en hoe kunnen we jullie erin meekrijgen om ook daaraan deel te nemen. Om ook voor te zorgen, uiteindelijk doen we allemaal bij dezelfde competities.
12: Ja.
10: Dus om daar om goed te kunnen participeren.
12: Ja, het was natuurlijk ook een beetje een gemene vraag aan de projectleider van die Haagse Norm. Want u kunt clubs niet op voorhand al nemen en shamen, want dan gaan ze nooit die handtekening zetten. Maar laten we dan even hebben over het effect. Ziet u al effect van het convenant?
10: Ja, we zijn gestart met de pilot en we gaan nu het tweede seizoen in, waarin we veilig gestart zijn. En je ziet al het effect in dat de clubs ook al meegaan. Ze kunnen elkaar al makkelijker vinden. En dus op het moment dat er iets gebeurt, dan nemen ze contact met elkaar, kunnen ze erover hebben. Ook de verklaringen naar de KNVB, daar werken we ook nauw mee samen. Dus ze kunnen elkaar makkelijker vinden, ze bespreken dingen met elkaar. Ze geven ook elkaar aan, hoe zien wij jullie als vereniging, hoe kunnen we elkaar daarbij helpen. Dus de samenwerking, het verbinden, dat ontstaat al. Nou goed, en van daaruit is het de zaak om het verder te laten doorcijpelen binnen de gelederen van de vereniging. Om te komen tot een positievere sportcultuur.
12: Succes daarbij, George Ferreira, projectleider van de Haagse Norm.
10: Dank u wel.
12: De overheid verstookt veel geld met het vullen van de gasvoorraden, schrijft nu.nl.
13: Volgens de nieuwssite worden honderden miljoenen euro's uitgegeven om de Nederlandse gasopslagen voor komende winter te vullen. Het grootste deel komt van de overheid. Energiebedrijven doen nog altijd weinig, omdat gas nu relatief duur is. Ze gokken erop dat de prijzen later gaan dalen en wachten dus met inkopen. De overheid wil de opslagen toch vullen om te voorkomen dat Nederland bij een koude winter met een tekort of nog hogere gasprijzen te maken krijgt. Eind vorige maand waren de opslagen voor ruim 47% gevuld. Veel minder dan in voorgaande jaren. Nederlanders sparen meer, maar beleggen minder dan andere Europeanen. Bij Amerikanen blijven we helemaal ver achter, blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van ING. Onder meer het FD schrijft erover. Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 25.000 euro aan beleggingen. 18.000 euro minder dan in andere Europese landen. Daarmee laten we volgens ING veel geld liggen, zegt deze redacteur van het FD.
14: Nee, dat is niet weinig inderdaad. Kijk, de afgelopen 24 jaar was het rendement op spaarrekening gemiddeld 1,2%. Als je dat had belegd, had je 6% behaald. En dan hadden we...
15: Krijg je rente op rente?
14: Rente op rente. Dan hadden we 2800 miljard gehad.
13: Een hoofdeconoom van de ING zegt dat ons spaargedrag ook zorgt voor een rem op economische groei en innovatie. Millennials hebben het zo slecht nog niet. Dat schrijft RTL Z op basis van een onderzoek van het CBS. Daaruit blijkt dat de generatie die is geboren tussen 1985, mijn bouwjaar, en 2000, gemiddeld rijker is dan de generaties daarvoor.
12: Hebben doorgaans. Nou, niet meer zeuren, inderdaad.
13: Ja. Het viel volgens mij wel mee voor maandag. Maar ze hebben doorgaans, millennials, een groter vermogen dan hun voorgangers. En ook de koopkracht van millennials is vaak groter. Zo'n anderhalf keer groter dan bij de babyboom-generatie. Van welke generatie ben jij eigenlijk, Sander?
12: Ja, die daartussen, de ex.
13: Ex? Ja. Ja, er werd er volgens mij nog eentje tussen gepropt.
12: Super op hoe wij het er vanaf
13: ook nog, ja. De pragmaten werd hier genoemd.
12: Pragmaten,
13: ja. Dit komt allemaal volgens een hoogleraar van de Tilburg University, vooral doordat meer mensen hoger opgeleid zijn. En zij hebben vaak een hoger inkomen. Als je de jongeren van vroeger vergelijkt met die van nu, dan hebben die van nu minder reden tot klagen, zegt de hoogleraar. Dat zal ik dan dus ook niet meer doen.
12: Nee, wij gaan zo meteen loonstrookjes naast elkaar leggen, geloof ik.
13: Kinderen, ik ga snel door, zouden veel meer moeten leren ruiken. Dat betoogt een geuronderzoeker bij BNR. Volgens hem helpt ruiken om de omgeving te begrijpen en zouden we onze neus veel bewuster moeten gebruiken. Ook is het geurvermogen essentieel om bijvoorbeeld gevaar te herkennen, om te bepalen of voedsel nog goed is en om herinneringen en emoties op te roepen. De onderzoeker zegt dat kinderen meer bewust moeten worden gemaakt van geur.
16: We gaan met kinderen wel de natuur in bijvoorbeeld en we laten ze dan zien hoe de natuur eruit ziet en ook hoe de natuur klinkt. Ze zeggen, de koe zegt boe, de kip zegt tok, dat soort dingen. Waarom laten we eigenlijk niet onze kinderen ook ruiken hoe een koe ruikt of hoe vers gemaaid gras ruikt?
13: Door die geuren vervolgens aan woorden te koppelen, leren kinderen volgens hem beter ruiken.
12: Het is 7:10 en het werd al behoorlijk druk op de weg, Wijnald.
0: Ja, inderdaad, de dagelijkse files groeien verder. En er zijn ook wat ongelukken gebeurd op de A7, Den Oever richting Zaanstad. Daar is een ongeluk gebeurd bij de afrit A van Hoorn met 3 personenwagens. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Het oponthoud is 1:30. De linkerrijstrook is dicht. En op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer stilstaand verkeer met 1 uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Gorkum. Let me tell you.

0: Lil Boo Thang, Paul Russell. Ja, en zo was hij er helemaal. Ze verlieten hun dorp om bij andere gezinnen in het huishouden te gaan werken. Soms bleven ze in Friesland, maar veel anderen kwamen verder van huis terecht. Dit weekend openen musea Osterlan de tentoonstelling Koffer vol verhalen over het leven van Friese dienstmeisjes eind 19e eeuw. Suzanne van Loo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Conservator en projectcoördinator van die tentoonstelling. Waarom gingen Friese vrouwen toen als dienstmeisje werken?
1: Nou, vaak is dat om financiële redenen. Omdat ze kwamen uit gezinnen waar de financiële situatie niet zo goed was. Mm-hmm. Maar er waren er natuurlijk ook die het wel uit eigen plezier deden. Maar veelal was het een gewoonte dat je ging een dienstje doen.
0: Ja. En stond het te boeken als een goede baan? Wat moest je allemaal doen?
1: Het was voornamelijk huishoudelijk werk. En dat was wassen, schoonmaken, koken. En wassen was in een tijd waarin er nog geen wasmachine was. Mm-hmm. Er was nog geen stofzuiger. Dus handwerk was het. En dat kostte nogal wat tijd. Dus de vrouw des huizes vond het fijn als ze ondersteund werd door een dienstmeisje.
0: En waarom specifiek uit Friesland?
1: Nou, Friese dienstmeisjes kwamen veelal uit grote boerengezinnen. Waren gewend om mee te werken op de boerderij, hard te werken. Waren betrouwbaar en waren erg geliefd in het Westen. En dat vonden we ook terug door onderzoek in oude kranten. Nogal wat advertenties uit het Westen. Dienstmeisjes werden gevraagd.
0: Mm-hmm. Maar u bent dus die oude advertenties tegengekomen. U heeft meer spullen gevonden. Bijzonder eigenlijk.
1: Klopt.
0: Wel.
1: Ja, nee, we hebben dagboeken gevonden. We zijn in contact gekomen met mensen die dagboeken van hun moeders nog in huis hadden, fotografie. En we hebben nogal wat onderzoek moeten doen. En een van de voorbeelden als onderzoek is die ons aangeboden werd, een dagboek van een meisje uit Broek in Friesland. Mm-hmm. Die door omstandigheden ook in dienst ging bij een koster in Gorredijk. En zij kwam uit een nogal geïnformeerd gezin. Zij had een cultuurschok om in het socialistisch rood georiënteerde dorp Gorredijk aan het werk te komen. Mm-hmm. Maar het was een meisje die, nou, ze liet zich niet zo het kaas van het brood eten. Ze clashte nogal eens met haar werkgever. Ze hadden felle discussies aan de tafel tijdens de maaltijd. Maar aan de andere kant waren het ook goede vrienden uiteindelijk. Want ze bleven met elkaar corresponderen en het contact bleef. Maar voor haar was dat een bijzondere stap van een wat fijn en besloten gezin naar een rood dorp in Gorredijk.
0: Ja, dat is dan een van de verhalen, maar gemiddeld genomen, werd dit getolereerd? Was het gewoon een goede baan waar je ook jezelf kon zijn? Of was je toch een beetje onderdanig, slaafs bijna als dienstmeisje?
1: Nou, slaafs wil ik niet zeggen, maar het was vooral een onzichtbaar beroep. We willen dus dat onzichtbare beroep hebben we een gezicht gegeven. Mm-hmm. Maar uiteraard was het een enigszins onderdanig. Je stond in dienst van een mevrouw of een meneer. En je had maar te doen wat er je gezegd werd. Er was een werkschema voor je, daar had je je aan te houden. Je werkte 6 dagen in de week. Je had een zondagmiddag vaak vrij. Dan mocht je even naar huis. Als je inwonend was, als je uitwonend was en je woonde gewoon thuis, ook waren hele lange dagen dat je soms tot 's avonds laat nog aan het werk was als mevrouw nog iets nodig had.
0: Ja.
1: Dan mocht je opkomen draven.
0: Het leven niet eens zo lang geleden te zien met allerlei illustraties in het museum in Opsterland. Ik sprak met Suzanne van Loo, de conservator en de projectcoördinator van die tentoonstelling. Dank.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast. Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
4: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag
3: lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
4: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
5: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
4: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
3: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
4: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
6: Ster.
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
8: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
9: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
10: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
11: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: Pas na haar overlijden op 33-jarige leeftijd werd singer-songwriter Eva Cassidy wereldberoemd. De documentaire De Essentie van Eva Cassidy. Over een unieke zangeres die altijd trouw bleef aan zichzelf. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR NPO 2.
11: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
13: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
14: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Alle stemmen zijn geteld in Sachsen-Anhalt. En daardoor is de zetelverdeling in de deelstaat flink veranderd. Overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
15: De Alternatieve für Deutschland heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar net niet genoeg stemmen gehaald om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de Straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren 2 schepen door de zeestraat, gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. Dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn, toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Gisteren was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De man schrijft in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Nederlandse grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn werk aan een aflevering van de medische serie The Pit. De Nederlander leverde voor de laatste aflevering van het tweede seizoen een realistisch model voor een keizersnede. Arjen Tuiten zegt tegen persbureau ANP dat hij erg vereerd is met het winnen van de belangrijkste tv-prijs. Tuiten is 45 en werkt al decennia in Hollywood. In 2018 en in 2020 werd hij genomineerd voor een Oscar. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee worden 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het wel 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig, dan wordt het hooguit 18 graden.
16: Maandagmorgen druk op de weg, Wijnand Zwaan.
17: Ja, inderdaad. Zoals gebruikelijk, er staan behoorlijk wat dagelijkse files. De meeste staan op de wegen in Gelderland en in Noord-Brabant. Een paar files vallen op, dat zijn dan de ongelukken. Op de A7 Den Hoeven richting Zaanstad, daar ging het al heel vroeg mis. Tussen Abbekerk en de afrit A. van Hoorn, nu een uur extra reistijd. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met 3 personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, ruim een half uur oponthoud na een ongeluk tussen Ochten en Tiel. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 3 kwartier vertraging in 7 kilometer stilstaand verkeer. Daar botsten 3 auto's op elkaar. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Gorkum via knooppunt Deil over de A15 en de A2.
16: Duitsland vraagt zich af wat er moet gebeuren na de enorme verkiezingszege van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Zometeen onze correspondent.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
21: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
22: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
23: Wij zijn Medipoint.
24: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
25: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
24: En voor Harold met een sta-opstoel.
26: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
24: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
28: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja? NRV.
27: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
28: De olifanten van Botswana. NRV.
27: Of luipaarden in Sri Lanka.
28: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
29: Pas na haar overlijden op 33-jarige leeftijd werd singer-songwriter Eva Cassidy wereldberoemd. De documentaire De Essentie van Eva Cassidy. Over een unieke zangeres die altijd trouw bleef aan zichzelf. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR NPO 2.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
16: Het is een grote verschuiving in de Duitse politiek. De winst van AfD Sachsen-Anhalt, 44% van de stemmen haalden ze. Nooit eerder werd de bewezen rechtsextremistische partij zo groot. Correspondent Gim Balduk, ja, alle stemmen zijn geteld inmiddels. Er is dus ook een zetelverdeling. Wat lees je daarin?
30: Ja, inderdaad, 100% van de stemmen zijn geteld. En dat laat dus ook zien dat de AfD op bijna 44% uitkomt. Dat is het beste resultaat ooit voor die partij. En bovendien ook de grootste groei voor een partij ooit bij een deelstaatverkiezingen. En inderdaad, er is een zetelverdeling al bekendgemaakt. Dat komt neer op maar liefst 39 zetels van de AfD, van de 83 die er te verdelen zijn. Dus dat is net geen absolute meerderheid in het parlement.
16: Nee, hoeveel hebben ze nog nodig? Hoeveel zetels?
30: Dan missen ze nog ongeveer 3. Ja. En die 3 zijn ook mogelijk binnen handbereik. Want juist de partij die eigenlijk voorkomen heeft dat de AfD de absolute meerderheid heeft gehaald, kan de reddingsboei zijn. Dat is de populistische partij BSW. Die partij die zegt dat ze niet met de AfD in zee willen, maar een zakenkabinet willen. Maar daar is niemand voor te porren. En het BSW heeft ook aangegeven dat als dat niet lukt, ze ook bereid zijn AfD te steunen.
16: Ja.
30: En onder meer de Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt deze nacht al dat er al gesprekken gaande zijn tussen de AfD en BSW.
16: Want als BSW niet wil, of als dat niet lukt, is er dan geen alternatief om mee samen te werken?
30: Nee, BSW heeft ook aangekondigd dat zij ook niet met CDU in zee willen. De nummer 2, die op ruime afstand volgt van de AfD. De CDU zelf heeft ook weer aangegeven weer niet met Die Linke te willen. Dat is de partij die is voortgekomen uit de DDR-partij SED. Dus eigenlijk liggen daar over en weer zoveel blokkades dat er geen enkele andere oplossing is dan naar een minderheidskabinet te gaan kijken. Mm. Ofwel dus van AfD, of dus van al die andere partijen. En dan is BSW echt de kingmaker.
16: Ja. Er wordt natuurlijk gadegeslagen een stukje verder naar het oosten in Berlijn. Wat zijn de reacties daar?
30: Nou, bij de federale AfD is er echt een onoverwinnelijk gevoel te horen. Onder meer de AfD-leider Alice Weidel, die zegt dat dit echt het begin is van de grote omslag in Duitsland. Dat ze ook landelijk zullen gaan winnen. Dat de bondsdagverkiezingen nooit meer door de zogeheten alt-partijen, de oude partijen, gewonnen kunnen worden. En zij heeft ook al aangekondigd dat wat haar betreft het einde van bondskanselier Merz nabij is. Mm. En je merkt in die partij AfD ook dat de radicale flank zich heel erg gesterkt voelt. Van juist die fractie in Sachsen-Anhalt van de AfD, die is een stuk radicaler en extremer dan bijvoorbeeld in West-Duitsland. En het heeft toch ook wel aangetoond dat die koers kennelijk geen kiezers heeft afgeschrikt. Ja, en bij de regeringspartijen en ook de oppositiepartijen, die Groenen en die Linken, merk je echt een grote schok. Lang werd echt voor onmogelijk gehouden dat de AfD zo groot zou kunnen worden dat zij mogelijk zelfs dus kunnen gaan regeren. Ja, je merkt toch ook wel echt dat die partijen een beetje met de handen in het haar zitten hoe ze die opmars nog kunnen stoppen.
16: Ja, want ze hadden iets verzonnen, cordon sanitair. Dat doen ze dan in Frankrijk en België. De brandmauer heet het in Duitsland. Maar die heeft dus niet of onvoldoende gewerkt. Is dat de analyse in Berlijn?
30: Ja, want echt het idee van die brandmauer was, ja, als je een brandmuur hebt, dan kun je voorkomen dat als er ergens een brandje is, dat die brand groter wordt. Maar die brand is inmiddels zo groot geworden dat er van een brandmauer nauwelijks nog sprake kan zijn als zij zelf kunnen gaan regeren. Mm-hmm. Maar toch blijven ook bijvoorbeeld een centrumrechtse partij als de CDU wel echt vasthouden aan dat principe. In die partij, ook in Sachsen-Anhalt, klonken de afgelopen jaren wel her en der wat geluiden. Die zeiden, we moeten misschien toch een keer in zee gaan met de AfD. Er zijn toch wel punten waar we met elkaar overeen kunnen komen. Maar gisteravond was er opnieuw vanuit de partijleiding echt te horen, geen denken aan, we zullen niet met de radicaal-rechtse AfD gaan regeren. Mm-hmm. Wat CDU betreft is er rechts van de CDU geen enkele partij mogelijk.
16: Nee. Maar het primaat voor de formatie ligt dus nu bij de AfD. Zij mogen het proberen of gaan eerst al die andere partijen samen het proberen?
30: Ja, in principe de grootste partijen mag het eerst gaan proberen.
16: Ja, AfD, duidelijk dan.
30: Ja, en zij zullen dus vermoedelijk ook eerst een uitnodiging gaan uitsturen naar CDU als tweede partij, die het dan meteen zullen afwijzen. En dan komen ze vanzelf ook bij BSW terecht.
16: Giem Balduk, helder. Dankjewel. Sinds Donald Trump dreigt Groenland in te nemen, probeert Europa juist te laten zien dat je niet per se een land hoeft in te nemen om er ook van te profiteren. Daarom is de Europese Commissie voorzitter von der Leyen samen met de Deense premier Frederiksen op bezoek in Groenland. En daarnaast oefent ook de NAVO zonder de VS 2 weken lang daar. Correspondent Chris Ostendorf, hoe benadert EU de Groenlanders?
1: Nou, met een bezoek dus inderdaad, wat je zegt. En gisteren zag je ook von der Leyen een rondvaart maken. Vooral walvissen bewonderen tijdens een rondvaart langs de smeltende IJsschotsen, vlak na haar aankomst daar. Maar inhoudelijk heeft de Europese Unie daar ook echt een missie. Het doel van deze reis van von der Leyen is aan de wereld te laten zien dat de EU Groenland en Denemarken niet in de steek laat. Nu het wordt bedreigd door Trump. En toch maar even ter vergelijking. Hè. Trump zei eerst dat hij het eiland goedschiks of kwaadschiks wil hebben. Stuurde ongevraagd zijn zoon al op verkenningsmissie. En deze zomer nog zagen we ongevraagd een Texaans oliebedrijf opduiken in Groenland om daar te gaan proberen naar olie te boren. Von der Leyen doet het anders. Die wil laten zien dat het ook echt anders kan. Ze zei, het voelt als thuiskomen toen ze gisteren in Nuuk aankwam. I come in peace, had ze ook kunnen zeggen, denk ik, in tegenstelling tot Donald Trump.
16: Ja, er wordt veel gevist op Groenland, zou je zeggen, dus boter bij de vis. Wat heeft von der Leyen meegenomen?
1: Geld, veel geld, Europese subsidies. De Europese Unie, von der Leyen, komt met een investeringspakket van ongeveer 200 miljoen euro naar Groenland. En dat is voor de komende tijd. Maar daarna, voor de komende 7 jaar, wil de EU het bedrag wat gereserveerd wordt voor Groenland ook nog eens verdubbelen. En wat willen ze ermee doen? Europa wil in ieder geval helpen te investeren in het delven van schaarse aardmetalen, groene energie ontwikkelen, onderzeese kabels trekken, datacenters bouwen. Kortom, investeringskansen in de hoop natuurlijk dat de EU ook een beetje kan profiteren van die investeringen.
16: Ja, en in elk geval heeft ze dus wat om te laten zien. Maar doet ze dat nou alleen omdat Trump zijn ogen op Groenland heeft laten vallen?
1: Dat helpt wel, denk ik. Door de expansiedrift van Trump is dat hele Noordpoolgebied extra onder de aandacht gekomen van de EU en van de NAVO. De Europese Unie opende al 2 jaar geleden een klein kantoortje in Nuuk, in de hoofdstad van Groenland. En het standpunt van de Europese Unie, wat ze daar in dat kantoortje ook uitdragen, is dat de Groenlanders vooral zelf gaan over hun toekomst. En zolang dat eiland onder het Koninkrijk Denemarken valt, zal de EU ook Denemarken steunen in het verzet tegen mogelijke agressieve overname door Trump.
16: Ja, en dan heb je ook weer militairen natuurlijk als het tot een agressieve overname komt. Ik zei al, de NAVO min de VS is op dit moment op Groenland. Wat doen ze daar?
1: Ja, toeval of niet, dat valt samen met het bezoek van von der Leyen. Het is een oefening, geleid door Denemarken. Het heet Arctic Shield, zeg maar Noordpoolschild. Het valt onder een bredere NAVO-strategie om het Noordpoolgebied in zijn geheel beter te gaan beschermen. Er doen nu zo'n 400 soldaten mee van 11 landen. Onder andere ook Nederlandse mariniers zijn daar. En de Nederlandse hoogste militair onder Eichelsheim zei bij een vorige oefening bijvoorbeeld: weinig mensen weten dat de afstand van Amsterdam tot de Poolcirkel korter is dan naar Lissabon.
16: Wist dus ik ook niet trouwens.
1: Handig om te weten. Het ligt heel dichtbij. De belangen zijn heel erg groot, wil hij daarmee zeggen. En de NAVO wil ook laten zien dat het die belangen wil verdedigen. Maar impliciet is deze oefening denk ik ook een boodschap aan Trump. Dat Groenland gewoon verdedigd wordt door de NAVO namelijk, waar die zelf bij hoort. En dat het dus geen zin heeft om het land ook in te pikken of verder te bedreigen.
16: De boodschap van de NAVO en de boodschap natuurlijk van von der Leyen met haar bezoek. Ik sprak erover met onze correspondent Chris Ostendorf. Ja, ook de Duitse media natuurlijk. Uitgebreid aandacht voor die zege van de AfD in Sachsen-Anhalt.
2: Jazeker. Tagesschau spreekt van een recordresultaat, maar benadrukt dat de AfD de absolute meerderheid net mist. Volgens Die Welt is de uitslag een politieke aardverschuiving. Het CDU verloor fors en de AfD won vrijwel alle kiesdistricten. Die Tijd spreekt van een historisch resultaat en wijst erop dat de overwinning de discussie over de politieke opmars van AfD opnieuw aanwakkert. De Spiegel dan benadrukt de zware nederlaag van de CDU, terwijl de Süddeutsche Zeitung schrijft dat de uitslag kan bijdragen aan de verdere normalisering van AfD. Men vraagt zich ook af hoe met die AfD-leider Ulrich Siegmund, wie er met hem wil regeren. Handelsblad dan nog verwacht dat de formatie moeizaam zal verlopen, aangezien andere partijen samenwerking met AfD hebben uitgesloten. In de Amerikaanse staat Ohio is een man opgepakt die met meerdere wapens in de buurt probeerde te komen van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton. Beveiligers hielden hem tegen voordat hij de politica bereikte. Het incident gebeurde tijdens een braderie in Kenfield, waar Acton kiezers ontmoette. Dat vertelt deze verslaggever van 19 News die aanwezig was.
3: They say at approximately 2:30 this afternoon, 38-year-old Patrick Havis from Canfield went into the Democrat Party tent of Mahoning County here at the fairgrounds. He was recording with his cell phone, and he was recording Dr. Amy Acton, who was speaking to the crowd there. And then they say as he was going into the tent, Havis started pushing his way through the crowd.
2: De 38-jarige man had 2 handvuurwapens, een taser en een boksbeugel bij zich. Zijn motief en wat hij precies van plan was, worden nog onderzocht. Veel overlast in Indonesië door een vulkaanuitbarsting. De Anak Krakatau spuugt dikke aswolken uit. Daar heeft onder meer het vliegverkeer last van. Meerdere luchthavens zijn dicht, onder meer die in Jakarta. Gisteren werden vluchten van en naar Soekarno-Hatta al opgeschort. Volgens persbureau Reuters zijn in Indonesië in totaal 170.000 reizigers gestrand. Mogelijk kan dat vliegveld in Jakarta later vandaag open.
16: Wijnand Zwaan, goedemorgen. Je had een hele lijst met problemen.
17: Goedemorgen, Sander. Ja, de ochtendspits die komt snel verder op gang. En er zijn ook wat ongelukken gebeurd in het zuiden van het land nu ook. Bij Eindhoven op de A2 komend vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Zo'n 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht op de hoofdrijbaan. Al wat langer spelen de problemen op de A7 en de A27. Op de A7 Den Hoeven richting Zaanstad zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij de afrit Avenhoorn. De vertraging is 3 kwartier. Je kunt er wel mondjesmaat langs. En op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorinchem en Lexmond 3 kwartier extra reistijd na een ongeluk. Maar daar is de rijbaan weer vrij.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
16: Het is 17 minuten over 7. En dit was gisteren in de Eredivisie een opmerkelijk moment. Come on.
0: Nu moet hij het weer gaan doen voor een punt voor Telstar. Ronald Koeman junior of Jansen. Het is Ronald Koeman junior. Zijn shirt gaat uit. 2-2. En het hele stadion gaat natuurlijk uit zijn dak.
16: Ja, het verslag was van Suze van Kleven. Dit was de tweede goal die de keeper van Telstar, Ronald Koeman junior, maakte. In deze wedstrijd tegen SC Cambuur. 2-2 werd het, Jan Kees van der Kun. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
16: Is dat nou de stiekeme droom van keepers om te scoren? En hoe vaak gebeurt het eigenlijk?
4: Nou, het is inderdaad sowieso al een zeldzaamheid dat een keeper een doelpunt maakt. Het is een fijne, iets afwijkends in het voetbal dat het nog wel eens gebeurt. Dus keepers mogen ervan dromen. Vaak is dat dan, als ze mee naar voren gaan, richting het einde van de wedstrijd. Maar er zijn ook keepers die dus een enorme goede trap hebben. Ja, hij heet Ronald Koeman en hij heeft dus ook de trap van zijn vader. En met zo'n naam en met twee doelpunten, dat is wel uitzonderlijk. Dat is uniek in één wedstrijd in de Eredivisie. Gaat dat dus de wereld over, want die naam Ronald Koeman, die kennen ze wel in alle landen. De naam van Telstar zegt ze niks. Nee. En die combinatie maakt het natuurlijk een heerlijk verhaal. Hij staat nu ook op twee doelpunten op de topscorerslijst. Dat vind ik dan ook wel weer grappig. Het gaat voor sommige aanvallers in de Eredivisie nog een paar weken duren om de keeper van Telstar te passeren op de topscorersranglijst.
16: Kijk, dat zijn de mooie verhalen inderdaad. Maar heel veel mensen zullen toch gisteravond ook naar die andere wedstrijd gekeken hebben. Ajax-PSV zaterdag 3-1. En wat heb jij eruit geleerd uit die stand en het verloop van de wedstrijd?
4: Nou, het was heel vermakelijk. En bij vlagen ook wel echt een goed niveau. Zeker in de eerste helft. En toen deed Ajax lange tijd niet onder voor PSV. En dat is nieuw. Tenminste, daar zit de winst dan voor de Amsterdammers. Want vorig jaar was Ajax natuurlijk echt geen partij voor PSV. Dat was dan nu in ieder geval in de eerste helft wel het geval. Daarna waren de wissels van Michel niet logisch. Daar werd Ajax niet beter van. Dus je kan ook zeggen dat die Spaanse coach niet geslaagd is voor zijn eerste test. PSV echt wel de terechte winnaar. Heeft dus wel toch een tikje uitgedeeld in die kampioensrace op Ajax. Maar het ging en het gaat vooral ook eigenlijk na afloop over die onbesuisde actie van Ruben van Bommel. Hè. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar dat was hoe die daarin ging op zijn tegenstander. Echt onbegrijpelijk hoe die dat duel aanging. Ook onbegrijpelijk dat daar geen rood voor werd gegeven door de scheidsrechter op het veld en ook de VAR greep niet in. En net zo onbegrijpelijk trouwens dat zijn trainer Peter Bos het na afloop nog verdedigde en bagatelliseerde met de woorden: het is wel voetbal. Nou ja, als dat voetbal is, dan denk ik dat ik mijn kinderen naar een andere sport ga sturen. Want dat zag er echt niet fijn uit.
16: Nee, gaat dat nog een staartje krijgen, denk je, bij de KNVB?
4: Nou, de scheidsrechter op het veld heeft het beoordeeld en er geel voor gegeven. Dus normaal gesproken is dat daarmee wel afgedaan. Nou is het wel zo dat de tuchtcommissie de mogelijkheid heeft om nog wel een onderzoek in te stellen. En ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Dan zullen we dat vandaag of morgen wel te horen krijgen. En dan zou daar nog wel een schorsing kunnen volgen.
16: Dat was het voetbal. We gaan zo meteen natuurlijk praten over de Formule 1. Maar ja, er gaan weken voorbij dat je het niet met ons over motocross hebt. Nu even wel, want Jeffrey Herlings die is wereldkampioen geworden in de MXGP-klasse. Was dat spannend of is hij zo'n ja, Max Verstappen die eigenlijk altijd alles wint?
4: Allebei. Oh. Want hij is, als hij blijft zitten en fit is, is hij de allerbeste. Maar daar zit hem nou juist de crux. Hij is naar eigen zeggen, althans hij zegt, anderen noemen mij de Arjen Robben van de motocross. Er is namelijk altijd wel wat. Hij heeft een enorme lijst aan blessures. Hij is om die reden al heel wat wereldtitels en kansen op wereldtitels misgelopen in de afgelopen jaren. 2021 was hij voor het laatste wereldkampioen. Dus het was toch nog even spannend om die punten binnen te halen. Die kan je maar beter hebben. Gisteren is het dan gelukt, kon hij zijn wereldtitel veiligstellen. En dat was dan wel na afloop te zien in de ontlading. En de opluchting, met name bij Jeffrey Herlings, dat die wereldtitel de derde in de hoogste klasse dat hij nu binnen is. De zesde in totaal, want hij had er ook al twee in de MX2-klasse. En daarmee komt hij echt wel in de hoogste categorieën terecht met zes wereldtitels.
16: Ja, en ik vergeleken met Max Verstappen had ik eigenlijk niet moeten doen, want die staat zo vaak niet meer op het podium. Maar ja, nu toch opeens weer wel. In Italië werd hij derde. Wie won de wedstrijd?
4: Ja, hij werd derde inderdaad. Hij noemde zichzelf wel een schildpad, want hij werd toch nog wel ingehaald. Dus het zit hem niet lekker, hè? Derde plek, daar doet Verstappen het niet voor. Nee. Het was ook ver achter George Russell. En met name Kimi Antonelli, die de show gestolen heeft voor eigen publiek. Echt een verbluffende race reed. Die pas 20-jarige, vorige week 20 jaar geworden Italiaan. Die moest starten helemaal achteraan. 19e plek en hij reed iedereen voorbij richting de winst in de thuisrace voor Antonelli. En hij heeft dus weer een stap gezet richting de wereldtitel. En op deze manier geeft hij ook echt wel glans aan die wereldtitel die eraan zit te komen voor Kimi Antonelli.
16: Ja, Mercedes is dat, hè?
4: Ja, dat is Mercedes. Ja, dus dat
16: Verstappen was er behoorlijk chagrijnig over.
4: Ja, Verstappen was er chagrijnig over. En in Italië vonden ze het lastig. Want daar zijn ze voor Ferrari normaal gesproken. Maar nu won er een Italiaan in een Mercedes. Ja. Dat was toch kiezen. Maar ik denk dat ze hier heel tevreden mee waren.
16: Vloeken in de kerk. Jan Kees van der Kunnen. Dankjewel.

0: Mess It Up, Rolling Stones.
1: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
6: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel

0: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
1: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
2: Blijf thuis.
1: Dan weet u hoe het echt zit.
3: Pas na haar overlijden op 33-jarige leeftijd werd singer-songwriter Eva Cassidy wereldberoemd. De documentaire De Essentie van Eva Cassidy. Over een unieke zangeres die altijd trouw bleef aan zichzelf. Vanavond in het Uur van de Wolf, 10:15, NTR NPO 2.
4: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
5: NPO Radio 1.
6: Het is bijna 19:30, hoofdpunten, Thomas. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het Duitse deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk met steun van de populistische BSW. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat weer aangeklaagd in Nederland, omdat de app jongeren zou aansporen hem zo vaak mogelijk te openen. Zo kun je bijvoorbeeld punten scoren als je vrienden dagelijks berichten stuurt. De stichting die achter de aanklacht zit wil dat die verslavende functies kunnen worden uitgezet. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon kwam tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Grimeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie The Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkt al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar.
7: Wordt het nog even lekker weer, zit ik binnen. Maar ja, dat geldt ook voor jou, Floris Lefebvre.
8: Inderdaad, goedemorgen, Sander.
7: Goedemorgen. Ja. Want mooi weer wordt het.
8: Mooi weer wordt het inderdaad vandaag. Het wordt echt een schitterende zomerdag vandaag in heel Nederland. Onder invloed van een meest matige wind uit het zuiden loopt de temperatuur momenteel snel op. En rond het middaguur hebben we in het zuiden van het land al zomerse waarden van 25 tot 27 graden te pakken. Momenteel zien we daarbij dat er wat wolkenvelden over Nederland heen trekken. En in het noorden van het land komen ook enkele lichte buien voor. Maar die trekken snel naar het noordoosten weg. En dan volgt er een vrij zonnig weerbeeld vanmiddag, waarin de temperatuur nog wat verder kan oplopen. Naar 24 graden in de kop van Noord-Holland, tot lokaal zelfs 29 graden in het zuidoosten van het land. En daarbij staat er vandaag nog eerst weinig wind. Ja. Maar de wind gaat in de loop van de middag wel aantrekken en draaien naar het westen. En zorg dan voor aanvoer van wat minder warme lucht de komende dagen.
7: Ja, dus al die mensen die denken, ik haal het de komende dagen wel in met een dagje vrij, die komen bedrogen uit.
8: Die komen inderdaad bedrogen uit, want morgen wordt het ronduit wisselvallig. We starten nog wel overwegend droog, maar de bewolking neemt snel toe vanuit het westen. En dan volgt er later in de ochtend en tijdens de middaguren enige tijd regen. En morgenmiddag kan er op de natste plaats in Nederland wel meer dan 10 mm regenwater vallen. Met name in het zuiden van het land is dat het geval. En de temperatuur die gaat gevoelig naar beneden. Morgenmiddag slechts maximaal tussen de 17 en 20 graden. En die temperatuur houden we ook de rest van de week vast. En we moeten ook dagelijks rekening houden met een aantal buien. En met name op woensdagmiddag kan de wind uit het westen ook flink aantrekken naar windkracht 5 of windkracht 6 zelfs.
7: Floris, dankjewel. Gelukkig is het nog droog, want desondanks is het toch wel druk op de weg, Wijnand.
9: Ja, het is inderdaad druk zoals gebruikelijk op dit tijdstip. Op maandagochtend er staat iets meer dan 200 kilometer file. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. Wat opvalt is het ongeluk op de A7 Den Hoeven richting Zaanstad bij Purmerend Noord. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De vertraging vanaf Abbekerk is nog wel ruim een kwartier. Op de A2 bij Eindhoven ging het mis vanuit Maastricht tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Nu ruim een half uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden. Op de hoofdrijbaan is de linkerrijstrook dicht. De A5

0: 15 is weer vrij na een ongeluk van Nijmegen naar Gorinchem. Tussen Ochten en Tiel nog wel een half uur op onthoud. En de A27 van Breda naar Gorinchem. Naar Utrecht moet ik zeggen, een stukje voorbij Gorinchem. Daar gebeurde ook al heel vroeg een ongeluk. Tussen Gorinchem en Lexmond is de vertraging nu nog zo'n 20 minuten. Maar ook daar zijn alle rijstroken weer open.
1: Gaat radicaal rechts regeren in Sachsen-Anhalt? Zometeen een deskundige van het Duitsland Instituut.
2: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
2: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
7: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: In Duitsland was het lang ondenkbaar dat radicaal rechtse alternatieven voor Duitsland een grote rol van betekenis in de Duitse politiek zou krijgen. Vooral ook omdat andere partijen nadrukkelijk de partij buiten de deur hielden. Maar de afgelopen jaren wordt dat voor andere partijen steeds moeilijker. Gisteren bereikte de AfD dus een hoogtepunt in de deelstaat Sachsen-Anhalt. 45% van de stemmen. Marja Verburg van het Duitsland Instituut, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Hoe verklaart u die onverwacht grote winst? Want dat ze zouden winnen was wel duidelijk, maar zoveel?
9: Nou ja, in de peilingen stonden ze al rond 42%. Ze hebben nu volgens de voorlopige uitslag 43,8. Ja, het heeft toch voor een groot deel te maken met onvrede bij kiezers. Zeker in Oost-Duitsland speelt dat een belangrijke rol. Onvrede met de landelijke regering in Berlijn. Maar wat je de laatste jaren ook hebt gezien is dat de AfD niet alleen maar een protestpartij is, maar voor heel veel mensen, wederom zeker in Oost-Duitsland, een partij waarvan ze denken dat die de problemen beter zou kunnen oplossen dan de andere partijen. En niet alleen als het gaat om het thema migratie, wat natuurlijk een belangrijk punt is voor de AfD, maar inmiddels ook om thema's waar eigenlijk de CDU altijd goed op scoort, dus binnenlandse veiligheid, economische thema's. En dat is echt een grote verschuiving. Dus dat de AfD nu gezien wordt als een partij die ook op dat punt eigenlijk het beter zou kunnen doen.
1: Ja, en dat zouden ze dus zomaar moeten kunnen laten gaan zien op het moment dat ze iemand vinden om aan die meerderheid te komen. Zijn er partijen die met ze willen samenwerken?
9: Nou ja, de BSW, de populistische partij, nou, die heeft niet gezegd we gaan met ze samenwerken, maar heeft wel gezegd we kunnen ons voorstellen dat we dat op thema's kunnen doen. En zeker in de huidige constellatie, want er is een soort padstelling. De AfD heeft geen absolute meerderheid in Sachsen-Anhalt, maar die andere partijen ook niet. En de BSW is de partij die dan een van de twee kampen, zeg maar, aan een meerderheid kan helpen. En dat is dus nu de grote vraag. Gaat ze dat doen?
1: Ja, want ze lijken wel op elkaar, hè, de AfD en de BSW.
9: Op een heleboel punten niet, maar op een aantal punten wel. Als het gaat om sancties tegen Rusland, zowel de AfD als de BSW willen daarvan af. Die zijn eigenlijk allebei pro-Russisch. Ook als het gaat om energiebeleid. En een soort algeheel gevoel van we moeten de Oost-Duitse ja, de Oost-Duitsers het beter laten krijgen dan ze het hadden. En dat kunnen wij wel en de andere partijen niet.
1: De kiezer heeft gesproken. Dit is democratie, hoorde je ook een aantal Duitse politici zeggen. Maar ja, juist die veiligheidsdiensten in Sachsen-Anhalt, die hebben deze partij bestempeld als een gevaar voor de democratie. Waarom hebben ze dat gedaan?
9: Nou ja, dat is op zich wel opmerkelijk, want de AfD in Sachsen-Anhalt heeft een buitengewoon radicaal antidemocratisch en nationalistisch programma. De AfD landelijk probeert dat juist altijd een beetje af te zwakken en te laten zien dat ze wel gewoon een democratisch alternatief zijn. De AfD in Sachsen-Anhalt heeft dat niet eens meer geprobeerd. En het opmerkelijk is dat zo'n partij met zo'n programma toch zoveel winst haalt. Dat is echt wel een césuur in Duitsland. Dat is dus, heel veel mensen hebben daarop gestemd.
1: Maar die hebben dat dus kennelijk niet als doorslaggevend bezwaar ervaren, die uitspraak.
9: Nee, dat is heel erg opvallend. Ja. Dat ze dat extreem rechts, ze zijn zelf doorgaans helemaal niet extreem rechts, veel van die kiezers, maar die vinden dat extreem rechts geen bezwaar om erop te stemmen. En hebben toch zoiets van, nou, dan moet deze partij het maar eens een keer laten zien. Het probleem is dat dit geen normale democratische partij is. Dus de ene kant van het verhaal is dat iedereen zegt, het is democratie, de mensen hebben erop gestemd, je kunt dit niet zomaar negeren, dat is natuurlijk ook zo. Mm-hmm. Maar die andere partijen die wel belang hechten aan de democratie en zich binnen de grondwettelijke kaders willen bewegen, die kunnen niet met deze AfD in Sachsen-Anhalt samenwerken, omdat die juist zo antidemocratisch en radicaal is. En dat maakt die padstelling zo ingewikkeld. Dus natuurlijk komt er een discussie over de brandmauer, maar je verloochent je eigen democratische principes als je met de AfD in Sachsen-Anhalt, dus die radicale AfD, gaat samenwerken.
1: Ja, en de analyse die gaat natuurlijk ook al over de volgende verkiezingen. Hoe kun je ervoor zorgen dat op andere deelstaatsniveau of het federale niveau die AfD niet groter wordt? Wat zijn de oplossingen waar de partijen mee aankomen?
9: Ja, als nee, die hebben ze niet. Gisteren is dat aan alle partijen gevraagd en die praten dan allemaal omheen. Kijk, een van de dingen die kanselier Merz heeft gezegd toen hij aantrad vorig jaar is, ik ga de AfD wegregeren. We gaan goed beleid maken. We gaan zorgen dat de mensen het beter krijgen. We gaan de economie op gang helpen. We gaan zorgen dat er niet meer voortdurend geruzie is in onze coalitie. Nou, dat is allemaal niet uitgekomen. Dus Merz is dat niet gelukt. Dat zet ook zijn positie onder druk. En wat goed is om je te realiseren is dat je het in Duitsland echt over een ander politiek landschap hebt. Extreem rechts is in Duitsland veel groter aanwezig en ook veel gewelddadiger dan bijvoorbeeld bij ons in Nederland. En dat maakt de discussie ook zo anders, omdat er veel meer alertheid is op extreem rechts. En die AfD is een soort, ja, eigenlijk ook een element in dat rechtsextreme netwerk. Ja. En ja, dat maakt het zo ingewikkeld om daar een goede gesprek over te kunnen voeren.
1: Ja, en bij die gesprekken kan ik me voorstellen dat er toch ook altijd nog wel weer 80 jaar teruggekeken wordt en vergelijkingen getrokken worden. Of is dat een groot taboe om dat te doen?
9: Nee, dat wordt al heel lang gezegd. Voor heel veel mensen triggert dat ook een soort natievergelijking. En je ziet ook, er is heel veel protest ook tegen de AfD geweest de afgelopen jaren. En dan gaan mensen de straat op met bordjes nie wieder. En dat heeft natuurlijk direct te maken met de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja. Marja Verburg van het Duitsland Instituut. Dank voor de toelichting.
10: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
11: Goedemorgen, dit is Rieneke uit 's-Hertogenbosch.
10: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
12: Ik hoor net over de grenscontroles in Duitsland.
10: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
13: In het item over jongeren in de bijstand heb ik een vraag gemist.
10: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
14: Misschien interessant om te vermelden.
1: 7:50. Namens de Verenigde Staten proberen onderhandelaars Witkoff en Kushner de afgelopen week opnieuw een opening te vinden in de onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland. Hoewel die onderhandelingen muurvast zitten, doen ze toch een poging. Spraken zaterdag met de Russische president Poetin en gisteren in Oekraïne in Kiev met de president daar, Zelensky.
15: We've met quite a bit of people in Ukraine today, in Kiev today, and they're resiliency is so pronounced and it's special. You've been brave and we commend you. And it's really both of us, from both of us, I think I'm speaking. It's our blessing to be here today.
1: We hebben geweldige mensen ontmoet in Kiev en hun veerkracht is opvallend. Jullie zijn dapper en dat willen we erkennen, zei Witkoff tegen Zelensky. Correspondent Christian Pauwen, ja, het klinkt een beetje alsof hij er voor het eerst is en met mensen gesproken heeft, maar dat was hij ook voor het eerst.
14: Ja, dat klopt. Eerste keer Kiev. Dat terwijl ze al zo vaak in Moskou waren om daar met Poetin te spreken. Dat is toch best wel pijnlijk ook steeds geweest voor Oekraïners. Dat ze steeds alleen met Rusland eigenlijk willen praten over hun toekomst, dat ze gesprekken met Poetin belangrijker vinden dan gesprekken met Zelensky. En bovendien kwam er ook nieuws naar buiten dat die onderhandelaars in de tussentijd met de Russen zouden hebben gesproken over allemaal mogelijke zakendeals tussen de VS en Rusland. En ja, we horen dan net lovende woorden van Witkoff voor Zelensky. Maar een dag eerder had hij ook toch heel veel lof wel voor de Russische president Poetin, bij wie hij aan tafel zat. Waarbij hij zei dat de gesprekken met de Russische leider een van zijn meest dierbare herinneringen zullen zijn.
1: Ja, en dat hebben ze in Oekraïne natuurlijk ook gehoord, hoe die daarover sprak. Hoe kijken de Oekraïners dan naar dat bezoek van Witkoff en Kushner?
14: Ja, toch echt als wel een belangrijk moment om Witkoff en Kushner eens op de feiten van de oorlog te drukken. Ervoor te zorgen dat ze niet meepraten met Russische argumenten. En om eens duidelijk te maken dat Moskou toch echt deze oorlog begonnen is. En natuurlijk is er ook hoop dat de gesprekken een opening bieden voor verdere onderhandelingen. Oekraïners hebben natuurlijk ook weer de afgelopen weken zoveel zware aanvallen gehad dat er natuurlijk heel erg uitgekeken wordt naar iets van een opening. Maar goed, de meesten gaan er ook toch niet van uit dat Poetin voorlopig bereid is om te stoppen met zijn oorlog.
1: Nee, want er was sprake van in elk geval een tijdelijk stoppen, een tijdelijk staakt het vuren tijdens dit bezoek. Heeft dat stand gehouden?
14: Nou, dat ging om een beperkt staakt het vuren waarbij Kiev niet zou worden aangevallen. Nou, dat is inderdaad ook niet gebeurd. Zelensky grapte nog dat de onderhandelaars maar vaker moeten komen, omdat ze betere bescherming bieden dan de Patriot luchtafweersystemen. Ja. Voor inwoners van de hoofdstad was het dan ook wel even een dag rust. En dat was toch wel een verademing, omdat ze dagenlang aan de lopende band worden aangevallen met ballistische raketten, met kamikaze drones. Ik hoor onder ook dat het werd aangegrepen om inkopen te doen voor de komende maanden. Ja. Zonder de zorg dat er een luchtalarm af kan gaan elk moment. Waarbij het natuurlijk ook vaak aangevallen. En een kennis van mij vertelde dat ze eigenlijk eens kon shoppen voor de herfst en de winter. Dat ze eigenlijk even daar kleren voor kan kopen. En het is natuurlijk een herfst en winter waar heel Oekraïne zich nu voor moet schrap gaan zetten ook.
1: Ja. Hey, heb je nou het idee, of misschien is het nog te vroeg om dat te zeggen, maar dat het feit dat ze daar zijn geweest, dat ze dus inderdaad in bijvoorbeeld de kathedraal hebben kunnen kijken die geraakt is door de Russen, het feit dat ze hebben kunnen spreken met mensen, dat het beeld van het conflict kantelt in de hoofden van de heren Kushner en Witkoff?
14: Dat is natuurlijk echt de hoop van de Oekraïners. Je merkt steeds als dit soort Amerikaanse gezanten, maar ook onlangs toen er een belangrijke mega-Trump-influencer naar Kiev kwam, dat ze echt alles en alles eraan doen om eens dat Oekraïense standpunt over te brengen. Om ook de schoonheid van Oekraïne te laten zien. Te laten zien wat zij proberen te beschermen. Kushner en Witkoff kregen ook een rondleiding in een van de oudste kathedralen van Oekraïne. En daarmee hopen ze natuurlijk die boodschap over te brengen ook, dat zij hier de verdediger zijn, dat zij aangevallen zijn en dat Rusland eigenlijk erop uit is om hun onafhankelijkheid, hun cultuur te vernietigen. Nou, je hoorde wel die lovende woorden van Kushner en Witkoff. Zelensky heeft uitgesproken dat hij echt hoopt dat dit ook zal leiden tot meer steun voor Oekraïne, ook als het gaat om luchtafweer. Maar we moeten ook nog maar echt gaan zien of dit enigszins tot verandering gaat leiden in het Amerikaans beleid. Daar is nog geen enkele aanwijzing voor. En laat staan dat er echt op korte termijn Poetin overtuigd zal worden om ook echt serieus aan tafel te gaan zitten om deze oorlog tot een einde te brengen.
1: Christian Power, dank. Vandaag begint de grote militaire oefening in Nederland, schrijft in elk geval RTV Utrecht.
16: Nou, de regionale omroep waarschuwt daarbij alvast: niet schrikken als er ineens militairen uit de bosjes komen of als grote vliegtuigen laag overscheren. Tijdens Falcon Leap wordt geoefend door militairen uit 11 landen. Onder meer Britten, Duitsers, Amerikanen, Roemenen en natuurlijk Nederlanders doen mee. Elke dag zullen zij vanaf de vliegbasis in Eindhoven vrachten en parachutisten droppen in Nederland en België. Bij NH Nieuws gaat het over een onderzoek naar Tata Steel in opdracht van Milieudefensie. De staalfabriek heeft plannen om te vergroenen en wil daarvoor subsidie. Er wordt ingezet op 2 miljard euro, maar volgens het onderzoek kan het nog veel duurder uitvallen. Milieudefensie heeft gekeken naar alle potjes en regelingen die er zijn om bedrijven te helpen verduurzamen en heeft alle bedragen bij elkaar opgeteld. De conclusie, het vergroenen van de staalfabriek zou de staat 10,8 miljard euro kunnen kosten, of zelfs nog meer. Tata laat weten dat het onderzoek van Milieudefensie volgens hen onderbouwing mist. En de eerste vliegende auto ter wereld komt uit Brabant. Een bedrijf uit Raamsdonksveer heeft alle vergunningen binnen. Hun futuristische voertuig mag gaan rijden en vliegen. Er zit wel een stevig prijskaartje aan. Maar liefst een 500.000 euro moet zo'n ding kosten. De directeur vertelt aan Omroep Brabant hoe zo'n auto werkt.
17: Wij hebben een PelV-app in ontwikkeling die jou gewoon adviseert van oh, die file die is daar. Daar is het dichtstbijzijnde plekje waar je op mag stijgen. Vlieg dan daarheen, land hem daar weer en rijd door. Je ziet daarachter een staart, die schuift uit op het moment dat je gaat vliegen. En hier zitten twee deurtjes voor de propellerbladen. Dan heb je ineens je wegvoertuig omgezet naar iets waarmee je kan vliegen.
16: Klinkt wel nog redelijk omslachtig. Het is in ieder geval niet zo dat je op de snelweg gewoon een aanloop kunt nemen op de vluchtstrook en kunt vliegen.
18: Nee.
16: De eerste 250 van die vliegende auto's zijn al verkocht. Onder meer de Nederlandse brandweer heeft ze aangeschaft. Op veel scholen wordt volop geveept. Leerlingen zitten wolken te blazen in de pauze of stiekem binnen op wc's. RTV Drenthe zocht uit wat scholen doen om het paffen tegen te gaan. Dat verschilt per school, zo blijkt, van een nieuw apparaat dat vapes kan detecteren tot ouderwets binnenblijven. Dat laatste doen ze op deze school in Oldenzaal. Want als leerlingen niet naar buiten mogen, kunnen ze ook niet roken, zegt deze begeleider.
19: Leerlingen gaan er goed mee om. Je hoort wel een paar pubers klagen van ja, we willen naar buiten, nee, we willen roken en vapen. Maar ja, dan denk ik, je bent 16 jaar, wat heb je te willen om te vapen?
16: Zo is het. De toiletten blijken wel een lastige plek om te controleren. Dus dan is zo'n vape-detector, soort rookmelder, wel handig.
18: Ik denk dat er behoorlijk veel mensen in de file staan die denken, zo'n vliegende auto, kom maar door, Wijnand.
0: Ja, altijd handig. Lijkt me wel, zeker als je in zo'n file staat met veel vertraging. En die files met veel vertraging worden nu veroorzaakt door ongelukken op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp, een half uur extra reistijd. De weg is daar zojuist wel weer vrijgegeven. Verder gebeurde net een ongeluk op de A16 bij Rotterdam, bij de Van Brienoordbrug, komend vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en de brug nu 6 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.

0: En zo heet het nummer ook van Portugal the Man. Telstar-doelman Ronald Koeman junior maakte van de wedstrijd Telstar SC Cambuur een krankzinnige wedstrijd. De keeper schoot 2 penalties binnen en uiteindelijk was de stand 2-2. Hij schrijft geschiedenis. Koeman junior is de eerste doelman die in een eredivisie-duel 2 keer scoort.
1: Ja, voor ons eigenlijk is het best normaal. En voor mezelf ook. Ik heb vorig jaar natuurlijk... Ik denk dat er niet meer druk komt dan wat ik vorig jaar heb ervaren dan bij Volendam uit. Dus nee, natuurlijk, de eerste zat weinig druk op. Sta je 2-0 achter. De tweede zat wel iets meer druk op. Ik zat wat te twijfelen over de hoek. Maar de keeper gaat tegen je praten, die spits. Dan twijfel je wel een beetje. Maar nee, ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, ja, dan kan hij duiken wat hij wil. Maar dan... Ja, dan zit hij er gewoon in.
0: En doe je een beetje flauw. Dan doe ik heel enthousiast en dan hij zo onderkoeld. Maar goed, hoe bijzonder is het? Gaan we eens een keer over bellen met iemand die het echt weet. Iemand die 9 keer vanaf de penalty-stip scoorde. Frans Hoek, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oranje keeperstraining tussen 1973 en 85. En zelf ook keeper geweest bij FC Volendam. Dus ja, en u zelf dus 9 keer gescoord. Dus u heeft ook zoiets van, ja, normaalste zaak van de wereld.
2: Ja, het is natuurlijk niet de normaalste zaak van de wereld. Omdat de taak van degene die daar tussen die palen staat is vooral het tegenhouden.
0: Ja.
2: Alleen ik moet heel eerlijk zeggen, na 92, waarin de terugspeelbalregel is veranderd, heel lang geleden, is er ook heel veel veranderd voor de keeper. En ik noem het ook geen keeper meer, maar doelspeler. Want aan de ene kant moet je dat balletje tegenhouden, en dat is dus keeper. Maar aan de andere kant moet je ook aanvallen en kun je ook aanvallen. Hmm. En dat is dan in dit geval meer dan alleen keeper. Maar het is natuurlijk uniek wat er gebeurd is.
0: Ja, want hoe vindt u dat de doelspeler Koeman junior het gedaan heeft?
2: Ja, nee, het is uitzonderlijk. Hè. Vorig jaar tegen Volendam, op het moment suprem, scoorde niet de goal. Nu 2-0 achter. Hij geeft zelf aan minder druk bij de 2-0. Hè, omdat het 2-1 werd. Maar uiteindelijk zit er altijd druk op. Want 2-1 heb je kans om nog te winnen. En als die bal er niet in gaat, wordt die kans kleiner. Maar hij heeft het gedaan op 2 ongelofelijke momenten. En met een ongelofelijke precisie.
0: En dat telt natuurlijk, hè, dat je het op die momenten waar kunt maken. U heeft dat 9 keer gedaan. Ontdek je dan als doelspeler, om het uw terminologie aan te houden, dat je dan toevallig ook een goede bal kunt trappen? Of hoe gaat dat?
2: Nou, ik kijk, met die verandering van die spelregel, vooral nu, hè, is de opbouw belangrijk. Nou, we zien bijvoorbeeld bij Vaassen dat hij al vreselijk veel assist heeft gegeven. Nou, van Ronald is ook bekend dat hij een uitstekende opbouwer is en een uitstekende trap heeft. Dus het is eigenlijk ook wel logisch dat hij bij het lijstje van de penaltynemers kan gaan horen. Maar het is altijd wat vreemd, hè. Er komt iemand uit dat doel vandaan, legt die bal neer, schiet die bal er wel of niet in en weer terug. Want men praat altijd over, ja, als je hem niet scoort, dan is het goal aan de andere kant open. Ja. Maar het is niet zo makkelijk om dan nog de goal aan die andere kant te scoren. Maar Ronald laat zien, goede trap, die over het algemeen bij de meeste doelspelers wel aanwezig is. En als je dan ook de rust kan opbrengen, want we weten allemaal, een foutje van een doelspeler betekent 9 van de 10 keer een goal of een kans voor de tegenstander. Mm-hmm. Ja, die combinatie die kan heel goed werken.
0: En helpt het dan ook nog dat je daar als keeper op de stip staat en kijkt naar de keeper in het doel en denkt van, ja mannetje, ik weet precies wat jij nu denkt?
2: Ja, dat is een hele goeie. Ik heb dat zelf wel ervaren. Vanaf het moment dat ik ze ging nemen, ging ik ze zelfs ook tegenhouden. Daarvoor heb ik dat nog nooit gedaan. Ja. Maar je ziet aan Ronald, hij kiest gewoon van tevoren een hoek. En hij heeft een fantastische trap. En zoals hij al zegt, zelfs als ze goed in de hoek gaan, hè, die doelspelers, hebben ze geen kans. En dat heb hij nu laten zien met deze 3 panels in korte tijd.
0: En wat doet dit met zijn marktwaarde, denkt u eigenlijk?
2: Ja, kijk, hij is inmiddels 31. Dat betekent hij speelt al een groot aantal jaren. Maar vooral door zijn kwaliteiten opbouwend en nu ook met die penalties, wordt hij steeds waardevoller voor een team. Ja. Maar de eerste taak is en blijft wel om die balletje uit het net te halen. En dit is gewoon iets wat zich verder zal gaan ontwikkelen en wat steeds belangrijker gaat worden. En dat kan ook van belang zijn bij de marktwaarde.
0: Ja, want het filmpje gaat viraal, heb ik inmiddels begrepen, over de hele wereld.
2: Ja, dat heb ik ook inmiddels gezien. En het, ja, het is ook uniek en het verdient ook die aandacht op dit moment.
0: En die hadden wij er ook voor. Met u, oudkeeper van FC Volendam en oranje keeperstrainer Frans Hoek. Dank voor het gesprek.
3: NPO Radio 1. Max. Met Jurgen van den Berg.
4: Ik heb trouwens iets gezegd over dat fototoestel, hè? Vergeet het maar. Klopt geen zak van.
5: Nou,
4: ik weet ook niet waar ik het vandaan haalde.
5: Hey Jurgen, goedemiddag.
4: En wat heb je zelf aan vandaag?
5: Een hele dunne polo, een dunne wolmix en, schrik niet, korte broek.
4: Oh, toch wel?
5: Ja, toch wel, ja. Ja, maar ik heb er de benen voor.
6: Ja, wij sorteren kleding uit voor onze winkels. Ze dachten even nog van, dat is zo'n speelgoedslang die je kunt bewegen. Ja. Toen bleek hij dus echt levend te zijn. Ja, die zat tussen de kleding.
3: Maandag tot en met donderdag om 2:00. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
11: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
12: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
14: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
15: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: Nu bij Dirk, Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk, €12,99.
3: NPO Radio 1, 8 uur. Van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is nagenoeg stilgevallen. En de AFD wint in Sachsen-Anhalt. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
16: De rechtsradicale AFD is de grootste partij geworden in de deelstaat, maar heeft niet genoeg stemmen gehaald om alleen te regeren. De partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AFD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwachte kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AFD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat, gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. Dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Vorige maand kwamen er volgens de hulporganisatie nog geen 100 pallets met hulpgoederen aan bij de Palestijnse Rode Halve Maan. Eind vorig jaar waren dat er ruim 1500 in een maand. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. Israël laat de goederen niet binnen. Daarom raken medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen op, stelt het Rode Kruis. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. De Indonesische dienst die vulkanen in de gaten houdt zegt dat er een grote kans is op meer uitbarstingen. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascasingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer. Naast wat wolkenvelden vandaag flink zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. En morgen is het regenachtig. Dan wordt het hooguit 18 graden.
9: Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
17: Het ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. Dat betekent dat de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant en leveren gemiddeld een kwartier extra reistijd op. We zien ook wat uitschieters in negatieve zin op de A16 Breda richting Rotterdam. Er is een ongeluk gebeurd tussen Hendrik-Ido-Ambacht en de afrit Rotterdam Centrum nu 7 kilometer stilstaan met een 3:30 vertraging. Na een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd op de N2, de parallelrijbaan van Maastricht naar Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en Veldhoven. De vertraging is nu 1:30. 2 rijstroken zijn dicht.
0: De vrede is nog niet uitgebroken in het Midden-Oosten. Gaan we zo meteen over praten met onze correspondenten. Over de gevolgen daarvan in Nederland praten we ook.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
2: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
7: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
11: De onrust in het Midden-Oosten houdt eigenlijk over de hele breedte aan. Libanon is dit weekend getroffen door een nieuwe Israëlische bombardementen. In Jemen is het geweld opgeleid. En het scheepsverkeer, we hadden het er net over, door de straat van Hormuz is bijna helemaal stilgevallen. Correspondent Daisy Moore vanuit de Libanese hoofdstad Beirut. Hoe is het nu in de straat van Hormuz? Wordt er gevaren?
12: Nou, er zijn gemiddeld 10 schepen per dag door de straat gevaren de afgelopen 10 dagen. Volgens verschillende bronnen zouden dat er zaterdag maar 2 zijn geweest en gisteren 6. Ook zijn er dagelijks aanvallen op schepen, Iraanse schepen, internationale schepen. Dit weekend ook gebeurde dat weer een aantal keer. Ook horen we van het Amerikaanse leger over aanvallen op Gark Eiland. Dat is zo'n belangrijk klein eilandje, een strategische plek voor de kust van Iran. Gesprekken die achter de schermen ook wel doorgaan, maar die eigenlijk nergens toe lijken te leiden. We horen vanochtend van een belangrijk veiligheidskopstuk uit Iran dat Teheran nu weer een nieuwe vaarroute gaat afspreken met Oman en dat ze die komende dagen bekend zullen gaan maken. Hebben we natuurlijk ook al veel vaker gehoord en dat zal de oplossing niet gaan worden.
11: Nee, daar gaan we het ook over hebben, over de gevolgen met onze economieredactie zometeen voor Nederland. Maar ja, het zijn natuurlijk ook allemaal landen in de regio die hun producten niet kunnen verkopen. Wat betekent dat?
12: Ja, er zijn enorme zorgen.
11: En dat was Daisy, die vertelde over de enorme zorgen. Ik ga ervan uit dat we haar even proberen te bereiken op een normale telefoonlijn. Want dit was een speciale verbinding. En als dat niet lukt, ja, dan kunnen we natuurlijk ook alvast gaan praten over de gevolgen in Nederland. Maar dat doen we dus zometeen. Want eerst Daisy, die gevolgen voor de regio, hoe groot zijn die?
12: Ja, enorme zorgen over dit alles hier in de regio. Bijvoorbeeld in de Golfstaten, die zelf ook hard geraakt zijn. Qatar, Bahrein, de Emiraten. Daar zijn mensen na een onzekere zomer toch ook weer teruggekomen. Diplomaten bijvoorbeeld, families, expat met kinderen die naar school moeten. En ja, nu toch weer deze situatie. Maar je ziet ook dat het geweld in Jemen opleidt. Je zei het in het intro ook al, voor het eerst in tijden op deze schaal. De door Iran gesteunde Houthis, die een verrassende opmars maken richting de kust van Jemen. Mm-hmm. Dat alles in een poging Bab al-Mandeb, die andere belangrijke nauwe zeestraat, nog beter te kunnen gaan controleren. Ruim 10% van de internationale scheepvaart gaat door die zeestraat van Bab al-Mandeb. En dat is dus ook weer een manier om druk uit te oefenen op de belangrijke spelers in de regio. We hebben de afgelopen dagen dus gevechten gezien tussen de Houthis en het Jemenitische regeringsleger. Vooral in de provincie Taiz. Dat is een centraal gelegen provincie. Maar dan rondom de weg naar Mokka. En dat is een stad aan de kust. Als ze die weg en Mokka innemen, dan kunnen ze de internationale scheepvaart nog effectiever saboteren. Dus ook uit sommige bronnen hoor je rond de 100 doden. Anderen hebben het al over 300 doden sinds donderdag, met duizenden mensen die intern ontheemd zijn geraakt. En dat is natuurlijk iets wat een land als Jemen, waar de hulp aan alle kanten tekort schiet, er niet bij kan hebben.
11: Nee. En wat mensen er bij jou niet bij kunnen hebben in Libanon is nieuwe bombardementen door Israël in dit geval. Wat is daar gebeurd?
12: Ja, hier gaat het dit weekend en vannacht ook weer helemaal mis met aanvallen over en weer tussen Hezbollah en Israël. Zware Israëlische aanvallen op allerlei locaties in Zuid-Libanon, Nabatieë, de omgeving van Tyrus. Daarbij zijn zeker 10 mensen gedood en tientallen gewonden gevallen. Een voormalig ziekenhuis in Nabatieë gebombardeerd. Mensen zijn voor de zoveelste keer op de vlucht geslagen richting het noorden. En ja, de Libanese president die de Amerikanen dit weekend smeekt het Israëlische geweld te laten stoppen. Want dat gaat allemaal helemaal niet goed hier met dat staakt het vuur op deze manier. Staakt het vuur dat sowieso dagelijks geschonden wordt. Israël bezet een deel van Zuid-Libanon. En ja, die situatie hier in Libanon blijft natuurlijk belangrijk in het grotere plaatje.
11: Ook
12: met Iran,
11: evenals
12: die situatie in Jemen met de Houthis. Een belangrijke pion van Iran. En ja, als er daarvoor geen oplossingen komen, komt er natuurlijk ook geen echte oplossing met Iran. Het is dus allemaal
11: met elkaar verknoopt.
12: Verbonden.
11: Precies. En dat het leidt ertoe dat er bijvoorbeeld in de straat van Hormuz, we hadden het er al even over, geen oplossing is. De schepen die varen weer minder, dreiging in de straat van Mandeb. Bart Kamphuis van de economieredactie. Ja. Dat heeft gevolgen voor de olieprijs.
13: Ja, dat kan niet anders, hè. Onmiskenbaar. En die olieprijs die stijgt ook nu weer met een kleine procent naar zo'n 97,07 dollar per vat. Hè. We praten altijd over dollars als het over de olieprijs gaat. Nu nog een kleine stijging, maar vorige week is er al ook al 8% bijgekomen. Ja. Dus dat gaat flink omhoog.
11: En waar de prijs niet in dollars, maar in euro's staat, dat is natuurlijk aan de pomp. Wat zijn de gevolgen daar?
13: Ja, dan kijken we naar de zogeheten gemiddelde landelijke adviesprijs. En die staat nu op €2,71 voor €1,95. En dat was eind augustus was dat nog €2,60. Dus ook daar gaat het flink omhoog. En dan kijk ook nog even naar de diesel. Belangrijk natuurlijk voor de transportsector inderdaad. Die staat nu op €2,68 per liter.
11: Ja.
13: En dat was een week geleden, eind augustus, nog €2,56.
11: Ja, en het probleem met zo'n conflict wat al heel lang duurt is dat we dus elke keer tot vervelens toe aan mensen zoals jij vragen. Meneer Kamphuis, kijk in die glazen bol, wat gaat het worden?
13: Ik voelde hem al aankomen. Ja. Nou, ik verwijs dan toch eventjes naar zeg maar de markt, de analisten, hè, de deskundologen die voor hun vak de hele dag bezig zijn met die olieprijs, die hebben er wat meer kijk op dan wij. En zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers. En dat nu aan het verschuiven
11: dat
13: is.
11: Dat commerciële doelen geraakt worden nadrukkelijker.
13: Dat het echt veel meer naar commerciële doelen gaat.
11: Ja.
13: En bijvoorbeeld de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Ja. Die praat nu over van als deze ontwikkeling doorzet, dan stevenen we af op een dollarprijs van $120 per vat.
11: Ja, een olieprijs. Maar want we kunnen natuurlijk met onszelf medelijden hebben als we staan te denken aan de pomp, maar de gevolgen zijn heel groot in Azië. Wat tekent zich daar nu af?
13: Ja, dat is eigenlijk een verschil dat we vanaf het begin van dit conflict al zien. Hè, omdat Azië veel meer dan Europa afhankelijk is van olie die door de straat van Hormuz komt.
11: Ja.
13: En ze daar dus ook echt veel sneller die klappen te verduren krijgen. En naarmate dit conflict verder escaleert, zal ook dat die ontwikkeling daar heviger gaan doorzetten. En wat ook nog wel even gezegd moet worden, denk ik, is dat naast die aanvallen op die olietankers ook raffinagecapaciteit nu opnieuw in zicht komt. De zorgen daarover nemen toe.
11: Ja.
13: En dan gaat het niet alleen over raffinagecapaciteit in de Golf, maar ook bijvoorbeeld over raffinagecapaciteit in Rusland die door Oekraïne wordt aangevallen.
11: En zo zijn de gevolgen ook bij een onmiddellijk uitbreken van de vrede nog niet uit de lucht. Dank, Bart Kamphuis. Duitse media natuurlijk volop aandacht voor de AfD-zege tijdens de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt.
14: Ja, volgens Die Welt is sprake van een politieke aardverschuiving. Regeringspartij CDU verloor fors en de AfD won vrijwel alle kiesdistricten. Die Zeit noemt de uitslag historisch en ziet de overwinning als een teken van de verdere opmars van AfD. Der Spiegel benadrukt vooral de zware nederlaag van het CDU. De overheid verstookt veel geld met het vullen van de gasvoorraden, schrijft nu.nl. Honderden miljoenen euro's worden uitgegeven om de Nederlandse gasopslagen voor de winter te vullen. Energiebedrijven kopen weinig in, omdat gas nu relatief duur is en ze verwachten dat de prijzen later zullen dalen. De overheid wil toch voldoende gas op voorraad hebben om bij een koude winter tekorten en hoge prijzen te voorkomen. Nederlanders sparen veel, maar beleggen minder dan andere Europeanen, blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van ING, waarover onder meer het FD schrijft. Nederlandse huishoudens hebben gemiddeld 25.000 euro aan beleggingen. Dat is zo'n 18.000 euro minder dan andere Europeanen. En daarmee laten we volgens ING veel geld liggen. Dat zegt deze redacteur van het FD.
15: Nee, dat is niet weinig inderdaad. Kijk, de afgelopen 24 jaar was het rendement op spaarrekening gemiddeld 1,2%. Als je dat had belegd, had je 6% behaald. En dan hadden we...
16: Krijg je rente op rente?
15: Rente op rente. Dan hadden we 2800 miljard gehad.
14: Een deel geeft aan dat ze niet genoeg geld hebben om te beleggen, dat ze niet weten hoe het werkt, of dat ze denken dat ze het niet nodig zullen hebben. In de Amerikaanse staat Ohio is een man opgepakt die met meerdere wapens in de buurt probeerde te komen van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton. Beveiligers hielden hem tegen voordat hij de politica bereikte. Het incident gebeurde tijdens een braderie waar Acton kiezers ontmoette, vertelt deze verslaggever van 19 News.
17: 38-year-old Patrick Havis from Canfield went into the Democrat Party tent of Mahoning County here at the fairgrounds. He was recording with his cell phone. They say as he was going into the tent, Havis started pushing his way through the crowd.
14: Wat het motief was van de 38-jarige man en wat hij precies van plan was, dat wordt nog onderzocht. En de Volkskrant schrijft over een veelbelovend Amerikaans onderzoek naar psilocybine, de hallucinerende stof in paddo's. Mogelijk kan het zenuwpijn na een chemokuur voorkomen. Bij muizen waren de resultaten opvallend. Dieren die geen psilocybine kregen, kregen na de chemokuur veel pijn. Muizen die de stof wel kregen, leken geen extra pijn te hebben. Amerikaanse onderzoekers zijn versneld begonnen met proeven bij mensen.
11: Het is ruim 7:15. Eens kijken hoe het ervoor staat op de wegen, Wijnand.
18: Ja, het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we net gehad. De ochtendspits verloopt over het algemeen redelijk normaal. Dat betekent dat de meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. Een enkele file is wat langer en dat komt dan vooral door een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Leidschendam. Nu 20 minuten vertraging, de rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Breda richting Rotterdam, daar zijn nog bergingswerkzaamheden na een aanrijding bij de Van Brienenoordbrug. De vertraging is 3:30 vanaf Hendrik Ido Ambacht. De linkerrijstrook is dicht. En bij Eindhoven staat het nu flink stil op de N2, de randweg Eindhoven richting Den Bosch bij Veldhoven-Zuid. Ook daar zijn bergingswerkzaamheden. De vertraging vanaf knooppunt Leenderheide is 3:30. Omrijden kan het beste via de hoofdrijbaan.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
11: Snapchat is te verslavend voor kinderen, want het platform spoort ze aan om de app zo vaak mogelijk te openen. Dat vindt de Stichting Massaschade en Consument. Stichting daagt Snapchat daarom voor de rechter. Lucia Melgers, voorzitter van die stichting, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
11: Wat maakt Snap zo verslavend?
19: Wat Snap zo verslavend maakt, dat zijn de features die je terughalen naar de app. Dus dat zijn de Snap scores, de Snap streaks, de pushberichten.
11: Streaks is dat je zo lang mogelijk berichtjes over en weer blijft uitwisselen.
19: Precies, daar word je toe verleid. En als je iemand een dag niet hebt gesproken, dan is die weg. Die hele streak is weg.
11: Ja.
19: He, dus dan, en dat zien jullie allebei. En ja, ook het, de snapscores. Hè? Iedere keer dat je terugkeert, krijg je weer een punt. Ook dat is iets wat verslavend werkt. Ja. En wij vragen aan de rechter een verbod. Of nou niet een verbod om ongegeneerd deze features aan te zetten. Gebruikers zijn namelijk niet in staat om die dingen uit te zetten. Dat kan niet in dit ontwerp. Ze staan gewoon altijd aan.
11: Ja.
19: En wat wij willen is dat gebruikers zelf features aan en uit kunnen zetten.
11: En dat de default, of de standaardstand is dan dus uit, tenzij je hem aanzet.
19: Precies.
11: Ja.
19: En dat kan nu niet.
11: Nee. Dan denk ik dat er heel veel kinderen zullen zijn, met name die feature dan gewoon aanzetten. Want ja, het is ook een beetje hoe je contact onderhoudt tegenwoordig.
19: Ja, dat is natuurlijk zo. En er zijn ook gebruikers die vinden dat gewoon leuk om te doen. Maar wat wij willen is dat er een keuze is. Ja. En dat je ook als ouder van een heel jong kind gewoon kunt ingrijpen. Ja.
11: Dit is de gang naar de rechter. Daarvoor zit vaak natuurlijk het gesprek met het bedrijf Snapchat. Heeft dat plaatsgevonden?
19: Wij hebben Snapchat uitgenodigd voor een gesprek. Want het is inderdaad juist volgens de wet moet je eerst een partij uitnodigen voor een gesprek. Mm. En aankondigen dat je een procedure gaat starten. Snap heeft daar lauwtjes op gereageerd, laat ik het zo zeggen. Maar niet met de bedoeling om in een gesprek te komen en om het hier gewoon eens over te hebben.
11: Het is niet de eerste rechtszaak tegen Snap. Internationaal bijvoorbeeld lopen er ook al best wel veel. Wat kunt u daarvan leren?
19: Ja, wij houden die natuurlijk nauwlettend in de gaten om te kijken wat daarvoor verweer wordt gevoerd. Maar ook ja, wat daar voor informatie boven komt en wat ook rechters in het buitenland daarmee doen.
11: Ja.
19: Daar leren wij inderdaad van.
11: Want het is niet gezegd dat dan meteen een Nederlandse rechter er hetzelfde over oordeelt. Maar laten we het dan nog eens een keer wat groter pakken. Zo'n rechtszaak en de schikking uiteindelijk tegen Meta. En daar ging het natuurlijk over Facebook en Insta. Ja. Heeft u daar nog wat aan?
19: Daar hebben we zeker wat aan. Omdat we toch kijken naar... Kijk, de ontwikkelingen met die apps die gaan natuurlijk maar door. En die grote organisaties kijken ook naar elkaar. En kijken ook wat werkt en wat niet werkt. Dus wij houden ze allemaal nauwlettend in de gaten. Ja. En Snap is de eerste.
11: Ja, want eigenlijk zou je willen dat een bedrijf niet achteraf voor de rechter gesleept hoeft te worden. Maar dat ze zelf van tevoren dat soort verslavende dingen niet erin bouwen.
19: Zeker. Maar ja, het is een verdienmodel, hè?
11: Ja.
19: Dus ja. En zolang het niet verboden is en er geen rechtelijke uitspraken zijn, zal Snap dit gewoon doorzetten.
11: Nou, hoor ik nou een beetje moedeloosheid in uw stem?
19: Ben je bedonderd? Nee.
11: Nee, vechtlust. Ja,
19: precies, dit is vechtlust. En wij denken dat we hier op een goede manier met Snap moeten uitkomen.
11: Lucia Muggers van de Stichting Massaschade en Consument. Dank voor het gesprek. De Amerikaanse midterms zijn pas over 2 maanden, maar in sommige staten zijn de eerste stembiljetten voor het stemmen per post de deur al uit. Voor president Trump is dat een doorn in het oog, want hij claimt nog steeds, onterecht, dat stemmen per post voor grootschalige fraude zorgt. Daarom wil hij het stemmen per post drastisch aanpakken. Nou, een rechter hield hem daarentegen, maar nu Trump gaat nu naar het Hoge Rechtshof en hij wil dat zij daar een uitspraak over doen. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat president Trump wil veranderen aan het poststemmen.
16: Nou, wat Trump betreft moet de US Postal Service een grotere rol krijgen bij toezicht op de verkiezingen. Staten die moeten lijsten met stemgerechtigde of geregistreerde kiezers eigenlijk doorsturen naar die postdienst. En staten die de persoonlijke informatie van die stemgerechtigde niet willen doorgeven, die worden uitgesloten van dat poststemmen, wat Trump betreft nogmaals. Het Rijk kan dan ook subsidies voor die staten inhouden. Die USPS, die postdienst, die moet wat Trump betreft eigenlijk een soort scheidsrechter worden om te bepalen wie per post mag stemmen en wie niet, dus dat heeft nogal wat impact.
11: En wat is daar eigenlijk op tegen? Met andere woorden, waarom houden rechtbanken dat tot nu toe tegen?
16: Nou, omdat de staten alarm sloegen. Kijk, in Amerika zijn de verkiezingen heel anders geregeld dan in Nederland, hè, waar de federale overheid het organiseert. Maar in de VS gebeurt dat decentraal. De staten zijn daarvoor verantwoordelijk. Maar door die postdienst ja, zo'n grote rol te geven, zou de organisatie dan eigenlijk wel onder federale regie komen, in ieder geval deels. En Trump die kan dan ook invloed uitoefenen op die US Postal Service. Hij wil sowieso die dienst bij het ministerie van Handel onderbrengen.
11: Mm-hmm.
16: Maar ja, de USPS als scheids inzetten bij de verkiezingen, dat druist eigenlijk helemaal in tegen ja, hoe de verkiezingen hier in de VS zijn geregeld. Beetje vloeken in de kerk.
11: Mm-hmm.
16: En het is ook 2 maanden voor de verkiezingen. Dus ga nu nog maar verkiezingsregels aanpassen. Dat zou toch ja, naar verwachting een enorme chaos opleveren.
11: Wat voor een effect heeft het eigenlijk? Ik bedoel, zijn het een paar stemmen per staat of zijn het echt grote aantallen die poststemmen?
16: Nee. Bijna 30% van de Amerikanen die stemt per post. Dat is wel met name in bepaalde staten. Hè. Washington State, Oregon, Colorado, Utah. Mm-hmm. Daar stemt zelfs 3/4 per post. Daar krijgen geregistreerde kiezers ook automatisch een stembiljet toegestuurd. Dat is hier in Washington D.C. ook. In bijvoorbeeld Hawaii is dat ook. In Utah gaan ze het overigens wel weer afschaffen. Maar ja, het zijn wel grote aantallen. In zuidelijke staten is het weer een stuk minder. Dan is het weer een kleine minderheid.
11: En denkt Trump dat de Democraten vooral veel te winnen hebben bij dat poststemmen? Dat die daardoor nadeel ondervindt als het op deze manier blijft gaan?
16: Nou, dat heeft er waarschijnlijk wel mee te maken. Want de mensen die het meest per post stemmen, dat zijn Democraten. Dus het is waarschijnlijk niet voor niets dat Trump dit probeert. Hij stemt trouwens zelf ook regelmatig per post.
11: Oh ja.
16: Maar goed, het blijft wel een obsessie van hem, dat poststemmen. Hij roept ook steeds dat hij wil voorkomen dat niet-staatsburgers illegaal stemmen. Mm-hmm. Maar ja, die zijn wel gek om dat risico te nemen met de kans om uitgezet te worden. Dus dat gebeurt ook bijna nooit. Hè. Zelfs een conservatieve denktank, de Heritage Foundation, die komt tot zo'n 100 illegale stemmen in een kwart eeuw. Maar er zijn recent in New Jersey wel 400 bijgekomen door een softwarefout, waardoor per ongeluk ook niet geregistreerde kiezers aan de kieslijst waren toegevoegd. Mm-hmm. Dus mensen die geen burger zijn, zeg maar, in Amerika. Dus dat is wel koren op Trump's molen. Maar er is nooit bewezen dat specifiek bij dat poststemmen veel fout gaat.
11: Nee, ja, toch, het is een ding van hem. En hij legt zich dus ook niet neer bij de uitspraak van die lagere rechters. Gaat nu naar het hogere rechtshof. Wat is daar de kans van slagen, denk je, van zijn beroep?
16: Nou, het Hoge Rechtshof heeft in diezelfde zaak, dezezelfde zaak, eerder al een soort nooduitspraak gedaan. Toen hebben ze gezegd dat het voor de klagende staten eigenlijk te vroeg was om het aan te vechten, omdat de regels nog niet officieel waren. Ze eigenlijk nog niet konden aantonen dat ze daar schade van zouden ondervinden. Mm-hmm. Zonder dat ze daar overigens inhoudelijk naar die regel keken. Dat gebeurt wel vaker, hè, dat een soort spoedoplossing wordt gezocht. Nu zijn die regels wel concreet. Maar als het Hoge Rechtshof nu weer zo'n spoeduitspraak zou doen, dan zou het theoretisch kunnen gebeuren dat het dus van kracht wordt bij die verkiezingen, die tussentijdse verkiezingen begin november, maar daarna pas inhoudelijk wordt behandeld en misschien wel weer wordt afgewezen. Dat zou natuurlijk een hele rare toestand zijn. Maar dat is wel waar Trump kennelijk op gokt.
11: Correspondent Rudy Bauma. Zometeen na 9:30, stand.nl. Roos, waar ga je het over hebben?
20: Een heel goedemorgen, Sander. We gaan het hebben over die grote verkiezingswinst van de AfD in Duitsland. De stelling is vandaag, ik maak me zorgen om die grote verkiezingswinst van de AfD in Duitsland. De Veiligheidsdienst heeft de afdeling in Sachsen-Anhalt al jaren geleden bestempeld als extreem rechts. Ze propageren volgens die dienst vreemdelingenhaat, antidemocratische standpunten. Ze hangen een vulkisch nationalisme aan en willen moslims en politiek andersdenkenden buitensluiten. Gewoon even een aantal van hun standpunten. Daarom dus die stelling vandaag, ik maak me daar zorgen over die grote verkiezingswinst. Ik ben heel erg benieuwd hoe u dat beleefd heeft. Hoe kijkt u naar die overwinning? Maakt u zich zorgen om die opmars van de uiterst rechtse AfD? Waar zit dan uw zorg? Woont u bijvoorbeeld aan de grens met Duitsland? Komt u daar regelmatig? Het is nog wel een stukje rijden, het ligt niet aan de grens. Maar toch, komt u daar, heeft u er familie, bekende, vrienden? Of zegt u, ik maak me niet zo veel zorgen? Dan wil ik ook graag weten natuurlijk, waarom niet? U kunt meepraten zoals altijd door te bellen met 0800 1101... of te reageren via de NPO-luister-app.
21: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
22: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
21: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
22: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
23: Haal meer rendement uit je beleggingen

0: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
3: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
2: Nu IEX Premium voor €8. Ga naar IEX.nl/actie.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
6: NPO Radio 1.
7: Om 1 minuut voor 8:30 krijgt u de hoofdpunten van Thomas.
8: Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag kwamen er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk met steun van het populistische BSW. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Ruim 270.000 reizigers in Indonesië zijn getroffen door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Hun vluchten zijn geannuleerd, omgeleid of vertraagd. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de kilometershoge aswolk. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon kwam tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht.
9: Het wordt een dag voor de barbecue. Misschien wel de laatste, Floris.
10: Inderdaad. Ja, goedemorgen, Sander. Het wordt vandaag behoorlijk warm. Want onder invloed van een meest matige wind uit een zuidelijke richting warmt het momenteel snel op. En rond het middaguur hebben we al zomerse warmte in het zuiden van het land bereikt, met 25 graden of nog wat meer. En in de middag hebben we dan in heel het land zomerse temperaturen van 25 graden in de kop van Noord-Holland tot lokaal zelfs 29 graden in Noord-Limburg en het oosten van Brabant. Mm. Daarbij schijnt de zon volop, komen er momenteel wat wolkenvelden voor. En momenteel is er ook een plukje met wat dikkere bewolking en een enkele bui actief in het noorden van het land. Maar dat trekt snel naar het noordoosten weg en dan volgt er een droge en vrij zonnige middag met dus ook hoge temperaturen.
9: Maar ik zei het al, waarschijnlijk de laatste dag voor die barbecue.
10: Inderdaad, ja, want de wind draait in de loop van de middag naar het westen en voert ook wat minder warme lucht naar Nederland toe. En dat betekent dat we morgen en de dagen daarna vrij frisse temperaturen hebben voor de tijd van het jaar. Mm-hmm. Met hooguit 17 tot lokaal 20 graden. En dat gaat ook gepaard met wat wisselvalligheid. Vanavond zien we al dat de bewolking toeneemt op nadering van een storing. En morgenmiddag volgt dan enige tijd regen. En op de natste plaats in het land kan wel meer dan 10 mm regenwater vallen. Daarbij blijft het ook de dagen daarna rond het wisselvallig met een aantal buien. Af en toe droge periode met wat zonneschijn. En met name op woensdagmiddag kan de wind flink in kracht toenemen naar windkracht 5 tot windkracht 7 maar liefst.
9: Floris, dankjewel. Eens kijken hoe de maandagochtendspits verloopt. Wijnand Zwaan.
11: Nou, de ochtendspits die lost eigenlijk alweer op. De dagelijkse files die veroorzaken nu gemiddeld zo'n 10 minuten extra reistijd en zijn voornamelijk te vinden op de wegen in Zuid-Holland, rond Rotterdam met name, bij Den Haag ook en in Noord-Brabant. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Hoevelaken en Amersfoort-Noord nu zo'n 20 minuten extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. De A4 Amsterdam richting Den Haag, daar was wat extra vertraging na een aanrijding. Ja, het was alweer snel van de weg af, maar vanaf Roelof Arendsveen rijden het nog wel langzaam met zo'n 20 minuten op.

0: onthoudt. Dan de A12 richting Den Haag. Vanuit Utrecht tussen Bleiswijk en Noorddorp nu 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Door een auto met pech is de linkerrijstrook dicht.
1: Ze haalden net geen absolute meerderheid, maar een rechtsradicalere deelstaatregering is even zo goed binnen handbereik voor de AfD. Zometeen meer over de winst en de reacties uit Brussel.
2: Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Dus jij wil naar Egypte?
5: Ja, met NRV.
4: En waarom NRV?
5: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
4: Gaan ze ook naar Alexandria en Abu Simbel?
5: Tuurlijk.
4: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
5: Jazeker.
4: Cairo en de piramide?
5: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
4: Top, ik ga mee.
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: True Lease met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
10: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Het was verwacht, maar zorgde toch voor een politieke schok in Duitsland. De winst voor de AfD in de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Een partij die door de veiligheidsdiensten wordt bestempeld als extreem rechts gaat mogelijk regeren in die Duitse deelstaat. Gisteren, aan het begin van de avond, kwamen de eerste uitslagen binnen.
12: Für heute empfehle ich Ihnen Block und Bleistift. Es wird eine Zitterpartie für viele Beteiligte.
13: Um stipt 6 uur kwam daar de exit poll. Te beginnen met de grote verliezer, de CDU.
12: Die CDU als vormals stärkste Partei verliert die Hälfte ihrer Stimmen. 18,5% schlechtestes Ergebnis im Land.
13: De partij van bondskanselier Merz en van de huidige premier van Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, houdt nog maar zo'n 18% van de stemmen over. En dan komt daar de grote winnaar van de avond, AfD.
12: Die AfD steht bei 44,5%. Das ist das beste Ergebnis, das sie bisher überhaupt bei einer Wahl auf Landesebene erreicht hat.
13: Boven de 44%, dat is ook meer dan de afgelopen maanden werd gepeild. En daarom dus grote blijdschap bij de AfD. Met deze veruit beste uitslag voor de AfD ooit is er geschiedenis geschreven, zegt de lijsttrekker in Sachsen-Anhalt Ulrich Siegmund.
14: We hebben in diesem land geschichte geschrieben. Dat moet man ganz deutlich so sagen. Die mensen hebben hier een ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen.
13: Hij is er klaar voor, zegt hij, om premier te worden van Sachsen-Anhalt als eerste AfD-deelstaatpremier ooit. Ook beweert hij dat hij open staat voor samenwerking met de andere partijen.
14: Ik zou zeggen, als democraat werde ik immer, en dat hebben we sinds 10 jaar gemaakt, immer allen kräften die hand ausstrekken die met ons een grundsätzliche politische keertwende in diesem land herbeiführen möchten.
13: Maar Siegmund zegt daarbij dat hij alleen wil samenwerken als alle eisen van de AfD worden ingewilligd. En dat is uitgesloten. Ook de landelijk leider van de AfD, Alice Weidel, is vol zelfvertrouwen.
15: Want ik werde zeggen dat de CDU niemals meer aan de Bundestagswahl gewinnen wird. Und ich werde Ihnen auch sagen, dass der Bundeskanzler Friedrich Merz getauscht wird.
13: Volgens haar zal de CDU nooit meer een bondsdagverkiezing winnen en is het einde nabij van bondskanselier Merz. het Domplatz in het centrum van Magdeburg zijn een paar honderd mensen bij elkaar gekomen om te protesteren tegen de huidige verkiezingsuitslag. En om te laten zien dat er ook anti-AfD geluiden zijn. Hier zit onder meer een man met een bord. In het Duits staat hier: ik was vanwege mijn overtuigingen gevangen in een Russisch gevangenschap. Ik weet waartoe rechtsextremisme leidt. En laat het alsjeblieft niet in Duitsland gebeuren dat de AfD hier het land verstoort. Zoals Poetin Rusland heeft vernietigd.
16: Als ik in Rusland geboren word, hat fast niemand demonstriert. Meine Eltern haben nicht gegen Putin demonstriert. Ich möchte in Deutschland bleiben. Ich möchte, ja, dass ich hier so meine Zukunft aufbauen werde. Und deswegen, statt meiner Eltern werde ich hier demonstrieren für gute Zukunft, also für mein zukünftiges Leben, ja.
13: Deze Elia zegt dat juist in Rusland de mensen te weinig de straat op gingen toen de democratie werd afgebroken. En daarom is het ook een waarschuwing, zegt hij, die hij hier over wil brengen aan de bewoners van Sachsen-Anhalt, dat je juist moet demonstreren als een rechtsradicale partij aan de macht komt.
17: Also 44% AfD oder sowas ist für uns jetzt nicht tolerierbar hier, finde ich.
13: Ook deze inwoner van Magdeburg wil zich niet neerleggen bij de verkiezingswinst van de AfD. Hij zal de straat op blijven gaan zolang de AfD populair blijft, zegt hij.
18: Heute fühlen wir Angst und vielleicht Wut, aber wir müssen die Zeit bis dahin gut nutzen. Danke.
1: De reportage was van Jim Balduk. AfD haalde zoals bekend net geen absolute meerderheid. Ondanks de Duitse brandmuur, dat partijen niet met de AfD willen samenwerken, lijkt de partij toch een coalitiepartner te hebben gevonden die de 39 zetels van AfD wil aanvullen om een meerderheid te vormen, vertelde onze correspondent ook weer, Jim Balduk.
13: Dan missen ze nog ongeveer 3. En die 3 zijn ook mogelijk binnen handbereik. Want juist de partij die eigenlijk voorkomen heeft dat de AfD de absolute meerderheid heeft gehaald, kan de reddingsboei zijn. Dat is de populistische partij BSW. Die partij die zegt dat ze niet met de AfD in zee willen, maar een zakenkabinet willen. Maar daar is niemand voor te porren. En het BSW heeft ook aangegeven dat als dat niet lukt, ze ook bereid zijn AfD te steunen. En onder meer de Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt deze nacht al dat er al gesprekken gaande zijn tussen de AfD en BSW.
1: En hoe die aflopen en de uitslag in het algemeen, mee natuurlijk, die wordt ook in Brussel en andere Europese hoofdsteden op de voet gevolgd. De partij staat lijnrecht tegenover de Europese Unie en is in de peilingen de populairste partij, niet alleen in Sachsen-Anhalt, maar in heel Duitsland. EU-correspondent Kiesja Hekster, goedemorgen.
19: Goedemorgen, Sander.
1: Zijn er al reacties uit Brussel of uit Europese hoofdsteden op die verkiezingswinst?
19: Nou, niet vanuit de Europese Unie in Brussel zelf. En die reactie die komt er hoogstwaarschijnlijk ook niet. De Europese Unie die bemoeit zich nooit met verkiezingen in landen zelf. Ze zeggen daar, dat is een democratisch proces, daar gaan we helemaal niet over. En dus wordt er ook nooit iets over gezegd. En nu al helemaal niet, verwacht ik, want het gaat niet om de uitslag van een land, maar om de uitslag in een deelstaat. Maar er zijn inderdaad wel reacties gekomen uit allerlei Europese landen. Mm-hmm. Zowel van mensen die blij zijn met de uitslag als anderen die zich juist zorgen maken, om er een paar te noemen. Populistische partijen uit Spanje en Italië, die reageren positief. Vanuit Rome bijvoorbeeld vicepremier Salvini, die zei: een ander Europa is mogelijk. In Spanje liet de leider van de nationalistische partij Vox weten dat deze uitslag in Sachsen-Anhalt heel hoopvol is voor Duitsland en voor Europa, zo noemde hij het. Maar er zijn ook juist bezorgde reacties gekomen van de Franse minister van Europese Zaken bijvoorbeeld, die meldt: dit is een zeer ernstig moment voor het Europese continent. En de Poolse premier Donald Tusk die schreef op X dat alleen idioten en verraders in zijn land dit resultaat vieren.
1: Ja. En in Brussel dus geen officiële reactie, maar zoals dat gaat, nee. Krijg je die reactie dan off the record wel? En wat zeggen mensen dan?
19: Ja, er zal vanmiddag ongetwijfeld naar gevraagd worden door journalisten. En dan zullen ze niks zeggen. Maar in de wandelgangen weten we, die zorgen over deze uitslag, die zijn er zeker. Hè. Die uitslag zagen we natuurlijk ook wel een beetje aankomen, al is hij groter dan verwacht. Deze uitslag die laat zien dat een extreem rechtse partij, zoals de Duitse Veiligheidsdienst, de AfD, kwalificeert, dat die zo groot kan worden. En ja, het is een deelstaat, maar die deelstaat is wel een deel van de Europese Unie. En aan de ene kant zal het gerelativeerd worden omdat het een deelstaat is, maar het komende jaar komen er ontzettend veel verkiezingen aan in hele grote Europese landen. En daar wordt verwacht dat extreme partijen, zowel links en rechts, veel stemmen kunnen gaan halen. Bijvoorbeeld in Italië, Spanje, Polen. En er wordt ook met veel zorg gekeken naar Frankrijk. Ja. Dat land kan voor het eerst een president krijgen van radicaal rechts. En de zorg is dan dat als de centrumpartijen zo verliezen en de extremen juist veel meer te zeggen krijgen, dat dit uiteindelijk ook gevolgen heeft op Europees niveau.
1: Voor Europees beleid namelijk, bijvoorbeeld Oekraïne, defensie, ja, houding ten opzichte van Rusland, et cetera.
19: Klopt, helemaal. Ja, deze radicale partijen die zijn vaak nationalistisch. Ze geloven niet in Europese samenwerking of maar ten dele denken ze dat dat helpt. Terwijl de Europese Unie staat onder grote druk van buitenaf, horen we steeds maar in Brussel en ook vanuit die hoofdsteden, hè, vanuit Rusland noemde je al, steeds actiever in die zogenoemde hybride oorlogsvoering. We zien overal op het Europese continent, ja, aanvallen die net dan niet een echte aanval zijn. Allemaal een beetje in dat schemergebied. De Europese Unie staat onder druk vanuit Amerika, waar president Trump de EU-landen liever verdeeld ziet voor zijn importheffingen. Maar denk ook aan China, dat Europa als belangrijke afzetmarkt heeft. En de EU, wordt dan gezegd, kan al deze druk alleen weerstaan als het samenwerkt. En bij de middenpartijen is de overtuiging dat de EU juist verzwakt wordt als die partijen aan de flanken te groot worden. Nou, die partijen staan dan bijvoorbeeld heel negatief tegenover de hulp van Oekraïne en de NAVO, daar willen ze uit. Ze willen ermee stoppen. Ze zien Rusland niet als een bedreiging. En bij de EU en de NAVO zijn daar hele grote zorgen over. Want dat is vooral heel goed nieuws voor Poetin, hoor je dan. En dat hoorden we net ook al even langskomen in de reportage van collega Giem uit Duitsland. Ja, en dan is er dus maar één antwoord. Die middenpartijen in EU-landen, die moeten zorgen dat zij antwoorden zien te vinden op die populariteit van de extreme partijen. Maar dat blijkt keer op keer ontzettend moeilijk.
1: De analyse vanuit Brussel. Kiesja Heksen, dankjewel. Ja, we hadden het vanmorgen al over de gescoorde penalties van Telstar-keeper Ronald Koeman Jr. En dat filmpje dat ging viraal.
20: Jazeker, ook in het buitenland is dat opgevallen. Koeman maakte er gisteren 2 tegen Cambuur. Een strafstreepje geschiedenis, schrijft het Belgische Sportza. En het Duitse Bild spreekt zelfs van voetbalgekte in Nederland. De BBC maakt op X de vergelijking met Koeman senior, die er in zijn carrière als verdediger, niet als doelman, meer dan 250 maakte, waarvan meer dan 100 strafschoppen.
21: Ronald Koeman Jr. scored 2 penalties for Dutch side Telstar to rescue a 2-2 draw in the final seconds of extra time against Cambuur after being 2-0 down. And it runs in the family too. His dad, Barcelona and Netherlands great Ronald Koeman, scored over 250 goals during his career, more than 100 of them being penalties. And this was while he was playing as a defender. There must be something in the Koeman genes.
20: Ja, ze hebben het dus over de Koeman-genen.
1: Ja, wat een onzin eigenlijk. Ik bedoel, de strafschop nemen of tegenhouden zit toch niet in je genen? Dat is de cultuur dat je het ziet bij je vader.
20: De traptechniek misschien, daar zou je dan de aanleg voor kunnen erven.
1: Mag van mij onderzoek naar gedaan worden.
20: Gaan wij niet doen in ieder geval.
1: Maar
20: RTV Rijnmond dook in de transfersoop rond Anis Hajmoussa, die uiteindelijk niet van Feyenoord naar Saoedi-Arabië gaat. Al-Ittihad meldde zich vlak voor het sluiten van de transfermarkt nog bij de Rotterdammers voor de aanvaller, legde meermaals een flink bedrag op tafel. Maar een deal kwam er niet. Volgens Rijnmond lag er gisteren uiteindelijk een bod van bijna 40 miljoen en was er wel een mondeling akkoord. Maar Feyenoord wilde de garantie van een bank dat het geld ook echt overgemaakt zou worden, en die zekerheid kwam er niet. Inmiddels is ook in Saoedi-Arabië de transfermarkt gesloten en blijft Hajmoussa dus gewoon in Rotterdam. Overigens heeft Al-Ittihad wel nog een andere bekende weten vast te leggen. Jorginho Wijnaldum komt over van Al-Ettifaq. En in de Italiaanse Serie A staat de eerste trainer alweer op straat. Na 4 duels is Fabio Grosso ontslagen door Fiorentina, daarover schrijft VI. De club uit Florence won aan het begin van het seizoen wel nog een bekerpot, maar ging daarna in de competitie 3 keer onderuit. Zaterdag was Torino te sterk met 2-1. Grosso is alweer de 5e trainer in 2 jaar tijd die voortijdig het veld moet ruimen bij Fiorentina. Op 8 juni werd hij aangesteld. Hij heeft het dus net geen 3 maanden volgehouden. En Amerikaanse tennisfans wachten al sinds 2003 op een Amerikaanse winnaar van de US Open, bij de mannen tenminste. Toen pakte Andy Roddick de titel. Nou, de Amerikanen hebben sinds vannacht weer 1 kanshebber minder. Tommy Paul was niet opgewassen tegen Carlos Alcaraz. De Spanjaard won eenvoudig in 3 sets. In de kwartfinale moet Ben Shelton tegen Alcaraz de Amerikaanse eer hoog zien te houden. En lukt het hem niet, dan zijn nog Lerner Chen, Francis Tiafoe en Alex Mickelson die ook nog in het toernooi zitten. Genoeg ijzers, zou je dus zeggen, in het vuur voor die eerste Amerikaanse titel sinds 2003.
1: Hoe is het op de weg, Wijnald?
0: Nou Sander, de ochtendspits die lost aardig op. De meeste files staan nog wel op de wegen in Zuid-Holland en in Gelderland. Nou, een enkele file valt nog wel op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken nog zo'n 20 minuten vertraging na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. Op de A12 richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooddorp nog een half uur vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar de weg is weer open. En er is een ongeluk gebeurd op de A13, A16 richting het zuiden. Vlak voor de Rottermeerentunnel bij Hilligersberg. Daar staat file vanaf 16 Hoven, 4 kilometer. Met een kwartier vertraging en er is maar één rijstrook vrij.
1: Het is bijna 9:15 of bijna 9:50 zelfs. The Dark Necessities en dit Red Hot Chili Peppers.

0: Australiërs moeten de oceaan delen met haaien. Meestal gaat dat goed, maar ja, als het dan een paar keer achter elkaar in relatief korte tijd niet goed gaat, dan zit de schrik er goed in. Correspondent Meike Weijers ging naar een strand in Sydney, waar een 35-jarige vrouw onlangs werd gebeten door een witte haai.
1: Zon, zee, strand en haaien. Voor Australiërs die houden van een duikende oceaan, hoort het erbij. Het is een dinsdagochtend vroeg in de winter in Sydney. Het is koud, maar toch staat het hier in Coogee, een populair strand, vol met mensen in zwemkleding. Alan bijvoorbeeld staat klaar in zijn zwembroek om zo de zee in te springen. En dat doet hij een paar keer per week, zegt hij.
2: From time to time you'll see a bull shark or a tiger shark, but never had a dangerous encounter.
1: Hij komt dan wel eens een stierhaai of een tijgerhaai tegen, maar meestal tonen de haaien maar weinig interesse in zwemmers.
2: You normally see them swim past you. They're not interested. They just move on. By the time you realize it, there's nothing to worry about because they're swimming away.
1: Maar toch is Alan al een hele tijd niet gaan zwemmen, met goede reden. Zo klonk het haaienalarm dat een paar weken terug hier te horen was, toen een 35-jarige vrouw werd aangevallen door een witte haai. Ze werd uiteindelijk door een vrijwillige strandwacht naar de kust geholpen. Ze is in haar arm en in haar benen gebeten en uiteindelijk moest haar arm zelfs geamputeerd worden. Het incident kwam als een enorme schok voor de zwemgemeenschap in Coogee.
2: Yeah, it's taken me a while to get back in the water. It just didn't feel right. I wouldn't say it felt disrespectful, but it felt like the right thing to do, to just take some time out.
1: Alan was zo geschrokken dat hij besloot om een tijdje even niet te gaan zwemmen. Het was de zoveelste aanval van een haai in Australië dit jaar. Tot nu toe zijn er 58 haaienaanvallen gemeld in het land, en dat is het hoogste aantal in heel de wereld. 4 mensen overleefden het niet, en dat is meer dan in voorgaande jaren. Waarom er ineens meer aanvallen zijn van haaien, dat heeft verschillende oorzaken. Als het vaak regent, dan komt afvalwater in de oceaan terecht en daar komen vissen en dan weer haaien op af. Ook is het steeds drukker in het water met mensen die zwemmen, die vissen of surfen. En bovendien zijn de oceanen door klimaatverandering warmer en ook dat trekt weer meer haaien aan. Ook voor de vrijwillige strandwacht Michaela Morelli was het een reden om te twijfelen of ze wel weer het water in wilde.
3: We were swimming 1 hour before the attack.
4: Really?
3: Yeah. Okay. We were all in the water, many of us.
1: Ze was tijdens de aanval op het strand en bevriende strandwachten reanimeerden de vrouw die was aangevallen.
5: What about you? Are you scared?
3: Well, I've never been scared of, you know, the shark presence.
1: Ik ben nooit echt bang geweest van haaien. De kans dat je bijvoorbeeld een auto-ongeluk krijgt is veel groter dan dat je door een haai gebeten wordt. Maar sinds dit incident voelt het toch wel anders. De regering heeft stappen gezet om toch te proberen hier iets aan te doen. Er vliegen bijvoorbeeld vaker helikopters langs om de oceaan in de gaten te houden. Hier komt er één. Inmiddels worden ruim 70 stranden in en rondom Sydney bewaakt met drones.
6: Yes. Because my responsibility is watching for the shark. That's my responsibility.
1: Dit is Yuri Kushenko, van oorsprong een Oekraïner. Hij heeft een grote hoed op met een brede rand om zich te beschermen tegen de zon. En hij zit te staren naar een klein schermpje waarop hij het beeld van de drone kan zien.
6: Like a lot of people, they knew my name and they like wave me every morning and they told me a lot of nice words.
5: So people feel safer now that you're here.
6: Yes, yes.
1: Mensen voelen zich een stuk veiliger nu hij er is.
6: I can't protect them. I can't warn them, but I can protect them.
1: Hij zegt, ik kan mensen niet beschermen tegen haaien, maar ik kan ze wel waarschuwen.
0: Het geluid van een branding. Misschien gaat u er wel naartoe vanmiddag, omdat het hier lekker weer is. Maar deze reportage die kwam uit Australië en was van Meike Weijers.
7: NPO Radio 1.
8: Podcast.
9: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
10: Long live Europe and thank you very much.
8: So let's get to work.
4: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
8: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
4: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
8: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
4: Luisteren dus.
10: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Stop de tijd. Waar kent u dat van? Ja, van Per Seconde Wijzen natuurlijk. De kennisquiz van NPO 2. Van kwantummechanica tot John de Wolf. En van de Sex Pistols tot Rob Jetten. Alles kan voorbij komen in dit legendarische programma. Van maandag tot en met donderdag. Iets voor achter NPO 2. Per Seconde Wijzen. En geen flauwekul.
12: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
13: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
14: Start je dag zonder barst.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
17: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
18: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
19: Ja, hoi.
18: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
19: Ja, dat kan goed kloppen.
18: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
19: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
18: Oké, en waarom juist radio?
19: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
18: Oh, wat goed zeg.
19: En ik ga binnenkort ook op tv.
18: Zo.
19: Ja.
20: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
22: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: NPO Radio 1. 9 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een dieptepunt in Gaza. Ondanks een staakt het vuren komt er alleen maar minder noodhulp binnen. En een politieke aardverschuiving in Duitsland. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
24: Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De regeringspartij zag de aanhang meer dan gehalveerd. De Christendemocraten kregen 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaalrechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk wordt AfD aan een meerderheid geholpen door de populistische BSW. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. Israël laat de goederen niet binnen, daarom raken medicijnen, voedsel, brandstof en medische hulpmiddelen op. Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere Europese landen druk op Israël uitoefent om meer hulp toe te laten. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat, gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. Dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. De Indonesische dienst die vulkanen in de gaten houdt zegt dat er een grote kans is op meer uitbarstingen. In Ohio, in de Verenigde Staten, is een man opgepakt die probeerde met een vuurwapen in de buurt van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton te komen. Voordat hij haar kon bereiken, werd hij ingerekend door beveiligers. Het gebeurde in Canfield, waar Acton op een braderie in gesprek ging met kiezers. Na de aanhouding bleek de 38-jarige man 2 handvuurwapens, een taser en een boksbeugel op zak te hebben. Zijn motief en wat hij van plan was, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascacingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt.
2: Wijnand, kunnen we alweer een beetje doorrijden?
3: Ja, het gaat de goede kant op met de ochtendspits. De dagelijkse files lossen op. De meeste staan nog op de wegen in Zuid-Holland. Op een enkele plek gaat het dan nog wat trager, omdat er een ongeluk is gebeurd. Zoals op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken. 10 minuten vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A13, A16 richting Dordrecht, tussen Zestienhoven en Bergse Hoek, 2 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk met een bestelbus. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Dan de A9, Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. 2 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud is 10 minuten. En reken op een kwartier vertraging op de A58, Breda richting Eindhoven bij Moergestel. Er ligt daar rommel op de weg en voor het opruimen is de linker rijstrook dicht.
2: Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de situatie in Gaza. Zo de directeur. Ster.
5: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
6: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
14: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
26: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
27: Stop de tijd. Waar kent u daarvan? Ja, van per seconde reizen natuurlijk. De kennisquiz van NPO 2. Van kwantummechanica tot John de Wolf en van de Sex Pistols tot Rob Jetten. Alles kan voorbij komen in dit legendarische programma. Van maandag tot en met donderdag, iets voor achter NPO 2. Per seconde reizen. En geen flauwekul.
23: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Er is al bijna een jaar een staakt het vuren in Gaza, maar volgens de Palestijnse Rode Halve Maan kwam er nog niet eerder zo weinig noodhulp binnen. Dat zegt het Rode Kruis, zusterorganisatie van de Rode Halve Maan. Het komt allemaal omdat Israël niet meer hulp toelaat. Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis, vertelt om hoeveel noodhulp het gaat.
28: Van 1500 pallets die we per maand binnenkregen, was augustus, waren er nou 93 pallets. Ja. Dat is het laagste sinds het staakt het vuren van oktober 25. En het gevolg is echt dat voedsel opraakt, medische hulpmiddelen raken op. Deze week zijn we bijvoorbeeld gestopt met alle hartoperaties, want er zijn gewoon niet genoeg materialen om dat te kunnen doen.
0: Nee. Wat voor afspraken zijn er eigenlijk met Israël gemaakt?
28: Nou ja, in dat tijd was de afspraak dat in totaal, dus niet alleen voor de Palestijnse Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis heet in Gaza, 600 per dag vrachtwagens binnen zouden komen. En dat wordt echt bij lange na niet gehaald. Het gevolg is echt dat humanitaire hulp, daar maken we ons echt zorgen om, dreigt tot volledige stilstand te komen. Ja. Dus er wordt niet aan die afspraken gehouden.
0: Ja. U noemde al die operaties, maar wat zijn andere gevolgen van het gebrek aan hulp?
28: Nou, de situatie op dit moment is daar echt heel erg slecht. Dus er is eigenlijk een gebrek aan alles, aan water, aan voedsel, aan medische hulpmiddelen. Mensen zijn in totale overlevingsmoed, uren in de rij voor water. Mensen wonen met 10, 15, soms 20 mensen in tenten. Ziekenhuizen functioneren niet meer. We werken daar met tentenziekenhuizen, dat vinden we tegenwoordig vooruitgang. En dan zijn er nog eigenlijk twee grote dingen. Eén, er is een enorme mentale belasting. De mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. Ja. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
0: Ja. Nu is er natuurlijk wel landbouwgrond ook in Gaza. Er zijn waterputten op verschillende plekken. Zijn die allemaal bereikbaar?
28: Nee, die zijn natuurlijk niet allemaal bereikbaar. Maar mensen doen zo goed en zo kwaad als ze kunnen blijven het normale leven doorgaan. Dus ook de zaken die u daar net noemt. Ja. Maar ja, weet je wat ook het cynische natuurlijk is? Op niet al te grote afstand, op de westelijke Jordaan-oever, staan onze magazijnen helemaal vol. Staan daar vrachtwagens te wachten met materialen. En die kunnen uiteindelijk niet terecht in Gaza. Ja. En dat is natuurlijk toch gewoon een menselijke beslissing. Die grensovergangen moeten gewoon open. Zodat we normaal, net zoals andere hulporganisaties, hulp kunnen verlenen.
0: Ja. En dat is natuurlijk iets wat u, maar u niet alleen, ook tegen Israël zegt. Maakt dat indruk?
28: Dat is natuurlijk een hele goede vraag. Kijk, wij kunnen alleen maar, ik realiseer me ook, weer herhalen en herhalen steeds hetzelfde bericht. De Nederlandse overheid heeft wel met andere landen een oproep gedaan, ook aan Israël, om meer goederen toe te laten. Achter de schermen is het Internationale Rode Kruis uiteraard ook in contact met Israël om daarvoor te zorgen. Maar er moet gewoon vrije toegang komen. Ja, meer hulpgoederen.
0: Wat moet Nederland meer doen, volgens u, richting Israël?
28: Nou, niet alleen Nederland. Ik denk dat we daar ook als totaal Europa een stevige stem nog kunnen laten horen. Constant benadrukken dat het hier gaat om hulpgoederen. Om het redden van levens van mensen. Ik ben natuurlijk van het Rode Kruis, dus ik hou me ver van de politiek. Maar dit gaat echt gewoon om het redden van levens. Om mensen die niet de spullen krijgen die ze nodig hebben, terwijl die vlakbij om de hoek staan.
0: Dat was een gesprek over de situatie in Gaza. Harm Goossens maakt zich zorgen over de situatie. Hij is directeur van het Rode Kruis. Premier Rob Jetten en zijn Noorse collega Jonas Gahr Støre zijn vandaag in Zeeland voor de opening van een nieuw CO2-project van kunstmestfabrikant Yara. In die fabriek in Sluiskil willen ze voortaan jaarlijks 800.000 ton CO2 uit het productieproces afvangen. Dat dan per schip naar Noorwegen brengen en daar diep onder de zeebodem opslaan. Luc Catoir is algemeen directeur van Yara in Sluiskil en vertelt hoe dat werkt.
1: De CO2 is eigenlijk al afgevangen vanuit het productieproces zelf. Dus bij de ammoniakproductie en het procedé wat wij toepassen in Sluiskil is eigenlijk de CO2, zuivere CO2, een bijproduct aan zich. En dat betekent dat wij al sinds wij product of ammoniakproductie hebben in Sluiskil, die CO2 beschikbaar hebben. De grootste deel van de CO2 die daar vrijkomt, wordt gebruikt voor intern om ureum kunstmestproducten te maken, enerzijds. Anderzijds ook voor de productie van AdBlue. Mm-hmm. AdBlue is dan het product wat dient in de zware transport of bij dieselauto's voor de Denox.
0: Om het schoon te laten rijden. Ja.
1: Ja. En de rest van de CO2 werd tot op heden afgeblazen.
0: Ja.
1: Dus dat betekent, ja, als wij nu in plaats van die door de schoorsteen te jagen, die CO2, gaan we die dus afleiden naar onze nieuwe plant.
0: Ja, en van daaruit gaat het naar Noorwegen, dan de zeebodem in. Hoe gaat dat?
1: Dus het gaat zo. Dus zoals ik net gezegd heb, de CO2 wordt dus omgeleid naar onze nieuwe plant. Mm-hmm. Die wordt daar vloeibaar gemaakt, opgeslagen in een opslagtank bij ons. Dan via een pijpleiding naar onze katen en per schip naar Noorwegen vertransporteerd. Daar bij Northern Lights wordt de CO2 opnieuw gelost in hun opslagtanks. En dan via een pijpleiding van een 120 kilometer lengte wordt die dan naar een ondergrondse velden onder de Noordzee, ongeveer een 2000, dat zijn 2,6 kilometer, onder de zeebodem gepompt.
0: En dat klinkt behoorlijk omslachtig eigenlijk, of in elk geval ingewikkeld. Waarom is het zo belangrijk voor u dat het gebeurt?
1: Voor ons is het heel belangrijk dat wij CCS in eerste instantie toepassen. Omdat dat, als je kijkt naar de technologie en wat het resultaat is, dat eigenlijk het meest directe, de directe actie is waarbij dat CO2 vermeden wordt om sowieso in de atmosfeer te komen.
0: Mm-hmm. Om uiteindelijk onze milieudoelen te halen.
1: Om dus de milieudoelenstellingen te halen, klopt. Ja. Dit is direct. Anders.
0: En de grap is, het is een technologie waarvan ik al dacht, ja, dat is er al lang en breed, maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Bent u een pilotproject of is dit gewoon echt een van de eerste projecten waarbij het op deze manier commercieel gaat gebeuren?
1: Ja, dus we zijn sowieso geen pilotproject. Dus als we kijken naar de technologie, dan is het zo dat we al 20 jaar in Sluiskil ook CO2 vloeibaar maken voor de voedingsindustrie. Mm-hmm. Dus de technologie om CO2 vloeibaar te maken is zeker geen nieuwe technologie. Wat wel nieuw is, inderdaad, is de methode om de CO2 die je op die manier vloeibaar maakt, ja, ergens op te slaan onder de zeebodem. Mm-hmm. En dat is nieuw. Dat is nieuw, ja.
0: En dat gaat vaker gebeuren in de toekomst, denkt u?
1: En ik vermoed dat zeker als je kijkt naar wat daar per direct het effect van is, dan zeg ik niet, gaat het meer gebeuren, dan hoop ik dat het meer gebeurt. Want nogmaals, dit is de meest snelle methode om CO2 uit de atmosfeer te houden.
0: Ja.
1: Je haalt hem niet uit, maar je haalt hem uit.
0: Nu is natuurlijk de kritiek van milieuorganisaties dat hartstikke mooi CO2 uit de lucht houden. Als je het niet produceert, dan hoef je het ook niet af te vangen. Met andere woorden, u kunt ervoor zorgen, zeggen zij dan, dat er bijvoorbeeld geen aardgas meer gebruikt wordt, hoef je ook geen CO2 af te vangen.
1: Klopt. Dus nogmaals, voor ons is CCS ook een tijdelijke
0: oplossing?
1: Nee, oplossing. Dus inderdaad om te vermijden dat hij in de lucht komt. Parallel daaraan werken wij natuurlijk als Yara ook aan het circulaire verhaal. Het is een circulaire route waarbij dat voor ons van belang wordt of is om te kijken hoe kunnen wij biogas inzetten als een deelvervanging van het aardgas gebeuren. Het is om de grondstoffen, waterstof en koolstof te vergroenen. Dat is één. Anderzijds, ja, of die volledig de aardgasconsumptie kan afdekken, dat is een andere vraag.
0: Ja.
1: En wat denk ik in die discussie ook zeer belangrijk is, denk ik, de autonomie van Europa.
0: Ja.
1: Dus om toch te borgen dat Europa niet afhankelijk wordt of minder afhankelijk van aan externe bronnen.
0: Ja.
1: Ja, denk ik dat dit voor ons in eerste instantie de vervolgstap is om biogas in te zetten.
0: Luc Katwaar, algemeen directeur van kunstmestfabrikant Yara. Je zei, het is over zijn hoogtepunt heen, Wijnand. En toen kwam je toch met een lijst met files?
3: Nou ja, dat zijn dan vooral de bijzonderheden. En dat zijn er toch weer aardig wat. Maar het gaat vooral over de dagelijkse files. En die zijn eigenlijk bijna overal wel verdwenen. Maar bijzonderheden hou je altijd. Zoals nu nog op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Vels en knooppunt Raasdorp. 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. Daarvoor is één rijstrook dicht. Op de A16 van Rotterdam naar Breda is een ongeluk gebeurd tussen 16hoven en Bergse Hoek. Nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden en daarom is er één rijstrook open.
4: Het NOS Radio 1-journaal.

0: Somber. Homewrecker, dat was het eerste nummer van hun set op Lowlands dit jaar. Denkt u die wil ik terugzien? Dat kan eigenlijk, want 3 voor 12 heeft 20 minuten van die set online gezet. Te googlen via YouTube. In België, in Belgrado, wordt Radko Mladic begraven. De voor massamoorden veroordeelde legerleider overleed vorige week. De EU wilde een staatsbegrafenis koste wat kost voorkomen. Maar voor veel mensen is de oorlogsmisdadiger nog altijd een held. En die willen dus gepast afscheid nemen. Correspondent Thijs Kettenis in Belgrado. Geen staatsbegrafenis, maar toch wel groot. Hoe wordt het beleefd in Servië?
1: Nou, ik sta op dit moment naast de kerk waar hij al opgebaard ligt. Sinds 7 uur vanochtend, het lichaam van Mladic. Ja, en dan zie je dat daar honderden mensen op dit moment in de rij staan. Misschien zelfs duizenden om afscheid van hem te nemen. De politie is ook massaal aanwezig om dat in goede banen te leiden. Er is heel veel verkeer deze kant op. Ja, dus dit is echt iets, een begrafenis die leeft bij veel Serviërs. En zij willen daar graag bij zijn. Dus het is, ja... Vandaag is een drukke dag hier.
0: Ja, wat zeggen mensen tegen je die in de rij staan te wachten?
1: Ja, er is een deel van de mensen dat echt hem ziet als, hè, wat je al zei, een held. Iemand ook die ervoor gezorgd heeft dat Servië in de jaren 90 streed, dus voor dat groot Servië. Mladic was daar natuurlijk een groot voorvechter van. Nou, dat zijn mensen die hier rondlopen met t-shirts en leger, in die legeruniforms ook. T-shirts waarop zijn afbeelding staat. Vlaggen met zijn beeldenis heb ik gezien. Ja, dus dat zijn, ik zal maar even zeggen, zijn hardcore aanhangers. Maar er zijn hier ook heel veel, wat ik dan maar even noem, gewone Serviërs, ook gezinnen zie ik hier langskomen. Mensen die een kaarsje pakken uit een bak en die vervolgens voor de kerk branden. Mm-hmm. En dat zijn mensen die zeggen, ja, het was oorlog en daar heeft hij verkeerde dingen in gedaan. Maar ja, dat hebben ze aan de andere kant ook gedaan. En waarom moet Mladic daarvoor als enige boete? En dan gaan ze natuurlijk voorbij aan die internationale rechtspraak die er is geweest, die uitspraken voor genocide in Srebrenica. Zijn meer dan 8000 jongens en mannen vermoord, daar was hij verantwoordelijk voor. Mm-hmm. Dat is hier een onderwerp dat niet besproken wordt.
0: Nee, en daar heb je dus die spalt eigenlijk. Dus aan de ene kant mensen die zeggen verleden zand erover, of we vinden het een toffe gast. Aan de andere kant die Europese druk om het toch maar vooral niet al te groot te doen. Hoe gaat de regering daarmee om?
1: Nou, door aan de ene kant te zeggen, het is geen staatsbegrafenis. Hè. President Vučić is ook niet aanwezig hier. En ook niet andere ministers, althans niet in functie. Het is niet uitgesloten dat er sommigen wel komen als privépersoon. Dus ja, daarmee...
0: Daarmee wordt het stil, want dat heb je tijdens een begrafenis. Maar dit ligt meer aan de telefoonlijn, Thijs Kettenis. Ben je er weer?
1: Het is hele...
0: Ja, jij praat er gewoon door. Wij hebben jou een tijdje gemist. Wat ik nog wel even van je wil weten is die begrafenis. Hoe gaat die er verder uitzien vandaag? En je vertelde dat sommige politici er misschien op persoonlijke titel bij zijn. Nou, ik denk dat Thijs niet meer terug gaat komen. Dan ga ik hem verder ook met rust laten. Want hij gaat voor ons verslag doen van die begrafenis van Mladic. En dat zult u vandaag terug horen in het Radio 1 Journaal. En terugzien bij ons op televisie.
2: Reactie. Aan de redactie. Dan door naar iets heel anders, want er is veel te doen om de wedstrijd Ajax-PSV van zaterdagavond. Niet omdat PSV won, maar wel vanwege een actie van PSV-aanvaller Ruben van Bommel. Die ging hard in op Ajax-verdediger Aaron Bouwman. Die liep een gekneusd borstbeen en een gekneusde long op en is voorlopig uitgeschakeld. Van Bommel kreeg een gele kaart en geen rode. Vanochtend bespraken we het al even met sportverslaggever Jan-Kees van der Kun. Een luisteraar vroeg zich af wat de regels zijn van de KNVB en clubs bij zo'n onbesuisde overtreding. Is er geen mogelijkheid om achteraf alsnog een zwaardere straf op te leggen?
0: Ja, gaan we eens even vragen, Jan-Kees van der Kun. Kun je een scheidsrechter terugfluiten wat dat betreft?
3: Nee, als de scheidsrechter op het veld het heeft beoordeeld en het heeft afgedaan dus met alleen een gele kaart en ook de VAR niet heeft ingegrepen zoals in dit geval, dan is dat in principe juridisch daarmee afgedaan. Nou zijn er wel wat uitzonderingen, maar die zijn echt heel duidelijk omschreven. Wanneer de aanklager wel alsnog een onderzoek zou kunnen instellen. En als je dan opnieuw op een rijtje gaat zetten, dan is de kans klein dat die voor dit vergrijp alsnog in de lijnen gaat komen.
0: Ja, ondanks het feit dat half Nederland naar het filmpje kijkt en denkt van my god, hoe kan je daar geen rood voor geven?
3: Ja, en het slachtoffer is wel weken uitgeschakeld. Maar Van Bommel kan komend weekend waarschijnlijk gewoon weer spelen.
4: Jan Kees, dankjewel.
2: Dit weekend opende Museum Opsterlan de tentoonstelling Koffer vol verhalen over het leven van Friese dienstmeisjes eind 19e eeuw. Veel van hen verlieten hun dorp om bij andere gezinnen in het huishouden te gaan werken. We spraken het vanochtend met Suzanne van Loo, conservator en projectcoördinator van de tentoonstelling. En er kwamen vragen over binnen. Iris vroeg zich af hoeveel dienstmeisjes eigenlijk betaald kregen en of dat nog kon verschillen per bijvoorbeeld regio of familie.
0: Ja, dat zal waarschijnlijk verschild hebben. Het lag er ook een beetje aan van welke functie. Was geen vetpot. Veel werden jongens, boerenknechten, meisjes, ja, die gingen dan in de huishouding werken. Dus was, lijkt het ook een beetje zoals het was. Maar dat kan ik nog veel beter vragen natuurlijk aan Suzanne van Loo, die de conservator is en de projectcoördinator. Had ik daar een beetje gelijk in? Jongetjes de ene kant op, meisjes de andere kant op?
5: Ja, dat klopt helemaal. Ja, en, maar...
0: Ja, gaat uw gang.
5: Nee, ik wil zeggen, van er zat verschil ook in de functie die je had als dienstmeisje, hoe je betaald werd. Mm-hmm. Ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld hier van de dertiger jaren, dat een tweede meisje in dienst van een huishouding in een dorp 220 gulden per jaar verdiende. En in een gegoederen familie in het westen kon dat oplopen tot 420 gulden per jaar.
0: Ja.
5: Wat in de dertiger jaren nog wel speelde, dat heb ik gevonden, is dat rond de crisisjaren er ook in families wat beknippeld moest worden. Ook op het loon van het dienstmeisje.
0: Maar gemiddeld genomen kon je als dienstmeisje dan toch beter in de grote stad werken of in het westen dan in de eigen provincie?
5: Ja, dat lag eraan waar je terecht kwam. Want ook in Leeuwarden, in de grotere plaatsen, was de beloning absoluut beter dan in de dorpen.
0: Ja, en dan kwam er nog een vraag van een luisteraar. Was er dan een soort uitzendbureau of zo, waar die meisjes terecht konden en die dan werden uitgezonden?
5: Nou, er was een zogenaamd begrip, dat heette een bodebesteedster. Mm-hmm. Dat was een soort uitzendbureau, door dames uiteraard werd gerund. En daar kon je naartoe om een dienstje te zoeken. Maar de meeste dienstjes werden gevonden door horen en zeggen in de eigen omgeving of via advertenties in de kranten.
0: Dank Suzanne van Loo. En ja, als mensen nog meer moeten weten, dan willen ze natuurlijk gewoon, kunnen ze het beste naar die tentoonstelling gaan.
2: En dan nog even iets dat ik moet rechtzetten. Vanochtend vertelde ik dat RTV Drenthe op een school was langs geweest in Oldenzaal om uit te zoeken wat scholen doen om het roken tegen te gaan. Op veel scholen wordt namelijk volop geveept. Tatja stuurde daarop RTV Drenthe dat op zoek gaat naar vapen op school in Oldenzaal. Nou, die heeft dat toch even gecheckt. En dat klopte niet, want RTV Oost brengt het nieuws. Inderdaad, Oldenzaal ligt zeker niet in Drenthe. Dus het zou erg proactief zijn als ze zelfs in andere provincies verslag gaan doen van het nieuws. En dat was in dit geval niet zo. Het was inderdaad RTV Oost. 3
6: voor de dag.
0: Mark Rutte verschijnt om 10 uur opnieuw voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Die begint vandaag in de laatste week met de openbare verhoren. Voor Rutte is het de tweede keer dat hij door Kamerleden ondervraagd wordt. Werknemers van brouwerij Heineken in Zoeterwoude leggen vanaf 10 uur het werk neer. Ze doen dat 3 uur lang uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. De werkonderbreking bij Heineken is onderdeel van een bredere vakbondsverzet tegen de kabinetsplannen. En vanavond hoopt tennisser Boutik van der Zandschulp zijn kwartfinales van de US Open te bereiken. US Open. Hij neemt het op tegen de Fransman Arthur Géa. Commentator Jan Roels, ja, dat hij er staat, dat wekt al wel verbazing. De nummer 7 van de wereld heeft hij verslagen. Hoe liggen zijn kansen nu?
7: Nou, ik denk wel goed, hè. Arthur Géa, 21 jaar. Dat is een lucky loser. Dat betekent dus dat hij in het kwalificatietoernooi heeft gespeeld. De Fransman verloor zijn laatste wedstrijd. Mocht toen toch meedoen, omdat er een andere afzegging was. Hele onbekende speler eigenlijk. Die won wel van Cerúndolo, de Argentijn. Maar iedereen vraagt zich ook af in New York, wie is dat eigenlijk? Het is een beetje een droomweek voor deze Fransman geworden. Hij heeft wel een hardcore toernooi nog geworden in Mexico. In Los Cabas, zoals dat heet. Maar Van der Zandschulp met zijn ervaring won dus van Alex de Minaur. Die top 10 speler. Ja, die moet gewoon wel kunnen winnen. Ik denk vannacht in New York. Hij is de favoriet. De man met ervaring, 30 jaar inmiddels, veel Grand Slams gespeeld. Zijn coach Raymond Sluiter heeft er ook alle vertrouwen in. Dus ik acht de kansen groot voor Boutik van der Zandschulp. Ja,
0: ja, oké. Okay.

0: ja, die moet gewoon wel kunnen winnen. Ik denk vannacht in New York, hij is de favoriet. De man met ervaring, 30 jaar inmiddels, veel Grand Slams gespeeld. Zijn coach Raymond Sluiter heeft er ook alle vertrouwen in. Dus ik acht de kansen groot voor Botik van der Zandschulp. Ja,
1: ja, oké. Okay. Hij heeft er ook de benen en de armen voor. Zit hij goed in zijn vel?
0: Jawel, hij speelde een wat mindere wedstrijd tegen Bergs, de Belg, in die derde ronde, maar won toch. Gaf hem vertrouwen. Hij zegt, ik kan niet elke wedstrijd mijn beste tennis spelen, wat hij wel speelde tegen Alex de Minaur. Dus hij heeft de goede benen, is een beetje een wielerterm. Ja. Zeg je in tennis meer dat hij gewoon de bal goed staat te raken, dat hij zelfvertrouwen heeft. Wedstrijd op grandstand, vrij grote baan. Vierde partij na drie dubbelpartijen, dus wat ik zeg, zo rond middernacht. Verwacht ik boter van de Zandschulp op de baan.
1: Spannend, dankjewel. Zometeen na 9:30. Roos met Stand.nl.
2: Sander, ja, zeg het. Zo is het. De stelling vandaag. Ik maak me zorgen om de grote verkiezingswinst van de AfD in Duitsland. U kunt erover meepraten door te bellen met 0800 1101. Ik ben natuurlijk vooral benieuwd. Heeft u bekenden daar in de regio of woont u daar? Praat dan mee. Bel dus 0800 1101.
1: Dat zometeen. Eerst nog het nieuws met Thomas. Ik wens u een fijne dag.
3: Radio 1, het NOS-journaal.
4: Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk met steun van de populistische BSW. Ruim 270.000 reizigers in Indonesië zijn getroffen door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Hun vluchten zijn geannuleerd, omgeleid of vertraagd. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de kilometershoge aswolk. Net weer, naast wat wolkenvelden vandaag flink zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen wel bewolkt.
5: ADB Verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij. Er staat nog wel file op de N59 van Hellegatsplein naar Zierikzee. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Den Bommel. 4 kilometer. De vertraging is een kwartier.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
2: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Anouk Nuyens, schrijver en theatermaker. Goedemorgen, Anouk.
6: Goedemorgen.
2: Leuk dat je er bent. We gaan het met jou hebben over klimaatspeeches. Je hebt er heel veel bekeken en beluisterd. Speeches van de afgelopen 50 jaar. Daar is een theatervoorstelling en een boek uit voortgekomen. En wat het dan oplevert, wat jij hebt gehoord eigenlijk. Dat horen wij dan weer zo meteen van jou. Voor het Mediaforum is hier alvast Mark Adriani, hoofdacteur van BNN Nieuwsradio. Goedemorgen, Mark.
7: Goedemorgen.
2: En daarin hebben we het onder meer over deze kwestie.
8: As soon as that's done, all of those conversations are had, then the money is available.
9: Thank you.
8: Thank you. Thank you.
10: Far from expressing doubt, Nigel Farage says thank you.
2: Ja, een beetje wankelen audio, maar dat komt ook omdat het onderzoekswerk is gedaan met een verborgen camera door journalisten in Groot-Brittannië. En daardoor is de Britse politicus Nigel Farage, die hoorde je weer eens in opspraak. Voor de stelling in Stand.nl gaan we eerst naar Duitsland. Daar heeft de uiterst rechtse partij AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt een grote verkiezingswinst behaald. De partij haalde net geen absolute meerderheid, maar heeft nu al beloofd dat ze binnen 100 dagen een aantal antidemocratische maatregelen zullen doorvoeren, zoals het verplaatsen van asielkinderen naar aparte klassen. De stelling van vandaag is: ik maak me zorgen over de grote verkiezingswinst van AfD in Duitsland.
3: Deel uw ervaring
11: op 0800 1101.
12: Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog wint een radicaal-rechtse partij de regionale verkiezingen in Duitsland.
13: Dat de AfD groot zou worden, dat was al wel verwacht. Maar daardoor is de vreugde er bij die partij niet minder om.
14: Diesen vertrouwen werden wir gerecht.
12: Betekent deze monsterzegen ook dat de AfD kan gaan regeren?

0: regeren.
1: De partij haalde ruim 43% van de stemmen. Net niet genoeg voor een absolute meerderheid.
2: Bijna geen enkele andere partij wil met AfD samenwerken vanwege hun extreme standpunten.
3: Die is nog radicaler dan de landelijke AfD. Sterker nog, de veiligheidsdiensten hebben de partij daar aangemerkt als bewezen extreem rechts.
4: Een partij waar een deel echt gewoon expliciet neonazi is. Ja, dat is toch wel heel ernstig.
5: Anouk Nijens, spraakmaker van vandaag. Bij jou stond Sachsen-Anhalt al op de kaart, hè? Want je had een stagiair die daar vandaan kwam.
6: Ja, klopt. Ja. Deze zomer, voor de zomer en ook nog even na de zomer, werkte zij voor ons theatergezelschap aan een onderzoek over hoe theatermakers in Duitsland, eigenlijk ten tijde van opkomend fascisme, zich gedroegen. Wat voor voorstellingen maakten ze? Hoe gingen ze om met het publiek? Wat gebeurde er in schouwburgen? En wat er eigenlijk de hele tijd gebeurde, dat iedere keer, dus zij komt daar vandaan. Mm-hmm. En zij, iedere keer eigenlijk tijdens die gesprekken begon zij over Sachsen-Anhalt en Siegmund Ulrich. En ik dacht, ik kende het ook niet echt. Mm-hmm. Maar ze was heel zenuwachtig erover. En zij studeerde hier in Nederland. En ze is dus een paar weken geleden weer teruggegaan. Maar het was wel heel duidelijk dat ze een beetje met geknepen billen terugging.
5: Ja.
6: En nu is het gebeurd.
5: Ja.
6: Precies wat zij eigenlijk dacht dat er zou gebeuren.
5: Ja, dus zij maakte zich al zorgen over deze verkiezingswinst. Ja. Mark Adriani, het is een deelstaatverkiezing. Het ligt niet aan de grens met Duitsland. Toch stuurde BNN Nieuwsradio er speciaal een extra verslaggever naartoe. Vanwaar dat belang? Waarom zagen jullie dat belang daarvan in?
7: Nou, en dat zag ik gisteravond ook wel in de verschillende talkshows voorbij komen. Omdat dit wel eens de opstap zou kunnen zijn. Hè, wat gaat er zo meteen bij de verkiezingen in Frankrijk gebeuren? Wat gaat er bij de landelijke verkiezingen gebeuren? Dus ik denk dat het super belangrijk is dat wij als journalistiek medium hierover berichten. En dat dit weliswaar lokaal, regionaal is.
5: Mm-hmm.
7: Alleen dat is, en deze man die nu behoorlijk gewonnen heeft. Ja, wie weet, wordt dat de nieuwe leider? Er kan nog van alles gebeuren. Mm-hmm. En ik denk dat het belangrijk is mensen en luisteraars te informeren over wat er misschien op andere plekken nog gaat gebeuren.
5: Jullie zagen dit als kantelpunt of als een van de kantelpunten? Want dat de AfD groeien is, dat zag je al wel op andere plekken in Duitsland.
7: Ja, zeker. En want dit is natuurlijk een monsterzege. Het is ongelooflijk wat er nu gekomen is. Dus wat dat betreft echt een kantelpunt. En wij vonden het vorige week op de redactie ook nog even spannend. Krijgt ze nou de absolute meerderheid, ja of nee? Nou, dat lijkt dus niet zo te zijn. Maar dat zou helemaal een aardverschuiving zijn als dat gebeurt.
5: Ja.
7: En ook eng.
5: Ja, we gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus vandaag, ik maak me zorgen over de grote verkiezingswinst van de AfD in Duitsland. We beginnen met Hendrik Kreuber. Goedemorgen.
8: Een hele goede morgen.
5: U belde ons vanmorgen. U woont al 23 jaar in Duitsland. Waar woont u in Duitsland?
8: Ik woon in Menten-Sauerland.
5: Oké. En waar is dat ongeveer voor de mensen die Duitsland niet zo op het netvlies hebben?
8: Dat is ongeveer 30 kilometer van Dortmund.
5: Ja. Hoe kijkt u naar onze stelling van vandaag? Maakt u zich zorgen over die grote verkiezingswinst of niet?
8: Ja, natuurlijk maak ik me een beetje zorgen erom. Maar het is wel echt de schuld ligt bij de Duitse politiek natuurlijk. Want die zijn met zulke drastische bezuinigingen bezig dat het Duitse volk zegt nee, het toont zo ver en niet verder.
5: Mm-hmm.
8: Dus die gaan natuurlijk op een hele andere partij stemmen.
5: Ja.
8: En die laten CDU links. Maar dat is gewoon dramatisch wat hier gebeurt met de bezuinigingen.
5: Ja, u zegt het is een keuze uit economische overwegingen voor heel veel kiezers?
8: Ook dat, ook wel ook het oosten van Duitsland heeft zich altijd een beetje achtergevoerd op het West-Duitse.
5: Mm-hmm.
8: En ook omdat daar bijvoorbeeld de pensioenen lager liggen en alles. En die willen natuurlijk ook dat dat gelijk getrokken werd. En die zeggen ook, ja, het Duitse volk eerst. Ja,
5: Ja, want je zou kunnen zeggen, zo'n economische overweging, dat is nog één ding en een proteststem. Maar je moet je toch ook verbonden voelen met het partijprogramma als je op de AfD stemt?
8: Dat is helaas in het Oost-Duitsland is dat zo. Want die politie is ook heel verbonden met de AfD. Want die kijken natuurlijk, die leven nog een beetje nog in gedachten. Misschien nog met de DDR, het voormalige Oost-Duitsland. En de communistische tijd, daar was echt alleen het Duitse volk. Daar gaf geen immigratie, dat was niet. Dat was gewoon communistisch.
5: Nee.
8: En de AfD die stuurt eigenlijk een beetje ook in die richting aan. Maar het is wel gevaarlijk waar ze mee bezig zijn natuurlijk.
5: Ja.
8: Want we willen natuurlijk niet zoiets hebben als in de Tweede Wereldoorlog.
5: Nee. Wat merkt u zelf van het beleid van Merz? Want u zegt, daar is dus veel kritiek op, hè, op die bezuinigingen. Wat merkt er zelf van?
8: Nou, een heel groot kritiek is natuurlijk op de gezondheidszorg. Op de ziekenfonds wordt heel erg gespaard. De pakket wordt verzoberd. Ik moet bijvoorbeeld vanaf volgend jaar ook voor mijn vrouw gaan betalen in het ziekenfonds. Dat is zo'n 200-300 euro per maand. Oh ja. Die zit normaal gesproken bij mijn pakket, want zij werkt niet. De tandartsen worden duurder. De brandstofprijzen exploderen echt gigantisch hier in vergelijking met Nederland. Ik meen, in Nederland was de adviesprijs 2,71. Hier is het 2,65. Dus de differentie wordt ook immer kleiner.
5: Ja.
8: En dat was vroeger veel groter. Ja. De Duitsers merken dat.
5: Ja. En u merkt dat zelf dus ook. Want u woont dus in Noord-Rijn-Westfalen. Is daar ook een groeiende populariteit van de AFD?
8: Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat is vooral in Lüdenscheid. Dat is zo'n jongerenbeweging van de AFD. Die is daar heel hard groeiende. Dat is dan zeg maar van 40, nou nog eens ding, maar 40 kilometer bij mij vandaan.
5: Mm-hmm.
8: En dat groeit ook heel erg hard daar, de jongerenbeweging. Dus ja, de jongeren stemmen ook steeds meer op de AFD.
5: Ja.
8: En ja, het is ook het allerergste dat Merz gezegd heeft. Ja, het Duitse volk is lui. En dat is heel erg. Dat is ongelooflijk. De Duitsers zijn, ik kent het met een heel hardwerkend volk. En ik maak ook gewoon 40 uur overuren per maand.
5: Die voelen zich geschoffeerd daardoor.
8: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, heel veel Duitsers voelen zich daar gepasseerd ook. Geschoffeerd. Ja. En dan moeten ze nog betalen. En ze zijn echt niet eens met al het hulpgeld wat naar de Oekraïne gaat. Maar ze zeggen ook, de Duitse politiek moet zich ook beter alles uitleggen waarom dat geld naartoe gaat. Het is hier alles zo achter zo'n achterdeurpolitiek, om het zo maar te zeggen.
5: Ja, dank u wel, Hendrik Kreuber, dat u ons belde vanmorgen. Woont dus al 23 jaar in Duitsland. De stelling is vandaag, ik maak me zorgen over de grote verkiezingswinst van de AFD in Duitsland. Evelien zegt via de app, iedereen loopt nu te gillen, maar er zal een reden zijn waarom deze partij zoveel stemmen heeft gekregen. Je hoort het in de interviews op straat, men voelt zich al jarenlang niet gehoord. Martin App, de overwinning van de AFD is bijzonder, omdat de geschiedenis uitwijst dat in de dertiger jaren van de vorige eeuw de NSDAP ook met democratische verkiezingen aan de macht kwam. De democratie werd vervolgens afgeschaft en de dictatuur gevestigd. De rest is geschiedenis. Het is beangstigend dat het geheugen mensen in de steek laat. Dries uit het collectief schrijft nog, ik maak me zorgen en probeer te begrijpen waarom in veel democratische landen de bevolking in toenemende mate op ondemocratische partijen stemt. En Lisbeth schrijft in ons collectief, ik vind het een zorgelijke weg die wordt ingeslagen met al die rechtse partijen. Aan de andere kant denk ik, laat ze het maar bewijzen. Hier in Nederland hebben de rechtse partijen niets klaargemaakt. Bij ons in de studio is Ulrike Nagel, journalist en Duitslandkenner. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
5: Komt ook uit Oost-Duitsland. Deze verkiezingswinst was niet onverwacht.
0: Nee.
5: Wel de grootte ervan, hè?
0: Ja, het is nog 4% meer geworden dan gedacht. Dus het was nog groter.
5: Ja.
0: We moeten even zien of ze die meerderheid gaan halen. Maar dat is nu vandaag de hele tijd de discussie.
5: Ja.
0: Hoe gaat het nu verder?
5: Ja. We hoorden net Hendrik Kreuber zeggen, AFD kan in het oosten van Duitsland zo'n grote verkiezingswinst behalen omdat ze zich altijd achtergesteld hebben gevoeld.
0: Ja,
5: zie jij dat ook?
0: Dat is een van de redenen. Het is heel lastig om daar één verklaring voor te vinden. Er spelen heel veel dingen samen. Dat achtergesteld zijn, dat speelt. Dat klopt ook nog steeds voor een deel, want de pensioenen zijn daar lager. Er is veel minder vermogen. De Oost-Duitsers hadden natuurlijk een collectief. Alles was van de staat. Er was bijna geen eigendom, geen bezit. Dus er worden ook geen huizen doorgegeven of vermogen van ondernemers, want er waren geen ondernemers. Dus ze hebben met z'n allen gewoon veel minder geld. Dus krijgt de volgende generatie krijgt ook niet geld van de ouders of een huis of wat dan ook.
5: Ja.
0: En de pensioenen zijn kleiner. Ze hebben ook nooit in een privé particulier pensioenfonds geïnvesteerd, want dat was er niet. Ook is die hereniging al best wel lang geleden. Ze wilden het allemaal zelf, want iedereen wilde wat meer vrijheid. Heel terecht. Alleen dat duurde een jaar. En toen kwam de deceptie van, ja, maar we worden niet gewaardeerd voor dat wat we wat wij hebben beleefd. Eigenlijk is die 40 jaar waar zij in geleefd hebben, in het communisme, socialisme, daar was heel weinig waardering voor. Je hele levensloop lag eigenlijk aan diggelen als je in die tijd 30 jaar oud was. Dus je moest opnieuw beginnen. En die frustratie daarover, die werkt blijkbaar heel lang door.
5: Ja.
0: Maar er is ook een andere kant, want de andere helft zegt, ik heb net nog ook geappt met een vriendin in Sachsen-Anhalt. Ik zeg, die woont in een klein dorpje. Ze zegt, ze hebben 120 mensen, daarvan hebben de 60 op de AFD gestemd. Ze zegt, ieder van die 120 mensen heeft een eigen huis, heeft twee auto's voor de deur, heeft een baan, heeft gewoon kinderen op school. Dus ze zegt ook, ik begrijp het niet.
5: Nee.
0: Dus zeg het maar, de ene helft. Want er zijn ook genoeg mensen uit Oost-Duitsland die nog steeds zeggen, het is heel goed dat die muur is gevallen. Het is goed dat we herenigd zijn. Het is
5: dus
0: goed dat we vrijheden hebben gekregen.
5: Het is alleen om economische redenen en om het feit dat ze zich achtergesteld voelen of en ook echt achtergesteld zijn.
0: Dat kan niet de enige verklaring zijn.
5: Nee.
0: Nee.
5: En heb je enig idee wat nog meer de verklaring kan zijn? Behalve dan ja, dat mensen gewoon vinden wat er in het verkiezingsprogramma staat.
0: Het zijn er zoveel. Mensen vinden de wereld te complex geworden. Kijk, die mensen hebben een omwenteling meegemaakt van je welste. Dat is ook iets wat mensen in het Westen zich niet kunnen voorstellen. En wat ik me wel sneller kan voorstellen, want ook mijn vader bijvoorbeeld verloor zijn baan.
6: Mm-hmm.
0: En die heeft dus nog steeds 10 jaar in te halen. Die heeft op zijn 60ste voor het eerst pas weer een contract getekend. Dus je hebt iets in te halen. Je bent heel veel jaren kwijtgeraakt. En eigenlijk is er ook heel weinig over gepraat. Het is ook niet verwerkt. Dat niet gezien worden en dat overrompeld worden door de West-Duitsers. Ja. Daar is eigenlijk heel weinig aandacht voor geweest. En heel veel mensen waar het wel slechter mee ging, die misschien die baan niet weer terug hebben gevonden, die raken gefrustreerd. Ja. En die zien dan, in 2015 kwam er een enorm veel vluchtelingen naar Duitsland. Zeggen ze, wij zijn al achtergesteld. Nu worden we nog weer opnieuw achtergesteld. Want er zijn nieuwe mensen waar de aandacht naartoe gaat. En die krijgen wel allemaal voordelen.
5: Ja.
0: Dus even hun zoals zij dan denken.
6: Mm-hmm.
0: Aandacht gaat naar andere onderwerpen, naar de wereld. Geld wordt uitgegeven voor Oekraïne. Die kijken dan gewoon heel erg sec, heel simpel van dat geld willen wij graag voor ons houden. En dat is dan hun manier van denken.
5: Mark?
7: Ja, ik ben toch benieuwd. Heb jij enig idee wat er dan nu gaat gebeuren? Hè? Gaan die overige partijen, die ook heel ver uit elkaar liggen, denk jij dat die elkaar weten te vinden? Of is dat heel onmogelijk om dat voor elkaar te
0: krijgen? Het is niet onmogelijk, maar op dit moment heb ik een beetje het idee dat ze zich schikken. Want de CDU heeft gisteren gereageerd met ja, maar mensen, ik kan ervan vinden wat ik wil. Dit is ook democratie, zei die. En dit is toch een soort van opgeven van ja, als iedereen dit wil, dan is de zet, zijn wij niet aan zet. Ja. En ze zijn meer dan gehalveerd. Dus ik begrijp ook dat gevoel.
5: Ja.
0: Die moeten eerst weer tot elkaar vinden. Maar ze hebben ook alle tijd gehad om dat hiervoor te doen, voor de verkiezingen. En hebben dat blijkbaar niet genoeg gedaan.
5: En zoals ook hier in Nederland de grootste partij als eerste aan zet. Dus dat zal de AfD zijn in dit geval.
0: Ja en nee, dat is een beetje de vraag. Want de grootste discussie is nu op dit moment dat ze van tevoren hebben gezegd, we gaan alleen regeren als we als we echt de meerderheid hebben. We gaan met niemand samenwerken. Vandaar is dat uiteraard alweer anders.
5: Precies. Ja.
0: Terwijl zij degene zijn van maar wij doen het wel anders. Wij gaan niet eerst iets beloven en daarna wat anders doen. Maar op dag 1 is dat al verschoven. Dus.
5: Ja, dus dan moeten we nog eventjes afwachten hoe ze dat, hoe en wat ze gaan doen. Dankjewel even voor nu. Je mag blijven zitten natuurlijk voor als mensen nog vragen aan je hebben. Ulrike Nagel is journalist en Duitslandkenner. Ga naar Margriet Brandsma. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
5: Je bent lang correspondent in Duitsland geweest en natuurlijk gewaardeerd lid van ons mediaforum. We zijn dan ook benieuwd, hoe schrijven de Duitse media over deze verkiezingswinst, Margriet?
9: Nou, het was min of meer de aangekondigde schok van ontzetting. Hè? Dus iedereen zag het aankomen. Maar omdat het inderdaad nog groter, jullie memoreerden het al, nog groter is dan voorspeld. Is toch wel inderdaad de teneur van vreselijk. En vooral ook, wat nu?
5: Mm-hmm.
9: Welke consequenties heeft dit voor de landelijke politiek? Er wordt heel erg natuurlijk ook al gekeken en geschreven in de media over de positie van de kanselier, hè, Friedrich Merz, van het CDU. Het CDU dat gehalveerd is, terwijl Merz toch had aangekondigd toen hij begon van hij ging de AfD halveren. Nou, nu is zijn eigen partij gehalveerd. Dus ja, dat zie je. Aan de ene kant de ontzetting over wat er in Sachsen-Anhalt is gebeurd. En aan de andere kant de vraag, wat betekent dit voor de landelijke politiek? En dan is er nog een dingetje. En dat is iets, dat zie je ook heel sterk terug in de media. Dat ze toch ook kijken van hoe wordt hier in het buitenland op gereageerd.
5: Oh ja?
9: Want dat is ook wat natuurlijk iets. Ja, want dat is iets wat Duitsers en de Duitse media wel heel erg bezighoudt. Hè, van hoe wordt er naar ons gekeken? En dan zie je ook wel, dan worden internationale media geciteerd. En dan is het de ene klap na de andere klap in het gezicht van de Duitsers. Hè. Een Italiaanse krant schrijft, ze hadden beloofd nie wieder. Nou, die belofte is gebroken. Dat soort koppen zie je terug.
5: Oh ja. Ja. Ik vroeg me af, hoe omschrijven Duitse media deze regionale afdeling? We gaan het zo uitgebreid hierover hebben natuurlijk in ons eigen mediaforum. Hier zien we termen als extreemrechts, uiterst rechts en radicaal rechts allemaal door elkaar heen gebruikt worden.
9: Ja.
5: Is er eenduidigheid in Duitse media over?
9: Ja, absoluut. Dit is deze afdeling van de AfD is een van de meest radicale van de hele partij. Dat zie je niet onmiddellijk terug in dat vriendelijke gezicht van de lijsttrekker, hè, die Ulrich Siegmund. Maar wel, als je kijkt in zijn directe entourage, daar zitten zijn woordvoerder is iemand die lang actief is geweest in een beweging die zich spiegelde aan de Hitlerjugend. Intussen verboden. En zo zie je nog wel meer. Nou, kijk naar het programma. Aparte klassen voor kinderen van vluchtelingen. Eigenlijk ook dat hele idee van mensen of kinderen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking gewoon integreren in de klas. Daarvan zeggen zij nee, ook die moeten apart. Want dat zit, ja, waar doet je dat aan denken?
5: Ja. Margriet, dankjewel voor deze duiding. En als ik het goed heb gehoord, dan is het glas in ieder geval bij jou in de buurt vandaag opgehaald. En dat, zo herkende ik de geluiden op de achtergrond. De stelling is vandaag: ik maak me zorgen over de grote verkiezingswinst van de AfD in Duitsland. Er wordt enorm veel gereageerd op de stelling, in ons collectief bijvoorbeeld. Margriet schrijft: misschien denk ik soms te simpel, maar mijn moeder zei altijd: angst is een slechte raadgever. En ik denk dat deze partij geleid wordt door angst. Een negatieve emotie als basis van je denken leidt niet tot positieve resultaten, niet tot een betere wereld. En dat vind ik dan beangstigend. Simon zegt: ik maak mij niet zoveel zorgen hierover, omdat eerst maar eens gekeken moet worden wat ze ervan gaan maken. Meer zorgen maak ik mij over de onmacht van de gevestigde politiek, over een antwoord op het succes van dit soort partijen. We gaan naar Cor Smit. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
5: U belde ons vanmorgen. U woont aan de Elbe in Niedersachsen en de verkiezingsuitslag houdt u erg bezig. Vertel.
10: Ja, nou, niet alleen mij, maar ook de mensen om mij heen hier in Duitsland. En ik ken mensen ook aan de andere kant van de Elbe, dat is Mecklenburg-Vorpommern. En ik heb daar zelf gemerkt, ik kom daar al jaren, want ik woon hier nog sinds 2015 hier aan de Elbe. Of nee, eigenlijk iets korter, maar hier aan de buurt. En ja. Ik ken dus mensen in Mecklenburg-Vorpommern. En daar zitten hele grote trauma's.
5: Ja.
10: Van wat er eigenlijk gebeurd is vlak na de Wende en zo. En dat heb ik zelf toen nog een beetje zelf bijgehouden met de Trojhand damals. Toen de tijd. En zo, dus er zitten heel veel trauma's. En ik ken dus echt mensen hier die... En ik heb net ook aan uw collega gezegd van... Ik ken iemand hier in het dorp. Ik ben zelf katholiek, maar ik ben hier veel met de... Ik zit hier als minderheid, als katholiek in een evangelische omgeving.
5: Ja.
10: En één vrouw die zegt tegen mij van... Ik voel me niet meer zo zeker in Duitsland.
5: Ja?
10: Dus een Duitse vrouw, hè?
5: Vanwege deze uitslag?
10: Nou, niet alleen vanwege Duitsland, dat was daarvoor al.
5: Oké.
10: Dus die heeft me dat vorige week nog gezegd. Want daar doe ik veel bijbellezen mee en zo. En, en ik ken dus mensen aan de andere kant ook. Daar vind ik dan zoveel trauma's. Dat is echt nog niet verwerkt. En dat ligt ook, dat is door andere mensen nu ook al net gezegd. Margriet Brandma ook. Van, ligt echt wel ook aan Berlijn. Dat kan ik. En dat is veel mensen die ik hier ken.
5: Ja.
10: Dat ook zo denken, ja.
5: Ja. Maar dan voelen zich dus in de breedte heel veel mensen eigenlijk in de steek gelaten.
10: Precies. En niet alleen, maar niet alleen in Oost-Duitsland. Hier,
5: nee.
10: Waar ik woon, dus Wendland ook. Want daar hier vertelde ik ook, hier ligt de meeste kernafval van heel Duitsland. En dat heb ik toen in Nederland alles ook, was zelfs vroeger ook op het journaal, als hier dus zo'n transport kwam, protest daar tegen was.
5: Ja. Ja.
10: En die voelen zich in die zin ook door Berlijn eigenlijk verlaten. Dus echt niet alleen.
5: Nee, dat is een breed beeld. Dus dank Cor Smit dat u ons belde vanmorgen. Jantine Dijkstra, goedemorgen.
11: Ja, goedemorgen.
5: U reageerde vanmorgen dan weer in ons spraakmakerscollectief. Maakt u zich zorgen of niet?
11: Ik maak me enorme zorgen. Het is denk ik iets wat iedereen moet doen. Omdat het een teken is, wat ik al schreef van wat. We moeten ontzettend nadenken over wat zit hierachter. En angst is natuurlijk een emotie die boven denken zit. En daar wordt in gemanipuleerd. En dan denk ik, waarom laten mensen zich manipuleren in die angst? Dus er zit zo ontzettend veel onder. Wat is er gebeurd? Waarom zijn mensen bang voor? Wat is hun behoefte eigenlijk? Ja. Dit is niet samenleven.
5: Nee. Ulrike, weet jij of hier in Duitsland ook over gesproken wordt? Of hier een antwoord op geprobeerd? Mensen hier proberen een antwoord op te formuleren?
0: Dat antwoord is heel moeilijk, maar het zit hem. Over het algemeen is er in Duitsland gewoon een hele slechte stemming op dit moment. En Duitsers zijn er ook zelf heel slecht in om dat te keren. Ja. Want ze hebben eigenlijk allemaal, ik herken dat ook, ik heb ook tussendoor heel lang nog weer opnieuw in Berlijn gewoond en ik wilde eigenlijk ook weer terug naar Nederland, mede om die reden, Nederlanders beheersen de kunst om een bepaalde lichtheid van het bestaan te vieren. En dat is precies de kunst die Duitsers over het algemeen niet beheersen.
5: Oh ja.
0: Dus als het dan slecht gaat, dan gaat het ook echt werkelijk waar overal slecht. En dan zijn er ook geen lichtpuntjes. Dus de mensen die niet op de AfD gestemd hebben, die zijn vandaag ook echt angstig en boos en kwaad. En die polarisatie gaat, als het enigszins kan, gaat dat nog verder dan hier. Omdat mensen dan ook geen gezamenlijke noemer meer vinden. En eigenlijk met elkaar helemaal niet meer hierover durven te praten. En die enorme verdeeldheid tussen, ik snap het niet, waarom laten ze zich inderdaad voorliegen? Want dat in feite doet de AfD dat wel. Ze gaan, ze draaien de mensen wel een rat voor ogen, want ze schrijven iets anders dan wat ze zeggen. En heel veel mensen die bij die bijeenkomsten staan, die kennen het partijprogramma ook helemaal niet. Daar kom je achter als je steeds meer dingen kijkt, als je het allemaal bekijkt op social media.
5: Oh ja.
0: Ze willen de publieke omroep bijvoorbeeld enorm indampen, maar ze hebben een eigen manier om de mensen op het verkeerde been te zetten op social media. Ja, als de mensen dat gaan geloven, dan is dat de enige waarheid. En dat is wel een probleem.
5: Ja. Dank, Jantine Dijkstra. We gaan naar René Cuperus. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
5: Politicoloog en onderzoeker van populisme aan het Klinkendaal Instituut. En we dachten, ja, iemand die mogelijk vragen zoals die Jantine heeft mogelijk kan beantwoorden. Ja, dan bent u het wel.
12: Ja, maar niet in 5 minuten natuurlijk. Maar ik kan een poging doen.
5: Ja.
12: Nou, ik verzet me wel een beetje tegen het beeld dat het alleen een Duits of Oost-Duits fenomeen zou zijn wat we nu meemaken, hè? We zijn, lijken wel vergeten in deze discussie, als ik hem zo volg, dat ook in Nederland de PVV van Wilders de grootste partij was.
5: Ja.
12: Hallo. Dus die schok die we toen in Nederland voelden, die voelen ze nu in Duitsland. Het zat er aan te komen, het is ook echt gebeurd.
5: Ja, maar kun je de PVV vergelijken met de AfD?
12: Nee, niet helemaal. Maar internationaal wordt dat wel gedaan. En ook in Amerika zien ze dat als de vergelijkbare partijen die ze willen steunen. De Trump-Amerikanen, die steunen zowel de AfD als Wilders. Dus dat, ergens is het wel overeenkomstig waar het gaat om migratie in Europa.
5: Ja.
12: Niet waar het gaat om de relatie met Rusland. En wat ik zorgwekkend vind is dat de waarschuwingssignalen niet gewerkt hebben bij deze verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Ja, dus er waren enorme waarschuwingen dat hier neonazi's in deze partij zouden zitten, dat ze een relatie met Rusland hebben. En desondanks heb je zo'n enorme monsteruitslag gekregen. Dat was heel verontrustend.
5: Ja, wat zegt dat?
12: En als je kijkt, als je kijkt naar de grafieken daaronder, die zag je gisteren allemaal voorbij komen op de Duitse televisie, zijn het heel veel jongeren die AfD hebben gestemd, maar vooral jongeren. En heel veel arbeiders, zoals ze nog steeds in Duitsland heten.
5: Mm.
12: Dus dat is ook een heel veeg teken. En dat heeft niet zoveel te maken met hoe goed gaat het sociaal-economisch met jezelf. Het heeft vooral te maken met toekomstangst en toekomstonzekerheid. Wat we meemaken in Sachsen-Anhalt is eigenlijk iets wat we overal in de westerse wereld meemaken. Mm. Een enorme opstand tegen het establishment.
5: Ja.
12: Dat zie je in Amerika, in Frankrijk, in Engeland, in Nederland.
5: En dat heel veel jongeren zich daardoor aangetrokken voelen, dat klinkt dan op zich met dat ene woord toekomstangst al wel logisch. Hè? Dus van angst voor hoe gaat de toekomst eruit zien? Kan ik wel dezelfde toekomst krijgen, zeg maar, als mijn ouders wellicht? En voor arbeiders we hebben het nieuws afgelopen weekend ook meegekregen. In totaal 100.000 banen gaan er verloren bij Volkswagen, met name in Duitsland.
12: Ja, de hele industrie gaat eraan.
5: Ja.
12: Dus alle maakarbeid, waar vooral arbeiders afhankelijk van zijn, die wordt bedreigd. Hoewel door AI inmiddels ook kennisbanen wel worden bedreigd. Maar het heeft heel erg te maken met angst voor de toekomst. En de helft van de wereld ligt wakker van klimaat. En de andere helft ligt wakker van migratie.
5: Ja.
12: En dat is een hele harde breuklijn in al onze westerse samenlevingen.
5: Ja.
12: En die zie je in Frankrijk en nu ook heel hard in Duitsland terugkeren.
5: Ja.
12: Met een hele gevaarlijke partij. Dat is wel, Duitsland heeft de pech dat het een hele bruine populistische partij heeft.
5: Ja. En dan is natuurlijk de vraag, en nu?
12: Wat ook een rol speelt, is natuurlijk het slechte presteren van de gevestigde partijen.
5: Ja.
12: Dat speelt in Nederland, met ons wankele minderheidskabinet. Mm-hmm. Hoe overtuigend is dat? Maar het speelt nog meer in Duitsland, waar Friedrich Merz, de bondskanselier, de meest impopulaire kanselier aller tijden is. En ze heel weinig voor elkaar krijgen. En als de democratie niet levert, niet presteert, dan gaan mensen op zoek naar alternatieven. Ook gevaarlijke alternatieven. Dus de enige manier is echt beter besturen. En meer voor elkaar krijgen. En meer in het landsbelang en minder in partijbelang. En ook migratie is natuurlijk toch wel het onderwerp.
5: Ja.
12: Waar de gevestigde orde gewoon niet grip op krijgt.
5: Dank, René Cuperus, politicoloog en onderzoeker van populisme aan Klingendaal Instituut. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, ik maak me zorgen over de grote verkiezingswinst van de AfD in Duitsland. En ook dank, Ulrike Nagel, dat je hier in de studio wilde zijn.
13: NPO Radio 1.
14: VPRO.
15: Die AfD regeert erfolgreich, lieve vrienden.
16: Extreemrechts behaalt een monsterzege in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De eerste extreemrechtse overwinning sinds de Tweede Wereldoorlog.
17: We hebben het geschafft.
16: Wat betekent dit voor migranten, onderwijs, de band met Rusland?
18: Nog meer nationaalsocialismus, nog meer fascismus.
16: Luister naar een speciale uitzending van Bureau Buitenland. Met Jeroen Rijgaard en Lin Stroh. Vanmiddag om 14:30
13: op NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
13: Ster.
19: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
20: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
22: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
23: Appetito.
22: Appetito.
24: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
25: Rustig, adem in,
24: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
25: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
26: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: NPO Radio 1. 10 uur.
27: Roos Abelman.
5: In het Mediaforum gaan we ook nog even door op de verkiezingswinst van de AfD, want ook de media worstelen met de verkiezingsuitslag. Hoe benoem je bijvoorbeeld een partij die antidemocratisch gedachtegoed verspreidt? En hoe zet je een lijsttrekker neer die er weliswaar dubieus idee op nahoudt, maar zich presenteert als toegankelijk en charmant? Dat zometeen. Nu is het NOS Journaal met Dorot Megens.
28: Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Ook is Libanon dit weekend getroffen door nieuwe Israëlische bombardementen en is in Jemen het geweld opgelaaid. Ruim een half jaar na het begin van de oorlog lijkt er weinig uitzicht op een oplossing, zegt correspondent Daisy Moore.
29: Die situatie hier in Libanon blijft natuurlijk belangrijk in het grotere plaatje met Iran. Evenals die situatie in Jemen met de Houthis, een belangrijke pion van Iran. En ja, als er daarvoor geen oplossingen komen, komt er natuurlijk ook geen echte oplossing met Iran. Het is dus allemaal met elkaar verbonden.
28: Een hoge Iraanse vertegenwoordiger liet gisteren weten dat Iran sneller, zwaarder en pijnlijker zal gaan reageren op Amerikaanse aanvallen. Door de problemen in de straat van Hormuz is de olieprijs opnieuw hard gestegen. Dat leidt er weer toe dat de prijs van benzine omhoog is gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. Er is gebrek aan alles, zegt directeur Harm Goossens.
30: Aan water, aan voedsel, aan medische hulpmiddelen. Mensen zijn in totale overlevingsmoed. Uren in de rij voor water. Mensen wonen met 10, 15, soms 20 mensen in tenten. Ziekenhuizen functioneren niet meer. We werken daar met tentenziekenhuizen. Dat vinden we tegenwoordig vooruitgang.
28: Ondertussen staan de magazijnen met hulpgoederen op de westelijke Jordaanoever en in Jordanië vol.
30: Maar dit gaat echt gewoon om het redden van levens. Om mensen die niet de spullen krijgen die ze nodig hebben, terwijl die vlakbij om de hoek staan.
28: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere Europese landen druk op Israël uitoefent om meer hulp toe te laten. Want Israël laat de goederen niet binnen.
30: En dat is natuurlijk toch gewoon een menselijke beslissing. Die grensovergangen moeten gewoon open, zodat we normaal, net zoals andere hulporganisaties, hulp kunnen verlenen.
28: Een man die in de Amerikaanse staat Ohio probeerde om met een vuurwapen in de buurt te komen van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton is opgepakt. Beveiligers rekenden hem in voordat hij haar kon bereiken. Het incident gebeurde in Canfield, waar Acton in gesprek ging met kiezers. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon kwam tot stilstand in een weiland. Wat daar precies mis is gegaan, wordt nog onderzocht. Primeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie The Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als primeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd met een uitkomst van 18% van de stemmen. Winnaar is de AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. In Brussel werd de deelstaatsverkiezing nauw in de gaten gehouden, zegt correspondent Kiesja Hekster.
1: Deze uitslag die laat zien dat een extreem rechtse partij, zoals de Duitse Veiligheidsdienst, de AfD, kwalificeert, dat die zo groot kan worden. En ja, het is een deelstaat, maar die deelstaat is wel een deel van de Europese Unie. En aan de ene kant zal het gerelativeerd worden omdat het een deelstaat is, maar het komende jaar komen er ontzettend veel verkiezingen aan in hele grote Europese landen. En daar wordt verwacht dat extreme partijen, zowel links en rechts, veel stemmen kunnen gaan halen. En de zorg is dan dat als de centrumpartijen zo verliezen en de extremen juist veel meer te zeggen krijgen, dat dit uiteindelijk ook gevolgen heeft op Europees niveau.
28: De AfD haalde net niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt de populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. De Indonesische dienst die de vulkanen in de gaten houdt zegt dat er een grote kans is op meer uitbarstingen. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden, in het binnenland misschien wel 29 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het dan regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden.
2: Ga naar de ANWB en naar Wijnand Zwaan. Om precies te zijn, Wijnand, een heel goedemorgen.
3: Goedemorgen, Roos.
2: Hoe is het op de weg?
3: Ja, over het algemeen gaat het wel goed. Toch zien we een uitzondering op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam. 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd met 6 personenwagens. Eentje is over de kop geslagen. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via Wassenaar over de A44.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Beste DGA. Samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
7: Stop de tijd. Waar kent u daarvan? Ja, van Per Seconde Wijzen natuurlijk. De kennisquiz van NPO 2. Van kwantummechanica tot John de Wolf en van de Sex Pistols tot Rob Jetten. Alles kan voorbij komen in dit legendarische programma. Van maandag tot en met donderdag, iets voor achter NPO 2. Per Seconde Wijzen. En geen flauwekul.
8: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
0: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
9: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
11: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV.
13: Roos Abelman.
12: Spraakmakers.
13: Met nu het Mediaforum.
5: De AfD is rechts, maar hoe rechts? Daarover zijn de media het kennelijk nog niet erg eens. De gemiddelde Amerikaan vertrouwt de grote techbazen voor geen meter. Maar wat is dat waard als iedereen die tech toch gewoon gebruikt? En de publieke omroepen zouden eens wat meer moeten benoemen wat een feit is en wat een mening, zegt de ombudsvrouw in De Telegraaf. En waarom dat belangrijk is, dat bespreken we vandaag in ons mediaforum met Mark Adriani, hoofdredacteur van BNN Nieuwsradio, Laurens Vreekamp, AI-expert en journalist. Goedemorgen, Laurens.
14: Goedemorgen.
5: En spraakmaker is Anouk Nuyens, zij is schrijver en theatermaker. We beginnen het mediaforum met de grote winst van de AfD. Want het is ook het grote nieuws in kranten en nieuwsuitzendingen op radio en tv vandaag. Een van de vragen is hoe de partij nu het beste kan worden omschreven.
15: De Duitse radicaal-rechtse partij AfD is de grote winnaar van de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt.
17: De radicaal-rechtse AfD behaalt een monsterzege.
18: De partij komt 3 zetels tekort voor een absolute meerderheid.
23: Toch mocht dat gisteren de feeststemming bij radicaal-rechts niet drukker.
31: Het is ook voor AfD-maatstaven een zeer extreme afdeling van deze partij. Ze hebben een zeer extreemrechtse agenda.
32: Nog radicaler dan de landelijke AfD. Sterker nog, de veiligheidsdiensten hebben de partij daar aangemerkt als bewezen extreem rechts.
5: Ja, Nederlandse TV lijkt vooral gekozen te hebben voor radicaal rechts. Kranten, Trouw omschrijft de partij als rechtsextremistisch. Onder meer het AD, de Volkskrant en NRC hebben het over extreemrechts. De Telegraaf gebruikt tenslotte de term rechtsradicaal, maar duidt vervolgens wel in het artikel dat, nou ja, wat je net ook voorbij hoorde komen bij het NOS-journaal, dat de Veiligheidsdienst het wel bestempelen als een extreemrechtse partij. Mark, bij BNR gebruiken jullie radicaal rechts. Is dat nog een punt van discussie bij jullie geweest?
33: Ja, daar hebben we het op de redactie wel over gehad. Hè, van wat doe je dan, radicaal rechts of extreem rechts? Ik heb net nog even teruggezocht. Hè, want ik zeg wel, ja, wij doen altijd radicaal, of zo noemen we dit radicaal rechts. Maar er is ook een artikel verschenen over AfD en daar noemen we het extreem rechts. Maar dan leggen we daarin uit dat de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Duitsland zelf die bewoording heeft gekozen. Dus en ik vind het ook wel een beetje een discussie. Natuurlijk, politicologen vinden er wat van. Hè. Die vinden het verschil tussen radicaal en extreem. Dat moet je. Extreem is veel ondemocratischer en radicaal is gewoon radicaal. Maar ik vraag me dan af of de ontvanger, degene die nu ook aan de radio aan het luisteren is, of die dan denkt, oh, wacht even, daar wordt die extreem genoemd of daar wordt die partij radicaal genoemd. Het is toch een beetje duidelijk. Het is heel, heel erg rechts, heel extreem, heel erg radicaal. Dat is toch, ja, dat loopt wat mij betreft door elkaar, maar misschien ben ik te simpel.
5: Nou, weet ik niet. We hebben hier één iemand in de studio zitten die misschien voor die luisteraar zou kunnen spreken. Dat is Anouk Nuyens, geen journalist, maar een doodgewone nieuwsconsument, zou je kunnen zeggen. Ja. Maakt het uit voor jou?
34: Het wordt voor mij er allemaal niet makkelijker op. Dus radicaal klinkt voor mij ook wat meer zo. Je hebt ook zo de radicale oom of zo. Dus ook wat grappiger als woord, of zeg maar liever. En dan, dus ik zat het ook te luisteren vanochtend. En ik dacht, wat is eigenlijk het verschil? En het viel mij ook op. Wow, echt op rechts hebben ze zoveel termen. Dus je hebt centrumrechts, gewoon rechts, radicaal rechts, extreem rechts. En dan heb je er geloof ik nog eentje, uiterst rechts. Die heb je allemaal niet op links, toch?
5: Uiterst rechts is een verzamelterm voor
34: dat is
33: alles bij elkaar.
34: Je moet echt een soort studie doen
5: alles rechts
34: voor al
5: van rechts,
34: termen,
5: zal ik maar zeggen.
34: Om te begrijpen waar een partij staat. Ik word er gewoon vooral, ik vind het gewoon heel heftig. En ik zit dan thuis met allemaal emoties. Dus die woorden, of zeg maar, dat gaat dan ook een beetje één oor in, ander oor uit.
5: Dat is voor jou niet van belang?
34: Nee, het wordt een beetje te veel, denk ik.
5: Laurens?
34: Wat denk jij?
1: Nou, ik denk, ik ben als we Anouk als een van de luisteraars of representatief voor veel meer luisteraars en ook mezelf soms ook, dan denk ik, ja, wat betekent de term? Ik zoek het ook iedere keer op, wat is het verschil tussen radicaal en extreem rechts. Dus punt 1, denk ik, de media en nieuwsmedia hebben hier een taak om steeds maar weer uit te leggen hoe we interpreteren verschillende partijen zoals veiligheidsdiensten, maar ook politicologen. Wat is nou het precieze verschil tussen radicaal en extreem? Ja. En wat ik begrijp van extreem is inderdaad, die willen uiteindelijk een dictatuur. Dus die willen de parlementaire democratie omverwerpen.
5: Bewezen antidemocratisch.
1: Antidemocratisch. En dus ook de vrije pers, zoals deze radiozender en andere kranten die net genoemd werden. Die zouden ophouden te bestaan als extreem rechts het voor het zeggen krijgt. En ja, maar dat gevaar en die verschillende definities, die moet je uitleggen. En je moet uitleggen wat AfD dan bijvoorbeeld voor plannen heeft. Die passen bij het radicale deel en bij het extreme deel. Ja, ik denk niet dat je er een tabelletje van moet maken. Maar in principe zou dat, denk ik, het publiek heel erg helpen. Als Anouk ook zegt van, ja, ik weet het verschil niet meer. Leg het even uit, zet het op een rijtje. Doe de factcheck. Wat heeft deze politicus gezegd? Ja. Wat zegt die partij in het programma?
5: Gebeurde dat voldoende wat jou betreft de afgelopen dagen?
1: Nee, ik denk het niet. En sterker nog, er mag nog veel meer uitgelegd worden. Want nu gaat het steeds over, hebben ze de absolute meerderheid of niet? Dan wil ik als lezer, als kijker weer weten, wat betekent een absolute meerderheid? Het is toch een democratie? Wat gebeurt er dan? Wat kunnen ze dan? Hebben ze nog anderen nodig? Of kunnen ze alleen heersen? Kunnen ze alle andere partijen naast zich neerleggen?
5: Goede follow-up nog. Ja. Misschien luisteren er wel collega's en lezen we het morgen.
34: Hebben jullie wel eens nagedacht over democratisch, antidemocratisch, om het zo in te delen?
1: Ja, ik denk, daarvoor zou ik ook altijd naar de wetenschap kijken. Wat is daar bewezen handig om in indelingen te spreken? En hoe helpt dat de lezer inderdaad weer om naar dit nieuws te kijken? Ja,
33: nou, wat ik ingewikkeld vind, dat je steeds die definitie, hè, je zegt, ja, je moet de definitie gaan uitleggen. Ja, ik vind dat eigenlijk te technisch. Ik denk dat het veel beter is, en dat deed het 8-uur-journaal gisteravond best goed. Die hebben letterlijk een tabel laten zien van de 5-6 hoofdpunten van waar deze partij voor staat. En dat zegt veel meer dan het labeltje radicaal of extreem. En dat vond ik eigenlijk wel goed, dat ze eigenlijk naar die inhoud gingen en niet zozeer naar, ja, hoe noemen we het en waarom noemen we het zo.
5: Toch zijn er ook onderzoekers, hè, die onderzoek doen naar dit soort partijen, dit soort bewegingen, zoals Leonie de Jonge. En die zegt, zeg maar uiterst rechts, dan vallen al die partijen eronder. Omdat er ook heel veel partijen zijn die zich naar buiten toe als radicaal, dus enigszins gematigd voordoen, maar achter de schermen extreem rechts zijn. En dat maakt het voor de journalistiek natuurlijk heel ingewikkeld. Want wij willen altijd, als het goed is, volledig zijn en een juiste duiding geven. En dat maakt dat gewoon heel ingewikkeld. Dus zij zeggen dan uiterst rechts, voor wat het waard is. Laurens?
1: Om dat te gaan gebruiken. Ja, want ik begrijp ook dat deze Ulrich Siegmund,
5: dat
1: hij in die campagne ook heel voorzichtig is geweest. Dat hij eigenlijk heel erg weg is gebleven bij enige opmerking die bijvoorbeeld nazistisch of anders zou kunnen worden opgevat. Dus dat heeft hij dan heel slim gedaan. Waardoor dat etiket moeilijk op zijn uitspraken te plakken was eigenlijk.
5: Nu we het over hem hebben, hoe vind je dat er over hem verslag is gedaan? Want er kwamen ook koppen voorbij als de charismatische parfumverkoper.
1: Ja, daar zou ik mee oppassen, want ik zou dat in het stuk kunnen gebruiken. Zeggen, hij wordt gezien door collega's of door de stemmer, de kiezer, als zodanig. Maar als je dit gebruikt als kop, dan zet je het in een heel positief daglicht. En daar zou ik heel terughoudend mee zijn om dat te doen. Ja.
5: Want het klopt wel. Het is wel zoals die wordt gezien door heel veel stemmers.
1: Ja, maar het is geen parfumverkoper. Nee, het is een politicus met bepaalde ideeën waar we goed...
33: Maar bij een minder extreme partij zou dat ook zo zijn. Hè? Dan ben je in de journalistiek in zo'n kop. Dan vat je dat samen als inderdaad parfumverkoper. Dat heeft wel wat. En ik denk dat door... dat is ook een feit dat heel veel mensen... Dat zien we nu aan de uitslag. Die vinden hem sympathiek. Die denken, die krijgt mijn stem.
1: Ja, en door dit soort koppen te gebruiken wordt hij eigenlijk steeds meer sympathieker. En ziet het publiek.
33: Ja, maar het
1: ook
33: is toch niet het doel van de journalistiek om daarop te sturen? Om minder positief te zijn? Als dat zo is, dan is het een feit dat deze man heel populair is.
1: Maar je hoeft deze kop niet te gebruiken. Nee, je kunt ook een andere kop gebruiken.
5: Wat hier volgens mij onder ligt, is de discussie over de taakopvatting, denk ik, van de journalistiek. Want die kun je zien inderdaad als wij verslaan wat er gebeurt. Of je ziet het ook als wij zijn een essentieel onderdeel van een democratie. En wij moeten dus ook die democratie beschermen. En ik denk dat je dan misschien andere keuzes maakt. Mark, wat denk jij?
33: Nou, dat zou wel kunnen. Maar dan zit ik meer in het eerste kamp. Namelijk, we moeten verslaan wat er gebeurt. En dat duiden, analyseren. En daarmee heb je toch een waarschuwing. Maar dat voor bijvoorbeeld de antidemocratische bewegingen in de wereld. Maar dat vind ik niet, dat is mijn persoonlijke opvatting, het doel van de journalistiek. Vind ik.
1: Ja, maar ik vind als je antidemocratische bewegingen verslaat met hele jubel, met een soort jubelkop als iemand charismatisch is, weten dat hij uiteindelijk de stoelpoten onder je eigen beroep en de pers weg gaat zagen. ja, dan moet je eigenlijk, ja. Dan heb je daar een activistische
5: maar
1: rol
5: dat,
1: dus, in.
5: Maar dat
1: ja.
5: kan best ingewikkeld zijn. Ja. Zeker als ja. je de journalistiek ja. zo opvat zoals Mark dat doet. Want dan zou jij jezelf dus inderdaad ineens, maar ja. ineens ook zien als activist. En
33: daarom ben ik het niet helemaal met je eens. Ik vind dat wij niet een activistische rol moeten gaan aannemen. En wel kritisch. Hè, dus, en nogmaals, als ik ook gisteren de talkshows en de journaals en zo gezien mm-hmm. heb, dan vind ik dat in de journalistiek op dit moment best goed gebeurt. Er wordt gewoon heel duidelijk gemaakt hoe extreem of radicaal, wat we ook gebruiken, deze beweging denkt of deze partij denkt.
1: Mm-hmm. Ja, dus in het gesprek zelf is het goed. En ik denk ook dat je dat in het stuk mag benoemen, maar ik zou het niet in de kop voor dit soort hele positieve associaties kiezen.
5: Ja. Jullie worden het niet eens, denk ik, nee, hè, dit moment. Zullen we dan naar jullie media-momenten gaan? Laurens, voor jou gaan we naar Amerika. Daar is een polletje, zal ik het zo maar zeggen, een onderzoek gedaan door de Amerikaanse zender CNBC. Die vroeg aan jongvolwassenen tussen de 18 en 34 jaar in welke tech-CEO's ze het meeste vertrouwen hebben als het gaat om AI.
1: Ja, of ze verantwoordelijk omgaan met hun AI-producten. En dan moet je denken, die horen we natuurlijk vaak Sam Altman en Peter Thiel van Palantir. En daar komt een staartje uit die poll. En daar komt Satya Nadella, dat is nu de hoogste baas van Microsoft. En die komt daar het minst slecht van af. En er is nog steeds 65% dat hem niet vertrouwt. En dan komt hij er het beste van af. Want bijvoorbeeld Alex Karp en Peter Thiel, die beide dat Palantir hebben opgericht, die worden 80% gewantrouwd. Oh, ja. En Sam Altman zit dan nog op 69% gewantrouwen. Ja. Dus dat is nog
5: Gezond wantrouwen, zou je kunnen zeggen. Hebben ze ook gevraagd naar wat daaronder ligt, waarom ze er geen vertrouwen in hebben? Of is alleen het kale feit gemeten?
1: Nou, ze hebben gevraagd van wie denk je dat er verantwoordelijk mee omgaat. En zij zien dat eigenlijk niet zo. Want er is hen verteld dat ze dat overal voor moeten inzetten. Maar ze weten dat er heel veel fouten in zitten. En dat ze niet vertrouwen, dat ze zijn bang dat banen en het klimaat. Dus dat soort dingen zitten daar wel onder.
5: Ja.
1: Want het ging ook over hoe sociaal verantwoordelijk ben jij voor je eigen leven en je omgeving. Daar was het mee begonnen. En daar was dit een subvraag van.
5: Ja. Ja. En hoe kwam, wat deed deze uitkomst met jou?
1: Nou, wat ik denk is dat het staartje, want je moet hem goed lezen. Dat hoe do you trust to act response. Dus wie vertrouw je? En dan is het don't trust, dat zijn er steeds de hoogste percentages. Dus er is heel veel wantrouwen.
5: Ja. En was je daardoor, word je daar optimistisch van? Denk je nou, wat fijn eigenlijk dat gebruikers zo over denken? Of?
1: Nou, op een bepaalde manier wel. Want er is natuurlijk nu bijna, sinds 2022, dat is bijna 4 jaar geleden, is ChatGPT uitgekomen. Is eigenlijk de hele tijd gezegd, je moet hiermee mee. Dit is de toekomst, dit blijft, dit is een natuurverschijnsel. Dus je kunt er maar het beste van maken. Maar er is nu een groep aan het ontstaan. Dus dat sentiment keert. Hoezo het beste? Maar er is van alles mis mee. De totstandkoming en de effecten op de maatschappij. We zouden daar veel kritischer op moeten zijn. Wat hebben we er nou eigenlijk aan? En ik vind die omkering wel fijn. En ik denk ook weer, als we dit naar de media trekken, is dat iedere keer als OpenAI of Anthropic van Claude en ChatGPT, als die een nieuw model, en dat doen ze ongeveer elke 2 dagen, komt er wel weer een nieuw model uit. Ja. En dan noemen we die, volgens hun marketingtermen, heet het krachtig, geavanceerd, hoogwaardig. Die termen zeggen zij in hun persbericht. En die nemen wij als journalisten over. En daarom helpen we hen ook weer in het frame, in het narratief. En ik denk dat er nu steeds grotere groep mensen is die zegt, hoezo krachtig? Hoezo hoogwaardig?
5: Ja.
1: Volgens wie? Want we kunnen het niet onafhankelijk verifiëren. Ja. We moeten
5: hierbij moet wel gezegd worden, dit is tussen aanhalingstekens de jeugd.
1: Ja.
5: Tussen 18 en 34. Ja. Ik ben ook wel heel erg benieuwd hoe de wat oudere gebruikers hierover nadenken.
1: Ja, ik ook. Dat staat niet in dit onderzoek. Maar ik hoop dat er nog een follow-up komt.
5: Ja. Ja. En wat zegt dit? Want deze jongvolwassenen gebruiken ook gewoon massaal deze tech. Dus wat zegt dat dan?
1: Daar hebben ze dus, dat vinden ze dus ook heel lastig. Want ze gebruiken het ondertussen ook. Maar ze weten ook dat dit niet de weg is. Ja, dat maakt het heel paradoxaal. Deze zomer werd dat duidelijk. Toen de eerste Amerikanen afstudeerden die hun hele studie ChatGPT hebben kunnen gebruiken. Mm-hmm. Dus daar werd tegen gezegd, dit is je toekomst. En toen gingen ze afstuderen en zeiden ze, ja, je baan gaat verdwijnen. Alle banen verdwijnen. Dan heb ik het net gehoord dat ik het moet gebruiken. En daardoor is nu mijn werk verdwenen.
5: Ja.
1: Ja, laat maar zitten.
5: Ja, wel een interessant inzicht, hè, wat jij zegt over media. Dat die dus eigenlijk vaak klakkeloze woorden en termen die deze bedrijven gebruiken overnemen. Mark, zijn jullie je daarvan bewust? Want BNR heeft het vaak over AI.
33: Ja, nou eigenlijk, voor mijn gevoel, om de 10 minuten valt het woord AI wel bij ons op de zender.
5: Als je hem even mist.
33: We proberen altijd en proberen eigenlijk met ieder onderwerp wel kritisch te benaderen. En als dan een AI-bedrijf roept dat ze inderdaad next level zijn en nog weer beter, dan proberen we dat wel. We hebben Jo van Buurik, dat is ons tech-redacteur. Die probeert dat wel enigszins met een korreltje zout te nemen en een beetje doorheen te prikken. En dan hebben we ook nog Bas van Werven, onze presentator, die ook al zijn neus soms ophaalt. Die denkt, oh, gaan we weer.
5: Maar hebben ze het ook over, zullen we die termen niet gebruiken die daarbij steeds geroepen worden?
33: Maar meestal schrijven we het dan toe aan de fabrikant zelf. Hè. Dus dan zeggen we volgens, laten we zeggen, Microsoft, een ultiem model wat nog beter. Ja, en dan leg je het in ieder geval... schrijf je toe
5: jezelf.
33: Aan...
5: Ja.
2: Ja, en dan gelukkig worden er in heel veel artikelen nog computerwetenschappers aangehaald die onafhankelijk zijn, bijvoorbeeld bij in academische instituten of onafhankelijke labs werken. En dat geluid hebben we hard nodig. Maar wat het lastige in deze situatie is, is dat we niet onafhankelijk kunnen verifiëren wat die claims waard zijn van die bedrijven. Want er zijn bijna geen wetenschappers of instituten die diezelfde computer, die computer
33: kunnen controleren.
2: Die kunnen controleren.
33: Dat kunnen wij ook niet.
2: Zelfs de mensen bij de eigen labs van de commerciële bedrijven, die kunnen het al bijna
5: dus
2: niet controleren.
5: Dus dan pleit jij ervoor, doe het maar gewoon helemaal niet.
2: Ja, of veel voorzichtig totdat bewezen is dat ze inderdaad hoogwaardig zijn. En pas dan mogen ze de weg op.
5: Mark, voor jouw moment gaan we in op een uitspraak van de ombudsman van de omroepen. Publieke omroepen, Margot Smit vandaag in de Telegraaf. Zij benadrukt daarin het belang van het benoemen van feiten en meningen en het belang van doorvragen.
33: Ja, en daarom wil ik dit even laten horen.
3: Pas op, nu volgt een mening.
14: De Druktemaker.
33: Ja, dit was ooit te horen hier op zender bij het programma De Nieuwsbv. Let op, hier volgt een mening, de Druktemaker. Als ik dat interview lees met Margot Smit, zegt zij eigenlijk... ja, je moet in de media, dus bij de publieke omroep in dit geval... feiten en meningen veel duidelijker van elkaar scheiden... en duidelijk maken en doorvragen. Wat is nou een mening en wat is een feit? Ik ben het er wel mee eens, maar ik liet net even dat fragmentje horen uit de Nieuwsbv. Het is wel heel vermoeiend als je er bij elke mening zo'n soort pingeltje moet gaan starten.
5: En ik moet nu eigenlijk ook officieel zeggen, op vrijdag hoor je dit nog. Dat is feitelijk waar.
33: Okay. Oh, sorry. Ja. Nou ja, dat is dan feitelijk. Sorry, maar dat bestaat dus nog steeds hier op zender. Maar dus ik vraag me wel af, ik ben het er eigenlijk wel mee eens wat Margot Smit zegt. Dat is ook belangrijk. Dat staat zelf ook bij BNR in de journalistieke code. Dat we feiten en meningen splitten. Maar bij een radioprogramma, anders dan een bulletin, anders dan een SEC nieuws, loopt dat toch een beetje door elkaar.
5: Ja.
33: En dus ik vraag me wel af, wat moeten we nu?
5: Het is heel ingewikkeld om bijvoorbeeld voor mij in zo'n mediaforum de hele tijd te benoemen, dat is jouw mening.
33: Ja, dan kun je tegen mij zeggen, ja Mark, dat is je mening, het feit is dat. Nou, dat gebeurt wel eens, maar het is heel vermoeiend om dat iedere keer te moeten doen.
5: Maar wat je wel mag verwachten van een presentator is dat hij vraagt als iemand een boude bewering doet, waar baseer je dat eigenlijk op?
33: Ja.
5: En bijvoorbeeld ook benoemen, ik heb dat nog nergens gelezen, ik weet niet of dat klopt. Of gewoon benoemen, nou, uit onderzoeken blijkt dat dat niet klopt wat u nu zegt.
33: Nee, dat is ook het beste, het is vooral makkelijk om dat in bulletins en in bijvoorbeeld het 8-uur-journaal RTL Nieuws te doen. Want dan ben je gewoon echt van de feiten. Zo'n programma ook zoals dit. Praten mensen door elkaar. Je hebt een bepaalde, als presentator, een bepaalde richting waar je op wil. Ja, en als ik dan nog een of ander bijzinnetje eruit flap, dan is het ook wel heel vermoeiend om daar weer de vinger op te leggen. Want dat is, het onderwerp
5: je zegt
33: is een ander.
5: Eigenlijk 100% waterdichtheid krijg je daar niet mee.
33: Nee, en ik vraag me ook wel af, maar misschien dat Margot Smit in nauw contact staat met de verschillende redacties. Ik ben wel eens benieuwd, ik zou eigenlijk nog wel meer willen weten, hoe moet dat dan? Ja. Moet dat met zo'n jingeltje, zo'n pingeltje wat je net hoorde?
5: Nee, dat moet zoals ik het net eigenlijk verwoorden. Ik heb het hier met Margot over gehad. Want die heeft inderdaad nauw contact met alle omroepen.
33: Dat vind ik goed te horen hoor. Dat ze dat
5: daar
33: doet.
5: Heeft ze gesprekken mee. Ja. Ja.
33: En dit geldt dan voor de NPO, maar het geldt ook voor de commerciële omroepen en eigenlijk alle redacties in Nederland. Als je gewoon een spannende uitzending wil maken. Je kunt niet een pingeltje vooraf doen. Dit is dit programma bevat opinies. Ja.
5: Maar er kan een hoop meer dan je nu misschien soms hoort.
33: Nee, daarom misschien is de aanbeveling goed. Ik ben er op papier ook niet tegen. Maar...
5: Laurens, wat denk jij?
2: Ja, en dit is wat Mark zegt, dit is terecht.
5: Je volgt een mening.
2: Ja, heel ingewikkeld. Want je zou dan. Of je moet je format van het programma aanpassen. Ik denk maar hardop. Dus dat je zegt, we hebben een gesprek, maar dan 2/3 is het gesprek zelf. En ondertussen is een redactie die gaat alle uitspraken die als statement of claim, dus waar een getal in zit, die als feit worden beweerd binnen een mening, die gaat u op een rijtje zetten, de redactie. En die zegt dan aan het eind, we hebben even gekeken wat u gezegd heeft.
5: Ja.
2: Deze dingen. Ja. En dat kan natuurlijk nu met technologie, zou je dat kunnen doen.
33: Ja, dat is best een leuk format. Maar
2: in de heat of the moment is dat heel moeilijk om te doen.
5: Anouk?
16: Wat ik wel interessant vind is om te merken dat ik steeds vaker mailtjes krijg van jonge journalisten die eigenlijk die dus afgestudeerd zijn of nog aan het studeren zijn en dan vragen, mag ik bij jou stage lopen? Omdat ze voelen dat je met een theatervoorstelling toch meer mensen kan bereiken. Dus het is ook zo'n term, live journalism.
5: Ja.
16: Dus dat is daar zit dus wel van jonge journalisten een soort verlangen of een interesse om
34: omdat ze denken dat ze dan toch mensen, dat ze meer impact of mensen zeg maar harder raken met hun verhaal.
5: Ja.
34: Maar ja, dat is natuurlijk.
5: Maar goed, dat is een vorm van zenden eigenlijk. Als ik eerlijk ben, theater maken, dat is heel vaak niet een gesprek. En dat is natuurlijk waar wij het nu over hebben. Ja. Hoe lastig het is om in een gesprek op het juiste moment in te grijpen en te zeggen wat u nu zegt klopt niet, of wat u nu zegt laat ik even bij u, want het is uw mening.
34: Maar het zou wel een leuke pilot zijn, zeg maar. Wat Mark ook in het begin zegt, ja, dan moet je dat de hele tijd zeggen, maar om het gewoon één uitzending te doen.
5: Ja.
34: En
5: ja,
34: dat je je dan ook bewust wordt van wow. Ja.
33: En mijn punt is, ik denk dat
5: hoe onluisterbaar
33: dat is. Precies, dat het heel vermoeiend is en niet helemaal aan te luisteren. Ja.
2: Je hebt die, voor me wel gehad, toch, dat bij live debatten, zeker bijvoorbeeld tussen politici die verkiesbaar zijn of presidentsverkiezingen in Amerika, dat dan een grote krant als New York Times live fact-checking doet. Dus ze zenden de stream uit en daarna zit het team van, het zijn soms wel 8 mensen, dus het kost ook onwijs veel geld en tijd en moeite, die elke bewering proberen te
5: maar
2: checken.
5: Maar dat kan dan nog. Maar als presentator dat ook nog de hele tijd doet.
2: Want dan moet je zoveel tegenwoordigheid van geest hebben, toch, dat je en bedenkt, en ik moet elke luisteren of het een statement is, en dan moet ik op een knop drukken of een vraag stellen.
5: Het is wel, de basis van ons werk, moet ik wel even bij zeggen. Dus het zou wel de bedoeling moeten zijn, in theorie in ieder geval. We gaan tot slot nog even naar de overkant van de Noordzee. Daar hield Reform UK van Nigel Farage een congres dat na een aantal schandalen eigenlijk een nieuwe start moest inluiden. Maar toen was er ineens een geheime opname. Die werd uitgezonden op Channel 4. Daarin liet de undercover journalisten zien dat de partij top rond Farage bereid was om via een creatieve route illegale donaties aan te nemen van een Amerikaanse weldoener. Maar goed, die Amerikaanse weldoener was in feite gewoon een onderzoeksjournalist. Of althans, hij poseerde als de zoon van de weldoener, om het nog maar eventjes wat ingewikkelder te maken. Laurens, misschien een beetje een lastig verhaal voor mensen die het nu voor het eerst zo tot zich nemen. Maar goed, journalistiek verhaal.
2: Ja, ik vond het heel interessant. Want wat ze doen is ze kijken van hoe. Er waren al schandalen rondom financiering van Reform UK. En ze hebben dus een groep, de Verbetum heette zij, een kleine groep onderzoeksjournalisten. Die zijn dus undercover gegaan en die hebben eigenlijk een open vraag gesteld. Wij vinden jullie een goede partij. We zijn wel Amerikanen. Kunnen we jullie op enige manier helpen? Bijvoorbeeld met geld. Nou, volgens de wet daar mag je niet. Een ander land mag geen geld aan politieke partijen geven als je uit een ander land komt. Dat is één. En je mag bepaalde dingen niet financieren, ook als je in Engeland zou wonen. En wat ze dan doen is eigenlijk de open vraag stellen, kunnen jullie ergens mee helpen? En dan vindt een van de mensen van Nigel Farage, die vindt een manier en die zegt, je kunt een poll bestellen, een opiniepoll bestellen. En ja, die kunnen dan aan een krant aanbieden. En als die ons goed gezind is, ja, dan help je ons eigenlijk. Dus als jij dan die poll wil betalen, zegt iemand van Reform UK tegen deze onderzoeksjournalist, waarvan die denkt dat het een Amerikaanse weldoener is. En dat doen ze 3 keer en de kranten nemen dat gif over. Dus, en dat is allemaal in het frame, in het voordeel van Reform UK. En wat blijkt, dat bedrijf wat die poll

0: is, ja, dan help je ons eigenlijk. Dus als jij dan die poll wil betalen, zegt iemand van Reform UK tegen deze onderzoeksjournalist, waarvan die denkt dat het een Amerikaanse weldoener is. En dat doen ze 3 keer en de kranten nemen dat gif over. Dus, en dat is allemaal in het frame, in het voordeel van Reform UK.
1: Mm-hmm.
0: En wat blijkt, dat bedrijf wat die polls doet, die organisatie, die heeft eigenlijk niks misgedaan. Want de pollen worden wel vaker besteld. Daar was ik me eigenlijk niet eens zo bewust van, maar dat kan natuurlijk door iedereen besteld worden. Maar dat die hier ook weer de Telegraph en de Times nemen dat over zonder eigenlijk te vragen wie heeft deze poll eigenlijk besteld.
1: Ja.
0: Want jullie geven ons iets op een presentatieblaadje.
1: Als dat blijkbaar zo kan allemaal daar, dat je dus blijkbaar een peiling gewoon kan bestellen. Dus daar maak jij je druk over. Nog even over die onthulling zelf. Daar maakt iedereen zich in Groot-Brittannië natuurlijk druk over. Wat vind jij van de methode? Want een undercover actie is echt een zwaarwegend middel, zeg maar, dat wordt ingezet door journalisten. Ja, was dit dat waard?
0: Ik moest een beetje denken aan de lokfiets. Die wel eens door de politie werd ingezet om te stelen. En ik vraag me dan af, staat die open of niet, die fiets?
1: Ja.
0: Dus dat weet ik niet zeker. En in dit geval zegt die voice-over ook nog een keer. En ze hebben dus niet zelf voorgesteld om een polletje te zeggen, kunnen we jullie helpen? Ja, en dan, ik weet dus, ik ben geen jurist, dus ik weet niet of dat ontlok is. Maar we willen jullie helpen, hoe zou dat kunnen? En dan komen zij zelf met allerlei... illegale
1: maar goed,
0: oplossingen.
1: De journalisten hebben zich voorgedaan in eerste instantie als zijnde van een Amerikaanse weldoener en wij willen wel geld investeren in Reform UK en gaan dan dus de mogelijkheden onderzoeken.
2: Ja, en ik vind het toch knappe journalistiek, want je kunt zeggen, je moet daar heel terughoudend mee zijn. Is natuurlijk ook zo, want dan kun je overal wel een soort fake item van maken, of tenminste je voordoen als iemand anders en kijken of iemand erin trapt. Maar in dit geval, die partij ligt echt onder vuur en dat ze het op deze manier proberen, snap ik wel en ik vind het gewoon knap en goed.
0: Ja, ze zijn niet over één nacht ijs gegaan, want ze hebben dit maanden voorbereid, de Amerikaanse acteurs, en ze hebben een hele achtergrondverhaal, dus een soort bedrijven en hoe die jongen gestudeerd hebben, waardoor die Brits spreekt. En ze hebben dat helemaal uitgedacht. Dus ongetwijfeld ook met de ethische redactie hebben we besproken, kunnen we dit maken? En volgens mij, als het in publiek belang dient,
2: Mag het.
0: Dan mag je dat zeker zo afwegen. Ja.
1: Jullie zijn het eens, zomaar op het einde van het mediaforum. Wat mooi, mooi om te horen. Dank, journalist en e-expert Laurens Vreekamp en Mark Adriani, hoofdredacteur van BNR, voor jullie komst naar de studio voor het Mediaforum. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over Europese koningshuizen? Natuurlijk naar aanleiding van de uitvaart van de Noorse koning Harald deze week. Bel 0800 1101. Gaan wij naar Dorot Megens met de hoofdpunten van het nieuws.
3: NPO Radio 1. Door nieuwe aanvallen van de VS en Iran is de olieprijs opnieuw hard gestegen. En door het nieuwe oorlogsgeweld voeren er dit weekend nauwelijks nog schepen door de straat van Hormuz. Door de gestegen olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter ligt nu boven de €2,71. Het Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig hulpgoederen en medische spullen het gebied in. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere landen in Europa Israël oproepen de grens te openen. Een man is in de Amerikaanse staat Ohio opgepakt nadat hij had geprobeerd om met een vuurwapen in de buurt te komen van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton. Het gebeurde op een bijeenkomst met kiezers. Beveiligers rekenden de man in voordat hij Acton kon bereiken. Ruim 270.000 reizigers in Indonesië zijn getroffen door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. De vluchten zijn geannuleerd, omgeleid of vertraagd. 7 luchthavens daar zijn dicht vanwege de kilometershoge aswolk.
1: We gaan naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, waar staan de files nog?
4: Daar is nog altijd die lange file op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam. 7 kilometer stilstaand verkeer met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met 6 auto's. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Wassenaar over de A44.
5: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Het tweede uur van Spraakmakers met vandaag als spraakmaker, schrijver en theatermaker Anouk Nuyens. We gaan het zo meteen hebben over klimaatspeeches. Ze heeft er van de afgelopen 50 jaar nogal wat doorgenomen. Nieuw hier in de studio is Jeroen Snel, koningshuisdeskundige van RTL Boulevard en ook oud-presentator van Blauw Bloed. Goedemorgen, Jeroen.
6: Goedemorgen, hi.
1: Leuk dat jij er bent ook. De aanleiding is iets minder leuk, namelijk aankomende woensdag is de uitvaart van de Noorse koning Harald. Het moment natuurlijk voor heel veel vrienden, kennissen, familie om afscheid te nemen. Maar het is natuurlijk ook het moment waarbij die Europese koningshuizen weer bij elkaar komen. Ja, hoe verschillen die eigenlijk van elkaar? En hoe zijn ze met elkaar verbonden? Hoe sterk is hun positie in eigen land? Er zijn eigenlijk heel veel vragen te stellen over die Europese Koningshuizen. En daarom ben jij hier. En daarom kunt u uw vraag hierover stellen via 0800 1101. Jeroen, om te beginnen met zo'n koninklijke uitvaart. Zijn die universeel hetzelfde? Zijn daar protocollen en gebruiken voor?
6: Ja, eigenlijk wel. Alleen je ziet wel de laatste jaren dat ze zich daar steeds minder aan houden. Het is eigenlijk niet de bedoeling dat een staatshoofd

0: naar de uitvaart gaat van een staatshoofd. Dus eigenlijk de nieuwe generatie die dan zou moeten gaan. Maar sinds Elizabeth, die in 2022 overleed en de uitvaart had, zag je ook dat gewoon de Oranjes daarvoor in de kerk zitten. Echt wel uit piëteit met de nabestaanden. Ja. En eerbetoon aan wie de vorst of vorstin was.
1: Want wat is het idee erachter dat je dan zelf als koning en koningin niet gaat naar zo'n uitvaart?
0: Het idee is dat er dan een nieuwe koning is. De koning is dood. Harold, leve de nieuwe koning Haakon. En als Willem-Alexander dan gaat, dan is hij net iets hoger in aanzien of rang, omdat hij langer koning is dan Haakon, die sinds die vrijdag het Harald overleed, koning is. En alle aandacht moet gaan naar de nieuwe vorst. En als er dus koningen en een keizer uit Japan zou zijn, dan vragen die meer aandacht op, zijn hoger in positie. Dus vandaar is eigenlijk het protocol troonopvolgers moeten gaan.
1: Wat een wonderlijke gedachte. Want je zou toch ook juist zeggen met diegene met wie jij het meest hebt gewerkt, even tussen aanhalingstekens.
0: Ja. Nou ja, maar dat zou dan Beatrix nog zijn, hè, eigenlijk, als je het zo ziet.
1: Ja, maar Willem-Alexander toch ook wel? Die zit ook inmiddels ook alweer.
0: Maar goed, het is qua leeftijd natuurlijk een groot verschil tussen Harald en Willem-Alexander. Ja. Maar dat was het een beetje. Maar dan had bijvoorbeeld nu Amalia daar moeten zijn en niet Willem-Alexander. Beatrix dan wel weer. Maar heel gedoe.
1: Rommelig. Gaan ze allemaal nu van het Nederlandse Koningshuis?
0: Nou ja, wel de drie generaties: Beatrix, Willem-Alexander, Maxima en Amalia. Maar ze kijken veel meer van, welke emotie hebben we? Wat willen we zelf graag? En we willen erbij zijn. Dus we gaan het gewoon doen. Dus gelukkig maar hoor, dat vandaag de dag gewoon de regel is.
1: Want het zijn toch een beetje een soort ouderwetse machtsstructuren dan.
0: En gek genoeg is het ook wel een moment om weer zichzelf te profileren. Al die royals ga je zien. En het wordt een hele bijzondere dag woensdag, waarbij Harald, de nieuwe koning, Haakon, nu maak ik de fout, Haakon, achter de kist loopt van Harald. Maar ook andere royals uit buitenlanden zullen achter die kist aanlopen van het paleis naar de Domkerk. Mm. Dus dat is wel een heel bijzonder moment. En royalty, staatshoofden, monarchen, zij kunnen zich nu weer profileren. Zo van, we zijn er en we doen ertoe. Oh ja. En we zijn een eenheid.
1: Er wordt zo'n uitvaart dus ook gewoon voor gebruikt, misbruikt?
0: Nou ja, het is het beeld wat de wereld over gaat. Van, die monarchie, ze bestaan nog. Ja. En ze hebben heel close contact met elkaar.
1: Ja. Kortom, er valt heel veel te vertellen en ook te vragen over de Europese koningshuizen. U kunt uw vraag stellen via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1 of bel 0800 1101. Gaan wij naar
2: het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: En dat uitzendbureau is vandaag in handen van onze liefhebber van de verleden tijd, verslaggever Marcel Dekker. Ja, Marcel, goedemorgen. Welke verleden tijd heb je dan het liefst eigenlijk?
3: Zonder twijfel de 19e eeuwse industriegeschiedenis, Roos. Dan, en ik trek nu even een citaat uit de kast. Snort het en gonst het en bonst het alomme en trilt er zijn stem als een donderende klank. Voortraderen, voort, schept haastig ten mens uit ruw wollen, kostelijk draad en koesterend dekkleed. En het snort en het dreunt en het bonst nog erger en altijd die stem. Voortraderen, voort. Nou, die periode dus ongeveer.
1: Ja.
3: Tot groot verdriet misschien van de vrouw die naast mij staat. Historicus Janna Komans, want u bent meer van de middeleeuwen. Daar wordt u blij van, hè?
4: Ik word ontzettend blij van de middeleeuwen. Ik vind het echt de leukste periode om te bestuderen, omdat het tegelijkertijd zo anders is. En ik hou vooral ook van de lage landen, dus het Nederland van vroeger, waar je ook nog heel veel dingen kan vinden die nog steeds er zijn op een of andere manier. Ja. Dus dat andere en tegelijkertijd wat er nog is, vind ik echt prachtig.
3: Ik heb onder u even een stukje luid gezet. Ik hoop dat u dat ook leuk vindt trouwens. Fijn dat u in ieder geval naast mij staat om de vraag te beantwoorden van Anouk Nuyens. Een vraag over die middeleeuwen, mevrouw Nuyens.
5: Klopt, ja. Nee, ik heb een vriendin die heeft een enorme fascinatie voor de middeleeuwen. En die begint er altijd te pas en te onpas over. Maar ik merk ook dat ik er gewoon eigenlijk heel weinig van weet. Dus ik associeer de middeleeuwen toch wel met vooral de pest, met ratten, met dingen die niet goed gaan. Maar misschien is dat ook gewoon, zit dat in mijn onderbewuste. Dus ik was benieuwd, zijn er ook positieve dingen over de middeleeuwen te melden?
3: Positieve dingen over de middeleeuwen te vertellen. Dan bent u wel de vrouw om dat aan te vragen. Eerst maar eens even dat negatieve beeld, wat we ook in al die honderden films over de middeleeuwen terug zien keren. De pest, ziektes. Maak het lijstje even, het zwarte lijstje, wat langer.
4: Ja, het zijn donkere eeuwen zoals we ze voorgeschoteld krijgen. Dus inderdaad ziekte. Maar ook het idee dat mensen vies zijn. Hè, dat ze tot hun knieën in de modder waden. Dat ze ongeschoold zijn, bijgelovig en vreed. hè, dat je voor het minst of geringste vreselijke straffen krijgt. Vrouwenvriendelijk, dat soort... Eigenlijk alles wat wij stom vinden, wat we niet willen zijn... dat plakken we op die middeleeuwen.
3: Ja, precies. Maar het klopt wel, toch?
4: Nee, het klopt niet.
3: Okay, het klopt niet. Misschien moeten we daar even naar kijken. Trouwens, die periode is heel lang. Ja. Ik heb altijd op school geleerd, het begint ergens rond 400... en het eindigt ergens bij Willem de Veroveraar die Engeland binnenvalt. Dat is meer dan 1000 jaar. We hebben de vroege en de late middeleeuwen. Maakt dat nog uit trouwens?
4: Dat maakt wel een beetje uit. Kijk, die vroege middeleeuwen, dus na de wat we vroeger de val van het Romeinse Rijk noemden... dat is een periode waar we eigenlijk relatief weinig bronnen over hebben... Dus dat de soort van onbekendheid. Maar daarna wordt het eigenlijk vrij snel rond het jaar 1000 in ieder geval al behoorlijk gezellig.
3: Behoorlijk gezellig.
4: Ja, en dan moet je denken aan het weer wordt ietsje beter. Er is veel bevolkingsgroei. Het land wordt goed gebruikt. En dan komen er ook heel veel steden. Dus een van de dingen die misschien leuk is om gelijk te beseffen is dat... 90% van de steden die we nu hebben in Europa zijn geboren in de middeleeuwen.
3: Ja. En waarom is dat zo leuk en waarom is dat zo positief en bemoedigend, die stedenbouw?
4: Nou, omdat we ook in Nederland nog eigenlijk, als je in oude stadscentra bent, vandaag de dag, dan loop je eigenlijk gewoon door het middeleeuws stratenpatroon. Ja. We zitten op terrasjes langs kanalen en grachten gegraven in de middeleeuwen. En zelfs al die polders zijn voornamelijk in de middeleeuwen gemaakt.
3: Ja, meer eten, meer bevolkingsgroei, dat soort dingen. Ook lessen te trekken nu uit die middeleeuwen. Zoals de zelfredzaamheid bijvoorbeeld. Hè. We konden zo goed voor onszelf zorgen.
4: Nou, je ziet dus dat mensen dat eigenlijk heel goed samen kunnen. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan... vergeleken met nu zijn die middeleeuwers echt kampioen recyclen.
3: Ja.
4: Ze gebruiken...
3: Ze konden niet anders.
4: Ze konden niet anders, maar ze zijn er ook heel goed in. Dus dat moet je denken van oude stenen uit een oude kerk... tot bijvoorbeeld wat je gebruikt van dieren. Een varken gebruik je niet alleen het vlees... maar je maakt borstels van de haren en knopen van de botten. En zelfs menselijke mest, wat we nu allemaal door de wc spoelen... belandt daar op de akkers.
3: Ja. Ik zou haast weer gaan verlangen naar de middeleeuwen. Eén ding moet nog gezegd worden, tenslotte, de cultuur. We denken altijd dat alleen maar de Gouden Eeuw... en de prachtige schilderijen van Rembrandt enige betekenis hebben gehad. Maar we hebben toch nog die prachtige Nederlandse kunst... ook om naar terug te kijken.
4: Je hebt, misschien moeten we dan gewoon één voorbeeldje noemen. Ja. Als je nu naar Antwerpen gaat, dan kan je naar het Museum voor de Schone Kunsten. En daar vind je dan een heel mooi, heel groot schilderij van Hans Memling uit 1480... Dat is een paar jaar geleden schoongemaakt. Dus nu zie je weer de ontzettend felle kleuren van de vleugels van de engelen... die aan het musiceren en aan het zingen zijn. Ja. En samen met Van Eyck. En er zijn een heel aantal prachtige Nederlandse kunstenaars... Ja. ver voor die Gouden Eeuw, die ik fantastisch vind.
3: Opdat wij niet zullen vergeten de lichtpuntjes van de middeleeuwen. En als je het een beetje goed deed, mevrouw Nuyens... kon je daar gemiddeld 30 tot 35 jaar van genieten. Nee. Want veel ouder weet je niet in de middeleeuwen.
4: Nou, mag ik daar nog niet
3: toe? Nee, dat mag niet.
1: Oké, dus daar valt nog wel wat op af te dingen. Dat horen we dan later. Hartstikke leuke bijdrage. Dankjewel, Marcel Dekker. We hebben weer wat geleerd.
2: Spraakmakers.
1: Aankomende woensdag is de uitvaart van de Noorse koning Harald. En daarbij komen verschillende koningshuizen bijeen.
6: In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Dan zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren.
7: Britain's King Charles has also paid tribute to King Harald of Norway.
8: Het was uiteindelijk het laatste staatsbezoek dat de Noorse koning heeft ontvangen. De twee families hebben dan ook een nauwe band.
9: Wat kan ik zeggen over koning Harald, behalve dat het natuurlijk een unieke persoon was, een grote vriend, een man waarvan ik geleerd heb. Je neemt je ambt en je verantwoordelijkheden heel serieus, maar jezelf niet.
1: Ja, de laatste die u hoorde was koning Willem-Alexander natuurlijk. Wat weten we eigenlijk over al deze koningshuizen? Nou, om onze vragen te beantwoorden is hier Jeroen Snel, royalty-deskundige van RTL Boulevard. We gaan meteen naar onze eerste beller, Jeroen. Dat is Frederik Tatterso. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Wat is uw vraag?
10: Nou ja, het is net al een beetje overgegaan. Maar de vraag is eigenlijk dat de Britten volgens koninklijke traditie zelden afreizen naar de uitvaart van de buitenlandse staatshoofden. Mm-hmm. En de vraag is of King Charles wel eens aanwezig is bij de uitvaart van de Noorse koning Harald. En zo niet, waarom niet, aangezien het in dit geval ook zijn neef is.
1: Ja, Goeie vraag. Ja.
0: De Britten hebben eigenlijk een traditie om nooit te gaan. Dat is een beetje ontstaan uit arrogantie. Je had het Britse Rijk, dat was enorm, hè, wereldwijd. Je kon bijna de wereld rond. En de zon scheen altijd. Hè. Ik bedoel, ja. het werd nooit nacht. Dus die traditie is er. En je ziet echt in de geschiedenis dat bijna nooit het Brits staatshoofd is gegaan. Het is een uitzondering van Elizabeth. Toen koning Boudewijn van België overleed, toen is ze wel gegaan. En ze had toen wat goed te maken, omdat bij de uitvaart van de vorige koning van België, Leopold, er niemand was namens het Britse koningshuis. Dat heeft destijds een rel veroorzaakt. Dus om dat allemaal een beetje goed te maken, is Elizabeth gegaan. Maar eigenlijk, ja, ze gaan nooit. En nu gaat woensdag William, de kroonprins. Nou, niet heel slecht, zou ik zeggen.
1: Nee.
0: En prinses Anne, die gaat. Zij is weer peetmoeder van de huidige koning Haakon. Dus daar liggen ook weer banden.
1: Ja, Frederik?
10: Ja,
1: wel interessant eigenlijk dat ze dus ook weer hier, dat het gaat toch uiteindelijk om macht. Wij zijn de grootste, de greatest. Ja. Trump zou er bijna jaloers op zijn. Hè? De zon gaat nooit onder in ons koninkrijk.
0: Ja, zoiets, ja.
1: En dus hoeven we niet te gaan.
0: Ja. Dat is van oudsher. Als je nu het Charles zou vragen, zou die daar ongetwijfeld anders over denken. Maar goed, het protocol is er. En daar
1: houdt zich wel aan. Terwijl hij heeft, want Charles is inmiddels ook behoorlijk op leeftijd.
0: Ja. Ja, en je zal zien dat iedereen wel naar zijn begrafenis komt straks.
1: Ja. Frederik Kattersal, ja, duidelijk. Dank voor het stellen van de vraag. We hadden het er net ook al over, hè, Jeroen, over van ons gaan drie generaties. Waarom is dat? Is er een speciale band tussen Harold en het Nederlandse Koningshuis?
0: Ja, Harold was weer Peet Oom van onze prins Friso.
1: Oh ja.
0: Dus en Beatrix, die is nu 88. Harold is 89 geworden uiteindelijk. Ja, dat zijn generatiegenoten. En ze kennen elkaar eigenlijk al hun hele leven. Het is een soort familie.
1: En stellen wij ons ook wat nederiger op dan als koningshuis? Als je het even vergelijkt met de Britten?
0: Nou, ik denk wat normaler, dat het woord is. Okay. Je kent elkaar je hele leven. Het voelt als familie. Je hebt talloze staatsbezoeken over en weer gehad. En natuurlijk ga je. Nou, Willem-Alexander kent ook Harold, kende Harold zijn hele leven. En Amalia, denk ik, dat zij dan echt wel gaat voor Ingrid Alexandra. Dat is nu de kroonprinses, de dochter van koning Haakon. En dat zijn leeftijdsgenoten, allebei 22 jaar. Die zitten samen in een appgroep met komende koninginnen en koningen.
1: Lijkt me dat een heerlijke appgroep.
0: Leuke appgroep, hè? Van, ik heb dit meegemaakt, of dit met de media. Wat moet ik? Er worden echt ideeën uitgewisseld en ervaringen.
1: Oh, ik wil daar nu in.
0: Amalia zal gaan om Ingrid Alexander een beetje, denk ik, hoor, is mijn invulling, maar haar tot steun te zijn.
1: Ja. Anouk, als spraakmaker mag je ook altijd een vraag stellen. En die jouwe heeft, ik zou bijna zeggen, natuurlijk te maken met klimaat.
5: Ja, nee, ik hoorde dat Jeroen snel kwam. Toen dacht ik, dan ga ik ook een vraag stellen.
0: Heel goed.
5: Want ik heb dus inderdaad klimaatspeeches onderzocht. En ik heb een hele mooie klimaatspeech van Beatrix gevonden uit 1988. Ja. Dat is de kersttoespraak. Daar spreekt ze dus het hele land toe. En het is een hele emotionele, inhoudelijke, haast activistische speech.
1: Waarin ze wint er geen doekjes om in die speech.
5: Ze wint er absoluut geen doekjes om. En ik wilde dus heel graag dat zij naar de voorstelling kwam kijken. Want zij zit ook in de voorstelling en ook in het boek.
0: Mm-hmm. Oh, leuk.
5: Dus ik had een mooie brief geschreven aan haar. We kregen een beetje het idee dat het Koningshuis eigenlijk niets met klimaat te maken wil hebben. Klopt dat? Of?
0: Nee, dat klopt niet.
5: Nee,
0: ze zijn best wel groen bezig en ze proberen het. Alleen het lukt niet altijd. Ze hebben nu bijvoorbeeld qua auto's hebben ze hybride auto's. Maar volledig elektrisch kan niet. Want Willem-Alexander heeft zo'n verlengde Audi die gepantserd is. Met gepantserd glas ook. Super zwaar. En gewoon voor de veiligheid van hem. Is elektrisch rijden een beperking. Ook omdat je misschien onderweg ergens moet laden. Nou, die tijd is er niet. Dus ze rijden hybride. Het hofpersoneel, wat zeg maar minder risicofactor zit, rijdt wel volledig elektrisch.
1: Oh, ja.
0: En hij heeft natuurlijk geprobeerd om zonnepanelen op het paleis te krijgen. Dat is niet gelukt bij Paleis Huis ten Bosch.
1: Ja.
0: Want dat is een monumentaal pand. En dat is dan onsierlijk. Ja. Maar op Paleis Noordeinde, het werkpaleis, liggen wel zonnepanelen op het dak en die zie je dan niet. Dus uiteindelijk mocht dat en dat levert dan een derde van de stroom wel voor het paleis.
1: Maar Jeroen, dat is de praktijk. Hè? Wat kunnen zij zelf doen?
0: Ja.
1: Maar ik ben hier ook even ingedoken, ook vanwege het gesprek wat wij zo meteen hebben. En ik las een oud stuk hoor van de NOS 2019. En die heeft toen de kersttoespraken van Willem-Alexander op inhoud gewogen. En daarin stond dat hij in 7 jaar tijd niet 1 keer het woord klimaat had genoemd. Toen hebben ze deskundigen daarnaar gevraagd van hoe verklaar je dat nou? En deskundigen zeiden, ja, dit is nou een onderwerp dat als je dat aanraakt als koning, dan kun je alleen maar de mist mee ingaan. Dus beter niet.
0: Nou, ik denk dat het misschien iets meer in daden zit dan in woorden. Want waar Beatrix een prachtige toespraak had, ging zij met het vliegtuig naar Eelde, Groningen, voor een werkbezoek aan Noord-Nederland. Of vloog ze naar Maastricht. Om daar een werkbezoek te leggen.
1: Dus zij doet het op die manier, bedoel je?
0: Ja, of ze pakt een helikopter naar Middelburg. Willem-Alexander doet dat absoluut niet meer. Die rijdt urenlang naar Maastricht in de hofauto. Mm-hmm. En onderwijl werkt hij, kijkt hij mediapublicaties, al die dingen meer. Maar Beatrix die liet een lege hofauto naar vliegveld Eelde rijden bij Groningen. Om daar in die auto te stappen, haar werkbezoek af te leggen en vice versa.
1: Ja, ja.
0: Dus wel dankzij Willem-Alexander veel veranderd op dat vlak.
1: Ja, interessant. We gaan naar onze volgende bellen, dat is Roy Anand uit Rotterdam. Goedemorgen, Roy.
11: Ja, goedemorgen. Ik had een vraag. De ontwikkeling van het koningshuis, dat was eerst dat ze droit de vin hadden. Ze hadden eerst goddelijke macht, geloof ik, in Europa. En de Arabische landen hebben ze nog steeds goddelijke macht. Maar het is nu langzaam ontwikkeld in de Europese landen naar een soort ceremoniële functie. Maar ik zie dus overal waar ze gaan, dan bij Willem-Alexander die naar Suriname gaat en we alle dansende Surinamers ontmoet, maar dan een hele delegatie met economische belangen meeneemt. Mm-hmm. En dat doen de Britten ook. Mm-hmm. Ja. En dan vraag ik me af, is dat nou langzamerhand van een droit de vin naar een droit de economie gegaan?
1: Ja. Hele goede vraag. Worden ze nu meer ingezet als onderdeel van de economische macht van een land?
0: Zeker. En dat is echt wel bijvangst. Willem-Alexander Maxima, die zijn natuurlijk toch, ja, of je nou voor of tegenstander van de monarchie bent, maar een perfect visitekaartje voor de BV Nederland. Mm-hmm. Dus altijd in de slipstream van het koningspaar bij een staatsbezoek gaat er een behoorlijke delegatie mee om zaken te doen. Omdat het gewoon dan headline nieuws is in zo'n land dat het staatsbezoeker is.
1: Ja.
0: En ministers die zijn ineens beschikbaar voor een ontmoeting en hoge CEO's van bedrijven.
1: Ja, werkt ook echt zo als je zegt, wij komen en we nemen de koning mee.
0: Ja, dan is iedereen geïnteresseerd. Je hebt sowieso zo'n staatsbanket, een diner. Daar worden al die mensen uitgenodigd en heel slim geplaceerd. Bij Nederlandse, noem het counterparts. En dan hoop je dat er gesprek is en een deal. We weten uiteindelijk nooit wat het oplevert. Dat hebben we wel eens willen uitzoeken en willen uitrekenen. Dat is onbegonnen werk.
1: Want er zijn natuurlijk wel mensen die er vragen over hebben. Zo van, het koningshuis kost ons geld, wat levert het ons op? Dan wordt dit
0: er worden grote
1: genoemd.
0: Handtekeningen gezet, vaak met de koning en de koningin die dan achter de tafel staan om mee te kijken. Maar dat zijn intentieverklaringen van wij willen wel zaken gaan doen. Mm. Maar of het er echt ooit van komt, dat hoor je dan vervolgens niet.
1: Is het daarom dat het moeilijk is om het uit te zoeken? Want je zou zeggen, je moet daar toch op een of andere manier een soort euro's aan kunnen verbinden.
0: Ja, maar dan moet je dus al die bedrijven een keer weer nabellen van wat is er uiteindelijk na een jaar van gekomen.
1: Ja, Roy Anand, een goede ontwikkeling eigenlijk, dat koningen en koninginnen worden ingezet ook bij de handel.
11: Nou, ja, nee, liever niet. Nee, laat gewoon niet. een ceremoniële functie onderhouden. Ja. Dat economisch, in feite zie ik dat, dat economie mensen daar naartoe brengen. En bijvoorbeeld in Suriname, dat is een nieuwe vorm van economische slavernij.
1: Oh ja.
11: Sorry hoor.
0: Ja,
11: sorry, ik kan het niet anders.
1: En waarom noemt u dat dan zo?
11: Ze worden dan eigenlijk voor misbruik. Wat zegt u?
1: Waarom noemt u dat zo?
11: Eigenlijk als ik goed kijk naar de wereldeconomie, daar zijn alle landen die zijn koloniale verleden, die zijn eigenlijk nog steeds economische slaven van de westerse samenleving.
1: Hmm. Je zou ook kunnen zeggen, die bedrijven doen willens en wetens gewoon zaken, toch?
11: Ja, nee, dat klopt. Maar dan misbruiken ze de toegang door de koning of de koningin.
1: Oh, op die manier.
11: Dat is misbruik.
1: Ze doen het ook in China bijvoorbeeld, hè? Dus dat is geen oude kolonie. Nee, maar bedoel, Nederland neemt overal de koning mee naartoe.
11: Nederland, als hij economische belangen of er moeten zaken gedaan worden, dan wordt eerst de koning uitgenodigd. En dan worden de poorten misschien geopend, de economische poorten. Maar ik vind het een vorm van misbruik van het koningshuis.
1: Oké, dat is duidelijk. Dank u wel, Roy Anand. Maar er moet bijgezegd worden dat de koning niet alleen in onze oude koloniën wordt meegenomen, maar eigenlijk overal ter wereld wordt meegenomen waar zaken wordt gedaan. Jimmy die wil weten hoe het zit met het vetorecht van een koning. Hij moet nog wetten ondertekenen, zegt hij. Maar wat als hij dat niet doet, Jeroen?
0: Ja, dan heb je een probleem. We hebben het meegemaakt met koning Boudewijn van België. De abortuswet werd ingevoerd. En de koning moest die uiteindelijk tekenen. En die tekent niet van ik ben het ermee eens of oneens. Maar die tekent eigenlijk alleen maar van deze wet is op de juiste wijze tot stand gekomen. Ik bekrachtig hem met mijn handtekening. Alleen Boudewijn had er persoonlijk zoveel moeite mee dat hij zou tekenen voor deze abortuswet. Mm-hmm. Die is toen afgetreden voor een dag. Toen moest de regering zelf die wet ondertekenen, want er was even geen staatshoofd. Oh ja. En de volgende dag is hij weer koning geworden en zo heeft hij het opgelost.
1: Klinkt een beetje als een Orbaneske oplossing. Ga jij maar even plassen.
0: Ja, en nou, Juliana was tegen de doodstraf. En op een gegeven moment moest ze tekenen, ik geloof voor de Vier van Breda of zo. En die wet die werd steeds weer, of dat besluit, onderop de stapel gelegd.
1: Oh ja.
0: Zodat die nooit boven kwam. Ja. Dat soort dingen.
1: Ja. En nog even terugkomen op die economische macht waarvoor ze worden ingezet. Doen alle koningshuizen dat eigenlijk op die manier?
0: Nou, dat verschilt. Het is echt wel iets van Willem-Alexander. Beatrix deed het nooit. Die had veel meer aandacht voor de cultuur in een land en bezocht heel graag musea in het land wat ze bezocht. Maar Willem-Alexander wil echt zaken doen, want die wil gewoon dat zo'n staatsbezoek, net als werkbezoek in Nederland en zelfs Koningsdag, dat resultaten oplevert. Oh ja. Koningsdag is niet zomaar een feestdag. Nee, ja. Dan wil die, waar gaan we dit jaar heen? Volgend jaar Lelystad. Wil die dat op de kaart zetten van zo slecht is het daar nog niet. Kijk maar even naar alle televisiebeelden. En misschien dat mensen dan geïnspireerd raken. Ja. Dus het moet altijd een doel hebben. En Willem-Alexander is daar gewoon heel erg mee bezig.
1: Dus ze mogen zelf ook wel een beetje bepalen van waar leg ik de nadruk op als ik aan mijn...
0: Maar zijn macht is dus beperkt. Het is echt een ceremonieel model, inderdaad, wat we horen. Een constitutionele monarchie. Maar waar de ruimte is, daar wilde hij hem wel volledig benutten.
1: Ja, ja. We krijgen zo meteen natuurlijk een koningin.
0: Ja.
1: Verwacht je dan ook dat dat weer helemaal anders wordt?
0: Nou, zij zal echt, Amalia, zal echt wel koningin Amalia iemand zijn van haar tijd dan weer. Met alle uitdagingen. En dat is ontzettend moeilijk. Hè. Je ziet natuurlijk onder Willem-Alexander de sociale media, de aandacht voor het privéleven. Mm-hmm. Is enorm. Ze kunnen niet van Schiphol vertrekken of het staat al op X.
1: Ja.
0: Dat ze in de lucht zitten.
1: Ja.
0: Vroeger dus was het anders. Ja. Beatrix was wel eens kwijt. Een paar dagen.
1: Ja, zat ze ergens al
0: op een schip van Heineken.
1: Ja,
0: leuke tijden.
1: Dus zij wordt echt koningin in een andere tijd. Maar gelukkig heeft zij een appgroep waarin ze dan alles kan delen met haar leeftijdsgenoten.
0: Leuk,
1: Jeroen Snel, dank je wel voor het beantwoorden van al onze vragen over Europese koningshuizen. Jij bent koningshuisdeskundige. Tot zover deze editie. Morgen gaat het over de Fiat. Je hoort vaak in het nieuws dat de opsporingsdienst van de Belastingdienst ergens is binnengevallen. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? Bel 0800 1101.
12: NPO Radio 1.
13: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
14: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
13: Tessa van Viegen.
15: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
13: En Mats Akkerman.
16: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen aan te komen op deze manier.
14: Ja.
16: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
13: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
14: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden twee dagen.
15: Popcorn.
13: Haagse hindernissen.
14: Een operette.
13: Een podcast van WNL.
14: Politiek drama.
13: Nu op NPO Luister.

0: Edu.
1: Libri Fiverken.neo.
2: Ster. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
4: Dit voelt als
3: kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank, voor vandaag en morgen.
9: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
8: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
10: NPO Radio 1. 11 uur.
11: Roos Abelman.
12: Theatermaker en schrijver Anouk Nuyens is onze spraakmaker. Haar boek Beste Mensen over 50 jaar opvallende klimaatspeeches komt morgen uit. Met haar bespreken we of de speech überhaupt nog de manier is om mensen in beweging te krijgen. Doen we dus zometeen. Nu eerst NOS Journaal met Dorot Megens.
13: De NPO heeft minister Letschert van Mediazaken officieel verzocht om de vergunning van aspirant Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de koepelorganisatie van publieke omroepen is daar inmiddels genoeg juridische grondslag voor. De NPO wilde tot dusver niet zover gaan om de minister te vragen om de vergunning in te trekken. Vorige week bleek al dat Letschert van plan is om dat te doen. Dat werd duidelijk nadat het commissariaat voor de media had laten weten dat een uitzending van ON past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Morgen wordt een besluit van Letschert verwacht. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaalrechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Die zijn al langer niet tevreden, zegt Marja Verburg van het Duitsland Instituut.
14: Het heeft toch voor een groot deel te maken met onvrede bij kiezers. Zeker in Oost-Duitsland speelt dat een belangrijke rol. Onvrede met de landelijke regering in Berlijn. Maar wat je de laatste jaren ook hebt gezien is dat de AfD niet alleen maar een protestpartij is, maar voor heel veel mensen, wederom zeker in Oost-Duitsland, een partij waarvan ze denken dat die de problemen beter zou kunnen oplossen dan de andere partijen.
13: Voor de AfD was het niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier. Merz verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Een man is in de Amerikaanse staat Ohio opgepakt nadat hij had geprobeerd om met een vuurwapen in de buurt te komen van de democratische gouverneurskandidaat Amy Acton. Dat gebeurde op een bijeenkomst met kiezers. Beveiligers rekenden de man in voordat hij Acton kon bereiken. Ruim 270.000 reizigers in Indonesië zijn getroffen door de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. Hun vluchten zijn geannuleerd, omgeleid of vertraagd. 7 luchthavens zijn dicht vanwege de kilometershoge aswolk. In de Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaar gemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat ze een klopjacht hebben geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. In de Zaanstreek zijn de afgelopen tijd meerdere geweldsincidenten geweest waarbij kinderen en jongvolwassenen explosieven hebben gebruikt. Politie heeft 9 verdachten aangehouden. Naast de aanhoudingen kon de politie ook een explosie voorkomen. Dat ging maar net goed, zegt de burgemeester.
0: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
4: Echt heel groot, hè, begrepen?
0: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
13: De burgemeester is aan de deur geweest bij de bewoners om te horen hoe het met ze gaat. Het weer, naast wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. En in het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt.
12: Bijna een toest op de weg.
15: Nou, op de meeste plaatsen kun je goed doorrijden, maar we zien toch wel wat uitzonderingen op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Liesel en de afrit Zomeren. 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En verder veroorzaken grenscontroles files op onder meer de A12 Arnhem-Oberhausen en de A76 Geleen-Aken. In beide gevallen is de vertraging iets meer dan 10 minuten.
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
17: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
19: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
20: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
22: Wat dacht je van Japan?
23: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
22: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
23: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
25: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
24: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
11: Roos Abelman.
12: Het is 10:07. Ik begin dit half uur met de hintsvraag voor de Nationale Nieuwsquiz. En die vraag is, hoeveel Emmys heeft de halftime show van Bad Bunny in de wacht gesleept? En u moet goed opletten, het is een heel kort fragment. En het is goed om met pen en papier klaar te zitten.
1: Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Thank you.
12: Ja, Bad Bunny heeft hiermee onder andere een record te pakken voor de meest bekroonde Super Bowl halftime show. Als extra leuk weetje. Wilt u meespelen met de quiz? Kan, bel 0800-1101. Dan, hoe beginnen de meest opvallende speeches over het klimaat van de afgelopen 50 jaar? Meestal, inderdaad, met de degelijke beste mensen. Maar er zijn meer overeenkomsten tussen deze speeches, theatermaker en schrijver. En onze spraakmaker Anouk Nijens heeft het allemaal uitgezocht voor het toneelstuk Beste Mensen, dat deze week in reprise gaat. En morgen komt ook het boek uit waar al deze opvallende speeches in zijn gebundeld. Anouk, jij hebt dus heel veel klimaatspeeches gelezen.
2: Klopt.
12: Van allerlei soorten mensen, politici, beleidsmakers,
2: wetenschappers.
12: Sterren, wetenschappers. Dat is nogal een klusje.
2: Ja, daar ben ik ook wel best even mee bezig geweest. Ja, ja. Want je begint ergens. In mijn geval begon ik in 1972. Toen verscheen van de Club van Rome het rapport Grenzen aan de Groei. Dat was eigenlijk het eerste moment dat er opgeroepen werd om dat er iets mis was. Dat we ons leven moesten gaan veranderen als we deze schitterende planeet leefbaar wilden houden. En dat was een enorme bestseller, dat boek. Dat lag bij de ACO, zo stel ik me dat voor, op het station. Er werden geloof ik 200.000 uit mijn hoofd exemplaren van verkocht. Dus ik stel me ook zo voor dat dan naast Turks Fruit lag van Jan Wolkers. En dat je dan koos van een gordroog rapport of Turks Fruit.
12: Ja.
2: En heel veel mensen kozen dan voor dat rapport. Dus het gonste echt in die tijd. En er werd veel over gesproken, met name ook politicus Hans van Mierlo was daar veel over aan het oreren, maar ook Joop den Uyl. En daar ben ik eigenlijk een beetje begonnen. Wat ik meteen ontdekte, wat ik heel interessant vond, was dat die Club van Rome gesponsord werd door Volkswagen. En dat eigenlijk een groep industriëlen waren. Dus Aurelio Piccei, ik hoop dat ik het zo goed uitspreek, dat was een Italiaanse Fiat-magnaat, die had die club opgezet in Rome. Met een groep wetenschappers, maar er zaten dus ook industriëlen omheen die zich allemaal eigenlijk al een hele tijd zorgen maakten.
12: Ja.
2: Dus dat was meteen al een soort ontdekking, omdat mij eigenlijk altijd een beetje was verteld dat de klimaatbeweging met name uit geitenwolle sokken types bestond.
12: Het wordt ook wel een linkse hobby genoemd.
2: Een linkse hobby en niks mis met geitenwolle sokken, die heb ik zelf ook, die zijn heel fijn. Maar ik dacht, Volkswagen, Fiat, wat is dit? En wat ik toen eigenlijk ben gaan doen is, ik heb zo de persconferentie ook het rapport Grens aan de Groei bekeken. En daar werden dan weer namen in genoemd. En dan kwam ik dus uit bij Joop den Uyl en bij Hans van Mierlo. Mm. En dan zie je eigenlijk eerst best wel een soort van can-do's weer. Van we gaan dit gewoon doen.
12: Ja.
2: Jongens, er is Hans van Mierlo noemde het een nieuw groot probleem.
12: Mm-hmm.
2: En we gaan dit nieuwe grote probleem gewoon aanpakken.
12: Ja.
2: Dus ik zag allemaal best wel speeches zo van oké, het is groot en het is complex, maar we gaan het doen.
12: Ja, dat gewoon toen was dat de sfeer. En zo was ook de taal in die speeches dus.
2: Zeker.
12: Optimistisch.
2: Ja. Optimistisch,
12: bijna.
2: Ja. Nou ja, wel van oké.
12: Ja.
2: Maar wel optimistisch, ja. En daar was ik eigenlijk ook wel blij mee om dat te ontdekken. En ik was ook wel blij om te ontdekken dat er dus ook best wel wat rechtse types, presidenten. Mm-hmm. Ik heb een speech van Richard Nixon, eentje van Ronald Reagan. Die dat opriepen. Jimmy Carter heeft ook een hele mooie speech gegeven. Dat is meer een soort algemene speech, mm-hmm, waar ook wel dit onderwerp in voorkomt. En dan noemt hij het een crisis of confidence. Ja.
12: Dat is echt breed gedragen.
2: Absoluut.
12: In de hele samenleving zou je kunnen zeggen.
2: Ja.
12: Dus ook langs alle politieke lijnen.
2: Ja.
12: Nu is dat inmiddels anders. Sterker nog, ik denk dat ook heel veel mensen denken klimaatspeeches saai zelfs. Hè?
2: Ja.
12: We hebben ze inmiddels wel gehoord.
2: Ja.
12: Je voorstelling begint daar ook mee, met het tonen van een mailwisseling, waarin Ene Roel, die jullie voorstelling moet gaan verkopen aan theater, zich afvraagt of het niet heel saai gaat worden. Was het echt een vraag die jullie veel kregen?
2: Ja,
3: toen je niet wilde
2: verkopen. Ja, mensen zijn dan ook bang dat het heel dat is natuurlijk dat het te negatief is of zo. Van is dit niet? Hoe ga je hier dan iets sexy's van maken, zeg maar. Ja. Dus
3: klimaatspeeches, hè, als mensen het erover hebben, wordt ook wel dus echt zo gezien. Zo.
2: Ik denk dat mensen ook bij klimaat vaak denken, daar gaat ook een van de speeches over, van de klimaatcrisis, oh god, dat zijn mensen die iets van ons willen afpakken.
3: Ja.
2: Of dat gaat niet goed en we zijn niet goed bezig. En ik denk dat voor mij grappig genoeg ook een beetje het omgekeerde gebeurde.
3: Ja, ja.
2: Ik zag wel dat er al heel veel mensen zich bezig hadden gehouden mee. En aan de ene kant kan je dan wanhopig worden en denken, oh god, al 50 jaar lang zijn al deze toppers, zeg maar, hiermee bezig. En waarom gebeurt er dan nog relatief zo weinig? Waarom zitten we nog steeds in de penarie? Ja. Maar ik voelde me ook wel heel gesteund.
3: Oh ja.
2: Ja. Ja, dus ik werd ook heel hoopvol eigenlijk.
3: Ja?
2: Ja.
3: Er waren meer mensen mee bezig dan ik dacht eigenlijk.
2: Ja,
3: maar wel in het verleden, Anouk.
2: Ja, maar het was eigenlijk ook een soort stamboomonderzoek, zou je kunnen zeggen.
3: Okay.
2: Alsof je een soort familie ontdekt waarvan je helemaal niet wist dat ze bestonden.
3: Ja.
2: Waardoor je ook iets beter begrijpt waar we nu in terecht zijn gekomen.
3: Ja, je hebt er dus een voorstelling van gemaakt.
2: Ja.
3: Daarbij zijn de speeches ingenieus, zou je kunnen zeggen, aan elkaar geplakt.
2: Ja.
3: En één acteur die houdt steeds dus een andere speech.
2: Ja.
3: Hij is in reprise.
2: Ja.
3: Dus vanaf vrijdag doet Bram Suiker dit.
2: Ja.
3: Maar eerder speelde Hanna Hoekstra dit stuk.
2: Ja.
3: We gaan even een stukje luisteren. Ja. Is misschien wel aardig.
2: Ja.
3: Je hoort haar eerst in de lijzige en trage stijl, als ik zo mag zeggen, van oud-premier Den Uyl. Daarnaast koningin Beatrix. Het eindigt met de Britse oud-premier Thatcher.
4: Beste mensen. Het is niet om onheilsbeelden op te roepen, maar ik zou toch graag uw aandacht willen vragen voor het verschenen rapport van de Club van Rome. Het zou een verkeerd signaal zijn als men zou veronderstellen dat de problemen die in het rapport worden besproken alleen iets is dat socialisten aangaat. Het gaat ons allemaal aan. Beste mensen, met Kerstmis, het feest van Jezus' geboorte, breekt het licht door in een wereld die verduisterd is door menselijk egoïsme. Dear people, of all the challenges the world community has faced, one has grown clearer in both urgency and importance. Er wordt schade aangericht. Elk land moet bijdragen. En de landen die geïndustrialiseerd zijn, moeten meer bijdragen om de landen te helpen die dat niet zijn.
3: Ja, zo knap. En Jeroen, dat je kunt horen eigenlijk wie er aan het woord is.
5: Ook Thatcher. Dus echt, je hoort er gewoon. Ja.
3: Ja. En Den Uyl met vrij voorspellende woorden.
2: Zeker.
3: Waarin hij zegt, dit is iets wat niet alleen socialisten aangaat.
2: Ja.
3: Inmiddels is dat wel zo lijkt het. Hoe is dat zo gekomen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Want je ziet eigenlijk eerst ook via die speeches, dat dus allerlei rechtsconservatieve mensen zoals Margaret Thatcher zich heel hard maken en zich ermee verbinden. En dan, we hadden het er net al interessant genoeg even over, krijg je de val van de muur. En dan is het ook ruim baan voor het neoliberalisme, het kapitalisme. En wat je dan ook ziet is dat op dat moment eigenlijk pas regeringen echt ervoor. Je krijgt dan ook de eerste klimaattoppen.
3: Mm-hmm.
2: En dan eigenlijk zijn regeringen erover uit wat ze moeten doen. Namelijk veel meer de regie pakken, veel meer vanuit regeringen gaan besturen. En dan raken de Amerikanen met name heel erg in de stress. Want die denken, oh, wacht even.
3: Een grote overheid, dat zie mij niet zitten.
2: Dat is communisme. Dus het was eigenlijk op een bepaalde manier veel emotioneler dan veel mensen denken. En dan beginnen wetenschappers inderdaad, wetenschappers uit Amerika, eigenlijk twee wetenschappers met name, die heten allebei Fred. Mm-hmm. Fred en Fred. Beginnen zich dan erin te roeren. En die beginnen, er worden ook klimaat, mensen die zich uitspreken voor het klimaat worden mm-hmm. watermeloenen genoemd.
3: Oh, ja.
2: Dus groen van buiten en rood, dus communistisch mm-hmm. van binnen. En dan zie je eigenlijk dat ook de industrie zich helemaal ertegen gaat verzetten.
3: Ja.
2: En dan komt er, dan stagneert het ook in de jaren 90. Mm-hmm. En dan slaat de wanhoop eigenlijk toe. En
3: ja.
2: dat zie je ook in die speeches. Je ziet in de jaren 90 ook steeds meer kinderen die gaan speechen op die klimaattoppen.
3: Mm-hmm.
2: Ik dacht altijd dat Greta Thunberg de eerste was. Maar je hebt een hele stoet aan kinderen die zich allemaal uitspreken. Mm-hmm. Met prachtige speeches.
3: Ja.
2: En die wanhoop, daar zitten we eigenlijk op een bepaalde manier,
3: ja.
2: zou je kunnen zeggen, nog steeds een beetje in.
3: Ja, zijn die speeches in de loop der jaren wel veranderd qua toon?
2: Eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde, maar je ziet, ik zag ineens ook interessant genoeg, dus verschillende emotionele fases. En dat deed me denken aan een onderzoek van een psychiater, Kübler-Ross, die eigenlijk 5 fases van rouw mm-hmm. heeft laten zien.
3: Ja.
2: Dus als je ergens afscheid van moet nemen, dus bijvoorbeeld de fossiele wereld, of
3: ja.
2: een partner, of een stad, of een huis,
3: mm-hmm.
2: ga je eigenlijk altijd door 5 fases van rouw.
3: Okay.
2: Dat zijn ontkenning, woede, verdriet, uiteindelijk onderhandeling en acceptatie.
3: Mm-hmm. Waar zitten we nu?
2: Nou, dus ze lopen niet lineair. Dus
3: okay.
2: in Amerika zie je natuurlijk nu extreme ontkenning.
3: Ja.
2: Maar ik denk dat we ook nu toch wel echt in de wanhoop zitten.
3: Ja. Maar zijn die speeches wel meegegaan dan met die emoties en ook met de tijd? Want die zijn, tenminste degene die ik ken, altijd vrij alarmistisch.
2: Ja.
3: Grote woorden.
2: Klopt. Ja, dat alarmisme komt natuurlijk voort uit die wanhoop.
3: Ja.
2: Maar
3: werkt het nog?
2: Ik voel zelf heel erg sterk door dit onderzoek te hebben gedaan. Dus daarom ben ik ook zo hoopvol. Dat
3: ja.
2: ik voel van, we zijn er best wel vanuit een soort van ratio mee omgegaan. Dus de klimaatcrisis wordt heel vaak gezien als een soort heel praktisch ding wat je op kan lossen met zonnepanelen of, mm-hmm. of elektrische auto's. En het is eigenlijk een hele diepe culturele crisis.
3: Ja.
2: Een emotionele crisis. We moeten
3: ja.
2: namelijk een heel leven loslaten. En dat is best wel moeilijk. Dus
3: ja.
2: we gaan er soms te snel aan voorbij. En ik denk dat we dus, doordat ik die speeches heb bestudeerd, dat ik ook ineens zag, het is een rouwproces.
3: Ja.
2: En je moet mensen dus ook de tijd geven om te rouwen. En dat doe je onder andere door van het hoofd naar het hart te gaan. En dat probeer ik ook met deze voorstelling en
3: ja.
2: met het boek.
3: Maar gebeurt dat voldoende in die speeches? Ik neem maar even die van Beatrix
2: ja.
3: bijvoorbeeld. Hè?
2: Ja.
3: Die is best wel tekenend voor hoe er in klimaatspeeches wordt gesproken. Wat wij thans meemaken is niet de vernietiging van de aarde in één klap, maar in een stil drama. Onze wereld lijdt onder ontbossing, woestijnvorming, vervuiling, vergiftiging van de lucht, bodem en water, uitsterving van dieren en plantensoorten, aantasting van de ozonlaag die ons tegen gevaarlijke straling moet beschermen en stijging van de temperatuur met bedreigende gevolgen.
5: En nog
3: de verhoging
5: feestdagen.
3: Van de zeespiegel. Dit was de kersttoespraak.
5: Ja, ja. ja, gezellig.
3: Ja, ja nee, zwaar alarmistisch.
5: Maar zijn er dan nooit toespraken waar positieve resultaten worden benoemd? Want die zijn er toch ook?
2: Er zijn wel positieve resultaten. Zeker als het gaat, zeg maar, er zijn heel veel goede duurzame uitvindingen worden gedaan. Er is op het gebied van innovatie wordt heel veel gedaan. Maar de biodiversiteitscrisis is gigantisch. Dus we verliezen heel veel. En dus er is ook positief nieuws, mm-hmm. maar het is ook hallucinant om te zien in het tempo waarmee dus de biodiversiteit
3: ja.
2: achteruit rolt.
3: Ja, ja. Nou, dat zei in feite dus Beatrix al.
2: Ja.
3: En er verandert niet
2: ja.
3: zoveel. Dus dan is
2: nee.
3: het de vraag, is zo'n speech nog wel het middel om mensen in beweging te krijgen?
2: Ik denk van wel. Want ik geloof heel erg in de kracht van taal. Ik noem mezelf ook wel eens een taalactivist. En dat is een zelfverzonnen woord waarmee je eigenlijk zegt dat je gelooft dat taal werelden kan creëren die je voor je kan zien, waar je mee kan verbinden en zo gaat naar verlangen
3: ja.
2: dat je hoopt dat het echt
3: maar
2: wordt.
3: Gebeurt dat dan voldoende? Want we horen dus wel het doemscenario, maar ik hoor zelden zeg maar die mooie wereld waar
2: ja,
3: we naar,
2: die
3: waar
2: staan
3: we naar
2: ook
3: gaan,
2: in
3: toch?
2: Het boek. Er staan een aantal speeches, met name bijvoorbeeld van Donella Meadows, die ook mee heeft geschreven aan dus de grenzen aan de groei. Die heeft een hele visionaire speech over hoe we het wel voor ons willen zien.
3: Ja.
2: Ik denk wat er is gebeurd met taal, en dat zie je eigenlijk ook in deze speeches, is dat we dat er een soort dat taal en daad steeds meer losgekoppeld zijn. Dus taal is een soort performance geworden. die we performen. En dan is de performance klaar en dan stoppen we weer.
3: Oh ja.
2: En dus er is een
3: we
2: soort.
3: We koppelen er geen daden aan.
2: Nee.
3: De jonge klimaatbeweging schreef een ingezonden stuk onlangs in de Volkskrant. Zij vinden hoe we over klimaattaal praten weer te ingewikkeld. Ze zeggen het gaat de hele tijd over CO2-reductie, adaptatievermogen, emissiedoelen.
2: Ja, dat zegt niks.
3: Dat zegt helemaal niks. Nee. Dus zij zeggen we moeten het hebben over landschapspijn en ook wel een mooie zomereenzaamheid.
2: Ja.
3: Dat is een woord dat zij koppelen aan iedereen in de airco binnen en niemand meer met elkaar buiten.
5: Ja. Alsof je niet samen in de airco zit, maar goed.
2: Ja. Nou, dat is wel precies wat ik probeer met mijn werk te doen. Dus wat ik eigenlijk zie, en daarom voel ik ook, ik word heel vaak gevraagd in interviews, ben je niet eigenlijk een klimaatactivist? En dan zeg ik nee. Ik ben dus een taalactivist, als je dat woord activist per se wil gebruiken, of gewoon een kunstenaar, een klimaatkunstenaar. En ik voel zo sterk dat kunstenaars en verhalenvertellers en theatermakers echt aan tafel moeten gaan zitten bij deze crisis. Het moet van het hoofd naar het hart.
3: Ja, en jij zegt, zolang de koningshuis zoals Beatrix, die toen toch aardig wat in beweging kreeg, het niet meer doen, moeten kunstenaars het doen.
2: Ja, die moeten een beetje helpen ook dus om het te gaan voelen en om het voor je te zien. Want CO2 of anderhalve graad, wat maakt dat zegt mensen niet zoveel.
3: Nee. Dankjewel voor dit gesprek, Anouk Nuyens. En het boek Beste Mensen ligt vanaf morgen in de winkel. Het toneelstuk is vanaf vrijdag weer te zien.
10: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
3: Goedemorgen, Theo Sanders.
0: Goedemorgen.
3: Uit Monnikendam. 74 lentes, gepensioneerd dus. Heeft u voor in de ICT gewerkt. En nu bent u sluiswachter. En dat lijkt mij heerlijk werk. Klopt dat?
0: Eén dag in de week.
3: Nou ja.
0: Op woensdag. En het is allemaal handbediend, hè?
3: Ja.
0: Dus in Monnikendam is in het centrum, is onder de Middendam. Daar is, dat weten heel veel mensen niet. Maar er is een sluis en daar kan je doorheen. Die wordt met de hand bediend.
3: Oh ja. En dat doet u dan één dag in de week?
0: Eén dag in de week, ja.
3: En dan zit u in zo'n hokje?
0: Nee. We hebben zelfs geen hokje, nee. Als er een boot komt, dan drukken ze op de bel.
3: Ja.
0: En dan wordt de sluiswachter van dienst, die wordt dan gebeld. En dan ga ik gauw op de fiets naar de sluis toe. Dat is een paar minuten, is dat.
3: Oh ja.
0: Want je moet geen haast hebben, je moet geduld hebben.
3: Ja.
0: Maar geduld, een paar minuten.
3: Ja.
0: Dan is de sluiswachter en die...
3: Iedereen met een boot heeft tijd, toch, zou je zeggen?
0: Ja, iedereen met een boot heeft tijd.
3: En een plezierbootje dan?
0: Ja. Kleine bootjes voornamelijk.
3: Ja. Oh, maar wat een heerlijk vrijwilligerswerk, gewoon vanuit huis eigenlijk. Af en toe een fietstochtje.
0: Ja.
3: En een ouderwets handbediend. Wat mooi dat het nog bestaat. Theo, je bent hier natuurlijk nu voor serieuze zaken. Je wil nieuwskenner van de week worden. En dat betekent dat je de quiz zo goed mogelijk moet spelen. Ik wens jou heel veel plezier.
0: Ik ga mijn best doen.
6: The far-right alternative for Germany, or AfD, seems to be winning a landslide victory.
7: Een enorme overwinning voor AfD.
8: Een nog grotere winst voor de AfD dan gedacht.
9: He wins in a landslide.
14: De blijdschap is groot op het hoofdkwartier van Alternatieve für Deutschland.
26: We hebben geschichte geschreven, lieve vrienden!
27: This could be the first time a far-right party forms state government since the Nazis.
28: En na deze monsterzege wil de partij juist niet inboeten.
3: Een aardverschuiving in politiek Duitsland dus. Vraag 1. In welke deelstaat werd de AfD met overmacht de grootste?
0: Sachsen-Anhalt.
3: Dat is goed. Vraag 2 dan. Het leek er even op dat de AfD geen andere partij nodig zou hebben voor een meerderheid. Maar dat gebeurde toch niet. Veel partijen hebben aangegeven niet met de AfD te willen regeren. Maar welke partij heeft onverwachts de kiesdrempel gehaald en heeft aangegeven wel bereid te zijn om met de AfD in zee te gaan?
0: Nou, ben ik even kwijt. DID?
3: Nee, BSW. Staat voor Bündnis Sarah Wagenknecht. Die partij is dus van Wagenknecht. En die is een paar jaar geleden weer vertrokken bij Die Linke. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
29: Op zak voorstellen en ideeën van president Trump om na 4,5 jaar en honderdduizenden doden een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.
30: Nou, we hebben heel weinig nieuwe plannen gehoord.
31: We're confident that there'll be a good resolution here.
3: Ja, ze gingen eerst langs bij Poetin. En daarna, volgens eigen zeggen, hadden ze een goed onderhoud met Zelensky. Vraag 3. Dit gaat om de speciale gezant Steve Witkoff. En hoe heet die andere ook alweer?
0: Kushner.
3: Ja, Jared Kushner, schoonzoon van Trump. Aan hen de schone taak om de vrede dichterbij te brengen tussen Rusland en Oekraïne. Vraag 4 dan. Speciaal voor het bezoek van deze gezant aan Oekraïne. Is er een korte wapenstilstand afgesproken? Hoeveel dagen duurt deze?
0: 3 dagen.
3: Ja, heel erg kort dus. Vraag 5, kleine fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
32: Ja, voor ons eigenlijk is het best normaal. En voor mezelf ook. Ik denk dat er niet meer druk komt dan wat ik vorig jaar heb ervaren dan bij Volendam uit. Ja, dubbel gevoel eigenlijk. Natuurlijk ben ik wel blij dat ik de ploeg kan helpen. Maar vooraf moeten wij gewoon 3 punten halen natuurlijk.
3: Wie is dit?
0: Ronald Koeman junior?
3: Ja. Ja, van zijn stem moet je het niet hebben. Nee. Maar het is de context die, denk ik, hielp. Hij is doelman van Telstar, wordt steeds meer een fenomeen, omdat hij ook weet te scoren. Deze vraag kent een vervolgvraag. Als je de moeilijke kiest en je hebt hem goed, 2 punten. Voor de makkelijke verdien je 1 punt als je hem goed hebt.
0: Ik ga voor de makkelijke.
3: Ja, een record voor een doelman. Hoeveel doelpunten maakte Koeman junior gisteren?
0: 2.
3: Ja, dat is goed. Dan gaan we naar de hintsvraag. Theo gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term.
11: 4.
13: Bij mij baden ze voor de baten.
11: 3.
13: Ik voelde me gisteren vanaf de start de keizer te rijk.
0: Verstappen.
11: 2.
3: Voor 2 punten heb ik nog nooit haalde ik zoveel geld op. En voor 1 punt 3300 mensen zommen mij om geld op te halen voor ALS. En mij is dan de Amsterdam City Swim. Daar zocht ik naar. Ja, bij mij baden ze voor de baten. Baten, baden, zwemmen voor geld, zeg maar. Ik voelde me gisteren vanaf de start de keizer te rijk. Het begint op de Keizersgracht.
0: Oké. Okay.
3: Dus vandaar, ja.
0: Dat was een lastige.
3: Ja, was een lastige, hè? Ja, ben ik met je eens. Goeie gok, dat kan nooit kwaad. We gaan naar het kanon. Je hebt nu 5 punten in de factor.
15: De Nationale Nieuwsquiz.
3: De topper tussen Ajax en PSV werd overschaduwd door een overtreding van welke speler?
0: Van Bommel.
3: Ja, voor de 2e keer in korte tijd wordt welke app aangeklaagd omdat deze verslavend is voor kinderen?
0: Snapchat.
3: Ja, wie bleef slechts 600ste verwijderd van een zege in de Diamond League?
0: Femke Bolbroeders of Broedersbol.
3: Ja, een gouverneurskandidaat in welke Amerikaanse staat is belaagd door een man met een pistool?
0: Ohio.
3: Ja, duizenden vluchten in Indonesië zijn geschrapt door de uitbarsting van welke vulkaan?
0: Krakatau.
3: Ja, welke hogeschool is een gebouw weken dicht door een grote lekkage? Van welke hogeschool?
0: Utrecht.
3: Ja, goed. Hoe heet de Nederlandse grimeur die een Emmy heeft gewonnen met de ziekenhuisserie The Pit?
0: Tuiten.
3: Ja, nog meer Emmys. Hoeveel heeft de halftime show van Bad Bunny er in de wacht gesleept? Ja, heel goed. Was de hintsvraag. Wat voor bijzondere zeehond is aangetroffen op het strand van Nieltje Jans?
0: Een witte.
3: Een albino zeehond. In welke Duitse plaats herdacht de prinses Beatrix en haar zonen de 100ste geboortedag van prins Klaus?
0: Niet zakken.
3: Ja, wie is voor de 6e keer wereldkampioen motocross geworden?
0: Jeffrey Herlings.
3: Ja, welke reisapp is zo lekker als een mandje?
0: Polarstips.
3: Ja, en Carrie ten Apel was verbaasd dat wie opeens tevoorschijn kwam bij Make Up Your Mind?
0: Vader.
3: Ja.
16: Ja, ja, ja.
3: Het is wel goed. Allemaal goed.
2: Wauw.
3: Alle vragen in het kanon goed, Theo. Dat maak ik niet vaak mee. Je hebt 5 punten in de factor, 13 in het kanon. Goed beantwoord is 65 punten in totaal. Is lekker hoor.
0: Ja.
3: Goed begin van de week. En wie weet dan dus. Tot vrijdag, Theo goed. Sanders. Dankjewel voor het spelen. Dank Anouk Nuyens dat je spraakmaker wilde zijn. Succes met het boek en dankjewel. Met de voorstelling natuurlijk. En dank ook Jeroen Snel nogmaals voor het beantwoorden van al onze vragen over Europese koningshuizen. Sven Kokkelman, goedemorgen. Ben jij zo te gast?
17: Roos, goedemorgen. Hij diende onder president Obama en onder president Clinton. Is van geboorte Nederlander en maakt zich grote zorgen over de toekomst van de Verenigde Staten. Het land waar hij tegenwoordig de nationaliteit van bezit. Ivo Daalder is mijn gast. Zo, voormalig ambassadeur bij de NAVO namens Amerika.
3: Dat zo meteen. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers. Nu gaan we naar het NOS Nieuws met Dorot Megens. Fijne ochtend. Ja.
18: Dit was een programma van KRO NCRV.
19: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
20: De NPO, de koepel van publieke omroepen, heeft minister Letschert van Mediazaken alsnog gevraagd om de vergunning in te trekken van Omroep Ongehoord Nederland. De ledenomroepen vroegen er een paar maanden geleden al om. Vorige week bleek al dat Letschert de omroep uit het bestel wil hebben. Dat werd duidelijk nadat het commissariaat voor de media had laten weten dat ON

0: Richard van Mediazaken alsnog gevraagd om de vergunning in te trekken van Omroep Ongehoord Nederland. De ledenomroepen vroegen er een paar maanden geleden al om. Vorige week bleek al dat Letchert de omroep uit het bestel wil hebben. Dat werd duidelijk nadat het commissariaat voor de media had laten weten dat ON geregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Morgen wordt een besluit van de minister verwacht. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte in zijn tweede verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen de adviezen opvolgt. Verder zei Rutte dat het kabinet niet alle adviezen van experts op dezelfde manier meenam. Wat virologen zeiden woog zwaarder dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter ligt nu boven de €2,71.
1: ANWB Verkeersinformatie. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven staat file tussen de afrit Liesel en de afrit Zomeren 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
3: Dames en heren, goedemorgen. Daags na het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev gaat vandaag operatie Arctic Shield van start. Grote militaire oefening is dat rond Groenland, waaraan ook Nederland meedoet, met zo'n 40 mariniers. In totaal zijn er geloof ik 400 militairen bij betrokken als reactie op de grijpgrage vingers van Donald Trump, die begin dit jaar ineens zijn oog liet vallen op het grootste eiland van de wereld en het ook direct wilde hebben. Naar verbaas Rutte, die trouwens op dit moment, zoals u hoorde, wordt gehoord door de enquêtecommissie, wist de destijds de nauwe nood uit de lucht te halen. Europese landen uit het bondgenootschap zouden zelf wel laten zien in staat te zijn om het strategisch gebied te beveiligen en de Russen en de Chinezen buiten de deur te houden. Tot ergernis van de Amerikaanse president destijds, maar die heeft inmiddels andere kopzorgen. De oorlog in Iran, u hoort het net van Dorald Megens, bijna geen scheepvaartverkeer meer door de straat van Hormuz en stijgende benzineprijzen. De grootste vergissing sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. We zijn getuige van de ontmanteling van een supermacht, vindt Ivo Daalder, voormalig ambassadeur bij de NAVO namens de Verenigde Staten onder president Obama. De geboren Nederlander is inmiddels Amerikaan, diende tevens ook onder president Clinton, is tegenwoordig verbonden aan de Universiteit van Harvard en sinds deze week ook aan de Universiteit van Leiden, waar hij de Pieter Kooijmans leerstoel bekleedt. Meneer Daalder, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Vanuit Den Haag, een paar kilometer van de plek waar Mark Rutte nu onder ede staat. Spreekt u hem wel eens eigenlijk?
4: Jawel, af en toe.
3: Af en toe. En wat zegt u dan tegen hem?
4: Nou, laat ik het zeggen, dat houden we maar onder ons. Gaat het beter zo.
3: Bent u dan kritisch op hem of moedigt u hem aan?
4: We hebben het gewoon over de problemen waar hij mee bezig is. En ik heb soms wat ideeën die hij misschien meeneemt of niet. Ja. En ik hoor ook graag wat hij zelf denkt. Maar dat zijn wel gesprekken die ik natuurlijk gewoon met hem doe.
3: Deelt hij grosso modo uw analyse?
4: Kijk, hij is een politicus die de basis van een internationale organisatie, waar Amerika een leidende rol heeft gespeeld voor de laatste 80 jaar. En waar als secretaris-generaal van de NAVO het voor hem en eigenlijk voor iedereen het belangrijkste is dat Amerika daar een deel van wordt. Ik doe analyse nu, ik ben niet meer in de politiek, ik ben niet meer bezig in het beleid. Dus ik heb de kans om analyse te doen. Ik hoop dat gelezen wordt, soms nog gedeeld wordt. Maar zijn taak is natuurlijk heel anders dan mijn taak.
3: Zeker. Blij dat u de vrijheid hebt inmiddels?
4: Ja, heel fijn. Ja, en veel makkelijker.
3: Dan moeten we praten. Van harte welkom bij Sven op 1. De onttakeling van een wereldmacht, daarmee doelt u op de Verenigde Staten. Geldt hetzelfde eigenlijk ook voor de NAVO?
4: Nou, nog niet. En dat hangt in wezen af van twee dingen. Ten eerste, wat is de toekomst van de Amerikaanse betrekking met Europa? Het is belangrijk om te weten dat de grote meerderheid van het Amerikaanse volk nog steeds gelooft in allianties zoals de NAVO. Dat support voor de NAVO binnen het Amerikaanse volk groot blijft. Dat ook politiek, vooral op het congres, bij Democraten en bij Republikeinen groot blijft. Dat is het eerste. Het tweede is, de NATO moet veranderen. De NAVO is in wezen te afhankelijk geweest

0: voor te lang aan Amerika. En een grotere rol van Europa is nu bezig. En daar speelt Europa mee. Dus zelfs zonder een dominante Amerika zou de NAVO uitstekend kunnen werken.
1: Ik herinner me de periode van Obama, de president die u diende daar in Brussel bij het NAVO-hoofdkwartier. Die zei ook al, jongens, Europa, jullie moeten echt meer op eigen benen blijven staan. Wij kunnen niet alles meer tot in de lengte van dagen blijven financieren. Kun je niet constateren dat er beter naar Trump werd geluisterd dan naar Obama en dus ook dan naar u?
0: Zeker. Is het dat men meer naar Trump heeft geluisterd. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk is dat ze naar Poetin hebben geluisterd. Want het was pas in 2014 dat Poetin Oekraïne aanviel. En de Krim zich heeft genomen. En op dat moment is ook binnen de NAVO een consensus gecreëerd om meer te gaan doen aan het uitgeven van aan defensie. Waaronder de 2%, de beroemde 2%, die Trump heeft doorgezet. Kijk, als je gaat terugkijken naar 2010, 2011, de tijd dat ik in Brussel zat, dan hebben we waarschijnlijk een beetje te zacht onze mond open gedaan. Ik wil wel zeggen, de laatste speech die Robert Gates, toen nog de
1: minister van Defensie
0: was, in Brussel, voordat hij wegging, was een speech dat als je die nu leest, het precies hetzelfde zegt als wordt gezegd door mensen als Bridge Colby, de derde man in het Pentagon. Om te zeggen, Europa moet meer doen, want het idee dat Amerika alles alleen kan doen, dat idee is over.
1: Ja, en Europa, althans de Europese landen van het bondgenootschap, die proberen dat ook te laten zien. Ook met die missie nu richting Groenland. Hè, dat Arctic Shield als onderdeel van Arctic Sentry. Dus de schildwacht van het Poolgebied, om het maar even in het Nederlands te vertalen. En tegelijkertijd ook met oefeningen rondom IJsland om Russische onderzeeboten op te sporen, waar de Amerikanen eigenlijk geen rol van betekenis meer spelen bij het houden van die oefening, terwijl ze voorheen de leading nation waren. Als je het allemaal op een rijtje zet, kun je niet zeggen dat door de oorlog in Iran de positie van Poetin sterker is geworden? Misschien wel de positie van de NAVO minder sterk, want we zijn nog niet zover om Poetin tegen te houden. En dat uiteindelijk allemaal tot gevolg heeft dat de Amerikanen zelf veel minder sterk zijn.
0: Ja, ik zou het even anders omdraaien. Ik zou zeggen, de oorlog van Iran heeft Amerika verzwakt. Ja. Sterk verzwakt, militair.
1: Ja.
0: En dat heeft consequenties voor de NAVO. En dat heeft dus ook consequenties voor het mogelijk maken van de afschrikking van Rusland.
1: Ja.
0: En dat is een van de redenen waarom ik een grote kritiek heb op niet alleen deze oorlog. Dat ik in wezen zie als de grootste vergissing die Amerika gemaakt heeft. Strategische vergissing sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook kritiek hebben op Donald Trump dat hij niet goed begrijpt hoe belangrijk Europa is. Kijk nou naar die Arctic Sentry. Laten we even weggaan van Groenland. Kunnen we zo meteen even terugkomen. Maar het verdedigen van Groenland, IJsland en de Verenigde Koninkrijk. Daar zitten twee grote waterdelen. Waar,
1: een soort corridors, zijn het
0: corridors, ja, ja. Waar nucleaire onderzeeërs van Rusland, die allemaal in het noorden in Moermansk zitten, door moeten gaan om een bedreiging te vormen voor Amerika. Dus weten wanneer en hoe deze onderzeeërs daar door die corridors gaan, is fundamenteel voor de verdediging van Amerika. Ja. Of de NAVO is fundamenteel voor de veiligheid van Amerika. En dat is iets wat alle presidenten van Franklin Roosevelt, in ieder geval sinds Harry Truman, sinds de NAVO bestaat, heeft begrepen. Maar Donald Trump niet. En dat is een waarom het zo belangrijk is dat deze oefening nu plaatsvindt. Ja. Dat die oefening plaatsvindt op een manier om te zeggen, wij verdedigen jullie. Ja. We zijn 4 dagen van 25e jaar sinds september 11, de aanval.
1: Ja, 9-11, dat is komende vrijdag, 25
0: dat is komende vrijdag.
1: Dat was overigens het enige moment dat artikel 5 werd ingeroepen. Overigens niet op verzoek, meen ik, met de herinneren van de Verenigde Staten, maar vanuit het bondgenootschap zelf.
0: Klopt. De Canadezen zijn daarmee begonnen. Canadezen, laat wel.
1: Ja.
0: En die zijn daarmee begonnen. Iedereen was het ermee eens. Eerste keer, laatste keer dat het gebeurd is. En waarom? Om de veiligheid van Amerika te waarborgen. Dus als oud-Amerikaanse ambassadeur voor bij de NAVO denk ik vaak, het idee dat wij alleen maar voor Europa daar zijn, is niet waar. Europa is er ook voor ons.
1: Ja. Allemaal aangezwengeld natuurlijk en urgenter en ernstiger geworden door die Iran-oorlog. Hebt u deze zomer het boek Regime Change gelezen?
0: Ja, wie niet?
1: Ja, nou ja, ik ook. Wat is u bijgebleven eigenlijk vooral uit het boek?
0: Ach, het is een ongelooflijk boek. En Maggie Haberman en Jonathan Swan zijn...
1: De twee New York Times journalisten, ja?
0: De journalisten zijn zo ontzettend goed geïnformeerd... Dat we in wezen een eerste en misschien laatste blik... binnen deze administratie krijgen. Wat mij bijgebleven is iets wat Maggie Haberman vaak zegt nu. 70% van zijn tijd is Trump bezig met denken over zijn legacy. Over hoe de geschiedenis hem zal zien. Ja. Waar hij vindt dat hij een van de grootste, niet presidenten... mijn grootste historische figuren in de wereld is.
1: Ja.
0: En ja, als je dat realiseert, dan denk je ook... nou ja, dan zijn we bezig met andere projecten... dan de interesse van Amerika te verdedigen.
1: Hij is voortdurend in de weer met secondenlijm... om zijn eigen Oval Office op te vrolijken met gouden ornamenten. Belt Emmanuel Macron of de Arc de Trump nou wel of geen terras moet hebben... omdat, omdat hij bang
0: is. Oh, dat had ik niet gehoord, dat is een goeie.
1: Maar goed, even terug naar de oorlogvoering. Uit die hele reconstructie blijkt natuurlijk ook... dat er eigenlijk maar één echte grote medestander in zijn kabinet was... voor de oorlog in Iran. Even los van de buitenlandse mogendheden... dus Netanyahu en de Mossad in dit geval. En dat was Pete Hegseth. De minister van oorlog, zoals hij zichzelf tegenwoordig noemt. Hoe sterk is zijn positie eigenlijk nu... ook in aanloop naar de midtermverkiezingen? Want die oorlog, waar hij dus zo'n grote voorstander van was... die loopt niet lekker en Trump kan er niet meer uit.
0: Ja, je zou denken dat een man die... inderdaad, de enige die echt zegt... ja, we moeten op een gegeven moment iets met Iran gaan doen... dus waarom nu niet? De minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, heeft gezegd... nou ja, als moet. Natuurlijk, de vicepresident heeft helemaal gezegd... dit is waarschijnlijk geen goed idee.
1: Nee?
0: Hoofd van de militairen heeft gezegd... we kunnen het doen, maar er zijn consequenties... die voor de lange termijn ons verzwakken. Maar Trump heeft geluisterd niet alleen naar Hegseth... hij heeft natuurlijk ook naar zichzelf geluisterd. Want hij, zoals hij dat altijd zegt... de beste adviseur voor hem ben ik. Staat ook in Regime Change.
1: Ja.
0: En die oorlog is natuurlijk niet goed gelopen. Nee. Aan de ene kant, Iran militair is zerk verzwakt. Maar politiek is er niks bereikt. En oorlog gaat niet om militaire overwinningen. Het gaat over politieke overwinningen.
1: Precies.
0: En dat is natuurlijk niet gelukt. Je zou denken dat op dat moment Trump gaat kijken... wie kan het eruit gooien en de schuld geven... Hij is begonnen om de Europeanen en de NAVO-bondgenoten de schuld te geven. Dat is niet helemaal gelukt. Hij heeft Zuid-Korea de schuld willen geven 2 weken geleden. Hij moet dus gaan kijken naar zijn eigen kabinet. En ik zou zeggen, Pete Hegseth is singulair... in de manier waarop hij het departement van Defensie, de Pentagon... te ondermijnen is. En dat hebben we net ook nu gehoord... met de aftreding van Dan Driscoll, de minister voor het leger.
1: Ja.
0: Die is afgetreden en heeft tegen Trump gezegd... je weet natuurlijk wel wat meneer Hegseth doet binnen het leger. En Trump zei, nou ja, ik deed niet eens helemaal door... dat is het probleem van de Amerikaanse politiek. Trump denkt dat hij alles weet. Hij weet vrij weinig. Hij luistert naar niemand, leest niets. En daardoor krijg je deze problemen.
1: Ja, deze Dan Driscoll stond op goede voet, of staat op goede voet met Trump. Dus hij kon daar wel een potje breken. Maar is toch teruggetreden vanwege het feit dat hij vindt dat Hegseth veel te veel generaals wegstuurt die hem niet aanstaan. En bovendien, de munitievoorraden zijn ernstig geslonken. En dat brengt ons dan weer terug bij die driehoek, zal ik maar zeggen, tussen Amerika, Europa, Iran en Rusland, Oekraïne. Want dat hangt allemaal met elkaar samen natuurlijk. Als Amerika geen wapens meer heeft, kunnen ze die ook niet leveren aan Oekraïne.
0: Ja, en we hebben dat gisteren gehoord van president Zelensky. Na zijn gesprekken met de afgezanten van Donald Trump. Waar die zei dat wij patriotten zullen we wel niet tot 2027 kunnen krijgen van Amerika. Ja. En de reden daarvoor is heel simpel. Die patriotten zijn allemaal gebruikt om Amerikaanse basis in het Midden-Oosten te verdedigen tegen de aanval van Iran.
1: De Patriot-raketten, zal ik maar zeggen, waar wij ook gebruik van maken. Waar wij trouwens ook nog een extra bestelling van hebben lopen. Die wel doorgaat. Nou, ik had het begrijp vanuit het ministerie van Defensie... omdat wij een van de eerste partners waren in dat project. En dus een soort van preferred customer zijn, om het maar zo te zeggen.
0: Nou, dat hopen we. ik geloof, ik weet niet in welk verdrag dat staat, maar als Trump denkt dat of we gaan naar Nederland doen, of we gaan, die hebben we nodig voor de verdediging van onze basis in Jordanië, dan denk ik dat ik het antwoord wel weet.
1: Ja. U bent niet erg te spreken over het duo dat voortdurend de wereld rondreist om vrede te zaaien. De duo Witkoff-Kushner, toch, geloof ik?
0: Nee, ik ben geen fans van deze, zal ik zeggen, onsubtiele diplomaten die ingenomen worden door het goud in de Kremlin en de mooie woorden van master spy Vladimir Poetin. En daar 8 keer naar Moskou zijn gegaan, eindelijk een keertje naar Kiev voor een dagje. En toch daar zitten te denken en zeggen over hoe fijn het is dat de Russen mensen zijn die respect tonen en vertrouwen kunnen.
1: Er is in Amerikaanse media veel geschreven over het bezoek van John Ratcliffe, die het duo vooraf ging. Dat is de CIA-baas. En die ging met een transportvliegtuig zo anoniem mogelijk richting Moskou. Bloomberg en de Wall Street Journal uit mijn hoofd, die schreven over het feit dat hij Poetin zou hebben gewaarschuwd. Hij heeft Poetin trouwens niet persoonlijk ontmoet, maar zijn evenknie bij de Russische geheime dienst, dat hij met zijn vingers van het NAVO-grondgebied moest afblijven. Maar zou het niet in werkelijkheid veel meer zo zijn geweest dat deze Ratcliffe dit bezoek van dit duo heeft voorbereid?
0: Ja, ik geloof dat we nu dat we het allemaal gezien hebben, dat misschien dat Ratcliffe wel gepraat heeft over de NAVO, misschien ook een beetje over Iran. Hij heeft 7 uur lang gepraat, was hij in Moskou met zijn tegenstander in de FSB.
1: Ja.
0: Maar het is toch duidelijk, en de Wall Street Journal heeft dat nu ook weer een beetje herschreven, op de manier dat de New York Times dat ook had geschreven, dat het in wezen toch ging over het conflict met de Oekraïne.
1: Mm-hmm.
0: Wat Ratcliffe speciaal heeft gezegd, die oorlog gaat niet zo goed als Poetin denkt dat hij gaat. Nou, nu weten wij van wat we gehoord hebben van Poetin, dat als dat de boodschap was van Ratcliffe, die boodschap niet doorgekomen is. Want Poetin heeft weer gezegd, die oorlog is over tegen het eind van het jaar. We hebben de hele Donbass, zullen we dan bij elkaar hebben.
1: Ja,
0: het probleem is dat hij natuurlijk, dat heeft hij al sinds 2014 geprobeerd.
1: Ja, het lukt maar niet.
0: Het lukt niet.
1: Nee.
0: En het lukt niet omdat Rusland de manier van oorlog voeren niet sterk genoeg is.
1: Ja.
0: Om de Oekraïners eruit te krijgen.
1: Maar dan even doemdenken vanuit het scenario dat ook door de militaire inlichtingendiensten, ook van dit land trouwens, naar buiten wordt gebracht. Namelijk dat de kans best aanwezig is dat de Russen, onder leiding van Poetin dus, omdat hij in de knel zit, rare dingen gaat doen, bijvoorbeeld in de Baltische Staten, in het Balticum. En dat de Amerikanen dan niet meer thuisgeven, aan dat ze geen wapens meer hebben, want die hebben ze allemaal verschoten in Iran. En ze zijn met een ander conflict bezig. Dus Poetin ziet ruimte om toch dingen te doen. Je ziet ook al die hybride oorlogsvoering in Duitsland met die drones in Leipzig, waarvan de Duitse regering nu officieel de beschuldigende vinger richting het Kremlin heeft gestoken. Zit daar een kern van waarheid in dat soort analyses? Namelijk dat, laten we zeggen, de oostgrens van de NAVO verzwakter is door de oorlog in Iran, en dat de kans dat Poetin daar rare dingen kan gaan doen is toegenomen?
0: Ik geloof dat het toegenomen is. Of dat nou in de Oostgrens is, of het meer hybride oorlogsvoering wordt, of het een klein eilandje te bezetten op de manier dat ze de Krim hebben gedaan. Ik geloof dat de kansen dat de Russen gaan porren en kijken hoe stevig de NAVO is, vergroot is. Voor precies de redenen die u heeft uitgelegd. Daarom is het strategisch zo fataal geweest om die oorlog met Iran, die helemaal niet nodig was, te beginnen. Ik geloof hetzelfde natuurlijk gebeurt vis-à-vis China.
1: Ja.
0: De leger en de macht, de militaire machtigheid van Amerika is sterk afgenomen in Azië, omdat dat allemaal naar de Golf moest voor deze oorlog. Dus kijk nou eens de gesprekken die Poetin en Xi kunnen hebben. Die zitten daar op een bankje tegen elkaar een beetje te praten en te zeggen, nou, hoe sterk is Trump? Wat gaat Trump nou doen? Wat als wij samen misschien iets in Taiwan en in de Balticum gaan proberen? En in wezen de verdeling van de Amerikaanse macht naar Azië, naar Europa,
1: ja,
0: een grote vraagteken stellen. Ja. Voor China betekent dat misschien makkelijker om Taiwan te pakken. Voor Rusland betekent dat misschien makkelijker om de NAVO uit elkaar te klappen. Dus daarom zijn we op dit moment op een stadium in de wereld... waar de kans van een grotere oorlog groter is geworden dan in onze in ons hele leven.
1: Ja, vreest u, laten we zeggen, uw risicoanalyse is dat de kans op oorlog groter is dan sinds de hele periode sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog?
0: Een oorlog die tussen de grootmachten, ja. Zeker. Ik geloof dat wij in een zeer onstabiel moment staan in de wereldpolitiek.
1: Maar daarmee zegt u eigenlijk dat de kans op een derde wereldoorlog nog nooit zo groot is geweest als nu?
0: Ja, dat betekent niet dat hij groot is. Laat het wel zeggen, maar hij is groter dan die ooit geweest is. Ja. Ik geloof dat we te weinig tijd en te weinig geconfronteerd zijn, vooral in Amerika, over dit risico. Mm-hmm. Over het feit dat wij ongelooflijke stappen hebben genomen in de laatste 6 maanden... om de Amerikaanse militaire macht sterk te verzwakken. Vooral in die regio, in Azië en ook in Europa.
1: Ja.
0: Op het moment dat je bij deze vijanden hebben in Poetin en Xi... die geen enkel probleem hebben om militair in te grijpen. Dat hebben we gezien in Oekraïne.
1: Ja.
0: En we zien dat dagelijks rond Taiwan met de Chinese militaire macht daar.
1: In de wetenschap dat de Amerikanen daar een vliegdekschip hebben teruggetrokken, want dat hadden ze nodig in het Midden-Oosten. Patriot-systemen Zuid-Korea hebben verlaten van de Amerikaanse zijde, want die waren nodig in de oorlog met Iran. Kortom, aan de andere kanten, niet alleen in Europa, maar ook in het Verre Oosten.
0: Vooral in het Verre Oosten is het probleem groot geworden.
1: Maar wij moesten toch vooral op eigen benen staan in Europa, omdat de Amerikanen hun spullen nodig hadden in dat Verre Oosten, toch?
0: Ja, daarom is het ook belangrijk dat landen zoals niet alleen Nederland en Duitsland en NAVO-landen, maar ook Japan en Zuid-Korea en Australië zich sterk versterken. Maar wij leven nu, deze landen samen, we leven nu in een wereld waar je niet meer kan verwachten dat Amerika de veiligheid van deze landen zal waarborgen.
1: Ja.
0: Amerikaanse veiligheid is nu geconcentreerd op een vreemde manier door een president die in wezen verkozen is te zeggen: ik ga geen forever wars meer beginnen met een nieuwe forever war. Waar? In het Midden-Oosten.
1: Ja. In de tussentijd, we hadden het al over die drone-aanval op Leipzig. Je hebt gisteren de overwinning gehad in die Duitse deelstaat van de AfD. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, die dus eerder wees met de beschuldigende vinger richting Moskou voor wat betreft die drones, die zegt nu dat de vrijheid in Duitsland wordt bedreigd van buitenaf door de Russische drones in onze lucht en van binnenuit door de ideologische laagvliegers van Moskou in ons parlementen. Waarmee hij dus doelt op de AfD, die sympathie heeft voor Moskou. Er zijn allerlei berichten over beïnvloeding van de verkiezingscampagne vanuit de Russen. Als we nou eens kijken naar het bredere plaatje en wat volgend jaar in Europa allemaal nog staat te gebeuren, bijvoorbeeld de verkiezingen in Frankrijk, om maar eens wat te noemen, waar Marine Le Pen kans maakt op het presidentschap en over het algemeen ook tamelijk pro-Russisch is. Wat betekent dat dan voor die NAVO die op eigen benen moet blijven staan?
0: Ja, dat zijn grote vragen die in Europa binnen de Europese politiek nu veel hoger moeten komen. De kans dat en de AfD en Le Pen grote nationale rollen gaan spelen. En de kans dat zij dan net omdraaien op dezelfde manier dat Giorgia Meloni heeft gedaan. Ten slotte, 4 jaar geleden waren we ook allemaal bang voor het feit dat Meloni pro-Russisch zou zijn.
1: Ja.
0: Dat is niet gebeurd. Italië blijft een sterk lid van de NAVO. Sterke verdediging van de Oekraïne. Maar de kansen dat AfD en Le Pen aan beide kanten gefinancierd en gesteund door Rusland een nieuw standpunt gaan innemen op dit, wordt groter. Daarom is er zo'n belangrijk politiek debat nu binnen Europa over deze vraagstukken. En bovendien een debat tussen Amerika en Europa. Want de Amerikaanse regering, J.D. Vance, vooral heeft gezegd dat het grootste probleem niet is dat de AfD in de macht komt. Het grootste probleem is dat de AfD niet verkiezingen kan winnen. Het grootste probleem is het steunen door J.D. Vance van het soort stromingen, politieke stromingen, die in wezen pro-Russisch zijn.
1: Ja.
0: Net zo bovendien als meneer Trump.
1: Ja, en dan is diezelfde J.D. Vance in beeld als opvolger van Trump als hij het Witte Huis ooit verlaat. Acht u de kans trouwens aanwezig dat Trump gewoon na het einde van zijn tweede termijn zegt: ik ga niet weg?
0: Ja, of daarvoor. Hij is 80 jaar. Iemand die elke dag McDonald's eet. We zullen zien hoe lang dat lukt. Ja. En doorgaat. Maar hij is tenslotte vicepresident.
1: Ja.
0: Dus de kans dat een soort J.D. Vance aan de macht komt.
1: Ja, of Marco Rubio. Hè. Dat schijnt, tenminste als ik dat boek Regime Change lees, eigenlijk stiekem de favoriet van Trump te wezen.
0: Ja, of Pete Hegseth, die ook president wil worden. Ja. Dus ja, wie weet. En wie weet wat voor een bloedbad dat gaat worden. Een van de problemen is dat Pete Hegseth en Marco Rubio en J.D. Vance nu alle drie gaan praten over christelijk nationalisme.
1: Ja.
0: Dat heeft Marco Rubio ook gedaan in München dit jaar.
1: Ja.
0: Op dezelfde manier dat J.D. Vance dat heeft gedaan in de veiligheidsconferentie een jaar geleden.
1: Ja.
0: Waar die praten over het feit dat we immigratie slecht is.
1: Ja.
0: Dat in wezen een wit christelijk civilization moet gewaarborgen. En dat betekent steunen voor partijen zoals de AfD en Le Pen.
1: Ik zag u gisteren bij Buitenhof. Toen werd u de vraag gesteld of u dat Amerikaanse paspoort weer ging inruilen voor het Nederlandse. Hebt u nog met het thuisfront gebeld na afloop van die uitzending en zegt, schat, we moeten misschien toch overwegen om weer terug te keren naar Nederland?
0: Ja, helaas is mijn vrouw is Amerikaanse, dus terugkeren naar Nederland is in die zin niet makkelijk. Maar we blijven de lijnen open houden. Een van de redenen waarom ik zo enthousiast ben om nu bij de Universiteit van Leiden te zijn, is dat we gaan Nederland weer een beetje herkennen.
1: Ivo Daber, hartelijk dank voor uw tijd. Hier gaat Misha Blok verder met Eén Vandaag. Tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League. Woensdag speelt Feyenoord uit tegen Barcelona.
3: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
2: En donderdag ontvangt PSV in Eindhoven Shakhtar Donetsk.
3: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin.
2: De uitzendingen van Langs de Lijn en Omstreken beginnen woensdag en donderdag om 6:30.
3: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
2: Feyenoord en PSV in de Champions League. Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
5: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
11: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
14: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
15: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
16: Ja, hi.
15: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
16: Ja, dat kan goed kloppen.
15: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
16: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
15: Oké. En waarom juist radio?
16: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
15: Oh, wat goed zeg.
16: En ik ga binnenkort ook op tv.
15: Zo.
16: Ja.
17: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
20: Misha Blok.
21: Het is er onveilig en het is verslavend voor kinderen en jongeren. Snapchat. Voor de tweede keer in korte tijd wordt het social media platform aangeklaagd. Zometeen in 1 Vandaag. Nu het NOS Journaal met Levi van Eck.
22: Het lichaam van Ratko Mladic ligt opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Mladic overleed eind vorige maand in Den Haag, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Vanmiddag is zijn begrafenis. Correspondent Thijs Kettenis in Belgrado. Zijn er veel mensen op afgekomen?
23: Ja, duizenden, misschien wel tienduizenden mensen hebben hier vanochtend in de rij gestaan om afscheid te nemen van hun held, zoals we die zien, Ratko Mladic. Zojuist is dat afgelopen, dat mensen langs de kist konden lopen waar hij ligt in de kerk, waar hij ligt opgebaard. Want nu is de dienst begonnen. Misschien hoor je achter mij de kerkklokken. Dat betekent dat zal een half tot een uur duren. En dan wordt hij naar een begraafplaats gebracht, hier een paar kilometer vandaan, in een processie zal dat gebeuren. En ook daarbij zullen duizenden mensen aanwezig zijn. Dus er zijn zeker veel mensen op afgekomen.
22: Nu waren er vragen of het nou een staatsbegrafenis zou zijn. Hoe zit dat nu?
23: Nou, officieel is dit geen staatsbegrafenis. Hè. Dat heeft ook president Vučić gezegd. Die is ook niet aanwezig. Hij ontvangt vandaag de president van Oezbekistan. Dat had hij al eerder gepland. De manier waarop deze uitvaart georganiseerd is. Er is heel veel politie op de been om alles in goede banen te leiden. Tot in de hoogste regionen is de Servisch-Orthodoxe Kerk hierbij betrokken. En die staat dicht bij de Servische staat. Er is ook minimaal één minister op privétitel aanwezig. Ja, de grootsheid waarmee Mladic hier, waarmee afscheid wordt genomen van hem, dat lijkt op alle manieren toch wel op iets waar de staat heel erg bij betrokken is. Dus ja, formeel niet dat predicaat, maar ze doen wel alles om, zoals ze zeggen, de familie te helpen om deze uitvaart waardig te laten verlopen.
22: Je zei al veel mensen op afgekomen en we horen het, drukte op straat. Gaat het alleen om aanhangers van Mladic of zijn het ook andere mensen?
23: Nou, de mensen die hier zijn, dat zijn echt, wat ik maar even zal zeggen, hardcore aanhangers. Dus dat zijn mensen die zie je met t-shirts, met zijn beeldenis erop onder de vlag. Of met de Servische vlag, onder zijn beeldenis het woord held. Maar er zijn ook veel gewone Serviërs, om dat maar even zo te noemen. Families heb ik zelf gezien. Ja, en die vinden dat hij niks anders gedaan heeft dan het Servische volk verdedigen in een oorlog waar meerdere partijen bij betrokken waren. En zij vinden het oneerlijk dat alleen hun leider dan is veroordeeld voor in die tijd genocide in 1995. Dus dat zijn de mensen die hier aanwezig zijn. Er zijn wel degelijk Serviërs ook die vinden dat deze verering, dat die over de scheef gaat, dat Servië zich daar verre van moet houden. Maar die zijn in de meerderheid en die zijn ook niet hier aanwezig. Daar werd wel even voor gevreesd, omdat dat natuurlijk voor ongeregeldheden zou kunnen zorgen. Maar tot nu toe verloopt alles hier rustig.
22: Thijs Kettenis in Belgrado, dankjewel. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in het deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Franse minister van Financiën spreekt van een populistische golf en zegt zich daar zorgen over te maken. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van AfD toe. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ON geregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Oud-premier Rutte heeft tijdens de parlementaire enquête over corona opgenomen voor oud-minister Schapperhaus en De Jonge. Vorige week bleek tijdens de verhoren dat ze beledigend spraken over andere politici en bestuurders. Rutte baalde ervan dat die appjes geopenbaard werden.
0: Het grootste dilemma waar we natuurlijk mee zaten, dat is dat, en dat, en dat is natuurlijk het ontzettend ingewikkelde van zo'n crisis. En ook de zoektocht. Dat strikt genomen, als iedereen zich zou hebben. Even, stel iedereen zou hebben gezegd: ik hou me aan de 1,5 meter, ik nies in de elleboog, ik schud geen handen en ik ventileer genoeg. Dan zou je dus in theorie geen maatregelen hoeven te nemen. Maar goed, dat gebeurt niet. Dat is ook allemaal, ik begrijp het, dat is onvermijdelijk. Niet iedereen houdt zich altijd aan alle maatregelen. Dus uiteindelijk gaat het virus zich toch verspreiden, moet je maatregelen nemen. Maar dit is zo'n dilemma tussen volledige verantwoordelijkheid bij de samenleving leggen en toch ingrijpen. En dan komt het tweede dilemma. Als je ingrijpt, en dat is het dilemma waar u ook terecht, denk ik, in alle verhoren heel veel aandacht voor hebt. Dat is het dilemma tussen het ingrijpen, dus de zwaarte van de maatregel en het effect van die maatregel.
22: Ja, dit was eigenlijk een andere quote die we wilden laten horen. Maar Rutte zei dus ook dat hij het destijds niet eens was dat de ministers appjes naar elkaar stuurden over beledigende appjes over andere politici. Daar horen we later meer over. In de Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat ze een klopjacht had geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijke explosieven gevonden. Bij een grote zoekactie in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Het weer vanmiddag is op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger.
21: En voor de ANWB verkeersinformatie gaan we naar Wijnand Zwaan. Wijnand, hoe staat het ervoor op de wegen?
1: Nou, Micha, over het algemeen rijdt het wel door. Toch staan er wel een paar files. Natuurlijk door grenscontroles op de A12 richting Oberhausen en op de A76 richting Aken. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Maar er gebeurde ook een ongeluk op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Nu 4 kilometer file met bijna 20 minuten vertraging. De weg is daar dicht, dus de vertraging neemt daar snel toe. Verkeer vanuit Rotterdam kan het beste omrijden via Den Haag over de A4 en de A12.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
25: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
26: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
7: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
0: Blijf thuis.
7: Dan weet u hoe het echt zit.
5: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.

0: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Een aanslag met een dronebom, illegale tunnels aan de grens en een ontplofte handgranaat op een station. We moeten als Europeanen maar wennen aan deze hybride oorlogsvoering, volgens de baas van de NAVO en de EU. Wat kunnen we er tegen doen? En Carlijn, het gaat goed met de volkszangers.
2: Nou, heel goed, want topartiesten kunnen tegenwoordig de hoofdprijs vragen voor een optreden van slechts 30 minuten. Voor organisatoren van dorpsfeesten zorgt dat wel voor problemen.
1: Nu eerst Snapchat als dopamineplatform.
3: Misha Blok. Eén vandaag.
1: Social media platform Snapchat krijgt opnieuw een Nederlandse massaclaim aan de broek. Volgens Stichting Massaschade en Consument zou de app jongeren met snapreeksen, scores en andere spelelementen zo vaak mogelijk terug de app inlokken. Jongeren herkennen dat wel, hoort onze verslaggever Joris Kreugel.
4: Een hoog dopamine platform, zeg maar. Dus het houdt je best wel langer aan, omdat het best wel interessant is voor je ogen.
5: Vinden jullie wel dat er iets moet gebeuren aan Snapchat?
4: Ja, zeker. Ik vind dat het beter gehanteerd moet worden qua illegale dingen die je kan kopen daar.
5: Hoeveel uur zitten jullie er per dag op?
6: Max 4 uur. Ja, ik denk net ietsjes minder, maar als wij bellen, dan kan het soms wel echt heel veel zijn.
4: Dat we
6: gewoon de hele dag bellen. Ja. Verslaafd zou ik het niet noemen.
5: Snap jullie wel dat er nu een aanklacht is ingediend?
6: Je wordt heel veel toegevoegd door onbekenden.
4: Ja.
6: En dat zijn eigenlijk heel vaak gewoon jongens die iets van je willen.
4: Ik zie dan in mijn zusje terug dat ze, sinds dat ze 6 is, het is ook al op TikTok en zo. En dan maak ik me wel gewoon zorgen.
5: Vind je dan ook terecht dat er nu een aanklacht is?
4: Ergens moet je de grens neerzetten. Ook zoals in Australië dat jongeren onder de 14 of zo geen social media mogen.
6: Ja, daar ben ik het gewoon wel mee eens, hoor.
4: Dat.
1: Ja, Kathleen Gabriels is filosoof en onderzocht hoe Snapchat jongeren aan de app probeert te binden. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ja, eventjes voor de mensen die Snapchat niet kennen. Kun je even uitleggen wat het inhoudt?
7: Ja, het is eigenlijk ook gewoon een sociaal medium. Ik denk, heel veel mensen zijn vertrouwd met TikTok, Instagram enzovoort. Maar heel veel jongeren, ook in Nederland, ze hebben ongeveer 5, 6 miljoen actieve gebruikers, zit eigenlijk dagelijks op Snapchat. Hoeft op zich niet altijd een probleem te zijn. Het is ook een manier om contact te houden met vrienden, om berichten uit te sturen. Maar hier gaat het gesprek vooral over problematische ontwerpkeuzes vanuit het bedrijf Snap Inc. zelf.
1: Ja, want wat zijn nou die functies in Snapchat die het verslavend maken?
7: Ja, dus dat is wat we breder gamification noemen. En dat wil zeggen, het werd ook er net al aangehaald, dat je eigenlijk spelelementen inbrengt in een context die niks met een spel te maken heeft. En ik denk met name bij Snapchat gaat het dan over streaks die je kan opbouwen. En een streak bouw je op als je elke dag contact hebt met een contact op Snapchat. En dan moet je een snap sturen. En een snap is een video of een foto. En zo bouw je een streak op als je elke dag contact hebt. Nu, wat is daar problematisch aan? Als zo'n streak verloren dreigt te gaan, dan verschijnt er een icoontje, een emoji van een zandloper. En dan moet je eigenlijk zo snel mogelijk een streak sturen om die streak niet verloren te laten gaan. Je kan zelf betalen om een streak te herstellen. En wat zien we in de praktijk? Dat jongeren het heel belangrijk vinden, niet allemaal nogmaals, maar dat ze het belangrijk vinden om een streak op te bouwen. Dat daar ook allerhande betekenis aan gegeven wordt. Want het gaat echt om die technologie die in die leefwereld ingrijpt. En een betekenis bijvoorbeeld kan zijn dat als iemand een streak verloren laat gaan, dat iemand dan denkt, oei, misschien is die vriendschap toch minder hecht dan ik dacht. En ook ik heb in mijn eigen omgeving anekdotes van kinderen die op kamp gaan, die dan geen telefoon mogen meenemen, maar die zo bezig zijn met die streak niet verloren te laten gaan, dat de oudere broer of zus de telefoon krijgt met het paswoord om die streak te onderhouden.
1: Ja, dus je omschrijft het heel goed dat eigenlijk heeft deze app heeft een belangrijke rol, speelt het in die leefwereld van jongeren?
7: Absoluut, ja, absoluut. Een ander probleem is dat ze geen leeftijdscontrole invoeren. Officieel mag het vanaf 13. Maar we zien in de praktijk dat heel veel kinderen vanaf 11 erop zitten. Dat het ook een soort van manier wordt om die klasinteractie door te zetten. Een paar jaar geleden is er ook heel veel te doen geweest in Limburg, omdat er een school was waar dat ze erop uit waren gekomen, dat er ook echt gruwelijke beelden via een Snapchat-groep gedeeld werden tussen klasgenoten. Dat is echt waar dat die realiteit zich afspeelt van de jongeren. En ik denk, ja, sprekend vanuit mezelf, als ik de leefwereld die ik had als 11-jarige, 13-jarige, kan je natuurlijk nu niet meer vergelijken. Die jongeren, hun leefwereld speelt zich wat we dan on-life noemen af. Dus dat is niet meer dat die dat verschil maken tussen dit is online of dit is offline. Dat is gewoon een manier om contacten met vrienden te onderhouden.
1: En hoe kan het nou dat juist kinderen en tieners gevoelig zijn voor dit soort verslavende mechanismen in die app?
7: Ja, ik denk dat iedere mens, we zijn sociale dieren, we horen er heel graag bij. Maar zeker met die leeftijd, jongeren, hun brein is nog volop in ontwikkeling. Puberteit kenmerkt zich onder meer door het sterke verlangen om bij die groep te willen horen. En heel veel jongeren geven in onderzoek ook aan dat de reden waarom ze erop gaan, is eigenlijk een vorm van, ja, mijn vrienden zitten daar. En dat doen wij als volwassenen trouwens ook. Maar zeker zij zijn er heel gevoelig aan. En je ziet dan ook dat bij die ontwerpkeuzes van Snap Inc. dat daarop wordt ingegrepen. Dus een ander voorbeeld van die gamification elementen is de badge die je kan verdienen. En je hebt daar bijvoorbeeld de Mutual Besties app. Badge. Dus dat wil zeggen dat, stel wij zijn in contact op Snapchat en wij sturen heel veel snaps naar elkaar, dan kunnen we zo een badge verdienen die zichtbaar is voor ons en onze vrienden, dat wij wederzijds beste vriendinnen zijn. Wat dan ook weer kan leiden tot gevoelens van jaloezie of uitsluiting, omdat je dan denkt van, ik word hier, met mij wordt er minder gecommuniceerd. En als je daar ook over praat met jongeren of met studenten, dan hebben heel veel jongeren ook wel een voorbeeld van op de middelbare school, van bijvoorbeeld een ruzie over een street die verloren ging, of over drama dat veroorzaakt werd omdat iemand iets zag via zo'n badge. Ik wil daar nogmaals bij benadrukken dat jongeren zijn een hele grote, diverse groep. Dus het is niet dat het bij iedereen even problematisch is. Ik denk dat er absoluut problematische ontwerpkeuzes zijn die afhankelijkheid en zo teweeg brengen. Maar ik heb ook bijvoorbeeld jongeren in mijn omgeving die dan zeggen, oh, al dat drama, ja, ik doe daar niet aan mee. Dus het is ook, wat we zien is ook dat wie gewoon in het dagelijkse leven best weerbaar is, dat die ook via zulke platformen best weerbaar zijn. Maar dat er natuurlijk ook nog altijd een grote groep jongeren is die, ja, met die constante sociale vergelijking, et cetera, die daar wel gevolgen van ondervindt.
1: Want het gaat dus om die ontwerpkeuzes, hè, en daar gaat ook die rechtszaak over. Want Carlijn, dit is niet de eerste rechtszaak tegen het platform?
2: Nee, dat klopt. In juni dit jaar spande Stichting SOMI ook een rechtszaak aan vanwege de verslavende werking van de app. Ook de Europese Commissie onderzoekt sinds maart of Snapchat minderjarigen wel genoeg beschermt. Snapchat zelf is het niet eens met de kritiek. Het bedrijf zegt juist een veilige, positieve en authentieke plek te zijn en genoeg doet om het verslavende effect te minimaliseren.
1: Ja, tot slot, Kathleen Gabriels. Zijn die rechtszaken nou nodig of doet Snapchat zelf wel genoeg?
7: Nee, dus ik denk absoluut dat nodig is die bewustwording. Je kan die verantwoordelijkheid niet alleen bij die kinderen of bij die ouders leggen. Terzelfde tijd vind ik het ook heel belangrijk om dit gesprek te voeren, omdat er dan ook bewustwording misschien op scholen, in klassen ontstaat. En dat het zo belangrijk is om ook met de jongeren in gesprek te gaan op een open manier en om ervaringen te delen, want het is dus niet neutraal. Dat grijpt echt in die leefwereld en zij hechten daar ook bijvoorbeeld heel veel vriendschap en vertrouwen en zo. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om ook met hen daarover te praten.
1: Dank, Kathleen Gabriels, filosoof en universitair hoofddocent aan Maastricht University. De wereld is veranderd, een nieuw tijdperk is begonnen. Grote woorden zijn het. En dat alles door drie letters, AGI. Nou, wat is dat? Zometeen antwoord op al uw vragen.
0: Eén vandaag.
1: De dorps- en tentfeesten zijn in gevaar, Carlijn.
2: Ja, daarvoor waarschuwt Nico Silvius. Hij is directeur van Radio NL en hij doet dat vandaag in de Telegraaf. Hij is bang dat deze feesten verdwijnen omdat Nederlandse artiesten enorme bedragen vragen om 30 minuten op te treden op zo'n feest. En Jan Paparazzi van onze eigen Avrotros radiozender Sterre NL vindt dat een beetje overdreven.
3: het is wel waar wat er gesuggereerd wordt, wat er gezegd wordt. Dat die gaasjes echt omhoog gegaan zijn. Met name van de Nederlandstalige topartiesten. De topacts. Maar zo zwart-wit als daar staat, zo zie ik het zelf niet.
2: Want het is volgens Paparazzi eigenlijk gewoon een kwestie van vraag en aanbod.
1: Ja, en altijd leuk om te weten, om wat voor bedragen gaat het nou?
2: Nou, 20.000 euro. Als je bijvoorbeeld de Snolle Bollekes wil uitnodigen voor een optreden dus van 30 minuten. Of 19.000 euro voor Jan Smit, Frans Bauer, Yves Berendsen, Tino Martin. Die zitten allemaal op of boven de 15.000 euro. Maar ja, die prijzen zijn hoog. Maar dat die zo stijgen of zijn gestegen is volgens Paparazzi logisch.
3: Nou ja, alles is gestegen natuurlijk. Als je boodschappen gaat doen, dan moet je ook doorgaans even naar de hardbewaking bij de kassa. Bioscoop is ook duurder geworden, uitgaan is duurder geworden, horeca is duurder geworden. Dus ja, in het verlengde daarvan zijn die prijzen van, en dan met name de topartiesten, ook natuurlijk steeds hoger geworden.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar die organisatoren van de dorpsfeesten, die zitten met de problemen.
2: Ja, want zij kunnen die artiesten niet meer betalen. En dat ziet Paparazzi zelf ook. Maar voor iedereen die nu nog zo'n dorpsfeest wil organiseren, komt hij wel met een oplossing.
3: Voor iedereen die daar nieuw instapt en die zegt, ja, ik heb een budget van 10.000 euro en ik moet er een leuke avond van maken met een paar artiesten, dat is echt mogelijk. Want elke Nederlandstalige artiest, er zijn dus heel veel nieuwe Nederlandstalige artiesten, die willen graag opkomen treden en die zorgen voor een sfeer en die geven de mensen die dan bij zo'n tentfeest staan, ook al zijn het geen bekende namen, ook een leuke avond. Want het gaat namelijk om de gezelligheid en de verbinding die muziek geeft.
1: Ja, dus die topartiesten met die hoge bedragen die ze rekenen, prijzen ze zich zelf niet op deze manier de markt uit.
2: Nou, Paparazzi is daar dus helemaal niet bang voor.
1: Nee?
3: Ik denk als wij over 5 jaar weer dit gesprek hebben, dat die gaasjes nog een stuk hoger liggen en dat ze net zoveel werk hebben, die grote artiesten, als nu. Ik ben er totaal niet bang voor. Want die muziek en die muziekindustrie en die hele Nederlandstalige scene, die wordt alleen maar groter en groter en groter.
1: Ja, en Jan Paparazzi kan het weten. En welke artiest moeten we dan vragen als we een klein budget hebben?
2: Nou, hier volgen dus de tips van Jan Paparazzi voor een optreden onder de 1000 euro per half uur.
3: Ik denk dan in eerste instantie bijvoorbeeld aan een Jeffrey Brons. Die heeft gewoon een goed gevulde agenda. Die staat ieder weekend een aantal keren op te treden. En die zorgt altijd voor een prima sfeer. Ook al is het geen bekende naam. En die is betaalbaar. En bijvoorbeeld Marco de Hollander. Samen zingen wij dan hasta la vista, la vista, la vista. We zijn weer bij elkaar. Dat is in Zuid-Holland echt een legende. Deze jongen treedt, ik durf wel te zeggen, 150 keer per jaar op. En die maakt overal een feestje van. Voor een normale prijs.

0: Ja, sorry, Benson Boone. I'm here for someone else.
1: De start van het AGI-tijdperk.
2: And this time it is about AGI. AGI is a term that appears very frequently. Artificial General Intelligence. And what exactly is that?
3: AGI, dat is een technische term, maar de impact voelen we allemaal.
0: We zijn in het tijdperk aangekomen van AGI. Dat zegt althans OpenAI na het lanceren van hun nieuwste AI-model Astra. Maar wat houden die drie letters eigenlijk in? Dat vragen we aan Arnoud Wokke, techjournalist van Tweakers. Arnoud, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Wat is AGI?
4: Het staat voor Artificial General Intelligence. En het is het idee dat AI taken over een breed spectrum beter kan uitvoeren dan de mens. Dus dat het op een heel breed gebied intelligent is eigenlijk.
0: Dus intelligenter dan AI?
4: Nee, dat AI intelligenter is dan de mens. En dus niet op één gebied, hè, want schaakcomputers die zijn er al tientallen jaren en die verslaan de beste menselijke schakers. Dat weten we wel. Maar dat ze dus een groot aantal taken, waaronder programmeren, maar ook gewone dagelijkse dingen, beter kunnen uitvoeren dan dat wij mensen dat doen.
0: En is het een nieuwe term?
4: Zeker niet. Het bestaat al tientallen jaren inmiddels. Ik denk dat het begin 2000 voor het eerst een beetje opdook. En in 2007 of rond die tijd verscheen er al een boek erover aan welke vereisten het ongeveer zou moeten voldoen. Dus het bestaat al langer. Het is voor het eerst dat de afgelopen paar jaar dat bedrijven dichterbij zien komen. Dat is wel nieuw.
0: En waarom is de term AGI nu zo'n belangrijke term geworden in de techwereld?
4: Ik denk omdat het zich heel makkelijk verkoopt. Weet je wel, het is een concept wat makkelijk uit te leggen is. Waarvan iedereen onmiddellijk begrijpt dat het wel iets groots betekent. Maar het begint ook wel een beetje zijn betekenis te verliezen. In de zin van, we hebben AI nu al een paar jaar. Een jaar of vier bijna dat ChatGPT bijvoorbeeld uitkwam. En bedrijven roepen dit al een paar jaar af en toe. En op een gegeven moment, ja, dan denk je, ja, het zal wel weer, weet je wel, weer een nieuwe versie van ChatGPT die weer AGI zou zijn. En tot nu toe is dat eigenlijk nooit waar gebleken en heeft dat nooit stand gehouden. Dus er zit wel een beetje, hoe zullen we het noemen, er zit een beetje slijtage op deze term. Mensen halen er sneller hun schouders over op, denk ik.
0: Ik vind het toch nog wel een ingewikkelde term, hè? Want wanneer gebruik jij AI en wanneer gebruik jij de term AGI?
4: Ik gebruik het eigenlijk nooit, want het betekent in mijn ogen zo weinig. Dat wil zeggen, je kan wel zeggen het is slimmer dan de mens, maar wanneer is dat precies zo? Hoe kun je dat meten? En er zijn heel veel verschillende testen voor. En bedrijven kiezen natuurlijk de test uit die hun het beste uitkomt. Maar bijvoorbeeld een test van de oprichter van Apple, Steve Wozniak, die zei, ik vind het AGI als AI een huis binnen kan lopen en daar koffie kan zetten. Nou, ChatGPT kan dat niet, dus die voldoet daar niet aan. Dus omdat iedereen zijn eigen definitie verzint, ja, dan betekent het niks meer. Weet je, dan hebben we een term waar we eigenlijk niks mee kunnen.
0: Dus moeten we gewoon niet met die term stoppen dan?
4: Ja, zeker. Dat zou ik heel fijn vinden als iedereen met die term stopt. Ja. En ze gewoon eerlijk zouden zeggen, hier is een nieuwe versie van ons AI-model. Het kan weer ietsjes beter programmeren. Het kan weer ietsjes beter verhaaltjes verzinnen. Allemaal hartstikke leuk. Misschien zitten er minder fouten in. En dat ze het gewoon daarbij houden. Maar ja, ze willen natuurlijk aandacht. En dit is de manier waarop ze aandacht trekken.
0: Oh, een soort marketinginstrument is het geworden.
4: Het is zeker een marketinginstrument geworden. En het is, het is hun manier. Want natuurlijk een paar maanden terug was Claude in het nieuws van Anthropic. Die dan zo gevaarlijk zou zijn dat ze het maar alleen bij een paar overheden en bedrijven wilden neerleggen. Omdat het heel goed lekken kon vinden in computerprogramma's. En OpenAI heeft het allemaal met ledenogen aangezien. Want dat is de concurrent. Die willen nu ook weer een stukje aandacht. En dit is een manier om aandacht te trekken.
0: Dank, techjournalist van Tweakers Arnoud Wokke. Zonnepanelen moeten lonen, maar is dat nog zo nu de speciale regeling hiervoor stopt? Sportclubs en huurders maken zich zorgen over de rekening. Is het NOS Journaal?
5: NPO Radio 1.
0: Met Levi van Eck.
6: In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Rechtse politici en opiniemakers reageren verheugd op de grote winst van AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. PVV-leider Wilders heeft de radicaal-rechtse partij gefeliciteerd, net als tech-miljardair Elon Musk. Er zijn ook bezorgde reacties over wat dit betekent voor Duitsland en Europa. Zo hebben de regeringen van Frankrijk en Polen hun zorgen geuit. Nog altijd zijn dinsdag en donderdag de populairste dagen om naar kantoor te gaan. Daardoor blijft het op die dagen extra druk op de weg en het spoor. Het lukt bedrijven niet om personeel te verleiden om op andere werkdagen naar kantoor te gaan. Tegelijk is het

0: hun zorgen geuit. Nog altijd zijn dinsdag en donderdag de populairste dagen om naar kantoor te gaan. Daardoor blijft het op die dagen extra druk op de weg en het spoor. Het lukt bedrijven niet om personeel te verleiden om op andere werkdagen naar kantoor te gaan. Tegelijk is het ook bij veel bedrijven de norm om op dinsdag en donderdag fysiek aanwezig te zijn, blijkt uit onderzoek van een kenniscentrum. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een zeldzame albino-zeehond gespot. Volgens de stichting Reddingsteam Zeedieren is het de eerste keer dat er eentje in Zeeland is gezien. Volgens het reddingsteam oogde de zeehond verder gezond en heeft het dier zijn weg naar zee weer teruggevonden.
1: ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan.
2: Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file door een ongeluk tussen knooppunt Klaverpolderen en de afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A20 richting Gouda was een tijdje helemaal dicht bij Moordrecht na een ongeluk. Nou, inmiddels is er weer één rijstrook vrij. Er staat nog wel een behoorlijke file vanaf Rotterdam Prins Alexander tot aan Moordrecht 7 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. Omrijden kan vanuit Rotterdam gezien via Den Haag over de A13, A4 en de A12.
3: Eén vandaag. Mischa Blok.
1: Illegale tunnels bij de grens tussen Letland en Wit-Rusland. Sabotagepogingen van Duitse energiecentrales. Drones met explosieven op het vliegveld van Leipzig. De hybride dreiging rond Europa wordt snel groter. Hoe moeten we daar nou op reageren? Ik praat erover met Martijn Kitsen, hoogleraar krijgswetenschappen aan de Defensieacademie en Universiteit Leiden. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Ja, de hybride dreiging is het nieuwe normaal voor Europa. Volgens NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte en Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Ziet u dat ook zo?
4: Ja, het is al natuurlijk best wel een paar jaar gaande dat we steeds meer van dit soort sabotageacties, cyberaanvallen zien in een steeds hoger tempo. Dus wat dat betreft, ja, het is wel helaas een normale situatie geworden. Ik denk dat we het niet als normaal moeten gaan zien.
1: En die sabotage, die drones en die tunnels, dat zijn acties dus die ons systeem proberen te verstoren.
4: Ja, precies. Wat je nu aan de hand hebt, hè, en nogmaals, het is echt al best wel een paar jaar aan de hand en het heeft ook nog wel een geschiedenis verder, maar laten we even bij het nu blijven. Wat je ziet is landen als Rusland, China, maar ook Iran, maar ook groeperingen als bijvoorbeeld de Islamitische Staat, die proberen op allerlei manieren onze landen te destabiliseren. Hè. Die proberen Europa te destabiliseren. En dat gebeurt enerzijds met cyberaanvallen, met inmenging in verkiezingen, maar ook met sabotage of inderdaad die tunnels om illegale migratie aan te jagen. Ja, alles met dus al doen om onrust te zaaien, instabiliteit in onze samenlevingen, en zodat wij met onszelf bezig zijn en geen tijd hebben om met de problemen in de wereld bezig te zijn.
1: Ja, dus eigenlijk wat er mooi is aan onze westerse samenleving, de openheid, dat is ook onze kwetsbaarheid.
4: Ja, dat is onze kwetsbaarheid. Tegelijkertijd, ik denk, die openheid is echt een heel mooi en groot goed. Maar daar wordt het vaak tegen ons gebruikt. En dat is ook het moeilijke hieraan. Je zei het heel goed, hybride dreigingen. Er wordt ook wel eens gesproken over hybride oorlogvoering. Kijk, formeel, dit is geen oorlogvoering. Dit zijn geen militaire daden. Maar dit zijn acties, een beetje in het grijze gebied tussen oorlog en vrede, op gericht onze stabiliteit aan te passen. En dat maakt het heel moeilijk, want wat gaan wij doen? Wij gaan vervolgens praten en discussie over hoe moeten we hierop reageren. En dan ben je eigenlijk al te laat.
1: Ja, want wat ik lastig vind van wanneer moet je een gebeurtenis zien als een hybride dreiging? Bijvoorbeeld Duitsland heeft te maken met sabotage bij energiecentrales. Hè, afgelopen week nog in Brandenburg. Klimaatactivist zou er verantwoordelijk voor zijn. Is dat ook hybride dreiging?
4: Nou kijk, waar we mee te maken hebben zijn systematische campagnes met allemaal dit soort acties. Hè. Bijvoorbeeld vanuit Rusland, dat is heel sterk. Maar ja, je hebt ook andere acties. Bijvoorbeeld inderdaad een geradicaliseerde milieuactivist die zoiets doet. Ja, en dat maakt het ook weer moeilijk. Het is ook bij zo'n hybride actie, het is kenmerkend dat je niet meteen kunt zeggen wie dat heeft gedaan. En daarnaast wat meespeelt, hè, mijn Leidse collega Bart Schuurman heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Rusland bijvoorbeeld maakt juist heel veel gebruik van mensen. Zoals bijvoorbeeld, in dit voorbeeld even milieuactivist. Ik weet niet of dat letterlijk zo gebeurt. Maar Rusland is op zoek naar mensen in onze eigen samenleving. Die eigenlijk tegen geringe betaling of zelfs gewoon sabotageacties willen plegen. Of op een andere manier juist die acties willen uitvoeren.
1: Ja, en waarom is die impact zo groot?
4: Ja, omdat je kijkt bijvoorbeeld, hè, neem een sabotageactie of neem bijvoorbeeld een cyberaanval. Ja, dat heeft

0: nogal wat gevolgen voor bijvoorbeeld mensen die direct getroffen worden. Of stel het internet valt uit. Dat heeft ook heel grote gevolgen. Maar vervolgens moeten we ook gaan kijken waar komt dit vandaan. Er moet onderzoek naar gedaan worden. Pas dan kun je gaan kijken hoe ga ik hierop reageren. En dan zijn we dus alweer veel verder. Dus eigenlijk wordt ons hele systeem bezighouden door deze acties. En we zijn er heel veel tijd aan kwijt. Terwijl we eigenlijk dan alweer te laat zijn met reageren.
1: Ja, meneer Kitsen, we horen veel voorbeelden uit Duitsland. Ook meer aan de grens van Europa. Maar zien we dit soort dingen ook al in Nederland?
0: Ja, zeker. Ik denk dat we ook in Nederland gewoon wel... neem bijvoorbeeld inmenging via cyber gezien. Maar ook, denk ook nog bijvoorbeeld vanuit de kant van Iran. Hè, eerder dit jaar ook nog een liquidatiepoging. Maar ook vanuit andere landen, vanuit Rusland. Dit zien we dus ook gewoon in Nederland gebeuren. We moeten daar ook niet naïef over zijn. Ik denk dat voor nu het belangrijkste is... dat we er bewustzijn over krijgen en dat we er met elkaar over praten. Juist ook om te kijken hoe kunnen we hierop reageren en onszelf beschermen.
2: Ja, dus dat bewustzijn is belangrijk. Maar wat kun je nou als gewone burger hiertegen doen?
0: Nou, ik denk gewoon aandachtig blijven. Tegelijkertijd, je moet echt niet paranoïde worden. Hè. Denk aan die hele dronescare die we hebben gehad. Ja, mensen zagen op een gegeven moment overal drones. Terwijl, ik denk, er hebben echt wel degelijk wat drones gevlogen. Maar je moet daar wel op een nuchtere manier tegenaan blijven kijken. En ja, met elkaar praten ook als samenleving. Hè. Ik heb ook in mijn laatste boek, De Terugkeer van Oorlog, schrijf ik ook. Kijk, het moeilijke hiervan is, wij weten niet waar de grens ligt. Hè. Is een liquidatiepoging. Stel dat Rusland bij ons iemand liquideert. Is dat voor ons reden om oorlog te verklaren? Waarschijnlijk niet. Maar wordt het anders als er bijvoorbeeld een cyberaanval plaatsvindt, waardoor onze waterhuishouding niet meer werkt en steden overstromen? Ja, ik weet het niet. Maar we hebben daar ook met z'n allen gewoon geen gesprek over. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar daar in ieder geval over in gesprek raken.
2: Ja, maar ja, ik denk dan wel erover in gesprek raken en ons er bewust van zijn. Dat stopt die dreiging natuurlijk niet.
0: Nee, natuurlijk niet. Maar het is wel een begin van een aanpak. Je moet er iets tegenover kunnen stellen. Tegelijkertijd, als je bijvoorbeeld kijkt aan de sancties bijvoorbeeld. Als we over Rusland hebben, sancties. Je kunt Oekraïne nog meer gaan steunen. Dus je kunt best wel wat dingen doen. Er gebeuren ook dingen. Maar ik denk dat als dit echt het nieuwe normaal is volgens politici, dat je er ook misschien wel wat meer over tegenover zou moeten gaan stellen. Overigens, dat gebeurt. Ik maak me ook weinig illusies dat bijvoorbeeld een land als de Verenigde Staten echt wel ook hybride acties daar tegenover gezet. Een paar jaar geleden bijvoorbeeld is in Sint-Petersburg. Daar heb je het Internet Onderzoeks Agency. Ja, dat is eigenlijk een grote trollenfabriek. Daar is daadwerkelijk een cyberaanval door Amerika op uitgevoerd. Dus ook dat soort acties vinden plaats.
2: Ja, en tot slot, wat doet Nederland zelf aan hybride oorlogsvoering?
0: Ja, ik weet niet wat wij zelf doen. We zijn in ieder geval, ook als je kijkt vanuit de overheid, wordt er best wel veel op ingezet om in ieder geval onze samenleving te beschermen tegen deze vorm van oorlogsvoering. En voor de rest, ik denk als Nederland, wat we vooral moeten doen, is kijken hoe we op manieren kunnen reageren die niet escaleren. Ja, dat kan bijvoorbeeld via sancties. Maar het kan ook, wat ik al zei, bijvoorbeeld Oekraïne gewoon nog meer steunen. Maar in ieder geval wel heel duidelijk ook met het signaal richting Rusland, dat wij gewoon niet tolereren dat er hier hybride acties plaatsvinden in ons land.
2: Dank. Hoogleraar krijgswetenschappen aan de Defensieacademie en Universiteit Leiden, Martijn Kitsen. En vanavond meer hierover in onze tv-uitzending op NPO 1 om 6:30. Zometeen. Van de veiligheid in Europa naar de veiligheid in de Zaanstreek. Na een zomer van explosies en geweld is het volgens de politie een wonder dat er nog geen slachtoffers zijn gevallen. En we horen zometeen wat bewoners daar precies meemaken.

0: Spoon, The Underdog. Onrust in de Zaanstreek na een serie explosies deze zomer. Het zijn soms kinderen van amper 12 of 13 die worden geronseld om de explosieven te plaatsen. En in Zaandijk ging het kort geleden maar net goed. Door onkunde van de kinderen ontplofte een zeer zwaar explosief niet. Volgens de politie had hij een complete straat met huizen volledig kunnen wegvagen. Een week later was het bij dezelfde woning alsnog raak met een kleiner explosief. Onze verslaggever ziet dat de sfeer gespannen is.
1: Jan Hamming, burgemeester van Zaanstad. U belt aan bij allerlei woningen rondom de woning waar het explosief is afgegaan. Waarom doet u dat?
2: Nou ja, het is ontzettend belangrijk dat we heel goed weten wat er leeft in de buurt en hoe het met bewoners gaat en hoe wij ze kunnen bijstaan om weer een veilig gevoel terug te krijgen en de openbare orde hier echt te handhaven. Ja, goeiedag.
3: Ik ben Jonathan.
2: Ik ben Jan Hamming.
3: Dag.
2: En ik ben burgemeester van Zaanstad en ik kom even horen hoe het met je is na de explosie van kort geleden en de incidenten die hier al eerder hebben plaatsgevonden.
3: Ja, met mij gewoon goed op zich. Dat is allemaal in orde. Alleen inderdaad voor mijn kinderen dat ik dat dacht van wat minder fijn en wat minder leuk voor hun.
1: Schrok je heel erg van dit alles?
4: Ja, ik heb ook 3 kinderen. Die gaan alle 3 nog naar school, dus ze zijn best klein. En dus ik voel me eigenlijk niet veilig meer.
1: De burgemeester is nu brief aan het uitdelen met geruststellende woorden. Helpt dat dan voor u?
5: Een beetje. Het is op zich wel fijn te weten dat ze er alles aan doen. Dus dat is fijn. Alleen weet je niet wat er dan gebeurt. Want dat wordt niet verteld. Hmm. Dus dat zou ik meer concreet willen weten eigenlijk. Ja. Ja.
1: En burgemeester Hamming, nu is hier in deze straat een explosief afgegaan. Maar de week daarvoor is er ook een explosief aan de deur opgehangen. Die is toen alleen niet afgegaan. Ik begrijp, dat was alleen wel een heel heftig explosief.
2: Ja, het is een godswonder en groot geluk dat die niet is afgegaan. Want dat had tarwekampachtige taferelen kunnen veroorzaken.
1: Echt heel groot, hè, begreep ik.
2: Ja, dus daar zijn we ook buitengewoon bezorgd over. Dat dit soort enorme bommen hier worden aangebracht. En we prijzen ons gelukkig dat het niet is afgegaan. Maar het geeft wel aan tot wat voor gewetenloze acties mensen in staat zijn om kennelijk ergens wraak op te nemen.
1: Maar we zijn hier gewoon in een straat met allemaal kleine rijtjeshuizen. Die hadden er gewoon allemaal niet meer geweest. Ze hadden slachtoffers geweest. En ik begrijp, de dader die dit heeft opgehangen was ook niet... Ja, het was ook gewoon een jong iemand weer.
2: Ja, dus wat je ziet is dat we aan de ene kant ons enorm zorgen moeten maken om de bewoners. Hè, daar begint het mee. Hè. Dus we moeten alles wat ons bij macht is inzetten om te zorgen dat die weer veilig wordt. Dus dat die gasten dit niet doen. Maar ik maak me ook gewoon heel erg veel zorgen over de jeugd die kennelijk wordt verleid om dit soort acties te ondernemen. En misschien ook niet altijd weten wat ze doen. Ja. He, dus aan de ene kant moeten we bezorgd zijn over die explosieven die afgaan. Maar ook over het feit dat een dag daarvoor kennelijk een jongere wordt geronseld. Ja. Om als personeel te worden ingezet van de misdadige criminaliteit om dit soort moordwapens te plaatsen.
4: Alles trilde en ik werd er echt wakker van. En ik dacht meteen een bom.
1: En Roderick de Veen is van de politie Noord-Holland. Ja, al heel veel maatregelen heeft de burgemeester ingezet. De politie. Maar toch helpt het niet. Ze zijn echt heel brutaal. Zitten jullie nu niet bijna soort met de handen in het haar van... want dit gaat gewoon nu door?
6: Ja, het is natuurlijk heel zorgelijk en ook echt brutaal... dat ondanks dat er cameratoezicht is, dat er een woning is gesloten... dat we als politie recht bovenop zitten, dat er dan toch nog dingen gebeuren. Maar goed, het weten wat er speelt is 1, maar het voorkomen is natuurlijk 2.
1: Normaal is de politie vaak terughoudend, hè, tijdens lopende politieonderzoeken. Maar nu eigenlijk tijdens dit geheel zeggen jullie al van... jongens, ouders, pas op, let op. Waarom doen jullie dat?
6: Nou, wat we in deze conflicten hebben gezien, hè, die echt compleet losstaan van elkaar... hebben we meerdere incidenten gezien. Explosies, het beschieten van een woning, brandstichting, dat soort dingen. Echt ernstige feiten. En we hebben er ook echt mensen voor aangehouden. Inmiddels hebben we 9 mensen aangehouden. En 6 daarvan, dat zijn echt uitvoerders. Mensen die dingen gedaan hebben. En dat zijn echt jonge kinderen eigenlijk. Vanaf een leeftijd van 13 jaar, tieners. Ja, die eigenlijk dit soort hele zware misdrijven plegen. En dat baart ons echt zorgen.
1: Waar gaat dit naartoe dan?
6: Ja, dat is heel zorgelijk. Je ziet dat conflicten niet meer onderling worden uitgevochten... maar dat daar inderdaad kinderen voor worden ingezet... met heel veel tussenpersonen daartussen. Dat kinderen worden geronseld. En de opdrachtgevers, ja, die blijven eigenlijk buiten schot. En wij als politie doen daar ook uiteraard onderzoek naar. Die uitvoerders, die pakken we wel. Dat zien we in deze casussen ook. Hè. We hebben er 6 binnen zitten. Maar bij die uitvoerders komen en de tussenpersonen... ja, dat is lastiger, maar daar doen we wel ons uiterste best voor.
1: Hoe nu verder hier in deze regio? Want ja... de incidenten stapelen zich op.
2: Nou, het begint mee dat wij laten zien dat we naast de bezorgde bewoners staan. Dat we alles uit de kast halen om deze misdaad, dit excessieve geweld, onze stad uit te krijgen. Met kop en kont hier wegkrijgen en daar zullen we alles aan doen.
3: Ja, ja, dan zeker bedankt. En leuk dat je langs bent gekomen.
2: Ja. Dag.
0: Een verslag van Michael Komans. Huurders, sportclubs en buurtcentra worden extra hard getroffen als straks de salderingsregeling voor zonnepanelen stopt. En nu kunnen ze de opgewekte stroom nog 1-op-1 wegstrepen tegen het eigen verbruik. Maar vanaf januari is dat verleden tijd, weet ook huurder Wim Lozi.
7: Het gaat ons teerde €50 per maand kosten. En dat is niet helemaal eerlijk van onze overheid, want ze hebben ons eerst aangemoedigd om zonnepanelen te nemen. Dat hebben we nu gedaan, ook wij. En nu wordt in feite een stuk zekerheid wordt onder je voeten vandaan getrokken. En dat vind ik niet correct.
0: Het Nationaal Klimaatplatform maakt zich zorgen. Goedemiddag, Kees Vendrik, voorzitter van het platform. Kees, waarom worden juist deze mensen hard getroffen door de afschaffing van de salderingsregeling?
8: Goedemiddag. Wij maken ons vooral zorgen over inderdaad deze groep, de huurders. Maar ook de sportvereniging en de buurtcentra. Het probleem wat zij hebben is dat er, als je meer van je eigen stroom zou willen kunnen profiteren. En dat is eigenlijk wat het kabinet en de Kamer heeft beoogd met de afschaffing van die salderingsregeling. Ja, dan heb je daar wel investeringsruimte voor nodig. Moet je batterijen aanschaffen, et cetera. Ja, huurders gaan over het algemeen niet over het gebouw of het appartement waar ze in wonen. En sport- en buurthuizen, sportverenigingen, ja, die hebben niet zomaar middelen om daaraan mee te doen. En daar zie je dat het klem loopt. Ja, vandaar dat wij al een hele tijd hier een punt van hebben gemaakt. Het is ook een zaak van rechtvaardigheid. Laat ze nou meedoen in die transitie. Breng ze nou in positie dat ze mee kunnen doen in de volgende fase. Maar daar hebben mensen gewoon de middelen niet voor. En ze gaan er ook vaak niet over. En vandaar dat we hier een groot punt van maken.
0: Ja, Carlijn, fris even ons geheugen op. Hoe zat het nou precies met die salderingsregeling?
9: Nou, de afgelopen 22 jaar konden eigenaren van zonnepanelen opgewekte stroom direct wegstrepen tegen hun jaarlijkse verbruik. Dus de stroom die je dan op een zonnige zomerdag te veel opwekt en teruglevert aan het net, kan je in de winter dan weer gratis gebruiken. Maar dat verandert dus vanaf volgend jaar. In die nieuwe situatie betaal je voor alle stroom die je van het net haalt het volledige tarief, inclusief belastingen. En voor de zonnestroom die je teruglevert krijg je een veel lagere vergoeding.
0: Ja, Kees Vendrik, die salderingsregeling was dus ooit bedoeld als tijdelijk opstapje om investeringen in zonnepanelen te stimuleren. Kost de overheid honderden miljoenen per jaar. Je zou ook kunnen zeggen, ja, begrijpelijk dat daar nu een streep onder wordt gezet.
8: Ja, dat snap ik. Maar dan is het wel heel fijn als je mensen perspectief geeft. En dat je mensen niet in de kou laat staan met een hoge rekening. Dus dan moeten ze het zelf maar uitzoeken. En dat geldt ook voor die buurtcentra. Dat zijn maatschappelijke voorzieningen. Daar hebben we allemaal baat bij. En veel maken gebruik van zonnestroom. Ja, zorg dan dat ze dat ook kunnen blijven doen. En dat ze niet met een hogere rekening worden geconfronteerd. Hetzelfde geldt voor die sportverenigingen. Straks gaat de contributie omhoog. Dat is volgens mij wat we allemaal niet willen. Dus ik zou zeggen, er wordt flink bespaard met de afschaffing van de salderingsregeling. Laat nou tijdelijk een deel van die winst, die gaat naar de algemene middelen, die gaat naar de minister van Financiën. Gebruik nou tijdelijk een deel van dat geld om juist deze groepen, de huurders en de maatschappelijke voorzieningen, om die te helpen. Dat ze hier doorheen kunnen komen en dat ze ook mee kunnen doen in de volgende fase. We zien allemaal aankomen dat we meer aandacht gaan hebben voor zelf je eigen stroom gebruiken of gaan delen met de buren. Of allerlei andere toepassingen. Mensen die het zich kunnen veroorloven gaan waarschijnlijk straks ook nog een elektrische auto op aansluiten. Ja, dat zal de meeste huurders niet zomaar lukken. En dat geldt ook niet voor de sportverenigingen en de buurtcentra. Dus probeer hier nou wat te doen. En we weten dat dit ook wel de aandacht heeft van de politiek. Maar tot op dit moment is er nog niks geregeld. En vandaar dat wij hier aan de bel trekken. Samen met een hele mooie maatschappelijke coalitie van allerlei partijen. Uit de wereld van de huurders en de woningbouwverenigingen. En de sport- en buurtcentra.
0: Ja, want het advies is nu om de stroom direct te gebruiken als het wordt opgewekt. En waarom is dat aspect juist lastig voor buurtcentra en sportclubs?
8: Nou ja, dan moet je investeren. Dan heb je accu's nodig. Of je bent afhankelijk van een partij bij jou in de buurt. Om een hele grote accu aan te schaffen waar je gebruik van kan maken. Dat is niet zomaar geregeld. Dus vandaar mijn pleidooi. Geef nou tijdelijke steun om te zorgen dat deze maatschappelijke voorzieningen, deze sportverenigingen of buurtcentrum, maar ook de huurders, dat ze mee blijven doen en dat ze een volgende stap kunnen zetten. Help ze daarmee. Want juist hier vallen de hardste klappen. En ja, het zou dood en doodzonde zijn als mensen hierdoor gedemotiveerd raken en zeggen, nou, haal die zonnepanelen maar van dak af. Dat geluid horen we af en toe. Daar maak ik me natuurlijk ontzettend zorgen over. Want dat helpt de transitie helemaal niet. Dus hier dreigen we de verkeerde afslag te nemen. En ik hoop dat dat geluid gehoord wordt in de politiek en dat ze daarna iets mee gaan doen.
0: Ja. Ook de voorzitter van voetbalclub FC Weesp ziet de bui al hangen nu de salderingsregeling verdwijnt. Want het financiële voordeel voor de club is volgens hem belangrijk.
10: Dit maakt het wel heel moeilijk, omdat je eigenlijk alleen maar die verduurzaming kan doen als er echt geld teruggaat naar de leden onderaan de streep. En niet puur en alleen als groene hobby. Je wil eigenlijk zorgen dat, dat het voetballen goedkoper wordt voor je leden.
0: Ja, dit is precies uw punt, hè, Kees, Vendrik?
8: Ja. Ja, nee, het is, ik begrijp volledig wat hier aan misdrijft te gaan. En wij zouden het juist zo mooi vinden dat juist bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen profiteren van die hele verduurzaming. Met meer zeggenschap en regie over je eigen energiegebruik. En waar je het opwekt, hoe je dat doet, dat je er meer baas over bent, ook als sportvereniging. Ja, ja, en nu moet het straks uit de contributie komen als het tegenvalt. Ja, dat is precies de omgekeerde wereld.
0: Maar het is al sinds december 2024 bekend dat die regeling wordt afgeschaft. Dus waarom dan nu pas deze brandbrief aan de ministeries?
8: Nou, we hebben dit punt al vaker gemaakt. En we hebben natuurlijk ook gewacht op een nieuw kabinet. Want dat is natuurlijk ook ingewikkeld. De regeling wordt afgeschaft en vervolgens is er een jaar geen missionair kabinet in Den Haag. Dan wordt het ook ingewikkeld. We hebben nu toch er wat meer rugbaarheid aan gegeven, omdat wij nog steeds geen actie zien. Volgens mij wordt het probleem van de huurders en de maatschappelijke voorzieningen wel gezien in Den Haag. Maar er ligt nog steeds geen concreet voorstel op tafel. En de tijd begint nog wel te dringen. Want over 4 maanden is het 1 september, 1 januari.
0: De Woonbond en Edes vragen nu om een stevige eenmalige compensatie voor huurders van zo'n 540 miljoen. Hoe zou volgens jullie voorkomen kunnen worden dat kwetsbare groepen de dupe worden?
8: Nou, dit is een manier om dat te doen. Om te zorgen dat mensen die de smalste beurs hebben en over het algemeen ook wat later meedoen, zijn gaan doen in de klimaat- en energietransitie. Ja, door inderdaad de zonnestroom te gebruiken en zich daarvoor op te geven. Nou ja, zodat deze mensen in ieder geval door kunnen gaan. En zo'n voorstel van Edes en de Woonbond is een manier om dat te doen. Er zijn meerdere voorstellen denkbaar. Dat zullen we binnenkort ook bij het parlement neerleggen. Samen met de coalitie, waar ook Edes en de Woonbond deel van uitmaken. Zodat het parlement goed kan kiezen van nou, wat is nou een mooie manier om hier iets aan te doen en te zorgen dat iedereen verbonden blijft.
0: Hartelijk dank. Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform. En vanavond meer hierover in onze tv-uitzending om 6:30 op NPO 1. En waarom iets kleins dat je in je kledingkast hebt liggen helemaal niet zo onschuldig is, wat dat is, dat hoor je zo meteen. Dan zijn we terug met 1 Vandaag.
11: Radio 1.
12: VPRO. Die AfD regeert naar Frankrijk, lieve vrienden.
13: Extreemrechts behaalt een monsterzege in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. De eerste extreemrechtse overwinning sinds de Tweede Wereldoorlog.
14: We hebben het geschafft.
13: Wat betekent dit voor migranten, onderwijs, de band met Rusland?
15: Nog meer nationaalsocialismus, nog meer fascismus.
13: Luister naar een speciale uitzending van Bureau Buitenland. Met Jeroen Rijgaard en Lin Stro. Zometeen om 2:30
11: op NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
16: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
17: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
16: Ah, check.
18: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
19: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
18: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
19: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Vlieg met
14: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
20: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
23: Ga, zaal voor zaal, bordjes leeg.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: NPO Radio 1. 1 uur.
3: Mischa Blok.
4: We voelen het allemaal, de boodschappen worden duurder. Maar volgens Sander Schimmelpenning zijn die de afgelopen 5 jaar zelfs met 40% gestegen. Maar klopt dat ook? Je hoort het in Feit of Fictie zometeen in 1 Vandaag. Eerst het NOS Journaal met Levi van Eck.
5: Oud-premier Rutte had tijdens de coronacrisis niet door dat mensen in verpleeghuizen stierven zonder dat familie werd toegelaten tijdens de laatste momenten. Dat zei hij vanochtend tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Politiek verslaggever Lars Geerts, jij volgt de coronaforen. Hoe kan het dat Rutte dat niet wist?
6: Nou ja, Rutte zei dat de regels toen de tijd toestonden dat in de laatste levensfase van mensen in een verpleeghuis bezoek was toegestaan. Hij heeft in die tijd zelf zijn moeder verloren en kwam tijdens die crisis en merkte toen, in zijn geval, dat dit ook zo werkte.
7: Dat was mij, zeg ik eerlijk, in die mate niet bekend, omdat ik zelf ook heb meegemaakt dat juist er afgesproken was dat bijvoorbeeld verpleeghuizen, en ik heb dat persoonlijk meegemaakt zonder daar nou hier uitvoerig op in te gaan, maar nogal direct, dat wel degelijk verpleeghuizen de ruimte hadden om familie toe te laten in het geval van een ernstige verwachting van het overlijden van vader, moeder, vriend, vriendin, et cetera. En dat was, dacht ik, ook zo afgesproken. En toen ik zelf een telefoontje kreeg op het verpleeghuis, je mag er vannacht bij, toen herkende ik dat ook zo bedoeld was. En natuurlijk moest je allerlei maatregelen nemen om virusverspreiding te voorkomen. Maar toen kom ik na enige maanden weer bij een familielid terecht.
6: Ja, uit eerdere verhoren van onder meer een topambtenaar van VWS bleek dat veel verpleeghuisdirecteuren niet op de hoogte waren van die regels. En veel verpleegkundigen ook niet. En familieleden ook niet. En Rutte zei, dan is de communicatie daarover niet goed geweest. Dat had veel beter gemoeten.
5: En vorige week werd openbaar hoe voormalig minister Grapperhaus en De Jonge spraken over hun collega's in het kabinet. Rutte was de voorzitter van het kabinet. Wat vond hij daarvan?
6: Nou, hij was behoorlijk kritisch op de commissie vanwege die openbaarmaking. De commissie zegt zelf dat zij mee wilde aantonen dat er wellicht geen ruimte was binnen het kabinet voor tegenspraak bij Grapperhaus of tegen Grapperhaus en De Jonge. Rutte bestreed dat en zei er zelfs over dat het openbaar maken van die appjes schade heeft aangericht voor de toekomst.
7: Dat zegt mij helemaal niets. Mensen werken onder zeer hoge druk.
8: Mijn vraag was, wist hij hiervan?
7: Ja, ik was er best een beetje geïrriteerd over vorige week. Mensen werken onder zeer hoge druk. Dag en nacht. Het was een crisis die uiteindelijk 2 jaar duurde. En et cetera, et cetera. Zij hebben met elkaar een beetje die bonhomie dat ze elkaar die tekstjes sturen. Ik doe dat niet. Maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen stel. Dat is hun stel. Daar is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen. Ja, dat zal een volgende keer zal niemand dat meer doen bij een appje. Want dat komt dan op tafel, blijkt. En dat wordt allemaal voorgelezen. En daar is de hele samenleving dan een paar dagen mee bezig. Ja, ik vind dat helemaal niet zeggen. Het is dus niet fraai, dat weet ik ook wel. Ik pleit er ook niet voor. Maar het hoort bij het leven. En ik denk dat iedereen die nu dit verhoor bekijkt, dat herkent op kantoor, in bedrijven, dat je af en toe even van je afschreeuwt of een appje stuurt. Wat heeft die en die nou geflikt? En later, dat is helemaal niet per se kwaad bedoeld.
6: Nee, en Rutte zei daarbij dat door die openbaarmaking toekomstige bestuurders wellicht terughoudender zullen zijn in überhaupt communiceren met elkaar of niet meer via app of mail met elkaar zullen communiceren. En hij verweet de commissie eigenlijk dat ze suggereren dat andere ministers in het kabinet zich snel zouden laten wegblazen door Rutte en De Jonge en niet in staat zouden zijn geweest om voor zichzelf op te komen. En dat was absoluut niet zijn ervaring.
5: Politieke verslaggever Lars Geerts, dankjewel. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Verdaas, een onafhankelijke wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Dat staat in een rapport dat Verdaas aanbiedt aan minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Er is volgens hem veel meer geld nodig, gezien de forse investeringen waar rekening mee moet worden gehouden op de middellange en lange termijn. Ook de steeds extremere weersomstandigheden, zoals drogere zomers en veel regen in korte tijd, maken grotere budgetten voor waterbeheer noodzakelijk. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Gisteren vielen in het zuiden van Libanon zeker 4 doden bij acties door het Israëlische leger. Die waren volgens Israël een reactie op een droneaanval door Hezbollah afgelopen zaterdag. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De NPO heeft alsnog een officieel verzoek aan de minister gedaan om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. De NPO vindt dat er inmiddels genoeg reden voor is. Het commissariaat voor de media vroeg er vrijdag ook om. In de Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaar gemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Vrijdag maakte de politie bekend dat ze een klopjacht had geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. De man is nog niet gevonden. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Door nieuwe Amerikaanse en Iraanse aanvallen gingen dit weekend nauwelijks nog schepen door de straat van Hormuz, zoals olietankers. Die stijgende olieprijs merk je ook aan de pomp, zegt economieverslaggever Bart Kamphuis.
1: Een verhoging van meer dan een dubbeltje voor een liter euro 95 in een week tijd. En de markt die houdt er rekening mee dat die stijging wel eens zou kunnen gaan doorzetten. Dat komt omdat een perspectief op snelle vrede in het conflict, dat perspectief ontbreekt. En bovendien komt de nadruk steeds meer te liggen op het raken van economische doelen, oftewel olietankers.
5: De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer op veel plaatsen zonnig bij 25 tot 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar wel droog bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger.
4: Gaan we naar Wijnand Zwaan van de ANWB. Waar staat het vast?
9: Nou, de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Op de A58 van Tilburg naar Breda staat file door een ongeluk tussen Bavel en knooppunt Galder. 5 kilometer. En daar is de vertraging een kwartier.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
4: De gasvoorraad is nogal klein en daarom wordt al met een schuin oog gekeken naar kolen om ons warm door de winter te loodsen. Een luisteraar van ons vraagt zich af of dat wel genoeg is. Zometeen het antwoord. En Carlijn, ja, het leven wordt duurder en duurder.
10: Ja, ik denk dat we dat allemaal wel merken. En volgens opiniemaker Sander Schimmelpenning voel je het ook in je winkelmannetje. Mandje, hij zei
4: een
10: bij
4: leuk
10: Eva...
4: Woord, winkelmannetje.
10: Ja,
4: zou ik graag willen hebben.
10: Ik bedoel een winkelmandje. Hij zei bij Eva dat de boodschappen de afgelopen 5 jaar maar liefst 40% duurder zijn geworden. En of het echt zoveel was, zoeken we zo uit in de feit of fictie.
4: Nu eerst plastic kleding.
3: Misha Blok. Eén vandaag.
4: Overal in Nederlandse huizen zitten microplastics. En polyester is de grote boosdoener. 80% van het microplastic dat in huis zwerft komt van deze textielvezel, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Modeactivist Sarah Dubbeldam. Goedemiddag, Sarah.
11: Hoi, met Sarah. Hoi.
4: Hi, wat heb je aan?
11: Natuurlijke materiaal.
4: Ja, geen polyester. Want veel mensen denken bij microplastics aan verpakkingen. Maar als het gaat om kleding, waar zitten ze dan?
11: Ja, nou sowieso is de impact van we dragen ontzettend veel polyester kleding, synthetische kleding. Momenteel wordt dus 69% van alle kleding van synthetische vezels gemaakt. Waarvan dus vooral polyester. En ja, ik denk altijd, we kopen dus 60 kledingstukken gemiddeld per jaar in Nederland. Dus ja, reken maar uit per huishouden.
4: Ja, dat is nogal wat. En in dit onderzoek kwam dus vooral polyester naar boven als de boosdoener. Zit in gordijnen, in meubels en dus in textiel. Maar leg eventjes uit, wat voor stof is polyester eigenlijk?
11: Ja, polyester is eigenlijk... Ja, plastic textiel. Ik denk dat ook heel veel mensen zich dat al niet eens beseffen. Het wordt gemaakt van aardolie en daar worden dan hele fijne draden van gemaakt, zeg maar. En ja, de productie alleen al heeft enorm veel impact. Dus heel veel energie, hoge uitstoot, er zijn chemicaliën van nodig. Maar ja, dan hebben we het nog niet eens gehad over de microplastics.
4: Ja, maar het is ook het spul wat het zacht maakt, hè?
11: Je bedoelt als polyester toevoegen aan kleding?
4: Ja.
11: Ja, nou, ik spreek heel veel mensen hierover. En veel merken zeggen inderdaad, we voegen het toe om de levensduur te verlengen, om het beter te maken. Maar ja, materiaalexperts zeggen, dat is helemaal niet altijd waar.
10: Microplastics in je kleding, wat kunnen daar de risico's van zijn? Dit zegt textielonderzoeker bij Hogeschool Saxion, Laura Erkens.
12: Kleding die je thuis hebt, die draagt wel zeker bij aan het microplastic probleem. Er komt heel veel microplastics vrij bij het wassen van je kleding. Dat is echt al aangetoond. Er is nog niet zo heel veel onderzoek gedaan naar microplastics die vrijkomen bij het dragen van kleding. Maar ook daarvan verwacht ik dat dat zeker wel het geval is. Dus ik denk dat die microplastics die in het onderzoek zijn gevonden bij mensen thuis, dat dat zeker ook een deel van textiel afkomstig is.
10: Ja, want Sarah, waarom gebruiken kledingmerken de stof polyester?
11: Ja, het is dus eigenlijk sinds de jaren 70 echt een superpopulair materiaal op grote schaal. En eigenlijk als je daarover praat, dan denk je, wauw, het is fantastisch. Het is allereerst natuurlijk heel goedkoop. Dat is eigenlijk de hoofdreden waarom mensen het gebruiken. Op grote schaal beschikbaar, maar het is dus eigenlijk echt een alleskunner, zeg maar. Dus je kunt er bijna alles mee maken. Je kunt luxe zijdeachtige feestjurken kun je namaken. Je kunt wol namaken, sportkleding, dus alles. En qua draaggemak is het heel positief. Dus het is vormvast, kleurvast ten opzichte van natuurlijke materialen. Het kreukt bijna niet, het droogt snel. Ja, klinkt fantastisch.
10: Klinkt fantastisch, maar jij maakt je op sociale media hard voor duurzaamheid in de kledingindustrie. Waarom is polyester niet duurzaam?
11: Ja, omdat het gewoon echt een eindige fossiele grondstof is. Dus het breekt niet biologisch af en het laat natuurlijk de hele tijd die kleine vezeltjes los. Het heeft hoge productie-impact. En ja, wat ik zelf heel frustrerend vind, is dat het heel vaak voor niet nodige toepassingen wordt gebruikt. Dus bij werkkleding bijvoorbeeld kan het echt een functie hebben om de veiligheid te vergroten. Dus bij van die fluoriserende vestjes bijvoorbeeld, die moeten kleurvast zijn. Dus daarbij snap ik het. Maar het is gewoon, ja, het wordt vooral gebruikt om gewoon goedkope, slechte kwaliteit kleding te pushen die bijna niet wordt gedragen.
10: Ja, en verschilt het nog per stof of kledingstuk hoeveel microplastic ze afgeven?
11: Ja, enorm. En ik ben geen expert, maar ik weet, vlies is echt de allergrootste boosdoener. Dus daar moet je echt bij uitkijken. Maar ook van die, ja, van die lekkere fluffy truien waar je al van die losse vezeltjes ziet. En bij gebreide stoffen schijnt het ook sneller los te laten dan bij zwaar geweven stoffen. Dus daar kun je ook op letten.
10: En scheelt het dan als je kiest voor een polyestervrij alternatief? Ja, daarover zegt textieldeskundige Erkens het volgende.
12: Natuurlijke vezels, daar komen ook microvezels bij vrij. Maar dat zijn dan geen microplastics. Maar daar kunnen ook gevaarlijke of schadelijke stoffen in zitten. Dan moet je denken aan kleurstoffen die gebruikt zijn om het textiel te verven. Of bepaalde finishes die daarop aangebracht zijn. Om ervoor te zorgen dat je een bepaalde functionaliteit aan kleding of textiel toevoegt.
10: Nou, tot slot, Sarah, waar kunnen mensen op letten als ze kleding kopen en die hoeveelheid microplastics willen beperken?
11: Nou, in ieder geval niet dat als je nu polyester in je kast hebt, dat je het weg moet doen. Dat heeft ook geen zin. Dus wat er al is, daar kun je het beste zo lang mogelijk voor zorgen. Was het zo min mogelijk? Dat is heel erg belangrijk. Want daar komt inderdaad het meeste bij vrij. Ja, en bij nieuwe kleding kies ik het liefst voor biologisch afbreekbaar. Dus natuurlijke biologische materialen. En dat kan ook net zo goedkoop als polyester tegenwoordig.
10: Dankjewel, Sarah Dubbeldam.
3: Vraag 1 vandaag.
10: We hebben weinig gas op voorraad, maar wat als we een strenge winter krijgen? Dan moeten de kolencentrales volop gaan draaien en leveren die wel genoeg op. Dat wil Jan de Jong uit Egmond aan Zee weten. Goedemiddag, meneer de Jong.
13: Ja, goedemiddag, met Jan.
10: Goedemiddag. Maakt u zich zorgen dat we te weinig energie gaan hebben de komende winter?
13: Ja, het is nu heel erg actueel, want gisteren begreep ik dat die minister aan Europa gaat vragen om onze gasvoorraad maar tot 65% te vullen. Mm-hmm. En ja, als we van de winter zeg maar een krachtig hoger drukgebied krijgen boven Scandinavië, van half januari tot half februari. En als onze gascentrales en onze huiskamers verwarmd moeten worden door de CV, ja, dan verbruiken we ongeveer 2% per dag, is mijn inschatting. Dus na een maand zitten we dan nog maar op 5% om de rest van de winter door te komen. Dus mijn vraag is feitelijk, kunnen we dan de gascentrales afschalen? En onze vier kolencentrales, kunnen die dan het gas vervangen?
10: Dat gaan we vragen aan Martien Visser, emeritus lector energietransitie aan de Hans Hogeschool in Groningen. Goedemiddag, Martien Visser.
14: Ja, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Hoeveel elektriciteit kunnen we maximaal uit onze kolencentrales halen?
14: We kunnen ongeveer een kwart van onze elektriciteit uit kolencentrales halen.
4: Maar de gasvoorraad is ook laag, hè? Betekent dat dan automatisch dat we meer energie uit kolen gaan halen?
14: Ja, nee. We halen natuurlijk ook heel veel energie uit wind en uit zon. En dat samen met kolencentrales en ook nog wat gascentrales. Dat is eigenlijk onze elektriciteitsmix, zoals het heet. En iedereen levert zijn aandelen in.
4: Kunnen we een strenge winter aan?
14: Ja, als het een hele strenge winter is, wat er dan zal gebeuren is dat de elektriciteitsprijzen enorm omhoog gaan. En ja, dat betekent dat op een gegeven moment bedrijven zeggen van nou, ik produceer niet meer. En dat huishoudens zeggen van ja, dit kan ik niet betalen. Dus ik zet de thermostaat heel erg laag. Dus wat je dan krijgt is eigenlijk dat er minder gas gebruikt wordt als in een normale winter. En dat gaat wel ten koste van maatschappelijk leed.
4: Ja, want is het ook goedkoper om energie uit kolen te halen?
14: Ja, op dit moment wel, want de gasprijzen zijn enorm hoog. En dat betekent dat ook deze zomer, en dan zijn die kolencentrales strikt genomen niet nodig voor de leveringszekerheid. Maar je ziet dus dat die kolencentrales volop draaien. En daar sparen we gas mee uit, wat we extra in de gasopslagen kunnen stoppen.
4: Ja, maar ja, niet duurzaam.
14: Ja, niet duurzaam. Kolencentrales produceren per kilowattuur die ze produceren ongeveer 2 keer zoveel CO2. Dus het is niet fijn. Ja, dan hadden we misschien beter moeten letten op onze leveringszekerheid met aardgas. Of misschien beide wel. Ook sneller windmolens moeten bouwen, met name op zee.
4: Ja. En produceren onze kolencentrales alleen voor Nederland of ook voor andere landen?
14: Nou, het is zo dat er eigenlijk een Europese elektriciteitsmarkt is. Dus je kunt eigenlijk niet zo gauw zeggen van de Nederlandse kolencentrales of de Duitse kolencentrales. Het is samen produceren ze voldoende elektriciteit voor, zeg maar, Noordwest-Europa. En wat je ook kunt krijgen, zoals deze zomer, is als de Nederlandse kolencentrales uitgezet worden, dat wellicht de Duitse kolencentrales, en dat zijn bruinkoolcentrales, die dan veel meer CO2 produceren, die zullen dan meer moeten gaan doen. Ja. Want we blijven elektriciteit gebruiken.
4: Maar de conclusie is dus, meneer De Jong, hij komt de winter door.
14: Ja, hoogstwaarschijnlijk wel.
4: Sorry.
14: Oh, sorry.
4: Ja, Martien Visser, hij komt de winter door, hè, meneer De Jong?
14: Hoogstwaarschijnlijk wel, maar het kan wel heel erg duur worden.
4: Oh, goed. Nou, meneer De Jong, bent u tevreden met het antwoord? Beetje gerustgesteld?
13: Veilig is het antwoord. Joh, als iedereen de thermostaat op 17 graden zet van de winter, dan komen we erdoor.
4: Ja.
13: Maar als iedereen de thermostaat op 21 graden zet, dan wordt het een probleem.
4: Ja. En er zijn dus kosten aan verbonden.
13: Dus het is een tombola. Dus gaan we het redden of gaan we het niet redden? Dat is de vraag.
4: Dank voor uw vraag, Jan De Jong. En alvast een hele fijne winter. En dank Martien Visser, emeritus lector energietransitie aan de Hanse Hogeschool in Groningen. En heeft u zelf ook een vraag over dingen die u in het nieuws voorbij hoort komen en waar u zich over verbaast? En dat kan echt van alles zijn. Stuur hem dan in via onze website, kan dat, eenvandaag.nl/chat, of stel hem via de NPO Luister-app.

0: Ja, nou, mijn regisseur die waarschuwde al dat het een beetje een rommelig einde zou zijn van deze plaat. En dat is ook inderdaad zo. Dominic Fike, Baby Doll.
1: Feit of fictie?
0: Carlijn. De prijzen van boodschappen reizen de pan uit.
2: Ja, althans, dat zegt journalist Sander Schimmelpenning. En dat voor een nieuw seizoen van Sander en de Kloof onderzoekt hij waar het gevoel van die ongelijkheid vandaan komt. Want alles wordt duurder, maar volgens hem worden de kosten niet eerlijk verdeeld.
3: De afgelopen 5 jaar is er natuurlijk concreet veel gebeurd in de wereld. De energieprijzen zijn omhoog gegaan. Zeker juist mensen in bijvoorbeeld sociale huurwoningen die het al niet breed hebben. Die zitten vaak nog aan het gas. Gasrekening is gewoon ontzettend hoog geworden. Boodschappenprijzen zijn in 5 jaar tijd 40% gestegen of zoiets.
0: Ja, de boodschappen zijn in 5 jaar tijd 40% of zoiets in prijs gestegen volgens Schimmelpenning.
2: Ja, nou, dat die boodschappen duurder zijn geworden, dat gevoel hebben we volgens mij allemaal wel. En Peter Heijn van Mulligen van het CBS beaamt dat en zegt dat de stijging ook echt uitzonderlijk is.
4: Wat je ziet is dat de prijzen van boodschappen vooral in 2022 en 2023 hard stegen. Toen stegen ze in een kleine 1,5 jaar tijd met meer dan 20%. Nou, normaal stijgen de boodschappenprijzen maar heel beperkt, minder dan 2% per jaar. En zou je zo'n stijging van meer dan 20%, dat zou dan meer dan 11 jaar duren.
0: De prijzen stegen dus vooral in 2022 en in 2023. Hoe kwam dat?
2: Ja, dat weet retaildeskundige Paul Moers dan weer. Hij ziet 3 oorzaken.
5: De toenemende klimaatcrisis, wat echt een gigantisch probleem gaat vormen. Het tweede is de oorlog in Oekraïne, waardoor van alles in de markt verstoord is en de aanvoer van graanproducten verminderd is. En het derde is, we blijven maar afhankelijk van die fossiele energie. En je ziet weer dat nu met Iran dat ook weer helemaal fout loopt.
2: Ja. Er zijn dus meerdere oorzaken voor die stijging, waaronder dus die mislukte oogsten door klimaatverandering, het conflict in het Midden-Oosten, maar vooral de Oekraïne-oorlog was de reden voor die stijging in 2022 en 2023.
0: En is ook echt alles duurder geworden in de winkel?
2: Nou, het gaat dus om alle producten, maar Moers ziet wel enkele uitschieters.
5: De producten die echt heel veel duurder zijn geworden zijn vooral vlees. Dat is echt gigantisch omhoog gegaan. Maar ook de graanproducten, de koffie en de chocola.
0: Ja, vlees, graan, koffie en chocola. Misschien eventjes laten liggen dan.
2: Dat is wel moeilijk.
0: Ja, met welke heb je het meeste moeite?
2: Nou, koffie en chocola.
0: Koffie en chocola, ja. Oké. Ja, vlees, dat doet me helemaal niks. Zijn de boodschappen een grote kostenpost voor mensen?
2: Ja, er zijn natuurlijk wel meer rekeningen die betaald moeten worden, maar we moeten de impact van duurdere boodschappen niet onderschatten, vertelt Van Mulligen.
4: Het is best een belangrijk onderdeel van de bestedingen van mensen. Boodschappen, het verschilt een beetje per inkomen, maar dan moet je toch wel denken aan ruim 10% van alle uitgaven die we doen, doen we aan boodschappen. Dus het heeft ook nog wel impact op onze koopkracht als de prijzen van boodschappen hard stijgen.
2: Ja, de precieze impact van die dure boodschappen is natuurlijk wel individueel. Ook moet de kanttekening gemaakt worden dat de lonen inmiddels met 29% zijn gestegen. Dus de boodschappen zijn wel duurder, maar de meeste mensen hebben ook dus meer te besteden.
0: Terug naar Schimmelpenning. De hamvraag, is het feit of fictie? Zijn de boodschappen inderdaad 40% duurder geworden in 5 jaar tijd?
2: Dat antwoord heeft Van Mulligen.
4: 40% is wel wat aan de hoge kant, maar het klopt wel dat de afgelopen jaren boodschappen fors duurder zijn geweest. Als je de gemiddelde prijs van boodschappen vergelijkt nu met die van 5 jaar geleden, dan zijn ze 32% gestegen. Dus iets minder hoog dan Sander Schimmelpenning zegt, maar nog steeds wel veel hoger dan wat we in Nederland gewend zijn.
2: Ja, het is wel ietsjes te hoog ingeschat dus, maar Van Mulligen kijkt niet op van deze overdrijving.
4: Dat is niet zo vreemd. Maar wat wel bijzonder is, is dat sinds 2022, toen Rusland Oekraïne binnenviel, dat verschil tussen de gevolgsinflatie en de door het CBS gemeten inflatie structureel veel hoger is dan daarvoor.
2: Ja, Schimmelpenning heeft de prijsstijging te hoog ingeschat. Hij had het over 40% of zoiets. En dat is dus niet helemaal juist, maar komt wel dicht in de buurt. We noteren een klein feit.
0: Klein, of zoiets, hè?
2: Of zoiets.
0: Of zoiets. Of zoiets. 7 minuten voor 2:30, zometeen Bureau Buitenland hier op Radio 1. Nadia Moussaïd, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Nadia, waar ga jij het over hebben?
6: Nou, wij gaan het uiteraard bij Bureau Buitenland hebben over de historische winst van het AFD in Duitsland. De AFD, excuus. En wat dit betekent voor de rest van Duitsland en ook voor Europa.
0: Dankjewel, Nadia. Bijna het einde van deze Eén Vandaag, Carlijn.
2: Ja, scholen trekken alles uit de kast in de strijd tegen de vapende leerlingen. En RTV Oost die ging langs bij een school in Oldenzaal, waar leerlingen in de pauze, en daar was ik best wel verbaasd over, die mogen zelfs helemaal niet meer naar buiten, want dat is de manier voor de docenten om die kinderen beter in de gaten te houden. Maar ja, kinderen zijn inventief, gaan dan op zoek naar binnen, naar een plekje waar ze dat kunnen doen, op de wc. Nou, daar heeft de school dan ook weer een oplossing voor gevonden. Er zijn speciale vape-detectoren op gang. Nou, ik vind dat ze wel echt veel moeite doen voor die rookvrije generatie.
0: Er was ook al eerder in het nieuws, hè, dat een school verplicht dat je geen joggingpakken meer mag dragen, want ze willen de straatcultuur buiten houden.
2: Ja, ja.
0: Ja. Raisa Blommestein van Ongehoord Nederland zou zeggen Noord-Koreaanse praktijk.
2: Ja.
0: Dit was Eén Vandaag is vanavond terug op tv, 6:30 op NPO 1. Online zijn we er natuurlijk altijd via eenvandaag.nl. En daar kunt u ook een vraag stellen over het nieuws en chatten met onze collega's. Dankjewel voor het luisteren en nog een fijne middag.
1: Afro Tros, de omroep voor ons.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
7: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
11: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuisbezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
16: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
17: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
16: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
18: Ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
13: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
21: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
22: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
23: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
24: Een man uit België wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen naar China. De oud-topman van halfgeleiderfabrikant Belgan werd in mei opgepakt toen hij naar Peking wilde vliegen. Dat is allemaal vandaag pas bekend geworden. Belgan kwam 5 jaar geleden in Chinese handen en ging 2 jaar geleden failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer, vindt Delta-commissaris Koverdaas. De onafhankelijke wateradviseur van het kabinet vindt dat het budget van 11 miljard euro nu moet worden verdubbeld. Vooral de steeds extremere weersomstandigheden zoals drogere zomers en veel regen in korte tijd maken extra geld noodzakelijk. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. En ook werd een auto bestookt met een drone. In die auto zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. De NPO heeft alsnog een officieel verzoek aan de minister gedaan om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. De NPO vindt dat er inmiddels genoeg reden voor is. Het commissariaat voor de media vroeg er vrijdag ook om.
23: NPO Radio 1. VPRO.
25: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
6: Welkom bij Bureau Buitenland. Duitsland maakt een ruk naar extreem rechts. In de oostelijke deelstaat Sachsen-Anhalt heeft de AfD met bijna 44% een historische verkiezingsoverwinning geboekt. En voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog kan de partij die door veiligheidsdiensten is aangemerkt als extreem rechts gaan regeren in het oosten van Duitsland. En vandaag staat onze gehele uitzending in het teken van deze historische verkiezingsuitslag. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over.
26: A moment of triumph for the

0: gaan regeren in het oosten van Duitsland. En vandaag staat onze gehele uitzending in het teken van deze historische verkiezingsuitslag. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over.
1: A moment of triumph for the far-right AfD. Their best ever election result.
2: Wer ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, der weiß, dass nur noch die AfD uns retten kann.
3: Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben. Das muss man ganz deutlich so sagen. Die Menschen haben hier ein ganz klares politisches Zeichen hier in Sachsen-Anhalt ausgesprochen.
4: They're degrading the people around here all the time. Because of their sexual preferences, because of the color of their skin. Yeah, that's for me a Nazi. Of course, they are.
5: Das ist ein historisches Ergebnis und es ist ein ganz klarer Regierungsauftrag.
0: Ja, we hoorden zojuist de AfD-kopstukken die het een duidelijk signaal noemen en ze vinden dit een mandaat om te regeren. Maar ook ongeruste reacties. De vraag is natuurlijk wat dit betekent voor de deelstaat, voor Duitsland en voor de rest van Europa. Vanuit Duitsland, VRT-verslaggever Jeroen Reijgaard. En in de studio bij mij Lynn Stroh van het Duitsland Instituut en collega-presentator en Duitsland-kenner Sophie Derksen, die in de aanloop naar de verkiezingen door Sachsen-Anhalt reisde. Welkom allemaal.
6: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jeroen, ik begin even bij jou. Maar ik wil deze graag van jullie alle drie weten. Het is al, we hebben er allemaal een nachtje over kunnen slapen. Wat is het overheersende gevoel nu?
6: Ja, bij mij dat Duitsland toch wel veranderd is. Het is iets dat je ziet komen, hè. Het is iets dat opbouwt. Je ziet die AfD groter en groter worden. Maar dat het echt kon gebeuren gisteren, dat zo'n partij de absolute meerderheid haalde. Want ja, het is flinterdun, hè, of het nu gebeurt of niet. Maakt eigenlijk op zich niet zoveel uit. Maakt toch wel dat Duitsland echt veranderd is. En dat het niet meer het land is van 10 jaar geleden.
0: Ja, en Lynn, wat is bij jou het overheersende gevoel?
7: Nou ja, we zagen natuurlijk wel aankomen dat de AfD enorm ging winnen. Dus dat was, vond ik eigenlijk geen verrassing. Wat mij vooral verraste was de enorme opkomst. Echt veel, significant hoger dan 5 jaar geleden. Bijna 80% van de stemgerechtigden is naar de stembus gegaan. Mm-hmm. En daarin zie je ook wel dat vermoedelijk de AfD zoveel mensen heeft weten te mobiliseren die anders niet gaan stemmen. Dus dat heeft een enorme snaar geraakt in de samenleving. En dat vind ik ook een belangrijk signaal.
0: Ja. En Sophie, ja, jij komt rennend uit de studio van gisteravond. Gewoon
8: nou, ik heb even geslapen hoor, tussendoor, vrij kort. Maar het is wel natuurlijk een uitslag die natrilt in de deelstaat zelf, in Berlijn. Ook Merz, de bondskanselier en de minister-president in Sachsen-Anhalt zelf. Sven Schulze, die natuurlijk echt een enorm verlies te verstouwen hebben nu een persconferentie samen. Ik bedoel, dit raakt ook Merz, die natuurlijk beloofde de AfD te halveren. Enorme afstraffing geworden voor de CDU. SPD deed het redelijk. De Groene boekte wel winst, moeten we toch ook even noemen, in de deelstaat. Maar ja, voor een coalitie zonder de AfD zijn dus alle andere 5e partijen nodig. Wordt heel lastig voor de CDU. En wat mij dan toch wel frappeert is, ja, dat het toch ook lijkt alsof zij toch ergens ook wel overvallen zijn door dit enorme verlies. Ja, ze hebben lang met elkaar gesproken over kunnen we met de AfD of niet. Nou, nee is het antwoord daarop vooralsnog. Met die linken bestaat een onverenigbaarheidsbesluit. Daar willen ze niet mee samenwerken. Maar dat ze bijvoorbeeld over wel of niet met de BSW, de linkspopulistische partij, die dus nu zo belangrijk is geworden omdat die ook in het parlement is gekomen, dat ze er eigenlijk niet echt een plan voor hebben, dat fascineert me dan toch ook wel.
0: Je ziet een beetje een soort lamgeslagen oppositie. En los van die oppositie, Jeroen. Wie is blij en wie is in shock in Duitsland?
6: Ja, ik denk dat je de bevolking vandaag in 2 delen kan indelen. Hè. Zij die blij zijn en zij die in shock zijn. En zij die blij zijn, ja, dat zijn de mensen die voor de AfD gestemd hebben. En al de rest is in shock. Hè. Mm-hmm. Want het is een beetje de realiteit waar je hier tegenwoordig voor staat, heb ik de indruk. Ook gisteren toen ik aan een stembureau stond, je hebt mensen die voor de AfD stemmen en dan heb je mensen die voor die andere partij stemmen, zijnde de niet-AfD. Dat was zowat het gevoel dat je daar kreeg. En het toont aan dat die maatschappij echt in 2 gesplitst is vanaf nu. En je hebt dus 1 groep die vandaag euforisch is en zegt van kijk, dit is ons moment. Zie je wel wat wij toch maar kunnen doen als we willen. Ook al gaat het om Sachsen-Anhalt, een kleine deelstaat. Ja, en anderzijds heb je dan veel Duitsers die daar met wat verstomming staan naar te kijken en daar eigenlijk geen antwoord op hebben. En misschien ook niet altijd een antwoord op zoeken.
0: Ja, Lynn, hoe verklaar jij deze verkiezingsuitslag?
7: Nou, in Sachsen-Anhalt is het zo dat het gaat eigenlijk relatief goed met die deelstaat. Maar er zijn ook dingen

0: waarin het eigenlijk, waarin Sachsen-Anhalt eigenlijk toch achterloopt op het gemiddelde van Duitsland. Dan heb ik het over bijvoorbeeld de lonen of de pensioenen. En dat is een breder beeld in Oost-Duitsland. En die onvrede is daar heel sterk. En daar heeft de AfD heel erg op ingespeeld. En die heeft daar een gevoelige snaar geraakt. Door heel erg campagne te voeren voor de mensen in Sachsen-Anhalt. Hij heeft echt een regionale campagne gevoerd. Hij heeft ook lokale successen aangehaald en zo. Dus hij was heel erg zichtbaar. Hij was heel erg in de deelstaat. En tegelijkertijd heeft hij heel erg afgegeven op de landelijke regering van Merz. Hij zei ook dat Merz volgens mij het makkelijkste campagne voeren was voor hem, omdat hij het zo slecht doet.
1: Ja.
0: Dus in Sachsen-Anhalt is het eigenlijk zo dat die onvrede zich nu eigenlijk tot een eruptie heeft geleid. Ja. Door massaal op de AfD te kiezen.
1: Overigens, er is op dit moment de persconferentie aan de gang van Merz. En ik zie hier, misschien hebben jullie, Jeroen of Sofie, ondertussen meer informatie, maar ik kan hier zien dat hij in shock is over de winst van AfD. Mm-hmm. Zijn daar nog meer woorden die we kunnen geven?
2: Voor dit moment niet. Hij spreekt nu, Jeroen, dus het is lastig even samen te vatten. Maar dat hij gechoqueerd is, dat lijkt me vanuit zijn perspectief
1: evident.
2: Ja, evident.
1: Ja. Jeroen?
3: Wel, hij heeft daarnet al ook een interview gegeven, onder meer aan Reuters. En daar sloeg hij een soort mea culpa, maar dan zonder zichzelf te noemen. Eigenlijk zeer Merziaans. Hij schoof het door op de partij. Hij zei toen van, ja kijk, mijn partij slaagt er niet in om op emotioneel niveau verbinding met de mensen te maken. Ik vind dat toch wel grote woorden. En we kunnen bij de CDU ook niet gewoon fighter zo. We kunnen niet doen alsof er niets gebeurd is. Maar hij sprak ook over een tektonische verschuiving in Duitsland. Dus dat is toch ook wel wat. Maar hij zei wel vlak erna ook nog, kijk, mijn partij zal toch niet gaan samenwerken met de AfD, met extreemrechts. Ik blijf daarbij. En hij stelde de bevolking ook wel wat gerust door te zeggen van, of toch een deel van de bevolking gerust, door te zeggen van, kijk, Duitsland heeft tools genoeg in handen om de grondwet te beschermen tegen een extreemrechtse regering. Dat is wat hij vooraf aan die persconferentie al liet
1: weten. Dat is natuurlijk de grote vraag. Lin, jij wilde reageren.
0: Nou ja, ik vind het opvallend dat de AfD ook nu wordt gezien, en zeker in Sachsen-Anhalt, als een partij van hoop. Dat is gisteravond ook wel gezegd. Eerst was het echt een protestpartij waar mensen uit onvrede op stemden. Nu boeken ze eigenlijk succes op terreinen waar de CDU eigenlijk heel erg koploper altijd was. Hè? Dat zij de economie zouden redden, bijvoorbeeld. En nu geloven de mensen dus vooral dat de AfD dat gaat doen. En dat zij echt als een soort van partij van hoop worden gezien. Dat is voor mij wel nieuw.
1: En kun je heel kort nog samenvatten wat die punten dan zijn waarom mensen op deze partij hebben gestemd? Je noemt nu de economie. Is dat de belangrijkste factor?
0: Sociale zekerheid is ook een heel belangrijke factor. Mensen zijn in Sachsen-Anhalt heel erg boos geweest dat de energieprijzen zo enorm gestegen zijn. Dus sociale zekerheid is heel erg belangrijk. Wat ook een belangrijk thema is geweest, is migratie. Terwijl in Sachsen-Anhalt zijn relatief weinig migranten. Maar die onvrede over migratie is daar heel breed gedeeld. En daar heeft de AfD ook heel veel campagne op gevoerd. Hè, dat ze eigenlijk alle migranten zo snel mogelijk die deelstaat uit willen hebben. Een belofte die ze niet zo kunnen waarmaken. Maar dat zijn wel punten waarin die bevolking echt die Ulrich Siegmund en de AfD echt als
1: daar hebben ze mensen mee.
2: Maar waarbij wel belangrijk is, denk ik ook om aan te vullen, dat dat is inderdaad het gevoel dat ze gemobiliseerd hebben. Siegmund heeft een positieve campagne gevoerd. Riep, wij gaan ons land terughalen. Onduidelijk is welk land die dan precies bedoelt en welk deel van de geschiedenis hij zo naar terug verlangt.
1: Ja.
2: En dat het natuurlijk ook een echt heel extreem rechtse agenda is, in de zin van dat die AfD echt ook daar in de deelstaat voor AfD-maatstaven radicaal is. Ook belangrijk om te noemen. Kijk, de campagne was heel positief. Daaronder lag natuurlijk een zeer radicale agenda.
0: Ja.
2: Het interessante vind ik dat inderdaad mensen op straat, noemden mij dat ook vorige week in Sachsen-Anhalt, juist dat gevoel van, we staan aan de rand van de afgrond, economisch gezien, in deze deelstaat.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat gevoel heeft de AfD gemobiliseerd. En tegelijkertijd, als je kijkt naar de plannen die ze nu hebben opgeschreven, die zijn ook al doorgerekend. Daar zit een gat van 2 miljard met wat ze allemaal zich voornemen uit te geven. Dus hoe realistisch dit allemaal is, dat gaat natuurlijk nu ook moeten blijken als ze inderdaad aan de macht zijn.
1: Gaan ze het kunnen waarmaken?
3: Ja, als ik Als ik daar nog even mag op inpikken. Het is inderdaad het gevoel, hè. Ik ben naar de laatste partijbijeenkomst geweest. En als je daar aan de mensen vraagt, waarom stem je nu echt voor die AfD? Dan krijg je eigenlijk meestal als antwoord, zij luisteren naar de mensen. Mm-hmm. En er moet iets veranderen. En dat is zo vaag, hè. Dat is zo wollig. Eigenlijk, als je dan doorvraagt, ja, maar hoe luisteren ze naar de mensen en wat? Dan krijg je daar vaak niet een antwoord op. En dat is denk ik ook daar waar Merz naar verwijst, nu ook in zijn persconferentie. Want kijk, wij slagen er niet in emotioneel verbinding te maken, terwijl de AfD eigenlijk zijn succes inderdaad aan dat gevoel te danken heeft. Want heel wat van die kiezers zijn pak minder radicaal dan het programma van de partij, maar gewoon ja, omdat ze zogezegd luisteren of zouden luisteren naar de mensen, of op zijn minst dat gevoel geven.
1: Ja, maar heel even toch over die beloftes die zij nu dus doen. Lynn, kunnen ze die beloftes wel waarmaken?
0: Nou ja, veel beloftes niet. Tenminste niet meteen. Ze hebben heel wat beloofd in het verkiezingsprogramma, maar een deel is maar de verantwoordelijkheid van de deelstaat. Bijvoorbeeld het onderwijs en het cultuurbeleid, dat kunnen ze in de deelstaat bepalen, uitvoeren inderdaad. Maar nu is het überhaupt nog de vraag, komen ze aan de macht? Daarvoor moeten ze natuurlijk eerst aan de macht komen. Willen ze daar iets kunnen veranderen? Op landelijk niveau, aan het migratiebeleid, kunnen ze nog niet veel doen. Ze hebben natuurlijk wel hiermee ook een zetel in de bonds, of vier zetels in de bondsraad. Dat is eigenlijk de soort van de Eerste Kamer, dus waar de deelstaten vertegenwoordigd zijn. Dus zij kunnen wel meestemmen over landelijk beleid. Het is nog echt de vraag of in hoeverre ze dingen kunnen waarmaken. Dat moet allemaal nog doorgerekend worden. Want dat vind ik wel een interessant voorbeeld. Ze hebben bijvoorbeeld gezegd, ze willen de overeenkomst opzeggen met de MDR. Dat is de regionale publieke omroep. Nou, daar is al uitgezocht dat dat heel ingewikkeld is om zomaar de publieke omroep op te zeggen. Zij willen dat helemaal opnieuw opbouwen. Ze willen niet meer een rundfunk, maar een grundfunk, zeggen ze. Ze willen een echt terug naar de basis zonder politieke mening. En ze vinden nu de MDR veel te woke en te links en te duur en te democratisch. Ze willen dat compleet omgooien. Maar het zit zo verankerd in de Duitse grondwet, de vrije pers en hoe dat georganiseerd is, dat het op zijn minst 2 jaar duurt voordat het überhaupt zou stoppen, die overeenkomst met de MDR. En ook al zouden zij opnieuw beginnen, ze hebben alle middelen niet. Dus dan zou het zelfs nog duurder uit kunnen pakken voor de Duitsers, omroep.
1: Ja, en wat is die stand van zaken nu, Jeroen? Gaat de AfD nu wel of niet regeren? Wat weet jij nu?
3: Ja, het is bijzonder ingewikkeld op dit moment. Eigenlijk blazen ze zelf wat warm en koud, hè. Gisteren zei Sigmund
1: dat is
3: nog...
1: Dat is een Belgische uitspraak, want ik ken deze niet.
3: Ah ja, het komt er eigenlijk op neer dat ze enerzijds, anderzijds twee dingen door elkaar zeggen, hè. Oh, ja. De leiding in Sachsen-Anhalt met Sigmund, die zei zelf gisteren ook nog van, ik wil alleen met een duidelijke absolute meerderheid, met een stabiele meerderheid regeren, anders niet. Maar anderzijds hoor je dan de nationale kopstukken, hè. Weidel en Krupala bijvoorbeeld wel zeggen van, ja, we moeten met andere partijen toch gaan praten. Dus daar spreken ze elkaar wat tegen. En dan zit je natuurlijk met die kleine factor, de BSW, de partij van Sarah Wagenknecht, de links- en rechtsradicale partij, om het zo samen te vatten, die wat onverwachts in het deelstaatparlement gekomen is, die 5 zetels heeft, en op die manier wel wat een kingmaker is. Hmm. Die zeiden gisteren nog van, ja, wij willen alleen maar een partijloze minister-president steunen, een soort expertenregering. Jullie kennen dat beter dan wij in België. Wij willen daar ergens onze steun proberen aan te verlenen. Nu vandaag klinkt het dan toch ook dat ze zich bij een eventuele verkiezing van de minister-president zouden onthouden. Om heel veel technische uitleg ons te besparen, komt het erop neer dat ze op die manier eventueel ook weer een AfD-minister-president in het zadel kunnen heffen. Maar dat wil nog altijd niet zeggen dat hij dan een meerderheid heeft, het steun heeft. Dus het is op dit moment eigenlijk een waanzinnig ingewikkeld kluwen, waar je niet weet, raken ze er ooit uit? Wanneer raken ze er ooit uit?
1: Ja, dat Sophie, jij wil reageren.
2: Nou, meer dat we dat wel ook vaststellen, dat het nog steeds een scenario is dat mogelijk is, dat de AfD op die manier aan een absolute meerderheid zou kunnen komen met steun van de BSW in dus die verkiezingsrondes voor de minister-president. Het is nog steeds niet van tafel.
1: Ja, en als we dan even verder uitzoomen naar landelijk, hè, naar Duitsland. Welke conclusies verbindt de AfD op landelijk niveau in deze uitslag, Lynn?
0: Ja, dat zijn natuurlijk op een overwinningstoer zijn. Mm-hmm. Want dat is wat we natuurlijk gisteravond al hoorden van de AfD-kopstukken, die het gelijk een historische overwinning noemden. En ze hebben ook enorm de wind in de rug. Want het is een superwahljaar in Duitsland. Dat betekent dat er 5 deelstaten naar de stembus gaan. 2 zijn er al geweest. 2 West-Duitse in Rijnland-Palts en Baden-Württemberg. Ook daar heeft de AfD goede ogen gegooid, zeg maar. Dus ze hebben daar hun winst verdubbeld. De CDU heeft daar ook verloren. En er komen eind deze maand ook nog 2 belangrijke deelstaatverkiezingen aan, waar de AfD natuurlijk, zeker in Mecklenburg-Vorpommern, erg hoog in de peilingen staat. Berlijn komt er ook nog aan. In beide gevallen doet de CDU het daar ook niet goed. Dus dan zou je kunnen zeggen, dan zijn er 5 deelstaten een harde klap geweest voor de landelijke regering. En de AfD voelt natuurlijk enorme wind in de rug.

0: Ja.
1: Ja. Jeroen, wat denk je dat de conclusies zijn van deze winst voor de andere politieke partijen, landelijk?
2: Ja, Merz heeft één groot voordeel op dit moment. En dat is dat de peilingen landelijk zo slecht zijn dat zijn regering eigenlijk niet kan vallen. Als stel dat de CDU en de SPD er de stekker uittrekken. En ze hebben er ook echt, ja, als je naar die deelstaatuitslagen kijkt, wel reden voor om te beseffen dat het heel slecht gaat. Die populariteitscijfers van Merz zijn ook ongezien diep. Hè. Die doet slechter dan Olaf Scholz. En er werd lang gedacht dat dat bijna onmogelijk was. Dat is een van de voordelen momenteel voor mensen dat die peilingen zo slecht zijn, want ook dan zou de AfD goed scoren. Ja, de vraag is van wat gaan ze eraan verbinden? Hij zegt, wij kunnen met de CDU niet gewoon verder doen alsof er niets gebeurd is. Maar het eerste wat je dan vandaag hoort, is dat de CDU en de SPD weer beginnen te discussiëren over het hervormingspakket dat ze klaar hebben. Als je met mensen praat, ja, dan gaat het erover van beslis en stop met discussiëren. Als dan het antwoord de dag nadien is van oh ja, we moeten alles weer in vraag stellen, ja, dan ga je natuurlijk niet komen. Dus ik denk dat het nog wel wat aanmodderen wordt.
1: We gaan nog even verder kijken naar wat aanmodderen. Dus. Nou, dan zoomen wij ondertussen gewoon even uit.
3: Bureau Buitenland.
4: Nadia Moussaïd.
1: Ja, u luistert naar Bureau Buitenland vandaag, geheel in het teken van de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Ik praat erover met Jeroen Rijgaard, Lin Stroo en collega Sophie Derksen. En ook in ons tv-programma ging het over de AfD. Oost-Duitsland-correspondent, of voormalig Oost-Duitsland-correspondent Margriet Brandsma sprak over de internationale gevolgen.
5: Ja, kijk, dat er banden zijn tussen de AfD en Rusland is natuurlijk evident. Hè. Er zijn heel veel parlementariërs van de AfD die op bezoek gaan in Rusland. November vorig jaar is er een debat geweest in de Bondsdag, het Duitse parlement. Dat ging echt alleen maar over dit onderwerp. Toen kregen AfD-parlementariërs echt het verwijt. De vragen die jullie stellen, hè, de schriftelijke vragen, de mondelingenvragen op het gebied van defensie, dat zijn eigenlijk vragen misschien wel ingefluisterd door Poetin.
1: Ja, Sophie, wat kan deze uitslag nou, hè, in een deelstaat dus, voor gevolgen hebben, als we nu Margriet horen, voor de nationale veiligheid?
6: Ja, nou ja, Lin raakte er net al een beetje aan. Hè. Die deelstaten hebben hele grote bevoegdheden in Duitsland. Ze hebben een eigen politiemacht, maar bijvoorbeeld ook een eigen inlichtingendienst op deelstaatniveau. De minister-president die er dan straks komt, schuift dus ook aan in die bondsraad die Lin net noemde. Mm-hmm. De Eerste Kamer zo'n beetje van Duitsland. Op die manier heeft straks dus degene die de macht krijgt in Sachsen-Anhalt ook toegang tot allerlei gevoelige informatie. De grote zorg is, als het inderdaad de AfD is die daar aan de macht komt. De AfD is een zeer pro-Russisch georiënteerde partij. Ja. Wil dus wellicht samenwerken, weten we nog niet, met die BSW, die ook zo pro-Russisch is. Tegensteun, meer steun aan Oekraïne. Als die partij het voor het zeggen krijgt, ja, waar komt dan die gevoelige informatie, die Duitse gevoelige informatie, hè, zou die dan wellicht ook bij Rusland terecht kunnen komen? Dat is dus een zorg. En heel interessant vond ik gisteren Alice Weidel, de landelijk partijleider van de AfD, die viel gisteren ook bijvoorbeeld meteen de veiligheid weer aan. De veiligheidsdienst in Sachsen-Anhalt heeft gezegd, deze partij is bewezen extreem rechts. De AfD zegt daar altijd van, dat is allemaal maar laster, die dienst is politiek gekleurd. En dat soort ondermijnen van democratische instituties, dat zien we de AfD doen. En we zullen dat ze alleen maar meer zien doen nu ze de wind zo in de zeilen voelen. Ja. Dat gedachtegoed gaat natuurlijk meer ruimte krijgen in de Duitse politiek.
1: En als we dan dus kijken, ze zijn dus pro-Russisch. Wat zou dat kunnen betekenen voor de steun aan Oekraïne?
6: Nou ja, de AfD is pro-Russisch, de BSW ook. Willen dus geen steun aan Oekraïne. Ook dat geluid wordt dus echt omarmd door 44% van de kiezers in Sachsen-Anhalt. Ook dat heb ik op straat veel gehoord. Mensen koppelen hun economische zorgen aan, het is de armste deelstaat van Oost-Duitsland. Ze koppelen dat ook aan die steun aan Oekraïne. Mm-hmm. Onder het motto, waarom gaat daar wel geld naartoe? Dat Rusland ook niet toevallig natuurlijk afgelopen weken hybride aanvallen uitvoerde in Duitsland, voert de druk verder op. De Duitse regering signaleerde eerder ook verkiezingsinmenging door Rusland. Interessant is het antwoord in het AfD-kamp daarop is, dan moeten we de confrontatie met Rusland maar niet zoeken. Mm-hmm. Dus op die manier zie je dat die steun aan Oekraïne ondermijnd gaat worden. En dat is ook een geluid wat we in de Europese reacties gisteren al terughoorden.
1: Ja, wat zag jij aan Europese reacties?
6: Nou, interessant was bijvoorbeeld de Frans radicaal linkse presidentskandidaat Mélenchon, die, ik parafraseer eventjes, reageerde, als Duitsland weer extreem rechts bestuurd wordt, dan is het wel extra riskant dat juist Duitsland het eerste conventionele leger van Europa wil worden, zijn die hoge defensieuitgaven wel zo'n goed idee. Je ziet dus kortom dat radicaal links in deze in Europa deze uitslag ook aangrijpt om de discussie over de bewapening in Europa weer te heropenen. Natuurlijk zagen we ook felicitaties, met name van rechts in Europa. Wilders feliciteerde meteen. Het sterkt ook uiteraard heel rechts in Europa deze uitslag. We krijgen natuurlijk een hele golf van verkiezingen die eraan komt. Le Pen, Franse presidentsverkiezingen, ja. Meloni in Italië, Spanje, boksregering mogelijk. Ja, ook interessant, het Rassemblement National distancieerde zich eerder van de AfD, omdat ze die te radicaal vond. Het geeft wel aan hoe we deze AfD ook in Europees verband moeten zien.
1: Ja.
0: Nu, ja, ik wil nog even reageren, want in Oost-Duitsland hebben ze wel ook echt een andere band met Rusland. Tenminste, dat is ook historisch zo bepaald. Oost-Duitsland komt natuurlijk uit de DDR, is onderdeel van de DDR geweest, communistische staat, waarin ze natuurlijk onder de paraplu van Rusland stonden, maar even zo te zeggen. En ze hebben natuurlijk daar zijn bijvoorbeeld ook enorme protesten geweest toen het Russische gas werd afgeknepen. Dus dat er geen goedkoop gas meer naar Duitsland kwam. Toen werd er in Duitsland ook veel meer daar geprotesteerd, omdat die energieprijzen omhoog gingen. Omdat zij gewoon ook geografisch dichter bij Duitsland, of bij Rusland liggen, sorry. En ook meer het gevoel voelen van wij moeten op een of andere manier met Rusland samenwerken, in plaats van dat grote West-Duitsland die dat toch niet doet of niet wil.
1: Jeroen?
2: Ja, en als ik daar nog even mag op aanvullen, zelfs zijn verleden met Rusland wordt op een of andere manier verbloemd. Hè. Ik was ook op een van die meetings aan het praten met mensen die de DDR nog meegemaakt hadden voor de val van het IJzeren Gordijn. Ik verwees er ook naar van ja, en dat openlijk geflirt met de Russen. En toen zeiden ze van ja, we hebben zo lang onder de Russen geleefd en toen was de gas betaalbaar en werkten de ziekenhuizen.
0: Ja, precies.
2: Dus zelfs op die manier wordt er ook naar Rusland gekeken.
1: Ja, en toch als je geografisch kijkt, ligt Polen dichter bij Rusland dan Oost-Duitsland. De Poolse premier Tusk heeft ook gereageerd gisteravond met de woorden dat alleen idioten en verraders in Polen zich verheugen op de verkiezingswinst van de AfD. En de Poolse minister van Buitenlandse Zaken noemde het feit dat AfD bijna een absolute meerderheid heeft behaald een zorgwekkend teken. Even die woorden, hè, die Tusk hier gebruikt. Idioten en verraders. En ook nog met de wetenschap dat geografisch Polen dichter bij Rusland ligt. Wat maak jij hiervan, Jeroen? Is dat verstandig?
2: Goh, of het verstandig is, dat is op dit moment natuurlijk af te wachten. Maar ja, de band natuurlijk, het ligt geografisch dichter, maar je mag toch echt niet onderschatten hoe hard Oost-Duitsland voor energievoorzieningen bijvoorbeeld toch wel van Rusland afhankelijk was. Hè. Die Nord Stream-leidingen komen ook in Oost-Duitsland aan natuurlijk. Ja. En zij hebben zich daar volledig aan gelieerd. Dus ze hebben dat hier in het oosten van Duitsland echt ook wel in de huiskamer gevoeld en aan de gasfacturen.
1: Ja, Sophie?
6: Nou ja, ik toch ook interessant, hè? Die rechtse partijen in Europa, als we het daarover hebben. Daar hebben we natuurlijk gezien dat die altijd hun toon matigden als ze in de buurt van de macht kwamen. Dat is in Duitsland niet gebeurd. Die AfD, wordt wel gesuggereerd nu, lijkt eigenlijk juist achter die brandmuur verder geradicaliseerd. Dat slachtofferschap van niet mee mogen doen, hè, waar Lin ook aan refereerde, dat heeft de AfD nu ook maximaal kunnen uitbuiten in deze campagne.
1: En de brandmuur, even, daar bedoel je mee dat zij dus werden buitengesloten?
6: Ja, door de andere partijen werd gezegd, hè, daar kunnen we echt niet mee samenwerken. Jullie, die andere partijen stelden altijd, jullie AfD zijn een risico voor de democratie. Dat zeggen wij niet, maar dat zeggen ook de veiligheidsdiensten.
1: Ja.
6: Wij zeggen zijn de ware democraten, zeggen de AfD. En het dilemma is dus hoe om te gaan met een partij die als een bedreiging voor de democratie is aangemerkt, waar zoveel mensen zich achter scharen.
1: Ja, waar ze democratisch op gekozen hebben.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is het dilemma voor heel Europa.
0: Ja, de democratie heeft zegen gevierd. En dat hebben ze gisteravond ook heel duidelijk gemaakt.
1: Goed, dank voor nu. Jeroen Rijgaard, Lindstro en Sophie Derksen. Zometeen naar de Ster en het NOS-journaal Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dat na 2 uur. Dit was Bureau Buitenloop voor vandaag. En we zijn er morgen weer met Sophie om 2:30.
6: De mensen worden er moe van.
1: Nee.
4: Radio 1.
7: Eerder in de perstribune van Max.
8: De puber Fokkelien Ouwerkerk was vooral in een identiteitscrisis. Wie ben ik? Waarom is mijn haar groen vandaag? Je was judoka van het jaar.
9: Ja, toen was ik echt jong hoor.
8: En dan hebben we het over judoka van heel Nederland?
9: Nee, ik denk gewoon van de club eerlijk gezegd.
7: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week fotograaf en acteur Tom Hofman en tennisser Jesper de Jong.
10: Zondagmiddag 12 uur.
4: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. en gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
12: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
13: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
14: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
15: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
16: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
17: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
18: Blijf thuis.
17: Dan weet u hoe het echt zit.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: NPO Radio 1. 2 uur.
23: Hélène Plag.
24: Goedemiddag. Wat doet u als u denkt dat het ergens achter de voordeur niet pluis is? Een nieuwe campagne roept de omgeving van iemand op om in actie te komen. Hoe je dat dan doet en waarom het zo belangrijk is, hoort u zometeen in Villa VDB. Eerst nu het NOS Journaal met Levi van Eck.
25: De Duitse bondskanselier Merz heeft gereageerd op de verkiezingszege van de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Op een persconferentie sprak hij van een grote schok.
26: Ik kan Ihnen zeggen, we zijn alle zutiefst schockiert. We hebben het in deze vorm zo niet erwartet. We hebben het zelfverständlich te accepteren. Dat zijn de regels onze democratie. Maar met de gestrige dag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
25: Contact erover met correspondent Gienbald Duk in Sachsen-Anhalt. Gienbald viel erop aan de reactie van Merz.
27: Ja, er klonk behoorlijk veel ernst uit die woorden die je zojuist ook hoorde. Merz was diep geschokt, zoals hij zei. Dat had hij echt niet verwacht dat de AfD zo groot kon worden. En hij zei ook, ja, als zoveel mensen op partijen stemmen die de democratische beginselen in twijfel stellen, ja, dan kan je niet gewoon overgaan op de orde van de dag. Dan moet je dat echt even verwerken. En die uitslag, zegt hij, heeft niet alleen Sachsen-Anhalt veranderd, maar eigenlijk heel Duitsland. Maar tegelijkertijd wil hij zich ook weerbaar tonen. Hij zei dat bij een democratie weliswaar hoort dat partijen afgestraft worden en andere partijen plotseling groeien. Maar dat wat hem betreft één ding niet ter discussie kan staan, en dat zijn de normen en waarden van de grondwet. En die belooft hij ook te verdedigen. Hij zei dat zijn we ook schatplichtig aan grote staatsmannen als Helmut Kohl en Konrad Adenauer. En de Duitse regering zal daar ook voor staan. En dat wil hij ook graag aan de Europese Unie en aan de wereld overbrengen, zei hij. Want juist Duitsland met haar geschiedenis draagt een bijzondere verantwoordelijkheid om voor de democratie te staan. Dus ja, zeer grote woorden van de bondskanselier.
25: Ja, want landelijk groeit de druk op Merz om op te stappen. Lijkt het erop dat hij dat gaat doen?
27: Ja, dat ging hij zelf ook op in. Hij zei dat zijn persoon nu ook meer ter discussie komt te staan. Maar hij zegt dat hij vastberaden is om zijn huidige koers voor te zetten. De hervormingen die hij van plan is door te voeren in Duitsland uit te gaan voeren. En hij zei ook dat hij daar ook geen enkele plannen voor ziet om die verantwoordelijkheid op te geven. Zweerde ook nog dat zijn partij achter hem stond. Daar voelde hij zich kennelijk genoodzaakt toe om dat ook te benadrukken. Maar tegelijkertijd wilde hij ook wel iets van zelfreflectie tonen. Hij zei, we moeten ook meer doen dan alleen ons beleid uitvoeren en berekenen of het allemaal wel kan. We moeten ook vooral meer de emotie van mensen raken. Veel mensen in Duitsland hebben angst om hun toekomst, om de economie, om sociale zekerheid. Ja, en misschien heb ik die angsten ook onderschat, zei Merz. En die angst moet meer weggenomen gaan worden. Verder verwees hij ook nog naar de deelstaatverkiezingen die er nog aankomen over 2 weken. Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn. En hij zei dat er dan opnieuw een uitslag zal liggen die opnieuw geanalyseerd moet gaan worden. Dus dat ligt misschien enigszins ook een soort doorverwijs naar de komende verkiezing om daarna pas weer verder te gaan nadenken over zijn toekomst.
25: En de AfD werd altijd tot nu toe met de zogenoemde brandmauer geïsoleerd. Is dat nog houdbaar voor Merz en zijn partij?
27: Ja, er werd opnieuw ook benoemd dat de CDU niet met de AfD zal gaan regeren. De huidige premier van de deelstaat, Sachsen-Anhalt, de CDU'er Schulze, die zei bij deze persconferentie ook dat het nu ook aan de AfD is om een regering te formuleren, om te gaan bouwen. En dat zij ook die opdracht nu moeten krijgen. Maar de CDU zal niet in zo'n regering stappen dus.
25: Correspondent Gienbalduk, dankjewel. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. In Zuid-Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. 9 mensen kwamen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. En ook werd een auto bestookt met een drone. In die auto zaten volgens het Libanese staatspersbureau 2 hulpverleners. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd om de vergunning in te trekken van Omroep Ongehoord Nederland. Vorige week meldde bronnen al dat de minister de omroep uit het bestel wil hebben. Dat werd duidelijk na advies van de Commissariaat voor de Media, waarin stond dat ON geregeld niet voldoet aan de journalistieke kwaliteitseisen. Het lichaam van Ratko Mladic ligt opgebaard in een Servisch-Orthodoxe kerk in Belgrado. Mladic overleed eind vorige maand in Den Haag, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Vanmiddag is zijn begrafenis, vertelt correspondent Thijs Kettenis.
0: Officieel is dit geen staatsbegrafenis, hè? Dat heeft ook president Vučić gezegd. Die is ook niet aanwezig. Hij ontvangt vandaag de president van Oezbekistan. Dat had hij al eerder gepland. De manier waarop deze uitvaart georganiseerd is. Er is heel veel politie op de been om alles in goede banen te leiden.
25: Naar schatting zijn er duizenden mensen in Belgrado om afscheid te nemen van Mladic. NAC Breda heeft trainer Karel Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de eredivisie, maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de eerste divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Bij een warme zuidwestelijke wind wordt het 20 graden aan zee tot plaatselijk 29 in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt en minima rond de 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden.
24: Levi, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Wijnand Zwaan, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Guylaine. Ja, dat wisselt nogal. Op sommige plekken heb je toch behoorlijk wat vertraging. Vooral op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Want daar is de weg nu helemaal dicht tussen Amersfoort, Vathorst en Nijkerk. Dat komt door een technisch onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid vanaf Zwolle via Apeldoorn over de A1 en de A50. Het is een probleem van een wat langere duur. En ook de andere kant op gaat de weg straks helemaal dicht. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat een kapotte vrachtwagen stil bij Rilland. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Daar is maar één rijstrook open. Verder zien we wat problemen in het zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Er staat een kapotte vrachtwagen stil op de hoofdrijbaan. De rechterrijstrook is dicht. En de A16 van Breda naar Rotterdam is deels dicht bij de Drechttunnel. Het gaat om de hoofdrijbaan. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En je kunt er langs via de parallelrijbaan.
2: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
18: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
28: Ja, hoi.
18: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
28: Ja, dat kan goed kloppen.
18: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
28: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
18: Oké, okay. En waarom juist radio?
28: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
18: Oh, wat goed zeg.
28: En ik ga binnenkort ook op tv.
18: Zo.
28: Ja.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Eerder ANWB Rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
29: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: NPO Radio 1. Max.
23: Hélène Plag.
24: Goedemiddag, Jurgen geniet de komende 3 weken van zijn vakantie. Die had hij wel verdiend. Gelukkig heeft hij de sleutels van de villa door de brievenbus bij mij gegooid. Inclusief de gastenlijst voor vandaag. En ik ga zo praten over ongezonde en onveilige relaties. 1,5 miljoen Nederlanders denken iemand te kennen die in zo'n relatie zit. En toch ondernemen ze lang niet altijd actie. Ik heb het er zo over met Janine Jansen. Zij is lector geweld in afhankelijkheidsrelaties. En Barbara Godwald, die haar zus verloor door femicide. Karel de Rooij is de gast. Hij is Mini van het duo Mini en Maxi. En onlangs werd hij 80 jaar. Ter ere daarvan schreef hij een boek over zijn familiegeschiedenis en de grootste successen van het beroemde duo, waar hij dus de helft van vormde. En dan nog onze vraag van vandaag. De Nederlandse autocureur Loek Hartog, heeft u ongetwijfeld meegekregen, heeft afgelopen weekend een heldendaad verricht tijdens de GT-race in China. Hij redde zijn Britse collega uit een brandende Ferrari. En daar hoefde hij eigenlijk geen seconde over na te denken.
30: Het eerste wat ik me eigenlijk kan herinneren is dat ik een gigantische vuurbal zag. Dus ik realiseerde me direct, met zo'n klap en zo'n gigantische vuurbal moet je rekening houden met dat iemand niet in staat is om uit de auto zelf te kunnen komen. Met dat instinct gezorgd dat ik zo snel mogelijk op plaats delict was.
24: Ja, dat brengt ons bij de vraag, wanneer heeft iemand uw leven gered of heeft u misschien zelf een leven gered? Dat hoeven niet meteen de allergrootste verhalen te zijn, hoor. Mag wel natuurlijk, maar een gewond vogeltje redden of een verdwaalde schildpad horen er ook gewoon bij. Reageer nu alvast met uw verhaal via vdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app. Eerst maar eens naar onze huisvriend. Vandaag is onze huisvriend Sonny Motke, onderzoeksjournalist bij het Financiële Dagblad. Sonny, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Sila.
24: Je hebt een podcasttip voor ons. Vertel.
4: Ja, dat is wel opmerkelijk. Ik zat in het weekend heel lang in de auto. Ik ging een weekendje met het bedrijf naar de Ardennen. Ik zat vast in hele lange files. En ik ben normaal iemand... Ik luister wel veel podcasts, maar heel vaak denk ik na één aflevering of zo... toch weer opgespelbaar, doet niets. Nu kom ik via mijn algoritmes bij een hele interessante uit. Die heet Hunting the Suicide Salesman. Okay. Klinkt heel luguber.
24: Ja.
4: Is het ook. Begint heel luguber. Begint met allemaal waarschuwingen. Misschien nu ook even zeggen over zelfdoding. Dat je ook hulp moet zoeken. Dus ik had eerst een beetje onheimisch gevoel, terwijl ik echt letterlijk in een hele, hele zware file stond. Maar ik had, en daarom wil ik het over hebben, het ging echt letterlijk onder mijn huid zitten. Ik heb het gebinged in de auto.
24: Want waar ging het dan over? Zonder natuurlijk alles al prijs te geven. Maar...
4: Ja, een man uit Canada, die blijkt dus te moonlighten als een merchant of death, een koopman des doods. Hij was kok in het dagelijks leven, maar een bepaald poeder, wat je ook kunt gebruiken om bijvoorbeeld vlees mee schoon te maken, dat verkocht hij over de hele wereld aan mensen die zochten naar de snelste manier om dood te gaan. En het pijnlijke aan het verhaal is dat het allemaal via een online forum gaat, waar mensen naartoe gaan omdat ze niet kunnen spreken over hun problemen. Heel veel dingen zijn ook, net ook in Nederland bijvoorbeeld, is het moeilijk gemaakt om hierover te praten en ook om interesse te plegen. Dus mensen zoeken dan een uitweg. En deze man, en daarom ging het onder mijn huid zitten, was een soort aasgier die dan deed alsof hij een van hen was. Dat hij ook uit het leven wilde stappen. Catching the bus werd het zelfs genoemd. Een soort bijnaam. Maar ondertussen wees hij ze door naar allemaal sites van hemzelf. Waarmee pakketjes over de hele wereld werden gestuurd. En de man liep helemaal binnen. Ja, dat ging. Dat kwam wel heel erg binnen bij mij. Ook omdat het is geen classic true crime podcast. Maar ook eentje over een groot thema. Van hoe maken we dit bespreekbaar?
24: Want dit is wel echt gebeurd ook.
4: Het is echt gebeurd. Ja. Een jaar of 4 geleden kwam dit aan het rollen door een Britse onderzoeksjournalist. Die is ook naar Canada gevlogen, waar deze dader woonde. Heeft daar artikelen over geschreven, waarna de man is aangeklaagd voor hulp bij zelfdoden en uiteindelijk zelfs moord. En een paar maanden geleden heeft deze Canadees besloten om toch schuldig te verklaren, maar dan alleen bij hulp bij zelfdoding, waarbij hij hoopt dat hij er wat beter vanaf komt. Later deze maand volgt de strafuitspraak, maar hij kan zomaar 14 jaar de cel in draaien. En dan heeft hij dus wereldwijd honderden mensen geholpen bij zelfdoding. En het is hetzelfde voorgekomen dat iemand daarvan veroordeeld wordt. Ja. Dat is eigenlijk bij het doden van iemand die hij niet kent. En het meest lugubere van de podcast vond je, hij heeft meer aanklachten aan zijn broek hangen dan de grootste seriemoordenaars in de geschiedenis van Canada.
24: Bizar, ja. En daar dus ook nog eens heel veel geld aan verdiend. Is dat hetzelfde, Sonny, als dat poeder X of dat middel X?
4: Ja, misschien niet letterlijk, maar in grote lijnen wel. In Amerika noemen ze het sodium nitrate. Dat is, ik zal het dan niet vertalen, maar middel X. Dat wordt ook gebruikt in de industrie voor kleur toe te voegen. In de vleesverwerkingindustrie. Vlees wordt er soms roze van, wordt ook schoner van. En als je dat in pure vorm naar binnen neemt, dan sterf je aan een pijnlijke dood. Zuurstoftekort, braken, et cetera. En in Nederland is dat inderdaad... Dat kwam ook nog even in de podcast terug. In een bijzin meer aan banden gelegd. Ja. Via online platforms. Dat moet allemaal met strenge regels ook binnen Europa. Maar dat bleek dus in Canada niet het geval te zijn. En waarom ik dan ook zo aan die podcast bleef hangen, is het volgde met name de mensen die iemand verloren hadden en die dan de strijd aangingen met bijvoorbeeld Amazon. Om te zeggen, jullie verkopen de spullen waar mijn kind dood aan gaat. Ja. Maar ze liepen van muur naar muur naar muur. Omdat Amazon denkt, maar het is ook een product in de vleesverwerkingsindustrie. Ja, en dan denk je, het is heel goed dat we hierover blijven praten. En dat doet de presentator van de podcast ook heel goed. Want je kunt ook afhaken en denk ik wil het niet horen. Dus dit is niet fijn, misschien ook nu niet voor de luisteraar. Maar ik wil het toch doen, want het is belangrijk om hierover te praten. Omdat anders juist nog meer mensen juist naar dat soort websites gaan. Ja. En dus ja, ten prooi vallen aan aasgieren zoals deze Canadees. Kenneth Law heette die.
7: En ook de discussie dus over wel of geen hulp bij zelfdoding. Dat is natuurlijk ook iets wat ongetwijfeld speelt, ook in die podcast. Dankjewel, Sonny. Hunting the Suicide Salesman, dus de titel zegt al veel. Het is Engelstalig, wel pas gaan luisteren. Als u wil natuurlijk na de villa. Als u zelf gedachten heeft over zelfdoding of iemand in de omgeving, dan kunt u altijd bellen met 113. Dat kan anoniem, hoeft ook niet voor betaald te worden. En chatten ook op 113.nl.

0: Het is toch wel leuk dat Jurgen op vakantie is, maar met deze muziek is hij er toch een beetje bij voor mijn gevoel. The Isley Brothers met This Old Heart of Mine.
1: Helene Plag. Villa.
0: Ruim 1,5 miljoen Nederlanders denken iemand te kennen die in een ongezonde of onveilige relatie zit. En toch ondernemen ze lang niet altijd actie. En daarom focust het ministerie van Justitie en Veiligheid in de campagne Waar ben je? Zich op omstanders. Want hen wordt gevraagd om zich actiever op te stellen als je vermoedt dat er een onveilige thuissituatie is. Ik ga het erover hebben met Janine Jansen. Zij is lector geweld in afhankelijkheidsrelaties aan de Avans Hogeschool. En Barbara Godwald verloor haar zus door femicide en is adviseur intieme terreur en femicide bij Blijfgroep. Welkom allebei. Janine, als ik met jou mag beginnen, want dat is denk ik de eerste vraag. Hoe herken je een onveilige thuissituatie? Voor zover daar echt een makkelijk antwoord op te geven is.
2: Nou, dat is meteen een mooie vraag om erin te komen. Dat is inderdaad niet zo makkelijk om te zeggen. Tolstoj zei ooit, eerste zin in Anna Karenina, alle gelukkige families lijken op elkaar en alle ongelukkige families zijn anders. Maar wat heel erg kenmerkend is voor gevaarlijke thuissituaties, is dat mensen geïsoleerd raken. Ze trekken zich terug, zijn minder spontaan, noem maar op. En het is heel erg belangrijk dat een omgeving er ook alert op is, om ook alles doet, probeert om dat isolement tegen te gaan.
0: Dus dat is als afspraken worden afgezegd, er geen verjaardagen meer worden gevierd. Moet ik het zo zien? Dat
2: soort voorbeelden? Ja. Blijf volhouden, vinger aan de pols, hè, gaat het goed? Ook die campagne die nu gelanceerd wordt. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich ook ongemakkelijk voelen van, ja, wat is dan mijn verantwoordelijkheid en wat moet ik dan doen? En je hoeft nog niet eens zoveel te doen. Ik denk dat het belangrijk is dat je in de omgeving van mensen blijft. Niet alleen van iemand waarvan je denkt dat die slachtoffer is. Maar het kan ook zijn dat mensen door toedoen van stress bijvoorbeeld over bepaalde grenzen heen gaan. En het is goed dat je laat merken van, goh, hoe gaat het met jou? Ik maak me zorgen. Kan ik wat voor je doen? Kan ik je helpen? Zodat mensen ook voelen van, hé, hier let iemand op. Ja, iemand houdt de zaak in de gaten. Ja.
0: Barbara, was voor jou eigenlijk duidelijk of snel duidelijk dat jouw zus in een onveilige situatie, een relatie zat?
3: Het was voor mij al wel heel snel duidelijk, dat vertelde ze ook, dat de relatie waar zij in zat, dat die ongezond was. Dat die ook gevaarlijk was. Dat had ik op dat moment niet zo door. Omdat in 2020 die rode vlag en die waarschuwingssignalen rondom dwingende controle eigenlijk nog helemaal geen bekendheid hadden.
0: Nee, want kun je er voorbeelden van geven wat zij vertelde over dat het ongezond was of gevaarlijk?
3: Je kon het ook zien, net zoals Janine zegt, met dat het steeds moeilijker werd om af te spreken. Dus als we dan af wilden spreken, dan werd het soms afgezegd. Je kon het ook merken aan dat ze onzekerder werd. Ze vertelde ook dingen zoals dat hij de huisdieren had bedreigd. Dat zijn eigenlijk ook dat ze steeds minder vriendinnen zag. Dus dat zijn wel duidelijke signalen dat er gesproken was van een ongezonde relatie. Alleen als je de signalen niet herkent, dan kan het ook zijn dat je meer denkt van, ja, hoe lossen we dit op? En dat je dat dan in de verkeerde hoek gaat zoeken. Ja.
0: Hoe was dat bij jou? Naar je zus toe?
3: Ja, was bij ons ook zo. Ik zocht het ook in de verkeerde hoek. Wij waren eigenlijk meer bezig met hoe kunnen we hem helpen dat hij zich weer anders gaat gedragen als hoe kom je veilig uit deze situatie. Daar hadden we wel afspraken over gemaakt. Maar wat ik belangrijk vind dat we vooral ook naar buiten brengen is dat je als omstander gaat helpen met een slachtoffer. Of in ieder geval aanbiedt aan een slachtoffer dat je hulp inroept. Maar dan professionele hulp en dat je wil helpen om deze te zoeken.
0: Ja, is dat, Janine, iets wat vaker gebeurt? Dat men zich eerder richt op de dader, als ik het zo mag invullen, in plaats van de slachtoffer?
2: Nou, dat vraag ik me af. Ik denk dat veel meer mensen het slachtoffer op het netvlies hebben. Ja, daar gaat ook begrijpelijkerwijs meer sympathie naar uit. Uh-huh. En ik denk dat mensen ook heel erg bang zijn om iemand waarvan ze denken dat het misschien een geweldpleger is, om die aan te spreken. Als ik nog één kleine aanvulling mocht doen. Barbara die heeft het net ook over de dwingende controle. Heel belangrijk thema. Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat omstanders zich realiseren dat als we het hebben over ongezonde situaties, bijvoorbeeld huiselijk geweld, dat we het dan niet alleen over fysiek geweld hebben. Dus je moet ook ook niet alleen alert zijn op fysieke sporen van geweld, een blauw oog, een bloeduitstorting, dat soort zaken. Maar tegenwoordig, en ik denk dat dat heel erg goed is, hebben we steeds meer aandacht ook voor psychische vormen van geweld. Iemand wordt vernederd, op zijn nummer gezet, onzeker gemaakt. Je krijgt het gevoel dat je gek bent. Dat soort zaken. En dat zie je misschien ook minder goed, of daar ben je niet altijd alert op. En dan is het ook heel erg belangrijk dat je niet denkt in termen van losse incidenten, maar dat je alert bent op patronen. Dat zich iets ontwikkelt. Dat iemand steeds onzekerder wordt. Zich meer alleen voelt. Ja. En dus dat je ook niet alleen naar fysieke sporen kijkt.
0: Ja. Barbara, wat zou je zeggen?
3: Dat is helemaal waar wat Janine zegt. En als je eigenlijk kijkt, naar, er is hier ook door Justitie en Veiligheid onderzoek naar gedaan. En dan zie je ook dat eigenlijk 6 op de 10 wel iets gedaan heeft, maar dat ze moeite hebben met hoe ze dat moeten doen en wat ze dan moeten doen. Ja, en 4 op de 10 heeft dus ook niets gedaan als omstander. Ja, de reden dat je niets doet is eigenlijk omdat je afvraagt, kan het nog erger worden? Maak ik het niet erger als ik me hier mee ga bemoeien? Ja. En dat je je afvraagt, is dit niet een privézaak?
0: Ja.
3: Ja, en ze hebben handvaten nodig van hoe ga je dan met zo'n slachtoffer in gesprek. En je hoort ook van omstanders, dat kwam ook uit dat onderzoek, dat er eigenlijk wel behoefte is aan een onafhankelijke hulplijn waarin zij hier vragen over kunnen stellen.
0: Want ik kan me voorstellen, Janine, jij gaf natuurlijk ook al het advies om aan te geven, ik zie je of maak me zorgen om je. Maar het lijkt me, Barbara, maar dat kan jij misschien ook wel vertellen, ook wel heel lastig als diegene daar zelf niet over begint om het gesprek daarover te openen. Juist met alle dingen die jij net aangeeft, van het gaat mij misschien niet aan en misschien zie ik het verkeerd.
2: Ik denk dat het belangrijk is, als dat mensen in je nabijheid zijn, ook om het contact in stand te houden. Ook te laten merken dat je er bent. Hè? Dat je voor iemand openstaat en niet oordeelt. Hè?
0: Maar dat kan ook gewoon zijn van, joh, als er iets is, ik ben er voor je. Voel je vrij om bij mij met mij te praten.
2: Bijvoorbeeld, maar ook zorgen dat je blijft. Hè? Dat je niet weg laat filteren uit die omgeving. En dat je ook niet tegen mensen zegt, want dat is vaak heel erg pijnlijk voor slachtoffers, van ik snap niet dat je niet al eerder bent weggegaan. Ik begrijp niet dat je blijft. Mensen worden misschien ook niet altijd slecht bedoeld, soms heel erg normatief. Ja. En dat is dan eigenlijk nog een dreun na voor.

0: slachtoffer. Ja, ja. He, die heel veel beren op de weg ziet, om al dan niet weg te gaan. Dus als je zegt, ja, ik had al lang mijn biezen gepakt, ja, dat is heel pijnlijk.
1: Ja, dat dus zeker niet doen. Barbara, het is 6 jaar geleden inmiddels dat jij je zus bent verloren. Je bent inmiddels voltijd bezig met advies geven, hè, over intieme terreur, zoals we dat dan noemen, en femicide. Wat is er nou iets wat voor jou, wat jou betreft, echt nog moet veranderen op dit vlak?
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we heel veel aan scholing gaan doen. En dan zowel onder de professionals als onder de samenleving. En dat het heel belangrijk is dat we dit probleem erkennen. Want het is eigenlijk zo groot, het komt zoveel voor, dat het gek is dat we daar niet meer maatregelen op nemen. Ja, en daarnaast is het natuurlijk, we zijn bezig met die wet tegen psychisch geweld. Nou, dat is hartstikke mooi als dat er komt. Maar alles werkt pas als ze kunnen erkennen en herkennen.
1: Ja, en dat bedoel je dan met maatregelen vanuit de overheid? Of toch ook wel de omgeving die alerter en actiever moet zijn?
2: Ik denk dat
1: eigenlijk
2: je die combinatie nodig hebt. Niks werkt zonder elkaar. Dus we hebben die combinatie nodig. Dus we moeten en vanuit de overheid zorgen dat die tools er zijn, zodat we steeds beter weten hoe we kunnen handelen en wat we kunnen doen. Maar het is ook belangrijk dat we vanuit de samenleving erkennen dat er gewoon nog veel genderongelijkheid is, wat ook kan leiden tot huiselijk geweld.
1: Ja, want Janine, de neiging is natuurlijk, femicide is zo'n woord wat, nou ja, wat bij iedereen afgrijzen geeft, maar het stadium ervoor, dat is natuurlijk waar je de signalen eigenlijk moet zien.
0: Kijk, elke dode is er 1 te veel. En elk jaar komen ongeveer 40 vrouwen in Nederland op moord of doodslag om het leven. We hebben 1,3 miljoen slachtoffers van huiselijk geweld. En ik denk als we dat aantal doden verder terug willen brengen, dat we echt naar voren moeten en moeten investeren op de aanpak van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en alle andere vormen van geweld, zeg maar, in die intieme sfeer. Want die is heel erg gevaarlijk. Hè? Dat raakt ook mannen, maar met name vrouwen lopen daar grote risico's. En nou ja, de wereld staat in brand. En als je ook mondiaal kijkt, er gebeurt van alles. Maar als je een veilige samenleving wilt hebben, dat begint thuis. Thuis moet je ook als kind leren, hè, hoe je gedraagt, hoe je conflicten oplost. Dus als we thuis niet op orde hebben, daar betalen we als samenleving een megaprijs voor. Ja. En dat werkt generaties door, dat werkt in het hier en nu door. En mensen dragen die littekens een leven lang mee. En we moeten als samenleving gaan erkennen dat deze vorm van geweld is gewoon de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving. Ja, en dat is nogal wat.
1: Het vergt moed om het gesprek bespreekbaar te maken, maar doe het vooral en zonder oordeel dus. Zorg dat je er bent.
0: Ja.
1: Dank aan jullie beiden. Barbara Godwald verloor haar zus dus aan femicide en is adviseur nu op heel dit thema. En Janine Jansen, lector geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dank jullie wel. Maakt u zichzelf zorgen over iemand in uw omgeving? Laat ik dat dan ook zeggen. Dan kun je natuurlijk bij Veilig Thuis altijd terecht. Dan kun je ook advies krijgen anoniem. Die zijn te bereiken op 0800 2000, dus 2000, of veiligthuis.nl.
3: NPO Radio 1.
1: Daarmee is het 14:30 geworden. Leven van Eck heeft het laatste nieuws.
4: De Duitse bondskanselier Merz zegt geschokt te zijn door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en hij noemt dat dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. Een man uit België wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen naar China. De oud-topman van halfgeleidersfabrikant Belgan werd in mei opgepakt toen hij naar Peking wilde vliegen, maar dat is nu pas bekend geworden. Belgan kwam 5 jaar geleden in Chinese handen en ging 2 jaar geleden failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer, vindt Delta-commissaris Ko Verdaas. De onafhankelijke wateradviseur van het kabinet vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Vooral de steeds extremere weersomstandigheden, zoals drogere zomers en veel regen in korte tijd, maken extra geld noodzakelijk. En Frankrijk verwacht dat de wijnproductie een van de slechtste wordt van de afgelopen 30 jaar. De wijngaarden hadden deze zomer flink te lijden onder extreme droogte en hitte. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit.
1: Dankjewel, Levi. Erwin de Hart bij de ANWB. Erwin, hallo.
5: Hallo. Er staat een file op de A16 in Brabant richting Breda vanuit Antwerpen. Tussen Meer bij de grens en Knoop het Galder, 4 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht en de vertraging is ongeveer een kwartier. De Hardenbergenbrug, dat is een brug die een tijdje nog wel dicht zal zijn. Want door veiligheidsmaatregelen is die gesloten. Dan hebben we het over de A28 Utrecht-Zwolle in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Omrijden via Apeldoorn geldt voor iedereen. A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom, file van 5 kilometer bij Rilland. Door een kapotte vrachtwagen, 20 minuten vertraging. En op de N57 Middelburg-Bouwersdam tussen Middelburg-Noord en Sirooskerken een half uur vertraging.
6: Tot 4 uur. Villa VDB.
1: Misschien heeft u de beelden gezien. Tijdens een GT-race in China redde autocoureur Luke Hartog afgelopen weekend het leven van zijn Britse collega Ollie Milroy. Toen hij de Brit in zijn brandende Ferrari zag, twijfelde hij geen seconde. Hij stapte uit zijn eigen auto en sleurde de Brit uit het wrak. En vandaar dat de vraag van vandaag is: wanneer heeft iemand uw leven gered? Of heeft u misschien zelf een leven gered? Nou, reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl. En u kunt natuurlijk ook een bericht achterlaten in de NPO Live.

0: Ferrari zag, twijfelde hij geen seconde. Hij stapte uit zijn eigen auto en sleurde de Brit uit het wrak. En vandaar dat de vraag van vandaag is: wanneer heeft iemand uw leven gered? Of heeft u misschien zelf een leven gered? Nou, reacties kunnen naar villavdb@omroepmax.nl. En u kunt natuurlijk ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app. En we kregen al meteen een reactie van Katrien, een van de luisteraars. Zij studeerde in 1983 in Utrecht en regisseerde een één-acteur op een festival. Voor die voorstelling moest ze samen met collega Margreet een requisiet ophalen. En die stak de Katerijnensingel over zonder te kijken. Dus dat deed Katrien dus zelf. Margreet gilde meteen stop. En Katrien zei, daarmee heeft zij mijn leven gered. Kijk, dat is zo'n mooi verhaal, wat één woord dus al voor grote impact kan hebben. Louise Schalkoord is EHBO-instructeur en vrijwilliger bij het Rode Kruis. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Voordat we het over alle tips en tricks gaan hebben, heeft u wel eens iemands leven gered?
1: Jazeker. Ik heb verschillende keren moeten reanimeren. Ja, dat klopt. Oh. Ja.
0: En we horen ook vaak van reanimatie, dat heeft veel impact. En de kans dat het lukt is niet altijd even groot. Toch?
1: Nee, dat klopt. Weet je, je weet nooit verder wat het aan de hand is met het hart van deze persoon. Maar het is natuurlijk zo, als iemand bewusteloos neervalt voor je ogen, je moet gelijk handelen, want de eerste paar minuten zijn ontzettend belangrijk. En dit is wat je als leek en als EHBO, of als je dat geleerd hebt, kunt doen voor deze persoon. En dat is al heel veel. En sowieso hulp bellen, bijvoorbeeld 112, kan natuurlijk ook al heel veel betekenen voor die persoon. Ja.
0: Wanneer is het bij u goed gegaan en gelukt, een reanimatie?
1: Wij hebben in een vakantie, met vrienden waren we op vakantie op een boot. We lagen op een fjord in Noorwegen, zeg maar. En daar gebeurde iets met een mevrouw. En die hebben we met meerdere personen gereanimeerd. En uiteindelijk is een helikopter gekomen met een arts. En hebben wij later, toen wij het schip verlieten, van de kapitein gehoord dat de mevrouw het overleefd had. En heel goed ging. En het mooie daarvan is, en ik krijg nog steeds hier toch wel kippenvel van hoor, is dat haar kinderen, die waren ook aan boord. En die hebben uiteindelijk via Facebook het ons opgezocht. En toen kregen we een foto van mevrouw in volle gezondheid, zeg maar. En dat deed ons zo goed. Yeah. En ook met een bedankje van, goh, fijn dat je geholpen hebt, et cetera, et cetera. Weet je, en dat is echt fantastisch om dat ook achteraf te horen, dat deze persoon natuurlijk het goed doorstaan heeft, zeg maar. Ja.
0: Is het eigenlijk, want goed, u heeft dan de EHBO. Er is volgens mij één ding, je kunt weten wat je moet doen. Maar is er ook een verschil met het daadwerkelijk gaan doen?
1: Ja, zeker. Want we hebben het altijd over hulpvaardigheid. Hè. Hulpvaardigheid betekent dat je weet wat je moet doen. Een verbandje aanleggen, reanimeren. Wat doe je nou? Maar die hulpbereidheid is natuurlijk een tweede ding. En bij het Rode Kruis, als we gaan trainen, proberen we ook heel duidelijk de hulpbereidheid te verhogen van onze cursisten. He, want het is wel iets anders dan als je iets ziet gebeuren dat je ook gaat helpen. Of dat je denkt van ja, ik doe het eigenlijk niet. En we weten natuurlijk ook dat stress veel met mensen kan doen. Ja. Maar de hulpbereidheid proberen we wel in onze trainingen te verhogen. Door zoveel mogelijk te oefenen. Oefenen.
0: Oh, ik wou net zeggen, hoe train je dat dan? Maar dat is gewoon door een situatie
1: door
0: te wijzen.
1: Doen, oefenen. Ja. We kunnen dat op verschillende manieren doen. He. In de basisopleiding doen we oefenen op elkaar. En natuurlijk de reanimatie op speciale poppen. Maar als we gaan herhalen, hebben we ook lotusslachtoffers. Dat zijn mensen die kunnen heel mooi grimeren en wonden maken. En dan kun je wat realistischer oefenen. En daarmee maak je het natuurlijk nog realistischer. En nou ja, is het toch wel weer een ervaring extra, zeg maar, om het op een lotusslachtoffer te kunnen oefenen.
0: Hoor je dat ook van cursisten dan? Dat ze het anders ervaren en misschien meer die stress op dat moment ook voelen?
1: Nou, het komt natuurlijk, het is wel een andere ervaring, maar vorige week toevallig heb ik nog een hele training gegeven. En aan het eind vraag ik altijd aan de cursisten van, goh, naast dat je nu weet wat je moet doen, maar zou je ook gaan helpen? En dan zeggen ze toch, ja zeker, want ik heb het nu gezien en ik heb het gedaan, dus ik heb wel wat meer vertrouwen dat ik iets ga doen. En aan de andere kant, als je weet wat je moet doen, geeft het ook je wat rust, hè, in situaties. Dat is toch wel iets anders dan als je ergens voor staat en dat je denkt, ik weet het helemaal niet en hoe moet ik nou doen? En nu als je het wel weet, kun je ook wat meer rust hebben.
0: Ja. Heeft u een tip eigenlijk nog voor luisteraars?
1: Nou ja, het tip natuurlijk is volg een EHBO-cursus, want dat geeft je zo meer, veel meer kennis en vaardigheden. Dat zal één zijn, maar daarnaast ook, weet je, als je iemand ziet neervallen, bewusteloos, bel 112. En als je niet weet wat je kunt doen, 112, leg het uit en help je stap voor stap er

0: doorheen. Maar goed, hè, als je weet wat je moet doen, maakt wat ik al eerder zei een stuk rustiger voor je.
1: Ja, duidelijk. Ja. Hartelijk dank. Louise Schalkort was dat. Naar aanleiding van de vraag van vandaag dus, wanneer heeft iemand uw leven gered of heeft u zelf wel eens een leven gered? U kunt blijven reageren, hè, dat kan nog tot 4 uur. Mail naar villavdb@omroepsmax.nl. Wel even je naam en je nummer erbij zetten. Dat is natuurlijk mooi, want dan kunnen we u terugbellen. En reageren kan ook altijd via de NPO Luister-app.

0: Emily Sandé met Next to Me. Nou, in dit geval tegenover mij. Karel de Roy, daar zit hij. Beroemd geworden natuurlijk als Mini van Maxi. Het duo Mini en Maxi speelde over de hele wereld voor vaak uitverkochte zalen.
1: Karel de Roy en Peter de Jong beginnen hun carrière bij Doris. Daarna vormen ze het duo Mini en Maxi en zijn ze vaak te zien met gastoptredens in populaire televisieprogramma's. Mini en Maxi zijn bekend van zwijgende acts. Muziek speelt een grote rol in hun shows. Ze breken door met succesvolle theatershows in binnen- en buitenland.
2: The Silver Rose goes this year to Mini en Maxi in concert.
3: Karel de Roy en Peter de Jong, Mini en Maxi.
0: Ik hoorde in ieder geval de stemmen van Harmen Siese en Jos Brink.
4: Ja.
0: Met welke gelegenheid het precies was, dat weet u beter waarschijnlijk.
4: Ja. Ik denk dat het blijvend applausprijs was toen ze dit draaiden. Ook, ja. Nou,
0: is nooit vervelend om te krijgen, lijkt me, toch?
4: Heel fijn.
0: Bijna 60 jaar stond u op de planken, totdat 2 jaar geleden de carrière van Karel de Roy door een zware hartoperatie plotseling tot stilstand kwam. Een succesvolle solovoorstelling met zijn levensverhaal moest worden afgebroken en hij begon vervolgens aan een biografie te werken met de titel Wat had ik anders moeten worden? Die gisteren in een bomvolle Koninklijke Schouwburg in Den Haag werd gepresenteerd. Nogmaals welkom.
4: Ja, dank je.
0: Bent u nog helemaal vol van gisteravond?
4: Nou, ik moet je zeggen, het was een hardere aanslag dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Want
0: in de positieve zin?
4: Ja, in een positieve zin. Wat er is gebeurd, had ik me nooit. Ik ben echt wel een heel nieuwsgierig iemand, hè, mijn leven lang. Dus ik denk, mij pakken ze niet. Ik weet best wat er gaat gebeuren. Maar het is zo briljant beetgepakt.
0: In welke
4: dat
0: zin
4: het
0: dan?
4: Overviel me echt. En ik had de laatste. Dacht ik, nou ja, oké, er komen 200 mensen. Dat wist ik, dat mocht. En we zouden in de foyer, in de Koninklijke Schouwburg, wel mijn huis, een heerlijke plek, de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En ik denk, nou, misschien zijn er toch wel een paar jongens waar ik dan wel eens mee werk, of dames die in mijn stijl, in onze stijl, wat doen. En daar heb ik het bij gelaten. En ik heb ook niemand verder lastiggevallen tegen mijn gevoel in. En toen kwam ik gisteren in de Schouwburg. Toen kwam de man die de theatervoorstellingen boekt, die ving mij op, want die ken ik heel goed. Uh-huh. En die zei, ja, je vindt het wat stil hier, maar het is een beetje anders gelopen. De foyers, die hebben we. Er moet iets gebeuren, een lezing. Dus we hebben het toch maar in de zaal gedaan. Ik dacht toen al, ja, nou lekker gezellig, 200 mensen in de zaal. En ik loop met hem mee. Hij doet de deur open en ik zie de zaal vol. En toen zag ik het eerste balkon vol. En ik zag het tweede balkon. Ik zag de Engelenbak vol. En toen schoot ik vol. Ja. Zelf vol.
0: Mooi.
4: Ja.
0: Dat is toch een mooie eerbetoon.
4: Ja, iets wat je nooit dacht dat je zou gebeuren. En ook niet mee bezig bent.
0: Nee, dat is
4: ik vind het al mooi genoeg allemaal.
0: Ja. Wat had ik anders moeten worden? Ja, ik vond het een prachtige titel. En gezien de familiegeschiedenis is het ook best logisch natuurlijk. Ja. Dat dit het vak werd. Waarbij, en daar wilde ik eigenlijk gelijk naartoe. Want dat vind ik een prachtig verhaal. Die hutkoffer een hele belangrijke rol speelt.
4: Ja.
0: Daar zat zoveel in. Vertel eens.
4: Ja. Nou ja, dat is. Mijn moeder is 94 geworden, dus die werd wel oud. En er stond bij haar altijd een hutkoffer. En op een gegeven moment moest ze van de huis. Nog heel clever hoor. Ze was geen dementie of iets. En moest ze toch naar een verpleeghuis. En dus huis leeg. En toen zei ik, nou, ik zou die hutkoffer wel willen hebben. Dus die kwam bij mij thuis. Is daar ook. Ik wist wel een beetje wat erin zat, maar niet opengemaakt. En toen kwam ze te overlijden. En toen kwam inmiddels corona. En toen dacht ik, ik moet altijd wel iets doen. Hè? En als het met het vak te maken heeft, dan word ik alleen maar blij. Dus ik dacht, nou, ik ga die doos toch maar eens openmaken. En toen vond ik, we zijn allemaal heel slordig. Ik zelf eigenlijk ook, met recensies. Ik wil ze wel hebben, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
0: Ja.
4: En dan heb ik ze, en dan wil ik ze ook houden. En dan komen ze in een plastic zak.
0: En dit was een hutkoffer vol?
4: En het was een hutkoffer vol met knipsels. Kranten waar de mooie foto's in zaten. En een beetje slordige plakboeken. En dan ben ik in gaan grasduinen.
0: Ja, ja. En dan kom je eigenlijk gewoon het hele verleden tegen. Natuurlijk ook van uw vader, Nico de Roy.
4: Ja.
0: Voor de Rotterdammers, die heet natuurlijk de straat die naar Nico de Roy genoemd is.
4: Zeker.
0: Bij het Eendrachtsplein staan die prachtige portretten.
4: Ja, ja. Ook bij er is een straatnaam genoemd in Zevenkamp bij Rotterdam. Ja. En dan de mooie portretten van jazzmuzikanten bij de Nieuwe Binnenweg. Heet dat geloof ik, daarbij. Ja. Ja. Hij op het Eendrachtsplein. Ja.
0: Maar u heeft hem nooit zien optreden?
4: Nee. Ik was 12 toen hij overleed.
0: Ja.
4: En ik heb wel eens een keer met mijn moeder zijn we aan het wandelen. Want hij begon altijd 's middags om 5 uur. Zeg maar borreltijd. En het is wel een hele andere tijd. De mensen gingen toen wel echt naar de pianist toe, of de muzikanten die daar werkten. En dan begon om 5 uur, dan liepen we in Den Haag op de Ritzbar. Dat was op het plein. Op de plaats heette dat. En toen zag ik wel een rij buiten staan. Maar ik heb hem, dat was ik trots, maar ik heb hem nooit horen spelen. Nee.
0: Vindt u het jammer?
4: Ja, dat komt wel vaak in je leven voor dat je denkt, oh god, had ik die man maar meegemaakt. En hij had me ook nog wel ik had veel aan kunnen hebben. En ongelooflijk jammer. Ik had in mijn programma, wat ik in het Paradijs speelde, waar ik mee moest uitscheiden dan, door, je hebt het genoemd, helaas. Had ik op een gegeven moment van, ik wil nog even 1 keer naar hem luisteren, want er zijn heel veel dingen weg in de oorlog, natuurlijk. Verbrand uit Rotterdam, want hij kwam uit Rotterdam. Maar er is ook zijn toch een paar dingen echt bewaard gebleven. En onder andere een plaat met Louis Davis, onze grote cabaretier ooit. Ja, ja. En nog iets met een jazzorkest van Eddie Mink. Een van de eerste radio jazzorkesten.
0: Iets om te koesteren.
4: En daar zit een solo in, waar de pianisten nu van zeggen, ja, het is ongelooflijk.
0: Oh ja, mooi.
4: En dan ben ik weer blij.
0: Ja, ik wou het zeggen, in plaats van een trots, kan ik me voorstellen. Naar uw eigen carrière. Want ik weet niet of de meeste mensen het weten, maar u en Maxi, oftewel Peter de Jong, ontmoeten elkaar bij Doris. Maar dat was in de trein, begreep ik.
4: Ja.
0: Bij de auditie.
4: Ja, ja, daar was een auditie voor 400 jongelui hebben daarop ingeschreven. En de meeste uit Rotterdam. En er waren maar een paar uit buiten de stad Rotterdam. En Peter uit Delft en ik uit Den Haag, maar dat wisten we helemaal niet.
0: Die kwamen dus met de trein.
4: Misschien hebben we er heen wel in dezelfde trein.
0: Ja, mooi.
4: Maar op de terugweg hadden we dezelfde trein terug en wisten we van elkaar dat we auditie hadden gedaan. En dan was het op de terugweg uitstappen in Delft, Peter. En ik zeg, nou, wie weet, zien we elkaar. En dat is wel geworden.
0: Ja, ja, dat dacht ik. Jaren en jaren. Ik denk dat we over het succes van Mini en Maxi luisteraars helemaal niks hoeven te vertellen. Want
4: weet ik niet meer. Het gaat hard, hè?
0: Nee, denkt u dat?
4: Ja, denk ik. Wij hebben natuurlijk nergens. Ik ben heel goed bevriend geweest met Paul van Vliet bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? En die hoor je altijd nog wel door de radio, met een liedje.
0: Ja.
4: Maar je moet rekenen, wij met onze tekstloze programma's.
0: Ik wou het zeggen, het was natuurlijk muzikaal.
4: Je kan de radio aanzetten, maar je gaat ons nooit horen.
0: Ja, maar de gemiddelde leeftijd van de luisteraars, die ligt dusdanig op de leeftijd
4: dat ik zeker ken.
0: Nee, dat durf ik wel te zeggen.
4: Nee, het is ook zo, ja.
0: En wat ik mooi vond, is dat jullie zo'n onafscheidelijk duo waren. En op een gegeven moment kwam daar natuurlijk een eind aan door de gezondheid ook van Peter.
4: Van Peter, ja.
0: Maar wat ik nu begreep, en dat heb ik eigenlijk nooit zo geweten, is dat hij ook een beetje een soort beschermer was van uw gezondheid. Dat u een beetje
4: het
0: type was wat misschien veel hooi op de voorkant.
4: Ja, dus, ik denk dat ik wel weet een beetje waar je naartoe wil. En dat is ook echt zo. Maar of dat heel bewust over onze gezondheid ging, dat weet ik dan weer niet. Maar het ging wel over van laten we zuinig zijn.
0: Ja.
4: En Peter was daar meer mee bezig. Daar heb ik heel veel aan gehad. Dan
0: u was meer van gaan. Boeken elke avond op theater. Gaan. En Peter had meer zoiets van,
4: nou, maar op die snobbeltour waar we André van Duin tegenkwam, en die had er dan 4 op een avond. En Ria Valk had er 5 op een avond. Ben Kramer had er misschien wel 6. En toen en er waren we weinig komische nummers. Dus wij konden ook die kant al op. En zeker naar een heel succesvolle televisie, waar nog maar met 3 zenders. Waar al gauw bekend werd, toch?
0: Ja.
4: En dus iedereen wilde ons al hebben. Maar wij. Peter had eigenlijk wel gelijk. We hadden te veel spullen bij ons om even snel op te gaan. En dan even ons kunstje doen. Hè? En wij moesten altijd onze instrumenten mee. En dat waren niet 1, maar dat waren 3, 4. Dus je moest je stemmen. Daar begint het al mee. Je vingers moeten het doen op die viool en op de piano. En wat voor piano staat er? Dus Peter die had dan al heel gauw van, Karel, weet je wat we nou moeten doen? Volgens mij moeten we in een straal van 50 kilometer en dan hoogstens 2 doen. En ook nog het liefst niet na 12. Want onze stijl was nou niet om een feest, maakten wel feest, maar dronken moesten ze niet zijn. Want ze moesten wel luisteren en af en toe goed kijken.
0: Ja, ja.
4: En dan kwam de lach wel, maar waren ze dronken, dan kwam die op het verkeerde moment. Dus dat hebben we keurig allemaal gedaan.
0: En dat was het afschermen. Want ja, ik zit ook aan de tijd nu te denken. Want eigenlijk zijn we pas halverwege het verhaal. Bij de solovoorstelling.
4: Oh god, ja.
0: Bent u uiteindelijk wel in een burn-out gekomen. Daarom dacht ik eigenlijk, dan mis je toch dat maatje wat je een beetje in bescherming neemt.
4: Ja.
0: Inmiddels zijn we natuurlijk, kwam u net binnen en zei, het gaat gelukkig een stuk beter met me. Ja. Want ook een zware hartoperatie nog gehad. U had een mooi gedicht.
4: Ja.
0: Zou je dat willen lezen? Want waar voorheen het juist zonder woorden ging en met muziek, dacht ik, misschien is dit nu iets om dan het gesprek te eindigen met woorden en zonder muziek.
4: Ja, dat moet ik dan bijvertellen. Ik had dit als opening van mijn programma ooit. En ik zal hem eerst lezen en dan vertellen wat ik daarna tegen de zaal zei. En ik had een clowns-instrumentje, een concertina heet dat. Dat speelde ik Smile, de glimlach van Chaplin, gecomponeerd door Charlie Chaplin. En ik vond dat contrast van de lach en toch over de dood hebben, dat trok mij al aan, omdat ik daar misschien zelf al te veel mee bezig ben of was. Ik ga nu beginnen. Ik weet niet waar ik sterven zal. In eigen huis, in eigen ledikant, of juist ver weg in een heel vreemd land. Ik weet niet wanneer ik sterven zal, vanavond al na het avondeten, of zijn mij 100 jaren toegemeten. Ik weet niet hoe ik sterven zal, bij vol bewustzijn of in diepe slaap, dement, met wroeging of vol haat, heel vredig maar alleen, of in de armen van een vrouw, maar dan met velen daaromheen. Of misschien nu, ter plekke, ik begeef me op glad ijs, sterven in het harnas, in mijn eigen paradijs. En toen was dat afgelopen, het werd vrij stil. En toen zei ik, dat is een lekker begin hè, voor een vrolijk programma. En toen brak er al een lach los. En toen zei ik, maar het zat in de koffer van mijn moeder, want dat had haar huisarts aan ons gestuurd toen zijn vrouw was overleden. En verder kwam het programma helemaal goed, want je gaat toch ook voor de lachen.
0: Ja. Dat toch wel, uiteindelijk. Ik vind het mooi. Het is iets waar u dus wel mee bezig bent. Maar gelukkig is het niet nu.
4: Nee. Na gisteravond ga ik...
0: Echt nog even gewoon een paar jaar door.
4: Ik wil nog door.
0: Doe maar die eerste, die 100 jaren toegemeten.
4: Juist, ook mooi voor je.
0: Wat daarop houden?
4: Dat vind ik
0: wel mooi. Wat had ik anders moeten worden? Ja, de titel is fantastisch, het boek ook. Hartelijk dank.
4: Ja, heel graag gedaan.
0: En blijf gezond.
4: Dank je wel.
0: Ja, we hebben het over heldendaden ook deze middag. Of je iemand wel eens hebt gered naar aanleiding van een autocoureur, Loek Hartog, die dus zijn maatje in een brandende auto zag staan, geen moment twijfelde en dacht, ik moet hem redden. En vandaar dus die vraag, wanneer heeft u nou iemands leven gered of bent u wel eens gered? Marjan, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Bij jou is het redelijk recent geweest, begrijp ik, dat je iemands leven hebt gered. Wat gebeurde er?
5: Ja, exact 2 weken geleden was ik voor mijn werk. Ik zet wandel- en fietsroutes uit. En ik was in het bos en er was een fietser onwel geworden. En de mogelijkheid om hem zo snel mogelijk in het bos te krijgen, dat was eigenlijk ik. Dus ik heb hem in mijn auto gezet. Gezorgd dat hij passende hulp kreeg. En uiteindelijk met gillende sirenes afgevoerd naar het ziekenhuis. En daar heeft hij 4 stents gekregen.
0: Oh, wauw. Ja, jij zelf niet met sirenes, neem ik aan. Maar je hebt ervoor gezorgd dat die ambulance er heel snel was.
5: Ja, dat klopt. Ja, ik heb wel wat op mijn dak zitten. Dus ik viel wel op met lichten en zo, lichtsignalen.
0: Oh, okay. En, dat scheelde waarschijnlijk ook.
5: Zeker. En er komt niet zomaar een hulpdienst in het bos. Dus dit was de enige manier om hem zo snel mogelijk daar weg te krijgen. Ja. En we hebben eigenlijk sindsdien hebben we contact gehouden. En hij is mij heel erg dankbaar.
0: Ja, dat begrijp ik wel. Ja. En het gaat ook goed nu met hem.
5: En naar omstandigheden gaat het goed. Hij gaat een revalidatietraject. En het raakte me iets meer. Omdat mijn vader 2 weken daarvoor aan een hartstilstand was overleden. Dus dan is het fijn dat je toch een ander nog kan helpen.
0: Oh, wauw. Jeetje. Hoe gaat het met jou dan nu?
5: Ja. Het is niet lastig. Rouwen is hard werken. Maar we doen ons best. En er zijn ook mooie dingen om terug te kijken. Dus daar houden we ons aan vast.
0: Ja.
5: En, dat je dan toch iemand anders kan helpen. Dat maakt het toch weer wat... daar word je weer wat sterker van.
0: Ja, begrijp ik. Dankjewel Marjan voor jouw indrukwekkende verhaal. Ja, Karel de Roy zit hier nog mee te luisteren na die hartoperatie. Kunnen zich er alles bij voorstellen, denk ik.
4: Zeker,
0: ja, begrijp ik. Chantella heeft ook nog een verhaal. Ze heeft ooit iemand moeten reanimeren. Ze weet nog goed hoe ze heette, hoe ze eruit zag. Maar ze heeft alleen nooit geweten hoe dat afgelopen is. En dat is natuurlijk wel lastig. Ja, en ook iemands leven redden door een orgaan te doneren. Dat is natuurlijk ook een mooie manier. Henny heeft anoniem een nier gedoneerd en daarmee van een overlever iemand weer een leven gemaakt. Meteen ook een oproepje bij het bericht, schrijft hij, want er zijn veel nierdonoren nodig. Ik doe nog een ander oproepje, namelijk voor een tijdje terug. Na 3 uur spelen we natuurlijk weer dat spel waarin je historische nieuwskennis kunt testen. Maar we kunnen altijd nog aanmeldingen gebruiken. Dus als het je leuk lijkt en je denkt, ik weet eigenlijk best veel, meld je dan nu aan, villavdb@omroepmax.nl, of gewoon een bericht met al je gegevens achterlaten in de NPO Luister-app. En straks na 3 uur natuurlijk ook nog veel meer verhalen naar aanleiding van de heldendaden.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
2: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
1: Tessa van Viegen.
3: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
1: En Mats Akkerman.
4: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
2: Ja.
4: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
1: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
2: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden twee dagen
3: popcorn.
1: Haagse hindernissen.
2: Een operette.
1: Een podcast van WNL.
2: Politiek drama.
1: Nu op NPO Luister.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
9: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
13: Hélène Plag. Deze hele week staan we in de villa stil bij het pensioen. Naar aanleiding van een kamerdebat komende donderdag. En vandaag duiken we in onderzoek van ouderenbond AMBO-PCOB over je inblijven zetten voor de maatschappij na je werkende leven. Hoort er veel meer over in de villa na het NOS Journaal met Levi van Eck.
14: Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Verdaas, een onafhankelijke wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van €11 miljard moet worden verdubbeld. Volgens Verdaas zijn structurele investeringen nodig en is de opgave nog ingewikkelder door klimaatverandering.
15: Juist die combi van ofwel langdurige extreme droogte, een stijgende zeespiegel en af en toe op onvoorspelbare momenten heel veel neerslag. Dat kun je als je voor een groot deel onder zeeniveau woont en het moeras als het ware hebt drooggelegd. Dat kun je niet meer met techniek wegorganiseren.
14: Verdaas bood zijn rapport vanmiddag aan minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. De Hardenbergerbrug is dicht uit voorzorg, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. De Duitse bondskanselier Merz zegt geschokt te zijn door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van zijn zetels en hij noemt dat dramatisch. Een man uit België wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen naar China. De oud-topman van halfgeleidersfabrikant Belgan werd in mei opgepakt toen hij naar Peking wilde vliegen, maar dat is nu pas bekend geworden. Belgan kwam 5 jaar geleden in Chinese handen en ging 2 jaar geleden failliet. Na een reeks sabotageacties vorige week heeft de Duitse politie opnieuw explosieven gevonden bij stroomnetvoorzieningen. Alle 21 tot nu toe in Saksen gevonden explosieven zijn onschadelijk gemaakt. De politie is op zoek naar een man van 48, vermoedelijk een klimaatactivist, die in brieven de verantwoordelijkheid opeiste. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder had Rutte kritiek op de coronacommissie die vorige week privé-appjes van ministers over andere ministers openbaar maakte. Politiek verslaggever Lars Geerts.
0: Hij verweet de commissie eigenlijk dat ze suggereren dat andere ministers in het kabinet zich snel zouden laten wegblazen door Rutte en De Jonge en niet in staat zouden zijn geweest om voor zichzelf op te komen. En dat was absoluut niet zijn ervaring.
14: Rutte zei dat de appjes bedoeld waren om stoom af te blazen. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van deze zomer. Het weer, zonnige periode en vrijwel droog. Bij een warme zuidwestelijke wind wordt het 20 graden aan zee tot plaatselijk 29 in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt en minima rond de 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden.
13: Dankjewel, Erwin. Waar staan de files?
16: Nou ja, je hoorde het al in het nieuws. De Hardenbergenbrug, die ligt in de A28 Utrecht-Zwolle bij Nijkerk. In beide richtingen is de weg voorlopig dicht. En dat geeft richting Zwolle 5 kilometer file. Omrijden geldt voor beide richtingen via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Mensen rijden nu om via Harderwijk en daar komt de file op de N301 en de N308 vandaan. De N57 Middelburg richting Brouwersdam is dicht in beide richtingen door een ongeluk bij Middelburg-Noord. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid.
17: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
18: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
19: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
20: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
21: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: NPO Radio 1. Max.
24: Hélène Plag.
13: Goedemiddag en welkom terug. Pensioenen dus gaan wij het deze week over hebben. Met hoogleraar personeelswetenschappen Dorien Kooi en programmamanager Samer Ouder Worden Petra van Loon duik ik zo in een nieuw onderzoek van Ouderenbond AMBO PCOB over hoe belangrijk het is maatschappelijk betrokken te blijven na je pensionering. En terug naar toen gaan we terug naar 7 september 2011. Toen hoogleraar Diederik Stapel werd geschorst omdat hij jarenlang onderzoeksgegevens had aangepast en soms zelfs helemaal had verzonnen. En een nieuwe week van Ons Spel. Tijdje terug met vandaag kandidaat Meindert Russenhoven uit Breda die de eerste score neer gaat zetten. En we ook nog onze vraag van vandaag. Wanneer heeft iemand uw leven gered of werd uw leven gered? Reacties kan mailen naar villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Luister-app. die vraag heeft natuurlijk alles te maken met wat er dit weekend is gebeurd. Een autocoureur uit Nederland, Luke Hartog, die het leven heeft gered van zijn Britse collega. De auto van die collega die vloog in brand, een Ferrari. Hij ging die brand blussen, maar vooral belangrijk, hij haalde zijn maatje uit het wrak. Een heldendaad gaf de Brit ook aan. En vandaar dus dat wij de vraag stellen over heldendaden. Of u wel eens het leven heeft gered van iemand, of dat het andersom het verhaal was. Er zijn al wat reacties binnengekomen. Een bijzondere wel, het leven van Jeroen is ooit gered door de fotografen waar hij stage liep. Zij maakte een serie over een ziekenhuis en hij assisteerde haar met het licht. Ze moest een patiënt fotograferen die een echo zou ondergaan, maar die patiënt bleek er niet te zijn. En toen nam Jeroen zijn plaats in, kreeg voor de grap een echo van zijn hart. Maar wat bleek, er was echt iets mis. Hij had een aangeboren hartafwijking. Dus hij geeft aan, zonder die foto was hij er misschien wel niet meer geweest. En Elise liep in 1982 een Amsterdamse notenbar uit, zag een meneer in elkaar zakken. Ze is blijven praten met hem. Heeft een andere omstander gevraagd om de ambulance te bellen. Die was er 5 minuten later. En die meneer bleek uiteindelijk een epileptische aanval te hebben. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en Elise kreeg een complimentje van het ambulancepersoneel. Ja, dit zijn zo wat van de verhalen van onze luisteraars die binnenkomen. Erik de Zwaar is traumapsycholoog en ook actief als psycholoog bij de brandweer. Meneer de Zwaar, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
13: Zit een heldendaad in ieder van ons eigenlijk?
2: Ja, op zich potentieel wel, maar eigenlijk gebeurt er in het brein toch heel wat tussen de eerste automatische activatie en het opmerken dat iemand in nood is en de daadwerkelijke actie. Dus er zijn toch wel heel wat dingen die samenkomen. Er is de inschatting, de persoonlijke activatie, de angst voor het gevaar, de inschatting van het eigen kunnen. En dan toch ook wel de aanwezigheid van een geluksfactor zit er altijd een beetje bij. Dus we moeten ons gaan vragen van wat maakt dat de ene persoon tussenkomt en de andere niet. En wat is nu het effect van training? En wat is eigenlijk het effect van toeval of van gewoon handelen uit overlevingsgedrag? Ja.
13: En zijn er op al die vragen al antwoorden? Of is dat iets waarvan u zegt, daar zouden we nog nader onderzoek naar moeten doen?
2: Ja, we zeggen als wetenschapper altijd dat er nader onderzoek nodig is. Maar eigenlijk, als ik het even bekijk als een hele sequens, dan denk ik, is het opmerken dat iemand in nood is. Dat is een aangeboren capaciteit. Er is de automatische reactie-oriëntatie. Dat is een aangeboren capaciteit.
13: Is dat fight-or-flight-idee?
2: Fight-or-freeze.
13: Die hadden we ook nog, ja.
2: Als je denkt, ik kan het wel, dan kom je dichterbij. De doorsnee mens heeft geen inschatting van hoe heet een auto is als die in brand staat. Nee. En merken we bij de brandweer wel dat we soms een paar meter op afstand moeten blijven van die auto en dat we die zelfs met een gewone blusser, zoals die in elke auto aanwezig is, dat we dat niet geblust krijgen, dat we echt wel grote middelen nodig hebben.
13: Ja.
2: Dus daar doorheen gaan, door die barrière van hitte, met een impuls om te helpen die spontaan kan ontstaan naarmate een situatie meer of minder bekend is. En dan ook nog te weten wat je moet doen. En daar komt dan de training tussen. Want training geeft natuurlijk kennis over procedures.
13: Ja.
2: Niet alleen over reflexen, over procedures, over hoe je eigenlijk zoiets tegemoet gaat. En hier gebeurt natuurlijk heel veel in de impuls.
13: Maar ook wel en dat je natuurlijk wel geleerd hebt.
2: Handelen met de bescherming voor jezelf, dat is dan iets dat je als hulpverlener aanleert. Uh-huh. Maar we merken dat helden daar eigenlijk minder bij stilstaan.
13: Ja, maar die combinatie, als ik het zo hoor, maakt het denk ik toch best zeldzaam dat mensen echt een heldendaad verrichten.
2: Dat is zo. En wij weten uit onderzoek dat de kans kleiner is om heldendaden te verrichten naarmate je ouder bent, een gesticht gezin hebt, je kinderen hebt. We zien het in gevechtssituaties, bijvoorbeeld soldaten die heldendaden verrichten zijn vaak hele jonge soldaten die weinig verbindingen hebben met kinderen. Die moeten nadenken van als ik dit doe, dan zie ik misschien mijn kinderen niet meer. Dus het is echt wel het overgaan tot de impuls, het overgaan tot de actie, gaan en dan hopen dat het goed afloopt.
13: Ja, ja, is misschien ook inderdaad of je ook nog andere mensen hebt die op jou rekenen, van je houden en heel graag willen dat je in leven blijft, die dus een rol spelen daarin, als ik u zo hoor. Qua
2: wat ik hier belangrijk vind, is dat we begrijpen dat de impuls tot redden niet getraind hoeft te zijn. Dat alleen de kennis van de procedure, dus de kennis van hoe moet ik het doen, die is natuurlijk sterk afhankelijk van de training die je hebt.
13: Ja.
2: Je maakt meer kans om meteen op het juiste gedrag te vallen als dat gedrag in realistische omstandigheden aangeleerd is. Hè. Dan denk ik aan leden van speciale leger- of politieeenheden.
13: Maar ook de EHBO, daar hadden we het vorige uur over met de mevrouw. die zei, als je die EHBO-trainingen goed doet en ook met lotusslachtoffers werkt, dan leer je wel wennen aan de situatie en zul je ook eerder handelen.
2: Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Ik heb zelf een achtergrond in militaire eenheden, in gevechtseenheden. En ik herinner me nog zeer goed onze basisopleiding, onze basisdrills, de reactie die je moet hebben als soldaat als je onder vuur valt. Maar evenzeer bij de brandweer of bij ambulancepersoneel het terugvallen. Terwijl eigenlijk het deel van je hersenen dat doet nadenken eigenlijk ondergeactiveerd is. Dus je valt echt wel terug op het deel van je hersenen dat je aanstuurt tot zuiver overlevingsgedrag.
13: Wat is eigenlijk...
2: betekent dat je een aantal risico's ook niet meer ziet. Je houdt daar geen rekening mee en je stormt er gewoon op af. En dat is dan iets wat we achteraf een heldendaad gaan noemen.
13: En achteraf, meneer De Zwaar, wat is de impact eigenlijk als je hulp hebt verleend? Dat zal misschien ook verschillen of het wel of niet gelukt is.
2: Jawel, als het gelukt is, geeft het je toch wel een zekere roes. Het is mezelf overkomen van mensen uit zeer benarde situaties mee te gaan bevrijden. En het geeft een soort van roes. Maar achter die roes komt toch ook wel het inzicht van oei, dit had echt wel heel verkeerd kunnen aflopen voor mezelf.
13: Ja. En dan?
2: En ook wel toch, in dit geval zijn het collega's, maar zelfs als het een onbekend slachtoffer is, een zeer grote behoefte om het slachtoffer te gaan ontmoeten.
13: Ja, dat hoorden we net in de verhalen die we net van luisteraars hoorden. Ook juist heel erg dat contact na afloop, hoe belangrijk dat is en hoe dierbaar dat ook wordt eigenlijk.
2: Precies, in twee kanten. De ene kant, het slachtoffer dat wil eigenlijk zijn miraculeuze hulpverlener kunnen bedanken. En die hulpverlener die wil weten of hij wel het juiste gedaan heeft en in welke toestand het slachtoffer is.
13: Ja. En als het niet...
2: En dat is dan iets wat wij uiteindelijk bij de brandweer gaan faciliteren. Wij hebben in België het Fire Stress Team, dat is een peer support team voor hulpverleners te begeleiden. En wij faciliteren achteraf wel de contacten tussen brandweerlui en de slachtoffers die ze gered hebben.
13: Ja, ja. En neem ik aan ook de gesprekken en de hulp die er nodig zijn, mocht het niet gelukt zijn. En,
2: ja, absoluut zo, ja. Want dat is natuurlijk een keerzijde van de medaille. In sommige momenten kom je oog in oog te staan met de dood zelf als hulpverlener, mislukt het. En dan moet je achteraf het verschil gaan maken tussen hulpeloosheid en machteloosheid. Hè. De hulpeloosheid is niet weten wat je moet doen. De machteloosheid is iets wat wij als brandweer heel goed kennen. Dat is weten wat we moeten doen, maar we kunnen het vaak niet meer. Omdat het niet meer mogelijk is.
13: Ja. Mooi geformuleerd. Meneer De Zwaar, dank u wel. Erik De Zwaar is traumapsycholoog. Naar aanleiding van onze vraag van vandaag. Wanneer heeft u iemands leven gered of bent u zelf gered? U kunt nog blijven reageren even. VillaVDB@omroepmax.nl. We hebben al mooie verhalen, maar er kunnen zeker nog mooie verhalen. Heldendaden verhalen bij. En reageren kan ook via de NPO Luister-app.
23: Max.
13: We gaan terug naar 7 september 2011.
3: Villa VDB.
13: Want op die dag wordt hoogleraar sociale psychologie Diederik Stapel geschorst door de Universiteit Tilburg.
4: De Universiteit van Tilburg heeft hoogleraar cognitieve sociale psychologie Diederik Stapel op non-actief gesteld, omdat hij onderzoeksgegevens uit zijn duim zoog.
5: We weten uit onderzoek dat als je impliciet leiderschap toont, als je impliciet je macht laat gelden.
6: Dit is professor Diederik Stapel.
5: Ja.
6: Wat heeft hij misdreven?
24: Nou, wat we begrepen hebben van de rector van de Universiteit Tilburg, waar hij werkt, is dat hij onderzoeksgegevens gefalsificeerd heeft. Dus,
25: is dat zelfs verzonnen?
24: Ja, verzonnen.
26: Hij gaf direct toe dat er dingen niet in de haak zijn met zijn onderzoek. Aanvankelijk lag dat nog in de sfeer van onzorgvuldigheid, onorthodox werken, niet volgens de regels. Maar later bleek dus dat het ernstiger was en dat het echt gaat om verzinnen van data en fingeren van data.
27: Volgens de rector Magnificus is Stapel niet meer welkom op de universiteit.
26: De heer Stapel zal aan deze universiteit niet meer gaan werken.
13: Voor Diederik Stapel dus. Stan van Pelt is wetenschapsjournalist en schrijver van het boek Sloppy Science. Dat gaat over wetenschapsfraude. Welkom.
28: Dankjewel.
13: Je bent zelf ook gepromoveerd en 10 jaar lang onderzoeker geweest in de neurowetenschappen. Nou kennen wij Diederik Stapels verhaal denk ik bijna allemaal wel als de frauderende hoogleraar. Hoe zag zijn carrière er daarvor uit?
28: Nou, daarvoor een stuk rooskleuriger. Hij was echt een reizende ster, echt een held in de sociale psychologie. In het onderzoeksrapport dat later verschenen is over zijn fraude wordt hij ook al aangeduid als briljant. Is ook niet zo gek. Hij deed 2 studies, communicatiewetenschap, psychologie, allebei cum laude afgestudeerd. Daarna ging hij naar het buitenland, naar Amerika en voor een tijdje. En toen ging hij promoveren, Universiteit van Amsterdam, ook weer cum laude. Hij werd op zijn 33e hoogleraar op de Universiteit Groningen. Dus dat is heel jong voor, om professor te worden. Dus ja, en hij won ook allerlei prijzen.
13: Man voor wie een groot carrière was weggelegd. Ja. Zo werd er niet van naar gekeken. Ja, en dan heb je 7 september 2011 dus. Dat is de dag dat naar buiten komt dat hij geschorst is. Hoe is die fraude aan het licht gekomen?
28: Ja, er bleken achteraf al wat langer verdenkingen te zijn geweest. Ook in Groningen, waar hij eerder werkte, en later dus in Tilburg. Uiteindelijk waren er 3 jonge onderzoekers van zijn afdeling. Wie het precies waren, is eigenlijk nooit bekend geworden. Die op een gegeven moment aanklopten bij de afdelingshoogleraar waar Stapel hoogleraar was. En die zei, volgens mij klopt er hier iets niet aan de manier van onderzoek doen, zoals Stapel te werk gaat.
13: En wordt dat dan meteen serieus genomen? Ik kan me ook voorstellen als iemand die, waarvan zegt dat wordt een grootheid, en dan komen er 3 van die jonge broekies aan.
28: Nou ja, hij was al een grootheid. Nou, dat is een van de redenen waarom het wel een paar jaar heeft geduurd voordat iemand het serieus nam. En die jonge onderzoekers zijn daarom ook heel grondig te werk gegaan. We hebben eerst een heel groot rapport opgesteld, waardoor je eigenlijk het niet op een andere manier kon uitleggen. En die zijn op een gegeven moment in het buitenland naar de afdelingshoogleraar gegaan, omdat hij daar op een congres was. Omdat hij dacht, die afdelingshoogleraar die kent Diederik Stapel goed. Ze waren zelfs bevriend. Moet niet hebben dat hij meteen langs gaat lopen van, hoe zit dit, Diederik? Ze waren bang dat dan ook weer onder het tapijt geveegd kon gaan worden.
13: Ja, en waar ze zich met name op richtten waren ook de onderzoeksgegevens van Stapel zelf.
28: Ja, want dat is hoe hij fraudeerde. Hij verzon een onderzoek en dan verzon hij bedacht, wat moet hier uitkomen? En vervolgens verzond hij de data in Excel, zeg maar, of een ander programma. En dan verzond hij de data erbij die erbij zouden moeten horen. En op een gegeven moment keken die jonge onderzoekers naar een aantal van die datasets die ze dan in handen hadden van zijn onderzoek en dachten, dit klopt niet. Sommige cijfers kwamen gewoon 2 keer voor, dat soort dingen.
13: Want het was niet zozeer manipuleren van uitkomsten, maar gewoon echt verzinnen.
28: Van alles. Dus aan het werkelijke meetgegevens aanpassen, zodat de conclusies klopten bij wat hij eigenlijk hoopte dat eruit zou komen. Tot zelfs hele onderzoekstudies van A tot Z verzinnen. Inclusief de hele onderzoeksdata. Hij zou op scholen onderzoek doen. En daar allemaal studenten, allemaal scholieren, vragenlijsten laten invullen. Is allemaal niet gebeurd. Wel naar die scholen toegereden of naar die steden. Maar gewoon in zijn auto blijven zitten. En daar met de hand zelf de gewenste antwoorden in te vullen op die vragenlijsten.
13: Daarom mocht er nooit iemand mee ook. Hij wilde alleen zijn veldonderzoek doen.
28: Ja, en dat is al een verdacht teken. Dat is een hele rare manier van werken. Eigenlijk zo werken onderzoekers normaal gesproken niet. En zeker niet als je hoogleraar bent, dan doe je bijna nooit echt zelf nog onderzoek. Dat laat je juist doen door je jonge onderzoekers en die begeleid je daarbij. Maar hij ging wel met die jonge onderzoekers in gesprek. Zei hij, wat voor experiment kunnen we bedenken? En dat deel deden ze dan wel samen. Maar op het moment dat het dan uitgevoerd werd, zei hij, dat doe ik wel zelf. Want ik heb de juiste contacten met die scholen en dat ligt allemaal gevoelig. Anders willen ze misschien niet meewerken. Ja, en dat vertrouwde dan iedereen. En zo kon hij best wel lang zijn gang gaan.
13: Hoe zat het nou met die M&M's?
28: Ja, dat was een interessant experiment wat hij dus ook verzonnen had. Zijn hypothese was, stel dat je als mensen in een kapitalistische omgeving zitten, dan worden ze misschien, vertonen ze misschien meer consumptief gedrag. Gaan ze meer dingen kopen, meer dingen eten. Dus wat had hij bedacht? Een experiment waarbij scholieren of andere proefpersonen in een ruimte moesten zitten, allemaal vragen moesten beantwoorden. En ondertussen stond voor hun een bakje met M&M's, met daar heel groot op geschreven op de buitenkant, kapitalisme. En een andere groep proefpersonen deed precies hetzelfde. Kreeg precies hetzelfde bakje. Alleen dan stonden diezelfde letters van kapitalisme door elkaar gehusteld. Dus een of ander niet leesbaar woord. Ja, ja. Zelfde letters. En zijn hypothese was, als dat effect er is, dus als een kapitalistischere suggestie je meer laat consumeren, dan zullen die mensen met dat bakje wel meer M&M's gaan eten. En verrek, dat gebeurde dus ook. Maar achteraf bleek dat hij dat helemaal zelf verzonnen had. Dat hele experiment. Hij was wel naar de scholen gegaan, al die M&M's meegenomen. En volgens heeft hij die allemaal in zijn auto op zitten eten. Omdat hij dacht, het moet achteraf wel geloofwaardig zijn dat experiment echt gedaan is. Is ook niet goed voor zijn BMI geweest, dat hele
13: fraderen. Ik wou net zeggen, daar kun je een hoop van vinden. En bij het afval, uit het afval had het kunnen blijken dat hij aan het frauderen was. Eigenlijk toch bijzonder als dat zoveel jaar heeft kunnen duren. Toch?
1: niemand iets gemerkt heeft.
28: Ja.
1: Of nou ja, wel iets.
28: Nou, van de ene kant wel. Van de andere kant, dat is wetenschap draait ook wel weer om vertrouwen. Dus wetenschappers die, ja, die als je elkaar niet kunt vertrouwen, kun je ook niet samenwerken. Dat is in elke werkomgeving. Dus je gaat er eigenlijk wel van uit dat, ja, je gaat natuurlijk niet de wetenschap in om de boel maar eens te bedotten. Want ja, waarom doe je dat werk anders? De meeste mensen gaan het onderzoek in omdat ze willen weten hoe werkt de wereld. Dus ja. Dan moet je natuurlijk eerlijk gedrag vertonen. Dus daardoor kan het best wel lang voortduren. En er zijn ook niet zo heel veel kwaliteitscontroles in die zin dat echt wordt gecheckt. Ja, dat er een soort fiat is, zeg maar, van de wetenschap. Die dus komt kijken van, is dit allemaal wel echt gebeurd wat je hier zegt dat je gedaan hebt, ja, qua onderzoek.
1: Wat heeft hij zelf eigenlijk verklaard?
28: Over waarom hij dat deed.
1: Ja, waarom hij het heeft gedaan. Want ja, hij is een van de weinigen die het wel heeft toegegeven.
28: Ja, nou ja, dat is hem, zou je kunnen zeggen, dat is in ieder geval te prijzen. Want meestal zijn frauderende wetenschappers ook allerlei gevallen waar ik zelf over heb gerapporteerd, die ontkennen.
1: Ja.
28: Bijna 9 van de 10 of nog wel meer. Nou, hij kon ook niet anders dan toegeven. Maar goed, hij zei, ja, volgens hem had het te maken met, ja, aan de ene kant ijdelheid. Graag dat het goed was voor zijn status, voor zijn aanzien. Ik bedoel, wetenschappers zijn ook maar mensen. Die houden ook van aandacht en positieve aandacht. En van de andere kant zei hij dat hij graag, ja, dat hij van orde en regelmaat hield. Dat hij het fijn vond als dingen klopten. En ja, als jij proefpersoon onderzoek doet in de echte wereld, ja, dan is het een beetje verwarrend en onduidelijk soms. Dan doe je het experiment vandaag, komt er het een uit. Doe je het morgen weer met een andere set proefpersonen, komt er weer net iets anders uit.
1: Ja, ja.
28: Dat vond hij heel vervelend. Hij wou een mooie, schone, duidelijke resultaten. En ja, die ging hij dan op een gegeven moment maar zelf helpen. Omdat hij zo overtuigd was van zijn eigen ideeën en theorieën, is later ook gebleken, dus een aantal van zijn artikelen die zijn teruggetrokken omdat hij gefraudeerd had, hebben andere onderzoekers overgedaan, die experimenten. Toen kwam er inderdaad wel uit wat hij aanvankelijk met fraude ook leek aan te tonen.
1: De onderzoeksmethode, daar konden we nog op aanmerken. Overigens hebben we meneer Stapel zelf ook gebeld, maar heeft niet de behoefte om er nog over te praten. Jullie hebben in 2023, geloof ik nog, hè? Het contact van 2023.
28: Ja, voor mijn boek heb ik hem geïnterviewd. Want ik wilde ook wel weten van, hey, hoe, nou ja, een inkijkje in het hoofd van zo'n fraudeur. Hoe gaat dat dan? Maar ook van, nou, wat gebeurt er daarna nog met zo iemand? En hij praatte daar destijds best wel open over. Was ook al flink lang geleden, inmiddels natuurlijk. Van de andere kant, het werd hem nog steeds tot de dag van vandaag nagedragen. Dat vond hij destijds wel een beetje frustrerend. Omdat hij dacht, nou, ik ga die wetenschap uit. Oké, daar moet ik niet meer, hoef ik het niet meer te proberen. Maar ja, god, ik ben psycholoog. Dan kan ik vast nog wel in een psychologenpraktijk werken. Op het behandelen van patiënten. Maar ja, elke keer als hij daar dan aanklopte en mensen zijn naam zagen, dachten ze, ja, misschien toch niet hier.
1: Nee, tweede kans zat er niet in.
28: Nee.
1: In die zin. Is het nou, want we weten natuurlijk ook dat de wetenschap, dat publicatiedruk altijd hoog is geweest. Dat dat ook statusverhogend is of andere functies mogelijk maakt. In hoeverre is dat ook debat aan het frauderen?
28: Nou, dat speelt een hele belangrijke rol. Want je kunt natuurlijk al die focus leggen op één zo'n fraudeur. En dit is natuurlijk wel echt wel een hele grote zaak. Hij staat wereldwijd nog steeds in de top 10 trouwens van de wetenschappers met de meeste teruggetrokken artikelen.
1: Oké. Okay.
28: Dus het was niet zomaar iets aan de hand. Maar ja, die wetenschappers werken wel in een omgeving die ontzettend competitief is. Er is een hele sterke hiërarchie. Er zijn heel weinig vaste banen. Dus je moet heel productief zijn om de top te halen. Daarom wordt het vaak ook vergeleken met topsport. Dus er zijn maar heel weinig mensen die de top halen. En daarvoor moet je wel productief zijn. En dat betekent mooie, spectaculaire resultaten hebben. Veel onderzoeksgeld binnenhalen. Wisselt een beetje per vakgebied, maar in zijn vakgebied was dat zeker zo. En dat is eigenlijk nog steeds zo.
1: Ik wil eens zeggen, is dat iets verbeterd naar aanleiding van deze zaak?
28: Nou, die competitiviteit is maar mondjesmaat aan het verbeteren. Er zijn wel allerlei programma's voor en universiteiten hebben het wel veel meer op een netvlies dan 15 jaar geleden. Ook kwaliteitscontrole hebben ze wel beter op orde. Maar in de basis is er nog niet zo heel veel drastisch veranderd, zeg maar.
1: En het elkaar controleren?
28: Ja, dus ietsje meer. Het is bijvoorbeeld, als jij nu een experiment hebt en je komt in Science, zo'n topwetenschappelijk blad, dan moet je ook echt wel meteen de metergegevens die je hebt gedaan ook uploaden, zodat andere mensen ze kunnen controleren. En dan kun je meteen zien van, hey, er is hier iets, deze getallen zijn gekopieerd en geplakt. Maar goed, iedereen die wil frauderen, kan dan nog wel een weg, een manier vinden, zeg maar. Maar het wordt wel moeilijker gemaakt. Het is
1: van Stan van Pelt, maar het blijft mogelijk.
28: Nou ja, goed, het is een beetje als je vergelijkt met topsport, dopingcontrole, die was er bijna niet en die is er nu langzaam een beetje meer.
1: Maar zal nooit waterdicht zijn, nee. Zo is het ook weer. Dankjewel voor jouw verhaal. Het boek dus heet Sloppy Science, waarin dit soort verhalen uitgebreid besproken staan, aan de aanleiding van de fraudezaak dus van Diederik Stapel, die op deze dag in 2011 werd geschorst van de Universiteit Tilburg. En dit is muziek uit dat jaar.

0: Katy Perry dus, uit 2011, Last Friday Night.
1: NPO Radio 1.
0: Wat logisch is op de maandagmiddag natuurlijk. Ja. Bijna 3:30 is het, het NOS Journaal, Levi van Eck.
2: Een man die zijn ex-vrouw in Katwijk vermoordde is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs. Hij kon het volgens de rechter niet verkroppen dat zij hun relatie had verbroken. Ook is de man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De Duitse bondskanselier Merz had niet verwacht dat de radicaal-rechtse AfD zo'n grote verkiezingswinst zou behalen. Hij zei dat hij geschokt is en noemde het de zwaarste verkiezingsuitslag in decennia voor zijn partij, de CDU-CSU. Die werd gisteren bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gehalveerd in zetelaantal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer, vindt Delta-commissaris Koverdaas. De onafhankelijke wateradviseur van het kabinet vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Vooral de steeds extremere weersomstandigheden, zoals drogere zomers en veel regen in korte tijd, maken extra geld voor waterbeheer noodzakelijk. En bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. De Hardenbergenbrug is dicht uit voorzorg, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28.
0: Dankjewel, Levi. Annemiek, jullie doen een leuke stoelendans bij de ANWB vanmiddag.
3: Klopt, inderdaad. Ja, en dan heb ik ook inderdaad nieuws over die Hardenbergenbrug, want die is inderdaad in beide richtingen dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En daardoor loopt het ook vast op de N301 Almere richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging.
1: Tot 4 uur.
0: Dat is natuurlijk het spel in de villa waarmee je historische nieuwskennis kunt testen. En als je dat als beste doet in 1 week, dan ga je mooi naar huis met 100 keiharde euro's, zeggen we dan. Meijnerd Rustenhoven uit Breda, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Speel je zelf altijd mee thuis?
4: Meestal wel. Als ik het hoor op de radio, dan probeer ik dat altijd mee te spelen.
0: Oké. En op hoeveel goede antwoorden kom je dan zo gemiddeld?
4: Weer een eerlijk antwoord.
0: Nee, doe maar het gewenste dan.
4: Nou, meestal zit ik wel rond de 4, 5, 6.
0: Oh, oké.
4: Ja, nou, ja.
0: Kan zomaar genoeg zijn, hè?
4: Ja, ja, maar ik leg de lat nou wel hoog gelijk in.
0: Oh, echt? Oh, dit was het gewenste? Ik hoopte dat dit het realistische was. Nou, dan ben ik heel benieuwd. We gaan het zien. We gaan naar fragmenten luisteren van nieuwsgebeurtenissen door de jaren heen. Hè. En dan is het in dit geval dus aan jou, Meijnerd, de taak om te zeggen of het fragment dat je hoort vroeger of later is dan het fragment ervoor. 3 minuten spelen we het. En het is aan jou wat voor techniek en strategie je erop nahoudt. Na die 3 minuten gaat de onverbiddelijke wekker af. Dus lang nadenken mag, maar dat gaat natuurlijk wel van je tijd voor eventuele volgende opgaves af. En de weekwinnaar dus 100 euro. Het vertrekpunt is altijd het geboortejaar. Welk jaar is dat in dit geval?
4: 1959.
0: Dan gaan we daarmee spelen.
1: Okay.
0: Hier is het eerste fragment. Is dat vroeger of later?
5: De penningen op het bord gehangen. De kolenproductie in de Emma Hendrik is afgelopen. De laatste kompels van DSM zijn mijnwerker af.
0: Ja, sluiting van de mijnen.
4: Dat is later.
0: Dat is zeker later, ja. 1974 was dat.
6: Ja. Nog een paar minuten en dan krijgt Jimmy Carter het presidentschap van de Verenigde Staten voor de komende 4 jaar in zijn handen. Op zijn schouders, zo u wilt.
4: En dat is later?
0: Dat is ook later, klopt inderdaad. 1977, de inauguratie van Jimmy Carter. De volgende.
7: Maar Schippers nu op dat laatste stuk. En in de baan naast haar alleen Thompson. Alleen Thompson op de laatste meter van Schippers. Thompson op Schippers. Het is nou. 21-65.
0: Ja. Daphne Schippers. Daphne Schippers.

0: Jimmy Carter, de volgende.
1: Maar Schippers nu op dat laatste stuk. En in de baan naast haar alleen Thompson. Alleen Thompson op de laatste meter van Schippers. Thompson op Schippers. Het is nou. 21-65.
0: Ja. Daphne Schippers, wereldkampioen.
2: Oh, dat is later.
0: Ja, veel later. Een flinke sprong in de tijd is dat. 2015. Komt hier.
3: Scheringa staat vanavond voor de rechtbank in Amsterdam in een laatste poging het faillissement van zijn bank tegen te houden. Maar hij gaat er niet meer over.
0: De val van de DSB-bank. Vroeger of later?
2: Ik denk vroeger.
0: Dat was inderdaad vroeger, 2009. Klopt.
4: De zelfgekozen dood van acteur Robin Williams komt als een donderslag bij heldere hemel.
5: I remember I was on TV once. Wonderful, not afraid, half there, not gone.
0: Ja, het overlijden van Williams. Vroeger of later dan 2009?
2: Dat wordt een gokje. Ik denk later dan 2009.
0: 2014 was het, klopt.
6: AGVV is de Belastingdienst nog 400.000 euro schuldig. En daarnaast is er nog een tekort van enkele miljoenen. En zo lijkt het erop dat 9,5 jaar na de terugkeer in de betaalde voetbal het doek valt voor AGVV.
0: Vroeger of later dan 2014?
2: Nou, dat moet haast wel vroeger zijn.
0: Nou ja, zeker. 1 jaar maar vroeger, 2013. Maar wel goed beantwoord op deze manier.
7: Boyband nieuws uit Groot-Brittannië. Zayn stapt uit One Direction. Dat heeft hij net bekendgemaakt.
0: Ja, vroeger of later dan 2013?
2: Vroeger.
0: Nee. Ken je het überhaupt? Niet?
2: Nee, ja, One Direction. Ik ken de naam, maar ik heb geen flauw idee wat voor muziek het is.
0: Nee. Nou, misschien gaan we er nog ooit wat van draaien. Ik denk niet nu overigens. De zanger Zayn Malik die stapte. Een Brits-Ierse band was het. Hij had last van stress. Okay. En wilde na 5 jaar bij de band weer een gewoon leven buiten de spotlights leiden. 2015 was het goede antwoord. Dus, maar als het gewenste, ik wou net zeggen, als jouw gewenste antwoord 4, 5 goede waren. Je zit op 6 nu.
2: Oké, nou dat valt niet tegen. Ik heb vorige week hoorde ik ook allemaal mensen met 5 bovenaan staan. Dus ik heb
0: ja. En als je dan mag kiezen, wil je liever 100 euro of liever zo'n mooi keukenschort hebben?
2: Nou, als het kan allebei.
0: Oké.
2: Maar liever 100 euro dan.
0: Het schort kan ik beloven. Die 100 euro is nog even wachten wat de andere kandidaten de rest van de week gaan doen. Dus daar moet je nog even op wachten, in ieder geval.
2: Ik ga het lekker in de gaten houden. Goed, hartstikke goed.
0: Dankjewel voor het meespelen en maak er een mooie dag van nog.
2: Ja, dankjewel. En jullie ook. Werk zo.
0: Als je nou denkt, ik wil dit ook. We kunnen kandidaten gebruiken, al best wel op korte termijn. Dus stuur dan even een mail naar villavdb@omroepmax.nl met je gegevens erbij. En dan is het leuk, dan kun je snel meespelen met een tijdje terug. Bericht achterlaten via de NPO Luister app kan natuurlijk ook.

0: Soul met Sledgehammer.
1: Helene Plag.
2: Villa.
0: Deze hele week is het bij Omroep Max en dus ook hier in de Villa Pensioenweek. Morgen wordt er namelijk een petitie aangeboden voor een eerlijke pensioencompensatie. En eind van de week debatteert de Tweede Kamer over pensioenen. Nou, er speelt genoeg dus op landelijk niveau. In de Villa hier zoomen we vooral in op wat met pensioen gaan nou voor invloed heeft op iemands leven. En daar ga ik het over hebben met Dorien Kooi. Ze is hoogleraar personeelswetenschappen aan de Tilburg University. En Petra van Loon is programmamanager Samen Ouder Worden bij Vrijwilligerswerk NL. Twee volle monden, zo gezegd. Welkom, allebei. Jullie pleiten eigenlijk voor een sociaal pensioen. En uit vandaag verschenen onderzoek van Ouderenbond AMBO-PCOB blijkt dat gepensioneerden zich maar wat graag in blijven zetten voor de maatschappij. Dus vanuit dat perspectief ook logisch. Maar Dorien, wat is een sociaal pensioen? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Sociaal pensioen gaat eigenlijk over niet de financiële kant van het pensioen, maar vooral over hoe benutten we nou de kennis en kwaliteiten van de gepensioneerden. Nadenken over de activiteiten die je nog wil gaan ontplooien als je met pensioen gaat. Dat is het sociale pensioen.
0: Ja, dus het eigenlijk, Petra, aan de slag blijven, maar dan niet zozeer bij je baas.
4: Nou, het gaat eigenlijk over iets meer dan dat, denk ik. Het gaat echt over de maatschappelijke kant van pensioen. Dus heel vaak gaat het over financieel pensioen. Uh-huh. En wij ontdekken eigenlijk, dat onderzoek van AMBO-PCOB wijst dat eigenlijk ook wel uit, hè? Dat met pensioen gaan echt wel een grote levensverandering is in het leven van mensen. Werk gaat niet alleen over inkomen. Werk gaat ook over sociale contacten. Gaat over zingeving, gaat over structuur. Dus wanneer je in die overgang komt, dan gebeurt er wel iets met je. Want heel veel mensen identificeren zich ook met hun werk.
0: Ja.
4: En het interessante is dat wij soms wel een beeld hebben van, dat is een soort lineair proces. Je werkt en dan heb je de AOW-leeftijd en dan ga je met pensioen. Niks is minder waar. Er zijn mensen die natuurlijk veel eerder met pensioen gaan. Dat kan zijn omdat ze dat vrijwillig willen doen. En dat kan zijn omdat ze in een regeling terechtkomen. Er zijn mensen die voortijdig uitvallen, gezondheidsproblemen hebben, arbeidsongeschikt worden, werkloos zijn, misschien nooit gewerkt hebben. Er zijn mensen die inderdaad met hun 67ste jaar met pensioen gaan. En er zijn mensen die door blijven werken. En belangrijk daarbij is ook ons te realiseren dat daar ook mensen tussen zitten voor wie de financiële noodzaak om door te werken echt de reden is om te blijven werken. Het is niet alleen maar leuk, hè, luxe. Er zijn ook mensen voor wie dat anders ligt.
0: Ja.
4: Dus je hebt eigenlijk, kort gezegd, een leeftijdsgroep vanaf zeg maar 62 tot 70, 72 jaar, die op verschillende momenten die overgang naar dat pensioen maken. Ja, dat betekent eigenlijk dat we je daar als samenleving ook veel beter op ons moeten voorbereiden en op in moeten stellen.
0: Dat je daarmee bezig.
4: Dus dat is dat sociaal pensioen.
0: En dat geeft AMBO-PCOB ook aan, dat onderzoek onder gepensioneerden. We kunnen luisteren naar directeur-bestuurder Anneke Sipkens. Die vertelt dat 1 op de 4 ondervraagden zegt niet goed voorbereid te zijn op dat pensioen.
5: Vooral het invullen van het dagritme, de sociale contacten, de zinvolle invulling van de tijd is niet voor iedereen heel makkelijk te doen. En eigenlijk verwachten mensen dat de werkgever een veel actievere rol speelt. Bijvoorbeeld om eerder samen na te denken hoe je de laatste jaren invult. Of ook wat je na je pensioen kan gaan doen met al je kennis en competenties. Ze zouden ook graag willen dat er een mogelijkheid is om geleidelijk af te bouwen. Of dat je bijvoorbeeld andere werkzaamheden gaat doen in de laatste jaren.
0: Dorien Kooi, als we dan kijken inderdaad naar de rol die de werkgever kan spelen. Dat toeleven naar je pensioen. Dat is dus al een ding?
3: Ja, zeker. Nou, ik denk dat het nog misschien wel eerder begint dan als mensen al richting pensioen gaan. Kijk, wat we zien is dat als mensen ouder worden, dan veranderen er ook dingen. De motivatie van mensen verandert, dat verschuift van, jongeren vinden promotie belangrijk, geld, status. Dat verschuift naarmate mensen ouder worden naar je kennis benutten, kennis overdragen, echt iets zinvols doen, ook interessant werk doen. Dus je ziet dat verschuiven. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de kennis en capaciteiten van mensen. Dat verandert ook over hun werkzame leven. En tegelijkertijd zie je ook dat de mensen heel lang in dezelfde functie zitten. En dat geldt vooral voor oudere werknemers. Dus dan, het is natuurlijk niet zo dat functies niet veranderen, maar er is op een gegeven moment wel een soort van misfit wat je dan eigenlijk
0: krijgt.
3: Dus
0: daar zou je ook naar kunnen kijken van.
3: Daar zou je veel eerder naar kunnen kijken.
0: Dat is niet de laatste anderhalf jaar.
3: Nee. Ik denk dat je daar al veel eerder mee zou kunnen beginnen om te kijken van, hoe is iemand nou veranderd qua motivatie, qua kennis, capaciteiten? Benutten we dat nog ten volle? Wat kunnen we eventueel doen in de functie, in de werkomgeving om te zorgen dat het goed blijft passen?
0: Ja.
3: Zodat mensen ook op een goede manier hun pensioen kunnen halen en misschien langer door willen. Maar daar hoort ook bij van, aan de ene kant kun je ruimte bieden aan mensen zelf, van nou, ga het zelf verkennen. Dat noemen we jobcraften. Dus probeer je baan aan te passen aan je eigen veranderende kennis, motivatie. Maar je zou ook kunnen zeggen inderdaad van, nou, ga eens een tijdje vrijwilligerswerk doen, betaald in de tijd van de baas, zeg maar. Om dat pad ook te verkennen, om echt even in een andere context je kennis en kwaliteit te benutten en te zien wat dat brengt.
0: Want dat is misschien ook met het oog dan op de toekomst. En in hoeverre is het ook de verantwoordelijkheid, of zou je kunnen zeggen, leg dat ook bij een werkgever neer, om voor die periode na de pensionering van iemand zich daarop voor te bereiden? Daarvan kun je ook zeggen, ja, luister, dat is helemaal aan jou.
3: Nou, ik vind dat werkgevers daar wel een verantwoordelijkheid hebben, sowieso om te beginnen al, om te zorgen dat mensen op een gezonde manier pensioen halen. Het moet natuurlijk niet zo zijn dat iemand helemaal is opgebrand aan het eind van de loopbaan.
0: Maar ik bedoel meer, als ze dan niet meer hoeven te werken.
3: Nou, dan nog steeds denk ik dat je als werkgever kan meedenken met iemand van, hey, wat kun je hierna doen? En dat al helpen te verkennen tijdens het werkzame leven. Zodat mensen inderdaad na hun pensioen een zinvolle invulling hebben. En
0: die overgang daarmee misschien ook minder groot.
3: Ja, zeker. En ik denk ook voor werkgevers zijn natuurlijk enorme tekorten op de arbeidsmarkt. Dus als je iemand ook op die manier langer aan je kan binden, ook al is het voor minder uren in de week, is het natuurlijk ook winst voor de werkgever. Of wellicht voor een andere werkgever. Je kan natuurlijk ook personeel uitwisselen, zeg maar. Dus er liggen wel echt wel kansen, denk ik, voor werkgevers.
0: Ik kan me ook voorstellen, Petra, dat het ook per gepensioneerde verschillend is. De een zal denken van, oh, ik ga lekker zeilen, weet ik veel, golven, gewoon niks doen, gewoon bijkomen. En de ander zal dat grote zwarte gat ervaren en wil het liefst gewoon bezig blijven.
4: Klopt.
0: Zijn dat ook de verhalen die in die range die je hoort van gepensioneerden?
4: Absoluut. Er zijn mensen die heel blij zijn en het heel fijn vinden dat ze in een levensfase terechtkomen waarbij ze hun eigen keuze kunnen maken, hun eigen tijd kunnen indelen en kiezen voor meer rust. Tegelijkertijd weten we ook dat deze groep juist heel actief is. Als we weten dat de gemiddelde leeftijd om met pensioen te gaan in Nederland op dit moment ligt tussen de 65 en de 66. En we weten dat bijna 55% van de mensen die 65 jaar en ouder zijn zich vrijwillig inzetten. Ja, dan zegt dat ook natuurlijk wel iets. Dus er is ook wel behoefte om die betrokkenheid die je bij die samenleving hebt, om die ergens ook neer te kunnen zetten, zeg maar, voor jezelf.
0: Waar kijk jij dan naar als een gepensioneerde is? Van hoe kun je iemand het best een plek in de maatschappij geven of laten houden?
4: Wat ik veel heb teruggehoord van mensen, is dat mensen zich ook heel erg overbodig kunnen voelen en zich op een zijspoor gerangeerd voelen. Dus ik vind eigenlijk dat mensen gewoon heel goed zelf kunnen uitmaken voor zichzelf wat ze willen. Maar die uitnodiging vanuit de samenleving van, joh, we zien je en we hebben jou nodig. Uh-huh. We hebben voldoende maatschappelijke opgaven liggen in deze samenleving. Daar kunnen mensen, ongeacht hun leeftijd, allemaal een bijdrage aan leveren. En het is natuurlijk aan de persoon zelf, van waar je voor kiest of wat je wilt doen. Maar die uitnodiging, dat hoor ik heel veel mensen zeggen, van, joh, je wordt gezien, je wordt herkend voor wat je kan bijdragen en voor wat je kan betekenen. Ja, daar kunnen we nog echt veel aan doen. De sociale waardering voor betaald werk is 10 keer groter dan de sociale waardering voor alle andere vormen van inzet die mensen doen. Of het nou mantelzorg is, of je doet in je buurt iets, of op je flat iets. Maakt niet uit. Hè? Dus, en dat voelen mensen.
0: En is het ook, Dorien, dat mensen, dat je je werk associeert met je identiteit? Dat is volgens mij ook heel erg van deze generatie ook.
3: Generaties, daar vinden we niet zo heel veel ondersteuning voor in de wetenschappelijke onderzoek.
0: Ik heb het idee dat jongeren van tegenwoordig die spreken heb geleerd van, je moet werken. En dat de jongeren van nu meer ook leven en werken.
3: Ja, nou, wat je wel ziet is dat,
0: maar misschien dan zal dat niet wetenschappelijk zijn.
3: Dat heeft ook te maken met leeftijdsgroepen. Dat zijn die jongeren nu, die hebben natuurlijk niet zoveel verantwoordelijkheden nog nu. En als ze wat ouder worden en dat wel krijgen en ook de baan vinden waarin ze zich echt hun ei in kwijt kunnen, dan zul je zien dat dat ook wel weer gaat verschuiven. Dus als het nou aan de generatie ligt of aan de leeftijd, dat is vaak een discussie. Maar zeker is het zo, er zijn gewoon hele grote verschillen tussen mensen. En helemaal die groep oudere werknemers is ook niet echt een heterogene groep. Heterogeen. Heel veel verschillen in. Dus mensen hebben hele andere, hele verschillende wensen. In wat ze willen. En sommige mensen identificeren zich heel erg sterk met hun werk. Anderen weer wat minder. Ik denk ook dat als je te sterk geïdentificeerd bent met je werk, is misschien ook niet goed. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat mensen gewoon werk hebben wat echt goed bij ze past en wat ze leuk vinden en waar ze hun ei en hun kennis en kwaliteiten kwijt kunnen. Ja. En ik denk dat dat voor iedereen zou moeten gelden.
0: Dan nog even terug naar het onderzoek van AMBO PCOB. Want we hebben het inderdaad over, krijg je dat zwarte gat of vind je het juist wel leuk? Nou, die constateren zeker ook dat gepensioneerden hun leven als rijk ervaren als ze met pensioen zijn gegaan.
5: En het mooie nieuws, zo'n driekwart van de gepensioneerden vindt dat zijn daginvulling even zinvol of juist zinvoller is dan in de laatste werkende jaren. Het pensioen kan je leven dus echt verrijken.
0: Welke rol heb je als werknemer daarin zelf, Petra, wat jou betreft?
4: Als werknemer kan je natuurlijk ook actief op je werkgever afstappen en zeggen van joh, ik ben 63 of 64. Ik zie, zoals ik nu aan het werk ben, ja, ik zie het niet voor me dat ik dat nog tot mijn 67ste blijf doen. Kunnen we er eens over praten? Ik ben zelf met mijn werkgever in gesprek. Ik ben 66 en ik praat met mijn werkgever, heb ik het gesprek. En daar doe ik zelf een voorstel voor, dat ik graag langer wil doorwerken. Maar het punt is, als het vanuit de mensen zelf komt, dan mis je eigenlijk die herkenning en die erkenning die mensen ook zoeken.
0: Dan voelt het eerder als je moet ervoor vechten.
4: Je moet ervoor vechten. Ja. En dat is een beetje met heel de beeldvorming over ouder worden en ouder zijn aan de hand, dat we daar kwalificaties aan hangen die niks met mensen te maken hebben. En als je dat ziet gebeuren, dan missen we eigenlijk een hele belangrijke kans. Want ik denk dat het echt een hele belangrijke overgangsfase is. En als we naar die maatschappelijke kant kijken ervan, dan zou je zien, en als we daar meer oren en ogen voor hebben, maar ook begeleiding opzetten, dat helpt mensen zelf. Want die een van op de vier die zeggen, ik kom in een zwart gat, dat hoeft dan niet. Ja. Maar het helpt mensen zelf, maar het helpt ook de samenleving verder. Maar de samenleving is ook wel hier aan zet, zeg maar.
0: Met z'n allen. Een stukje bewustwording. Het is zo'n dooddoener, maar in dit geval klopt die wel. Is zeker. Die wel van belang.
3: Ja. Ja, goed. Ja.
0: Dank jullie beiden, Dorien Kooi en Petra van Loon. Allemaal naar aanleiding dus van deze hele week over pensioenen. Als u vragen heeft erover, dan hebben we daar ook alle ruimte voor. Dan kunt u een mail sturen naar villavdb@omroepmax.nl. Komende donderdag is dan de ombudsman van Max, Rogier de Haan, hier om al die vragen te beantwoorden.

0: is niet al te ingewikkeld hoe dit nummer heet van Caribou Home. Vandaag hebben we het over heldendaden naar aanleiding van autocoureur Luke Hartog, die het leven van zijn Britse collega tijdens een race heeft gered. En daarom is de vraag in de villa: wie heeft ooit uw leven gered of omgekeerd? Villa. Nou zijn er heel veel reacties binnengekomen. Ik zou ze dus allemaal meenemen, maar dat gaat niet lukken. We gaan naar het verhaal van Beate toe. Beate, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jouw leven is 2 keer gered geweest, begrijp ik. Wat gebeurde er?
1: Nou, 2 keer. Nou, 1 keer. Wat gebeurde er? Ik reed op de
0: jaar.
1: A15.
0: Sorry.
1: Op de A15. Dat is van de Maasvlakte het binnenland in met heel veel vrachtwagens.
0: Ja.
1: Ik was net na de tunnel aan het optrekken naar de 100. Dat weet ik nog. En het volgende wat ik weet is dat ik op de rechter vluchtstrook sta naast mijn auto en geen idee heb wat er gebeurd is in de tussentijd. Er heeft blijkbaar een taxichauffeur. Nee, ik heb blijkbaar, dat hoorde ik later van een neuroloog, een epileptische aanval gehad. Dus ja. Ik weet helemaal niet wat er gebeurd is. Er heeft een taxichauffeur achter mij gereden. Die zag dat mijn auto heel raar naar links tegen de vangrail knetterde en zoals ze zeggen, katapulteerd werd naar de overkant. En tot stilstand kwam op de vangrail. Zij heeft 112 gebeld. Zij is uitgestapt, heeft haar passagier achter de vangrail gezet. Ze heeft mij geprobeerd uit de auto te krijgen. Dat lukte niet. Toen kwam de politie al. Die heeft mij wel uit de auto weten te krijgen. Maar doordat zij, voordat ze, ik rechts stond, achter mij is gaan rijden, hebben we blijven rijden en midden op de weg, zodat die vrachtauto's dat niet langs konden.
0: Weet je.
1: Die konden dus niet over mij heen rijden, want ik reed nog maar 40 blijkbaar of zo. Heeft ze mijn leven gered?
0: Nou,
1: daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, dat geloof ik meteen. En ze heeft later, begreep ik, de heldenmedaille ook van het Carnegie Fonds gekregen.
1: Ja, nou ja, dat is het punt. En daar vind ik fijn dat ik ook nog even kan zeggen. Een heldenmedaille, dat moet degene die wil dat iemand dat krijgt, die moet dat zelf gaan aanvragen. Want het Carnegie Fonds weet dat niet. Die is afhankelijk van mensen die naar de gemeente stappen. En dan moet je bij de ambtenaar zijn die ook die lintjes van Koningsdag regelen. En daar moet je mee in gesprek en daar moet je proberen het te regelen. En dat kost wel even tijd, maar dat is niet erg.
0: Nee,
1: het is de moeite waard.
0: Ik wou het zeggen.
1: Of heeft het verdiend.
0: Ja, en het is gelukt. Dankjewel, Beate, voor jouw verhaal. Ja, dan hebben we Jos nog. Die heeft tijdens zijn dienstplicht in 1972 3 mensen uit een brandend voertuig gehaald. Het ging in impuls, schrijft hij, maar hij kan het geschreeuw van de pijn door het accuzuur nog horen. Dat lijkt me ook vreselijk inderdaad. Uiteindelijk heeft hij ze alle 3 uit de auto gekregen en daarna hebben de hulpdiensten het overgenomen. En hij heeft er van zijn commandant wel 3 dagen extra verlof voor gekregen. Henk tenslotte heeft ooit zijn vrouw en dochter gered uit de IJssel. En zo waren er dus heel veel verhalen. Waarvoor dank. Maar goed, de villa gaat de deuren sluiten voor vandaag. En zometeen het Radio 1 Journaal met Dielke Teerstra. Tot morgen. Villa.
2: Samen Max.
3: NPO Radio 1.
4: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
5: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
4: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3 uur.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
6: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: NPO Radio 1. 4 uur.
11: NOS NTR.
12: Dielke Teertstra.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemiddag. In Belgrado is Ratko Mladic begraven. Onze correspondent is in de stad en ik spreek hem zo meteen. Nu is het nieuws, Sip van der Linde.
14: Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De Duitse bondskanselier Merz had niet verwacht de radicaal-rechtse AfD gisteren in Sachsen-Anhalt zo'n grote verkiezingswinst zou behalen. In een persconferentie zei hij dat hij geschokt is.
15: Ik kan Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie. Aber mit dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
14: Volgens Merz is er niet alleen in de deelstaat Sachsen-Anhalt iets veranderd, maar in heel Duitsland. Hij sprak verder van de zwaarste verkiezingsuitslag in decennia voor zijn eigen partij, CDU-CSU. Die werd gisteren in de deelstaat gehalveerd in zetelaantal. Merz' positie staat onder druk, maar hij is niet van plan af te treden. Hij zegt dat hij zich wil inzetten voor fundamentele hervormingen in Duitsland. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. De investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van een Israëlisch luchtverdedigingssysteem. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Als iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden tijdens de coronapandemie, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei oud-premier Rutte vanmorgen voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Een man uit België wordt verdacht van het doorspelen van bedrijfsgeheimen naar China. Vandaag werd bekend dat de oud-topman van de halfgeleiderfabrikant Belgan al in mei werd opgepakt toen hij naar Peking wilde vliegen. Frankrijk verwacht dat dit jaar een van de slechtste wijnjaren wordt van de afgelopen 30 jaar. De wijngaarden hadden deze zomer flink te lijden onder extreme droogte en hitte. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Het is besloten na een inspectie van de Hardenbergerbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer, ook vanwege problemen. Toen ging het om de staalconstructie. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de eredivisie, maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding, maar na een slechte start in de eerste divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, maar het blijft overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint de dag droog, daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen erna blijft het wisselvallig.
13: En bij de ANWB, Annemieke Bosgaard, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Ja, de spits is begonnen en het is vooral druk in de omgeving rond Nijkerk. Dat komt door de afsluiting op de A28 van de Hardenbergerbrug. Die is in beide richtingen dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn, maar daardoor wordt het ook ontzettend druk op de N-wegen, onder andere op de N301 richting Almere. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 35 minuten vertraging. En verder oponthoud op de A58 Tilburg richting Breda. Voor Bavel is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging.
13: Duizenden mensen kwamen af op de uitvaart van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. De ceremonie is net voorbij en zometeen onze correspondent.
17: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Sinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
19: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
18: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
19: Rand? Nee.
18: Fair enough.
19: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
19: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
21: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
24: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
23: En voor Harold met een sta-opstoel.
25: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
22: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
22: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
26: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
27: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
13: In het Oost-Duitse Sachsen-Anhalt is niet iedereen blij met de winst van de extreemrechtse AfD. Duitsland-correspondent Gimbal Duk.
28: De deelstaat is echt op de bot verdeeld over de AfD. Grofweg de helft van de bevolking staat positief tegenover de partij en ziet het juist als de redding van het land. Terwijl de andere helft van de bevolking juist fel tegen de AfD is en de partij als een bedreiging voor de democratie ziet.
13: Ook dit weekend was het weer onrustig in Zaandam. De regio wordt geteisterd door geweldsincidenten. Verslaggever Mark Hamer is in Zaandam. Mark, hoe erg is het?
29: 11 incidenten in zo'n 2 maanden tijd. Dit weekend nog een ruit ingegooid en zwaar vuurwerk naar binnen gegooid in een woonhuis. Buurtbewoners van de getroffen plekken zijn de wanhoop nabij. De gemeente broedt op hardere maatregelen.
13: Maar nu eerst, de Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is begraven. Duizenden mensen kwamen naar de uitvaart in Belgrado van de veroordeelde oud-generaal, die wel de slager van Bosnië werd genoemd, vanwege zijn rol in de genocide van Srebrenica. Balkan-correspondent Thijs Kettenis is in Belgrado. Thijs, duizenden mensen kwamen naar die uitvaart. Ja, wat zegt dat? Heeft Mladic nog veel steun in Servië?
30: Afgaande op in ieder geval wat we hier vandaag gezien hebben wel. Hè. Duizenden mensen inderdaad, zeiden, stonden al vanaf vanochtend vroeg in de rij. Om 7 uur ging de kerk open waar die lag opgebaard. Mensen kwamen hierheen vanuit Belgrado, maar ook vanuit andere delen van Servië. En ook in grote getalen vanuit Bosnië, het Servische deel van Bosnië. Daar waren ze met bussen vanochtend, of vannacht eigenlijk moet ik zeggen, op pad gegaan en kwamen vanochtend hier aan. Ja, dit zijn mensen die inderdaad die hem steunen. Die zeggen, dit is onze held. Hij heeft ons volk verdedigd in die oorlogen en niets anders. Natuurlijk is er ook een deel van de Serviërs dat hier niet was. Die ook vinden dat dit veel te ver gaat, deze verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Die vind je vooral hier in Belgrado, in de liberale bubbel zal ik dat maar even noemen. En in andere steden. Maar wat we hier vandaag gezien hebben, dat waren echt zijn aanhangers. En daar heeft hij er veel van.
13: Ja. En wat hebben we vandaag gezien? Hoe zag de uitvaart eruit?
30: Nou, eerst was er dus uren de mogelijkheid om langs de kist in een kerk te gaan. Daar lag hij opgebaard. En daar maakten heel veel mensen gebruik van. En dat waren dus niet alleen maar, ik zal maar zeggen, diehard, hardcore fans. Ultranationalisten, die zagen we natuurlijk. Hè, met mensen met t-shirts, met zijn portret waaronder stond held. Mensen gewikkeld in de Servische vlag. Maar ook, ja, ik zal maar zeggen, gewone Serviërs. Ik heb zelfs enkele families gezien die langs de kist liepen. Nou, vervolgens was er toen een uitvaartdienst, een religieuze uitvaartdienst. Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht. Dat is een paar kilometer hier van de kerk vandaan. En daar is hij dan later vanmiddag bijgezet. En daar waren ook weer heel veel mensen bij aanwezig.
13: En is dit dan, als je dit allemaal zo bij elkaar pakt, hè, met zo'n processie, veel belangrijke aanwezigen dus, is dit dan feitelijk een staatsbegrafenis?
30: Ja, dat wordt bijna op deze manier een beetje een semantische kwestie. Hè? Wat valt er formeel onder een staatsbegrafenis? Kijk, president Vučić zegt, daar is geen sprake van. Wij faciliteren alleen maar wat de familie wil. De familie is degene die hier aan de touwtjes trekt. En wij maken het mogelijk. En we zorgen ook voor de beveiliging. Want er kwamen heel veel mensen. Was van tevoren al duidelijk. Dus dat vergt bijvoorbeeld een politie-inzet. Maar zelf was hij er niet bij. Ook niemand officieel, hè, vanuit de regering. Er was wel minimaal één minister als privépersoon aanwezig. Maar goed, geen officiële vertegenwoordiging. Ja, dus geen staatsbegrafenis kun je dan zeggen. Maar ja, als je dan vervolgens ziet dat die inderdaad zo'n die hoge kerkelijke leider, en de kerk staat hier echt heel dicht bij de staat, dat die dienst leiden, dat het live werd uitgezonden allemaal op televisiezenders die dicht bij de regering staan, en dat het militairen waren die hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats, ja, dan kun je toch wel zeggen dat de staat nou niet bepaald afwezig was bij deze begrafenis. Sterker nog, een heel grote rol speelde. Dus formeel geen staatsbegrafenis, maar wel degelijk heeft de Servische staat ervoor gezorgd dat Mladic vandaag een heel eervolle uitvaart heeft gekregen.
13: Waren er ook protesten?
30: Nee, niet hier ter plekke tijdens de begrafenis. Er zijn mensen die hem dus een oorlogsmisdadiger vinden. En die hebben zich de afgelopen dagen ook wel geroerd. Bijvoorbeeld in de media. Dan heb je bijvoorbeeld de organisatie Vrouwen in het Zwart. Hè. Dat zijn mensen, de vrouwen die zich ook elk jaar hard maken voor de herdenking van genocide. Van de genocide in Srebrenica. Dat doen ze dan hier in Belgrado. Er zijn nog andere organisaties, die waren hier vandaag niet aanwezig. Dat was waarschijnlijk ook moeilijk geweest vanwege de politiebewaking, maar ook omdat dat tot rellen had geleid. En ja, ze waren simpelweg verreweg in de minderheid dan geweest. Dus die hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Dus het protest is vooral vandaag in stilte. Ik heb mensen gesproken die zeiden die dit vreselijk vinden. En die zeiden, ik doe gewoon alsof het een normale dag is. Ik ga naar mijn werk en probeer voor de rest zo snel mogelijk te vergeten wat hier vandaag gebeurd is.
13: Servië wil graag bij de EU. Er loopt een toetredingsprocedure, maar de EU is niet blij met wat hier vandaag gebeurt. Dit eerbetoon aan Mladic zegt ook dat verheerlijking van oorlogsmisdadigers geen plek heeft in de EU. Wat betekent dit nou voor de toetreding?
30: Nou ja, die ging op zijn zachtst gezegd, liep die al lastig op dit moment. En dat komt doordat Servië nauwe banden onderhoudt, moet ik zeggen, met Rusland nog steeds. En bijvoorbeeld ook niet meedoet aan de sancties van de EU tegen Rusland vanwege de inval in Oekraïne. Servië is ook bezig met de rechtszaak in het land, de rechtsstaat in het land uit te kleden. Dus dat ging al niet zo vlotjes op dit moment. Ja, en dit, wat hier vandaag gebeurd is, zoveel eer voor een oorlogsmisdadiger, daarvoor is geen plaats in de Europese Unie. En dat verwachten ze ook niet van kandidaatlanden. Zo klonk het vanuit Brussel. Maar tegelijkertijd gooien ze ook de deur niet dicht. Hè. Ze zeggen niet van, nou, hier houdt het op en de komende tijd gaan we maar eens eventjes ons bezinnen en we willen niet meer verder praten. Dus dat, vooralsnog is dat niet de boodschap. En ja, daar speelt toch ook mee die angst in Brussel, als je dat doet, dat je Servië dan rechtstreeks in de armen van Poetin, van Rusland, drijft. En ja, en dat is het op dit moment ook niet waard.
13: Dankjewel vanuit Belgrado, correspondent Thijs Kettenis. In het Duitse Sachsen-Anhalt heeft de extreemrechtse AfD de deelstaatverkiezingen ruim gewonnen. De partij haalde 44% van de stemmen. Door de extreme standpunten ligt een stem op de AfD gevoelig. En dat verdeelt gemeenschappen, zag correspondent Gimbal Duk in de stad Burg.
0: Burg is een stadje zoals er vele zijn in Sachsen-Anhalt, met mooie oude vakwerkhuizen, zoals hier op het Centrale Plein. Maar wat er ook wel opvalt, veel leegstand, gebroken glas, her en der wat afval op straat. En niet iedereen is even happig om terug te blikken op de verkiezingsuitslag.
1: Het is niet mijn vader wat op het moment uitgekomen is.
28: een iets wat te neergeslagen man die ook geen trek heeft om erover te praten.
1: Ik ben natuurlijk zeer enttäuscht dat die AfD hier gewonnen had.
28: Bij het parkeerautomaat staat mevrouw Hebelijn. Zij komt hier uit de omgeving en zij is diep geschrokken door de uitslag.
1: Bij mijn moeder, die had die vluchtelingstijd van Schlesië bij nacht en nebel over 3 weken te voet in zoek in een viewagen miterlebt.
28: Haar moeder moest aan het einde van de Tweede Wereldoorlog vluchten voor het Sovjetleger. Te voet is zij hier terechtgekomen en zij heeft mevrouw Hebelijn ook haar kinderen weer uitgebreid verteld over hoe belangrijk democratie is en hoe verkeerd extreemrechtse politiek is.
1: Ons viel erzählt, ook mijn enkelkinderen.
28: Juist daarom is zij geschrokken dat juist in Duitsland een radicaal-rechtse partij weer zo groot kan worden.
1: Ze schimpfen, ze maken alles slecht, maar ons gaat het eigenlijk zo goed.
28: Zij zit de verantwoordelijkheid vooral bij de jonge kiezer die ook massaal voor de AfD is gevallen. En die jongeren hebben onvoldoende door hoe belangrijk het is om met elkaar samen te leven, zegt zij.
1: Bij zo'n sociaalstaat wie we hier in Duitsland hebben, gibt es nirgendwo.
28: En zegt zij, kijk naar de verzorgingstehuizen. Die draaien al deels op buitenlandse krachten. Wat zouden wij zonder hen moeten?
1: Het brengt ja niks wenn die Ausländer alle rausgehen. Wer arbeitet dann in den Pflegeheimen? Wer arbeitet dann in der Pflege? Wer macht die Straßen sauber?
28: Voor kiezers van de AfD is het belangrijk dat er iets wordt gedaan aan de asielinstroom, die al nagenoeg nul is in Duitsland. En het valt ook op dat juist in een stadje als dit er nauwelijks mensen met een migratieachtergrond zichtbaar zijn. Al tref ik hier in het centrum wel één man, Mohammed, die 2 jaar geleden uit Syrië naar Bourg is verhuisd.
2: Ja, ik kom in Algerije.
28: Hij werkt hier in een logistiek centrum van Amazon. En hij zegt dat ook AfD-kiezers tegen hem zeggen dat wat hem betreft hij zou kunnen blijven zolang hij werk heeft.
2: Deze of andere, geen probleem bij mij. Is immer met de leute Deutsche, immer goed bij mij. Immer respect.
28: Voor een winkel zit een man in een scootmobiel. Een AfD-stemmer blijkt direct.
3: Wonderbaar, maar het zou beter zijn kunnen nog.
28: Hij hoopt dat de AfD gaat regeren en het land eindelijk opruimt.
3: Niet veel Ausländer, algemeen minder Ausländer. De Planwirtschaft hoort hier en alles, die Geldschieberei en alles. Wir als land onze miljarden verschenken, het volk verhungert hier. Zo is het niet verder.
28: Volgens hem verhongert Duitsland en is stroom en benzine nauwelijks nog te betalen. En krijgt ondertussen het buitenland al het geld van Duitsland, zo zegt hij. De regering in Berlijn moet wat hem betreft aftreden.
3: Dat zijn ze al vorig jaar niet was die Arschlöcher.
28: Denken ze met een AfD-regering wird es bald besser werden?
3: Ik hoop het.
28: Deze man hoopt dus op een AfD-regering. Daarvoor is wel steun nodig van de kleine protestpartij BSW. Ook daarvan tref ik een kiezer. Zij hoopt dat de politiek in Berlijn wakker wordt geschud door deze uitslag.
4: Mir war es wichtig, dass die CDU keine Mehrheit bekommt.
28: Zij vindt het vooral belangrijk dat CDU niet weer gaat regeren in Sachsen-Anhalt. En daarom heeft ze op BSW gestemd. En wat haar betreft is het ook goed als de BSW met de AfD gaat regeren.
4: Man muss doch auch anderen Parteien eine Chance geben. Ja. Das würde ich nicht schlecht finden als Koalitionspartner.
28: Nieuwe partijen moeten een keer een kans krijgen, zegt zij.
13: Een bijdrage was dat van correspondent Gimbal Duk. Zit, wat melden andere Nederlandse media?
14: Een van de verdachten in de grote misbruikzaak in Woudenberg ontkent. RTV Utrecht is bij de zaak tegen een man en zijn ex-vrouw. Zij staan terecht voor het misbruiken van zeer jonge oppaskinderen. De man ontkent, zegt deze verslaggever, terwijl er toch veel bewijs is.
5: Zo zijn er verschillende WhatsApp-berichten over en weer van de twee, waarin ze fantaseren en ook het misbruik bespreken. En daarnaast zijn er camerabeelden gemaakt, beelden die ze zelf hebben gemaakt met eigen camera's van het misbruik.
14: Verdachte zegt zich weinig te kunnen herinneren. De vrouw heeft vandaag wel enkele feiten bekend in de zaak. Nog eens 18 gemeenten zijn aangesproken op de opvang van asielzoekers. Ze zijn onder verscherpt toezicht gesteld omdat ze te weinig aan opvang doen, meldt Binnenlands Bestuur.
13: Dus dat is de spreidingswet.
14: Op grond van die spreidingswet, ja, moet iedere gemeente een vastgesteld aantal opvangplekken realiseren. Eerder waren er al 24 andere gemeenten onder actief toezicht geplaatst. Ja, volgens nu.nl zitten er ook tientallen Nederlanders vast in Indonesië na een vulkaanuitbarsting daar. Door een grote aswolk zijn vluchten van en naar verschillende eilanden geschrapt. In totaal meer dan 270.000 reizigers gestrand. Reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen die proberen mensen om te boeken, maar het is nog onduidelijk wanneer dat vliegverkeer kan worden hervat. Ja, bij RTV Dordrecht wordt de oudste blokfluit van Nederland weer tot leven gewekt, was daar te horen. De houten fluit uit de middeleeuwen lag al even in een museum, maar nu willen onderzoekers het geluid ervan ook opslaan. Een fluitiste mocht hem voorzichtig gebruiken.
6: Hij is nogal gehavend, maar voor iets wat 600 jaar in een waterput heeft gelegen, vind ik het wel meevallen.
7: Ja.
8: Ja, na een waterput van 600 jaar verblijf daar vind ik het ook wel mee.
7: Misschien moet hij nog gestemd worden. Ik weet niet of dat kan met blokfluiten. De komende tijd wordt dat geluid digitaal verwerkt. En dan zal dat ook te horen zijn bij de tentoonstelling.
8: En bij de ANWB zit vanmiddag ook Bianca Damink. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Het is vooral heel erg druk rond Nijkerk vanmiddag, want de A28 is dicht bij de Hardenbergerbrug in beide richtingen. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang dat gaat duren, maar het verkeer moet dus voorlopig omrijden. Kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom.

0: Gracie Abrams, That's So True. Al de hele zomer is het onrustig in Zaandam en omgeving. De stad wordt geteisterd door extreem geweld, zei de politie onlangs. Ook dit weekend was het raak. Het leidt tot onrust onder bewoners.
1: Geen idee waarom. Het is alleen heel erg naar. Het is voor bewoners eromheen ook heel erg beroerd natuurlijk. Als dat gebeurt.
2: U woont er in de buurt?
1: Ik woon hierachter.
3: Het is overal. Op de Zuiddijk is het geweest. Het is hier geweest. Het is, ik snap het niet. Vroeger hadden we het allemaal niet.
1: Verzielde mensen, hè?
0: Ja. Dat zeggen bewoners tegen verslaggever Mark Hamer. Ja, Mark, jij bent al de hele dag in Zaandam. Hoe heftig is het nou?
2: Nou, best wel heel heftig. Bijna elke week is het hier de laatste 2 maanden bingo. 11 incidenten in kleine 2 maanden. 9 arrestaties zijn er inmiddels verricht. Er zijn bommen naar huizen gegooid. Maar er zijn ook beschietingen met automatische wapens geweest. Ja, en de verdachten die steeds in beeld komen, dat zijn hele jonge jongens die dus geronseld zijn door criminele groepen. Ja, je zei het al, het afgelopen weekend was het opnieuw raak. En dat was bij een straat in het noordoosten van Zaandam. De Rode Zee heet die. Ik sprak met een buurtbewoner en hij kon me ook een filmpje laten zien van wat er nou precies gebeurd is.
4: Gewoon echt duidelijk, de jongens komt. Echt eerst steentje gegooid. En daarna gewoon vuurwerk, kopras gegooid. En politie op dit moment ook onderzoek bezig.
2: Zijn schoenen vallen u ook op, geloof ik.
4: Ja, die jongen komt van echt slippers.
2: Dat wil zeggen voor u, hij komt uit de buurt?
4: Ik denk, ja, jawel. Ja, uit politie wel allemaal bekende gezicht. Alleen ja, die gebeurtenis in dit eerste keer echt een meerdere keer. Ik denk allemaal gewoon bekende jongens. Ja, echt allemaal minderjarig.
2: Wat is er aan de hand hier in de buurt?
4: Het laatste jaar is het erg geworden hier. Auto's stelen, auto gewoon vernieling, inbraken.
2: Wat is er bij u gebeurd?
4: Bij mij gewoon auto is gebeurd. 2 keer. Banden weggehaald en die vandalisme van mijn auto ook. Bij mij voordeur nu tot met 3 camera's. Helaas, we gaan ook meerdere besteld, denk ik. Echt nodig hier.
2: Overal hangen camera's, maar het maakt je niet uit.
4: Nee, jongens, weet je wat het probleem? Jongens is niet bang. Ik heb zelf 3 camera's, buurman is 3 camera's, ringbel, bijna alle huizen hier, verisuur, alarmsysteem. Alleen die jongens niet bang. Hij komt van de langs, gaat zelf naar slippers, niet eens schoenen. En loopt heel rustig weg. Hij weet het gewoon, een paar uur gaan weer vrij. Politie ben meerdere keer aanhouding geweest hier. En daarna jongens gewoon weer, Bjans hier gewoon, komt gewoon uitlachen. We zijn ook zelf van problemen geweest hier, jongens van ruzie. Waarom jongens niet eens half uurtje, 3 kwartier weer gewoon naar buiten?
0: Ja, Mark, hij zegt dus, de politie houdt die jongens wel aan, maar na een tijdje staan ze weer buiten en staan ze hier gewoon te lachen. Dus ja. Er wordt wel van alles geprobeerd, maar het lukt dus niet de politie om daar echt grip op te krijgen?
2: Nou ja, de politie en tenminste de burgemeester die ik sprak, die wil niet zeggen dat ze machteloos zijn. Maar ja, het is wel heel erg lastig. Die jonge jongens, ja, die zijn niets ontziend. Dus ja, men moet naar andere middelen gaan zoeken. Een gebiedsverbod, hè? We hebben het in Rotterdam gezien, een hele wijk, de Esch. Maar ja, dit is de hele stad eigenlijk waar het plaatsvindt, allemaal incidenten. Ja, dus je merkt aan Jan Hamming die ik sprak, dat het voor hem echt een hele moeilijke zoektocht is.
5: Camera's is niet de enige oplossing. Het sluiten van woningen is niet de enige oplossing. Dus we moeten op zoek naar meer instrumentarium.
2: Maar kan je dan in een bepaalde buurt zeggen, hier mogen vanaf 11 uur 's avonds geen jongeren op straat? Geen jongeren tussen de 13 en de 17 op straat?
5: Nou, ik denk dat dat niet zomaar kan. Dus daarom moeten we ook heel goed kijken wat onze held in diensten staat. En dat is het onderzoek wat we nu ook doen. En ook de oproep die ik doe, van laten we met elkaar. De kern is van hoe zorgen dat jongeren 's nachts niet op straat komen.
2: Dan moet u met ouders spreken, met jongerenwerkers, noem maar op. Dat is een lange weg.
5: Nee, het is zeker zo. Wat wij dus doen hier in Zaanstad is heel intensief samenwerken met het jongerenwerk. Heel intensief samenwerken met scholen, met alle partijen die met jeugd werken. Maar ook ouders aanspreken. Ouders zijn natuurlijk in eerste instantie verantwoordelijk. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een kind 's nachts om 3 uur met een bom onderweg gaat? En dat ouders daar helemaal niks van weten.
2: Maar hoe stopt u het nu op dit moment? Hoe zorgt u er nou voor dat komend weekend geen bom afgaat?
5: Nou ja, wat we nu doen is met alles wat ons nu te diensten staat. Dus extra camera's, het sluiten van woningen, extra politie. Maar ook kijken naar alle andere maatregelen die ons ten dienste staan. En dan ook hulp vragen aan alle partijen om daaraan mee te werken. En ook dekking te geven aan burgemeesters die wel bereid zijn om een stap naar voren te doen. Ik wil ook niet vragen.
2: Ja, dat hoor je, hoort de worsteling die hij heeft. En je hoort hem spreken over instrumentarium. Ja, oftewel, hij verwacht eigenlijk gewoon meer hulp vanuit Den Haag. Dat weer hoor je de burgemeester hier zeggen. Want alleen met wat de middelen die hij nu heeft, ja, kan hij het niet oplossen.
0: Dankjewel vanuit Zaandam, verslaggever Mark Hamer.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
8: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 4:30. Hier is Sid met de hoofdpunten.
11: Een man uit Katwijk is tot 15 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin. Ook krijgt hij TBS met dwangverpleging. De man bracht zijn ex 3 jaar geleden met messteken om het leven. Volgens de rechter kon de man niet verkroppen dat de vrouw hun relatie had beëindigd. Ook is hij veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Het Israëlische Aurelius neemt de fabriek van Volkswagen over in het Duitse Osnabrück. De investeringsmaatschappij gaat daar defensiesystemen maken voor Europese landen. Door de overname kunnen de meeste medewerkers van de fabriek daar blijven werken. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic bijgewoond. Ook de Russische ambassadeur in Servië was erbij en een Servische minister op persoonlijke titel. Mladic overleed eind vorige maand in Den Haag, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat. Verkeer kan voorlopig niet over de brug in de A28 bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is en hoe lang de brug afgesloten blijft.
0: Buurvrouw Roosmarijn Knol, vanochtend ben ik nog, voordat ik hier moest zijn, even in de buurt de hei op geweest, want het was prachtig weer. Was het overal zo?
12: Dat was bijna overal zo en het is vandaag nog best wel warm geworden. In het zuidoosten van het land tropische temperaturen, meer dan 30 graden dus. En een heel groot deel van de dag is het ook zonnig geweest, maar op dit moment begint vanuit het westen de bewolking toe te nemen. En dat is wel al een voorbode van ander weer dat er aan zit te komen. Want vannacht hebben we al met veel bewolking te maken, is het zo'n 17 of 18 graden. En kan in het noordwesten al een enkele bui vallen. En morgenochtend gaat er uit die bewolking op steeds meer plaatsen ook regen vallen. Voornamelijk wel in het westen en noorden van het land. In het uiterste oosten, zo langs de grens met België en Duitsland, blijft het langere tijd droog. En daar schijnt nog wel de zon. Daar is het morgen ook nog het warmst met zo'n 22 graden. Maar onder die bewolking en regen in het westen zal de temperatuur snel omlaag gaan naar zo'n 17, 18 graden. Dus dat is wel een heel groot verschil met het weer van vandaag.
0: Ja, en de komende dagen blijft dat dan een beetje dat weer?
12: Ongeveer wel. Woensdag is ook nog wel een onstuimige dag met veel buien, veel wind. Ook dan is het een graad of 18. Donderdag is het dan weer wat droog, maar voor de dagen daarna verwacht ik dat er toch met enige regelmaat wel weer een bui gaat vallen. Qua neerslag wel een stuk minder dan morgen het geval is, maar ja, toch af en toe wel bedacht zijn op een beetje regen.
0: Bij de ANWB zit ook Erwin de Hart.
13: Ja, dat klopt. Met een spits die al begonnen is op de A16 Breda richting Rotterdam. 5 kilometer file tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Vertraging is van betekenis, meer dan een half uur. De A28 Amersfoort-Zwolle, u hoorde het al in het nieuws, is dicht bij de Hardenbergenbrug, dat is bij Nijkerk. En omrijden gaat via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Waarschijnlijk is de brug nog zeker 48 uur dicht. Dus de komende tijd is het omrijden geblazen via Apeldoorn. Men rijdt ook om massaal via Harderwijk, via de N301 en de N308. Daar staat heel veel file. Op de A50 Arnhem richting Zwolle staat tussen afrit Loenen en Vaassen 11 kilometer file. De vertraging daar is 20 minuten.
0: Om Nederland veilig te houden voor het water worden al miljarden uitgegeven. Maar als het aan de Delta-commissaris ligt, moet er nog veel meer geld naartoe. Ik vraag hem zo meteen waarom.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Nederland moet miljarden euro's extra gaan uittrekken voor de wateraanpak. De uitgaven moeten minimaal verdubbelen.

0: Geteerd sta.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Nederland moet miljarden euro's extra gaan uittrekken voor de wateraanpak. De uitgaven moet hij minimaal verdubbelen om ons land ook in de toekomst leefbaar te houden. Die waarschuwing presenteert Delta-commissaris Koverdaas vandaag aan het kabinet. Goedemiddag, Koverdaas.
3: Goedemiddag.
2: Ja, het waterdossier, afgelopen zomer was het niet weg te krijgen uit het nieuws. Hoe heeft u deze zomer beleefd?
3: Met dezelfde zorgen als denk ik heel veel ondernemers en burgers. Op een gegeven moment belde ik mijn moeder, kreeg niet te pakken. En die bleek in het souterrain te zitten, omdat dat de enige koele plek was. Mm-hmm. Dus dat is ook, dan komt het ook voor mij als persoon, zeg maar, heel concreet dichtbij. En als Delta-commissaris zie je dan ook, ja, wat de modellen al jaren terug, nou ja, voor ons in petto hadden. Ja, dat uitzicht nu ook steeds vaker met ofwel een extreem droge, warme zomer. En 5 jaar terug, die buien in Limburg, Ardennen, met over de grens ook slachtoffers. Maar ja, op de hele planeet zie je, ja, dat de weersextremen steeds heftiger worden en vaker optreden. En dat gaat gewoon nog een tijdje door.
2: Heeft u het daar vanmiddag ook over gehad met de minister, minister Karremans, toen u uw advies presenteerde?
3: Ja, ik heb het aan de minister overhandigd. En de officiële kabinetsreactie die volgt dan op Prinsjesdag, zoals het hoort.
2: Ja.
3: Maar ik spreek de minister vaker natuurlijk. En hij is zich zeer bewust van de noodzaak dat er een tandje bij moet. En dat dat ook nodig is om het vestigingsklimaat in Nederland goed te houden. We zijn de best beschermde delta ter wereld. Maar ja, de zeespiegel gaat stijgen. Met lage rivierafvoeren zie je dat dat water niet meer vanzelf naar zee loopt. Dat de zee steeds verder landinwaarts komt met verzilting. Met een droge zomer hebben we gewoon te weinig zoet water, omdat we niet al het water vast kunnen houden. Dus er is heel veel werk aan de winkel. En misschien om wat over geld praten, dat is ook nodig. Maar in 2070 kunnen wij bij de afsluitdijk het water niet meer bij eb de zee in laten lopen. Dus er moet alles via pompen, moet de zee op. Bij IJmuiden is dat in 2050 al aan de hand. En één zo'n gemaal, ja, dan ben je snel een paar miljard euro verder. Dus dat is ook mijn appel. Ja, we hebben de deltawerken, maar die zijn ook een keer afgeschreven. En de realiteit, ja, die verandert flink.
2: Ja.
3: En dat kunnen we alleen redden als we meer gaan investeren en ons beter voorbereiden. Ja.
2: Want over die afsluitdijk gaan we het zo meteen nog uitgebreider hebben. Maar u zegt dus, er is werk aan de winkel. Is dat de belangrijkste boodschap van dit rapport?
3: De boodschap is ook dat we niet meer met techniek alles kunnen wegorganiseren. We hebben eeuwenlang hebben dit land op orde gebracht door een heel verfijnd systeem met de waterschappen, met heel veel kennis en kunde. Ja, vanmiddag gebruikte ik het voorbeeld op bij een persbijeenkomst. Als 10 jaar terug een gemeente zei, we willen hier een woonwijk bouwen. Dan zei het waterschap, prima, dan gaan wij kijken wat wij moeten doen om het watersysteem daarop aan te passen. En die knop moet om. We kunnen niet meer en 200 millimeter in een etmaal hanteren en 6 maanden droogte met hetzelfde systeem. Ja. Dus je zult ook moeten accepteren als samenleving dat de extremen dusdanig extreem zijn dat je niet meer kunt zeggen, nou, ik betaal belasting en het waterschap lost het even voor mij op. Ik ga daar niks van merken.
2: Nee, u schrijft ook dat niet alles meer kan in de toekomst. We hebben in de afgelopen zomer ook veel boeren, veel tuinders gehoord over hun waterproblemen.
3: Ja,
2: dit klinkt een beetje gek, maar kunnen zij nog wel in de toekomst?
3: Maar niet meer op de manier, althans niet allemaal meer op de manier zoals we nu doen. En ik zeg er altijd bij, dat gaat voor boeren, maar denk ook aan onze natuurdoelen. Wij hebben 30, 40 jaar terug natuurdoelen vastgelegd. Klimaatzones schuiven op. En dat is natuurlijk een heel precair onderwerp ook. Maar het is dus niet alleen de bollenteelt of de grond die langs de Wadden of de Hollandse kust gaat verzilten met ook effecten op teelten. Als je geen zoet water hebt, kun je ook in de fruitteelt in de problemen komen. Maar denk ook aan, inderdaad, wat ik al zei, de natuurdoelen. Sommige soorten die gedijen niet meer in het klimaat zoals we dat nu hebben of zoals zich dat aan het ontwikkelen is.
2: Ja.
3: Dus ook daar zullen we in Brussel over in gesprek moeten. Maar het is niet alleen maar een doemverhaal, want er liggen ook heel veel kansen. Op het moment dat je zegt van, we moeten Nederland meer vernatten, meer ruimte voor water.

0: water. Want dan kunnen we het en bergen en beter vasthouden. Dat kan ook fantastische woonmilieus opleveren. Ja. Dat kan ook fantastische recreatie en natuur opleveren. Dus het is niet alleen maar een doemverhaal, maar de knop moet wel om.
1: Ja. U zegt net al, we hebben natuurlijk van oudsher waterwerken, dammen, sluizen, keringen, de afsluitdijk. Maar die zullen wel toekomstbestendig moeten worden. Nou, onze klimaatverslaggever Thomas Spekschoor is naar de afsluitdijk gegaan.
2: Wij lopen naar binnen in het nieuwe pompgebouw aan de afsluitdijk, dichtbij Den Hoeven, met
3: Lucas Meursing van Rijkswaterstaat.
2: Ja, u was verantwoordelijk voor een deel voor de aanleg van dit gebouw. Wat is hier gebeurd de afgelopen jaren?
3: Hier is de afgelopen jaren een enorm project uitgevoerd, waarbij de hele afsluitdijk is versterkt, verhoogd, nieuwe bekleding erop. Maar ook nieuwe spuisluizen en voor het eerst ook gemalen gebouwd op de afsluitdijk.
2: Ja, en als je dan hier rondloopt, dan zie je 3 grote gele cilinders, ongeveer manshoog, schat ik in, 1 meter in doorsnee. En daaronder een nog veel grotere cilinder van, ja, wel 6 meter, waar die pompen in zitten.
3: Ja, onder ons daar zit het schoeperad. Dat is een enorm groot schoeperad wat het water uit het IJsselmeer aanzuigt, van heel diep. En door een grote koker door de dijk, je moet denken aan een forse fietstunnel, naar de Waddenzee pompt.
2: Ja, dus er wordt water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee gepompt. Ja, ik ken dit helemaal niet. Ik had gedacht, dat was altijd al zo. Maar dat is dus niet zo. We hebben niet altijd water hier weggepompt.
3: Nee, eigenlijk sinds het begin van het IJsselmeer, sinds we de afsluitdijk hebben gebouwd, moeten we het water wat in het IJsselmeer komt, moeten we afvoeren naar zee. En dat is gedaan in de vorm van zogenaamde spuisluizen. Dat zijn eigenlijk hele grote schuiven in de dijk die je open kan zetten. En op het moment dat de Waddenzee lager staat dan het IJsselmeer, hoef je alleen maar de schuif open te zetten en het water stroomt weg. En op die manier kunnen we enorme hoeveelheden water afvoeren, wel duizenden kubieke meters per seconde.
2: Maar kennelijk is het niet genoeg.
3: Nee, het is niet altijd genoeg. Er kunnen omstandigheden zijn, bijvoorbeeld bij een noordwestenstorm, dat de Waddenzee wordt opgestuwd en hoger staat dan het IJsselmeer. Ja, dan werkt het niet. En door ook een gemaal te bouwen met grote pompen, kunnen we ook nu ook dan water afvoeren.
2: Wat zou er gebeuren als we dit, als Nederland dit niet had gebouwd?
3: Als we dit niet doen, als wij niet voldoende kunnen afvoeren, dan zullen er steeds vaker omstandigheden zijn waarin het IJsselmeerpeil hoog oploopt. En dat hebben we in de winter van 23-24 onder andere gezien. En dat was nog niet eens zo extreem. Maar toen stond het water al in de aan de huizen in Volendam onder andere.
2: Betekent het met deze pompen dat zoiets als in 3-24 gebeurde, dat dat niet meer kan gebeuren?
3: Nou, dat is eigenlijk maar beperkt het geval. We weten dat met klimaatverandering de zeespiegel stijgt en ook sneller stijgt dan eerder gedacht. Dus er komt een moment in de toekomst, dat kan op zijn vroegst al eind deze eeuw zijn, dat we helemaal niet meer kunnen spuien. En dus helemaal aangewezen zijn op pompen om het water af te voeren. En daar zetten we nu de eerste stap voor.
2: Dus er moeten nog veel meer van dit soort pompen gebouwd worden als je daadwerkelijk op de toekomst voorbereid wil zijn?
3: Ja, zeker. Ja. Want we weten dat we in de toekomst, als die zeespiegel verder stijgt, nog zeker een factor 6 à 7 bij moeten bouwen.
2: 6 à 7, dat gaat heel veel geld kosten.
3: Ja, ja, dat klopt. Kijk, de grote waterbouwkundige werken, neem de deltawerken, maar ook de aanleg van de afsluitdijk. Het project wat we hier de afgelopen jaren hebben uitgevoerd, ja, die kosten honderden miljoenen. En dat is veel geld, maar is gewoon keihard nodig als wij in dit lage land willen blijven wonen met onze welvaart en waterveiligheid.
2: Het is wat, hè, zo onder de zeespiegel wonen. Je moet er een hoop voor doen.
3: Zeker, ja. Nederland is nooit af. Als wij hier willen blijven wonen, zullen we echt blijvend aan de bak moeten om hier onze huidige welvaart en veiligheid te kunnen garanderen.
1: Een verslag was dat van Thomas Spekschoor. En ik praat door met Delta-commissaris Coverdaas. Ja, het is een ontzettend grote uitdaging als je het zo hoort, de afsluitdijk toekomstbestendig maken. En ja, met de afsluitdijk zijn we er nog niet. Kunnen we dat allemaal wel opbrengen?
0: Ja, dat zeg ik volmondig ja op.
1: Want ja, wat fijn.
0: Het even refereert aan de deltawerken. En de bedoeling is natuurlijk dat we de volgende ramp voorblijven. Dat kostte prijspeil 1953, orde van grootte 5 miljard. Mm-hmm. Dat hebben we toen ook opgebracht. En we zijn nu een stuk welvarender als land. En grosso modo, hè, ik heb het nog niet in de Excel voor de komende eeuw staan, want dat kan helemaal niet. Maar dan moet je orde van grootte van 1% naar 2% van je BNP om hier een welvarend land te blijven opbouwen. Nou, we zijn veel rijker dan in 1953. En het is nooit een leuke boodschap als je zegt dat kost meer geld. Maar als we het niet doen, dan is de rekening vele malen hoger voor alle ondernemers, burgers, noem maar op. Dus ik zeg er ook bij. En het hoeft niet morgen op de begroting te staan.
1: Nou ja,
0: we hebben nog even.
1: Dat is natuurlijk ook de vraag. Hè? Wanneer ga je doen? Minister Karmans heeft er inmiddels ook op gereageerd. Eigenlijk op de vraag ook van waar moet dat geld vandaan komen?
4: Ja, dat is een heel terecht punt wat de Delta-commissaris maakt. We hebben in Nederland ook gelukkig een Delta-fonds waaruit we dat allemaal kunnen betalen. Alleen als je naar de toekomst kijkt, dan zit daar dus niet genoeg geld in om alles te kunnen doen. Dus er zullen in de toekomst zal er ook meer geld bij moeten uiteindelijk, als je dat wil doen. Maar het goede nieuws hier is dat hoeft niet morgen. Hè? Dus het is ook iets wat geleidelijk verandert. En we zijn ook bezig om geleidelijk die keuzes te maken.
1: Ja, het hoeft niet morgen, hoor ik hem zeggen. We maken geleidelijk keuzes. Is dat de urgentie die dit heeft?
0: Nou, ik wil hier ronduit zeggen, ik ben heel blij met de reactie van de minister, omdat hij dus aangeeft, hij kijkt niet weg. Hij zegt, nee, dit is nodig. En hij zegt het goed. Al zouden we morgen die miljarden hebben, dan zouden we ze niet uit kunnen geven. Dus dit vergt ook dat we nog meer kennis ontwikkelen. Die plannen moeten uitgedacht worden. Het is niet iets wat je even bij de gamma kunt bestellen. Doe mij nog 6 van die gemalen. Nee. Dus daar gaat nog jaren overheen. Ja. Maar het feit dat ik dit nu zeg en dat de minister zegt, ja, dat ziet de Delta-commissaris goed. En ik zeg dat niet namens mezelf, maar namens honderden, zo niet duizenden professionals die erover nadenken. Dat geeft mij het vertrouwen dat we dit gewoon met elkaar gaan doen. En dat levert ook weer, ja, daar doe je het niet voor, maar het levert ook weer kansen op voor de Nederlandse economie, omdat de hele wereld hiermee te maken krijgt.
1: Dat is absoluut zo. Veel dank voor dit gesprek, Delta-commissaris Co Verdaas. Sid, wat melden media in het buitenland?
5: In Letland is het verboden om Russische of Belarussische kranten, boeken of tijdschriften te importeren. Dat is besloten om desinformatie en oorlogspropaganda buiten de deur te houden, meldt de regering aan persbureau AFP. Vandaag meldt de krant NRA ook dat de laatste busverbinding tussen Letland en Rusland stopt. De vergunning daarvoor wordt niet verlengd, zegt Letland. Belgen die online een verkeersboete betalen, krijgen vanaf vandaag eerst een video te zien van een ouder die een kind verloren is bij een ongeluk. Het is een vrij heftig beeld. Het is een campagne tegen te hard rijden. De justitieminister vertelt bij de VRT waarom hiervoor is gekozen.
6: Durf toch te veronderstellen dat als je geconfronteerd wordt met de emotie van die moeders die hun kind zijn verloren door in dit geval overdreven snelheid, dat je de volgende keer als je het stuur neemt, dat je even gaat nadenken omdat je weet welke vreselijke gevolgen er kunnen zijn.
5: Ja, er is ook best wel een verband, want 1 op de 3 dodelijke ongelukken in België heeft te maken met een overdreven of onaangepaste snelheid door de bestuurder. Autoriteiten in de Spaanse stad Ceuta hebben 2000 minderjarige migranten geïdentificeerd, meldt persbureau EFE. De exclave wilde minderjarigen zo snel mogelijk terugsturen naar het land van herkomst. Ze kwamen eind juli met tienduizenden anderen vanuit Marokko naar Ceuta en leven sindsdien grotendeels op straat. Jamaica dient een petitie in bij de Britse koning Charles met 3 vragen over het slavernijverleden. De oud-kolonie wil weten of de slavernij door de Britten destijds volgens de wet was en hoe het zit met herstelbetalingen. Persbureau Reuters heeft de cultuurminister van Jamaica gesproken.
7: I'm here to file a petition on King Charles, asking him to refer 3 questions to the Privy Council related to slavery.
5: Vandaag is een Jamaicaanse delegatie op bezoek in Londen, onder meer om hierover te spreken. Ze gaan ook nog langs bij het British Museum om de teruggave van bepaalde spullen te bespreken.
1: Erwin, hoe gaat het op de weg?
8: Nou, het gaat niet goed daar bij de Hardenbergenbrug, in die zin dat het dicht is. De A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen. 48 uur nog zeker. Omrijden via Apeldoorn. A1 en de A50. De brug is niet veilig genoeg om overheen te rijden. Vandaar. En het zorgt voor file op de A50 Arnhem richting Zwolle. 20 minuten bij Apeldoorn-Noord. Op de N301 Almere-Barneveld. Een half uur vertraging bij Nijkerk.

0: Sun always shines on TV. Aha. Steeds meer opa's en oma's raken uitgeput. Ze halen de kleinkinderen van school, passen op, terwijl ouders moeten werken of andere afspraken hebben. Terwijl de grootouders zelf soms ook nog gewoon een baan hebben. Pedagoog Lynn Gering deed onderzoek hiernaar in België. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe merk je dat grootouders uitgeput raken?
1: Ja, we zien dat inderdaad steeds vaker. Ik heb voor mijn boek onderzoek gedaan en met een aantal grootouders gesproken en er ook cijfers bij gehaald. 1 op de 4 grootouders ervaart het grootouderschap als uitputtend.
0: 1 op de 4?
1: Ja. Als eerder belastend. Ja, want pas op, de meeste grootouders, en dat is 90%, vinden het fijn om grootouder te zijn. Mm. Ze vinden het leuk en fantastisch zelfs. Dus aan liefde geen gebrek. Maar vaak worden ze toch wel praktisch ingeschakeld. Hè? En dat is ook omdat onze gezinnen vandaag de dag iets geïndividualiseerder leven. En dus ook wel vaak gebruik maken van die grootouders. We hebben ze wel heel vaak nodig.
0: Ja, op wat voor manier worden grootouders ingezet in gezinnen?
1: Vaak praktisch. Hè? Dus er wordt vaak gebruik gemaakt van grootouders wanneer er opvang nodig is voor de kinderen. Enerzijds structurele opvang, een dagje of 2 dagjes per week, maar ook wanneer het kind bijvoorbeeld ziek is, wanneer het moet opgehaald worden van school of bij de opvang en de ouders zijn aan het werk, dan wordt er ook heel vaak naar grootouders gekeken. Eigenlijk leveren grootouders best wel veel hand- en spandiensten aan gezinnen. Ook zo in het huishouden helpen, de gezinnen echt ondersteunen.
0: Ja, en u bent Vlaams, u heeft onderzoek gedaan in België. Is dit in Nederland hetzelfde, hè?
1: Ja, en ik zal zelfs meer zeggen, het is zo dat er in Nederland eigenlijk wel best veel grootouders inspringen. Hè? Dat heeft ook te maken met de bezuinigingen in de kinderopvang. 60% van de kinderen tot 4 jaar heeft een aantal vaste opvangdagen bij oma en opa.
0: 60%, dus dat is, meer dan de helft.
1: Ja, dus heel veel gezinnen maken gebruik van oma's en opa's en zij zijn er eigenlijk om de gaten in het systeem te dichten. En dat is eigenlijk een spijtige zaak, want de beschikbaarheid wordt een verwachting. Eigenlijk zijn er al best veel gezinnen die niet meer zonder die ondersteuning kunnen.
0: Ja. En wat maakt het nou voor grootouders zo uitputtend om die kleinkinderen op te vangen?
1: Ja, grootouders hebben vaak een leeftijd bereikt waarop er heel veel samenkomt. We noemen dat een kruispuntleeftijd. Er zijn best wel nog veel grootouders aan het werk. De pensioensleeftijd is opgetrokken. Hun eigen ouders leven vaak nog. Dat zijn onze 80- of 90-jarigen, de overgrootouders, waar er toch ook wel wat zorg naartoe gaat. Dan zijn er die kleinkinderen waar ze heel graag voor willen zorgen. We hebben daar ook een groep die van het sociale leven, de vrijheid wil gaan genieten. Een keer met de camper op reis of zo. Dus er komt heel veel samen. En dan, ja, als je dan prioriteiten moet stellen, dan krijgen die kleinkinderen wel vaak voorrang in de naam der liefde.
0: Ja, waarom is dat zo? Waarom zeggen dan grootouders niet gewoon af en toe nee?
1: Ja, dat is lastig, hè. Dat is lastig. En zeker als je ziet dat uw kinderen eigenlijk struggelen, hè? Want de gezinnen van vandaag hebben het niet altijd zo makkelijk. Er komt heel veel samen. We zijn begin september, dus er zijn weer heel veel gezinnen die de molen op gang trekken, de scholen, de zorg, hun eigen village to raise a child aan het orchestreren zijn. En ja, dan de reservetroepen, dat zijn dan heel vaak de grootouders, die zitten op de reservebank en die zijn op afroep beschikbaar. Ja. Dus en als die kleinkinderen roepen, ja, dan luisteren ze graag. Hè.
0: Ja. En ook heel veel waard voor de ouders, zeg ik ook uit eigen ervaring.
1: Ja, zeker, zeker. Want ik heb er dus het boek Hotel Oma en Opa over geschreven. En daarin belicht ik zowel de struggles, maar ook de schone kanten. Hè? Want het is een verhaal dat eigenlijk 2 kanten heeft. Hè?
0: Ja, het is ook prachtig om te zien. En er komt ook heel veel liefde bij kijken aan alle kanten.
1: Ja, absoluut. In alle richtingen. Want het is voor de ouders fantastisch dat ze kunnen terugvallen op hun ouders, op de grootouders. Zij het dan niet altijd en overal, hoor. Want er zijn ook gezinnen die niet op grootouders kunnen rekenen. En dat is echt ook een lijden. Hè? Want zeker omdat er een maatschappelijke verwachting leeft dat grootouders er zijn, is dat voor gezinnen die er niet op kunnen rekenen ook wel heel vervelend. Ja. Maar het is ook wel heel mooi. Hè? Als die grootouders, die hebben ook wel wat andere dingen te bieden dan ouders. Hè? Vaak is daar toch wat meer rust en een beetje vertraagde aandacht of zo wat andere passies en talenten. Ja.
0: Ja, dus dat levert ook heel veel op. Heel veel dank, pedagoog Lynn Gerink.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League. Woensdag speelt Feyenoord uit tegen Barcelona.
3: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
2: En donderdag ontvangt PSV in Eindhoven Shakhtar Donetsk.
3: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin.
2: De uitzendingen van Langs de Lijn en Omstreken beginnen woensdag en donderdag om 6:30.
3: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
2: Feyenoord en PSV in de Champions League op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
12: Dielke Teertstra.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Het zat er al een beetje aan te komen. De AfD heeft een monsterzegen geboekt in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Zometeen de reacties vanuit Duitsland. En nu eerst het nieuws met Sid.
13: De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet op de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart vol eerbetoon een schande. Op een begraafplaats in Utrecht zijn vanochtend 4 jonge mannen betrapt die een graf vernielden. Een medewerker zag het gebeuren en belde de politie. De verdachten werden in de buurt opgepakt. Waarom de mannen het graf vernielden is niet bekend. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. De investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De NPO heeft alsnog een officieel verzoek aan de minister gedaan om de licentie van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. De NPO vindt dat er inmiddels genoeg reden voor is. Het commissariaat van de media vroeg er vrijdag ook om. Morgen wordt een beslissing van minister Letschert verwacht. Het Nederlandse Rode Kruis trekt opnieuw aan de bel om de situatie in Gaza. Vorige maand kwamen er volgens de hulporganisatie nog geen 100 pallets met hulpgoederen aan bij de Palestijnse Rode Halve Maan. Eind vorig jaar waren dat er ruim 1500 in een maand. Er is een gebrek aan alles, zegt directeur Goossens.
14: aan water, aan voedsel, aan medische hulpmiddelen. Mensen zijn in totale overlevingsmoed, uren in de rij voor water. Mensen wonen met 10, 15, soms 20 mensen in tenten. Ziekenhuizen functioneren niet meer. We werken daar met tentenziekenhuizen. Dat vinden we tegenwoordig vooruitgang.
13: Ondertussen staan de magazijnen met hulpgoederen op de westelijke Jordaanoever en in Jordanië vol.
14: Maar dit gaat echt gewoon om het redden van levens. Om mensen die niet de spullen krijgen die ze nodig hebben, terwijl die vlakbij om de hoek staan.
13: Niet eerder sinds het staakt het vuren van een jaar geleden kwamen zo weinig spullen het gebied in. De politie in Duitsland onderzoekt een mishandeling van een judoka. Die werd zaterdag na een wedstrijd geslagen door zijn tegenstander omdat hij een overwinningsgebaar had gemaakt. De judoka werd met een gebroken kaak en twee afgebroken tanden in het ziekenhuis opgenomen. Hij heeft een operatie nodig en is lange tijd uitgeschakeld. De sporter die de klappen uitdeelde wordt mogelijk voor de rest van zijn leven geschorst. Het weer vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Erwin, hoe gaat het op de weg?
15: Nou, het is best wel druk met 96 meldingen. De meeste vertraging is door ongelukken en het is druk in het midden van het land. U hoort het al, de A28 die is 48 uur lang zeker dicht van Amersfoort naar Zwolle. En van Zwolle naar Amersfoort bij de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Dat is om veiligheidsmaatregelen omrijden via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Daardoor een lange file op de A50, maar ook op de N301 Almere richting Barneveld. Een half uur vertraging tussen de N704 en Nijkerk. Op de A27 Breda richting Gorkum ondertussen een file van 8 kilometer. Het staat echt stil vanaf Geertruiden en Berghal. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Je kan beter omrijden via Den Bosch, A59 en de A2. Er was een ongeluk op de A1 Amsterdam Apeldoorn bij Voorthuizen, 12 kilometer file. Maar de weg is weer vrij.
0: Straks de historische winst van de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Bijna de helft van de stemmen gingen naar de extreemrechtse partij.
16: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
17: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
18: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
19: Ja, hoi.
18: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
19: Ja, dat kan goed kloppen.
18: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
19: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
18: Oké. En waarom juist radio?
19: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
18: Oh, wat goed zeg.
19: En ik ga binnenkort ook op tv.
18: Zo.
19: Ja.
20: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
22: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
24: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In het Verenigd Koninkrijk stonden gemaskerde mannen oog in oog met de politie tijdens antimigratieprotesten. Zometeen onze correspondent. Nog altijd zijn dinsdag en donderdag veruit de populairste dagen om naar kantoor te komen, blijkt uit onderzoek. Maar bedrijven doen er alles aan om hun personeel ook op de andere dagen te laten komen. Toch, verslaggever Roland Muller?
1: Ja, en dat gebeurt met zachte dwang, zag ik net bij een vermogensbeheerder op de Zuidas in Amsterdam. Het idee, als de baas op een minder populaire dag komt, dan zal de rest van het personeel wel snel volgen.
0: Maar nu eerst de stevige verkiezingsoverwinning van het AfD. Duitsland is diep geschokt. We hadden zo'n grote overwinning niet verwacht, zei bondskanselier Merz over de overwinning van de extreemrechtse AfD in Sachsen-Anhalt.
3: Ik kan u zeggen, we zijn alle zutiefst schockiert. We hebben het in deze vorm zo niet erwartet. We hebben het selbstverständlich zu akzeptieren. Dat zijn de regeln unserer Demokratie. Maar met dem gestrigen Tag hat sich nicht nur in Sachsen-Anhalt etwas verändert, sondern in ganz Deutschland.
0: Niet alleen in Sachsen-Anhalt is iets veranderd, maar in heel Duitsland, zegt Merz. Correspondent in Duitsland, Gimbal Duk, is er iets veranderd in Duitsland?
4: Nou ja, zo voelt het wel voor velen. Veel mensen die ik vandaag heb gesproken, maar inderdaad ook politici, zoals je hoorde, bondskanselier Merz, gebruiken dat soort toch wel zeer grote woorden. En dat geldt eigenlijk voor beide kampen. Dus ook de aanhangers van de AfD, die zien dit echt als een hele grote dag. Als een keerpunt in de Duitse geschiedenis. En die halen echt hoop uit deze uitslag dat de AfD het land gaat redden in hun ogen. Aan de andere kant, juist de tegenstanders van de AfD, die zijn juist bang dat dit een keerpunt ten negatieve is. En zijn bang dat die opmars van de AfD verder gaat. En gebruiken andersom ook toch zeker historische woorden, historische vergelijkingen. Vergelijking met de jaren 30, de jaren 40, vrezen dat er een herhaling van de geschiedenis komt. Ja, en zo zie je dat beide kampen deze dag toch wel echt als een belangrijk moment in de Duitse geschiedenis kenschetsen.
0: Ze zijn bang voor een herhaling van de geschiedenis, zeg je. Want wat zijn de plannen van de AfD?
4: Ja, de AfD in Sachsen-Anhalt heeft een heel uitgebreid plan al klaar liggen. Veel van die plannen zijn ofwel ongrondwettelijk of daar gaat de deelstaat niet over. Bijvoorbeeld de asielplannen. Nu kan de deelstaat, als de AfD daar een regering vormt, wel invloed daarop uitoefenen vanuit de bondsraad. Dat is ongeveer de eerste kamer waar dan de deelstaten weer de boel voor het zeggen hebben. En daarnaast ligt er een 10-puntenplan voor de eerste 100 dagen van zo'n AfD-regering. En dan gaat het onder meer om het overplaatsen van kinderen van asielzoekers naar aparte klassen. Ook een verbod op regenboogvlaggen op scholen. En ook wil de AfD meteen het verdrag opzeggen dat de publieke omroep regelt. Om op die manier op den duur de publieke omroep in Sachsen-Anhalt, de NDR, daar te kunnen afschaffen. En er zijn nog heel veel andere punten waarbij eigenlijk onduidelijk is wat de AfD precies daarbij van plan is. Zo wil bijvoorbeeld AfD-leider Sigmund buitenlandse restaurants tegenwerken, zodat ze uit zichzelf zouden vertrekken uit de deelstaat. Ja, dat is een uitspraak waarbij je niet precies weet welke maatregelen daar dan aan de grondslag liggen. Ook bijvoorbeeld kerken die kerkasiel verlenen aan asielzoekers wil hij aanpakken. Ook onduidelijk hoe dat precies gaat. Ja, zo zijn er ook heel veel radicale verwijzingen. En dat tezamen zorgt er ook voor dat de Veiligheidsdienst juist in Sachsen-Anhalt de AfD als extreemrechtse partij heeft gekenmerkt. En daarnaast zijn er ook nog zorgen dat de partij zeer pro-Russisch is. En mocht het tot een AfD-regering komen, dan krijgt zo'n regering ook toegang tot allerlei staatsgeheime informatie. Ja, en daar zijn natuurlijk ook grote zorgen over.
0: Wat betekent dit nou voor de positie van Merz?
4: Nou ja, op hem bestaat al langer tijd druk om vroeg of laat plaats te maken voor een populairdere lijsttrekker of een leider van de CDU-CSU. Maar vandaag heeft hij in zijn reactie dat nogmaals duidelijk afgewezen. Hij zegt dat hij vastbesloten is door te gaan. Maar tegelijkertijd zegt hij ook dat hij met deze uitslag natuurlijk niet zomaar over kan gaan op de orde van de dag. En hij zegt het is echt schokkend wat hier gebeurt. Is dat een partij die eigenlijk de democratische beginselen in twijfel trekt. Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren. Maar hij zweerde ook heel duidelijk dat hij de grondwet zal verdedigen met alles wat hij kan. Dat hij ook schatplichtig is aan al zijn voorgangers. Hij noemde Kohl en noemde Adenauer. Dus ook hij gebruikt hele grote historische woorden. Ja. En bittere ernst dus. Maar ook een stukje zelfreflectie. Hij zei, ja, de angsten die veel mensen hebben, die heb ik misschien ook deels onderschat. En dat moet ik moet beter gaan communiceren. Beter mijn hervormingen gaan uitleggen. Maar tegelijkertijd is de vraag of dat ook weer lukt. Want coalitiegenoot SPD die ziet in deze uitslag juist reden om de geplande hervormingen nog eens te overwegen. Bijvoorbeeld de pensioenplannen waar heel lang over onderhandeld is. Dus ja, je ziet op die manier al dat nu al deze uitslag ook tot spanningen binnen de regeringscoalitie in Berlijn leidt.
0: En Gim, je zegt net, mocht het tot een AfD-regering komen in Sachsen-Anhalt, hoe groot is die kans?
4: Ja, dat is nog redelijk onzeker omdat er meerdere scenario's nu op tafel liggen. Want alleen regeren, dat kan sowieso niet. Er is sowieso steun nodig van de kleine populistische partij BSW. Ofwel dus door een coalitie of door te laten gedogen door die partij. Maar die partij zelf die wil een zakenkabinet waarbij er een soort onpartijdige premier à la Dick Schoof de deelstaat gaat leiden. En er dan wisselende meerderheden kunnen ontstaan met ofwel AfD of alle andere partijen. Maar dat is eigenlijk niet heel haalbaar, want juist alle andere partijen zullen niet meewerken aan zo'n constructie waarbij de AfD toch iets te zeggen krijgt in de deelstaat. Dus vroeg of laat moet die partij BSW gaan kiezen. Zij zijn uiteindelijk de dealmaker, zou je kunnen zeggen. Zij kunnen of AfD in de meerderheid helpen, of alle andere partijen samen. En het lijkt er sterk op dat BSW in dat geval toch echt voor de AfD gaat. Maar dat is een proces dat misschien nog wel maanden kan gaan duren.
0: Dankjewel, Gimbal Duk.
5: Tot 6 uur.
24: Het NOS Radio 1-journaal.
0: In kantoortaal wordt het ook wel het kamelenprobleem genoemd. De dinsdag en donderdag als twee bulten in de werkweek. Want dat zijn veruit de populairste dagen om op kantoor te werken. Corona heeft dat versterkt en het is nooit helemaal verdwenen. Blijkt uit cijfers van kenniscentrum CFPB dat onderzoek doet naar de bezetting van kantoren. Veel bedrijven proberen hun personeel ook op andere werkdagen naar kantoor te lokken, met zachte of met wat hardere hand. Ook vermogensbeheer Van Lanschot Kempen, economieverslaggever Roland Muller, zag dat het deze maandagmiddag best druk was op het Amsterdamse kantoor.
6: Ja, die staat.
1: Desiree Bolman van Lanschot Kempen, HR-directeur. We staan in een best wel volle lift.
6: Ja, klopt.
1: En dat het zo vol is op deze maandagmiddag, is dat nou normaal of is dat uitzonderlijk?
6: Eigenlijk zie je dat wij gedurende de hele week drukke dagen hebben. Met uitzondering van de vrijdag. Maar maandag, dinsdag, woensdag, donderdag zijn drukke dagen bij ons.
0: Je hebt hier de barista, de koffiebar.
1: Uit onderzoek blijkt dat het op maandag, woensdag en vrijdag op veel kantoren best wel rustig is. En dat de piek echt ligt op de dinsdag en de donderdag. Is dat hier ook?
6: Nou, ik herken het wel, want voorheen hadden wij dat ook. Zag je inderdaad op de dinsdag en de donderdag dat het drukker was. Maar ze hebben eigenlijk een aantal maatregelen genomen om dat te veranderen. Ten eerste vinden we het belangrijk dat onze managers het voorbeeldgedrag laten zien. En wat we daardoor doen, is dat we de managementoverleggen juist op de woensdag en de vrijdag zijn gaan plannen. En je ziet dat dat echt een aanzuigende werking heeft. Wat wij doen is dat we eigenlijk in teams afspraken maken over wanneer teams elkaar ontmoeten op kantoor. En dan zie je dat eigenlijk de meeste teams ervoor kiezen om één populaire dag, dus de dinsdag of de donderdag te kiezen, en dan één van de andere dagen. En daarmee zie je eigenlijk dat we steeds meer naar een eigenlijk gelijkmatige verdeling gaan.
1: Waarom is dat belangrijk?
6: Wij geloven heel erg in dat samenwerken met elkaar gebeurt. En we zien dus ook dat als er meer toevallige ontmoetingen zijn, ook het echt beter is, enerzijds voor de sfeer, maar anderzijds ook in de productiviteit. Overleggen gaan makkelijker. Dus het elkaar ontmoeten is uiteindelijk beter voor het resultaat.
7: Daan de Visser en ik ben applicatieontwikkelaar. Ik ben 27 jaar en ik werk 2,5 jaar hier op kantoor.
1: En ben jij iemand die graag hier op kantoor is of werk je ook graag thuis?
7: Ik denk een combinatie van beide, maar ik werk vooral het liefst op kantoor.
1: En waarom?
7: Ja, de gezelligheid, de ruis, de rumoer. Het is gewoon altijd gezellig op kantoor. En zo hoor je nog dingen die je normaal niet hoort als je thuis zit. Tot vorige week werkte ik in een ander team dat altijd dinsdag en donderdag naar het kantoor toe kwam. En in het nieuwe team waar ik nu in zit hebben we juist gekozen voor de maandag en woensdag. Omdat het dan juist wat rustiger is en dat je dan juist met een team echt bij elkaar kan zitten.
1: En dat komt jou prima uit?
7: Zeker.
1: Sinds dit beleid is ingevoerd, merk je dan een verschil?
7: Ja, je merkt nu dat je meer een bewustere keuze maakt als team zijnde. En nu gaan mensen ook meer een bewustere keuze maken van hey, misschien heb ik een keer op donderdagavond dat ik eigenlijk altijd sport. Oh, het is eigenlijk handiger om dan juist op woensdag te komen werken.
6: Ja, wat je ziet, mensen vinden het leuk om elkaar te ontmoeten. Dus als een manager ergens aanwezig is, als een managementoverleg ergens is, daar worden vaak collega's ook weer voor uitgenodigd om dingen te presenteren. Dus je ziet dat dat mensen naar kantoor echt trekt. En heel eerlijk, dus ook een soort van fear of missing out. Want als je weet dat je manager is, veel van je collega's zijn er, dan wil je er ook gewoon bij zijn.
1: Als de manager er is, wil ik wel mijn gezicht laten zien.
6: Die herken ik niet bij ons in het bedrijf.
1: Leidinggevenden, die moeten het goede voorbeeld geven door op die dagen er echt te zijn. Voel je dan druk naar je baas toe om er ook te zijn die dag?
7: Nee, die druk die voel ik niet echt.
1: Dus je komt niet naar kantoor omdat je weet dat de baas er is?
7: Nou, ik heb een hele gezellige baas, dus dan kom ik juist als hij er wel is. Maar ja, nee, geen druk van mijn baas uit.
0: En waar je ook altijd goed merkt dat het op dinsdag en donderdag extra druk is, is op de weg en ook op het spoor. De NS probeert met goedkopere treinkaartjes mensen net buiten de spits te laten reizen. Zit, wat melden andere Nederlandse media?
13: De politie hoopt vanavond een doorbraak te forceren in de zaak rond de grote hek bij Odido. In opsporing verzocht is voor het eerst de stem te horen van een verdachte, staat op nu.nl. Die verdachte zou zich hebben voorgedaan als medewerker van het telecombedrijf en zo toegang hebben gekregen tot de interne systemen. Ja, de politie hoopt dat vanavond iemand die stem dus herkent. In Zeeland is vandaag de grootste installatie voor CO2-opslag van Europa geopend. De fabriek staat in Sluiskil en jaarlijks moet daar tot 800.000 ton CO2 worden afgevangen. Deze verslaggever van RTLZ vertelt hoe dat in zijn werk gaat.
5: Vanaf nu gaan ze dat dus grotendeels afvangen, vloeibaar maken en dan stoppen ze dat daar zo in die tankers. En van die tankers gaat het dan vervolgens naar een schip dat 2 keer per week naar Noorwegen vaart en het daar dus onder de grond gaat stoppen.
13: Ja, volgens de initiatiefnemers kan de installatie een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de industriële CO2-uitstoot. De Franse douane heeft in de haven van Duinkerke duizenden kilo's cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in een container aan boord van een schip uit Ghana. Nu vraag jij je af, wat is dan de Nederlandse link? Uh-huh. Nou, volgens de Telegraaf zou een deel van die partij bestemd zijn geweest voor de organisatie van Bolle Jos, de drugscrimineel. Volgens de krant neemt de internationale druk op Leidekker steeds verder toe door een reeks grote drugsvangsten. En nog problemen in Schiedam met een lekker waterleiding, want daar loopt al maanden schoon drinkwater direct het riool in. Het komt door een ondergrondse lekkage in de waterleiding. En zomaar dichtdraaien, dat kan niet. En het gat dichten, dat is ook niet zomaar gedaan. Dat zegt een woordvoerder van de waterleiding tegen Omroep West.
8: Het is een transportleiding, wat een zware leiding is. Dus betekent ten eerste dat wij heel erg moeten gaan berekenen en moeten kijken wat is het beste voor deze leiding om nu te doen. Er zijn heel veel partijen bij betrokken. De gemeentes, aannemers, leveranciers.
13: Het waterleidingbedrijf weet dus ook nog niet wanneer het lek wel is gedicht.
0: Erwin, hoe gaat het op de weg?
15: Nou, het is redelijk druk natuurlijk op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk door de afgesloten Hardenbergenbrug. Maar ook op de A27 bij daar richting Gorinchem is grote vertraging tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorinchem. 8 kilometer file. De andere kant op is een ongeluk gebeurd en daarom is op de A27 richting Gorinchem de linkerrijstrook dicht.

0: Miley Cyrus Flowers. Een grens overschreden. Een absolute schok. Zo wordt er in Engeland gereageerd op de grote anti-immigratieprotesten van dit weekend. Ook in Portsmouth waren die. En ook in Dover ging het mis. Correspondent Fleur Launsbach, wat is er gebeurd?
1: Nou, er waren dit weekend twee demonstraties waarbij honderden demonstranten met bivakmutsen op probeerden om het transport van asielzoekers naar opvangcentra te blokkeren. Dat gebeurde in Dover inderdaad. Dit weekend op zaterdag was dat en gisteravond weer eentje in Portsmouth. En dat was ook precies op het moment dat er daar een boot met migranten was aangekomen. Het is een andere vorm, denk ik, van protest die we tot nu toe hebben gezien. Best wel intimiderend ook, agressiever. Tegen natuurlijk die rubberboten die hier aankomen vanuit Frankrijk, die het kanaal oversteken naar Groot-Brittannië. En veel Britten vinden dat een probleem. Het is ook vanuit de politiek, vanuit de rechtse hoek van de politiek, is het een groot onderwerp. En het is ook een feit dat het al heel lang voor regeringen, de ene na de andere regering, heel moeilijk is om dit te tackelen. Maar deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
0: En weten we wie daarachter zit?
1: Nou, er is een bekende naam aan verbonden. Die heet Tommy Robinson. Dat is een extreemrechtse anti-islam activist. Hij is ook voormalig hooligan. Hij zit niet in de politiek, maar hij is wel politiek heel actief. Maar dan vooral via social media. En in zijn groep zit iemand die heet Danny Thomas. En die komt ook uit dat kustgebied. Dus die heeft ook waarschijnlijk dan een tip gekregen dat er dus zo'n boot aankwam met migranten en dat de havenautoriteiten en die mensen zou transporteren naar een opvangcentrum. En die gingen dus daar blokkeren.
0: En waar kwam die boot vandaan?
1: Nou, verder dan normaal. Dat is wel opvallend, want vaak vertrekken deze boten rondom Calais. Maar nu kwam deze boot helemaal bij Normandië vandaan. Dus de kust bij Normandië. En wat dat zegt is dat er nog veel gevaarlijke routes nu worden genomen door dus de smokkelaars en die gammele rubberen boten waar ook nog eens veel te veel mensen in zitten. Dus deze boot die werd ook al 10 uur lang gevolgd door de Franse kustwacht. Zij vonden dat het niet veilig genoeg was om te stoppen, om die boot te stoppen. En toen vervolgens werd dat dan overgenomen door de Britse kustwacht en werden ze dus naar Groot-Brittannië aan kust gebracht. Dit probleem, hè, waar veel mensen ook tegen zijn, die boten die aankomen hier aan de kust, die zijn illegaal. En dat aantal ligt wel lager dit jaar dan het voorgaande jaren was. Dus voorgaande jaren was het rond de 40.000 per jaar. Dit jaar staat de teller op 16.000. Maar dat komt niet alleen doordat er meer politie wordt ingezet en meer havenautoriteiten, maar ook omdat de totale instroom van migratie in Europa ook minder is dit jaar. En omdat het ook andere weersomstandigheden zijn geweest.
0: Ja. Een migratiedebat in het Verenigd Koninkrijk is al langer. Het is al langer onderwerp van gesprek, ook verhit. Hoe leeft dit nou in de samenleving?
1: Ja, als ik het land in ga, dan hoor ik het overal. Dus als je met mensen praat in het noorden van het land of juist meer aan de kust aan het zuiden, weet je, overal hoor je er veel frustratie over. Vooral dus die illegale boten die aankomen. Het hangt er ook wel heel erg vanaf waar je bent en welke krant mensen lezen. Want vooral de rechtse kranten besteden er heel veel aandacht aan. Dus mensen die de rechtse kranten lezen, die vinden het ook een veel groter probleem dan mensen die andere kranten lezen. Maar vandaag stond er een stuk in de Times, over kranten gesproken, in de Sunday Times, over een klokkenluider die als ambtenaar dus die beslissingen neemt van wie wel of niet asiel krijgt. En die was een anonieme klokkenluider en die zei dat veel asielzoekers met ingestudeerde verhalen komen, waardoor dus ook vaak hetzelfde verhaal wordt opgehangen. In dit geval dan onder Iraaks-Kurdische asielzoekers die dan zeggen dat ze een relatie hadden met de dochter van de premier van de Koerdische regio. En dat ze dat verhaal dus onder die ambtenaren zo vaak horen dat het een soort van grap was geworden intern. Maar dat soort verhalen in de krant, die geven natuurlijk heel weinig vertrouwen in het asielsysteem. En geven ook een beeld dat mensen verzonnen of ongeloofwaardige verhalen ophangen om asiel te krijgen. En ja, je merkt dat het debat ook heel erg voedt.
0: Dankjewel, Fleur Launsbach.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
5: Ah, mam?
6: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
7: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
8: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
9: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Nu IEX Premium voor €8. Ga naar iex.nl/actie.
9: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: NPO Radio 1.
0: Half zes, de hoofdpunten met Zit.
12: Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten dat is ingezien door het AD. Een deel zou volgens de krant betrokken zijn geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en A1. Het is niet duidelijk wat er precies mis is met de brug. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic bijgewoond. Onder zijn leiding werden in 1995 in Srebrenica bijna 8400 mannen gedood. Veel Serviërs zien Mladic als held. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld werd gegooid door supporters van FC Utrecht. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek.
0: Rosemarijn Knol, het was echt ineens weer een beetje zomer vandaag. Maar ik geloof niet heel lang, hè?
13: Nee, dit is voor nu even de laatste warme dag. Ik zou niet willen zeggen dat we dit in de nazomer niet nog een keertje gaan krijgen. Maar voorlopig lijkt dat toch wel even verleden tijd. Het werd vandaag nog warmer dan 30 graden. Maar inmiddels begint de temperatuur al behoorlijk te dalen. En vanuit het westen komt er ook meer bewolking aanzetten. Het is op dit moment nog droog, maar vannacht kan er in het noordwesten al een enkele bui vallen. Dan is het eigenlijk overal al bewolkt geworden, 17 of 18 graden. En morgen overdag gaat er uit die bewolking dan ook nog eens veel regen vallen. Ligt de temperatuur rond een graad of 18, waait het stevig door. En zeker in het westen en noorden van het land kan er dan ook behoorlijk wat regen gaan vallen. Er is één uitzondering op die regel en dat zijn delen van Limburg en echt het uiterste oosten van Gelderland en Overijssel. Daar kan de zon nog wel even schijnen en is het ook direct een stuk warmer met 22 graden. Maar morgen dus op veel plaatsen echt meer bewolking en regen.
0: Ja, en blijft dat zo de dagen daarna?
13: De dagen daarna gaan we de zon wel weer wat vaker zien, maar dat wisselvallige weer blijft nog even, met zeker op woensdag veel buien. Dan waait het ook stevig door, echt een beetje zo'n dag met wat meer herfstgevoel. Donderdag is het dan weer wat droger, dus dat is even weer een adempauze. En dan vanaf vrijdag keert toch dat wisselvallige weer wel weer terug. Maar dan zon, buien en soms ook wat meer bewolking, dus dan krijgen we van alles een beetje.
0: Erwin de Hart, is het nog steeds zo druk?
5: Nou, het is iets drukker. We zaten net op 96, nu 120 meldingen. De meeste vertraging komt door ongelukken, zoals op de A27 Gorinchem richting Breda gebeurde. Een ongeluk bij de brug bij Gorinchem. De andere kant op is de linkerrijstrook dicht. En daar rijden de meeste auto's tussen knooppunt Hooipolder en Gorinchem. Staat het stil over 16 kilometer. De linkerrijstrook kan elk moment weer vrij zijn. De A28 Utrecht richting Zwolle. 5 kilometer file tussen afrit Maarn en knooppunt Hoevelaken. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. 20 minuten extra. De genoemde brug in het nieuws op de A28 Amersfoort Zwolle bij Nijkerk. De Hardenbergenbrug, zo heet die. Die is dus 48 uur dicht om veiligheidsredenen. Omrijden via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Het geeft file ook op een andere omrijroute, namelijk de N301 Almere-Barneveld. Een half uur vertraging bij Nijkerk.
0: Opnieuw moest oud-premier Mark Rutte zich verantwoorden bij de coronacommissie. Hij wilde een paar lessen meegeven aan die commissie. Zometeen meer met onze politiek verslaggever.
11: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
14: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
15: Dielke Teertstra.
16: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De coronacommissie wil de laatste weken van de openbare verhoren gebruiken om lessen te trekken uit de crisis. En daarvoor hadden ze vandaag opnieuw oud-premier Rutte uitgenodigd. Politiek verslaggever Lars Geerts volgt de enquête. Lars, welke lessen wil Rutte de commissie meegeven?
17: Nou, de huidige secretaris

0: Mediacommissie wil de laatste weken van de openbare verhoren gebruiken om lessen te trekken uit de crisis. En daarvoor hadden ze vandaag opnieuw oud-premier Rutte uitgenodigd. Politiek verslaggever Lars Geerts volgt de enquête. Lars, welke lessen wil Rutte de commissie meegeven?
1: Nou, de huidige secretaris-generaal van de NAVO had tussen zijn drukke werkzaamheden blijkbaar nog genoeg tijd over om ook de commissie goed te volgen. Want hij zei dat hij de liveblogs had gelezen, zelf wat kamerdebatten had teruggelezen en gaandeweg de verhoren tot bepaalde inzichten was gekomen. Die wilde hij de commissie alvast wel meegeven. Allereerst zei hij dat hij de dilemma's waar het kabinet toen de tijd voor stond wellicht beter had moeten delen, ook in de communicatie, zodat je niet zo absoluut zegt dit is nu eenmaal wat er nodig is. Dat hij aan het begin van de crisis wellicht met de Tweede Kamer om tafel had moeten gaan zitten om ervoor te zorgen dat er afspraken werden gemaakt over hoe ze nou met elkaar zouden omgaan, zodat er niet zoveel onmin zou kunnen ontstaan tussen kabinet en Kamer, en dat de Kamer zijn controlerende werk beter had moeten doen. En zei hij ook nog dat hij gaandeweg die verhoorde, toen hij zo geluisterd had naar al die mensen, dacht dat het in de toekomst toch misschien verstandiger is om iedere 6 tot 8 weken even een evaluatiesessie te hebben om te kijken waar je precies staat op dat moment.
2: Af en toe gebeurde het wel, maar niet gestructureerd. En ik vind een van de lessen die ik zelf zou trekken, zou ik zelf weer de leiding hebben over zo'n grote crisis als premier. Dan zou ik mij heel goed kunnen voorstellen dat ik zou zeggen aan het begin, jongens, lerend van die grote crisis die we hebben gehad met corona, laten we nu al die momenten inplannen om los van de druk van besluitvorming in zo'n vergadering, want er moet van alles, eens even momenten te kiezen waarin je fundamenteel kijkt, bijvoorbeeld sturen we op de goede indicator als we op de IC sturen, of moet je iets anders kiezen en wat zijn andere mogelijkheden? Ik denk niet, eerlijk gezegd, ook dat bij mezelf afwegen, dat dat nou op dit moment bij mij tot heel andere conclusies zou leiden. Maar het geeft je de gelegenheid om meer ten principale en fundamentele naar te kijken.
1: Ja, die gelegenheid moet je dus nemen. Maar zegt Rutte er direct bij dat hij niet weet of het ook werkelijk tot andere uitkomsten had geleid. Ook niet bijvoorbeeld of hij op de andere manier was aan gaan kijken tegen de werkdruk op ministeries. Of dat de overheid wellicht op een andere manier georganiseerd moet worden. Hij zei, daar kunnen we allemaal naar kijken. Maar hij had nou niet het idee dat er weinig ruimte of dat er ruimte was voor verbetering op dat vlak.
0: Maar als je nou kijkt naar waar het de afgelopen tijd over is gegaan bij die verhoren, komt het dan niet ook juist steeds terug dat er misschien meer geluisterd had moeten worden naar adviseurs, experts die juist naar die maatschappelijke gevolgen hebben gekeken?
1: Ja, en daar was Rutte eigenlijk heel helder over. Die zei, natuurlijk kun je dat doen, dat kun je doen. Maar de uitgangspunten blijven hetzelfde. En het uitgangspunt van het kabinet was dat je stuurt op het feit dat de zorg niet overbelast moet raken, omdat dan de crisis niet te overzien zou zijn. Het Bergamo-scenario, dat je niet meer terecht zou kunnen in de ziekenhuizen. Als dat je uitgangspunt is, dan kom je op een bepaald moment tot keuzes die je moet maken. En die keuzes zijn niet zo heel groot. Als je dat niet wil, dan kun je kijken naar andere strategieën. Je had ook als uitgangspunt kunnen nemen dat je bijvoorbeeld de kwetsbaren zou isoleren van de samenleving. Nou, dat kun je voor kiezen, zegt Rutte. Was niet zijn keuze geweest. Of je zou een overbelasting van de ziekenhuizen en daardoor meer ziekte, meer sterfte kunnen accepteren. En zei hij, dat ga ik ook niet doen. En hij zei dus, als je uitgangspunt is die overbelasting van de zorg voorkomen, dan kun je gewoon niet veel anders.
2: Mijn voorspelling zou zijn, even los dan van de schoolsluiting, maar ook de avondklok, corona toegangsbewijs, al die dingen gebeuren weer. Als er zo'nzelfde crisis komt, als je weer stuurt op waar wij op stuurden, namelijk het voorkomen van code zwart, dan zal weer de vraag zijn. Ik hoop dat het nooit meer gebeurt. Maar stel, voor dit moment toch even als gedachte-experiment dat het weer gebeurt. Als je, dan zal weer de kritiek zijn, ook na afloop, maar je hebt al die adviseurs die zeiden dat heeft vergaande maatschappelijke gevolgen, heb je niet even zwaar gewogen als de adviseurs die zeiden je moet je maatregelen nemen. Ook dan zal degene die hier zit zeggen dat kon ook niet anders, omdat het voorkomen van code zwart in de ziekenhuizen de leidende indicator was en ook waarschijnlijk dan weer is.
1: En dit is ook in lijn met de verhoren van eerdere bewindspersonen die we hebben gezien. Ollongren, Hugo de Jonge, Vert Grapperhaus. Deze strategie is gekozen. Dat leidde tot een aantal keuzes die je moest maken. Dat heeft niemand ook ter discussie gesteld, die strategie, ook in de Kamer niet. En daar ging ook een kritische noot richting de commissie. Want de commissie liet inderdaad veel mensen aan het woord die zeiden er zouden ook andere adviseurs moeten zijn. De maatschappelijke gevolgen, de maatschappelijke schade zouden meer mee moeten weten. Maar Rutte zei daarbij van ja, u heeft eigenlijk die keuze, wat de gevolgen daarvan zijn, niet goed voorgelegd aan de mensen die dat dan adviseren.

0: En hoe vond Rutte dan dat hij en andere leden van het kabinet in die tijd omgingen met die kritiek en met tegenspraak?
1: Ja, daar is het veel over gegaan. Hè, met als meest prangende voorbeeld vorige week het appverkeer dat openbaar werd tussen Vert Grapperhaus en Hugo de Jonge. Uh-huh. De manier waarop zij spraken over collega-ministers, het soepjurkje dat Arie Slob werd genoemd, de manier waarop er werd gesproken over de Eerste Kamer. Hè, geriatrische beunhazerij was een quote die voorbij komt. Nou, Rutte had zich daar echt behoorlijk aan gestoord. Niet zozeer aan het verkeer, maar aan het feit dat de commissie dat zomaar openbaarde.
2: Dat zegt mij helemaal niets. Mensen werken onder zeer hoge druk.
3: Mijn vraag was, wist hij hiervan?
2: Ja, ik was er best een beetje geïrriteerd over vorige week. Mensen werken onder zeer hoge druk. Dag en nacht. Het was een crisis die uiteindelijk 2 jaar duurde. En et cetera, et cetera. Zij hebben met elkaar een beetje die bonhomie dat ze elkaar die tekstjes sturen. Ik doe dat niet. Maakt allemaal niet uit. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Dat is hun stel. Daar is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen. Dat zal een volgende keer zal niemand dat meer doen bij een appje. Want dat komt dan op tafel, blijkt. En dat wordt allemaal voorgelezen. En daar is de hele samenleving dan een paar dagen mee bezig. Ja, ik vind dat helemaal niet zeggen. Het is dus niet fraai, dat weet ik ook wel. Ik pleit er ook niet voor. Maar het hoort bij het leven. En ik denk dat iedereen die nu dit verhoor bekijkt, dat herkent op kantoor, in bedrijven, dat je af en toe even van je afschreeuwt of een appje stuurt. Wat heeft die en die nou geflikt? En later, dat is helemaal niet per se kwaad bedoeld.
1: Nee, Rutte zei dat het helemaal ook niks toevoegde aan de lessen die wellicht uit die coronacrisis getrokken moeten worden. Sterker nog, het gaat er alleen maar voor zorgen dat bewindspersonen en anderen in de toekomst buiten appverkeer, buiten e-mail, met elkaar gaan praten, omdat ze weten dat dit soort dingen openbaar zullen worden. En dat was dan de les die hij weer aan de commissie meegaf. Weet je zeker dat je dit had willen doen?
0: Ja. Nou, dankjewel, Lars Geert. En woensdag gaan de verhoren verder. Dan komt Ernst Kuipers. Hij was verantwoordelijk voor de spreiding van patiënten over de ziekenhuizen in coronatijd. Een primeur dit weekend voor de Europese ruimtevaart. Vanuit Noorwegen lanceerde het Duitse bedrijf Isar Aerospace succesvol een raket in een baan rondom de aarde. Het is voor het eerst dat dit lukt vanuit West-Europa. Filip Schoonejans, ruimtevaartdeskundige, voorzitter van de Nederlandse Ruimtevaartvereniging. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
0: Wat maakt dit zo'n bijzondere lancering?
4: Nou ja, je zegt het al, dat het voor het eerst is dat er een commercieel bedrijf met durfkapitaal gefinancierd voor het grootste deel een eigen raket kan bouwen en lanceren vanaf Europees grondgebied. Dus we hebben natuurlijk al raketten van Ariane Spaas die uit Frans-Guyana gaan, wat ongeveer op de Evenaar ligt, maar nu vanuit Noorwegen. Ja. En dat is echt fantastisch, ook in het kader van en door ESA uitgeschreven Launcher Challenge, European Launcher Challenge, waar ze een klein beetje co-funding hadden, maar het grootste deel is privaat gefinancierd. En ja, wij willen eigenlijk in Europa ook zoiets kunnen zoals in Amerika SpaceX, dat de industrie zelf raketten kan bouwen en lanceren. En dit is de eerste keer.
0: Waarom willen we dat zo graag in Europa?
4: Nou, het blijkt dat toch echt wel goed werkt. Dat zodra een technologie eigenlijk volwassener wordt, dan hoeven die space agencies, die hoeven dat niet meer voortdurend al die programma's te definiëren. En die kunnen zich beter dan vergaan dingen die te veel risico hebben of niet rendabel zijn vanuit commercieel oogpunt. Bijvoorbeeld een reis naar de maan of wetenschappelijke satellieten waarmee je informatie vergaart. Maar als iets, bijvoorbeeld een communicatiesatelliet, die kun je gewoon bestellen bij een bedrijf. En die lanceert dat dan. En als de raketten ook op die manier gemaakt worden, ja, dan kan dat uiteindelijk heel erg efficiënt. En tot nu toe zijn we natuurlijk heel erg afhankelijk van de Verenigde Staten. En dat is iets wat Europa absoluut wil verminderen.
0: Waarom is Noorwegen zo'n goede lanceerlocatie?
4: Nou, die lanceerbasis is heel erg noordelijk. Liggen we boven de Poolcirkel. En dat is hartstikke handig als je naar een baan wil vliegen die rondom de Polen gaat. Dus die gaat boven de Noordpool langs en daarna draait hij om de aarde. Gaat hij langs de Zuidpool, gaat hij daarna weer naar boven. En als je dat rondje maakt, heb je 2 enorme voordelen. Eén is dat de aardobservatiesatellieten kunnen daar prachtig in die baan zitten en weersatellieten. Want ondertussen draait dan de aarde onder je door. Mm-hmm. En dan zie je dus heel snel zie je de hele aarde en dan kun je dus heel heel goed kijken naar het smelten van de ijskappen en de oceaanstromen en ontbossing en luchtverontreiniging en zo. Dus die polaire baan, zoals het heet, is geweldig. Maar ook heeft ook een voordeel dat in zo'n baan kun je ook zo maken dat je eigenlijk altijd de zon ziet. En als je rondom de evenaar draait, ben je natuurlijk de helft van de tijd zit je achter de aarde en heb je geen energie. Ja. Het is een prachtige baan voor die toepassing.
0: Ja. En wat voor raket is het nu die gelanceerd is? Wat kunnen we hiermee?
4: Nou, dit is een 28 meter hoge raket. 2 meter diameter. Dus hoort niet tot alle grote klasses van raketten. Heeft weliswaar 10 motoren. Maar hij kan 1000 kilo per keer lanceren. En dat is hartstikke handig als je 1000 kilo of minder te lanceren hebt. Want ook die Starship van SpaceX is helemaal een kolossaal groot ding. Maar ook die Falcon 9, waarmee al die Starlink-satellieten worden gelanceerd. Die brengt 22.000 kilo per keer in een baan om de aarde. En dat kost 75 miljoen euro per lancering. Dat is al best goedkoop, maar nog steeds heel erg veel. En veel meer dan deze ISAR Aerospace raket. Want die gaat iets kosten van 10 tot 15 miljoen per lancering. Dus als je niet zoveel te lanceren hebt, is dat absoluut de betere keus.
0: Ja. Dank voor de uitleg, Philippe Schone-Jans, ruimtevaartdeskundige. Zit het sportnieuws.
3: Autocoureur Luc Hartog is blij dat hij zaterdag tijdens een race stopte om het leven van zijn concurrent Ollie Milroy te redden. Milroy zat vast in een brandende auto en Hartog twijfelde geen moment, stopte zijn eigen auto en begon met een brandblusser de vuurzee te blussen.
5: Ik zag een gigantische vuurbal in de verte, echt verste verte. En er was geen enkel moment eigenlijk dat ik heb getwijfeld. Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn. Ik wist, als ik er nu op terugblik, dat met zo'n klap en zo'n impact dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn om zelf daar uit te kunnen klimmen.
6: Ja.
5: Dus het was voor mij gewoon een kwestie om zo snel mogelijk op plaats delict te zijn en te kijken of ik te hulp kon schieten.
0: Nou, wat goed en wat dapper, want dat had natuurlijk heel anders kunnen aflopen.
3: Dat waren echt bizarre beelden van afgelopen weekend. Nou, Milroy die ligt nog in het ziekenhuis, maar heeft wonder boven wonder geen brandwonden opgelopen. Voetballer Anis Hadj Moussa heeft vandaag gewoon meegetraind met Feyenoord en zal morgen met de ploeg afreizen naar Barcelona voor het duel in de Champions League. Dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Hadj Moussa werd dit weekend buiten de selectie van Feyenoord gelaten. Hij was 2 keer te laat gekomen nadat zijn transfer naar Saoedi-Arabië was afgeketst. Volgens Rijnmond heeft Hadj Moussa zijn medespelers toegesproken en nu wil hij een streep zetten onder de gebeurtenissen van de afgelopen tijd. En goed nieuws voor het tennistoernooi van Rotterdam. Tennisser Carlos Alcaraz heeft toegezegd dat hij komend jaar mee gaat doen aan het ABN AMRO Open. Alcaraz was vorig jaar al de winnaar in Rotterdam en zou ook dit jaar meedoen, maar zei op het allerlaatste moment af. Maar in februari is hij dus wel van de partij.
0: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
7: Het staat veel op de A27 Breda-Utrecht in beide richtingen. Richting Gorkum tussen Knopend Hooipolder en Nieuwedijk 7 kilometer. Richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 10 kilometer stilstaand verkeer. Een ongeluk met een motorrijder en een auto. In beide richtingen is 1 rijstrook dicht.
0: Gimmers maken acteurs ouder of jonger. Ze verwonden ze, misvormen ze en ze kunnen iedereen er anders uit laten zien. De Nederlandse gimmeur Arjen Tuiten heeft een Emmy gewonnen, de belangrijkste Amerikaanse televisieprijs, voor zijn werk voor de ziekenhuisserie The Pitt. Een belangrijke erkenning voor het vak, zegt zijn collega Annelies Zielman. Verslaggever Matthijs van der Wiel was in haar studio.
8: Pregnant patient with a viable fetus. You have 4 minutes after cardiac arrest to save the baby.
9: And the mom.
10: Als je goed kijkt, zie je gewoon die details. Zie je zelfs de donsjes op de huid en haartjes en structuur.
11: Ja, het is echt fantastisch om te zien. Het is dus eigenlijk, daar ligt dus geen persoon op dat moment. Daar ligt gewoon een torso van de kunststof eigenlijk. Maar het beweegt, het haalt adem. Er zit allerlei verscholen techniek in. Ja, fantastisch.
8: We need to get this baby out right now.
12: Ik kijk samen met Annelies Zielman en haar collega Arianne naar de scène waarmee Arjen Tuiten die Emmy heeft gewonnen. Een keizersnede.
8: First incision is from the xiphoid to the pubic symphysis.
12: Ja, dan gaat er een mes in en dan sijpelt het bloed er eerst uit.
8: Second incision goes through the peritoneum, exposing the uterus.
10: Ja, het heeft gewoon meerdere lagen, dus je ziet echt het weefsel. En als kijker moet je gewoon echt geloven dat daar echt een persoon ligt. En het vocht wat eruit komt.
11: Ja, met een grote schaar al het vruchtwater gutst eruit. Ja, maar ja, weet je, dat moet ook met kracht eruit ook weer komen. Hè? Dus daar zit ook weer een techniek achter.
8: Okay, making a small vertical incision through the lower uterus so as not
6: to cut the baby.
11: En dan komt daar een baby uit. Ja, en dat is geen echte baby.
10: Nee,
11: dat is helemaal met de hand gemaakt. Daar zitten uren in, dat wil je niet weten. Ja, dat is echt een kunstwerkje om te zien.
6: Give me some funnel pressure.
12: Hij knipt de baarmoeder open.
10: Ja, ja, daar gaat het. Ja, wat toch leven is echt.
6: Baby zo. It's a girl.
12: Als het bloedig wordt, dan kijk ik weg. En wat doen jullie?
11: Ja, wij zetten het beeld echt op pauze en zoomen in. Ja, wij gaan het echt analyseren.
10: Zullen ze dit gedaan hebben? Wat? Ja.
11: Ja, wij gaan er helemaal van aan. Ja, we zijn wel een beetje fucking idioten. Geloof ik.
10: Ik word hier echt heel hard voor geïnspireerd.
12: Annelies Zielman doet Grim onder meer voor Nederlandse producties, televisie, film, theater.
9: Nou, vertel maar, welke vinger wil je gaan afhakken?
12: En ze laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Ik ben hier samen met mijn collega Noortje. En zij krijgt een afgehakte vinger.
9: Ja, je moet een beetje voelen welke het fijnst langere tijd gebogen voelt.
12: Op de plek van de buiging komt er een gapende wond.
9: Maar je maag gaat er wel een beetje van omdraaien, dat hoor je wel.
12: Eerst met een huidkleurige twee-componenten-pasta.
9: Dit is dan zeg maar een soort van relatief eenvoudig. Even een afgehakte vinger, dat hebben we zo gedaan. Maar als je kijkt naar die grote producties, dan zit soms een acteur wel 4, 5 uur van tevoren eigenlijk op de stoel.
12: Dan komt er een potje met donker weefsel. Gestold bloed is dat.
9: Dat ziet er echt uit als bebloed vlees, feitelijk.
12: Met de witte plastic bolletjes kleidt ze het stukje bot dat moet uitsteken.
9: Voor mij is het nu super belangrijk om goed de verhaallijn rondom deze afgehakte vinger te weten. Ja, is dat net gebeurd? Is dat langer geleden? Is dat bij wijze van spreken met een gekarteld mes gebeurd? Of is dat glad gebeurd? Mm. Dus zo moet ik over al die dingen nadenken.
12: Annelies die ziet de Emmy echt als een grote erkenning voor het vak.
11: Ja, het is nog steeds voor sommige mensen best wel een onbekend vak. Terwijl het in mijn ogen het mooiste beroep van de hele wereld is. Ja, absoluut.
12: Want de meeste kijkers die zullen helemaal geen acht op slaan. Maar het is heel belangrijk voor de film.
11: Ja, dat is ook een beetje de dubbele laag erin. Ons vak valt heel vaak niet op. En dat maakt juist dat het zo goed wordt gedaan. Op het moment dat je...
12: Als het goed is, zie je het niet.
11: Precies, precies. En gaat het gewoon helemaal mee in de verhaallijn. En op het moment dat jij denkt, oh, dat is mooi gesminkt of gegrimeerd of whatever. Ja, dan is het dus eigenlijk niet goed gedaan. Want als kijker moet je volledig worden meegenomen in het verhaallijn. Dus ja, grimeren is eigenlijk gewoon een verhaal vertellen op de huid.
12: En dan komt het... filmbloed. Veel druipend filmbloed.
9: Op het moment dat ik hier nu bloed in ga doen, ja, dan gaat hij weer de glans van het bloed krijgen. En dan gaat hij er zeker heerlijk smerig uitzien.
0: Een verslag was dat van Matthijs van der Wiel. Ja, en die kersverse Emmy-winnaar Arjen Tuiten, die heb ik nu aan de lijn. Goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag.
0: Ja, of eigenlijk moet ik zeggen goedemorgen, want jij bent in Los Angeles nu. Is het goed gevierd?
13: Ik heb het nog niet gevierd, nee.
0: Oh, nog helemaal niet?
13: Nee, nee.
0: Maar van harte. Het is een bijzondere prijs.
13: Ja. Dank je wel, ja.
0: En je hebt dus gewonnen met een uitbeelding van een keizersnede. Ja, hoe maak je nou zoiets?
13: Ja, dat is een heel proces geweest. Maar dat, we doen heel veel voor die show. Ik heb hier een studio met heel veel mensen werken ook. Dus het is een grote groep mensen die daar mee werkt. Maar het is, de actrice zit zeg maar in dat bed, dat ziekenhuisbed. Mm-hmm. En waar wij dus een net lichaam opbouwen. Dat moet natuurlijk ook van de binnenkant helemaal correct zijn qua organen en alles wat erbij komt. En er zijn dus ook 2 chirurgen op de televisieshow die daarmee die dat overzien, zeg maar. Die zorgen dat het op de juiste manier gedaan wordt.
0: Ja, want je moet niet alleen verstand hebben van Grim, maar dus ook van organen in dit geval.
13: Ja, en het moet er ook allemaal precies goed uitzien qua bewegen. En je hebt natuurlijk, we kunnen natuurlijk eindeloos doorgaan met het bouwen van zoiets. Maar je hebt ook gewoon een tijdframe dat het gewoon opzet moet en af moet. Dus of het ooit goed genoeg is voor mezelf, dat zal niet. Maar als iemand er blij mee is, de chirurgen zijn er blij mee. Dus dat is het goed.
0: En bij de Emmys zijn ze er ook blij mee. Je werkt al decennia in Hollywood en bent ook eerder genomineerd voor een Oscar in 2018 voor Wonder. Mm. 2 jaar later ook nog eens voor Maleficent 2 met Angelina Jolie. Nu is er dus die Emmy. Is dat een ultieme erkenning?
13: Voor de televisiewereld natuurlijk wel. Mm. Ik doe eigenlijk helemaal niet zoveel televisie.
0: Oh, nee.
13: Nee, en, maar ja, ik had ook al 3 keer die show afgezegd. Want ik was met andere dingen bezig, maar ze bleven bellen. En, maar ja, dan krijg je het wel dit en dat is wel een enorme eer.
0: Ja, ja. Wat maakt het grimeursvak nou zo bijzonder?
13: Ja, wat maakt het zo bijzonder? Nou ja, wat mijn collega in Nederland daar al zei. Ik ben benieuwd naar die afgehaftige vinger, geloof ik.
0: Maar ja, ja.
13: dat is gewoon het mooiste vak ter wereld. Ik doe het al vanaf toen ik nog kind was. Dus dat, ja, het is nooit anders geweest.
0: Nee. Heel veel dank en heel hartelijk gefeliciteerd. Grimeur, Arjen Tuitem.
14: Vanavond.
0: Ja, kan het zomaar dat u laagvliegende legervliegtuigen hoort of ziet? De komende 2 weken wordt er door meerdere NAVO-landen geoefend in Nederland. En daarbij komen grote transportvliegtuigen over en worden goederen en parachutisten gedropt. En tennisser Botik van de Zandschulp kan de kwartfinale van de US Open bereiken. Dan moet hij vanavond zien af te rekenen met Arthur Gea, de nummer 87 van de wereld, commentator Jan Roels. Maakt hij een goede kans?
15: Ja, natuurlijk altijd. Van de Zandschulp is natuurlijk veel ervarener. Laat ik eerst even vertellen. Arthur Gea, daar moest ik toch ook wel dingen over opzoeken. Ja. 21 jaar, komt uit Frankrijk. Is een lucky loser, zoals dat dan heet. Dus hij verloor zijn 3e kwalificatiewedstrijd in het kwalificatietoernooi. Er viel iemand uit. Toen mocht hij toch in het hoofdtoernooi. En vervolgens wint hij van Cerundolo, Zvadara en Zeng. Dat zijn nog niet echt de grootste namen. De laatste twee Amerikanen. Ja. Maar goed, als je 3 wedstrijden wint in het hoofdtoernooi van een Grand Slam bij de US Open, dan kan je wel wat.
0: Ja.
15: Ja, zeker, Fleur. En Van der Zandschulp heeft gewonnen van Alex de Minaur. Dat is een top 10 speler. Tegen Ciso Bergs, de Belg in de 3e ronde, ging het ietsje minder. Maar hij won wel in 5-6. Dus qua ervaring zou hij moeten winnen. Maar de druk ligt natuurlijk ook wel een beetje bij Van der Zandschulp. En minder bij deze Arthur Gea. Want die heeft helemaal niks te verliezen natuurlijk.
0: Nee. Is hij wel in vorm, Van der Zandschulp?
15: Ja, als je zo gewoon 3 wedstrijden wint en van Alex de Minaur wint, ben je in vorm. Het is afwachten hoe het vanavond gaat. Ik denk rond 11:30, 11:30 de baan op Grandstand. Grote baan is dat. Coach Raymond Sluiter er natuurlijk bij. Die zal hem echt zeggen van blijf erbij en probeer die wedstrijd binnen te halen. Dus alle kans voor Van der Zandschulp vanavond, vannacht.
0: Dankjewel, Jan Roels. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor deze maandagmiddag. Morgenochtend om 6 uur dan zijn we er weer. Ben ik er ook weer. En morgenmiddag is Fleur hier weer. Hele fijne avond.
16: NPO Radio 1.
17: Podcast.
18: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
19: Long live Europe and thank you very much.
20: So, let's get to work.
21: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
22: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
21: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
22: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
21: Luisteren dus.
23: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
24: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
25: Wat dacht je van Japan?
26: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
25: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
26: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
24: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
27: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Stop de tijd. Waar kent u daarvan? Ja, van Per Seconde Wijzen natuurlijk. De kennisquiz van NPO 2. Van kwantummechanica tot John de Wolf en van de Sex Pistols tot Rob Jetten. Alles kan voorbij komen in dit legendarische programma. Van maandag tot en met donderdag, iets voor achter NPO 2. Per Seconde Wijzen. En geen flauwekul.
29: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
30: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
30: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: NPO Radio 1, 6 uur.
2: Margje fixen. En dit is de dag waarop Duitsland aan het bijkomen is van de grote overwinning van het extreem rechtse AfD. Verreweg de meeste andere partijen willen niet samenwerken met die partij. Heeft die strategie nou niet gewerkt? Daar hebben we het zo meteen over in Dit is de dag. Maar eerst het NOS Journaal. Het zit van de Linde.
3: De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. De investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. De meeste medewerkers behouden daardoor hun baan. Gidi Pols van de economieredactie is hier. Gidi, wat is dat voor fabriek in Osnabrück?
4: Ja, eigenlijk al vanaf de jaren 1949 rollen daar miljoenen Volkswagens uit die fabriek. De Volkswagen Cabrio, Golf Cabrio's bijvoorbeeld, Skoda's en de laatste jaren veel Porsches.
3: Ja, en het gaat natuurlijk niet zo goed hè, met Volkswagen worden dat ze meerdere fabrieken moeten sluiten. Ook deze, vertel nog eens waarom gaat het zo slecht met het bedrijf?
4: Ja, vooral in China blijven de verkoopcijfers best wel achter de laatste jaren. En dat was een belangrijke markt voor Volkswagen. En in de thuismarkt Europa hebben ze juist ook veel concurrentie van nieuwe Chinese aanbieders. Bijvoorbeeld met elektrische auto's. En daar worstelen ze mee. En dus moesten er inderdaad, het is al langer bekend dat er vier fabrieken moesten sluiten waar deze één ervan is.
3: Ja, en maar voor Osnabrück is nu een oplossing gevonden. Wat gaat er gebeuren?
4: Ja, er is vandaag een oplossing gepresenteerd. 1400 banen van de 1800 blijven behouden. Maar die mensen gaan wel iets anders doen. Er wordt gesproken over dat ze waarschijnlijk aan luchtafweersystemen gaan werken. En dat zou dan bijvoorbeeld voor Duitsland en de rest van Europa zijn, die luchtafweersystemen. En dat zou niet voor Volkswagen zijn, maar voor nieuwe eigenaren van de fabriek. En daar zit dus die Israëlische investeerder bij en als kleinere aandeelhouder de Duitse deelstaat Neder-Saxe. En dat gaan ze samen doen met een Israëlische wapenproducent, Rafael, die onder meer ook in Israël het luchtafweersysteem maakt.
3: En waarom gebeurt dit nu? Waarom is er zo'n behoefte aan dit soort fabrieken?
4: Ja, we zien al wel meer autofabrieken omschakelen in Europa naar meer defensieproducten. Bijvoorbeeld in Nederland de fabriek van VDL, die van minis naar drones, eigenlijk militaire drones is gegaan. En er is ook juist heel veel behoefte aan luchtafweer, hoor je in de defensiekringen, omdat dat verouderd zou zijn in Europa. En dus dat moet het hier gemaakt gaan worden. Ook omdat de relatie met Amerika steeds lastiger is. Ja. En dan voor de kennis wordt toch ook naar Israël gekeken. Omdat ze daar veel ervaring mee hebben. Maar dat ligt ook gevoelig. Want er is veel kritiek ook op Israël vanwege het genocidale geweld in Gaza. En die kritiek klinkt ook bij actiegroepen in Osnabrück vandaag.
3: Tja, dus 1400 mensen houden wel hun baan, maar werken ineens in de wapenindustrie. Dankjewel voor de uitleg, Gidi Pols van de economieredactie. Verschillende verdachten die in Overasselt zijn aangehouden hebben eerder al misdrijven gepleegd in Nederland. Dat meldt het AD, dat inzage had in een overzicht van 32 verdachten die afgelopen vrijdag zijn voorgeleid bij de rechtercommissaris. De groep bestond vooral uit Fransen en Nederlanders. Van de 11 Nederlanders hebben sommigen al een behoorlijk strafblad, vertelt justitieredacteur Remco Andringa.
5: Een van de opvallendste verdachten die de krant noemt is een 23-jarige Amsterdammer die een paar jaar geleden in België al is veroordeeld voor een beschieting. Het doelwit was toen de familie van kickbokser Jamal Ben Sadiq in Antwerpen, maar de daders schoten op het verkeerde huis en kregen daar 4 jaar cel voor. Een andere Amsterdamse verdachte was eerder betrokken bij een gewelddadige beroving van een bejaarde man. Het slachtoffer werd gegijzeld, bedreigd met een wapen en daarna beroofd. En weer een ander moest ook al eens voorkomen voor een schietpartij. En volgens het AD is deze 20-jarige man uit Amsterdam nu mogelijk ook een van degenen die heeft geschoten in Overasselt.
3: De politie heeft vandaag opnieuw onderzoek gedaan in de omgeving van Overasselt. Specialistische teams en de mobiele eenheid blijven daar ook de komende dagen nog zoeken naar bewijsmateriaal. In de rechtbank in Utrecht was vandaag de eerste zittingsdag van een grote misbruikzaak in Woudenberg. Een stel zou meerdere jonge kinderen hebben misbruikt op wie het paste. Sommige zeer jonge kinderen zouden zelfs GHB toegediend hebben gekregen. Er liggen in totaal 19 aanklachten tegen het stel, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
6: De vrouw die heeft veel van het seksueel misbruik bekend en zegt tegelijkertijd dat ze niet weet waarom ze mee heeft gedaan en dat ze zich af en toe ook gedwongen voelde. Nou, de man die ontkent het misbruik vooral en zegt dat hij zich eigenlijk er niks meer van kan herinneren. En dat terwijl er toch heel veel bewijs is. Er zijn videobeelden van het misbruik, er zijn WhatsApp-gesprekken waarin de twee hun fantasieën deelden. En dan zijn er nog de verklaringen van de verschillende kinderen die misbruikt zouden zijn.
3: Morgen wordt er een strafeis bekend in de zaak. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. De Servische oud-generaal Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie een van de slechtste wordt van de afgelopen 30 jaar. De wijngaarden hadden deze zomer flink te lijden onder extreme droogte en hitte. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit. Nederland moet meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat vindt Delta-commissaris Verdaas. De onafhankelijke wateradviseur van het kabinet vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Vooral de steeds extremere weersomstandigheden, zoals drogere zomers en veel regen in korte tijd, maken extra geld noodzakelijk. Minister Karremans erkent dat extra investeringen onvermijdelijk zijn.
7: Het goede nieuws hier is dat hoeft niet morgen. Dus het is ook iets wat geleidelijk verandert. En we zijn ook bezig om geleidelijk die keuzes te maken. Ook dit kabinet gaat weer door met investeren in onze waterveiligheid. We zijn ook bezig met een hele grote herprioritering in het Deltafonds. Om te zorgen dat we dat geld ook zo goed mogelijk besteden waar het meest nodig is. Maar in de toekomst moeten we er bewust van zijn dat we het de Deltawerken moeten op een gegeven moment ook gewoon vervangen worden. Om maar wat te noemen. De Maaslandkering, de Oosterscheldekering. Die kunnen niet nog 200 jaar volhouden. Ja, en dat kost geld, dus daar zullen we rekening mee moeten houden.
3: FC Utrecht heeft de eerste personen geïdentificeerd die zich hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. FC Utrecht is nog bezig met het analyseren van camerabeelden om ook te achterhalen wie de andere railschoppers zijn. Mogelijk krijgen zij ook een landelijk stadionverbod van de KNVB. Bij de wedstrijd van zaterdag werd vuurwerk afgestoken en er werden bekers op het veld gegooid. Op dat moment stond Utrecht met 3-1 achter. Het duel werd gestaakt en wordt morgen zonder publiek uitgespeeld. Het is 6:07. Dit is het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen, dan wordt het 18 tot 21 graden.
2: En we gaan even kijken op de weg met Erwin de Hart. Goedenavond,
8: ja.
2: Erwin.
8: Ja, kijk maar mee. Er staan nog 55 files. En op de A4 Amsterdam-Den Haag wordt dat veroorzaakt door een kapotte vrachtwagen bij Hoogmade. 14 kilometer file vanaf Hoofddorp Zuid. Een kwartier vertraging. Dus dat valt relatief mee, moet ik zeggen. Relatief. Alles is relatief. Op de A27 Utrecht richting Breda heb je daar weinig aan. Tussen Lexmond en Werkendam staat helemaal stil over 9 kilometer. En dat komt door een ongeluk met een motorrijder en een auto. De A28 Amersfoort-Zwolle is veel in het nieuws nu. Bij Nijkerk is de weg namelijk dicht, 48 uur lang zeker, door veiligheidsmaatregelen aan de Hardenbergenbrug. Omrijden via Apeldoorn, via de A1 en de A50. Dat gaat zonder file op dit moment. De N301 Almere-Barneveld geeft wel vertraging bij Nijkerk. 3 kilometer, 20 minuten extra.
9: NPO Radio 1. EO.
10: Is de dag. Margje Fixen.
2: Een hele goedenavond. Gejuich steeg op bij de AfD in Sachsen-Anhalt. Toen bleek dat die partij in de verkiezingen van die deelstaat meer dan 40% van de stemmen had gekregen. En zo klinkt dat dus. En dan is de vraag, horen wij hier ook het vallen van een muur? Een zogenaamde brandmauer. De afspraak van de gevestigde partijen om niet samen te werken met die extreemrechtse AfD. Stond immers al op wankelen. Is die afspraak nu nog vol te houden? Of werkt die misschien zelfs averechts?
10: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: En dat ga ik bespreken met Guy Hoeks, Duitsland-correspondent van EW Magazine, en Mariken van der Velden, universiteitshoogleraar politiek en media aan de Vrije Universiteit. Hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. Althans, Guy, jij zit op dit moment in Duitsland. Hoe valt die uitslag daar nu?
0: Ja, hallo. Ik sta hier in Stendal, moet ik zeggen. Dat is in Sachsen-Anhalt. Ik ben vandaag de hele dag onderweg geweest in Tangermünde. De plaats, de woonplaats van Ulrich Siegmund, de AfD-winnaar. En daar heb ik toch wel gemengde reacties ook wel gehoord. Ik bedoel, 56% heeft in dit middeleeuwse stadje gestemd op Siegmund en daarmee AfD. Maar er waren ook mensen die diep bedroefd waren. Die zeiden van, ik ben helemaal niet zo tevreden met deze uitslag.
2: En wat zeggen ze dan verder als ze diep bedroefd zijn?
0: Nou, ik heb een vrouw gesproken die zei de AfD wil buitenlanders weer, terwijl we die arbeidsmigranten heel hard nodig hebben. Bijvoorbeeld in onze ziekenhuizen. En hoe moet dat dan in Sachsen-Anhalt, waar 1/5 bijvoorbeeld van de artsen een migratieachtergrond heeft. Maar ook alle verpleegkundigen. Nou, daar is het aandeel niet-Duitsers ook heel groot.
2: Ja, en waarom wordt nou die AfD in Sachsen-Anhalt zo radicaal gezien?
0: Sinds 2023 staat die partij op de radar van de Duitse veiligheidsdiensten. Dat heeft te maken met onder andere banden met Rusland. Die partij zou smeergeld aannemen. Zou ook spioneren voor Rusland hier. Je hebt ook hier in Sachsen-Anhalt, heb je in het eerste half jaar had je 32 verdachte drone meldingen. Ja. Nou ja, dat hoort natuurlijk ook allemaal bij die hybride kriek of oorlogsvoering die de Russen hebben. Nee, ik wil niet zeggen dat het allemaal van de Russen komt, hè. Maar het is toch verdacht en dat vinden ze hier ook. En daarnaast is die partij ook vooral bezig op een autoritaire manier, zegt men hier. Ze wilden hier met een absolute meerderheid regeren. Ze wilden hier het onderwijsstelsel ontploegen. Ze wilden hier de veiligheidsdiensten ontploegen. Ze wilden hier eigenlijk overal korte metten mee maken. En terug naar een dictatuur, zeggen tegenstanders.
2: Ja. En jij was voor de verkiezingen daar ook, toch?
0: Ik ben er geweest. Ik ben er een aantal weken ben ik er geweest. Onder andere in Bad Dürrenberg en in Kwerfurt. Heb ik AfD-bijeenkomsten bijgewoond. En die voelde een beetje aan als Amerikaanse rallies eigenlijk. Met een heleboel Duitse vlaggen. En wir sind das Volk. Natuurlijk een verdraaiing van de vreedzame demonstraties in 1989. Maar AfD is heel goed in die marketing. Heel gelikt. En speelt ook in op emoties. Dus daar zijn ze ijzersterk in. Ik ben ook ik heb ook de CDU-kandidaat gezien, de huidige minister-president Sven Schulze. Ja, die doet eigenlijk weinig verkeerd, maar is gewoon niet of was niet opgewassen tegen die blauwe plakaten met schreeuwige teksten als we moeten het land redden, de steden veilig stellen. En dat heeft de AfD heel overtuigend gedaan. Ja. En daardoor hebben ze gewonnen. Mede daardoor.
2: Ja, nou was er natuurlijk wel een poging om dit tegen te gaan. En dat vat je samen onder het woord brandmauer. Die brandmauer staat ter discussie. Marieke van der Velden, eerst even, wat is dat nou? Wat is het idee erachter?
11: Ja, dus in Nederland kennen we dat onder het Franse woord cordon sanitaire. Dus eigenlijk dat je een brandmuur of een cordon sanitaire, een muur ergens omheen bouwt en zegt, daar gaan we niet mee samenwerken, maar we gaan ook zoveel mogelijk die ideeën weren. En dat als je elkaar vasthoudt en als het ware samen een brandmuur ergens omheen gaat, kan diegene er niet meer doorheen komen. Dus kunnen die ideeën ook eigenlijk, dat is dan het idee, niet verspreid worden. Ja. Nou, dat is best een oud idee. Dat is een aantal keer voor een aantal situaties goed gelukt. Maar dan moet er wel
2: En wanneer lukte dat begin af wel aan goed? Zijn. Wanneer lukte dat wel
11: nou,
2: goed?
11: Het schoolvoorbeeld is Wallonië, waarin er eigenlijk nooit een radicaal rechtse partij heeft door kunnen dringen tot de politiek, omdat ze dat vanaf het begin af aan hebben gedaan. En dat is natuurlijk niet zo dat het nu kon gebeuren. Is dat AfD had al best wel een grote voedingsbodem in Sachsen-Anhalt. En dan is dit eigenlijk het enige wat je kan doen, is zeggen, dit gaat zo ver buiten de democratische spelregels. Wij gaan hier een muur omheen zetten om het maar eigenlijk zo goed mogelijk af te schermen.
2: En gold dit al lang in Duitsland?
11: Kijk, Duitsland heeft sowieso het stigma op radicaal rechts wat groter dan in veel andere landen. Het heeft langer geduurd, maar was ook aan het afbrokkelen. Het werd ook genormaliseerd. En omdat ook de Duitse regering en ook het juridisch systeem had gezegd, oké, in Sachsen-Anhalt is de AfD specifiek echt radicaal rechts, hebben ze gezegd, nou pakken we het daar weer op. Dit gaan we niet doen. Dit gaat ons te ver.
2: Guy Hoeks, zeg jij nu met terugwerkende kracht, goed idee of slecht idee?
0: De Brandmauer is problematisch gebleken eigenlijk. Want al jarenlang worstelen ze hier eigenlijk met de definitie. Wat is die brandmuur nou precies? Hoort het geen hekje te zijn? Zeiden ook een keer christendemocraten, terwijl hij achter mij een trein wegrijdt in Stendal, waar ik nog altijd sta.
2: Horen je nog goed hoor.
0: Dat is hartstikke fijn. Die brandmuur, het is onduidelijk. Want betekent dat niet regeren? Betekent dat ook niet dat je afspraken niet samen kunt maken? Want je ziet ook in het oosten van Duitsland dat AfD geregeld ook gewoon meestemt in gemeenteraden. Met de CDU bijvoorbeeld over belangrijke dingen zoals het lekken of een lekkend dak van een schoolgebouw. Hoort dat ook al bij, zeg maar, die brandmuur, dat die dan doorbroken wordt? Dus het is ontzettend vaag, is het. En bovendien heb je kunnen zien dat achter die brandmuur, omdat ze daar toch een beetje verstopt zaten, heel veel AfD'ers zich ook grotendeels hebben kunnen radicaliseren. Dus banden met de identitaire beweging hebben aangehaald, van de Oostenrijkse neonatie Martin Selmer. Die is bekend van de omvolkingstheorieën. Dat Europa, Duitsland overspoeld zou worden, bewust door buitenlanders. Precies, en dat soort zijn de twee dingen die ik...
2: Ik ga even daarmee naar Marieke van der Velde. Want ja, ik hoor Guy Hoeks even maar dat laatste meteen. Zo'n partij radicaliseert daardoor. Hadden we een mildere AfD gehad zonder deze afspraak, Marieke?
11: Nou kijk, dus de afspraak even, het is gewoon dat je niet meegaat, zodat je niet samenwerkt met die partij. Dus dat betekent niet dat die partij niet met jou mag meestemmen, dat mag natuurlijk. Maar dat je niet op het moment dat zij een voorstel met je meestemt, of dat je samen gaat werken om nieuwe voorstellen te maken. Daar gaat het om bij zo'n brandmuur. En was niet geradicaliseerd, er is natuurlijk niet een soort van relatie tussen wel of niet meedoen en dan gaan radicaliseren. Die ideeën leven daar. En op het moment dat die ideeën daar leven, ga je zoeken naar dat soort informatie. Dat gebeurt bij deze partij. Of dat nou wel of niet een brandmuur was geweest.
2: Maar wat ik ook hier hoor zeggen, op het moment dat het dan over iets gaat wat helemaal misschien niet te maken heeft met radicale standpunten, maar een lekkend dak en zo, kan je dan wel meestemmen. Wat was daar de gedachte achter dan?
11: Wat daar gebeurt is dat AfD meestemt met CDU. De CDU komt met een voorstel.
2: Ja, dan is het, maar andersom? Zou dat dan wel of niet kunnen bij zo'n brandmuur?
11: Kijk, natuurlijk, dat is altijd een beetje de vraag. Eigenlijk wat je wil doen met zo'n brandmuur is zeggen, wat zij voorstellen is niet normaal. Wij willen alleen maar met partijen meegaan die binnen de democratie kleuren. Op het moment dat ze voorstellen om een lekkend dak te doen, dan zal het wel binnen de democratie zijn. Dan kan je, maar daar zal ook iedereen voor zijn. Dat zal een voorstel zijn wat gewoon door iedereen aangenomen wordt.
2: Ja. Zeg jij dan, Guy Hoeks, ook dat de AfD eigenlijk, je zegt ze hebben gewonnen door die Amerikaanse campagnes, maar heeft die brandmauer volgens jou ook de AfD sterker gemaakt?
0: De AfD heeft ook absoluut gewonnen door de zwakte van de andere partijen. En ik denk uiteindelijk wel dat AfD geprofiteerd heeft van die brandmauer. Want die kon zich telkens weer in een slachtofferrol nestelen. De andere partijen willen niet met ons samenwerken. En wij worden overal buiten de media gehouden. En dat is overigens niet waar. Hè? Want AfD heeft ruimschoots aandacht gekregen. Ook in talkshows in Duitsland. Overal. En natuurlijk gewoon op social media waar ze ontzettend groot zijn.
2: Even naar Marieke van der Wel. Je zou dus kunnen zeggen, je kan de ideale slachtofferkaart spelen.
11: Ja, dat klopt. Maar wat onderzoek laat zien is dat eigenlijk het moment dat je dus de deur openzet voor dit soort partijen, mensen altijd liever op het de eerste versie dan op de kopie stemmen. Dus dan zou je zeggen, dus mensen die nu misschien dus wel op CDU hebben gestemd, die ook echt niet pro-migratie zijn, als je migratie het grootste zorg vindt, dan kun je dus dan denken van, maar als ze toch in kunnen gaan regeren, dan is mijn stem niet verloren. Als ik AfD stem, ga ik daarop stemmen. Dus dat laat het onderzoek zien. Dus niet zo dat ze dan, dus het laat zien dat ze groter zouden zijn geworden. Dat is wat al het eerdere onderzoek heeft laten zien.
2: Dat is wat anders dan wat jij zegt, Guy Hoeks.
0: Ja, dat klopt. Maar je ziet ook al wel dat de CDU, de Duitse Christendemocraten, onder Merz toch ook wel weer een wat scherper beleid hebben gevoerd op het gebied van asiel en migratie. En dat toch niet heeft geholpen. Dat AfD toch een monopolie lijkt te hebben op dat thema migratie. Dat hoorde ik vandaag ook weer in Tangemünde en ook hier in Stendal. Dat mensen dat het belangrijkste thema vinden. En dan vraag je het op door en dan blijft het een beetje hangen natuurlijk. Of natuurlijk zeg ik. Dat is gewoon het belangrijkste thema. Ja. En dat ligt in handen grotendeels van AfD. Ja. Dat is mijn inzicht hier.
2: Ja, en als ik dat dan zo hoor, dan denk ik, Marieke van der Velde, dan maakt het dus niet uit of er een cordon sanitair op zit. Dan willen mensen nog steeds, wat je dan noemt het origineel.
11: Of we nou... Ja, maar we weten niet of mensen die nu het CDU gestemd hebben of die AfD gestemd zouden hebben als er een volledige openheid is geweest. Je kan hier nog in Nederland herinneren dat Mark Rutte hield altijd de deur dicht. Jezilke zette hem op een keertje en je zag gewoon dat vanaf dat moment de PVV omhoog ging in de peilingen. Mensen voelen, dit is eigenlijk een echt alternatief. En op het moment dat je zo'n cordon sanitair of een brandmuur hebt, dan voelen toch een aantal mensen dat het geen alternatief is.
2: Ja. Er komen vragen binnen. En misschien is dat toch wel even goed om daar naar te kijken. Want Henry die vraagt even terug naar de basis. Wat zijn eigenlijk de twee belangrijkste programmapunten van de AfD? Guy Hoeks.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is onder andere migratie en veiligheid. Of althans, hebben een 10-puntenplan. Ik heb ook flyers in de hand gedrukt gekregen in Sachsen-Anhalt. Maar het woordje economie valt ook eigenlijk in principe niet. En dat laat ook zien hoe lastig dat ook is. Want Duitsland verkeert ook in zwaar weer. Al sinds 2019 al in een recessie. Met de Duitse auto-industrie gaat het bijvoorbeeld niet goed. Duitsland is natuurlijk exportmeister. En je zou zeggen, dan moet het wat meer over die economische thema's gaan. En dat gaat het eigenlijk niet.
2: Nee, het gaat dus alleen over migratie en veiligheid, zou je kunnen zeggen. En wat dan? Wat wordt er dan gezegd?
0: Dat steden, dat burgers ook in Duitsland beter beschermd moeten worden tegen die ongecontroleerde stroom van asielzoekers, zegt AfD dus. En dan maakt het hier in Sachsen-Anhalt natuurlijk niet uit of niet uit dat ze maar 1,6% buitenlanders wonen. Hè? Want dat is het aandeel dan
2: klinkt,
0: hier.
2: Dit klinkt meer als een soort VVD, zou je kunnen zeggen. Zo radicaal klinkt dit niet.
0: Ze hebben wel behoorlijk radicale standpunten in de zin van achter Ulrich Siegmund staan voormalig neonazies. Die hebben vroeger, dat waren geen padvinderclubs, hebben die op het gezicht van kinderen hakenkruizen getekend en uniforms aangetrokken. En die mensen die zijn hebben die ideeën ook nog wel deels. En dat staat ook in dat programma. Ik heb ook gezien op een AfD-bijeenkomst dat er ook een Hitlergoed werd uitgepakt. Dat mag natuurlijk niet in Duitsland, dat is strafbaar. Dus je laat zien dat ook wel heel erg meespeelt.
2: Ja, en dat is dus inderdaad. Maar is het dus voor veel mensen in die zin, op het eerste gezicht klinkt het redelijk, totdat je dieper gaat graven?
11: Ja, maar heel veel mensen hoeven de meeste mensen zijn niet de hele dag door bezig met politiek. Die willen zo een beslissing maken en die zien gewoon om zich heen dat de structuur verandert, dat er allerlei dingen veranderen en ze horen een hele makkelijke oplossing. Ja. En dan denken ze, als het zo makkelijk is, laten we daar maar voor stemmen. Ja. Want dat willen we. Ja. We willen gewoon dat het weer beter gaat.
2: Ja. En dan kom ik weer terug bij die strategie, die brandmuur. Marieke van der Velde, je zou kunnen zeggen, Het heeft in ieder geval hier niet dit tegengegaan. Ja, dan zal je zeggen, ze hadden nog veel groter kunnen worden. Zeg je dan, ze moeten er ook mee doorgaan, die Duitsers?
11: Ik denk, als je wil dat de democratie behouden blijft, dan wil je alle partijen die zich niet aan die spelregels houden, die wil je eigenlijk buiten de boot houden. En dan is de brandmuur daar een vorm van. En ik denk, dat moet je doen om ervoor te zorgen dat de democratie beschermd blijft en bewaakt blijft. En niet de hele tijd maar een klein beetje morrelen aan die grens. En als het handig is, toch wel met iemand gaat die de democratie in principe niet respecteert.
2: Het is wel opmerkelijk, want je zegt eigenlijk, je moet ze niet normaliseren. Maar ze zijn, als er zoveel mensen op stemmen, dan wordt het door mensen gezien als wel normaal.
11: Zeker, maar kijk, bijvoorbeeld als even laten we die vergelijking zelf hebben, er gaan heel veel lokale politici worden in Nederland bedreigd. Dat moeten we nooit normaal gaan vinden. En dat is hetzelfde met als je de democratie omver wil helpen met dit soort standpunten. Dat moeten we nooit normaal gaan vinden. Ook als 40%, dus 4 op de 10 mensen, dit geen probleem vindt. Dan alsnog moeten we zeggen, maar dit vinden we wel een probleem.
2: Guy Hoeks?
0: Nou ja, ik denk de allergrootste opgave hier, vooral in het oosten van Duitsland, want daarvoor kan ik alleen spreken in dit geval, is het vertrouwen herstellen van de burger in de democratie. En dat is hier heel erg lastig, gezien die korte geschiedenis van de Bondsrepubliek hier, dus na de val van de Berlijnse muur ook natuurlijk. Dus ik sprak vandaag een aantal mensen, een automonteur van Siegmund, die zei van we hebben gewonnen, maar eigenlijk zal het mijn rotzorg zijn. Ik wil gewoon dat deze mensen uit de politiek gewoon weggaan. En zo heb ik nog een aantal mensen gesproken die zich eigenlijk gewoon niet meer interesseren in de politiek en die ook niet weten of Siegmund en de AfD het wel goed gaan doen en maar gewoon tussen hoop en vrees zitten.
2: En dan klinkt het weer als een tegenstem, een typische stem om te laten merken dat je dit in ieder geval niet wil. Maar zeg jij dan, Guy, doorgaan met die brandmuur of zeg je nee, je moet hier de aandacht op gaan vestigen?
0: Nou, ik denk dat je vooral weer aandacht moet gaan geven aan de burger. Dus inderdaad, hè, dus die standpunten die dus belangrijk zijn, maar vooral ook economie. Hè. Dus mensen vinden dat het leven hier ook veel te duur wordt, ook door de inflatie. Nou, hoe komt dat? En dat moet beter uitgelegd worden. Ja. In plaats van dat de AfD dus met drogredenen komt en wijst naar de nieuwkomer of naar de buitenlander. En daardoor ook stemmen trekt. Dus eigenlijk moet bondskanselier Merz, die vandaag ook heeft gezegd van ik ga niet opgeven na het resultaat in Sachsen-Anhalt, moet eigenlijk gewoon koers houden, ongeacht het populisme op links en rechts.
2: Ja. Marieke van der Velde, je kan een cordon sanitair doen of een brandmuur, maar er zit iets onder. Dat is een beetje wat ik hoor bij Guy. Moet je daar niet gewoon alle focus op leggen in plaats van, we werken niet samen met deze slechte partij?
11: Ik denk, je moet allebei doen. Het ene moet je doen binnen de politiek. Dus niet samenwerken met partijen die niet de democratie ondersteunen. En tegelijkertijd moet je iets doen aan die onvrede. Die moet gekanaliseerd worden. En daar moet iets aan gedaan worden. En dat kan ook heel goed binnen de democratische spelregels. Daarvoor hoef je niet buiten de lijntjes te gaan kleuren.
2: Hans die vraagt waar het blijkt dat ze de democratie niet respecteren, Guy Hoeks. En dan gaat het natuurlijk over de AfD.
0: Ja, dat is een goede vraag. In eerste instantie wil de AfD heel graag alleen regeren. Dat zei niet alleen Siegmund, maar dat zei ook Matthias Helfrich, die ik heb gesproken. Die zit in de Bondsdag namens de AfD in Dortmund. En hij is bekend vanwege zijn neonazi-achtergrond, maar ook vanwege zijn Hitler-uitspraken. En daar zijn heel veel Duitsers gewoon bang voor dat de AfD ook weer die kant op gaat en dat het weer in een nieuw jasje komt. Maar de concrete aanwijzingen zijn dat ze bijvoorbeeld ook gemeenschappelijke herinneringscultuur, dus het herdenken van de Tweede Wereldoorlog, op de schop willen nemen. Dus 8 mei hier de dag van de overwinning op het naziregime, wil AfD omkatten, wil het omvormen tot het verlies. Nou ja, en dat soort zaken. Ja. Dus ze willen de waarheid, of althans de feiten, de historische feiten weer verdraaien, terugdraaien.
2: Helder. Ik dank jullie voor dit gesprek. Guy Hoeks, Duitsland-correspondent bij EW Magazine, en Marieke van der Velde, universiteitshoogleraar politiek en media aan de VU. De NAVO oefent op Groenland. Is dat vanwege het Russische gevaar? Of toch ook om Trump te laten merken dat Groenland niet van de VS is? Zometeen vraag ik het militair expert Ben Bekkering.
12: Ster. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Mama! Mama! Mama!
14: Bij
13: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
14: Mama, een kleurplaat!
13: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
15: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Mama!
17: Kijk nou, je zit naast papa.
13: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: NPO Radio 1.
2: 6:30 is het. Het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
21: De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van die aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic bijgewoond. Onder zijn leiding werden in 1995 in Srebrenica bijna 8400 mannen gedood. Veel Serviërs zien Mladic als held. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De politie is een onderzoek gestart.
2: We gaan naar de situatie op de weg. Erwin de Hart, hoe is het daar?
8: Ja, nog steeds files op de A15 Rotterdam richting Gorkum bijvoorbeeld. Tussen Sliedrecht-West en Gorkum 10 kilometer file, 20 minuten vertraging. Het aantal files neemt wel af voor trouwens. Op de A27 Utrecht richting Breda. Daar staat nog steeds een file met veel vertraging. Tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer door een ongeluk. Een uur vertraging zowat. A28 Amersfoort-Zwolle in zijn beide richtingen dicht. Bij Nijkerk door veiligheidsmaatregelen aan de Hardenbergenbrug. Omrijden via Apeldoorn via de A1 en de A50. Er staat een file op de N216 Schoonhoven-Gorkum tussen Giesenburg en de A15. 2 kilometer stilstaand verkeer.
9: Dit is de dag. Margje Fixen.
2: Wout Weghorst veroorzaakte ophef deze week. En niet vanwege zijn voetbalspel, maar vanwege zijn uitspraken over zijn geloof in God.
22: Ik wil eerst iemand bedanken. En dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
2: Mensen als Johan Derksen en Tim Hofman reageerden heel kritisch. Anderen hadden juist heel veel begrip over voetbal, bidden en God. Straks een discussie.
9: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: Maar eerst, enkele tientallen Nederlandse militairen nemen op dit moment deel aan een militaire NAVO-oefening in Groenland. Defensieminister Jesselgus legt uit waarom we meedoen.
25: Er gaan in ieder geval enkele vaartuigen mee, er gaan spullen mee. Ze gaan bijvoorbeeld verkenningen doen in het fjordennetwerk. Dus het wordt denk ik weer erg uitdagend in de enorme kou. Maar het is heel belangrijk omdat we daar en heel rond Europa ook stijgende militaire activiteit zien van de Russen.
2: Nou, doen we dat inderdaad omdat we in dit gebied dreiging ervaren van de Russen? Of is het toch vooral om de Amerikaanse president Donald Trump tevreden te stellen? Want die liet zijn oog toch al meerdere keren op Groenland vallen.
31: We need Greenland for national security and even international security.
2: Ja, is het een of het ander? Ik ga het bespreken met militair expert en voormalig vice-admiraal Ben Bekkering. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Fijn dat u er bent. Ja, zeg het maar, is het het een of het ander?
1: Ja, ik begrijp hè, dat we heel erg snel proberen die link met Trump tevreden houden en pleasen. Maar als je kijkt in het grotere plaatje, dan daar waar bondgenoten van de NAVO vragen, wij maken ons in dit gebied zorgen, of het nou de Zwarte Zee is of de Oostzee of het Arktisch gebied, dan neemt de NAVO daar actie op. En dit is, hè, dus in het Arktisch gebied hebben ze Arctic Sentry opgezet. En deze oefening valt daaronder. En natuurlijk laten hiermee Europese bondgenoten ook zien dat ze in dat gebied kunnen optreden. Een stukje zorg wegnemen.
2: Want wie heeft die zorg dan concreet geuit?
1: Ja, en dat is het bijzonder. Want ik begrijp dat de Amerikanen in het Arktisch gebied een militair risico zien. Maar die zitten vooral in de Russische onderzeebootvloot en hun capaciteit om lange afstandsraketten af te vuren over de Arctic heen naar Amerika. Groenland zelf kan daar een rol in spelen, dat begrijp ik. Maar dat kan Amerika ook bereiken zonder nou Groenland in te lijven binnen het bondgenootschap. Dus ik vind die uitspraak van het is belangrijk voor onze national security. Ik begrijp de locatie van Groenland is belangrijk, maar niet het bezit van Groenland is belangrijk. Dus dat vind ik een. Maar voor het bondgenootschap is het hele Arktisch gebied wel degelijk ook van strategisch belang.
2: Want wat wil je nou uitstralen dan met deze oefening?
1: Deze oefening laat vooral zien, we staan als bondgenoten naast elkaar, bij elkaar.
2: Inclusief Amerika?
1: Inclusief Amerika, want alhoewel ik heb begrepen dat

0: kunnen. Ja. Maar voor het bondgenootschap is het hele Arktisch gebied wel degelijk ook van strategisch belang.
1: Want wat wil je nou uitstralen dan met deze oefening?
0: Deze oefening laat vooral zien, we staan als bondgenoten naast elkaar, bij elkaar.
1: Inclusief Amerika?
0: Inclusief Amerika, want alhoewel ik heb begrepen dat er geen Amerikaanse militairen daadwerkelijk op de grond aanwezig zijn.
1: Nee, dat vind ik dan ook weer raar.
0: Ja, maar wordt deze missie wel geleid vanuit een hoofdkwartier in Norfolk, in Amerika, waar ongetwijfeld ook Amerikaanse militairen aanwezig zijn. En de NAVO kan niet het predicaat NAVO-oefening erop plakken als niet de Amerikanen ook daar toch weet van hebben en toestemming hebben gegeven. Dat, zoals alle andere bondgenoten.
1: Maar even heel concreet. Als Trump nou niet had gezegd dat hij Groenland wil, denkt u dan dat deze oefening had plaatsgevonden?
0: Oh, dat is een gewetensvraag. Dat is een beetje. Ik denk dat hij misschien niet zo snel had plaatsgevonden. Maar dat in het hele Arktisch gebied wel degelijk de Russen bezig zijn om de grenzen van het toelaatbare op te zoeken en daar ook vaak overheen gaan. Dat is met name op dit moment rond het eiland Svalbard, wat wij bekend staan, bij ons bekend staat als Spitsbergen. Maar je ziet ook dat op andere gebieden de Russen met name onder de drempel van gewapend conflict bezig zijn met verstoringen, met sabotage. En daar is Groenland natuurlijk ook wel een locatie waar de Russen ook naar kijken.
1: En heeft het dan ook nog iets te maken met bijvoorbeeld die Russische drone die op het vliegveld van Leipzig was gevonden?
0: Ja, dat past denk ik wel in het hele grote plaatje dat Rusland bezig is. Wat ik al zei, onder de drempel van het gewapend conflict, overal in het bondgenootschap te kijken waar onze kwetsbaarheden liggen en waar ze kunnen, poken in het bondgenootschap.
1: En dat wordt dan gedaan met die drones her en der, maar in dat Arktisch gebied dus ook stevig. Ja. Waarom daar? Wat willen ze daar halen?
0: Ja, ik denk dat de Russen ook een heel groot strategisch belang geven aan het Arktisch gebied. Met name de Barentszee. Dat is de locatie waar bijvoorbeeld hun ballistische onderzeeboten rondvaren. Dus dat is de schepen die in staat zijn om grote ballistische raketten af te vuren. Dat is een groot strategisch belang. Het is een van de weinige locaties die de Russen hebben waarmee ze hun vloot kunnen laten ontplooien in wateren. Er liggen enorm veel grondstoffen in dat gebied. Er wordt ook gesproken over de noordelijke scheepvaartroute. Nou, daar hebben we binnen Klingendaal een studie naar gedaan. We denken niet dat commercieel heel erg rendabel is in de komende decennia. Maar het is wel van strategisch belang om de Stille Oceaan te verbinden met de Atlantische Oceaan. Dus
1: dan heb je een belangrijke verbinding.
0: Ja, dus een verbinding die niet alleen voor Rusland van belang is, maar ook voor China. En dan hoef je niet meer door al die kwetsbare wateren en choke points heen die we de laatste tijd zoveel in het nieuws zien.
1: Ja, je hoort ook mensen zeggen van, nou, je kan toch die middelen, hè, dit kost van alles, mensen, middelen. Dat kan je allemaal beter inzetten in Oekraïne. Want daar zijn de Russen nu.
0: Maar het is natuurlijk. Dat is meer de bredere discussie. Zijn we bereid als Europa, als NAVO, maar met name als Europa in staat, zijn we bereid om ook actief deel te gaan nemen in de strijd?
1: Ja, want dit is een oefening.
0: En dat is niet zo. En het neemt daarbij niet weg dat we, ook al zouden we deelnemen aan de strijd in de Oekraïne, dan nog moeten we ook op andere plekken in de wereld zorgen dat we afschrikwekkend vermogen genoeg hebben.
1: Nu hoorde ik Jussel dus zeggen, dat is een pittige oefening.
0: Ja.
1: Heeft u daar zelf wel eens
0: gezeten? Ja, ik heb zelf een aantal maal deelgenomen aan de oefening Cold Response, helemaal in het hoge noorden bij Noorwegen. En het is echt, zoals we het vaker zeggen, zien eerst te overleven, dan te bewegen en dan te kunnen vechten. Want het is zeker voor de mensen die het land op gaan. Hè, in mijn geval, ik bleef aan boord van het schip. Maar de mariniers die aan land gingen. Je moet in het Arktisch gebied, als het heel koud is en heel smerig weer, moet je eerst zien te overleven in dat klimaat voordat je kunt gaan bewegen. En vervolgens moet je ook nog eens een keer kunnen vechten. Dus het is wel een gebied waar je echt in getraind moet zijn. En ik begrijp ook heel goed dat men zegt, In Groenland, wat nog eens een keer een stuk onherbergzamer is dan Noord-Noorwegen, dat we daar toch ook een beetje moeten gaan kijken, hoe zit het daar allemaal? En vandaar dat ik ook heel veel begrip heb voor het feit dat deze oefening 400 mensen groot is ongeveer, heb ik gelezen. En niet meteen, zoals we in Cold Response deden, met 5000 man opereren.
1: Rustig beginnen, zou je kunnen zeggen. Ondertussen zijn natuurlijk de Russen op z'n zachtst gezegd niet blij. De buitenlandminister Lavrov die zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen.
0: Ja, dat is wel bijzonder, hè? Als ze zelf heel erg actief zijn rondom Svalbard en dan Groenland ligt een

0: heel stuk verder weg. En dan opeens zeggen. Dus ik schaar dat onder het Russische narratief. Dat alles wat de NAVO doet, alles wat Europa doet, meteen in twijfel trekken, meteen beroepen op waarden waar ze zichzelf helemaal niet aan houden. Dus ik parkeer hem even.
1: Ja? Niet die gedachte die je toch veel hoort. Ja, er is natuurlijk een school die zegt, je moet Russen niet onnodig boos maken.
0: Ja, maar dan, we noemen dat dan aan de andere kant zelfafschrikking. Daar gaan we onszelf dus inhouden, want hij zou wel eens boos kunnen worden. En hoe ver ga je dan? Hè? Want we hebben ook soevereiniteit is een heilig begrip voor ons. We staan dan de inbreuk in soevereiniteit van Oekraïne toe. Gaan we dat dadelijk ook een heel klein stukje in Noord-Noorwegen doen of in Noord-Finland? Dus ik vind dat we paal en perk moeten stellen aan daar waar, zeg maar, die dingen waarin we geloven, waarin de internationale rechtsorde is opgebouwd, dat we daar ook stevig stelling in nemen.
1: Wat kost zoiets nou?
0: Goh, dat is een vraag. Dat is altijd. Je hebt natuurlijk de kosten van die marinier die gaat oefenen daar. Die salaris die is toch al. Dus wat zijn dan de extra transportkosten daarheen? De oefentoelagen die ze misschien krijgen. Ik denk dat dit een hele bescheiden prijskaartje. Maar vraag me niet om dat precies in euro's uit te drukken.
1: En u zal zeggen, en dat is het helemaal waard.
0: Ja, want kijk, ik zeg altijd maar, als het 5 jaar lang niet gebrand heeft in de stad, schaffen de brandweer ook niet af. En datzelfde geldt voor de krijgsmacht natuurlijk. Ja.
1: Nog heel even, zij moeten daar dus die oefening gaan doen, maar moeten zij ook concreet ervoor zorgen dat die sabotageacties niet meer gaan plaatsvinden?
0: Nee, er is wel binnen de NAVO-oefeningen is er altijd een. Hij krijgt een draaiboek, krijg je altijd mee. En een van de hoofdstukken is altijd, wat doen we bij een intruder? Als we denken dat er een acteur is die niet meedoet aan de oefening en die kwaad van zin is. Daar heb je dan afspraken voor. Ik denk dat als we zoiets zien, dat het aan de autoriteiten van Groenland wordt overgedragen. Want dan is het op hun grondgebied, dan is het eerst toch een juridische actie. En niet zozeer
1: een juridische actie?
0: Ja, want het is een. Het is een actor die niet daar aanwezig mag zijn, die zich indringt in dat land en misschien iets van sabotage wil plegen. Als we even het scenario, dat scenario spelen, dan is het een zaak voor het land zelf. En niet zozeer. Tenzij dan. Maar dan gaan we een heel stuk verder. In het NAVO-hoofdkwartier wordt besloten dat dit een aanval op de NAVO is. En dan kom je in een heel ander verhaal. Nee. Maar in eerste instantie, zeker als de Russen zullen proberen onder die drempel van het gewapend conflict te blijven, zal dit echt iets zijn van het land zelf. Ja. Net zo goed als het hier in Nederland zou zijn.
1: Ja. Dank voor dit gesprek. We blijven het volgen. Militair expert en voormalig vice-admiraal Ben Beckering.
0: Graag gedaan.
2: Dit is de dag met Marge Fixen.
3: Ja, ik kreeg goede hulp vandaag. En hulp van boven die ik vanaf minuut 1 heb gevoeld.
4: Hoe word je dan geholpen?
3: Ja, dat is mooi. Ik kwam zelfs bliksem voor de wedstrijd.
1: Ja, je hoorde uitspraken van Wout Weghorst. De afgelopen weken bleven deze uitspraken leiden tot ophef en reacties. Volslagen krankzinnig volgens Tim Hofman. Hij is de weg kwijt, aldus Johan Derksen. En dan gaat het dus. Hier in dit geval is het een uitspraak over de bliksem. Maar het gaat over uitspraken over God en over zijn geloof. De vraag is, hoe openlijk mogen voetballers getuigen van hun geloof? Daarover ga ik praten met Nordin Goudani, presentator bij Mokro Insight, programma op YouTube over voetbal en Marokko. Wim Berkelaar, historicus, verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme. En Sander de Kramer, programmamaker, is ook bij ons. Welkom heren, zou ik willen zeggen.
5: Hoi.
1: Ja, met mannen over voetbal praten. Ja, zo gaat dat. Nordin, ik begin bij jou. Wat dacht jij bij het zien en horen van die uitspraken van Wout Weghorst?
6: Van Wout zelf. Ja. Mooi. Ik vind het mooi als mensen hun geloof op een mooie manier naar buiten brengen. En dat ze dankbaar zijn naar God toe. Dus ik vond het heel mooi.
1: Ja. Sander de Kramer, jij maakte meerdere programma's over voetballers en hun geloof.
5: Ja.
1: Zo open waren voetballers jaren geleden niet, hè? Wat voor reacties kreeg je toen je daar wel eens wat over vroeg?
5: Nou, dan was het toch wel vaak van, ik ben wel gelovig, maar ik houd voor mezelf. En dat hoorde je dan heel veel. Terwijl de voetballers als Messi, de Zuid-Amerikaanse voetballers, Afrikaanse voetballers ook, Eto'o, weet je wel, dat soort echt grote namen, Kaká, voetballer uit Brazilië die zelfs een kerk liet bouwen. Die hebben dat eigenlijk een beetje genormaliseerd, dat er ook gebeden werd op het moment dat mensen, dat de spelers het veld op gingen. Bijvoorbeeld na een doelpunt of na een mooi schot of zo. Even een kruisje sloegen. Toen werd het normaler.
1: Ja. Wim Berkelaar, jij schreef een post op LinkedIn. Je ergerde je, schrijf je. Wat vond je zo ergerlijk?
4: Nee, dat klopt. Ik erger mij omdat God bij mensen als Wout Weghorst een duizend dingen doekje is. God wordt niet serieus genomen. Dat klinkt een beetje raar. Mag je natuurlijk nooit in treden als iemand dat zegt, maar ik zeg het toch. Namelijk,
1: je mag er niet in treden, maar ik doe het toch.
4: Ja, je kent mij, dus ik doe zulke dingen. Maar wat ik daarmee bedoel is dit. Wout Weghorst is een voetballer. Het gaat om winst en verlies. En elke keer als hij scoort, wijst hij naar boven en heeft hij het van God. Maar ik denk dan, en ik heb het ook wat breder getrokken in die post op LinkedIn. Ik denk, ja, maar die verliezer dan? Heeft die dan te weinig gebeden? Heeft die geen steun van God? En nou gaat dit over voetbal. Je weet de belangrijkste bijzaak in het leven. Dus het gaat eigenlijk nergens over. Excuseer, Noorden, ik weet dat je voetballiefhebber bent, maar het gaat natuurlijk nergens over. Voetbal is de beste bijzaak. Maar ik heb er ook in gezet, in veel grotere zaken is het, je hebt een hele beroemde schrijver gehad. Alexander Solzhenitsyn heeft een groot werk geschreven, de Gulag Archipel.
1: Zeker.
4: En dat gaat over de misdaden onder het communisme, de honderden miljoenen doden. En hij zegt dat ik nog leef en gespaard ben, dat is een actie van God. Maar ik denk dan, ja, maar al die miljoenen dan, die creperen wel. Hoe moet je daar nou naar kijken?
1: Ja. Even weer terug dan naar het voetbal van de Gulag Archipel. Nordin, duizend dingen, God als duizend dingen, doekje.
6: Ja. Nogmaals, ik ken Weghorst niet persoonlijk, het is niet mijn vriend, dus ik kan niet in zijn hart kijken. En ik denk jij
1: ook
6: niet.
1: En die verliezer dan?
6: Nou, daar heb ik op zich een simpel antwoord op. Kijk, als je God gelooft, als je gelooft, dan geloof je dat je getest wordt in dit leven. Je kunt getest worden met mooie dingen, de overwinning. En je kunt getest worden met minder mooie dingen. En ik hou het even bij het voetbal, het verliespartij. Hoe ga je daarmee om? Dus het is niet zo, als je in God gelooft, dat alles maar goed moet zijn. Nee, dat zijn allemaal verschillende facetten. Je wordt getest dat je je kind kwijtraakt. Blijf je dan nog bij je geloof? Blijf je dan nog bij God? Daar geloven wij in. En dus kun je het dan ook maar makkelijk relativeren.
1: Oh ja. Nou, Sander, hoe kijk jij eigenlijk met de ervaringen, hè, wat jij zegt over Zuid-Amerika, in je achterzak naar ja, dat een Nederlander, Wout Weghorst, dat nu zegt? Heb jij zoiets van, ja, er is eindelijk ruimte? Of snap je Wim Berkelaar die zegt, ja, en die verliezer dan?
5: Nou, het is heel grappig. Johan Cruijff maakte ooit een legendarische opmerking. Nou, had natuurlijk heel veel mooie uitspraken. Maar een van zijn uitspraken was, ja, als ze allebei geloven, dan zou het altijd gelijk spel moeten worden.
4: Ja, ja, die blijft mooi.
5: Dat is wel een hele mooie. Ik vind voetbal stelt eigenlijk niet zoveel voor. Dat vind ik wel ook wel een heftig iets. Want voetbal kan ook een oorlog stilleggen, bijvoorbeeld. Dat is toen gebeurd in de Goddelijke Canaries. De Brazilianen naar Ivoorkust gingen. Toen is er gewoon een oorlog gewoon stilgelegd. Toen Pelé kwam. Ja, weet je, voetbal is misschien wel de belangrijkste bijzaak van de wereld. Maar het is wel heel erg groot. Sterker nog, sommigen vergelijken zelfs de stadions en het voetbal met religie. En dan kom je ook een beetje op de zoektocht die ik heb gedaan. De Hand van God heette het programma. We gingen op zoek naar voetballers, hun geloof en ook een bijgeloof. En dan merk je toch wel dat heel veel voetballers ook hun steun en hun kracht halen uit het geloof en uit hun geloof in God. Want ga er maar aan staan, hè. Iedereen heeft een mening over je. Het gaat helemaal over Wout Weghorst. Iedereen heeft een mening elke keer weer over je. Als je goed gespeeld hebt, als je slecht gespeeld hebt. Het is soms echt heel begrijpelijk dat mensen kracht halen uit een God. En ik zie daar niks verkeerds
1: in. Nee, nou, over dat iedereen een mening over je heeft, kan ik even Tim Hofman aanhalen. Want die reageerde ook op de uitspraken van Wout Weghorst. Hij zei, die lijpe betrekkingswaan die je als voetballende multimiljonair in een steenrijk land moet hebben, als je denkt dat een god je een handje helpt bij een futiel sportspelletje. En hij zei ook, sorry voor Gaza, papa was even druk met de Europa Conference League. Nordin?
6: Ja, irriteerde mij ontzettend. Ik vind het sowieso een minachting gewoon naar de mens toe. Kijk, dat jij niet gelooft, moet je zelf weten. Maar om iemand zo neer te zetten als een of andere egoïstische gek, ja, dat gaat wat mij betreft veel te ver.
1: Nou, Wim, Noorden zei hiervoor al, eigenlijk, hè, het is een test en God geeft. Er zit ook soms een plan in onheil. Hoe zie jij dat?
4: Ja, dat is een interessante observatie van Noorden. Want kijk, dat is namelijk mijn probleem. Kijk, dat is mijn probleem een beetje met Wout Weghorst en de voetballers. Gods wegen zijn ondergrondelijk. Dus dat zullen die van Allah ook zijn, om het zo te zeggen.
6: God is Allah.
4: Zeg. Nou ja, zo. Ja. Maar Gods wegen zijn ondergrondelijk. En wat hier gebeurt, dat zie je overigens ook in evangelische kerken, dat God is niet meer ondergrondelijk. Het is steeds, het is mijn God. Het wordt heel, heel menselijk gemaakt. En dat menselijke, al te menselijke van God, dat vind ik vrij ingewikkeld.
1: Ben je het dan eens met wat Tim Hofman zegt?
4: Ja, hij zegt natuurlijk heel scherp, maar er zit wel iets in, vind ik. Dat, ik kan er wel iets in vinden, al geef ik toe, het is heel scherp. Ik zeg nog wel even dit, ik geef Sander de Kramer wel weer gelijk. Ik zie wel dat er spanning is bij die voetballers, zeker die topvoetballers. Dus dat je dan zo'n spanning zat, er 60.000 mensen aan je kijken. Ik begrijp wel dat je dan gaat hopen en geloven in God. Maar ik blijf zeggen, Gods wegen zijn ondergrondelijk, als zoals dat heet. En dan moet je niet te veel jouw God van maken. Dat is een soort toe-eigening die ik heel ingewikkeld vind.
1: Maar die je ook dan kwalijk vindt als dat op tv in een interview op die manier gezegd wordt? Nou, het kwaad?
4: Nee, dat is natuurlijk waar. Het kan geen kwaad. Dat is waar. En ik moet ook zeggen, er werd mij ook tegengesproken. Die zei, ja, maar het is niet zo dat hij alleen maar wijst omdat hij gewonnen heeft. Hij bedoelt gewoon dat hij kracht eruit haalt. Nou, oké. Maar maak het niet te snel. Mijn God, het vindt allemaal zo simpel. Het is te simpel.
1: Ja, Sander Kramer, het is te simpel. En als je als gelovige net bij wijze van spreken verdriet hebt meegemaakt en God heeft Wout Weghorst wel geholpen, ja, dan wordt het allemaal wel pijnlijk. Of zien we het dan helemaal verkeerd?
5: Ja, weet je, ik denk dat als Wout Weghorst zegt dat hij een bliksemschicht heeft gezien, dat een teken was voor hem dat God hem ging helpen. Ja, voor mij persoonlijk gaat dat te ver, want ik denk niet dat God zich zo met een individu bezig zou houden. Maar wat ik wel zie, is dat op het moment dat Suriname op Curaçao op het WK staat te dansen en staat te bidden met z'n allen, dan vinden we het allemaal heel erg mooi. Op het moment dat Messi zijn vingertjes omhoog doet en een kruisje slaat en naar zijn oma bidt, want zijn oma die heeft hem opgevoed als kind. En dan vinden we het allemaal prachtig. Als KK een kerk neerzet, vinden we het ook mooi. Maar ik zie heel vaak als echt Hollandse kaaskoppen, zeg maar. Weet je, zoals Weghorst het doet. Dan zeggen we van, nou doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat was vroeger bij Volkert Velten in zijn tijd ook al. Dus het is ook een beetje cultureel bepaald of zo. Dat we het op het moment dat in sommige landen, als in Afrika, bidt echt bijna iedereen met voetbal.
4: Ja, maar Sander, gewoon. Maar Sander, spreek je wel op één punt tegen. Jij noemt Volkert Velten. Ik denk ook nog aan Jaan de Graaf. Maar laten
1: we
4: eerlijk zijn.
1: We hebben het nu over voetballers.
4: Over voetballers. Van lang geleden. Maar Sander kent ze. En voor de luisteraar, dat waren natuurlijk voetballers die op een gegeven moment eerst amateur waren en toen sport. Of profsport. Maar dat waren mensen die gewoon consequent zeiden, ik ga niet op zondag voetballen. Dat had iets consequents. Terwijl, Weghorst, sorry. Neem me niet kwalijk. Weghorst, ik zou bijna zeggen, doe alles wat God verboden is. En dan tegelijk, op zondag voetballen, weet ik het allemaal. En tegelijkertijd God naar zich toe eigenen. Dus ik vind er wel een verschil tussen Velten aan de ene kant en Weghorst aan de andere.
1: Je houdt toch meer van dat principiële en die regels, dat je daar dan een beetje aan houdt.
4: Ah ja, je hebt het gevoel dat ze, het is gek om te zeggen, dat ze God toch serieuzer nemen. Ja, het is een beetje gek. Ja,
1: Nordin, wat denk jij?
6: Ik vind het veel te zwart-wit. Ja, Volkert Velten wilde niet voetbalden op een zondag. Maar we praten over de jaren 80. Ik vraag me af of hij in deze tijd ook niet op een zondag zou gaan voetballen. Dus weet je, het zijn andere tijden. Weet je, de jaren 80 is anders. En de vergelijking met, kijk, Nederland sowieso is een redelijk seculier land. Ik bedoel, we hebben hier gemiddeld 45% gelovigen. Als ik wereldwijd trek, bijna 85%. Dus in Nederland lopen we achter, moet ik zeggen, als het gaat om geloof. En ik denk dat het probleem is.
1: Baruch reageert. Het hoeft geen dank voor de goal te zijn, maar meer als dank voor het talent dat hem gegeven is, Wim Berkelaar.
4: Die reactie kreeg ik ook op die LinkedIn-post. Ja. Dat ze zei, het bent te eenzijdig. Maar nog eens, ik probeer ook een discussie te ontlokken. En daar zit
1: dat gaat goed, hè?
4: Dat doen we hier goed. Dus dat is prima. Maar ik blijf zeggen, zowel tegen Norden als tegen Sander, en ik zou eigenlijk willen zeggen tegen Wout Weghorst en anderen, maak het niet te veel tot mijn God. Het is zo, het maakt het allemaal zo menselijk en soms al te menselijk.
1: Ja, Sander, hoe is het eigenlijk bij Wout Weghorst zo ontwikkeld? Want eerder had hij het er minder over.
5: Nou, ik denk dat hij wel iets heeft van dat hij zichzelf ook een rol toebedeeld zit in dit hele verhaal. Dat hij denkt van misschien kan ik andere mensen ook inspireren. Wat overigens wel nog echt wel echt een ding is, is dat de jongens die bidden, die ik gesproken heb voor mijn serie, zeiden eigenlijk bijna allemaal dat ze niet bidden voor de overwinning, maar eigenlijk gewoon om gezond en wel weer van het veld af te komen. En ook voor hun tegenstander. Ja, dat vind ik dan wel weer mooi. En met Cameroen ben ik op pad geweest. Dat Nationaal Elftal van Cameroen. Daar zaten zowel moslims in, daar zaten zowel christenen in, daar zaten anders gelovigen in en ook niet-gelovigen. En ze stonden met z'n allen, stonden ze eigenlijk met de armen over elkaar en spraken ze mooie woorden uit. Ja, dat vind ik eigenlijk het mooiste dat is, dan verbindt het ook, toch? Dan verbindt voetbal en misschien ook wel het geloof. Ja,
1: Wim.
6: Nou, okay. Ga er maar zo omheen.
7: Ja, nee, ga er zo omheen. Maar heel goed, heel mooi, ook betoog weer van Sander. Maar kijk, wat me aanspreekt is dat bid, maar bid dan ook voor, bid inderdaad dan voor anderen. Want dat bidden voor jezelf, dat kan ook iets, ja, dat ik snap, in nood leert men bidden, dus daar ga ik nooit iets aan afdoen. Maar dat bidden, ja, nou ja, voor jezelf, ja, vind ik, maar goed, ik zie de druk van die voetballers.
1: Ja. Dus Caroline van der Plas heeft ook gereageerd op X. Die zegt, zou Tim Hofman dit ook zeggen als het een moslimvoetballer was?
6: Ja, ik word een beetje moe van mensen die dan altijd weer de moslim of de islam erbij moeten betrekken. Zeker politici, daar heb ik echt een afschuw aan. Zou hij dat doen? Weet ik niet. Maar het is helemaal niet relevant. Het gaat nu om weghorst en het... Dus je kan al moslim, islam erbij gaan betrekken om een politiek vaasje uit te halen. Maar ja, kap daar eens mee.
7: Daar ben ik het mee eens hoor.
1: Ja.
7: Nee, ik heb mijn pijlen dus ook gericht op de christen Solzhenitsyn destijds. En om het zo te zeggen, op de christen Weghorst. Ik ga hier niet een politiek verhaal tegen de islam van maken. Dat vind ik heel primitief. Ook niet tegen het christendom op zich. Maar neem dat christendom serieus. En neem de islam serieus. En neem dus die Allah en God serieus. Ja. Dat is een beetje gek om te zeggen, maar...
1: Ja, dat punt is wel helder. Theoloog Marieke van den Berg, overigens, en zul je dan misschien ook wel wat van vinden, van de Vrije Universiteit Amsterdam, vertelde bij de NOS dat verschillende studies uitwijzen dat geloof topsporters kan helpen. Bijvoorbeeld omdat het zorgt dat je minder aan de doping gaat, beter met blessures omgaat of meer leert volharden. Ja, Wim, dan is het toch weer een duizend dingen doekje geworden.
7: Ja, nou ja, nou ja, goed, als het mensen helpt, daar kan ik dan weinig tegen inzetten. Maar nogmaals, ik had dus de indruk toen ik het fragment zag van Wout Weghorst, dat het zo egocentrisch was. Zo las ik
1: het. Ja, maar we hebben nu geleerd van Sander. Sander, ik ga je woorden herhalen. Je bidt ook voor de tegenstander, hè?
5: Ja, zeker. Bijna allemaal deden ze dat, ja.
7: Nou nee, dat vind ik positief.
6: Ja. En het schaadt niemand, daar gaat het om. Het schaadt letterlijk niemand, dus waar maak je druk om?
1: Dank voor dit gesprek. Noordin Goudani, presentator bij Mokko Inside. Programma op YouTube over voetbal en Marokko. Wim Berkelaar, historicus, verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme. En Sander de Kramer, programmamaker. En dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de Rode Draad en om 9:00 langs de lijn en omstreken. Dag, dag.
2: Van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
8: EO. Geloof, hoop en liefde.
2: NPO Radio 1.
8: Eerder in de perstribune van Max.
9: De puber voor Colleen Ouwekerk was vooral in een identiteitscrisis. Wie ben ik? Waarom is mijn haar groen vandaag? Je was judoka van het jaar.
10: Ja, toen was ik wel echt jong hoor.
9: En dan hebben we het over judoka van heel Nederland?
10: Nee, ik denk gewoon van de club eerlijk gezegd.
8: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week fotograaf en acteur Tom Hofman en tennisser Jesper de Jong. Zondagmiddag 12 uur.
2: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
11: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
12: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
13: Stop de tijd. Waar kent u daarvan? Ja, van Per Seconde Wijzen natuurlijk. De kennisquiz van NPO 2. Van kwantummechanica tot John de Wolf. En van de Sex Pistols tot Rob Jetten. Alles kan voorbij komen in dit legendarische programma. Van maandag tot en met donderdag. Iets voor achter NPO 2. Per Seconde Wijzen. En geen flauwekul.
12: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
14: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: NPO Radio 1. 7:00.
2: Stefan Komduur.
16: Goedenavond. Statushouders die jaren geleden een aanvraag hebben gedaan om hun gezin na te laten reizen, zien nu opeens dat het kabinet de regels heeft veranderd. Mag dat juridisch wel? En wat betekent dat ook voor deze mensen? Zometeen de details in de Rode Draad. Dat en meer naar het NOS Journaal van 7 uur. Hier is namelijk eerst Michiel van der Velden.
17: De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat de schop rechtmatig was, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Vever.
18: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug, maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
17: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten dat is ingezien door het AD. Een deel zou volgens de krant betrokken zijn geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Duitse bondskanselier Merz had niet verwacht dat de radicaal-rechtse AfD zo'n grote verkiezingswinst zou behalen. Hij zei dat hij geschokt is en noemde het de zwaarste verkiezingsuitslag in decennia voor zijn partij, de CDU-CSU. Die werd gisteren bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gehalveerd in zetelaantal. De positie van Merz staat onder druk, maar hij is niet van plan af te treden. Correspondent Gimbal Duk.
19: Hij zegt dat hij vastbesloten is door te gaan. Maar tegelijkertijd zegt hij ook dat hij met deze uitslag natuurlijk niet zomaar over kan gaan op de orde van de dag. En hij zegt het is echt schokkend wat hier gebeurt. Is dat een partij die eigenlijk de democratische beginselen in twijfel trekt. Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren. Maar hij zweerde ook heel duidelijk dat hij de grondwet zal verdedigen met alles wat hij kan.
17: Volgens Merz is er niet alleen in de deelstaat Sachsen-Anhalt iets veranderd, maar in heel Duitsland. FC Utrecht heeft de eerste personen geïdentificeerd die zich hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. FC Utrecht is nog bezig met het analyseren van camerabeelden om ook te achterhalen wie de andere relschoppers zijn. Mogelijk krijgen ze ook een landelijk stadionverbod van de KNVB. Bij de wedstrijd van zaterdag werd vuurwerk afgestoken en er werden bekers op het veld gegooid. Op dat moment stond Utrecht met 3-1 achter. Het duel werd gestaakt en wordt morgen zonder publiek uitgespeeld. Het weer vanaf de Noordzee trekken wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. In het zuidoosten kan het nog 24 graden worden, maar in de regen daalt de temperatuur tot een graad of 16.
16: Dankjewel Michiel. Een dichte A28, Erwin Hart, wat betekent dat?
20: Dat betekent op dit moment dat je niet over de A28 Amersfoort richting Zwolle kan rijden en vice versa bij Nijkerk. En dat duurt dus tot woensdagavond in elk geval. Omrijden via Apeldoorn via de A1 en de A50. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat de enige file nog van ons land. Tussen Zoetewoudendorp en Leidschendam 6 kilometer, een kwartier vertraging. De schuld is de kapotte auto, de rechterrijstrook is dicht.
21: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
22: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
23: Ja, hoi.
22: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
23: Ja, dat kan goed kloppen.
22: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
23: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
22: Oké. En waarom juist radio?
23: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
22: Oh, wat goed zeg.
23: En ik ga binnenkort ook op tv.
22: Zo.
23: Ja.
24: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
3: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
3: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
25: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
26: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, welkom bij de Rode Draad van deze maandag 7 september. Vanavond gaat het bij ons over de nieuwe allesontziende nareisregels voor familie van statushouders. We hebben het over het vervolg op De Kleine Prins. En ik bespreek de problemen rondom de studentenhuisvesting. En voordat we dat allemaal gaan horen, eerst ons dagelijkse rondje langs de velden.
1: En de winner is...
0: Die gestart wordt in Los Angeles, waar de keizersnede van de Nederlandse Arjen Tuiten gisteravond goud waard was. Die make-up artiest won namelijk een Emmy Award voor het verzorgen van de meest realistische replica van een keizersnee. Die was te zien in de ziekenhuisserie The Pit. Tuiten heeft de prijs indirect misschien wel te danken ook aan zijn zusjes.
2: Ik was een jaar of 9 toen ik wist dat ik effect make-up wou gaan doen. En ik maakte ook altijd mijn zusjes op met verschillende brooddeeg als wonden en zo. Of huid plakken en met bietensap bloed nabootsen.
0: Ja, Tuiten die wondenprijs niet in zijn eentje, samen met het team van 5 anderen ook. Dan Neeltje Jans in Zeeland. Daar is een albino zeehond gespot. Het dier heeft helemaal geen pigment en is daardoor een zeldzame verschijning. Strandgangers kwamen het dier tegen. Volgens het reddingsteam zag de zeehond er gezond uit. Kort te horen ook. Dan verder in de muziek, want het is vandaag namelijk precies 30 jaar geleden dat die ene hiphop-legende Tupac werd neergeschoten. 6 dagen later overleed hij op 25-jarige leeftijd. Ja, wie de dader daarvan was, dat bleef heel lang de grote vraag. Tot vorige week, bandelid Dwayne Davis werd veroordeeld voor het plannen van de moord op de rapper. 1 ding is zeker, alle ogen zijn 30 jaar na dato nog altijd op Tupac.

0: En dan nog speciale records in voetbalfamilies. Want laat speciale records maar over aan de familie Koeman. Koeman senior, de ex-bondcoach, u kent hem wel, is nog altijd de meest scorende verdediger ter wereld. En dit doelpunt van het EK in 88 is misschien wel één van zijn bekendste.
1: Op Ronald Koeman, schouders terug de taak om Nederland weer naast de Duitsers te brengen. Wordt dit de beslissing? Ja! Ja! 2-1! Vlak voor tijd!
0: Zijn zoon, Ronald Koeman junior, deed daar afgelopen speelronde in de Eredivisie nog een schepje bovenop door als keeper 2 keer in een wedstrijd te scoren. Koeman junior is de aangewezen strafschoppernemer namelijk bij zijn club Telstar. Vanaf de stip schoot hij 2 keer raak.
2: Koeman kiest dezelfde hoek. Het shirt gaat uit en het punt is binnen.
0: Het komt sowieso niet vaak voor dat een keeper scoort in Nederland. Maar 2 doelpunten in 1 wedstrijd, dat gebeurde nog nooit in de Eredivisie.

0: is live dan ook heel goed. Beware, the South London Lover Boy. Dit was Ray.
1: Meer van de Rode Draad?
2: Volg ons op Instagram.
0: Gaan we praten over statushouders. Want die mensen die jaren geleden statushouders een aanvraag hebben gedaan om hun gezin na te laten reizen, zien nu dat het kabinet de regels heeft veranderd. Sinds afgelopen 12 juni mag een gezin namelijk niet meer overkomen tenzij je aan 3 strenge eisen kunt voldoen. Het betreft zo'n 19.000 gevallen. De komende tijd dienen er 20 rechtszaken met de vraag: mag dat zomaar de spelregels tijdens het spel veranderen? De eerste zaak daarvan dient morgen. Ik heb contact met advocaat Corien Uddersma, gespecialiseerd in migratierecht. Er staat een aantal mensen bij die nu vrezen niet herenigd te kunnen worden met hun gezin. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Het is een juridisch-technisch onderwerp wat we met elkaar gaan bespreken, maar belangrijk, en misschien zit hem juist ook wel in dat technische, ook de uitdaging voor de statushouders. Maar belangrijk, eerst maar eens even, hoe zijn we hier gekomen met elkaar? Wat voor cliënten staat u bij morgen?
3: Morgen is de eerste zitting in een reeks van zittingen. Ik ga morgen wel bijwonen, maar het zijn niet mijn zaken die op de planning staan. Maar ik sta een paar Turkse cliënten bij en Syrische. Die worden geconfronteerd met verschillende beperkingen eigenlijk. Wat je net zei in het begin, dat klopt. Er zijn nieuwe voorwaarden. Dat treft een deel van de mensen, maar er is ook een beperking van de gezinsleden die mogen komen. Zo zijn meerderjarige kinderen voortaan uitgesloten eigenlijk. Pleegkinderen en ongehuwde partners ook.
0: Nou, dat is ook een belangrijk inderdaad. Niet iedereen is automatisch natuurlijk getrouwd.
3: Nee, soms kan dat zelfs ook echt niet. Maar dan kom je dus ook niet meer voor nareis in aanmerking.
0: En als we even concentreren op de mensen die jij bijstaat, die u bijstaat, excuus. Die jij bijstaat, dankjewel. Hoe lang zijn zij al in Nederland?
3: Ik heb dat even nagekeken. De oudste of de langst wachtende is eigenlijk iemand die is hier nu bijna 5 jaar. Vanaf november 21. En de anderen zijn 3,5 en 3 jaar hier.
0: En wat valt er te zeggen over hun verblijfstatus? Is die geldig?
3: Hun verblijfstatus is zeker geldig. Ja. Zij hebben hier asiel gevraagd, dus 5 en 3 jaar geleden. Dat hebben ze na een lange asielprocedure, die ook te lang heeft geduurd, gekregen. En vervolgens hebben ze dan hun aanvraag om gezinshereniging ingediend. En dat kon ook, want de regels waren toen sowieso dat je die aanvraag kan doen. Dus dat hebben zij gedaan. Maar nu zijn ze ook al heel lang aan het wachten. Al meer dan 2 jaar in deze procedure. Die eigenlijk eerst 6 en later is dat verlengd naar 9 maanden. Maar dan hadden ze eigenlijk een beslissing moeten hebben.
0: En het zijn zeker niet de enige. Het gaat om 19.000 oude aanvragen die nu, waar het nu niet duidelijk van is wat ermee moet gebeuren. Is dat ook dan het aantal mensen dat een aanvraag heeft gedaan? Of gaat het dan over het aantal mensen wat graag naar Nederland zou willen komen?
3: Ja, de IND heeft op zijn website staan dat het gaat om 19.000 aanvragen. Dat zou dan eigenlijk moeten betekenen dat, want je doet voor iedere persoon een aanvraag. Dus dan zou het om dat per aantal mensen moeten gaan. Maar daar gaan wel wat verschillende cijfers rond.
0: Maar goed, 19.000 in ieder geval wat het IND dus meldt op hun eigen website. Dit is allemaal sinds 12 juni veranderd. Wat gebeurde er op 12 juni?
3: Nou, op 12 juni ging het Europese asiel- en migratiepact in. En dat betekende dat alle asielregels Europees allemaal anders werden. Maar in Nederland kwam daar dan dus nog wat bij. Namelijk de gezinshereniging werd ook aangepakt. En dat is iets wat gepresenteerd is als een onderdeel van het migratiepact. Maar dat is echt een puur nationale keuze geweest. Dus dat is helemaal geen wet van mede en persen geweest dat dit ook moest worden ingevoerd.
0: Want hoe was de situatie hiervoor? Wat waren de regels als het ging om gezinshereniging?
3: Als je als vluchteling of als B-statushouder, want daar maken we nu onderscheid in, je hebt 2 soorten statussen. Een A-statushouder, dat kan ik misschien meteen even uitleggen. Dat is een erkend vluchteling. Dus dat is iemand die vreest voor vervolging op grond van zijn ras of politieke mening, seksuele oriëntatie. Dus die wordt echt persoonlijk vervolgd in zijn land. En de B-statushouders, dat zijn mensen die over het algemeen vluchten omdat er een oorlog in hun land woedt. Zoals Syrië en Jemen bijvoorbeeld lang zijn geweest. Dus dan ben je door daar aanwezig te zijn, loop je al een risico. Dus dat zijn verschillende statussen. Die zijn in Nederland steeds heel bewust hetzelfde behandeld. Zelfde rechten, zelfde plichten, geen onderscheid. Juist om te voorkomen dat iedereen daar dan over zou willen procederen als je een sterkere status zou hebben. En iedereen die dus een asielstatus kreeg voor 12 juni... die kon vervolgens binnen 3 maanden verzoeken om nareis van zijn gezinsleden. En dat zijn dus partners, echtgenoten en alle soorten kinderen, zou je in het kort kunnen zeggen.
0: Ja, dus ook de meerderjarige kinderen.
3: Ja.
0: Ja, ja. En dus was er het 12 juni en toen veranderde er opeens veel. Nou, dat migratiepact ging in, maar in Nederland dus ook nog deze strengere nareisregels. Wat is er dan nu sinds 12 juni? Welke eisen moet er extra aan voldoen voordat iemand mag overkomen nog?
3: Ja, nou, voor allebei die statushouders, A en B, die worden dus nu verschillend behandeld. En voor allebei die mensen, allebei die groepen geldt dat meerderjarige kinderen en ongehuwd partners dus niet meer kunnen. En voor de B-statushouders, dus de mensen die voor oorlog zijn gevlucht, gelden 3 extra voorwaarden die je in het begin noemde. Ze moeten 2 jaar wachten vanaf het asielbesluit voordat ze hun aanvraag überhaupt mogen indienen. En dan moeten ze ook aantonen dat ze huisvesting hebben en voldoende inkomen verdienen.
0: Ja, en je zegt asielbesluit. Dat heeft dus ook al een lange wachttijd, hè, voordat de IND daarover besloten heeft. En dan nog 2 jaar wachten.
3: Ja, ja.
0: En die regels zijn dus hier door het Nederlandse kabinet zelf ingevoerd. Het zijn overblijfselen van Marjolein Faber van het vorige korte kabinet wat er zat, het Dick Schoof kabinet. Haar asielnoodmaatregelenwet is gesneuveld, maar de invoering van het twee-statenstelsel is er wel doorgekomen. En bij de invoering van de nieuwe wetten is er normaal gesproken overgangsrecht. Nou, zit dat in het woord natuurlijk waar dat op slaat. Je kunt oude gevallen niet met nieuwe regels confronteren. Dat gebeurt hier dus wel.
3: Ja, ja, en daar wordt heel vaak juist niet voor gekozen. Omdat je eigenlijk mensen, en dat geldt voor iedereen, ook natuurlijk buiten het migratierecht. Als jij een aanvraag doet, dan wil je gewoon op dat moment weten waar je aan toe bent en waar je op kan vertrouwen. En dat je ook gelijk behandeld wordt. En dat is nu niet meer zo, want mensen die op dezelfde momenten een aanvraag doen, maar bij wie de een voor 12 juni een besluit kreeg, en de ander niet, worden dus nu volkomen verschillend behandeld. En dat is iets wat je eigenlijk helemaal niet hoeft te verwachten van een overheid in een land. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat hij op dezelfde manier behandeld wordt. Mm-hmm. En weet waar hij aan toe is als hij een aanvraag doet.
0: Je kan stellen, misschien ook wel fijn dat een overheid zegt, nou, als je dan mensen hier naartoe haalt, dan is het wel fijn dat er een huis is en dat er inkomen is waarvan geleefd kan worden, zodat mensen niet op straat belanden met hun gezin, bijvoorbeeld.
3: Ja, dat is ook zo. En daar zijn best heel veel dingen nu over te zeggen, hoor. Het probleem waar we nu even met deze groep tegenaan lopen is dat toen zij hier kwamen en zij hun aanvraag indienden, en dat is ook, daarin is alle gevallen de beslistermijn ruim overschreden, golden die regels niet. Dus werd dat op een andere manier geregeld. En voor de mensen die nu komen, zeg maar, nu aanvragen gaan doen, zou je kunnen zeggen, nou, dat is iets wat je mag vragen. Dat mag ook gewoon van Europese regels op zich. Maar dan moet je nog wel kijken naar de situatie in Nederland en of je dit echt wel in redelijkheid van mensen kan vragen. Want we weten allemaal hoe moeilijk het is om huisvesting te vinden. Dat is ook voor niet-vluchtelingen het geval. Maar kun je dat allemaal op het bordje leggen van deze mensen? Want het gaat uiteindelijk ook voor deze mensen om minderjarige kinderen die ze dus jaren niet zien. En dan moet je wel de omgeving kunnen creëren als overheid dat mensen in staat zouden kunnen zijn om aan die voorwaarden te voldoen. En daar zijn we eigenlijk ook helemaal niet.
0: Gaat om dat stukje overgang waar deze groep dus nu precies mee te maken heeft. Wat zegt het recht daarover? U bent advocaat.
3: Ja, nou, ik denk, wat mij betreft, zijn we snel klaar in de rechtbanken wat dat betreft. Ik denk dat dit echt niet kan. De redenering is ook steeds, het is eigenlijk geweest, dit is nodig. Want er zijn gewoon te veel mensen, de asielketen loopt vol. En we willen trouwens het alleronaantrekkelijkste land in Europa zijn waar mensen naartoe komen. Dat staat letterlijk allemaal in die memorie van toelichting bij deze wetsvoorstellen. Maar dat is zeg maar het gehalte ik ben beleid. Dat is nog niet een deugdelijke wet die je daar meemaakt. Daar moet je wel een reden voor hebben om hiervoor te kiezen en af te wijken van wat je normaal doet, namelijk mensen kunnen laten vertrouwen op jou als overheid. En die reden, alle organen die advies hebben gegeven over de wetsvoorstellen van tevoren, de Raad van State als belangrijkste, maar ook het College voor de Rechten van de Mens, de Adviesraad Migratie, noem maar op, hebben allemaal gezegd, dit kun je niet doen. Dit is strijdig met het recht op gelijke behandeling. Hè? Dus dat je, als je allebei op hetzelfde moment je aanvraag doet, dat je hetzelfde uitkomst kan krijgen. En het beginsel van rechtszekerheid. En daar is iedereen in dit land bij gebaat dat de overheid zich daaraan houdt.
0: Ja, er zijn nu zaken, rechtszaken. Morgen starten ze dus, 20 in totaal. Allemaal mensen die IND aanklagen. Omdat ze vinden dus dat die oude regels op hen van toepassing zijn. Bij die verschillende rechtbanken gaat dit ook allemaal lopen. Kunnen die dan ook verschillende uitspraken hierover doen?
3: Ja, absoluut. Ja, ja, het is misschien juridisch wat moeilijk denkbaar, hè, met alles wat ik net uitleg en wat die adviezen er allemaal over gezegd hebben. Maar dat kan zeker, want rechters zijn autonoom. Zittingsplaatsen in het migratierecht oordelen vaak ook best verschillend. Dus het kan ook zijn dat dezelfde uitkomst bereikt wordt, maar met andere motivering. Dus er is wel veel mogelijk. Ja.
0: Is het dan net hoe de rechter de letter van de wet leest?
3: Ja, hoe die normen interpreteert en wat er wel en niet getoetst kan worden. Dat ligt allemaal op alle fronten ligt het voor bij deze rechtbank. Ze gaan allemaal in meervoudig verband hierover oordelen. Dus dat betekent 3 rechters in sowieso 5 zittingsplaatsen. Dus dan moet er wel een goed beeld komen van wat de rechterlijke macht hiervan vindt.
0: En die rechters mogen niet tussen de verschillende zittingsplaatsen met elkaar contact hebben daarover?
3: Nou, hoe ze dat onderling regelen, dat weet ik niet. Maar ik denk, er is wel overleg. Maar inhoudelijk weet ik dat echt niet. De rechterlijke autonomie is in ieder geval een groot goed. Dus ik weet niet of ze hierover inhoudelijk zullen overleggen.
0: En het zijn natuurlijk allemaal individuele gevallen waar natuurlijk net weer een andere afweging gemaakt kan worden. Maar het is natuurlijk wel interessant om ook nu te kunnen vaststellen dat er 20 verschillende uitspraken zouden kunnen komen te liggen. Wat voor situatie krijgen we dan?
3: Nou ja, uiteindelijk, dit is ook een beetje de opzet om het breed te laten doen. Omdat je heel graag van verschillende rechtbanken in echt deskundig verband, daarom ook meervoudig, graag een gedegen oordeel wil krijgen. En uiteindelijk gaat dat allemaal nog weer omhoog naar het hoger beroep bij de Raad van State. Dat is de hoogste rechter in migratiezaken. En die zet uiteindelijk wel de lijnen uit, zou je kunnen zeggen. Dus die zal dan alle uitspraken tot zich moeten nemen en de zaken ook gaan behandelen in een eindoordeel vellen.
0: En we weten al een beetje wat de Raad van State vindt van de wetgeving, in ieder geval, die daar aan ten grondslag ligt.
3: Ja, vooraf is de Raad van State op verschillende punten bij meerdere rechts- of wetsvoorstellen hierover heel duidelijk geweest van, ik zou het, er is gewoon gezegd, niet op deze manier indienen. Dat is een heel duidelijk oordeel. Dat is wel een andere tak, want dat is de adviserende tak van de Raad van State. Het is altijd een beetje merkwaardig hier in Nederland dat je een adviserende en een rechtsprekende tak hebt. Dus op zich is het niet zo dat de rechtsprekende tak precies hetzelfde zal zeggen. Maar de bezwaren die de Raad van State hier op zichzelf mee ziet, zijn wel heel duidelijk.
0: Terug even naar de menselijkheid, terug naar de mensen waarover het gaat. Kan je concreet maken, wat betekent het voor cliënten die jij bijstaat in deze rechtszaken, deze verlenging van die slopende procedures?
3: Ja, het is heel naar. Deze regels waarmee ze geconfronteerd worden, het jammere of het lastige aan het beroep van advocaat is dat ik altijd degene ben die dan het besluit van de IND mag gaan uitleggen aan mensen. Terwijl ik ook mijn grote bedenkingen heb bij deze wetgeving, moet ik toch vertellen hoe het is. En ik heb echt hoopjes ellende tegenover mij aan tafel zitten. Want mensen, ja, één cliënt heeft zelfs nog niet eens aan zijn familie durven vertellen dat dit nu speelt. Hij wachtte al 2,5 jaar op. Ja, hij was, toen hij vertrok, was zijn jongste dochter, zijn enige dochter was 6. En die is nu al 11. En nu zitten we in deze situatie. Het is voor hem echt onverteerbaar om hiermee geconfronteerd te worden. En dat geldt voor andere mensen ook. Hun familieleden, Turkse cliënten, zitten zelf ook nog in onveilige omstandigheden. Eentje heeft zelfs een dochter met een hersentumor. Ja, dat is als ouder natuurlijk afschuwelijk, dat je dan zo machteloos op afstand staat, letterlijk.
0: Je bent advocaat ooit geworden, ooit voor het asielrecht gekozen. We zijn in Nederland met dat asielvraagstuk, we komen er niet uit eigenlijk, hè? Europees breed. Het blijft een vraagstuk waar gewoon geen goede oplossingen voor lijken gevonden te worden. Wat doet dat met jouzelf als advocaat?
3: Ja, nou, het is misschien een voordeel en een nadeel als je wat langer meeloopt als advocaat. Want dan heb je ook al best wel veel gezien en ook apert onredelijke dingen. En het zijn ook golven. Ik heb ook wel heel veel vertrouwen wat dat betreft. Ik vind het heel erg dat dit overgelaten wordt aan de rechters, want dit had nooit wetgeving mogen worden. En daar moet de wetgever zich echt wel voor schamen. Maar ik heb er vertrouwen in dat die procedures ook weer de boel even recht kunnen zetten. Want er zijn veel deskundigheid zit daarin. En dat kan het ook wel weer goed regelen. Daar vind ik mijn motivatie ook echt wel weer in. Maar je wordt er af en toe wel een beetje treurig van dat dit het niveau is waar je het mee te doen hebt.
0: Ja, het even weer op het goede pad zetten, het even weer recht trekken, maar misschien ook juist wel weer de discussie laten oplaaien erover.
3: Nou ja, dat is natuurlijk al gebeurd, omdat de wetten zijn aangenomen. Dus nu staan we hier, terwijl iedereen heeft gezegd met enig verstand van zaken, dit moet je gewoon niet zo doen. En dat is toch gebeurd. En het dan weer op het bord van de rechter gaan leggen. Ja, bij de behandeling in de Eerste Kamer is ook wel voorgevallen dat er werd gezegd, je moet straks niet gaan opkijken als je de deksel op je neus krijgt. Je wist precies dat dit kon gebeuren. De discussie oplaaien over sommige punten is dat prima. Maar hierover op deze manier is dat eigenlijk gewoon echt wel tijdverspilling, vind ik.
0: De IND is de uitvoeringsorganisatie die hiermee bezig is. We weten dat daar onwijs lange wachtlijsten zijn. Ze kunnen niet genoeg mensen aannemen daar. Is jou duidelijk hoe de IND überhaupt ook naar die nieuwe regels kijkt en naar deze rechtszaken die dan nu aankomen?
3: Ja, natuurlijk. Die hebben ook geadviseerd van tevoren, ook in de deskundige bijeenkomst of rondetafelbijeenkomst heette dat, geloof ik, dat ze daar grote zorgen over hebben. Overigens de rechterlijke macht ook, want die wordt hier ook met hele grote aantallen zaken wordt geconfronteerd. Maar de IND waarschuwde daar ook voor. En dit is ook wel een van de redenen dat er nu zo in klein verband eerst wordt geprocedeerd over dat overgangsrecht. Is overigens op verzoek van de minister gebeurd. Omdat daar dan eerst duidelijkheid over moet komen. Want de IND kan nu niet al die zaken gaan behandelen om vervolgens er een heleboel weer opnieuw te moeten doen. Dat is onuitvoerbaar. Maar het is sowieso heel lastig, want alle zaken blijven nu liggen. En ze liggen allemaal al veel te lang.
0: Morgen het eerste proefproces. Wat verwacht je ervan?
3: Nou, ik verreken op een goede, pittige juridische discussie en heel veel kritische vragen. En ik denk dat er we zullen het wel zien hoe het op zitting gaat. Maar het zal wel een lange zitting worden, denk ik.
0: Advocaat Corien Ullersma, dankjewel voor je tijd.
1: NPO Radio 1.
0: Maakt het 19:30, het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
4: In hoger beroep zijn 6 verdachten veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum. Ze krijgen straffen tot 11 jaar en 3 maanden. Een deel van de verdachten zou betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen van de moord in 2019. En ook zijn 5 van hen veroordeeld voor een mishandeling. Verkeer kan tot zeker woensdagmiddag niet over een brug in de A28 bij Nijkerk. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van die aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. SC Utrecht heeft de eerste verdachte

0: geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld werd gegooid door supporters van FC Utrecht.
1: NPO Radio 1.
2: De Rode Draad.
3: En in die Rode Draad gaat het zo meteen over het kinderboek De Kleine Prins. Want dat is al ruim 80 jaar een doorslaand succes. Het boek is bijna 700 talen en dialecten vertaald. En nu is er eindelijk ook een officieel vervolg. Erik van Muiswinkel en Juliette van Tongeren lazen het nieuwe boek voor ons. En zo meteen ga je horen of het een succes is.

0: gaan verder met een mooi kinderboek. Want het is geliefd bij jong en oud. Het meest vertaalde moderne boek op aarde. Le Petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry.
1: Saint-Exupéry, ja.
0: Dankjewel, Erik. Ik hoopte al dat je me ging helpen hierbij.
1: Obstakelnaam.
0: Obstakelnaam. Vond het een vreselijke naam. Erik van Muiswinkel is hier namelijk bij mij in de studio. Ik ga nu verder vertellen waarom jij hier zit, Erik. Maar het verhaal over een gestrande piloot die bevriend raakte met een buitenaards prinsje is inmiddels in 680 talen en dialecten vertaald. Maar klinkt misschien toch wel het mooist voorgelezen in het origineel.
2: Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 miles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 miles de toute région habitée.
0: Le Petit Prince is dus al ondertussen ook 80 jaar oud. Een officieel vervolg, dat was er nog niet. Tot nu, De Nieuwe Reis van de Kleine Prins is namelijk de moderne opvolger van die klassieker, geschreven door de grote Spaanse schrijver Eloy Moreno. En is het wat? En waarom blijft die Kleine Prins nou ons toch zo fascineren? Ga ik bespreken met Kleine Prins-kenner Erik van Muiswinkel. Goedenavond.
1: Hallo.
0: En met Juliette van Tongeren, die de Kleine Prins speelt in de gelijknamige musical ook. Goedenavond.
3: Ja, dankjewel.
0: En dan mag jij hem nog de koptelefoon inderdaad opzetten om,
1: dan kan ik Juliette,
0: om
1: ook
0: Juliette
1: horen.
0: Goed te horen.
1: Een prins.
0: Hoi. Twee grote fans hier in de studio. Eentje op afstand, eentje hier. Ik zeg Kleine Prins-kenner eigenlijk, Erik, omdat je niet alleen het verhaal naar het Nederlands hebt vertaald, maar ook een boek uit de lucht gevallen hebt geschreven. Dat gaat over de schrijver en het onwaarschijnlijke succes ook van dat boek.
1: Ja.
0: Wat heb je met die Kleine Prins?
1: Ja, hij is op drie manieren uit de lucht gevallen. Inderdaad. In het verhaal komt hij uit de lucht gevallen. Althans, dat vermoeden we. Dat zegt hij ook zelf. Van een ander planeetje. En die piloot is een paar keer uit de lucht gevallen. Exupéry zelf. 5 keer.
0: En de laatste keer in het echte leven.
1: In het echte. En de laatste keer was hij dood.

0: drie manieren uit de lucht gevallen. Inderdaad, in het verhaal komt hij uit de lucht gevallen. Althans, dat vermoeden we. Dat zegt hij ook zelf. Van een ander planeetje. En die piloot is een paar keer uit de lucht gevallen. Ex-Puri zelf. 5 keer.
1: En de laatste keer in het echte leven.
0: In het echt. En de laatste keer was hij dood. En het succes kwam ook uit de lucht vallen. Want het was helemaal niet zo'n groot succes. Die eerste 2, 3, 4 jaar. Maar het was ook oorlog. Het is in de oorlog geschreven.
2: Ja, precies. Want verduidelijk even dat tweede dus. Waarom hij zelf uit de lucht is gevallen.
0: Ja, hij was piloot. Op den duur ook oorlogspiloot. Terwijl hij daar eigenlijk veel te oud voor was. Want hij is in 1923 begon hij te vliegen. Dat was echt zo'n pionier. En het was levensgevaarlijk in die tijd. Ze gingen bij bosjes neer. Maar uiteindelijk in de oorlog, toen het eigenlijk al veel minder gevaarlijk was qua technologie, toen is hij toch neergestort. En daar neemt dat vervolg overigens de draad ook weer op. Want de terugkeer van het prinsje vindt plaats op dat vliegtuig waarmee hij is neergestort.
2: Oké, okay, dan verklap je al iets over het vervolg, waar we zeker ook over komen te spreken. Maar toch om nog even je liefde ook ervoor te begrijpen. Wanneer las je het zelf voor het eerst?
0: Nou, voor het eerst toen ik 10 was. En toen ben ik ongeveer gekomen tot hoofdstuk 6 is dat, geloof ik. Over de apenbroodbomen op zijn planeetje. En ik snapte het niet goed. Ik kon het niet meer volgen. Ik las dat zelf toen ik 10 was. Mm-hmm. Het heb ik me niet voorgelezen. Maar ik vond de tekeningen heel erg leuk. En
2: heel mooi.
0: De toon ook van hoofdstuk 1. Over die olifant tekent. Of de slang, de boa constrictor, die de olifant heeft verslonden. En dat lijkt dan op een hoed. Dat vond ik allemaal grappig. Maar ik haakte af. En toen op school, rond mijn 16, heb ik het in het Frans gelezen. En toen vond ik het wel aardig. Maar ik snapte niet zo goed wat all the fuss was about. En toen heb ik het, toen ik goed 50 was, opnieuw gelezen. Dat had allerlei aanleidingen. Maar en toen was ik opeens heel erg onder de indruk. Toen heb ik een stukje in een voorstelling van gemaakt. In mijn eigen voorstelling. Daar zat iemand van de uitgeverij in de zaal. En die zei, kom eens langs. Want we zijn bezig met misschien een nieuwe vertaling. Hoe staat het met jouw Frans? En daar heb ik toen een aantal jaren aan besteed vervolgens. Tot en met nu. En toen ben ik helemaal in de Kleine Prins geraakt, ja.
2: Ja, fantastisch. Juliette van Dongeren, jij bent nu niet hier in de studio, maar op afstand. En je speelt in de musical die binnenkort uitkomt, De Kleine Prins. Wanneer las jij het voor het eerst? Is het je opgestuurd omdat ze je graag in de musical wilden hebben? Of had je het al eerder in je leven wel gelezen?
3: Nou, ik heb toen ik jonger was, ik weet niet meer hoe jong hoor, maar ik was best klein. En toen heeft mijn oom en tante, mijn oom is Frans en mijn tante Nederlands. Ik ben zelf helemaal Nederlands. En ze hebben mijn tweelingzus De Kleine Prins gegeven in het Frans en mij Le Petit Nicolas. En ik weet nog dat ik keek naar Le Petit Prince en ik dacht, oh, ik heb stiekem toch wel een beetje jaloers. Want ik was zo benieuwd, omdat ik er zoveel van hoorde en ik dacht, ja, maar wat is het dan precies? Dus ik heb het toen al wel in het Frans een beetje zo bekeken en geprobeerd te begrijpen, maar ik begreep er heel veel niet van. Maar ik vond het wel heel erg interessant en heel mooi en fantasievol.
2: Werd je er meteen door geraakt?
3: Nog niet geraakt, maar wel een soort opening voor later, denk ik. Dus een soort, wat zou het zijn? Dus later wilde ik ook meteen naar terug, zodra ik meer zou begrijpen van Frans. Want ik had hem natuurlijk in het Frans thuis staan. Dus ja.
2: En ben je er ondertussen door geraakt?
3: Nou, eigenlijk ja, we zijn nu bezig. We zitten nu in. We zijn begonnen aan onze derde repetitieweek. En ik begin steeds meer te begrijpen. Tuurlijk, je probeert zoveel mogelijk al te begrijpen voor je begint. Maar als je dan als prins bezig bent, dan, dan ga je toch wel een beetje voelen waar het over gaat. En ik vind dat heel bijzonder. Ook over het alleen zijn. Ook waar de schrijver natuurlijk zelf over spreekt. En indirect ook via de piloot. Vind ik heel mooi en herkenbaar. En hoe daar betekenis aan wordt gegeven. Ja, dat raakt mij zeker, ja.
2: Ik hoor al in jullie antwoorden dat het verhaal op verschillende manieren gelezen kan worden. En is dat misschien ook wel het succes ervan, Erik? Dat je er allemaal verschillende dingen in kan lezen?
0: Het moet wel. Ja, het is een soort blanco scherm. Waar er staat een standbeeldje van de Kleine Prins op zijn planeetje. Want hij komt dus van een klein planeetje. Daar gaat hij ook naar terug, zegt hij. Een standbeeld van hem in Teheran. Maar ook in Siberië. En ook hier in Nederland is er een lagere school genoemd. De Le Petit Prins. Dus het spreekt alles. Japanners zijn gek op de Kleine Prins. Argentijnen. Het is heel universeel. Mm-hmm. En dat zit voor een klein deel ook in de tekeningen. Die zijn inderdaad, het is de droom van iedere decorontwerper, ook voor musicals en film. Die sterren. En het is echt een heel fantasierijk verhaal. En in dat opzicht lijkt het een kinderverhaal. Maar hij was helemaal geen kinderboekenschrijver. Eigenlijk deed hij maar wat. En hij heeft gewoon alles van zich afgeschreven. Dus het is zeer de vraag of het een kinderboek is.
2: Laten we even luisteren naar een stuk.

0: stukje. Want ik begreep dat jij een stukje wel wil voortdragen. Je favoriete passage. Dan kunnen we meteen aan de luisteraar overlaten. Dan hoor ik hier een kinderboek. Of is het veel meer dan dat?
1: Dit gedeelte zou best bestaat eigenlijk uit drie delen het boek. Mm-hmm. Het begint als kinderboek. Dan krijg je een stuk satire. Gewoon cabaret. Dan gaat hij langs al die planeten. En dat zijn hele beroemde stukken over de zakenman en de koning. Die neemt hij allemaal, die fakkelt hij tot een sokken af. En daarna wordt het opeens een diep filosofisch verhaal. Wat ook helemaal niet goed afloopt. Helemaal niet leuk voor kleine kinderen. Maar in het begin schrijft hij dan... De piloot zelf is ook heel kritisch op les grandes personnes, de grote mensen. En de kleine prins is daar heel naïef in. Die komt ze maar tegen en die moet zijn oordeel nog vormen. En dan schrijft Exupéry, grote mensen houden van cijfers. Als je ze vertelt over een nieuwe vriend of vriendin, vragen ze nooit naar het belangrijkste. Ze zeggen dan nooit, hoe klinkt haar stem? Wat voor spelletjes doet hij het liefst? Verzamelt ze ook vlinders? Nee, ze vragen, hoe oud is die? Hoeveel broertjes heeft ze? Hoeveel weegt die? Hoeveel verdient haar vader? Alleen op die manier denken ze hem of haar te leren kennen. Maar als je tegen de grote mensen zegt... ik heb een mooi huis gezien van roze baksteen... met geraniums in de vensterbank en duiven op het dak... dan lukt het ze niet om dat huis voor zich te zien. Je moet tegen ze zeggen, ik heb een huis van 8 ton gezien. Want dan is het opeens, oh, wat een mooi huis. Nou, het is echt wel dat is een beetje satire, is het?
0: Ja, fantastisch. Toch al meteen, vind ik.
1: Ja.
0: Je leest een klein stukje voor en helemaal gelijk natuurlijk ook.
1: Ja, het is heel erg raak. Maar dit is weer helemaal het commentaar van Exupéry. Mm-hmm. Dus hij mengt allerlei genres ook door elkaar. Het doet me echt denken in dat opzicht aan Bohemian Rhapsody van Queen. Dat is veel te lang. Dit is veel te kort. Het gaat alle kanten op. Niemand snapt precies waar het over gaat. Het is een wereldhit. Maar ja, dat was ook hun bedoeling helemaal niet.
0: Misschien moet je het ook niet met elkaar te veel willen ontleden, inderdaad.
1: Nee, nou ja, je kan er vrij veel op loslaten. Maar dat hoeft helemaal niet.
0: Juliette, als jij het fragment even hoort hier. Wat zegt jou dat dan?
2: Ja, ik vind het grappig. Want ik moet gewoon denken aan hoe ik zelf soms zo in de war kan zijn in... ja. Dan de grote mensenwereld. Omdat iedereen natuurlijk van alles belangrijk vindt en doet. Maar soms resoneert dat zo niet met wat er van binnen in je omgaat. En waar jij het gevoel van hebt dat het er echt toe doet. Dus ja, dat is heel herkenbaar en wordt hier zo goed geraakt. Dus dat vind ik wel heel knap en fijn om te horen. Ja,
0: dat zeg je inderdaad wel mooi. En dit is allemaal dat boek van 80 jaar geleden.
1: Ja.
0: Nu, na 83 jaar, is er een officieel vervolg. De nieuwe reis van de kleine prins. Waarin de prins opnieuw reist om zijn roos te redden. Wanneer zijn planeet bedreigd wordt. En officieel, omdat het eerste boek is dat met goedkeuring van de familie van de schrijver is geschreven. Erik, jij hebt hem gelezen.
1: Ja, en er zijn inderdaad meer vervolgen geschreven.
0: Hoe spannend vond je dit? Eerste officiële vervolg, omdat die familie het dus oké vindt.
1: Ja, dat is eigenlijk maar een formeel dingetje natuurlijk. Dan denk je wel, nou... Want die zijn wel streng. En die hebben een heleboel andere dingen, vonden ze ook helemaal niks. En dat was ook vaak niks. Want het is namelijk heel erg lekker en makkelijk om juist hierop door te borduren. Mm-hmm. De Franse schoolkinderen moeten dat als opdracht doen op school. Van bedenk zelf een planeetje met een moderner iemand. Nou, deze Moreno heeft bijvoorbeeld een influencer bedacht. Een meisje in plaats van de ijdeltuit. In het oorspronkelijke verhaal heeft hij... ligt heel erg voor de hand natuurlijk. Mm-hmm. Dat moet je nu...
0: Ja, is de ijdeltijd van lullig
1: dat
0: tegenwoordig.
1: Dat het een meisje is, maar toch. De ijdeltijd van nu. En waar doe je het dan voor? Ja, dat weet ik eigenlijk gewoon. Dus, voor mijn bewonderaars. Want mensen kunnen de wereld eigenlijk alleen maar zien... in deze kritische filosofie... door hun eigen bril. Wat zij belangrijk vinden... de koning ziet alleen maar onderdanen... de ijdeltijd ziet alleen maar bewonderaars... de zakenman ziet sterren, maar die bergt hij op... want die zijn dan van hem, die ziet alleen bezit. Nou ja, dat is heel, heel raak... en ook vrij primitief. Je hoeft geen groot filosoof te zijn... omdat er zijn ook wel veel stemmen... ook in Frankrijk geweest die zeggen... ja, zo vreselijke belangrijke filosofie is nou ook weer niet. Maar... wat Juliette zegt, er resoneert iets in dat verhaal. Dat maakt het bijzonder. En dat is minder in zo'n vervolg. Want kijk, het bloed en het zweet waarmee Exupéry dat verhaal geschreven heeft. Ieder woord in het verhaal zit met een draadje vast aan zijn leven. En het is ook niet zo heel ingewikkeld om het uit te zoeken. Maar daar ben ik een tijd mee bezig geweest. En dat is ook door anderen in biografie al geschreven. Echt al zijn angsten, zijn verdriet, zijn ellende. Hij zat echt diep in de shit daar in New York op dat moment. Zijn familie, zijn moeder, zijn beste vriend... zat allemaal in Frankrijk onder de Duitsers... en hij wist niet wat er met ze aan de hand was. Dus het gaat inderdaad over voor wie zorg je? Wie is er voor jou belangrijk? Wat gaat er gebeuren straks? Hij was heel pessimistisch wat er na de oorlog zou gebeuren. En dat is dus een godswonder dat je zo'n op het oog lief verhaaltje, wat iedereen zo lief vindt, daar zit een enorme leed en angst onder. En dat maakt het spannend. En als je alleen naar de satire zou kijken, dat is ook niet waar, want het niet helemaal waar, want dat vervolg, daar zit ook echt wel filosofie.
0: Ja, dat is mijn vraag. Is dat er helemaal uitgelaten?
1: Nee, daar zit er echt wel, want het is een hele slimme vogel en hij schrijft ook heel geestig.
0: Grote Spaanse schrijver.
1: Ja, hij heeft een paar grote successen gehad al sinds 2010 zoiets. En dit is ook alweer in het Nederlands vertaald. En ja, het is echt geestig en er zijn schitterende tekeningen bij. Veel mooier eigenlijk dan het oorspronkelijk. Maar de lol van het oorspronkelijke boekje was dat de tekeningen zo onhandig waren. Want hij mocht niet tekenen vroeger, dat was zijn verhaal. Maar dit is het is een heel ander type boekje, gek genoeg, maar alle figuren en de toon en de filosofie is hetzelfde. Eigenlijk is dat vervolg geschikter voor kinderen. Hm. Ja, vanaf een jaar of 8, 10, zeg maar. Ja, om een beetje te wennen aan satire. En denk je dat het serieus is, dit meisje. Met het woord influencer valt natuurlijk niet, maar wie herken jij er? Dus het zou heel geschikt zijn, ja.
0: Juliette, je hebt het ook gelezen. Wat vond je ervan?
3: Ja, ik denk dat ik even moest wennen, omdat ik merkte van, oh, volgens mij gaan we met andere beelden, andere momenten, toch een beetje dezelfde reis beleven als het eerste boek. Dus ik moest er even aan wennen, omdat ik hoopte op, ik was benieuwd van, oh, wat gaat er nu komen? En toen dacht ik, oh, maar nu gaan we eigenlijk een soort van weer naar een planeet natuurlijk. En oh, we komen een vosje tegen, maar dan op een andere manier.
1: Ja.
3: En aan het begin moest ik me daar even overheen zetten. Maar toen we eenmaal soort, ja, we kwamen bij de aarde aan en ik denk dat ik toen het wel interessant begon te worden. En juist omdat ik toen dacht, oké, ik laat gewoon even los wat ik weet. Ik ga gewoon even echt lezen. En toen vond ik het wel heel fijn. Omdat ik dacht, ja, hoe interessant is het om het kleine prinsje nu in de wereld van nu neer te zetten.
0: En heeft het je dan ook andere levenslessen opgeleverd dan het kleine prinsje van vroeger?
3: Nou, wat ik dus zo knap vind juist aan het kleine prinsje van vroeger is dat het tijdloos is. Dus eigenlijk vond ik meer dat het meer markeerde, wat er al bestond, dan dat het mij iets nieuws vertelde. Wat niet erg hoeft te zijn, maar omdat ik het vorige boek natuurlijk ook ken, dacht ik, ja, maar ik wil, wat is er dan omheen nog meer? Dus ik denk dat als je juist nog niet echt, juist een kind dat nog niet echt misschien helemaal het vorige boekje begrijpt of kent, dat dit wel heel interessant kan zijn. Maar anders is het misschien dat je nog kan denken van, ik voel nog niet helemaal dat het land. Dat voelde ik.
0: Maar Erik, had jij dat niet moeten schrijven?
1: Nee hoor. Nee, ik zou dat.
0: Ik kan me niet voor. Je hebt echt wel ergens een beginnetje van een vervolg ooit opgeschreven.
1: Maar eigenlijk alleen op het satirische deel. Je bedenkt inderdaad wel eens een planeetje waar je een of andere ellendeling op zou willen zetten. Die dan door de mand valt als het kleine prinsje door. Want die vraagt altijd door. Hij neemt nooit genoeg met het eerste antwoord. Eigenlijk zou die nu een talkshow moeten hebben en eens een keer een aantal mensen niet moeten laten wegkomen. Met
0: goede titel voor een talkshow ook, de kleine prins.
1: Ja, de kleine prins. Het zou zeker voor op enige kijkers kunnen rekenen. Maar zo'n meesterwerk, nee.
0: Wat voor planeetje had je gemaakt? Die had je erop gezet?
1: Nou ja, ik zou denk ik toch wel hebben. Dat zou er wel de kant op gaan van wie is er nog meer welkom op mijn planeet. En daar raakt Expire ook wel een beetje aan. Ja. Aan groepsgevoel, vreemdelingen, haat of argwaan, zeg maar. Ja, dat zit er zeker in. Bij de koning en bij de zakenman, nou en hoef.
0: Het vervolg is er nu in boekvorm. Er is ook al wereldwijd veel anders over gemaakt. Je zegt al, vervolgen zijn er ook geschreven. Ja, ja. Maar er is ook een musical. En die is in Barcelona al 12 seizoenen met veel succes te zien. En nu is hij voor het eerst in Nederlands te zien. Juliette, jij bent er onderdeel van.
3: Mm-hmm.
0: De première is volgende week. Hoe groot is de druk?
3: Ja, de première is 4 oktober, dus in mijn hoofd is dat nog net iets langer als ik het goed heb.
0: Zeker.
3: Wij zijn wel vol aan het repeteren. En de combinatie tussen we hebben hele mooie beelden waar ook de oorspronkelijke tekeningen in zijn verwerkt. Dus daarmee spelen wij ook. Dus we zijn aan het combineren tussen de teksten die we hebben, de prachtige muziek. Oprecht, ja, ik had het al veel geluisterd in het Catalaans, maar nu om het in het Nederlands te horen is toch wel heel erg tof. We zijn alles samen aan het brengen. Er is druk, maar we hebben een heel leuk clubje dat zo enthousiast is. Dus ik heb er vooral ook gewoon heel veel zin in.
0: Nou, dat kunnen we ook even horen. Of in ieder geval een heel klein stukje van de muziek kunnen we alvast hier op de radio laten horen.

0: Ja, en die kleine prins, Juliette, dat ben jij zelf. Hoe is dat?
1: Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Ik vind het een hele eer. Ik heb best een tijd geleden werd ik hiervoor gevraagd. En ja, eigenlijk dacht ik alleen maar, ja, dat wil ik echt heel graag doen. Alleen dan, want ik hou van kinderboeken en ik weet dat dit ook een volwassenenboek is. Maar gewoon een combinatie, daar hou ik van. En zo ga ik zelf ook een beetje door het leven. Dus ja, om dat te mogen doen vind ik echt een eer. Dus fantastisch.
0: Ja, wat denk jij als je dit hoort? Kleine Prins, de musical?
2: Ja, Juliette speelt de meest gelezen held uit de wereldliteratuur op dit moment. De Bijbel is vaker vertaald. Maar die Kleine Prins, die kent echt iedereen. Ja, als je mm-hmm. dat is mooi. Ja, er is natuurlijk nooit muziek. Het is een boek. En het is een notoor. Heel erg lastig om het op film of toneel te brengen. Omdat de plot, die gaat alle kanten op. Het is een hele rare, eigenlijk geen plot. Er zit wel een soort ontwikkeling in, maar ook allerlei inconsequenties. Misschien is Juliette dat ook opgevallen. Maar de allereerste grote prent van de Kleine Prins in het boekje, daar staat hij in een schitterend kostuumpje. Dat heb jij ook aan. Zo'n soort Napoleontische, met een sabel en zo. Maar in dat kostuum verschijnt hij vervolgens nooit meer in het hele boek niet. En er is niemand die dat kan uitleggen.
0: Maar ik hoor bij jou vooral veel spanning. Hoe gaan ze dat allemaal invullen in de musical?
2: Tuurlijk. Ja. En wat ik net zei, ook decors, de planeten, de satire. Er zit heel veel in. Maar je moet ook op een gegeven moment eruit zien te komen. Wat gebeurt er met de Kleine Prins? En dat kan op heel veel manieren. En ik twijfel niet aan dat op 4 oktober in orde is.
0: Goed, Juliette, ik begrijp dat de première nog wat later is. Maar klopt het wel dat jullie vanaf 16 september al gaan toeren?
1: Ja, we gaan natuurlijk tryouten. Dus dat klopt
0: kijk,
1: allemaal.
0: Dus dan is het al een klein beetje te zien in Nederland. Veel plezier daarbij. Juliette van Tongeren, succes. Ook de nieuwe reis van de Kleine Prins.
2: Succes.
0: Heet de musical. En Erik van Muiswinkel, dankjewel voor de duiding ook.
2: Dankjewel.

We zijn zo meteen naar het nieuws van 8 uur ook weer terug. En dan gaan we onder andere het hebben over studentenhuisvesting. Want misschien heb je wel afgelopen weekend je eigen zoon, dochter, neefje, nichtje net voor het eerst naar die eerste studentenkamer gebracht. Dan is dat een aardig unieke experience. Want steeds meer studenten vinden maar met moeite een huis. Hoe kan dat nou beter? Gaan we zo meteen met twee wethouders proberen op te lossen. En we kijken wanneer een speech nou het doel wel bereikt of juist voorbij schiet aan de hand van 3 speeches van de afgelopen maand. Allemaal naar het NOS-journaal van 8 uur. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben.
3: Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
2: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
3: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
4: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
3: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
2: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
3: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
5: Ster. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
6: Zeg het!
5: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
7: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
11: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
12: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
13: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
12: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
0: NPO Radio 1, 8 uur.
14: Stefan Komduur.
15: Goedenavond. Hoe kunnen gemeenten zorgen voor voldoende studentenwoningen als de regels omtrent huren steeds strenger worden en studentenkamers steeds vaker verkocht worden? Hoor je allemaal naar het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Michiel van der Velden.
16: In hoger beroep zijn 6 verdachten veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum. Ze krijgen straffen tot 11 jaar en 3 maanden. Een deel van hen zou betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen van de moord in 2019. En daarnaast zouden ze auto's hebben geleverd die door de schutters zijn gebruikt. Wiersum stond een kroongetuige bij in het Marengo-proces. 5 van de verdachten zijn ook veroordeeld voor een andere mishandeling. De straffen zijn hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist. Eerder waren de 6 veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plotseling werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog altijd onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht en het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Veven.
17: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En dat zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
16: De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van die aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met de wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Daarbij raakten meerdere agenten gewond. Ook werden er politieauto's vernield.
1: Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kuststad. Ze wilden niet dat migranten die met een boot het kanaal waren overgestoken naar opvangcentra werden gebracht. De demonstranten blokkeerden meerdere straten in de stad. Zaterdag was er ook al een protest in het Verenigd Koninkrijk. Toen blokkeerden demonstranten de veerboot in Dover. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
6: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond, eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
1: De politie is een onderzoek begonnen naar de mishandeling. Het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen ook bewolking, maar in het zuidoosten eerst nog wat zon. Later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het nog maximaal 24 graden, maar in de regen is het maar 16 graden.
15: Dankjewel, Michiel. De situatie op de weg, Erwin Hart.
14: Ja, de A28, zoals gezegd, Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht. Voorlopig bij Nijkerk, bij de Hardenbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn via de A1 en de A50 gaat zonder file op dit moment. In Zeeland is de N62, de Westerschelde-tunnel, tussen Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen in beide richtingen afgesloten door onderhoudswerkzaamheden. Die duren nog een half uur.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
19: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
20: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
21: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
22: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
23: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
24: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
22: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
25: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
26: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Soedan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
25: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
26: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: NPO Radio 1.

0: Goedenavond, die Rode Draad is er nog tot 9 uur. De 13 en 20 weken echo die zijn erg belangrijk voor zwangere vrouwen, maar ze zouden zomaar eens minder toegankelijk kunnen worden. Hoe dat zit, hoor je zo meteen in de Tegendraad. Eerst namelijk, wat als die kinderen later gaan studeren en willen wonen?
1: 540 euro. Ik vind het heel irritant. Ik weet gewoon niet zeker wat de huur gaat zijn. Ik weet niet zeker als iets kapot is of snel verbouwd gaat worden. De huur is al 3 keer verhoogd sinds ik überhaupt daar woon. Dus ik heb niet de goede ervaring ermee.
2: Ik sta nu 3 jaar ingeschreven op studentenweb, woningnet, maar het schiet nog niet op.
3: Vandaag de dag, ik hoor mensen voor 800 euro een kamer huren. Dat kan toch niet? Voor 10, 12 vierkante meter? Ik vind dat bizar.
4: Als je dan straks 25 meter, je koopt je eigen huis bij te spreken en dan je kan nog steeds niet wassen. Dan heb je echt wel een jezelf ermee.
5: Ik ben al 4 keer wezen hospiteren.
0: Ja, voor studenten in het hele land lijkt zoeken naar een kamers een sport gewoon op zich te zijn geworden. Alleen valt er weinig te winnen. Nederland komt volgens het kenniscentrum Kansas, dat jaarlijks de landelijke monitor studentenhuisvesting publiceert, ruim 20.000 studentenkamers tekort. En ondertussen verdwijnen er ook steeds meer van die kamers van particuliere verhuurders uit de markt. Gemeenten bouwen, woningcorporaties bouwen, verhuurders verkopen en Den Haag wil de regels graag weer versoepelen. Alleen staan ondertussen studenten nog steeds met lege handen. Komt die vraag, hoe krijg je die betaalbare kamer nou weer terug? Ik ga erover praten met twee wethouders die daar dagelijks mee bezig zijn. Allereerst uit Utrecht hebben wij hier Matthijs Sinot. Goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Wethouder wonen daar. En ook uit een andere belangrijke studentenstad, Jan Dane uit Wageningen, ook welkom.
6: Goedenavond.
0: Maar eens even, gaan we tutoyeren trouwens?
6: Zeker.
0: Ja, gelukkig. Jan, bij jou beginnen. Want, het tekort is, om precies te zijn, eigenlijk nog iets meer. 20.200 studentenwoningen komen we landelijk tekort. Wat betekent dat voor jou als wethouder wonen in Wageningen?
7: Nou ja, dat betekent dat je goed in de gaten moet houden dat alle studenten in Wageningen ook echt kunnen wonen als ze dat willen. Op dit moment is dat in Wageningen ook zo. Dus als je in Wageningen gaat studeren, dan heb je gewoon in je eerste studentenjaar een kamer. Een kamer waar je thuis kan komen, waar je je studententijd echt vol kan beleven. Ja, en dat is natuurlijk op dit moment echt een van de grote redenen waarom we allemaal in Wageningen moeten gaan studeren natuurlijk.
0: Want je hebt eigenlijk een overschot.
7: We hebben een heel klein overschot van 200 kamers per jaar. Dus in totaal hebben we er 8800. En de vraag is zo'n 8600. En wow. Die 200 die heb je nodig om de frictieleegstand zeg maar, te overbruggen. Dus,
0: ja, deze wo die je hoorde, die kwam niet van mij, maar die kwam van de wethouder in Utrecht.
6: Ja, je noemde net het tekort landelijk, maar daar vullen wij een flink deel van in met zo'n 4000 of 5000 zo daaromtrent tekort. Dus dat daar een overschot is, dat vind ik dan wel weer indrukwekkend. Daar kunnen we misschien van leren.
0: Ja.
6: Maar goed, ook in Utrecht vinden wij dat wie zich thuis voelt in Utrecht, die moet daar ook een thuis kunnen vinden. En zeker ook studenten. Utrecht is een echte studentenmagneet. We hebben 85.000 studenten. En daarom bouwen we ook enorm veel studentenkamers bij. De komende jaren 4000 kamers. En wat wel goed is om te weten, want het gaat vaak over de hoge huurprijzen. In Utrecht is zo'n 60%, bijna 60%, is eigenlijk sociale huur. Via de Stichting Sociale Huisvesting. En daar betaal je 400 tot 500 euro huur.
0: Er zit een plafond aan.
6: Ja, en dat is natuurlijk. Dus het is niet voor iedereen onbetaalbaar. Hè? Want één ding is dat je een kamer kunt vinden. Nou, dat doen ze dus in Wageningen zo goed dat ze een beetje over hebben. Bij ons is een tekort. Maar gelukkig hebben we wel heel veel aanbod en bouwen ook flink bij, waar we in elk geval weten dat zijn betaalbare kamers.
0: Zijn jullie uniek in Nederland met zoveel sociale huisvesting?
6: Dat is wel, daar zijn we wel een beetje een koploper in, ja.
0: Ja. En hoe lang is de wachttijd nog daarvoor dan? Om daar in een kamer uiteindelijk terecht te komen?
6: Dat is een heel terechte vraag. Dat is wel 3 jaar en 10 maanden of zo.
0: Ja, ben je bijna klaar met studeren?
6: Ben je bijna. Dus je moet je vroegtijdig inschrijven. En vandaar ook dat we eigenlijk een paar dingen doen. Ik zei al, bijbouwen. Een ander belangrijk ding is dat we beter benutten. He, dus we moeten ook zorgen dat we bestaande woningen veel meer geschikt maken voor verhuur.
0: Overal
6: met 3 of 4 woningen.
0: Ja, en de nieuwe kansen komen we zeker zo meteen te spreken. Nog één vraag over die wachtlijsten. Mag je daar dus op inschrijven? Maar mag dat dan vanaf 13-jarige leeftijd? Of vanaf wanneer mag je dan zeggen, ik schrijf me in?
6: Je mag je, ik weet niet precies vanaf wanneer, maar je mag je wel eerder inschrijven dan dat je 18 bent. Want ik ken ook gevallen waar dat van vrienden waar dat is gebeurd.
0: Ja, ja, precies.
7: Ja, dat is meestal een jaar van tevoren of zo. Dat is bij ons
6: in ieder geval van 16 al. Dus, ja.
7: Nou, dat is nog vroeger.
0: Dat is nog vroeger. Hoeveel sociale huurwoningen zijn dat bij jullie in Wageningen? Of hebben jullie veel te maken met particuliere verhuurders?
7: Nou, in Wageningen hebben we dus ook te maken met heel veel sociale huurwoningen. Net als in Utrecht. En dat is volgens mij ook echt een van de belangrijkste redenen waarom het in Wageningen lukt om al die studenten wel op tijd te huisvesten en een kans te geven op een fijne studententijd. Bij ons is zo'n 80% van alle kamers, die zijn in bezit van corporaties. En de grootste corporatie heeft 60% van het totaal. En dat maakt het ook veel makkelijker als je bouwplannen wil uitrollen over de stad. Omdat je maar met één aanbieder te maken hebt, namelijk één grote studentenhuisvesting. Dan kun je veel beter afspraken maken om genoeg betaalbare kamers voor al die studenten te bouwen.
0: En hoe lang mag men daar dan in blijven wonen?
7: Dat hangt een beetje van het type contract af. Met de wet vaste huurcontracten zijn heel veel contracten vastgeworden. Er is altijd nog wel een loophole waar ik soms ook mijn vraagtekens bij heb van de campuscontract. En dan kun je aan het einde van je studententijd kun je wel uit je studentenwoning.
0: Ja, dan moet je een jaar nadat je bent afgestudeerd het huis verlaten.
7: Maar de precieze verhouding van welke contracten hoeveel worden gebruikt, dat weet ik niet precies.
0: Nee, sociale studentenhuisvestingorganisaties die bouwden de afgelopen jaren gemiddeld bijna 5000 woningen per jaar en hadden daarmee hun nieuwbouwbeloftes. Als een van de weinigen, kunnen we misschien wel stellen. Tegelijkertijd blijft er ook een tekort aan studentenwoningen. Hoe kan dat nou dan, Matthijs, in Utrecht, dat er ondanks die forse nieuwbouw we toch nauwelijks vooruit lijken te komen, ook landelijk?
6: Nou ja, laat ik in ieder geval voor Utrecht spreken. Wat je ziet is dat er ook veel woningen weer van de markt gaan. Laten we zeggen kamerwoningen, omdat die verkocht worden. Dus dat is een dynamiek als gevolg van dat het steeds minder lucratief wordt om studentenkamers te verhuren.
0: Gaat om particuliere verhuurders.
6: Particuliere verhuurders, hè? Dus je hebt die sociale verhuurders. Nou ja, daarvan zeiden we al, daar is zo'n vraag naar en dat zit snel vol. Wachtlijsten. Dus je hebt ook, dat wou ik net zeggen, hè? Dus beter benutten. Zorgen dat je bestaande kamers beter benut, of bestaande woningen, door het mogelijk te maken om met 3 of 4 personen in een huis te wonen. En dat vergunningsvrij aan te bieden, daar zijn we heel druk mee in Utrecht. Een ander ding is dat je ze ook weet te behouden. Kijk, als je kamers bijbouwt in sociale huur en tegelijkertijd verlies je kamers in de private markt, dan ben je natuurlijk het een tegen het ander aan het wegstrepen. Nou, in de laatste jaren zie je dat daar best wel een moeilijke ontwikkeling is, als de gevolg van vooral ook dat het minder lucratief is geworden vanwege box 3. He, dus waar het vermogen geregeld wordt. En het andere punt is de wet goed verhuurderschap, die een maximumprijs bepaalt. En dat maakt dat verhuurders één kapotte dakgoot, bij wijze van spreken, verwijderd zijn van een negatief rendement. En dan krijg je ook nog een hoop gedoe bij. Dus als verhuurder, kiezen ze eieren voor hun geld.
0: Ja, box 3, daar zit het vermogen, daar zitten de huizen, daar moet misschien binnenkort meer belasting over betaald worden. Daar gaan mensen natuurlijk op vooruit werken, dan gaan ze hun vastgoed verkopen. Praat je dan in Utrecht ook met die particuliere verhuurders? Probeer je ze te overtuigen om het toch in de markt te houden?
6: Ja, nou ja. Ik ben overigens pas 2 maanden in dienst. Dus ik moet.
0: Doen jullie dat in Utrecht?
6: We praten zeker met. We maken ook convenanten met allerlei partijen. Om te zorgen dat we dat woningkamertekort inlopen. Als je het hebt over particuliere huurders, dan draait eigenlijk Den Haag aan de grootste knop. Dus wij kunnen zorgen dat er beter benut wordt. Wij kunnen zorgen dat er bijgebouwd wordt. Wij kunnen niet zorgen dat er iets aan. Dat het aantrekkelijker wordt. He, dus daarom zeggen we van, misschien zou je wel een studentenhuiskorting in box 3 kunnen organiseren. Zodat het weer, bedenk dingen waarmee het aantrekkelijker wordt om te verhuren. Want op dit moment zien we een andere tendens en dat maakt het voor ons ontzettend moeilijk om dat tekort in te lopen.
0: Ja, en dan zie ik ook nog dit weekend, dan lees ik nog een andere tendens. En dat is dat losse kamers in huizen nu ook verkocht worden. Je hebt een pand, 7 kamers daarin. En die 7 kamers worden gewoon verkocht. En dan koop je eigenlijk samen het huis. Je moet het eigenlijk een beetje als een woongroep zien. Maar iedereen heeft zijn eigen kamer gekocht. En dat vinden jullie als gemeente een slechte ontwikkeling?
6: Dat vinden wij in Utrecht totaal onwenselijk. Want er komt geen kamer bij. Maar je maakt betaalbaar huren voor heel veel studenten wel steeds onbereikbaarder.
0: Ja, rijke ouders kunnen dan zo'n kamer wel kopen.
6: Ja, je praat over €165.000 voor een kamer. Dus alleen een kamer, heb je nog geen wc bij. Alleen een kamer waar je geen hypotheek voor kunt krijgen. Ja, welke student kan nou 165.000 euro meenemen om een kamer te kopen met een bijbaan en een studiebeurs?
0: Ja, goede vraag. Ik denk bijna niemand. Nee. Hoe zit dat in de gemeente Wageningen? Dit zijn natuurlijk grootstedelijkere vraagstukken. Heeft uw gemeente daar dan ook mee te maken?
7: Voor zover ik weet niet. Ik moet ook zeggen dat in Wageningen de terugloop van het aantal woningen in bezit van particuliere verhuurders, dat dat meevalt. De precieze cijfers hebben we niet, maar uit prognoses van het ABF blijkt dat het iets van 50 tot 100 per jaar is geweest, wat er af is gegaan. Nou ja, als je dat zet tegenover wat we aan woningen hebben toegevoegd, mm-hmm, in die sociale huur, valt het eigenlijk alles mee.
0: En zijn dan de woningen in Wageningen, worden die vooral toegevoegd in de stad zelf? Of zeggen jullie, we proberen meer campussen te bouwen waar de studenten dan wonen?
7: Ja, je moet natuurlijk alle oplossingen zoveel mogelijk zien, mm-hmm, te benutten. Want we zitten gewoon wel in een wooncrisis met z'n allen. We hebben gezien dat we dat de afgelopen jaren voornamelijk binnen de stadsgrenzen hebben kunnen doen. Dus dan ga je oudere gebouwen slopen.
0: Kantoorpanden die leeg staan.
7: Exact, ja. Kantoorgebouwen die leeg staan. We hebben in Wageningen zelfs een kantoorgebouw opgekocht. Dat was het hoofdkantoor van Menzies. Dat is nu van ons. En dat zorgt ervoor dat je als gemeente aan zet bent om daar te bepalen wat je voor type woningen wil. En dan wordt het dus veel makkelijker om betaalbaar te bouwen of groen te bouwen of, mm-hmm, klimaatinclusief te bouwen.
0: En bouw je dan studentenwoningen in dat Menziesgebouw?
7: Nee, voor Menziesgebouw hebben we daar niet voor gekozen, omdat, zoals ik net beschreef, we in Wageningen eigenlijk laten zien dat het wel kan, als je maar de juiste keuzes maakt. Namelijk zorgen dat je vol inzet op die sociale bouwers, die studentenhuisvesters, en niet alleen maar gaat leunen op die particuliere sector. Want ja, 5 jaar geleden, toen was het Hosanna en wilden al die particuliere verhuurders in de studentenwoningen zitten, want er viel heel veel geld te verdienen. Zodra de wind een beetje tegen zit, ja, dan lopen ze allemaal weer weg.
0: Gaan ze naar Spanje volgens mij voornamelijk
7: dat
0: op dit moment.
7: Studenten niet
0: de Spaanse markt voor studentenkamers is heel goed, heb ik gehoord.
7: Zeker.
6: Ik wil nog even zeggen, ja? Dat, kijk, ik alle lof voor Wageningen dat ze dit voor elkaar krijgen. Maar je praat in Utrecht wel over echt een hele forse vraag. En elk jaar opnieuw. Dus dat los je niet 1, 2, 3 op met alleen bijbouwen. Dus wij hebben die private markt echt wel nodig.
7: Ja, laat me een beetje nuanceren. Ik zeg natuurlijk niet dat we helemaal geen private verhuurders nodig hebben. We hebben in Wageningen de private verhuurders die er nu zitten. Daar kunnen wij prima mee uit de voeten. En die zitten er niet alleen maar voor de winst. Maar die zitten er ook gewoon om ofwel hun kinderen een mooie woning te bieden. Ofwel wat toe te voegen aan de samenleving. Mm-hmm. Alleen het stelt me wel teleur dat de minister ervoor kiest om op het moment dat er een probleem is in de volkshuisvesting toch weer te kijken naar het afbreken van de huurbescherming. Of wilde ik te zeggen, gemeente lossen maar op. In plaats van beleid te maken, de regie te pakken en te zorgen dat je bijvoorbeeld met de afschaffing van de winstbelasting voor corporaties ervoor zorgt dat die corporaties veel meer geld hebben om te investeren.
0: Want waar
7: in
0: vind
7: je
0: dat de huurbescherming wordt afgebroken?
7: Nou ja, dat zie je dus door zomaar te roepen, versoepel die regels maar, want je weet niet welke regels er dan precies versoepeld worden. Betekent dat inderdaad dat studentenkamers verkocht worden aan de hoogste bieder? Ja. Betekent dat inderdaad dat er een loopje wordt genomen met bijvoorbeeld de zekerheid dat je een betaalbare huur betaalt? Ik weet niet precies waar dat in zit. Het enige wat ik wel weet is dat de vorige minister ervoor heeft gekozen om bijvoorbeeld de huren flink te verhogen bij wijze van het versoepelen van de huurregels. Ja, dat vind ik niet in het belang van de studenten. Dan zou ik echt zeggen, zorg ervoor dat je inzet op die sociale bouwers.
6: Ja, als ik hier mag aanvullen, want het is me wel uit het hart gegrepen, dat wie wil je helpen, hè, dat moet centraal staan. En ik denk, we willen de student helpen. En als ik dan hoor dat er wordt nagedacht over een manier van verhuren, waarbij je zegt, oké, het mag ook maximaal 2 jaar duren, een huurcontract. Hè, dus maximum huurcontracten. Dan ben je dus eigenlijk studenten in een soort voortdurende onzekerheid aan het storten. Van, oké, ik heb nu een jaar een kamer, maar volgend jaar weet ik het niet meer, of over 2 jaar. Terwijl er ligt een prima alternatief, wat juist die balans vindt tussen aan de ene kant tijdens mijn studietijd heb ik een kamer en daarna komt het weer vrij. Dus ook doorstroming, balans, zekerheid voor studenten, doorstroming voor verhuurders is met het campuscontract geregeld. Dus ik begrijp de toegevoegde waarde gewoon niet van deze nieuwe ontwikkeling.
0: Nee, maar probeer hem toch eens te verklaren.
6: Nou ja, je vraagt mij iets te verklaren wat voor ligt. Waar ik eerlijk gezegd ook geen verklaring voor heb als ik redeneer vanuit het perspectief van studenten. Als ik redeneer vanuit het perspectief van er moet een lucratieve basis zijn om kamers te verhuren. En iemand die heel lang voor dezelfde prijs vastzit. Mm-hmm. En terwijl al mijn kosten stijgen, kosten voor onderhoud en ik er steeds minder rendement op draai. Dan wordt het voor een verhuurder aantrekkelijker om te kijken van na een paar jaar. En dan kan ik weer een nieuw huur bepalen. He, dat is een logica die ik in die zin kan volgen. Maar wie zijn we dan aan het helpen? En wat je ook zou kunnen zeggen, daarom zei ik net van, regel het dan in box 3. In box 3 wordt inderdaad de vermogensbelasting geregeld. Als je daar zegt, we doen een korting voor studentenhuizen. Dan betaalt de samenleving het. Mm-hmm. En dan ben je niet het over de rug eigenlijk van degene die je juist wil helpen. En ook de meest kwetsbare in deze hele verhuurdersketen. Namelijk de student de prijs aan het laten betalen.
0: Goed, maar kan jij als wethouder in Utrecht zo dicht bij die particuliere verhuurder komen dat je samen met hem kan optrekken?
6: Dat zeker met grotere partijen kan dat heel goed.
0: Maar ook met losse partijen, want die bestaan ook in de stad. Er zijn ook mensen die twee pandjes hebben.
6: Ja, nou daar kan je natuurlijk, dat is, ja, weet je, dat moet studenten, die kunnen hun recht halen. Via de wet goed verhuurderschap is dat geregeld. Er is een huurcommissie. En studenten kunnen zelf, als zij bijvoorbeeld vinden dat hun huur te hoog is. Mm-hmm. Dus laten we zeggen die 40% die niet sociale huur is en die te hoge huren betaalt. Wat laatst ook weer in het nieuws was. Die kunnen dus hun recht halen via de huurcommissie. Mm-hmm. En dan kunnen ze zich ook bij de gemeente melden. En dan helpen wij hen. En dan de huurcommissie kan handhaven.
0: Goed, jij zit 2 maanden nu op deze plek, zeg je. Zeg je toch wel van, nou, dat ga ik wel een van mijn speerpunten maken. Om toch ook met die losse particuliere verhuurders daar wel dichterbij te komen. Want we moeten samen optrekken, anders gaan we dit probleem niet kunnen tackelen.
6: Nou, ik weet niet of je dat per se met alle individuele losse huurders moet. Hè, want dan moet je kijken wie draait aan de grootste knoppen. En welke knoppen kan ik zelf draaien. En wat wij kunnen doen is bijbouwen. Wij kunnen beter benutten. Dat is, daar kunnen we ontzettend grote slagen mee slaan. Nou, en dan heb je nog die particuliere verhuurdersmarkt. En daarvan zeg ik van, daar willen we graag studenten helpen hun recht te halen. Zodat ze als individuele student een betere tarief kunnen betalen voor huur. Wat ik niet zeg is dat we met alle individuele verhuurders om de tafel kunnen gaan zitten of iets dergelijks. Ik denk dat dat praktisch onhaalbaar is.
0: Er is nog een opvallende ontwikkeling. Ziet ook dat kenniscentrum. Die zegt namelijk dat studenten steeds vaker niet meer op kamers gaan. Thuis blijven wonen. En de wens om uiteindelijk ook uit huis te gaan, die is gedaald. Is dat een goede ontwikkeling, Jan, vind jij? Of is dat juist ook een zorgelijke ontwikkeling?
7: Dat is absoluut geen goede ontwikkeling natuurlijk. Je studententijd is echt een tijd van ontplooiing, waarin je jezelf en de wereld een beetje beter ontdekt. Daar heb ik zelf ten volste van genoten.
0: Dat in Wageningen?
7: Absoluut in Wageningen. Nogmaals, in Wageningen kun je meteen overschot een kamer krijgen in het eerste jaar. Dus ga er allemaal studeren, mensen. Nee, maar zonder gekheid. Het is een hele belangrijke fase waarin je gewoon het verdient, als je dat wilt, om een eigen plek te hebben in de stad waar je woont, waar je studeert, zodat je daar, als je actief wil zijn bij de studentenvereniging of actief wil zijn bij de sportvereniging, je kan ontploren.
0: Die plek valt in Wageningen te vinden, want Overschot, wanneer is die plek in Utrecht weer te vinden?
6: Dat je je plek gewoon hebt om te kunnen studeren. Nou ja, wat mij betreft gaan we daar een flinke slag in slaan. Door die huizen bij te bouwen, door beter te benutten. En dan hoop ik de komende jaren in mijn wethouderschap, ook samen met het Rijk, ervoor te zorgen dat privaat verhuur weer wat beter wordt. En dan hoop ik dat we inderdaad dat tekort echt verder dichtlopen. Er zijn nu zo'n 4400 tekort. We gaan 4000 bijbouwen. Nou, dat klinkt niet als onmogelijk dat je dan met die andere oplossing, hospitaverhuur, meer mogelijk maken via privaat verhuur, dat je dat tekort kunt dichtlopen. Dus wat zal ik eens zeggen? Nou, als we tussen nu en 5 jaar een flinke slag hebben geslagen, zou ik dat fantastisch vinden.
0: En Matthijs, en ik kunnen nog één laatste woord.
7: Matthijs en ik kunnen dat niet in ons eentje oplossen. Daar hebben we Den Haag echt voor nodig.
0: Die roep is gehoord.
7: Edes heeft gezegd, als je de winstbelasting voor ons afschaft, dan kunnen wij 150.000 extra sociale huurwoningen, waaronder kamers, toevoegen. Dus laten we daar beginnen.
0: Jan Daanen was dit, wethouder in Wageningen. En we hoorden ook nog Matthijs Sienots van Utrecht. Dank je wel voor jullie komst. Tegendraad. Gaan wij door met de tegendraad. Want iedere avond geven we op deze plek in de Rode Draad een stem aan mensen die zich ergens voor inzetten. En vandaag is dat verloskundige Anne Roos. Goedenavond.
8: Ja, goedenavond.
0: En jullie petitie heet, houd de 13 en 20 weken echo dicht. Bij huis sluit de echocentra niet. Zo heet die petitie. Dat heeft te maken met nieuwe plannen van het RIVM. Wat zijn dat voor plannen?
8: Ja, er is inderdaad 2 september zijn er nieuwe plannen online gekomen, verstuurd. En daarin staat inderdaad dat er sprake is van of dat zij schaalvergroting willen doorvoeren met allemaal nog meer kwaliteitseisen. En dat gaat leiden dat kleinere verloskundige praktijken of kleinere echocentra helaas de deuren moeten sluiten voor deze 13 en 20 weken echo's. Omdat ze niet meer aan die nieuwe eisen kunnen voldoen.
0: Ja, en ze zeggen bij het RIVM, dat doen wij om de kwaliteit juist te waarborgen. Is de kwaliteit bij een groter centrum dan gewoon niet beter?
8: Ja, ik begrijp dat je die vraag stelt. Maar het is wel belangrijk dat het antwoord dan ook onderbouwd is. En in alle documentatie die wij tot nu toe hebben gehad, is er echt geen onderbouwing voor. Daarbij is de vraag, is centralisatie en schaalvergroting ook beter voor de zwangeren? Het zit ook nadelen aan. Ik ben voor verbetering van kwaliteit. Ik denk zelf dat de kwaliteit van de echo's meer in de handen van de echoscopist ligt. En ook in een goed echoapparaat. Maar niet per se in het kantoorgebouw met heel veel medewerkers. Ook jullie bellen mij in, dat is fantastisch. En dat betekent dat de techniek tegenwoordig ook zo is dat je niet meer elkaar per se face-to-face hoeft te zien om te sparren. Dat kan ook digitaal als je twijfelt over plaatjes.
0: Ja.
8: Dus dat is absoluut de vraag of dat het zo is. Het mag eerst onderzocht worden.
0: Het mag eerst onderzocht worden, dat zeg jij inderdaad, verloskundige Anne Roos. En het heeft niet alleen voor zwangeren, maar ook voor verloskundige praktijken. Zoals die van jou, gevolgen. Waar zit hem dat vooral in?
8: Ja, de zwangeren. Ik merk zelf ook dat de zwangeren het heel fijn vinden dat ze in hun eigen dorp naar de echo's kunnen. Niet iedereen heeft ook vervoer. Hè. Er zijn ook mensen die tegenwoordig geen vervoer hebben of hier zijn en het al lastig genoeg vinden om voor de echo te komen. Dus het nadeel voor de zwangeren zelf is dat ze naar een plek moeten wat dan vaak toch wel meerdere tientallen kilometers buiten hun eigen adres zijn. Daarnaast zien we zelf dat vrouwen die zwanger zijn het ook fijn vinden op een vertrouwde plek de echo te kunnen uitvoeren en niet per se naar een onbekend centrum te hoeven rijden. En het is ook mooi, vind ik, dat je het als praktijk zelf kan aanbieden. Dat betekent namelijk ook dat je als praktijk blijft innoveren in prachtige echoapparaten waar je zwanger ook baat bij hebben voor andere echo's in plaats van dat je dat centraliseert. Want als kleinere praktijk ga je natuurlijk ook niet innoveren in goede apparatuur. Als dat ook niet meer hoeft, omdat die echo's niet meer in praktijk uitgevoerd hoeven worden.
0: Wat is het effect? Gaan vrouwen, schat jij, in de echo dan maar skippen?
8: Nee, want ik denk dat de mensen die ervoor kiezen het nog steeds wel gaan doen. Maar ik denk wel dat mogelijk mensen met een lager SS, waarin het soms lastig is om de afspraak te realiseren, of mensen die bijvoorbeeld niet woonachtig waren in Nederland en hier bijvoorbeeld asielzoeker zijn, dat die mensen wel meer problemen gaan ondervinden om die echo te realiseren. Plus de communicatie eromheen gaat makkelijker als het in eigen huis is.
0: De petitie staat online. Wat moet er nu gebeuren en wat kunnen luisteraars doen die hun lokale echo-optie willen behouden?
8: Ja, het is belangrijk inderdaad, vind ik, dat zorg dichtbij is een recht. Dus ook voor de zwangeren. Ben je het daarmee eens? Ga naar www.echodichtbij.petities.nl. Vul hem in en dan hopen we dat we... We hebben tot 21 september om met tegenargumenten te komen en van ons te laten horen. En ik hoop dat heel veel mensen dat met mij willen doen.
0: Verloskundige Anne Roos, dank voor je tijd en succes.
9: NPO Radio 1.
0: Nog een half uur rode draad zometeen. We gaan zometeen door. Eerst namelijk even naar het NOS-journaal. Michiel van der Zijl, het is 8:30.
10: De Britse politie is op zoek naar de demonstranten die zich vannacht in Portsmouth tegen de politie hebben gekeerd. Agenten raakten daarbij gewond en politieauto's werden vernield. De betogers wilden voorkomen dat migranten die met een boot het kanaal waren overgestoken naar opvangcentra werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 vermisten. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechtbank en ook hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Verkeer kan tot zeker woensdagmiddag niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Verkeer moet voorlopig omrijden. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is.
9: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Die Rode Draad is er nog tot 9 uur met zometeen de zomerbreak van onze rubriek. Die is gelukkig voorbij. Uitgesproken is namelijk weer terug. Zometeen Huib Hudig met een gast hier in de studio. Eerst muziek. Lucky Again is dit van Leaky Lee.

0: Mooi. Lucky again was dit. We gaan het hebben over uitgesproken, over het woord van de afgelopen maand. Want in deze rubriek spreken we over het gesproken woord en ontrafelen we de strategie ook die daar misschien wel aan ten grondslag liggen. En daarvoor zoals elke maand hier ook aangeschoven. Huip Hurrig, presentatiecoach van Speak to Inspire. Welkom terug.
1: Dankjewel.
0: Goede zomer gehad.
1: Ja, zeker.
0: Dat vragen we dan natuurlijk altijd even, want dat ben je even een tijdje eruit geweest. En vanavond schuift ook politiek adviseur en voormalig spindokter bij D66 Roy Kramer aan in de studio. Goedenavond, Roy.
2: Goedenavond.
0: Fijn met jou ook het gesproken woord te kunnen ontrafelen. Een lange zomer ligt achter ons. Veel sprekers lieten van zich horen. Iedereen met een geheel eigen doel. Vanavond analyseren we of dat doel ook bereikt wordt door de uitgesproken woorden. En we starten met deze boodschap.
3: Dan de white guys. Dan de privileged one. Dus graag. Just for once. Alle witte mannen naar achter. Staan. Bij een politieke debat bijvoorbeeld, als het gaat over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme, discriminatie. Genoeg kans voor jullie om vooraan te gaan staan.
0: Ja, we horen hier Sophie Straat. Ik denk iedere zomer heeft ook een ophef. Ja. En deze zomer wist Sophie Straat in ieder geval die ophef te zijn. Dit was een fragment op Lowlands. Daar reageerde ze op de haatreacties, die kritiek die ze kreeg. Eerder riep ze namelijk witte mannen op om tijdens een morspit achteraan te gaan staan, waarna veel haatreacties haar kant op gingen. Zover zelfs dat het Openbaar Ministerie daar ook uitspraken over heeft gedaan. Tijdens dit optreden richt ze zich opnieuw tot die witte man. Huip, we hebben het over het uitgesproken woord. We hoorden verschillende woorden natuurlijk hier voorbij komen. Is dat doel van Sophie hier duidelijk voor jou?
1: Nou, het is interessant, hè, want het was een beetje een brei aan viel zich met geluid op de achtergrond. Maar ze maakt hier eigenlijk een dubbele beweging. Aan de ene kant, ja, maakt ze toch een beetje de witte mannen die zich zo boos gemaakt hebben belachelijk. Heel begrijpelijk, want ze heeft natuurlijk enorm veel over zich heen gekregen. En dat doet ook echt iets met de mensen. Dus ze doet een beetje ze na van, ik mag niet vooraan staan. En praat een beetje op een toontje over witte mannen. En daarna, ja, doet ze eigenlijk iets van een uitreiking. Dat ze zegt, weet je, als je zo graag vooraan wil komen staan, kom dan vooraan staan in het politieke debat over vrouwenhaat, over transhaat en misogynie. Dus het heeft een beetje twee bewegingen, dit verhaal. En ik denk dat haar doel, ja, zoals we vaker zeggen, tweeledig is. Je hebt een soort van persoonlijk doel. Ze is een artiest. Ze wil zich creatief uiten. Denkt ook misschien een beetje fuck you. En ik denk ook dat ze een maatschappelijk doel heeft. Dat ze wel gewoon, ja, de rug recht wil houden. En dit onderwerp op de agenda wil zetten.
0: Ja, het zul jou ook op deze woorden van Sophie Straat, Roy. Ze schopt niet alleen tegen schenen. Ze doet ook een oproep. Huip had het al een beetje aan de mannen.
2: Ja. Nee, ik vond het wel. Ik had in de zomer, zag ik nu.nl'tjes voorbij komen hierover. Of tenminste, eigenlijk dat eerder, wat ze eerder deed in.
0: Wat zijn dat nu.nl'tjes?
2: Ja,
0: korte nieuwsberichten.
2: Op nu.nl.
0: Ja.
2: Toen had ze dat in België had ze dat gedaan. En volgens mij, ja, ik zijn het tweeledig. Ik had ook een beetje tweeledig gevoeld. Eerst is, ik ben toevallig ook een witte man. En dan voel je ook een beetje aangesproken. Hè? Dus dat is meestal niet echt prettig als iets wordt gezegd over een groep waar jij dan lid van bent. Maar als ik even zeg maar uit de witte boze man Roy Kramer stap en de spindokter, dan zou ik zeggen van het is ook wel slim om. Kijk, heel vaak als het bijvoorbeeld emancipatie gaat het niet zo heel vaak over in het publieke debat. Dus als ze was begonnen met een paar saaie punten.

0: Maar als ik even zeg maar uit de witte boze man, Roy Kramer stap en de spindokter, dan zou ik zeggen van het is ook wel slim om. Kijk, heel vaak als het bijvoorbeeld emancipatie gaat het niet zo heel vaak over in het publieke debat. Dus als ze was begonnen met een paar saaie punten over dat vrouwen gemiddeld genomen minder betaald worden voor hetzelfde werk. En dat vrouwen meer zorgtaken uitoefenen dan mannen gemiddeld genomen. Ja, dan hadden we het hier vanavond niet over gehad. Dus ik denk, de rubriek gaat over, is het bereikt ze hun doel? Kijk, als het haar doel was om dit te agenderen, dan heeft ze haar doel denk ik wel echt heel goed bereikt. Hè? Want ja, met dit soort scherpe dingen waar mensen ook boos over worden, zet je wel iets op de agenda. Mm-hmm. Dus ik denk dat ze daar wel goed in geslaagd is.
1: Er ontstaat een soort strijd rondom het thema.
0: Ja.
1: En zou die strijd ook wel wat meer in het politieke debat kunnen?
0: Ja, dat is wel in ieder geval dat in mijn boekje bepleit ik dit wel. Kijk, dit als je, kijk, vooral helderheid, als je zeg maar iets wil vanavond gedaan wil krijgen, dan zou ik Sophie Straat niet aanraden om hetzelfde betoog te houden in de Tweede Kamer. Al is het maar omdat de meerderheid daar veruit de meerderheid uit mannen bestaat. Maar als je, mannen, iets, ja. Als je iets zeg maar verder wil brengen en dat er over gesproken wordt en dat mensen dan vaak eerst een beetje boos worden en dan daarna gaan zeggen, ja, zit ook wel wat in. Dan is dit wel de goede manier, hè, om een steen in een vijver te gooien.
1: Ja, interessant. Jij bent natuurlijk, jij coacht mensen. Zou je zeggen, ik ga dit misschien ook wel gebruiken in mijn coaching?
2: Nou ja, kijk, waar ik mensen mee help, dat is hoe je met een verhaal of een presentatie of een speech echt je publiek mee kan krijgen en emoties op kan roepen. Ja, dat is er in ieder geval goed gelukt. En hier is het natuurlijk het lastige, is heel veel gaat via de media, wat Roy ook zegt. Dus ik had ook, toen ik het, ik ben namelijk ook voor de kijkers thuis ook een witte man van boven de 50. En je hoort het misschien niet aan me.
1: Maar, about you.
2: Ik klink jonger. Maar dat je inderdaad, als je via de media, dan krijg je kleine van. En dan denk je in eerste nou van een verhaal. Terwijl op het moment, als je echt hoort wat ze echt zeggen, denk je, nou ja, goed, dat gaat eigenlijk wel. Ik vind wel aan de andere kant, ze krijgt hier eigenlijk een soort van tweede kant. Kijk, in die eerste keer dat zij is gaan communiceren, heeft ze duidelijk wel op tenen getrapt. En daar zit dus ook pijn bij mensen. En ik denk wel dat als je niet alleen het debat wil aanzwengelen, maar ook begrip bij de tegenpartij wil krijgen, dat het wel goed is om iets, ja, daar op een bepaalde manier iets van rekenschap van te geven. En nu gaat ze best wel met de bottenbel erin door een beetje, hè, met dat stemmetje een beetje de zeurderige mannen na te doen. En daarna, hup jongens, kom op. En ze zou misschien, ja, toch daarin net iets van een stap hebben kunnen maken, denk ik.
1: En ze is artiest, ze is kunstenaar, ze is muzikant. Is het daardoor makkelijker om je boodschap steviger neer te zetten, denk je?
2: Absoluut. En ook heel belangrijk. Dus laat er ook geen enkele twijfel over bestaan. Wat wij ook erover zeggen, dat het natuurlijk super belangrijk is dat mensen en kunstenaars op deze manier zich uit kunnen spreken, juist om de boel op scherp te krijgen en inderdaad de boel aan het praten te krijgen. Nee, dus dat dit soort mensen zo bedreigd worden en zo, dat is heel triest. Nee, ze moeten zich blijven uitspreken en dat vraagt durf en die heeft ze wel.
1: Sophie Straat is dus genoemd in Uitgesproken als we naar afgelopen zomer kijken. Gaan we verder reizen. We gaan namelijk naar de andere kant van de oceaan. De volgende spreker heeft meer politieke verantwoordelijkheid in ieder geval. En hij is ook zeker op zoek naar veel steun voor zijn boodschap. De democratische senator in de Amerikaanse staat Georgia, John Ossoff.
3: Hello Atlanta! Thank you all so much. Now Atlanta, the polls open in 8 weeks. 8 weeks till early vote. 8 weeks till you can cast your ballots to save our republic. Atlanta, turn to your neighbor and say, 8 weeks. Say, lock in. Now, I know many of you are here today because you just can't stand what's been done to our country. In 8 weeks, we can cast our ballots and say, enough is enough. In 8 weeks, we will vote to rebuke him so decisively that no president will dare such abuses again for centuries.
1: Ja, we hebben het over de midterms in Amerika, maar het gaat vooral natuurlijk over de boodschap die deze John Ossoff wil overbrengen. Wie is dit, Roy?
0: Ja, dat is wel een interessante figuur, hoor, moet ik zeggen. Ik ben al een tijdje fan van hem. Hij is een senator uit Georgia en hij gaat dus nu moet hij herkozen worden. En voor de Democraten is dat super belangrijk, hè? Want de meeste staten in de VS die stemmen altijd democratisch of altijd republikeins. Mm-hmm. Maar er zijn een paar staten waar het af en toe de andere kant op gaat. En in Georgia heeft Trump wel gewonnen bij de presidentsverkiezingen 2 jaar geleden. En Ossoff daarvoor. Dus daar wisselt het tussen democraten en republikeinen.

0: Bekijken. Dus deze is super belangrijk. En wat ik heel interessant vind aan deze figuur, John Ossoff, is dat hij inhoudelijk is hij heel gematigd eigenlijk. Maar hij heeft een hele scherpe stijl. Dus dat is eigenlijk een beetje wat ik zelf altijd aanbeveel. Zeg maar als je campagnes wil winnen. Dus hij heeft best wel veel elementen die zeg maar populisten gebruiken in de retoriek.
1: Zoals?
0: Deze speech die waar jullie nu een stukje uit laten horen.
1: 24 minuten is die.
0: Ja, daar noemt hij Trump echt herhaaldelijk, noemt hij een crook. En hij heeft het heel over corruption. Dus het is echt heel erg scherp. Maar hij doet geen vergaande wilde beleidsvoorstellen, zeg maar. Dus dat vind ik wel echt een boeiende combinatie. Dus het is iemand die super uitgesproken is, maar niet hele rare, hele extreme voorstellen. Hij doet best wel middle of the road voorstellen. En wat ik ook wel boeiend vind, is dat hij is een democrat, dus een progressief iemand. Meestal willen progressieve mensen heel veel veranderen. Maar eigenlijk is zijn campagneboodschap best wel conservatief in zekere zin. Hij zegt gewoon, ja, als jullie deze corrupte boevenbende wegstemmen, dan gaan we daarna weer gewoon met het land om en met Georgia. Zoals het vroeger ook was. Hè. Gewoon weer
1: ja, hij belooft niet per se 180 graden draai, maar nee, zeg, we gaan gewoon terug naar het normaal.
0: Terugkeer naar de normaliteit. Dus ik vind dat heel slim in het waar we het vanavond over hebben, in het verhalen vertellen. Mm-hmm. Dus hij, wat progressieve politici en middenpolitici vaak doen, is dan komen ze met allerlei voorstellen. En daar, ja, zoals bij alle voorstellen, is ook altijd wel iets op tegen. Hè. Daar heb je allemaal tegenargumenten. En dan gaan de populisten die pakken die elementen, die gaan ze heel hard teruggooien in het gezicht van die politici, terwijl ze zelf eigenlijk met weinig mm-hmm. dingen komen. Dat voorkomt hij hierdoor.
1: Ja. Wat vind jij zo sterk aan deze woorden die we net hoorden?
2: Ja, nou ja, hij weet gewoon echt heel goed. Het is natuurlijk zo'n heerlijk moment dat hij gewoon met een crowd die helemaal achter hem staat, die je lekker mee kan krijgen door allerlei trucs toe te passen. Zoals dat hij dingen voorzegt en dat mensen erop moeten reageren. En dat doet hij supergoed. Dus dat is ook leuk om dat te horen, hoe dat dan werkt. En ik denk, ja, wat interessant is aan hem, hij wordt wel eens vergeleken met Obama ook. En ik vind hem wel meer, dus ik vind het interessant om te horen ook hoe Roy er tegenaan kijkt. Want ik vind hem wel meer een soort aanklager. Ja. Dan dat ik hem echt een leider vind die echt mensen meekrijgt voor zijn verhaal. Hè. En wat Roy zegt, hij zegt een beetje van nou, we gaan terug naar het oude. En meer specifiek van ervoor zorgen dat wij ervoor zorgen dat gewoon als jij iets verwacht van de staat, dat daar op een normale manier met je omgegaan wordt. Als jij een vraag hebt of als je een probleem hebt, de staat is er dan voor je om je te helpen. Maar wat ik wel een beetje miste bij hem, dat is dus echt een soort van verhaal. En Obama had dat wat meer. Die had wel een aantal speeches heeft hij gegeven. Bijvoorbeeld het Yes We Can verhaal, wat natuurlijk veel mensen thuis ook kennen, waarin hij echt een beetje zo aangeeft van dit is wat Amerika altijd gedaan heeft en we gaan dit doen. En dat ook echt concreet maken. En het kan zijn dat ze nu in de campagne in dit stadium gedacht hebben van nou weet je, dit is meer intern op democraten gericht en mensen mobiliseren van kom op jongens er tegenaan.
1: Energie erin krijgen.
2: Ja, maar ik denk ieder platform wat je hebt, iedere kans die je hebt, die boodschap, de hele tijd moet die opnieuw komen. En ik vind dus inderdaad het aanvallen van Trump, hoe die dat doet, is briljant. En dat voel je ook echt. Maar inderdaad, iets meer van dat eigen verhaal, dat zou er wel in mogen, ja.
0: Ik snap wel wat hij heeft gezegd. Misschien zou ik dat diep in mijn hart zelf ook wel willen. Maar ik denk wel dat dit wel kan werken. En nou, het beste voorbeeld wat ik heb is, in Hongarije hebben ze 16 jaar een populistische leider gehad, Viktor Orbán. En daar is een, die heeft dit jaar de verkiezingen verloren. Daar zijn natuurlijk een paar verkiezingen al vooraf gegaan, waarbij zeg maar de andere krachten of alle andere politici kwamen met alternatieven. En de laatste keer kwam er een man die trouwens afkomstig was uit dezelfde partij van Orbán, maar die ook eigenlijk dit deed wat die Orsov deed. Die hamerde alleen maar op de corruptie en de stilstand onder Orbán. Het is ook heel agressief, net zoals die John Ossoff. En ik ben wel met hij opeens dat, ja, esthetisch gezien, ja, zou je, ja, zeg maar, Obama is veel mooier. Mm-hmm. Dat sleep je meer mee. Maar ik ben geneigd om te denken dat dit effectiever kan werken.
1: Ik hoor in jouw woorden, dit is gewoon meer van deze tijd. Misschien deze manier.
0: Ja, dat is wel. Ik ben wel geneigd om dat te denken. Dat het, zeg maar, nou, ik bedoel, een paar jaar geleden was voor het eerst, was er een, wordt jaarlijks bijgehouden of incumbents, de zittende machthebbers, de verkiezingen winnen of nieuwe mensen. Mm-hmm. En een paar jaar geleden was voor het eerst zo dat alle zittende mensen hadden verloren. Dus we leven echt in een tijd,
1: ik denk
0: dat dat met name door sociale media komt, waarin aanklagen echt heel dominant is. En waardoor, als je maar een klein beetje een voorstelletje doet, word je in de pan gehakt. Dus ik ben het wel met haar eens dat dat ja, misschien niet de politiek is die we het liefst zouden willen. Maar ik vind het zelf super belangrijk dat Trump zijn machtswoord beperkt. Dus ik hoop dat hij in november over 2 maanden de senaatsverkiezingen verliest. En daar, dan denk ik wel dat ze verstandig bezig zijn.
1: Zullen we even luisteren naar een kort fragment waarin we juist die aanval op Trump ook horen.
3: He golfs and trades stocks. So he doesn't want to do the job. He wants to build his ballroom and travel with Natalie on their apparently defenseless flying palace gifted by the Emir of Qatar. And above all, Donald wants to get money.
1: He wants to get money. Hij golft. Dat lijkt me ook inderdaad iets wat je niet moet doen in het leven. Huip, waar gaat deze Natalie Harp opmerking over?
2: Ja, hij heeft dus een assistente, Natalie Harp, die ook wat jonger is. Ja. En die vindt hij interessant. Zij komt eigenlijk steeds meer in de picture. En het verhaal is ook dat bij sommige besprekingen in het vliegtuig dat hij haar meeneemt in plaats van de zwaargewichten, zoals een Rubio, die je daar zou verwachten. Dus ja, dit heeft wel deze enorm aanvallende stijl heeft dus wel dingen opgeleverd in de zin dat het Witte Huis zich duidelijk in het nauw gedreven voelt. Dus er is heel veel reactie op hem geweest op Orsoff. Trump vergeleken meteen met Pee Wee Herman.
1: Hij heeft eigenlijk voor elkaar gekregen dat deze vrouw nu bekend is. Toch?
2: Ja.
1: Dat hij heeft gezegd, er is daar iemand om hem heen.
2: Ja.
1: Daar kijkt niemand naar, maar wie is dat? En op die manier heeft hij de pers eigenlijk geïnspireerd om te zeggen, ga er nou druk op zetten en kom nou achter, wie is die vrouw?
2: Ja, en dit kan een beetje het verhaal van Bill Clinton natuurlijk in die zin worden dat hij ook inderdaad een figuur creëert waar we nu naar gaan kijken inderdaad. Ja, dus hij weet wel op een of andere manier de aandacht ergens op te leggen wat wel goed is. Ik wil wel nog heel even in reactie gezegd hebben, en echt niet om te willen ze en niet is, maar ik denk, natuurlijk moet je Trump bashen, maar dat hebben ze natuurlijk wel al gedaan. Ze hebben het binnen in zijn Republikeinse partij hebben ze het gedaan met die voorverkiezingen. Kamala Harris heeft hem ook echt een paar keer aangepakt op de meest bizarre dingen die hij natuurlijk gedaan heeft. Dat moet je natuurlijk doen, maar je moet ook een verhaal hebben, denk ik. Ik denk dat bijvoorbeeld
1: wat
2: Mamdani in New York bijvoorbeeld heeft, echt met dat work en affordability. Ja, zo'n verhaal, dat kan toch ook wel werken. Dus we weten natuurlijk niet de precieze oplossing, maar ik denk dat dat bij hem nog wel het net wat beter kan maken. Ja.
1: Goed, jij zegt een burgemeester, en dan heb ik een heel mooi bruggetje om naar het laatste fragment namelijk te gaan. Dat gaat over een burgemeester, wel in een hele andere context. En ook zeer recent nog, we gaan namelijk naar de burgemeester van Overasselt luisteren, Yuri Mintzes. Zeker een poging om de boel ook bij elkaar te houden. Dit is een zeer actueel optreden.
4: Als burgemeester gaan mijn gedachten uit naar het slachtoffer en de nabestaanden. En zeker ook naar de gewonde agenten. Overasselt is vannacht opgeschrikt door een vorm van extreem geweld dat volstrekt onacceptabel is. En ik heb de hele dag in nauw contact gestaan met politie en justitie. En ook contact gehad met de mensen uit de buurt. Samen met politie en justitie zal ik alles doen wat enigszins binnen mijn vermogen ligt om rust te brengen in de gemeente.
1: Ja, de eerste persconferentie was dit. Weet je, begin middag volgens mij hoorden we voor het eerst wat er die nacht in Overasselt had afgespeeld en ook nog steeds afspeelde. Wat probeerde de burgemeester hier te doen?
2: Nou, ik denk dat hij hier toch zich echt een beetje als burgervader in ieder geval wilde laten zien hoe geschokt hij was. Dus intappen op de emotie van mensen en ook met ze meeleven. En tegelijkertijd ook het gevoel aan mensen geven dat ze het enigszins onder controle hadden, de situatie of hebben. Ja.
1: Lukte het?
2: Nou, ik denk, volgens mij zat in dit fragment niet het woord on-Nederlandse situatie. En dat was ook iets wat hij zei. En daar is in de pers veel over geweest. Dat ze zeiden dat hij had uitgesproken, dit is een on-Nederlandse situatie. Hè? Want waar het over gaat is toch eventjes voor de mensen die onder een steen gelegen hebben, over een soort leger van mannen die naar iemand anders zijn huis trok, duidelijk met de bedoeling om daar hele erge dingen te doen.
1: Stennis
2: en mensen overleden. Ja. Er is enorm veel gebeurd.
1: De bewaker is overleden. Huiseigenaar niet.
2: Ja, precies. En wat we dus niet dagelijks in de kranten zien. Alleen wat we wel dagelijks in de kranten zien, dat is dat Nederland toch wel, ja, de indruk hebben we dat het een scharnierpunt is in de internationale drugshandel. En dat er wel wat gebeurt. Ook juist in dit soort plattelandsgemeenten. Mm-hmm. En Jette die heeft later het wat meer recht getrokken door wat meer dat neer te zetten. Maar hier denk ik dat deze burgemeester in deze crisiscommunicatie, er zijn een aantal aspecten die je in zo'n speech of optreden naar voren wil komen. Je wil begrip tonen, maar je wil ook op een bepaalde manier duiding geven van wat is er hier nou gebeurd en een idee vooruit. Dat zijn drie belangrijke elementen. En hier op het stuk van de duiding dus heeft het misschien, had het ietsje beter gekund, denk ik.
1: Ja, Roy, om Nederlands had jij het in de speech verwerkt?
0: Ja, ik vond het wel grappig dat hier zo'n ding overkomt. Ik had dit ook gehoord natuurlijk, zoals veel mensen. Want het zat 3 keer in de opening van het journaal. 3 dagen achter elkaar. Maar ik had het zeg maar wat anders gehoord. Kijk, daarna kwamen allemaal berichten van ja, het is helemaal niet on-Nederlands. Want Nederland is een heel belangrijk drugsdoorvoerland. Wat natuurlijk ook feitelijk waar is. Maar ik had meer het gevoel dat dat de burgemeester dit zei als niet als met zijn hoofd, maar met zijn hart. He, dat dit was meer. Het was niet te zeggen van dat het feitelijk on-Nederlands is. Maar hij bedoelde meer te zeggen, volgens mij, dit willen we niet. Zo moet Nederland er niet uitzien. Hij zei ook op een gegeven moment dat ze dit niet wilden in Overasselt. En dus ook niet in Nederland. Dus hij definieerde het zeg maar buiten Nederland. Dit is zeg maar niet wat hij vindt dat Nederland zou moeten zijn. En dat is op zich natuurlijk best wel logisch. Dan is het meer een soort, dat nam een beetje een eigen vlucht.
1: Ja, precies. Dus het werd heel erg eruit gepakt.
0: Ja, en dan kreeg je nu allemaal een stuk in de krant van, nou ja, dat zegt de burgemeester wel, maar ondertussen hebben we zoveel dit en we Tachi en we hebben enzovoorts. Dus soms neemt het een hele eigen vlucht. Dat is ook wel grappig. Dan heb je 1 woord wat dan misschien net even onderhanden gekozen is. En dan, dan ben je de slachtoffer van straks van de mediastorm. Maar
2: Het is interessant wat je zegt. Want dit is inderdaad net eigenlijk als bij Sophie Straat. De media nemen er een loopje mee. Er wordt een bepaalde betekenis aan gegeven. Wat wel denk ik ook hier een rol speelde. Was dat hij wel zijn taalgebruik was ook vrij formeel. Hij had het over wat hier heeft plaatsgevonden. En dat soort dingen. Dus het was deze mensen staan natuurlijk ook niet dagelijks voor de camera. Maar er was ook misschien iets van een vleugje onbeholpen zien ze optreden. Mm-hmm. En dat helpt er dan misschien ook niet bij dat soort dingen sneller onder de kamer.
1: En er gebeurde natuurlijk, het is een onwijs hectische dag, een chaotische toestand. Dit wordt ook gegeven op het moment, terwijl er eigenlijk nog in het dorp en om het dorp heen allemaal acties bezig zijn. Er is weinig bekend over wat er aan de hand is. Ja, er heeft zich iets afgespeeld, maar voor de rest, volgens mij, een paar staten verderop, werden er nog mensen uit een weiland geplukt, terwijl hij dus deze eerste speech geeft. Is dat dan wel het juiste moment al om dat te doen? Of had je even kort voor een camera iets moeten zeggen en zeggen we weten nog te weinig, dus ik ga nog even terug?
0: Dit is natuurlijk, denk ik, de ingewikkeldheid bij crisiscommunicatie. Hè? Dat zag je ook in de berichtgeving de dagen daarna. Dat sommige bewoners van Heumen gingen zeggen, ja, we zijn te weinig geïnformeerd.
1: De gemeente is Heumen. Ja.
0: Ja, dat vinden mensen eigenlijk standaard. Zeker in een internetsamenleving. Hè? Ze vinden eigenlijk altijd dat ze te weinig hebben gehoord. Dus je moet in crisiscommunicatie wel snel communiceren. Maar helaas kan je dan vaak alleen maar communiceren dat je allerlei dingen nog niet weet. Ja. En dat je mensen op de hoogte gaat brengen zodra je het wel weet. En dus ik denk dat hij hier bijna niet onderuit komt. Maar ik wilde ook nog wel gezegd hebben bij dit item dat ik geef het je te doen. Hè. Het is een burgemeester van, volgens mij wonen er 15.000 mensen. Ik zag op die beelden dat er stonden 10 microfoons voor hem. Dus er waren er waarschijnlijk ook 10 camera's. Ja, dat is, we hadden het net over 2 andere onderwerpen. Dat zijn mensen die zoeken zelf de camera. En deze,
1: hier werd hij opgezocht.
0: Deze arme burgemeester was gewoon goed bezig in zijn dorp. En vervolgens krijgt hij heel Hilversum op zich af. Ja, en dan gebruikt hij 1 woord niet zo handig. Dus daar moeten we ook wel enig mededogen mee hebben.
1: Dat hebben we dan bij deze.
0: Dat iemand dat voor het eerst doet. En ja, dan moet je het ook. Het is ook gewoon een vak. Daarom hebben we het er vanavond ook over.
1: Heiphudig, dankjewel voor de komst weer naar de studio. De uitgesproken woorden van de afgelopen maand waren dit. En ook Roy Kramer, dankjewel voor jouw komst.

0: dansen, dat gaan wij doen, want de rode draad zit erop. Maar op deze zender zometeen langs de lijnen opstreken. Hans van der Steeg en Glenna Placht zitten voor je klaar. En morgenavond om 7 uur zijn wij er dan weer. Heb het goed.
1: Radio 1.
2: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
3: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
2: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3 uur.
1: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut, maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
1: Glenna Placht en Hans van der Steeg.
11: Goedenavond. Opnieuw is een brug uit voorzorg dicht voor het verkeer. Praten we zo over met de directeur van Transport en Logistiek Nederland.
12: En in het sportforum zal het veel gaan over die eerste topper van het seizoen. Ajax-PSV. Zometeen allemaal in langste lijn en omstreken. Na het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
13: De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De weg werd per direct in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Honderden demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. Correspondent Fleur Launsbach.
14: Deze demonstratie was best wel agressief. Dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
13: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. De politie heeft opnieuw vuurwapens gevonden in Overasselt. Vorige week liep 's nachts een groep gewapende mannen door het Gelderse dorp. En daarbij werd een beveiliger gedood en 2 agenten raakten gewond. De politie zegt niet waar en hoe de wapens zijn gevonden. De afgelopen dagen werden geregeld wapens gevonden in en rond Overasselt. De politie zegt de komende dagen nog verder te zoeken. Voor het geweld zijn 35 verdachten aangehouden tussen de 16 en 32 jaar. Bijna 2 weken na de verwoestende overstroming is in Nepal een dag van nationale rouw gehouden. Vlaggen hingen half stok en in de hoofdstad Kathmandu werden kaarsjes aangestoken om de slachtoffers te herdenken. In Nepal en Tibet kwamen zeker 1300 mensen om het leven. Zo'n 5000 mensen zijn nog vermist. Ook 2 Nederlandse toeristen zijn nog niet terecht. In Nepal zijn rouwperiodes van bijna 2 weken normaal. En als er geen lichaam is om te cremeren, worden poppen van klei verbrand. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic bijgewoond. Veel Serviërs zien Mladic als held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een grote eerbetoon.
15: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
13: De Europese Commissie sprak zich vandaag fel uit tegen deze verheerlijking van een oorlogsmisdadiger. Het weer vanaf de Noordzee raakt het bewolkt. Het koelt vannacht af tot 17 graden. Morgen in het zuidoosten eerst nog wat zon. In de rest van het land is het bewolkt. In de middag gaat het dan regenen. En tijdens die buien is het niet warmer dan een graad of 16.
16: Ster. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
20: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
19: En voor Harold met een sta-opstoel.
21: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
19: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
18: Medipoint.
19: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Medipoint.
19: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
22: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
23: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
22: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per kruidvat.
23: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
24: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
25: NPO Radio 1. EO NOS.
1: Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Hans van der Steeg.
12: Goedenavond. Het was best een hele aardige pot, die eerste topper van het seizoen tussen Ajax en PSV. En toch ging het na afloop vooral over dit moment.
26: Van Bommel, die er heel hard in gaat. En Bouwman torpedeert. Tot woede van Jurie Baas.
11: Ja, belangrijk moment natuurlijk, maar laat het voetbal zelf ook even niet vergeten, jongens.
26: 1-3, wedstrijd beslist. Het was af en toe bibberen voor het elftal van Peter Bos. Maar hier wordt de wedstrijd beslist door Esmir Bayraktarevic.
11: In het Sportforum zo na 9:30 praten we over allebei met Danny Koevermans, Tjerk Bochstra en Jeroen Guter.
12: Als je nou iets hebt dat zeker niet mag ontbreken in dit Sportforum, of een vraag aan een van de mannen, geef het nu dan alvast door via de NPO Luister-app. Dan kunnen we het zometeen aan ze voorleggen.
11: Juist. Aardig contrast met wat er op het veld gebeurde in Amsterdam is de Kelder League. Gezellig voetballen zonder scheldpartijen of andere nare aanvaringen. Een competitie met alleen maar teams met ideale schoonzonen.
27: Gewoon lekker potje voetballen. Eerste helft belangrijk, tweede helft belangrijk. Nou, je hoort het. De derde helft is misschien nog wel belangrijker.
11: Ja, spreken zo de initiatiefnemers.
0: Ben jij er ook zo eentje? Ideale schoonzoon?
11: Sowieso. Niet alleen in de kelder, Luc.
0: Is een algemeen. Hans, jij ontkomt er trouwens volgens mij net aan als je straks naar huis rijdt. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen, die afgesloten brug. Laten we daar maar eens mee beginnen.
11: Ja, want Rijkswaterstaat kan de veiligheid van die Hardenbergerbrug bij het Gelderse Nijkerk niet garanderen, wordt zojuist bekend. Eerder op de dag was die brug al afgesloten, de A28 in beide richtingen. Daarom blijft de brug ook dicht tot herstelwerk af is. Afsluiten heeft grote gevolgen natuurlijk voor het verkeer, maar ook voor de handel. Directeur Jan Hoeven van Transport en Logistiek Nederland, goedenavond.
3: Goedenavond.
11: Ja, de rijden nogal wat vrachtwagens op en neer, denk ik, op die A28, hè?
3: Ja. Ja, volgens onze informatie zijn dat er 13.000 iedere dag.
11: 13.000. En nu duurt het. Nou ja, ze gaan nu even kijken. Dat komt natuurlijk allemaal net binnen, een paar minuten hiervoor. De veiligheid kan niet gegarandeerd worden. Hoe lang duurt dat dan? Heeft u daar al duidelijkheid over voordat die herstelwerkzaamheden klaar zijn?
3: Nee, wij weten officieel alleen nog maar dat hij in ieder geval 48 uur gesloten is.
11: Oh, oké. Okay. Dus als ik u dit nu vertel, dan wordt u eigenlijk verrast.
3: Ja, het is vrij vers nieuws blijkbaar dat u heeft, maar...
11: Ja, nou, ik citeer ook even uit de ANP-berichten, die rollen net binnen. En er staat ook dat er zand en grind is weggespoeld rond de pijlers. Dat een van de problemen zou zijn. Was dat u wel bekend?
3: Dat heb ik ook zo begrepen, ja.
11: Ja. En wat betekent dit voor de handel, zei ik al, maar voor de transportbedrijven, voor onze goederen die transportbedrijven natuurlijk vervoeren?
3: Ja, nou ja, in ieder geval dat extra kosten voor de transporteurs met zich meebrengt. Kijk, het zijn 13.000 vrachtauto's. Die moeten gemiddeld een uur wachten of omrijden. Ja. Een vrachtauto kost €80 per uur. Nou, dus reken maar uit. Dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen. En ja, het is natuurlijk niet de eerste keer dat het gebeurt. In juli hadden we de Merwedebrug. Ja. 2 weken geleden hadden we de Houtripdijk, Enkhuizen-Lelystad. En nu die Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Ja.
11: En is daar enige rode lijn in te ontdekken in die voorbeelden die u noemt?
3: Nou ja, wat in ieder geval iedere keer is dat het onverwacht is dat er een sluiting komt. Wij zijn best heel flexibel. Onze planners kunnen heel erg veel. Maar ja, als van een op de ander moment een brug wordt afgesloten... en dat was steeds alleen voor vrachtverkeer, daarom weet ook niet iedereen dat... Maar nu is het voor iedereen. En dan is het, ja, iedereen zal snappen dat je dan niet meteen andere routes kunt hebben. Want ja, die supermarkten en die distributiecentra staan op dezelfde plaats. Ja.
0: Zou u dan, heeft u het idee ook bij deze nu, dat hadden we eigenlijk kunnen weten?
3: Ja, we hadden niet deze kunnen weten. Zo eerlijk moet je zijn, maar als je naar het patroon kijkt... Ja, dan is het wachten op de volgende. Rijkswaterstaat heeft ongeveer 1200 bruggen in beheer. Ja. En 77% daarvan heeft het predicaat matig. Ja, en uit hun eigen gegevens blijkt dat er 104 bruggen onder verscherpte toezicht staan. Ja, en er zijn er al 80 met gewichtsbeperking. Ja, dus dan kan het geen verrassing zijn. En, ja. Het probleem zit erin dat er gewoon geen geld is. En... ja, dit maakt nog eens een keer duidelijk hoe belangrijk het is dat het extra geld er wel komt. Want ja, het gaat niet over alleen ja, puur sec dat wij als transporteurs daar last van hebben. Maar ook de woningbouw, daar moet ook spullen daar naartoe worden, naar die plekken worden gebracht. De industrie, die moet, als er geïnvesteerd wordt, moet er ook spullen naar die industrie toe en van die industrie af. Defensie hebben we allemaal nu een beetje de mond van vol, ja... Die moet ook verplaatsingen hebben. Ja. Iedereen heeft er last van.
0: Maar hoe komt het dat het allemaal in ieder geval ogenschijnlijk tegelijk komt?
3: Ja, dat lijkt te komen. Dat komt eigenlijk omdat de meeste van die bruggen... en ik geloof niet dat deze brug daar nou exemplarisch voor is... maar die andere gevallen, dat zijn allemaal bruggen... die in de jaren 50, 60, sommige 70 van de vorige eeuw zijn gebouwd. En die zijn gewoon aan het eind van hun levensduur.
0: Ja. Had gewoon eerder al, want dat is natuurlijk wel eerder ook in het nieuws geweest... dat daar best veel achterstallig onderhoud ook is. Dat er eigenlijk al veel eerder dingen gerepareerd hadden moeten worden. Ja. Of in ieder geval onderhouden.
3: Kijk, als je, Ja, als je de vergelijking met een huis maakt, ja, als je moet schilderen en je wil ook een nieuwe fiets, of ja, dat klinkt wel heel plat, maar het is wel zo. Mm. En je koopt dan die nieuwe fiets, ja, dan ga je dat niet uitgeven. En de volgende keer zeg je nee, ik wil eigenlijk toch liever met vakantie, ga je het niet uitgeven. En op een gegeven moment, ja, zijn die kozijnen rot. Ja, en dat is nu ook een beetje aan de hand met die bruggen.
0: Ja.
11: U zegt 1 miljoen per dag, hè? Dat is natuurlijk hartstikke veel geld. Wie betaalt dat?
3: Ja, dat is precies ons probleem. Het bonnetje komt bij ons te liggen. En het kan toch niet zo zijn dat het Rijk heeft achterstallig onderhoud en de rekening leggen we neer bij de transportbedrijven. Ja, dat vind ik persoonlijk toch wel heel, heel vreemd.
11: Dus u gaat even declareren in Den Haag?
3: Nou, wij hebben op een gegeven moment wel, uiteraard, er is ook op zich is er een compensatieregeling, maar wij hebben gezegd, ja, dit gebeurt nu zo vaak. Jongens, we hebben heel vaak gewaarschuwd. Wij trekken nu een streep. Dus daarom zijn we ook een juridische procedure gestart naar aanleiding van die Merwedebrug.
11: Ja.
3: Om toch te kijken dat we de overheid dan maar op die manier dwingen om extra geld uit te geven voor het onderhoud van de infra.
11: Ja, maar die miljoen kan je niet terugvragen.
3: Nee, want de compensatieregeling die er is, die voorziet eerst dat je een normaal ondernemersrisico hebt. Mm. En dan moet je een bepaald percentage van je kosten eerst aantonen. Dat is een heel ingewikkelde regeling die per saldo niks oplevert.
0: Zit er eigenlijk een verschil in of dat gepland onderhoud is of zoals het nu gebeurt in één keer de boel dicht gaat? Voor jullie,
3: ja,
0: qua vergoeding?
3: De vergoedingsregeling ziet ook op gepland onderhoud. Maar ja, voor ons is het natuurlijk wel dat onverwachte, dat is eigenlijk het meest ingewikkelde. Want daar kun je niet op plannen. Als wij weten dat de Van Brienenoordbrug straks ook aan de beurt is. Ja, ja. Dat is een hele grote operatie. Dat weten we een aantal jaren van tevoren. Dan kun je daar een beetje je operatie op inrichten.
11: Ja. U zegt, meneer Boeven, er is geen geld, hè, in Den Haag. Maar er was toch juist allemaal geld uitgetrokken voor infrastructuur wat in die NAVO-norm zat van 5% voor defensie. Dat was een beetje ingewikkeld, maar er was altijd zo'n verdeling van 1,5% kan naar infrastructuur bijvoorbeeld.
3: Ja, maar dat is een beetje de grote fop van dat verhaal. Want er gaat 3,5% gaat naar defensie.
11: Exact.
3: 1,5%. Dat is bestaand geld dat anders wordt gelabeld. Dus er komt geen extra geld. Het is gewoon bestaand geld dat een labeltje infra krijgt. Dus ja, dat levert niks op.
11: Nou, het levert zover iets op dat die bruggen misschien gefixt kunnen worden, toch?
3: Nee hoor, waar u aan moet denken is dat er gepland onderhoud voor de bijvoorbeeld voor de Haringvlietbrug is.
11: Ja.
3: Kostte 1 miljard.
11: Ja.
3: Dat was vroeger was dat INW 1 miljard en nu is het INW en Defensie. Een
11: sigaar uit eigen doos, dat hele land.
3: Dat is een sigaar, ja, zo kun je het zeggen. Het is gewoon, het is ook heel optisch.
11: Bent u lekker mee dan?
3: Ja, nou ja, zo voelt dat natuurlijk ook.
11: Ja.
3: Kijk, ik zeg steeds van, wat ons probleem is dat bruggen kunnen niet stemmen. Want politici, die moeten zorgen dat het geld er komt. En ja, politici hebben achterbannen die bestaan uit mensen uit een bepaalde regio, uit een bepaalde bevolkingsgroep. En daar laten ze zich door leiden, maar niet door de staat van de infra in dit land. Ja, daar krijgen we nu de trekken toch al van thuis.
0: Ja, zou het dan een verschil maken als het niet alleen voor het vrachtverkeer wordt afgesloten? Zou je dan meer maatschappelijke frustratie krijgen met misschien ook politiek anders handelen?
3: Ja, ik denk dat dat klopt. Dus in die zin moeten we, kijk, dit is gewoon super vervelend wat er nu gebeurt. Maar het enige waar ik wel blij om ben, is dat iedereen nu voelt wat wij al een aantal keren hebben gevoeld. Want wij zeggen, dit is voor ons niet nieuw.
11: Er was een premier in het verleden, die had het altijd over een gaaf land.
3: Zeker, dat is het ook. Maar geen gave infrastructuur.
11: Goed zo, werk aan de winkel. Jan Boeven, directeur van Transport en Logistiek Nederland. Hartelijk dank.
3: Graag gedaan.

0: Shake It Off met van Taylor Swift was dit.
1: Een trap nageven of de scheidsrechter de huid vol schelden. Wie in het weekend op het voetbalveld staat, maakt dit soort taferelen van tijd tot tijd mee. Nou, voor een aantal clubs in de Randstad was de maat vol. Zij kwamen met initiatieven om weer een veilige, maar vooral ook een leuke voetbalsfeer te creëren. En zo kwam voetbalclub VFC uit Vlaardingen met de Kelder League. Enkel en alleen met teams die zich goed kunnen gedragen. Een van de initiatiefnemers is de voorzitter van VFC, Wolter van der Graaf. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Ja, ik heb wel meteen bij de Kelder League een associatie met het niveau waarop wordt gespeeld. Is dat terecht of niet?
2: Nee hoor, er wordt gewoon gevoetbald.
1: Oh, dat wel.
2: Ja, dat wel.
1: Maar wel, maar het zijn niet de hoogste teams.
2: Nee, uiteraard, dat niet. Nee, de meeste jongens die hebben al een aardige voetbalcarrière achter de rug. En die willen gewoon, de meeste zijn ook rond de 30, denk ik, en eroverheen. En die willen gewoon een balletje trappen.
1: Ja, en dat ging afgelopen jaren niet meer zoals jullie wilden. Want je hebt het nu over een competitie zonder vechtpartijen en gestaakte wedstrijden. Was dat echt aan de orde van de dag voor die teams?
2: Aan de orde van de dag wil ik niet zeggen, maar wel meerdere keren per jaar, per seizoen moet ik dan zeggen. Ja.
1: Maar wat gebeurt er dan op het veld?
2: Ja, ik voel mezelf niet, dus...
1: Maar wat hoorde u dan?
2: Grove overtredingen en dan was het ruzie en dan ging het nog wel eens tekeer en er werden ook nog wel eens klappen uitgedeeld.
0: Oh, maar dan moet je als voorzitter wel aan de bak, want dan moet je even een rapportje maken en...
2: Ja, nou, daar zijn mensen voor die bij ons in de vereniging die daar heel erg goed in zijn.
0: Ja, op een gegeven moment. Dan komt het wel het bestuur binnen, bedoel ik. Dan krijgen we er wel wat van mee.
2: Nou, ook niet eens altijd hoor. Oh. Nee hoor. Nee.
1: Maar op een gegeven moment.
2: Wordt allemaal netjes afgehandeld.
1: Ja, maar er kwam wel een signaal bij u binnen van: dit is niet helemaal meer de bedoeling. We moeten het anders gaan aanpakken.
2: Nou, het is niet van niet de bedoeling. De jongens die vertelden mij gewoon van: we stoppen ermee. Mm. Wij willen niet meer. Wij gaan niet meer voetballen. En dat was de aanleiding om naar een alternatief te zoeken. En daar is dit uit voortgekomen.
1: Ja. Zijn jullie eerst nog in overleg gegaan met de KNVB?
2: Ja. Ja, daar hadden we een vergadering met de KNVB. En daar zaten een aanklager, geloof ik. Ik weet ook niet allemaal hoe ze heten. En toen heb ik heel netjes gevraagd of ik een toernooi mag organiseren onder KNVB-regels. Dat mocht. Toen heb ik heel netjes gevraagd, mag ik een toernooi organiseren over meerdere verenigingen? Dat mocht. En toen heb ik ook heel netjes gevraagd of ik een toernooi mag organiseren over meerdere dagen. En dat mocht ook.
1: Ja. En ook met de clubs die je zelf uitkiest dan?
2: Ja, ik heb alleen natuurlijk niet gezegd waarvoor het precies was.
1: Vragen ze daar dan niet naar? Of is het gewoon een algemene toernooiaanvraag op zo'n moment?
2: Ja, gewoon algemeen. Ik denk van ja, als ze overal ja zeggen, dan mag het. Ja.
1: En wanneer werd dan duidelijk dat het eigenlijk om een andere en een alternatieve competitie zou gaan?
2: Ik heb die jongens die wilden stoppen, heb ik bij elkaar geroepen en heb gevraagd van joh, als we wel gaan voetballen, tegen wie, welke clubs willen jullie wel voetballen? En daar kwamen een aantal namen uit voort. Die voorzitters heb ik allemaal aangeschreven van joh, hebben jullie zin om mee te doen aan een groot toernooi? En daar kwam aardig wat reactie op. En uiteindelijk hebben er 9 teams gezegd, wij willen meedoen.
0: Ja. En als je nou eens kijkt, Wolter, naar die 9 teams. Hè, wat is dan het verschil tussen die teams, zeg maar in samenstelling of mentaliteit, of hoe je het ook wil noemen, en de teams die dus niet mee mogen doen?
2: Ja, geen idee. Het belangrijkste is gezelligheid. Geen druk. He, als je bij de KNVB ingedeeld wordt in een competitie, ja, dan willen ze allemaal eerste worden. En ze willen allemaal met trainingen. En het zijn natuurlijk ook allemaal leeftijden door elkaar. En dit zijn echt jongens die willen zonder druk voetballen. Als ze een keer niet kunnen, dan zetten ze op de groepsapp voor joh, kunnen we die wedstrijd verplaatsen? En dan is het geen probleem.
0: Nee, maar je weet ook, in het amateurvoetbal gaat het zo, als je al ziet tegen welke club je speelt, dan denk je al, oh nee, dit wordt gezeik.
2: Dat zou kunnen, ja. Dat gebeurt ook wel, tuurlijk. Maar om daar een stempel op te drukken, ja, dat is niet wat wij doen. Absoluut niet.
0: Nee. Heeft het te maken met de samenstelling van die clubs of het publiek wat er op afkomt?
2: Nee hoor, want je ziet iedereen door elkaar lopen. Dat is bij ons ook. Ik bedoel, ik heb het gisteren op het journaal ook gezegd. Joh, ik denk dat we wel 20 nationaliteiten door elkaar hebben lopen. Dus ik denk dat... Ja, dat kan ik niet zeggen. Het is gewoon leuk.
0: Ja. Werd gisteren wel benoemd ook in het journaal, zonder dat iemand het hardop zegt. Hè? Maar Dat het vooral teams zijn met een bovengemiddeld veel mensen met een migratieachtergrond, waar dan de problemen zich voor zouden doen.
2: Ja, dat vind ik een beetje vervelend, want iedereen wil dat stempeltje er maar op drukken, terwijl dat helemaal onze intentie niet is. Wij willen gewoon voetballen, hè, en wat ik gezegd heb, eerste, tweede helft en een gezellige derde helft met elkaar. Mm-hmm. En dat stempeltje, ja, iedereen wil maar dat stempeltje erop drukken, maar dat is onzin. Het gaat gewoon puur om de gezelligheid.
0: Oké, dus je wil gewoon van al die 9 clubs, heb je gewoon een soort agreement gevraagd, of een soort overeenkomst van wij voetballen zonder gezeur.
2: Ja, daar komt het op neer.
0: Ja. Even naar sportfilosoof Sandra van Meeuwen luisteren. Die gisteren tegen de NOS dit zei.
3: Er is gebrek aan veiligheid. Er is gebrek aan inclusie. Er is gebrek aan sportiviteit en fair play. En om die reden is er nu een beweging gaande om zich af te schermen. En om te zeggen, oké, dan regelen we het wel in eigen kring. Ja, en dat zie je samenleving breed. Hè? Zie je deze tendens om in eigen bubbels het maar goed voor elkaar te hebben. En uiteindelijk gaan we het daar natuurlijk niet mee redden.
0: Ja, wat vind je daarvan, Wolter?
2: Dat vind ik een mooi verhaal.
1: Ja. Maar herken je dat wel, dat je eigenlijk in je eigen sociale bubbel dan schiet met deze clubs nu?
2: Nee hoor.
1: Nee?
2: Ik vind van niet, nee. Ik bedoel, dat stond ook in een stuk ergens. 0,14% van de wedstrijden in Nederland gaan verkeerd. Dus het percentage is heel laag. Dus waar praten we over? Maar het is maar net degene die klap op zijn bek krijgt, die er wel het meeste last van heeft.
0: Ja, dus de spelers ervaren eigenlijk iets anders dan 0,14%. Want dat klinkt inderdaad verwaarloosbaar bijna. Maar de ervaring, dat herken ik ook wel uit voetbal, de ervaring is bij sommige jongens wel uitermate, dat het uitermate vaak voorkomt.
2: Ja, en ik zeg het, als er 10 wedstrijden zijn en er is 1 klap gevallen, dan komt dat bij 10 wedstrijden, lijkt het heel weinig, maar die ene klap komt wel hard aan bij die persoon die hem krijgt.
0: Ja.
2: En van wie dat is, dat maakt dan niet uit. Ik bedoel, het gaat puur om, als ik het over de Kelderliek heb, puur om de gezelligheid. Ja.
1: Hoe bepaal je eigenlijk of een team dan erbij mag?
2: Er is een groepsapp met alle aanvoerders van alle teams. En als er een team zich aanmeldt, of als er een team zegt van joh, wij hebben dat team wil ook graag meedoen, dan vragen ze dat in die aanvoerders-app. En dan zegt iedereen ja of nee. Of een paar zeggen nee, maar als er vervelende ervaringen zijn, dan worden ze niet toegelaten.
1: Nee. Wij zeiden dat aan het begin, jullie zijn allemaal de ideale schoonzonen. Nee.
2: Nou ja.
1: Die lach zegt ook voldoende.
2: Ja.
1: Valt ook nog te bezien.
2: Ja, ik heb er gisteren een paar zien lopen. Dan denk ik, nou, ik ben blij dat jij mijn schoonzoon niet bent.
1: Dat was na de derde helft waarschijnlijk.
2: Het was na de derde helft, ja.
0: Wel goed gegaan gisteren trouwens, zonder vechtpartijen.
2: Ja, het was supergezellig. Echt, de sfeer was geweldig. En naderhand allemaal bij elkaar een biertje drinken. Je zag ze van alle kleuren van de club zag je door elkaar zitten. Ja, het was echt leuk.
0: Nou, ik zie
2: echt
0: de aanmelding leuk. Al binnenkomen. Zet die groepsapp maar eens aan.
2: Ik had al begrepen van iemand dat er alweer aanmeldingen zijn.
0: Kijk,
1: ik ben ook heel benieuwd hoe de KNVB hierop gaat reageren als dat steeds groter wordt. Heb je daar al iets van gehoord?
2: Nee, KNVB heb ik niks van gehoord. Nou, okay. Ja, ook een vergadering die we hadden waarin ze vertelden dat ze het een fantastisch initiatief vonden. Ja, en wat de KNVB ervan vindt. Ik begrijp best dat de KNVB het moeilijk vindt. Die staat natuurlijk ook met de rug tegen de muur.
1: Ja, die zijn natuurlijk niet blij met alternatieve competities.
2: Nee, dat begrijp ik best. En ik begrijp aan de andere kant ook dat het voor hen heel moeilijk is om dat geweld te beteugelen.
0: Ja. Kijk, hoe lang jullie het volhouden? Ik hoop heel lang, zonder gedoe.
2: We zijn dit seizoen, gisteren dan, begonnen met 21 teams.
0: Ja, nou, dat is een mooie start.
2: Ik had al gezegd, onze doelstelling is groter geworden als de KNVB.
0: Oh, kijk, ambitie genoeg daar.
2: Ja,
0: Wolter van der Graaf, voorzitter van de VFC. Hartelijk dank.

0: I Love Life, featuring Rani van Bakermat.
1: NPO Radio 1.
2: Iets over 9:30, hoog tijd voor Michiel van der Velden.
3: De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen nu zand en grind rond de pijlen sneller is weggespoeld dan gedacht. En daarom blijft ook de snelweg voorlopig dicht. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechtbank en ook hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De politie heeft opnieuw vuurwapens gevonden in Overasselt. Vorige week liep 's nachts een groep gewapende mannen door het Gelderse dorp. En daarbij werd een beveiliger gedood en 2 agenten raakten gewond. De politie zegt niet waar en hoe de wapens zijn gevonden. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 vermisten.
4: Langs de lijn en omsteken.
0: Maandagavond, dus tijd voor ons sportforum. Vandaag met oud-voetballer Danny Koevermans, oud-tenniscoach Tjerk Bochstra en NOS-commentator Jeroen Guter. Welkom, allemaal, alle drie.
5: Dankjewel.
0: We gaan het uitgebreid hebben over Ajax-PSV, maar eerst naar wie jullie held van deze week is. Danny, jij koos voor een uitblinkende keeper.
6: Nu moet hij het weer gaan doen voor een punt voor Telstar. Ronald Koeman junior of Jansen. Het is Ronald Koeman junior. Zijn shirt gaat uit. 2-2. En het hele stadion gaat natuurlijk uit zijn dak.
7: Ik denk dat er niet meer druk komt dan wat ik vorig jaar heb ervaren dan bij Volendam uit. Ik weet van mezelf, als ik hem goed schiet, ja, dan kan hij duiken wat hij wil. Maar dan, ja, dan zit hij er gewoon in.
0: Ja, Ronald Koeman junior. 2 doelpunten gemaakt als keeper. Jij was erbij.
8: Ja, ik zat langs Suze gisteren.
0: Ja.
8: Ja, het was gewoon... Het klopte helemaal aan het eind dat ook ging gebeuren. Hij werd vlak daarvoor, mocht hij ook een strafschop nemen, terwijl die werd teruggedraaid omdat de hoekschop nog niet genomen was. Hij stond al bij de penaltystip. En het werd steeds gekker. Die wedstrijd in de 111e minuut of 101e minuut was het inderdaad. 11 minuten blessuretijd mocht hij er nog één nemen. Hij schoot hem binnen. Het was echt zo'n geweldige wedstrijd. En het was weergeloos dat hij hem ook weer nam, dat hij er 2 maakte. Ik ben echt wel aanwezig geweest bij een stukje historie. Dat was echt top.
0: Want ik zat wel te denken, een keeper heeft natuurlijk, nou ja, vanuit goede traptechniek. Is het dan zoveel bijzonderder dat een keeper die penalty scoort dan dat een speler dat doet?
8: Nou, het is in die zin wel bijzonder dat het daar
0: het
8: zo ver is gekomen dat hij degene is die de strafschoppen gaat nemen. Ja. Ook vorig jaar natuurlijk in de laatste wedstrijd om ze veilig te spelen bij Volendam deed hij het ook. Ja, en hij staat bovenaan het lijstje. En ze kwamen gisteren de strafschoppen en hij neemt ze gewoon. En ik hou er ook wel van, hij gaat staan, hij heeft van tevoren een hoek in gedachten. Hij heeft niet zo'n raar hupje, hij gaat niet recht achter de bal staan om dan weer een soort toneelstukje op te voeren wat je bij heel veel spelers ziet. Die nog iets geks gaan doen, hij gaat erachter staan, hij concentreert zich en hij heeft besloten, ik ga hem 2 keer in die hoek schieten. En hij schiet hem hard, laag in die hoek en hij scoort ze allebei. Nou, voor mij echt gewoon een klein legendetje aan het worden.
2: Zo. Van wie zou hij dat zelfvertrouwen hebben, dat hij zegt, hij kan duiken wat hij wil, maar scoort hem toch wel?
8: Ja, misschien dat het in zijn DNA zit, hè? Ja.
2: Jeroen Guter, jij koos held van de week. Nou, dat is wel echt letterlijk de held van misschien wel van de maand, deze man.
9: Ik zag een gigantische vuurbal in de verte. En was geen enkel moment eigenlijk dat ik heb getwijfeld. Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn.
10: De Brit heeft meerdere breuken en een longkneuzing aan het ongeluk overgehouden. Het is een wonder dat het zo goed afloopt. Met dank aan het optreden van Hartog.
9: Vorige week was ik exact hetzelfde persoon als dat ik zaterdag was. En voor mij is er niks veranderd. En uiteindelijk, ik heb die erkenning ook niet nodig om gelukkig te zijn.
2: Ach, dat zijn mooie woorden ook nog van Luke Hartog. Daar hebben we het over. Levensreddende autocoureur, hè?
5: Ja, ik had eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord. Nee. Tot vandaag. Een autocoureur inderdaad. Nou ja, je hebt sporthelden. Een held in Velzen. Dus Ronald Koeman junior. Maar dit is een held in de categorie. Brandweerman haalt kinderen uit huis. Traumachirurgen verrichten ongelooflijk belangrijk werk in een noodsituatie. Het is een autocoureur die in Shanghai voor zich een auto-ongeluk ziet gebeuren. En die auto vliegt echt gigantisch in de hens. En de coureur die zit daar nog in. Hij bedenkt zich geen moment. Hij rijdt erheen. Hij parkeert zijn auto, stapt uit en kijkt wat hij kan doen. Nou, het is een vuurzee al van je welste. Maar hij ziet dus dat die coureur, die Brit, er niet uit kan komen. En dat, ja, het zijn gewoon beklemmende beelden. Het angstzweet staat eigenlijk al op je rug. Als je alleen maar kijkt, laat staan hoe dat bij hem geweest moet zijn. Maar hij handelt alleen maar.
2: Je ziet hem delen van die auto afrukken.
5: Dus hij gaat eerst naar de portier van de bijrijder. Probeert dan via die kant waar het vuur minder is, die chauffeur eruit te krijgen. Nou, dat lukt niet. En dan gaat hij dus aan de kant waar het vuur het ergst is, gaat hij aan de slag om die coureur uiteindelijk eruit te trekken. En dat lukt dan ook. Ja, als je de moed hebt om zoiets te doen.
0: Maar geen seconde twijfel, hè?
5: Geen twijfel, nee. Helemaal niets. Nou, dan ben je
11: een
5: ongelofelijke held. Ben je dan. Met gevaar voor eigen leven, hè? Want laten we dat niet vergeten. Want wat had er allemaal kunnen gebeuren? Hij had zelf natuurlijk ook ernstig kunnen verbranden. En dan is het een wonder dat beiden er relatief goed vanaf zijn gekomen. Want ook die coureur die in die auto vast zat, je had nauwelijks brandwonden. Nou, dat is een mirakel.
0: Ja, die reactie die ik sprak toevallig vanmiddag een psycholoog, die is ook zo'n reactie kan bij hem ook laten komen. Dat je dan pas beseft, wat had er eigenlijk kunnen gebeuren?
5: Nou, dat zag je ook, hè. Want op het moment dat het veilig is, dan zie je hem een stuk verderop tegen de vangrail aanleunen met een flesje water. En dan komen de tranen. Ja. Dus dan realiseert hij eigenlijk pas wat hij heeft gedaan, wat er is gebeurd. Ja.
0: Tjerk Bofstra, maar ook jouw held mag er zijn, hoor. Een oud-voetballer.
12: Het is ook niet een voetbalfilm dat je zeg maar mensen aan het opleiden bent. Het gaat over het leven van een voetballer. En dat is juist denk ik de kracht omdat het best wel veel dingen is. Het gaat over geld, het gaat over de liefde, het gaat over voetbal, het gaat over geblesseerd zijn. En al dat soort zaken komen allemaal naar voren. En dat kan misschien voor jonge jongens een interessante les zijn.
0: Ja, Marco van Basten. Het boek Basta is verfilmd, hè, van Basten. Ging afgelopen week in première. Waarom heb je voor hem gekozen, Jack?
11: Ja, het is inderdaad een iets andere orde van grootte dan de held waar jij net over spreekt. Maar ja, ik vind dit. Ik denk nooit zo in helden. Maar deze man vind ik toch altijd wel iets over zich hebben. Altijd al, sowieso als voetballer, was hij natuurlijk legendarisch en ongelooflijk goed. Probeer wel eens de jeugd van tegenwoordig duidelijk te maken hoe goed hij was. Want dat moet je met oude beelden laten zien. Maar zie het allemaal nog op mijn netvlies. Maar ja, ook hoe hij gewoon continu is. Als hij in een praatprogramma zit van de week, staat hij in een praatprogramma. Hij is zo

0: de jeugd van tegenwoordig duidelijk te maken hoe goed hij was. Want dat moet je met oude beelden laten zien. Maar ik zie het allemaal nog op mijn netvlies. Maar ja, ook hoe hij gewoon continu is. Als hij in een praatprogramma zit, van de week staat hij in een praatprogramma. Hij is zo onbevangen, maar ook lijkt wel of hij gewoon altijd relaxed is. In de zin van, ja, ik zeg gewoon wat ik ervan vind. En ik, het gaat wel over mij, maar tegelijkertijd is het ook juist mooi voor de jeugd weer en voor de voetballers van nu. En ja, ik weet niet, hij heeft iets wat altijd soort van hij is. Weet je, nooit dat je
1: iets
0: denkt van
1: authentiek in die zin.
0: Hij is heel authentiek, heb ik het idee. Weet je, en dat doet hij helemaal zijn best niet voor. Dat vind ik geweldig. Hij heeft echt een, zo is hij. Ja. Dat
1: kennen
0: vind
1: jullie
0: ik,
1: hem
0: ik
1: ook
0: vind
1: zo?
0: Mooi.
1: Vanuit de voetbalwereld, Tenny, Jeroen?
2: Nou, ik vind hem sowieso authentiek. Ik ben hem heel dankbaar. Want hij heeft mij laten debuteren bij het Nederlands elftal. Voor mij is sowieso
1: licht
2: altijd
1: gekleurd deze man.
2: Niet wat gekleurd, inderdaad. Wereldcoach.
1: Wat was hij goed.
2: Dus ik heb heel kort met hem mogen werken. Maar als persoon en heeft hij een bepaald aura om zich heen. Ook als oud voetballer. Dat je zegt, ik heb nog onder een dekbed geslapen met zijn afbeelding erop. Voor mij was het ook een held in mijn jeugd. En het is natuurlijk zo jammer dat hij moest stoppen door die blessure. Want Man, wat had hij nog veel mooie dingen kunnen laten zien. Zeg.
0: Dat had hij trouwens wel van de week, zag ik hem op televisie, ging over deze film uiteraard. Maar daar had hij wel moeite mee, omdat nog, als je echt over die enkel praat en over dat hele stellage wat hij om zijn.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, maar dan heeft hij nog steeds emoties.
3: Hij wilde niet zien, hij zat bij Renzen, geloof ik, en wilde dat klopt, die stellage.
0: Hij wilde
3: niet
0: het niet zien.
3: Nee. Dus, dat was echt een martelwerktuig eigenlijk, hè, van dokter Martens. Ja. En die heeft die enkel helemaal aan gruzelementen geopereerd. Ja. Ja, dat is een trauma. Als je zo goed bent als hij. En hij was nog niet eens 30, was 18.
0: Hij zei ook echt van, dat hoef ik niet te zien. Laat maar, dat hoeft niet. Je zo,
4: Had hij ook gezegd dat hij 400 miljoen euro waard was?
2: Had hij gezegd, was een soort quote.
4: Nu, in hedendaags voetbal.
2: Hedendaags voetbal is makkelijk.
0: Oh ja, in de nu, ja.
2: Nou ja, ik geloof het zomaar, als het niet meer is.
0: Ja, precies.
4: Ja, helder status.
1: Genoeg te bespreken het komende uur. Als je nou zit te luisteren en je hebt een vraag over iets dat afgelopen week op het veld of op de baan is gebeurd, of een vraag aan deze mannen hier, geef hem dan door via de NPO Luister-app. Sturen we de heren daar straks mee de kleedkamer in en dan horen we het antwoord op jouw vraag na het nieuws van 10 uur.
4: Ja, gaan we ondertussen naar de voetbalwedstrijd van dit weekend, zou je kunnen zeggen. Ajax en PSV. Op papier een topper, maar ja, vooraf wisten we natuurlijk niet precies wat we in het begin van het seizoen al van deze wedstrijd konden verwachten.
5: Maar het totaal gerenoveerde Ajax nou precies staat, wordt eigenlijk vanavond pas duidelijk tegen PSV, dat de afgelopen 3 seizoenen kampioen van Nederland werd.
6: Richting tweede paal, daar is Van Bommel, daar komt Peppi en daar is het doelpunt voor PSV.
5: Schitterend uitgespeeld, PSV slaat onbarmhartig hard toe. Tolu hier op zijn best, op dit soort momenten, daar wordt gevaarlijk aan de bal toegegleden. Tolu alsnog
6: en voetbalt hem erin. Zijn populariteit zal weer door het dak gaan.
5: Geertruida, en dan is het toch nog 2-1 voor PSV.
6: Vlak voor rust schiet Geertruida PSV op voorsprong. Als die niet goed wordt weggewerkt door de Amsterdammers, is het aan de linkerkant van het strafschopgebied. Le Charel Geertruida, de jongen uit Rotterdam, doet Amsterdam maar wat pijn.
5: Van Bommel gaat er heel hard in.
6: Wilde brasactie van Ruben van Bommel.
5: Krijgt dan de Jury Baas over zich heen.
6: Wat een stomme tijd van Ruben van Bommel.
5: En ineens loopt het totaal uit de hand.
6: Hoe vaak je er naar kijkt, hoe vervelender het eigenlijk wordt.
5: Ja, en dan is de vraag, is dit meer dan geel? Hij realiseert zich onmiddellijk dat hij er veel te hard in gaat.
6: Bagatarevic gevonden in het strafschopgebied. Gaat te schieten. Lange hoek via de paal slaat hij binnen. PSV wint de eerste grote wedstrijd van dit seizoen bij Ajax.
5: Voor het eerst wint Peter Bos met PSV in de arena. Het is een beladen zegen na een ongekend gevecht.
4: Ja, Jeroen Guter, jij was bij die wedstrijd, dat hoorden we uiteraard. Een wilde brasactie, hoor ik je zeggen.
3: Dat was ik niet, dat was een collega.
4: Oh, dat was toch je collega? Ja, ik zat al te twijfelen een seconde. Maar goed, hoe zou jij het kwalificeren?
3: Wilde brasactie, onbezonnen actie, onnadenkend, veel te hard. En een vrij noodlottige botsing.
4: Zag jij meteen van, oef, dit is echt een forse?
3: Ja, nee, zeker. Ja. Zonder meer, want hij stort natuurlijk echt op een hele vervelende manier ter aarde.
4: Ja.
3: En,
4: hoe is het met hem trouwens, met Bouwman? Want hoorden we het laatste nieuws, was een gekneusde long- en borstbeen.
3: Ja.
4: Zo, ja. Tjerk Bochstra gezien?
3: Ja, behoorlijk wat impact natuurlijk.
0: Ik heb het zeker gezien. Ik,

0: Ik heb 75 minuten ook genoten van echt een ongelooflijk gave wedstrijd. Ik denk dat het ongeveer 75 minuten was, hè, toen deze overtreding kwam. Ja, toen gebeurde dit en toen sloeg de vlam in de pan. Hè, ook naast het veld gebeurde er ineens van alles. Ja, god, dit weet je, wij hebben het nu 48 uur later en we spraken net nog met elkaar over. Het gaat alleen nog maar hierover. En dat is natuurlijk ook een beetje de tijd waarin we leven, dat we hier continu weer over praten.
1: Ja, we gaan het zo ook al over het voetbal hebben van die 75 minuten.
0: Ik heb het zeker gezien, maar weet je, ik zag het en ik had toen al wel zoiets van... ze gaan allebei in volle vaart naar die bal toe. Van Bommel gaat vol naar die bal toe. Die gaat natuurlijk wel voor die bal. Maar die ziet onderweg dat het niet lukt. Dan gaat die bal niet pakken. Dus hij gaat vol naar Bouwman toe. En in die split second draait hij inderdaad zijn lichaam. En gaat hij vol tegen Bouwman aan. Dus het was absoluut onbesuisd. En ik denk ook rood. Alleen de grootste fout ligt wat mij betreft bij de VAR.
2: Speelt mee, Danny, jij bent ook scheidsrechter. Voor het niveau. Wat de intentie is van Bommel, wat jou betreft?
3: Intentie speelt eigenlijk helemaal niet mee. Want je hebt ook wel eens momenten dat iemand... heb ik ook wel eens gezien dat je dan heel hoog je been doet. Dat doe je ook per ongeluk. En dan loop je ook wel eens tegen iemand zijn gezicht aan. Dus intentie... Tuurlijk heeft hij niet de intentie om hem zo te blesseren. Maar hij wist het wel donders goed. En dat wij alle betaald voetballers... die kunnen goed situaties inschatten. En je zag vanaf mijlenver aankomen dat hij het niet ging redden, die kopbal. Bouwman had totaal niet de oriëntatie dat hij zag dat Van Bommel kwam. Dus die was eigenlijk een soort aangeschoten wild... Ja, en Van Bommel had gewoon dat hele duel moeten vermijden. Alleen op het moment dat hij er wel in ging... toen dacht hij, dit ga ik niet in, dan ga ik mezelf beschermen. Nou, ja. Met alle gevolgen van dien. En dan loop je dus wild tegen een blok beton aan. Want Van Bommel heeft een jaar lang in de sportschool gezeten. En die is geloof ik 50 centimeter breder geworden. En ook nog volgens mij langer. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ik denk als hij zijn shirt uitdoet dat hij misschien wel in de UFC ring kan. Maar die is zo sterk geworden. Ja. Ja, en dan de impact, die klap... het was gewoon de rode kaart, punt uit. En we hadden het er net over. En als je dan Peter Bos later hoort zeggen... het is wel voetbal, jongens, moet kunnen. Dan denk ik, als je hoort dat iemand een geklapte long... een gekneusde long heeft en gekneusde ribben... ja, kom op.
2: Zullen we nog even naar Bos luisteren? Ja. Voor degene die het niet hebben gehoord. Ja.
4: Maar het is wel voetbal ook, hè? Kom op.
2: Letterlijk.
4: Dit gebeurt in het voetbal. En als hij het bewust zou doen... dat iemand wel zijn voet over de bal zet of zo... ik durf te beweren dat ik die dingen altijd echt zie aankomen. Maar dit is gewoon dat je je op een gegeven moment wegdraait. En dat is niet om iemand een beuk te geven.
1: Nee. Hoofdschuddend, Danny.
3: Ja, ik snap dat hij zijn speler wil beschermen. Hè? En hij zichzelf ook, heeft ook voetbal gespeeld. Maar alle voetballers die herkennen dit moment. En dan stap je er echt uit. Je stapt er echt uit. En hij koos ervoor om dat niet te doen. En dus moest hij zichzelf beschermen. En dat hij dan zegt, dit is wel voetbal, hè? Ja, je zag hoe Bouwman vloog. Dus ik vind deze lezing niet echt gepast. Het zou mij eens een keer sieren dat een trainer gewoon eerlijk zegt... dit is een rode kaart. Ik ga met Van Bommel er even over hebben. En hij was aangedaan, hè, want je zag gelijk aan zijn reactie... van, dit is echt heel vervelend. Dit
5: hij
3: had ik niet moeten doen.
5: Echt.
0: Bommel had er echt last van, had ik het idee.
1: Hij is de kleedkamer erin geweest, toch, van Ajax?
0: Ook je zag ook aan het eind van de wedstrijd hoe hij van het veld afliep. Hij had er echt last van. Ja.
1: Wat moet je als coach doen, Tjerk, vind je? Als coach van PSV zijnde?
0: Ik begrijp wel dat je een soort van je speler beschermt. Maar je beschermt hem ook door ook te zeggen wat je ervan vindt. Weet je? En je hoeft niet te zeggen, wat een ongelooflijke blinde, domme actie. Want hij onderweg schatte hij gewoon in, dit gaat niet meer lukken. Dus onderweg naar die bal toe. Dus, en toen heeft hij inderdaad zijn lichaam erin gedraaid. Die versie die klopt wel, wat mijn inziens. Mm-hmm. En dan kreeg je vervolgens een hele slechte knal inderdaad van lichaam tegen lichaam. Ja, en wat er uiteindelijk overblijft, dan kan je alleen maar zeggen dat je dat verschrikkelijk vindt. Ook voor Bouwman, daar gaat het natuurlijk vooral om. Hè. Het gaat wel om een stukje gezondheid. En dat is gewoon een hele foute actie geweest, maar niet bewust. Maar dat is ook de vraag niet. Het is natuurlijk geen bewuste actie, zo van ik ga eens even Bouwman ongeveer beuken.
1: Dat het zou een coach wel sieren om daar wel iets van empathie te tonen. In plaats van alleen maar te zeggen, het hoort bij het voetbal.
0: Ja, het hoort bij voetbal. Dit hoort natuurlijk niet bij het voetbal. Tenminste, het is niet de bedoeling van het voetbal, laat ik het zo zeggen. En dat er dit soort dingen gebeuren in het voetbal, dat is wat anders. Maar dat betekent nog niet dat het erbij hoort. Maar het gebeurt natuurlijk wel.
2: Is het iets, Jeroen, wat dan aan hem blijft kleven? Wordt natuurlijk gelijk allerlei vergelijkingen gemaakt.
5: Hij zal er nog wel een tijdje mee geconfronteerd worden. Maar dat zou volkomen ten onrechte zijn. Wat ik wel vind, hè, er is een soort van vergelijking gemaakt met iemand die een drievoudige roofmoord heeft gepleegd, zo ongeveer. Alsof hij het grootste gevaar, de grootste misdadiger op een voetbalveld is. Ja,
0: dat vond ik ook. Je sloeg op een gegeven moment wel heel erg door.
5: Het is echt niet normaal. Nee, een soort heksenjacht.
0: Zijn hele familie werd erbij gehaald. Ja. Weet je, zo'n vader, zo'n zoon, dat soort domme teksten. Dat irriteert mij wel heel erg.
2: Maar dan krijg je die clubs dynamiek.
0: Ja, toch? Maar dat is echt, vind ik, niveauloos. Ik bedoel, maar dat niet alleen, bij dit incident.
5: Dat is gebeurt het ook in de media. Ja, ja. En iedereen probeert elkaar ook nog een keer te overtoepen in hoe erg het wel niet is.
0: Het gebeurde direct op televisie al in diezelfde uitzending. Dat je denkt van ja, nu gaat het te ver. Weet je wel,
1: wat vond je te ver gaan, Tjerk?
0: Nou, gelijk dit. Dus je moet naar een psychiater en al dat soort teksten gelijk. Denk van ja, dit gaat wat mij betreft te ver. Ik denk van ja, en inderdaad, zijn vader erbij gehaald. Ik denk van ja. Dit begrijp ik niet. Dat moet je wel. Je moet wel dit incident wel loskoppelen, vind ik. Van het, en gelijk ook gezegd, ja, hij heeft het veel vaker gedaan. Ik vind het vaker.
3: Dat is echt ongelooflijk.
0: Ik kan helemaal niet één keer herinneren.
5: Hij heeft nooit een rode kaart gekregen.
0: Nou, hier heb je het al. Dus
2: Hij kan ook een beetje zuigen, volgens mij, toch?
0: Het werd dat zwaar overtrokken, wat mij betreft. En hou het bij dit incident. En niet van alles erbij halen tot en met de familie aan toe.
3: Mm. Maar over dat zuigen wat je niet net zegt. Sommige spelers hebben dat. En dat, hoe heeft hij dat nou specifiek? Dat vind ik ook allemaal wel meevallen. Het is gewoon een winnaar. Ja. En ja, hij had inderdaad voor deze actie een rode kaart moeten hebben. Ja. Inderdaad, had hij 2 wedstrijden geschorst geworden. Ja. En dan gaan we ook door. Maar wij helpen als media natuurlijk. En als platform allemaal helpen wij eraan mee dat we het continu maar over blijven hebben. Want we hadden het ook na een dag stil kunnen zetten. Maar nu zitten we het ook weer 2 dagen later. En we hebben het er ook
0: dat die rode kaart niet gegeven is. Op het moment dat die
2: ik wou het zeggen, was de dynamiek dan heel anders?
3: Nou, het opstootje had sowieso gebeurd. Ja. Dus als Van de Eyck daar die rode kaart had, had hetzelfde gebeurd. Ja. Alleen Van de Eyck is in de steek gelaten door de VAR deze keer. En dat is wel heel zonde, want als scheidsrechter, je gaat er maar aanstaan. Hè, want wij hebben allemaal een mening hoe makkelijk het wel niet is om dat te zien. Maar hij staat daar tussen 55.000 man. Ik vond echt dat hij een goede wedstrijd floot. En dan kunnen we allemaal weer beginnen. Ja, Amrabat aan de zeilen en de verkeerde gele kaart voor die. Maar ga er maar aan staan om die wedstrijd te fluiten.
1: Ja, want er zat best pit in.
3: Dat zeker, maar dat mag ook. Het is een topper. Ja. En hij houdt het gewoon goed onder controle. En dan gebeurt dat. En dan maakt hij wel de verkeerde beslissing. Omdat hij het verkeerd inschat qua intensiteit, qua hardheid, hoe snel het gaat. Dat schat hij verkeerd in. Dat kan, maar dan moet hij gecorrigeerd worden. Ja. Dus als hij dan alsnog naar het scherm wordt geroepen. En alsnog dan die rode kaart geeft, is het misschien daarna ook wat rustiger. Ja. En daar vind ik wel een fout van de VAR. Dat vind ik echt een fout.
5: Het gekke is dus eigenlijk dat, dat klinkt wel heel raar, maar toch is het zo. Doordat die rode kaart niet is gegeven, is Van Bommel nu ook slachtoffer van 100%. Dit incident.
2: 100%. En meer de kwade genius nog.
5: Want dit blijft aan een plakker. Nou ja, oké, jij begon erover. Maar hij zal daar wel door veel mensen in ieder geval de komende tijd op worden beoordeeld. Ja,
0: terwijl hij als voetballer echt ongelooflijke stappen maakt. Geweldig, hij speelde ook een hele mooie, hele goede wedstrijd. Ja, dus het is wel treurig inderdaad dat we nu als over de voetballer Van Bommel hebben, alleen nog maar hierover hebben.
2: Nee, ik wil nog één vraag en dat heeft meer met die arbitrage dan te maken. En dan kijk ik even naar jou,
1: Dennis. Nou, laatste vraag dan.
2: Ja, dan gaan we daarna over die wedstrijd. Maar daar ben ik oprecht benieuwd naar, want die rode kaart van de speler van Telstar, Torrisson, die is vandaag geseponeerd.
3: Terecht.
2: Ja, dus dat je kunt wel iets terugdraaien, maar je kunt niet van geel nog rood maken. Of
3: volgens mij
2: met terugwerkende kracht.
3: Nee,
2: dat wel.
3: Nee, want de sanctie is gegeven, de scheids heeft het beoordeeld en de VAR dus daar met hem ook. Ja. En een rode kaart kan dan wel teruggedraaid worden. En dat was het geval van Torrisson, was dat niet meer dan terecht.
2: Nee, oké, maar is dat niet ergens scheef?
3: Ja, maar goed, als we dat allemaal zijn, wel meer scheve van zo'n
2: moment. Soms kan je een incident of iets aanpakken. Nee, maar om te zeggen van, dan moeten we eens kijken naar die regels.
3: Er wordt nu al veranderd met een tweede gele kaart. We krijgen al veranderingen met als er een hoekschop gegeven wordt en het is geen hoekschop, dus ze zijn daar wel mee bezig. Dat komt misschien in het vervolg dan.
0: Nee, dus de VAR had gewoon moeten ingrijpen.
3: Precies.
0: Dan hadden we deze vraag ook niet gehad.
2: Nee, ja, maar dat is niet gebeurd.
0: Ik moet nog één vraag aan Danny. Denk je dat dit eventuele consequentie kan hebben voor een uitverkiezing voor het Nederlands elftal?
3: Nee, natuurlijk niet. Absoluut niet.
0: Ik stel gewoon de vragen.
3: Nee, weet ik maar. Ik vind dat, sorry.
1: Jij moet dus naar hem zien. Nee hoor.
5: Zie hem al vaak maken. Springen.
3: Nee, maar het is natuurlijk gewoon, hij is heel erg gebaseerd geweest. Hij komt als een kanje komt hij terug. Ja. Hij schiet vorige week een bal tegen Utrecht geweldig binnen.
0: En nu ook die kopbal, die voorzet.
3: Voor alles. Ja, hij verdedigt het goed mee. Hij maakte ervoor een actie, schoot hij net over. Natuurlijk, we gaan dit wel onthouden dat dit ooit gebeurd is in de toppen. Maar
0: ik ben blij met je antwoord. Maar absoluut,
2: Tjerk, wat vond je van de wedstrijd?
0: Ik vond het prachtig. Serieus, ik heb genoten. Ik vond het een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Het ging zo goed tempo, zo op en neer. Zo allebei gewoon vol erin. Ik vond het echt goed.
2: Had jij dat ook, Jeroen? Ja, hij zat er ineens bovenop. Ja.
5: Ja, nee, tuurlijk.
2: Zoveel meer als... ten opzichte van vorig jaar.
0: Goede energie, dat is echt top.
5: Nee, vorig seizoen was ook een geweldige wedstrijd. Het werd 2-2. En dat waren ook twee duels waarbij Ajax ongelooflijk goed bij kon met PSV. Ja. Alleen deden ze het iets minder in die andere wedstrijden. Precies. Maar als je als verslaggever naar een wedstrijd toe gaat, dan hoop je eigenlijk dit te gaan zien. Twee ploegen die willen aanvallen, die willen scoren, die met elkaar de strijd aangaan. Spelers met veel kwaliteit die ook het een en ander laten zien in zo'n wedstrijd. Nou, we hebben de eerste goal hebben we besproken. Dat was echt een magistraal mooi doelpunt. Maar wat de Ajax liet zien bij Vlagen, zeker in de eerste helft, dat mocht er ook heel erg zijn.
1: Ja. Had je het nou over, ja, ik durf mij niet meer te vragen, maar een totaal gerenoveerde Ajax? Was jij dat wel, die je dat zei?
5: Dat was ik wel.
1: Ja, ja, oké, okay, gelukkig. Ja. En zag je dat ook echt? Was het dat ook op het veld?
5: Ja, nou ja, sowieso op papier. Heel veel andere spelers. En er komen er nog veel meer bij. Want Ajax gaat er weer anders uitzien de komende weken. Als al die nieuwelingen zijn ingepast. Maar er is ook een nieuwe trainer. En je ziet de hand van de trainer zie je wel terug. Ik vond dat hij moedig heeft gecoacht. Hij heeft echt geprobeerd om PSV op de zwakke plek te pakken. En dat werd wel duidelijk in de eerste helft. Ik denk dat Ajax met een voorsprong naar de kleedkamer had gemoeten. Maar ja. Geertruiden maakt vlak voor tijd die 2-1, vlak voor rust.
1: Ja.
5: En in de tweede helft ja, merk je wel dat er zoveel energie al in de eerste helft is gestopt, dat het bijna niet vol te houden is meer. Maar desalniettemin was het tot op het laatste moment gewoon een bijzonder spannende wedstrijd.
1: Is dat niet vol te houden, Danny? Nee, die energie die geleverd werd in de eerste helft, om dat in de tweede helft helemaal door
3: gezien,
1: te trekken?
3: Dat heb je gezien. Er zijn echt wel spelers die zijn echt wel fit. Ik vind zeker bij PSV zijn ook een paar gasten die het al... Ook een Guus Til bijvoorbeeld, die staat echt wel bekend als een fitte speler. Die zei al van, het was ongekend. En je werd ook eigenlijk een soort mooi, als toeschouwer moe als je ernaar keek. Want je dacht, wat leggen ze er toch een energie in? En het was ook wel mooi om te zien dat Ajax zeg maar het heft in handen nam na dat eerste kwartier. Want Ajax ging PSV bestrijden met de PSV-middelen. En Ajax had daarmee gewoon de overhand in het 1-1 spel met voetbal. Dus het was echt een heerlijke topper. En als we nu willen zeggen in Nederland, dat was niet goed. Dat was het wel. Dit was echt een topper waardig. En dat dan de krachten wegvloeien. Ja, dat hoort er dan bij.
2: Dat is ook ergens mooi, toch?
3: Ja, uiteindelijk wel, want ze hebben alles gegeven. Het is alleen heel zonde was het voor Ajax dat de pijp dusdanig leeg was, dat met de wissels. Ja, dat toen, ja, zeker toen Tolu eruit ging.
5: Ja, dat was die wissel nodig. Heel veel.
3: Ja, dat vraag ik me dus af.
0: Ik vond het echt, jij hebt het over goed coachwerken zo, maar ik vond het niet zo'n hele sterke wissels.
2: Te snel ook.
5: Nou, de wissels pakten niet geweldig uit inderdaad. Maar het aanvangsplan was natuurlijk wel goed. Omdat PSV het gewoon heel moeilijk had met Ajax. Een groot gedeelte van de eerste helft. Dat was natuurlijk wel de verdienste van de coach.
0: Ja. Een deel van de eerste helft.
1: Ja, en een verdienste van de Tolu toch ook?
3: Kunnen niet, ja,
1: ook. Als aanspeelpunt.
0: Zeker, daar in die zeker. Dat bedoel ik. Daar had PSV vooral last van.
1: Had hij niet langer door? Had hij niet langer?
3: Dat is dus de vraag. Daar vraag ik me dus af. Maar zou dat dan door data komen? Ik had niet het idee dat hij helemaal op was.
0: Nee.
3: Maar misschien denken ze dan toch weer aan de toekomst. Van nou, misschien mag hij maar maximaal 65. Zodat we hem fit kunnen houden voor de rest. Ik zag hem spelen en ik denk dan bij mezelf. Ja, als coach zijn, het is allemaal leuk. Ik zou toch wachten met of Dolberg of Marcus Leeuwenhout. Ik zou wachten tot de 80ste minuut.
2: Want dat hoort toch ook bij het totaalplan, Jeroen? Want je zegt het beginplan, dat klopt dan. Maar ja, de rest hoort er ook bij. Want uiteindelijk leg je het af, toch?
5: Nou, ik moet een hoop mensen verdedigen hier.
2: Nee, dat is gewoon een vraag.
5: Als je de ideale wedstrijd coacht, zeker. Dan heb je een fantastisch plan om de tegenstander die beter is dan jij te bestrijden. Op voorsprong te komen en in de tweede helft zodanig te wisselen dat je die wedstrijd gaat winnen.
2: Je moet inschatten of je dat 90 minuten kunt houden.
5: En dat was een wedstrijd die alle kanten opvloog. Ja.
1: Hey Danny, over data gesproken. Bart Vrouws, data-journalist van VI, die zei gisteren in Langs de Lijn dat er meer gescoord wordt dan ooit in de Eredivisie en Eerste Divisie op dit punt in het seizoen.
3: Ik hoorde het hem zeggen, ja.
1: We horen nu een tune lopen. Even een vraag voor jullie als we er straks weer in komen in de uitzending. Is iedereen aanvallend beter geworden? Is men slechter geworden in verdedigen? Wat is jullie antwoord op die vraag? Mogen jullie mee de kleedkamer in eventjes? Tot zo.
2: Tot zo. Na het nieuws van 10 uur.
6: NPO Radio 1.
7: Podcast. I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
8: Long live Europe and thank you very much.
9: So let's get to work.
8: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
9: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
8: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
9: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
8: Luisteren dus.
10: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico.
12: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
11: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
12: De olifanten van Botswana. NRV.
11: Of luipaarden in Sri Lanka.
12: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
13: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
14: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
10: NPO Radio 1. 10 uur.
19: Helene Blach en Hans van der Steeg.
2: Zometeen de tweede helft van ons sportforum. Onder meer over een transfer die niet doorging.
1: En over luidruchtige influencers. Nee, niet de mensen die hier zitten. Die het misschien wel iets te gezellig hebben op de US Open in dit geval. Eerst het NOS Journaal. Met Michiel van der Vel.
20: De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De veiligheid van de Hardenbergenbrug in de A28 is niet te garanderen, zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
21: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost €80 per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer een miljoen kosten per dag die we krijgen.
20: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van grond was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. In hoger beroep zijn 6 verdachten veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum. Ze krijgen straffen tot 11 jaar en 3 maanden. Een deel van hen zou betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen van de moord in 2019. Daarnaast zouden ze auto's hebben geleverd die de schutters hebben gebruikt. Wiersum stond een kroongetuige bij in het Marengo-proces. 5 van de verdachten zijn ook veroordeeld voor mishandeling. De straffen zijn hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist. Eerder waren de 6 veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat de schop rechtmatig was, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van die aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat de fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer vanaf de Noordzee raakt het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden vannacht. Morgen in het zuidoosten eerst nog wat zon. In de rest van het land is het bewolkt. En in de middag gaat het regenen. En tijdens die buien is het niet warmer dan een graad of 16. Ster.
0: Pas na haar overlijden op 33-jarige leeftijd werd singer-songwriter Eva Cassidy wereldberoemd. De documentaire De Essentie van Eva Cassidy. Over een unieke zangeres die altijd trouw bleef aan zichzelf. Vanavond in het Uur van de Wolf, 11:15, NTR NPO 2.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
22: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
22: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
23: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
25: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
10: NPO Radio 1. EO NOS.
26: De lijn en omsteken. Hélène Plag en Hans van der Steeg.
1: Welkom terug. We zijn er nog tot 11 uur. Ja, van profvoetballers, we hadden het net over data. Van profvoetballers worden allerlei statistieken natuurlijk bijgehouden. Afgelegde meters, bewegingspatronen, wat al niet meer gebeurt. Ook steeds vaker. Bij jeugdspelers is dat een goede ontwikkeling.
2: En ik weet niet of jullie de promos hebben gezien van het nieuwe atletiektoernooi. Deze bijvoorbeeld.
27: A brand new must-see championship.
28: There can only be one ultimate champion.
29: What on earth is going on in Budapest?
30: The whole world is watching.
1: Ja, de winnaar moet wel even een extra privéjet inschakelen... om al die tassen geld, prijzengeld mee naar huis te nemen. Dat is een lucratieve business.
2: Ja, het gaat echt om heel veel geld. Kreeg Riesverdok, die gaat ons er zometeen alles over vertellen. Maar eerst is die tweede helft van het Sportforum.
1: Danny Koevermans, Tjerk Bochstra en Jeroen Grutter stuurden jullie net de kleedkamer in. Of we gingen de kleedkamer in, hè, zoals dat dan heet. Met de vraag hoe dat nou zit. Hoe kan het nou dat er meer gescoord wordt in de eerste en eredivisie? Tot nu toe in het seizoen. Aanvallers beter geworden, verdedigers slechter. Het is een beetje glas half vol of half leeg. Maar wat maken we ervan? Danny, ik zie jou nog steeds nadenken.
3: Zeker, een combinatie van beide. En we waren er ook wel achter gekomen dat zeker de promovendi wel een beetje open huis hebben gehouden. Plus FC Utrecht in de eerste paar weken. Dat is natuurlijk helemaal ongelooflijk hoeveel goals die tegenkrijgen.
2: Cambuur 18, hè? Utrecht ja. 15.
3: Ja, het is heel bijzonder. Dus dan zie je wel dat ploegen die toch altijd uitspreken van, nou, we willen hoog druk zetten, we willen ver vooruit, we willen op de middenlijn verdedigen. Ook NEC is ook zo'n ploeg. Die krijgt dan dit weekend krijgt hij er ook weer 3 tegen. Ja. Ja, dat is toch ook een beetje een stijl wat je tegenwoordig vaker ziet. Mensen willen attractief zien, maar ik denk wel dat het dadelijk misschien wat minder wordt met de goals, omdat toch wat ploegen wat slimmer gaan nadenken in het feit van hoe we gaan verdedigen. En je ziet in en ADO, ondanks dat ze dit weekend wel weer 3 tegen kregen, zie je daar wel een verandering in sowieso. Die begon het seizoen. Ze dachten, we kunnen dat net doen als in de keukenkampioen-divisie. We gaan volle bak 1-op-1 druk zetten. Nou, die werden toen tegen Groningen volledig overklast. Dus die hebben het daarna wel aangepast. Maar wat mij betreft is echt een combinatie van beide. Want ook met de omschakelmomenten van waar ploeg op trainen tegenwoordig, van kant naar kant, jongen, van voor naar achter. Dat is echt wel veranderd hoor, toen het in mijn tijd was.
1: Dus, dat is echt, zie je dat ook terug, Jeroen, op het veld? Wat zeiden die jij ziet?
5: Ja, nou zeker. Wat Danny zegt, dat zie je niet alleen bij de wisselpases van Obispo en Geertruida in de topper van afgelopen zaterdag. Ik was bij ADO Den Haag tegen Fortuna afgelopen zondag. Gisteren was dat, hè? Ja. En dat zie je dus ook in de aanloop naar de kopbal van Zeefuik. Ook een uitstekende wisselpaas, waardoor de ruimte wordt gepakt aan de rechterkant. Die voorzet van Iataren kan komen. Dus je ziet ook bij dat soort clubs, zie je het algehele niveau, zie je echt wel omhoog gaan. Het herkennen van ruimte en daar vervolgens iets van proberen te maken. Maar de Nederlandse competitie is natuurlijk gewoon altijd een competitie geweest waarin aanvallen in een...
3: Behalve voor spitsen.
5: Ja, behalve spitsen.
3: Daar kan ik zelf over meepraten. Dat is wel zo. Het is natuurlijk wel zo als je in de Eredivisie heel veel goals maakt, dan wil dat niet 1, 2, 3 zeggen dat je in het buitenland ook echt gaat slagen. Dat je moet ook een beetje dan je eigen kwaliteiten kennen. Je hebt altijd een aantal spelers in de Eredivisie die dat dan wel hebben, waarvan je denkt, nou, die gaan het echt maken. En dat had ik bijvoorbeeld bij Luis Suarez. Dat vond ik echt buiten categorie. Toen dacht ik bij hem, dacht ik, ja, als die naar het buitenland gaat, dat gaat hij doen. En Klaas-Jan Huntelaar bijvoorbeeld, had ik dat ook. Maar ja.
5: Kan er bij Romario.
3: Ja, ja. Dat is nog verder. Dat is nog verder. Ja. En Ronaldo natuurlijk.
5: Ook.
3: Nee, maar goed, daar zie je dat dan. Maar ja,
6: en Van Nistelrooy.
3: Maar dat zijn dan echt de top of the bill is dat dan. Maar ja, als je topscorer in de Eredivisie wordt, dat wil niet 1, 2, 3 en 4 zeggen dat jij in de Bundesliga of in de Premier League dan ook even al die goals gaan maken. Dat is echt een ander niveau.
2: Vond het wel mooi dat Danny, of Tjerk, jij ging het helemaal heel clean beschouwen. Van ja, maar wie heeft dan tegen wie gespeeld? Ja. En is het dan logisch dat er weer gescoord wordt of niet? Doet het natuurlijk ook wel toe.
6: Mee te maken.
2: Ja, zeker. Is dat, want Jeroen, jij zocht het op tijdens het nieuws. Is dat ook waarom Excelsior pas 3 tegen goals heeft? Want dat is dan heel weinig.
5: Nou, dat hebben we ook een beetje geprobeerd te analyseren. En Danny zei terecht van, kijk eens tegen wie ze gespeeld hebben. Willem II en Cambuur. Ja, dat is makkelijk die ballen erin schieten. En je krijgt heel weinig tegen, in dit geval 0. En thuis tegen Sparta en tegen PSV hebben ze 2 gewonnen, 2 verloren. Dus hebben Excelsior, dat is de leukste constatering in deze rust, onder het genot van een kopje thee, is de minst gepasseerde ploeg in de Eredivisie. Die hebben pas 3 doelpunten tegen.
3: Maar moeten ze toch, want het is wat het is, de credits geven wel, hè? Want je moet ze wel winnen. Cambuur, je moet hem wel winnen. Moet Willem II wel winnen. Allebei uit. Dus we moeten ze wel de credits geven.
5: Ja, doe nu. En spelen thuis tegen FC Utrecht. Dus daar liggen ook mogelijkheden.
2: Liggen kansen.
3: Heerlijk potje.
2: Dat is wel leuk, zo'n kleedkamergesprek. Lodewijk, dank. Die kwam met deze vraag. Dus dat is voor volgende week. Deze houden we erin. Hè. Iedere maandag bij het Sportforum een vraag van een luisteraar. En dan mogen jullie daar je licht over laten schijnen.
1: Wat is er aan de hand bij Feyenoord? Kunnen we onderhand als een soap beschouwen, toch? Met Haj Moussa. Wat was het nou? Even kijken. De transfermarkt was gesloten. Had hij gehoopt op een transfer naar Saoedi-Arabië. Al-Ittihad zou naar verluid in 5 jaar tijd 50 miljoen euro kunnen verdienen. Feyenoord wilde een bankgarantie.
3: Ik ga steeds meer in spelers. Voetbal is handel. Je bent als speler ben je handelswaar. Maar ik was vroeger ook altijd zo'n moraalridder, hè, die dan zei, nee, je moet echt wel voor je club en je hebt een contract. En dan moet je dan voor spelen, je moet niet zeuren. Maar ik kan Haj Moussa volledig begrijpen.
1: Maar de soap was nog niet klaar, Danny. Want die transfer ging dus niet door.
3: Nee, klopt.
1: Die bankgarantie kwam er niet. Vervolgens komt hij dit weekend 2 keer te laat. Wordt hij door Van Bronckhorst buiten de selectie gelaten voor het duel met NEC. En vandaag zou hij volgens RTW Rijnmond wel weer hebben meegetraind.
6: Die begrijp ik niet. Dat je dan 2 keer te laat expres gaat komen.
3: Ja, maar dat is toch gewoon een bewustje. Dat is gewoon hoe het werkt.
6: Zo werkt het tegenwoordig.
3: Daar bereik je niks mee. Dat kan dus wel.
1: Danny, leg Tjerk even uit waarom die te laat komt.
6: Ik kan hem dat ook uitleggen. Maar ik vind het wel, dat vind ik wel triest. Dat je gewoon op je werk, dat nog steeds bij je werkgever bent, die respecteer je ook. Ja, en dan ga je niet expres. Ik vind het zo kinderachtig. Dat hij daar naartoe wil voor zoveel geld, dat begrijpen we allemaal.
3: Ik ben daar dus van afgestapt, omdat ik ook weet hoe de andere kant is in het voetbal. Op het moment dat ze je dus niet meer willen, Word je in kleedkamer 2 gezet? Moet je rondjes lopen in je eentje? En dat vergeet
6: je.
3: Nou,
6: oké, maar je kan ook de eer aan jezelf houden. Als je luistert, ten koste van alles. Ik ga echt niet te laat bij die bus komen. Ik bedoel, nee, maar het wordt geregeld, het wordt niet geregeld. Maar ik ga niet zo kinderachtig zijn.
3: Maar als jij dat moment dat ziet wat daar ligt. Je kan,
6: maar dat begrijp ik.
3: Jouw generatie daarna is 100%. Veilig. En zo gebeurt in het voetbal echt wel dat spelers dan gaan muiten. En ik ga steeds meer een beetje richting de spelers.
6: Dat moet je als personality niet doen, muiten. Ik bedoel, ik begrijp jouw verhaal. Ik vind ook dat hij daar naartoe moet gaan. En ik vind ook dat Feyenoord hem moet laten gaan. Dat allemaal
3: ook
6: mee
3: nog,
6: eens.
3: Hè? 40 miljoen was 37. Ze hebben Reed niet laten gaan. Hij heeft geloof ik 70 miljoen laten liggen, Rigo. Vind nogal wat. Ja, maar ik heb met Danko Lazwies als voorbeeld. Danko Lazwies speelde bij PSV. Die kreeg ook een aanbieding vanuit Zenit Sint-Petersburg. Je zit in de kleedkamer. Maar dan denk je, ga spelen. Maar ik ben echt geswitcht van
1: gedachten. Hoezo? Waarom?
3: Nou, omdat ik echt wel begrijp, dat is zo'n ontzettend bedrag wat je daar voor je neus krijgt.
2: Waarmee je gewoon je toekomstige generatie ook nog eens
6: financieel. Dat begrijp ik allemaal, Danny. Maar dat betekent dan niet van, nou, nu ga ik ook nog eens een keer muiten ten opzichte van mijn huidige werkgever.
3: Ik kan dat steeds meer begrijpen, omdat ik ook weet
6: Jeroen,
3: hoe de andere kant.
6: Je kan het begrijpen, maar betekent niet dat je
2: tussen deze
6: goed
2: twee?
3: Nou ja, ik ben inmiddels echt, ik ben geswitcht, ook omdat ik heb...
1: Zit je hand,
2: ja,
1: Danny?
2: Dat heb ik nou gehoord, maar hoe kijk jij ernaar?
3: Ja.
5: Nou, om te beginnen weten we niet of hij het bewust heeft gedaan.
1: Te laat komen, bedoel je?
5: Ja, dat,
3: nee, dat weten we niet.
5: Voor hetzelfde geld. Nou ja, maar strict zolang dat niet...
6: nee, dat weten we niet.
5: Echt zo is, is het niet zeker.
1: Twee keer de ketting weer af.
5: We nemen het aan. Hij kan op dat moment kan hij met zijn zaakwaarnemer aan de telefoon hebben gezeten. Omdat er op dat moment nieuws was bijvoorbeeld. En dat hij weet ook niet hoeveel hij te laat was.
6: We doen een aanname.
5: Het is een aanname, maar los daarvan... uiteraard is het een hele moeilijke situatie voor een voetballer op het moment dat er met dat soort bedragen wordt gesmeten. En, natuurlijk wel moeizaam. Feyenoord heeft daar een heel duidelijk pad in uitgestippeld. En Feyenoord was uiteindelijk ook wel... wilde hem uiteindelijk ook wel verkopen. En dan kom je dus bij het punt van die bankgarantie.
2: Ja.
5: Ja, en dat is natuurlijk wel cruciaal. Want... dan kun je die transfer in orde gaan maken... en denken dat je die 40, 45 miljoen op je bankrekening gestort krijgt. Nou, spelen weg, die gaat daar spelen. Of die gaat daar in ieder geval vast naartoe. Maar dat geld, dat komt dan niet. Mm-hmm. Dat is geen garantie van een bank aan de andere kant... dat het geld daadwerkelijk jouw kant op gaat komen.
1: Beetje knullig toch ook, of niet?
5: Nou, ik weet niet of het knullig is.
1: Als je echt wil samen, beide partijen... dan regel je die bankgarantie, toch?
5: Ja, maar dat ligt niet aan Feyenoord.
1: Nee, zeker. Maar bedoel,
5: het ligt gewoon aan Al Ittihad.
1: Maar dat heeft ook wel iets misschien met het contact te maken. Of hoe goed je met het...
5: Dat weet ik helemaal niet. Ik weet helemaal niet hoe betrouwbaar die mensen daar zijn. Dus dat kun je Feyenoord niet verwijten. Het enige wat je kunt zeggen is dat Feyenoord wat dat betreft... wel goed de poot stijf heeft gehouden. Want anders dan laat je het nog veel verder ontsporen. En dan komt er helemaal geen geld.
6: Tegen Barcelona, toch?
1: Ja, hij reist gewoon mee.
6: Had hij alles niet gedaan.
5: Zeker. Ja, speelt.
3: Maar dat had hij waarschijnlijk niet erg gevonden. Als je kan tekenen voor hoeveel het ook is qua miljoenen. Nee, maar ik snap Feyenoord ook wel. Dat is iets ander verhaal. Maar ik snap hem ook echt volledig. Ja. Het is gewoon, met al die miljoenen die gesmeten worden... kan ik volledig begrijpen dat je een bepaald moment denkt... ja, ook in combinatie met je zaakwaarnemer waarschijnlijk... ja, dan staak ik even, dan doe ik het niet. Zo gebeurt het tegenwoordig in het voetbal. En dan kan je zeggen, ik zou het niet doen wel... Ik begrijp inmiddels spelers die dat wel doen.
2: Is het dan lastiger om je op te laden? De komende tijd? Of zeg je op een moment, als je het spelletje leuk vindt... Dan...
3: Dat ligt aan de persoon hoe je bent. Dat gaan we zien. Ik ben heel benieuwd hoe dit zich gaat ontvouwen. Als hij weer in het veld eigenlijk staat. En
5: het is een liefhebber, hè? Het is een echte straatvoetballer.
3: Dat weet ik wel.
5: Hij wil gewoon voetballen.
6: Ik denk dat hij ook wel leuk vindt om te voetballen.
5: Ja, zeker. En het is ook niet dat je bij Feyenoord slecht betaald krijgt. Die pakt ook gewoon 2,5 miljoen per jaar. Dus,
3: dat geloof ik ook.
1: Even luisteren naar Van Bronckhorst, wat hij erover zegt. Na de wedstrijd tegen NEC reageerde hij op het gedoe rond Hartsmoussa.
7: Laat me eerst zeggen dat het natuurlijk voor hem natuurlijk een laatste 48 uur natuurlijk heel moeilijk is geweest. Natuurlijk met alle emoties die daarbij komen. We weten allemaal wat voor aanbiedingen vanuit Saudi-Arabië komen voor spelers. Dus ja, ik heb wel begrip in de situatie waar hij in zit. Nou, de club heeft besloten om hem niet te verkopen. Dus hij was vandaag ook te laat voor het vertrek. We hadden natuurlijk al een meeting daarvoor gehad. En dus daar was hij al te laat. En vanmiddag kwam hij nog een keer te laat. Dus dan misschien ook wel zichtbaar dat hij er niet helemaal bij zit. Dus ik vond het ook verstandig om hem niet mee te nemen. Dat hij zijn hoofd weer op orde kan maken. En dat we morgen elkaar weer zullen spreken.
1: Ja, Tjerk Borgstra, is toch fijn dat in tennis niet over het grote geld gaat, hè?
6: Nou, dat gaat best vaak over.
2: Oh, die transfers misschien minder.
6: Alleen dat gaat op een iets andere manier inderdaad. Ja.
1: Maar hoe luister je naar Van Bronckhorst in dit geval?
6: Ja, god, hij zegt wat hij moet zeggen, denk ik. Nou, dat is mogen duidelijk zijn. Hij blijft mooi in het midden op de vlakte. En hij heeft begrip voor de speler. Dus ja, prima.
2: Maar Feyenoord als geheel heeft wel wat geld laten liggen, toch?
3: Poeh.
6: Nou,
2: tja.
6: Dat kan ik maar zeggen, ja.
3: 65, 70 miljoen, denk ik. Reed hebben ze niet laten gaan. En nu Hartmoes dan niet laten gaan.
2: Ja, Ueda voor...
3: Ueda was, dat was een schijntje. Daar snap ik ook nog steeds niet hoe dat gegaan is. Maar 15 miljoen voor de topscorer van de Eredivisie. Ja. Ja. Ik vind het echt bizar veel, heel weinig. Maar goed, dat is waarschijnlijk hoe ze daar het zelf wilden onderhandelen. Ja. Ik weet het niet, maar ik vind het een rare gang van zaken.
2: Als je dan kijkt wie komt er nou het beste uit deze transferperiode... dan eindigt Feyenoord niet in jouw top 3 in ieder geval.
3: Nee, zeker niet. Nee.
1: We moeten even kijken naar AZ, hè, eigenlijk als het over transfers gaat. Want die hebben spelers verkocht, wel Mijnans, Parrot vertrokken. Maar maakt allemaal niks uit, toch, Jeroen?
5: Ja, er zit een enorme talentenfabriek achter. Ja. En dat is nou beleid. Dat je vertrouwt op de jongens die je zelf opleidt. Volgens bepaalde denkwijzen eigenlijk al die elftallen laat voetballen. Zijn natuurlijk al heel succesvol gebleken. Al die jonge jongens die nu... in het eerste staan. Die hebben natuurlijk al die Youth Champions League gewonnen met elkaar.
1: Dat doet AZ toch ergens.
6: Een soort
1: dat
6: van
1: hoor je
6: Ajax
1: wel vaker,
6: van vroeger, toch?
1: Ja, AZ heeft dat een beetje. Ja. Dat imago heeft AZ toch? Van goed
5: zo
1: bereid.
5: Zou je het wel kunnen zeggen.
3: Ja. Ja. Weet je, de jaren 90 bedoel je dan? Hè?
6: Nou, laten luisteren. Nou,
5: eerder nog, denk ik.
3: Eerder natuurlijk.
6: Eerder, maar ik maar Ajax stond er bekend om al zijn goede jeugdspelers. En als een topper als Van Basten wegging, dan stond daar Bergkamp. En als Bergkamp wegging, dan stond daar Kluivert. En als Kluivert wegging, dan stond, weet je, of dat was misschien de laatste. Maar dat ging maar door. Mm-hmm. En dat was daarom vond Ajax voor iedereen Ajax ook zo mooi om te zien voetballen. Weet je, en dat is. En dan hebben ze het volgens mij altijd over DNA. Dat was toch hun DNA?
2: En dat was het Ajax-DNA.
1: Ja. Dat is onder andere ook het DNA van AZ. Want DNA. Dit is niet voor het eerst.
6: Maar AZ heeft nu het Ajax-DNA.
1: Ja.
2: Maar is AZ dan ook een favoriet voor de titel? Verloop ik dan veel te ver op de troepen vooruit, Jeroen?
5: Ja, we zijn natuurlijk pas een wedstrijd of 5 onderweg.
2: Meestal krijgen zij wel een dip, toch? Ergens.
5: Ze gaan natuurlijk Europees voetbal spelen. Dat heeft altijd wel consequenties. Maar ik...
6: Ik weet niet hoe
5: ik denk dat AZ behoorlijk lang in de race gaat blijven.
6: Ik weet niet hoe breed die selectie is. Dat is wel
5: behoorlijk
6: een beetje de vraag zijn.
5: Is behoorlijk breed.
3: Ze hebben best ook een goede bank, hoor.
5: Zeker. Ja, zeker. Als je ziet wat daar voortdurend vanaf komt.
3: Ja.
2: Dus die terugval zou niet eens hoeven
3: dat
2: te komen.
3: Dat kan natuurlijk altijd wel. Op het moment dat ze het vaak in Alkmaar gaan uitspreken, dan gaat het mis. Dus ik raad ze aan om het niet uit te spreken. Ik weet nog vorig jaar, toen was het AZ-PSV. Toen werd het aan Mijnans gevraagd, toen nog speler van AZ. En die zei toen, nou, ik denk toch wel dat we de titel gewoon toch moeten kunnen. We gaan hem aanvallen. 1-5 en daarna is AZ naar beneden.
2: Okay. Nou, dan zult er maar niet
1: de club gedijt beste bij rust. Hè? Weinig niet in het oog van de storm.
3: En dat is daar nu, weet je. Liro Echtold heeft het gewoon echt goed voor elkaar. Alles gewonnen. Iedereen loopt, marcheert achter hem aan.
2: Ja.
3: Ook als Kees Smit wordt gewisseld, een beetje bozer. En ze blijven natuurlijk winnen, dat helpt.
5: Ja,
3: wordt allemaal een beetje weggemoffeld.
5: Toch wel even gelachen.
3: Ja, prima. En nu is Kees Smit was geblesseerd. En toch blijven ze winnen. Kwakman niet teruggehaald, dus vult het allemaal perfect in. Dus voor nu loopt dat heerlijk in Alkmaar.
5: Dat was een knappe overwinning gisteren, hè?
3: 100%.
5: Want ze komen toch bij 2-1 achter. Lastige tegenstander, Heerenveen.
2: Ja.
6: Dus een aardig doelpunt ook, hè, van die Meerdink.
5: Die Meerdink ziet hem partij binnen, zeg. Maar die van Oefkier, die mocht er ook wel zijn,
6: ja,
5: hoor.
6: Er ook zijn. Maar die van Meerdink, wat een granaat was dat.
5: Ja, ja, zeker. En Max Meerdink heeft het in zich om ook een topscorer te worden.
6: We zoeken nog iemand in oranje, toch? Op die plek.
5: Ja, nou, zijn naam is daar wel eerder al mee in verband gebracht. Alleen toen raakte hij weer geblesseerd. En hij heeft dat nog niet echt heel erg kunnen laten zien.
6: Toen haakte hij af, terwijl hij al erbij was.
5: Ja, precies. Ja, hij was alleen in de selectie geweest. Ja, klopt.
3: Hij was in één dag.
1: Ben je net zo enthousiast over de US Open, Tjerk?
6: Ja, maar ik hou van sport.
1: Dat vind ik mooi om te zien. Ja. Gaat helemaal los op dat voetbal, ja. Hé, Botik van de Zandschulp is lekker in vorm. Gaat vannacht spelen tegen Fransman. Arthur Gea.
6: Gea,
1: wat moeten we daarvan verwachten?
6: Nou, ja, god, weet je, wat moet je ervan verwachten? Ik verwacht dat Botik een zeer goede kans heeft om te winnen. En Botik is een jongen die eigenlijk, dat zou je niet zeggen aan zijn ranking, want hij staat zo rond de 70, maar hij is in staat om van top 10 spelers te winnen. Hij is ook in staat om de volgende ronde eventueel van Zverev te winnen, die 1 geplaatst staat op dit moment.
2: Heeft hij in het verleden ook al wel laten zien?
6: Heeft hij allemaal laten zien. Precies. Alleen zijn stabiliteit in een toernooi is vaak niet goed genoeg, waardoor hij toch vaak tegen een wedstrijd aanloopt, waardoor hij echt weer onder zijn niveau speelt en dus tot op heden nog nooit een toernooi gewonnen heeft.
1: Hoe komt dat? Waar komt dat door?
6: Ja, ik denk dat het ook een mentaal ding is. Dat hij vaak snel ontevreden is over zichzelf. Dan analyseert hij zijn eigen spel op dat moment. En dan raakt hij zo ontevreden en zo down eigenlijk. Dat hij daardoor nog slechter gaat spelen. Terwijl als je dat een beetje wat meer op de rit krijgt. Dan vaak werkt winnen natuurlijk het beste. En nu staat hij in de vierde ronde van de US Open. En ik denk dat hij deze wedstrijd een hele goede kans heeft om te winnen. Hij speelt tegen die GA, dus een lucky loser. Dus hij heeft al verloren in de kwalificatie.
1: Oeh, maar dat zijn misschien wel de moeilijkste, of niet?
6: Nou, die jongen staat ook niet voor niks in de vierde ronde. Maar die is in het toernooi gekomen omdat Kasper Ruud, die had afgezegd met een blessure. Dus daarom kwam hij in het toernooi. Ja. En vervolgens staat hij in de vierde ronde. Dus ja, die denkt ook van, ik heb ook kans tegen Van der Zandschulp. Weet je, maar
2: Van der Zandschulp heeft Raymond Sluiter tegenwoordig naast zich.
6: Ja, die heeft
2: dus
6: Raymond naast zich.
2: Waarom je zegt die
6: nou ja, dat onderdeel weet nu. Raymond ook als geen ander. Van, dat is wel zeker bij Botik, ik ken Botik heel goed, is dat wel eigenlijk het allerbelangrijkste onderdeel. Ja. Want toen hij echt begon aan zijn, hij stond nog niet eens op de wereldranglijst. Toen zei ik al van, ja, deze jongen gaat zonder, dat klinkt raar, maar zonder heel hard te werken, gaat hij bij de beste 200 van de wereld komen. En daarna moet ik gaan zien hoe die inderdaad die volgende stap allemaal gaat maken. Nou, dan gaat het vooral ook om dit soort dingen. Nou ja, en ik denk dat hij dat nog steeds kan en nog steeds op de rit kan krijgen. En dan is hij nog steeds in staat om top 20 van de wereld te spelen. Ja. Maar hij moet wel gedurende het hele jaar door, moet hij een basisniveau halen wat hoger is dan zijn, waar hij af en toe doorheen zakt.
2: Maar wat geeft, want jij kent Raymond Sluiter ook goed, wat geeft hij hem dan, denk je, waardoor hij altijd stabiel is?
6: Nou, vooral dit. Nou ja, hij is afgelopen jaar niet al te stabiel geweest. Weet je, dat is eigenlijk de reden waarom hij nog steeds 70 staat. Dus het gaat nog steeds veel te veel up en down. Hij speelde laatst nooit van de zomer in Boekarest, kan me herinneren, stond hij kwartfinale. En dan zie je wie er nog in zit. En denk je van, ja, dat toernooi kan niet winnen.
2: Wat hij kunnen hebben. Ja,
6: dat toernooi kan niet winnen. Ja. Maar vervolgens verliest hij dan wel de eerstvolgende wedstrijd. Want dan zakt hij toch weer wat door zijn ondergrens heen. Of zijn service loopt niet goed. Of weet je, en dan raakt hij zo ontevreden. Maar nogmaals, ik ben van mening dat hij juist dat in zich heeft. Want al die spelers, die weten ook van, nee, als hij Van der Zandschulp goed is, dan krijg ik een hele zware dobber. Dus dan kan ik echt van hem verliezen. En dat weet Zverev ook. Dus ja, je moet ook niet raar staan te verkennen. Je hoeft me niet uit te nodigen. Maar als ik hier volgende week maandag weer zit, dat hij een finale gespeeld heeft. Zeg het toch wat.
8: Maar deze dan, als hij finale...
1: Houd je plekje vrij.
2: Ja, is nog een stoeltje vrij.
6: Ja, stoeltje. Maar het is niet onmogelijk.
2: Maar wat werkt bij hem beter als hij in een positie zit waarin er van hem verwacht wordt dat hij wint? Of kan hij vooral beter worden als hij kan verrassen?
6: Daar kan hij wel mee omgaan, hoor. Want, ja. Hij kan die echt wel mee omgaan. Hij is niet iemand die opkijkt tegen spelers. Dat je denkt van, nou, hij kijkt niet op tegen een Zverev. Of hij heeft ook wel eens van Alcaraz gewonnen. Ja. Maar goed, als je 10 keer tegen Alcaraz wil, dan zal hij merendeel verliezen. Maar dat betekent niet dat hij altijd verliest. Maar ja, ik vind zijn top is zo hoog. Kan zo hoog zijn dat hij het iedereen heel zwaar kan maken. Ja. Dus ik verwacht er serieus veel van. En zeker in dit stadium van het toernooi.
5: Ja, heb je het wel eens gezien in het verleden tijdens een toernooi? Het hoeft niet per se een Nederlander te zijn. Dat een speler van zijn kaliber het perfecte toernooi speelde?
6: Nou ja, ik kan heel, heel kort terug. Martin van Kerk. Daar werkte ik destijds zelf ook mee.
2: Ja.
6: En die haalde de finale. Maar die begon ook als nummer, ik denk 70 van de wereld aan Roland Garros. Weet je, ik was toen Davis Cup captain, dus ik was er de hele tijd bij. Maar hij ging ook, ik zei wel, hij reed naar Parijs toe onderweg tanken en niemand kent hem. En hij reed 2 weken later terug en hij werd door iedereen aangesproken. Weet je, dus het zo snel kan het ook gaan. En hij had in de tweede ronde van Roland Garros, in de tweede ronde, tegen een jongen uit Peru, ben even zijn naam kwijt, had hij matchpoints tegen. Mm-hmm. Tweede ronde. Mm-hmm. Nou, als je die wedstrijd verloren had, nou, de kans is natuurlijk groot als je 2 matchpoints tegen hebt. Ja, dan heeft niemand het erover. Hij wint die wedstrijd. Hij krijgt wat meer vertrouwen. De volgende wedstrijd wint hij weer. Hij wint van Carlos Moya. Weet je, op een gegeven moment in de kwartfinale. Nou, hij kreeg steeds meer vertrouwen. En op een gegeven moment staat hij in de finale. Ja, zo snel kan het ook gaan.
2: Maar dat heeft Van der Zandschulp nu dan wel.
6: Van der Zandschulp
2: is dat
6: ook,
2: wel een boost met zijn laatste partij. Dat was een thriller. Je zei, die heb ik mentaal gewonnen. Dus zeker. Dat geeft hem kracht.
6: En hij won van de Minar.
2: Ja.
6: Dat was de geplaatste speler waar hij van won. En daar had hij ook volgens mij nog nooit van gewonnen. Dus dat geeft ook natuurlijk goed vertrouwen. En hij wint nu ook weer. Close potje. Weet je, 6-3, 5 set.
5: Ja, dat zijn de beste eigenlijk.
6: Dat heb je ook nodig. Weet je, hebt ook nodig dat je met de rug tegen de muur staat, bijna verloren hebt en dan toch nog wint.
5: Ja.
6: Weet je, dat heb je nodig. Alles
1: en
6: makkelijk winnen.
1: Hij kan een beetje tegen wietlucht, begreep ik.
2: Er is
1: van alles gaande op dat toernooi.
6: Toch, Sabalenka?
1: Ja, er is een beetje. Ze hebben last van een wietlucht uit een naastgelegen park, wat dan de baan opwaait blijkbaar. Maar het gaat ook over Nipplegate, er zijn allerlei toestanden op die tribune met influencers. Daar hadden we de bron weer uit.
6: Nipplegate, dat was van Alcaraz.
1: Ja, maar bedoel, het is een toernooi met een soort spektakel aan het worden. Met influencers op de tribune. Services moeten onderbroken worden.
6: Als je dit als spektakel vindt, dan ik kijk liever gewoon naar het tennis zelf. En ik hoop daar spektakel te zien.
1: Ja, maar dat was het idee van de US Open directeur. Om een beetje meer entertainment erin te halen.
2: Disneyland.
6: Dat lukt in New York altijd wel, entertainment. Dat is daar standaard entertainment. Ik vind het echt een geweldig toernooi. Maar als je daar bent, dat is ook vliegtuigen vlak over je heen. Ja. Weet je, altijd herrie.
1: En er moest een server stilgelegd worden omdat er influencers op de tribune een TikTok-filmpje aan het opnemen waren. Nee, dat soort gedoe. Maar
2: jij denkt, waar hebben we het over?
1: Hoort dat bij het nieuwe tennis of is dat irritant voor de sport?
6: Ja, misschien wel welke bij het nieuwe tennis. Maar dat zijn nog niet dingen waar ik me nou mee bezig hou, laat me zeggen. Weet je, die dingen gebeuren inderdaad wel.
2: Maar denk je dan, die tennissers, daar moet je niet over zeuren? Want Botik had dus gezegd, ja, nou ja, elke Nederlander die kan wel tegen Wietrecht. Daar zijn wij wel aan gewend. Dus die dacht ook, waar hebben we het over?
6: Ja, dat vinden ze ook wel natuurlijk daar weer mooi dat hij dat zegt.
5: Ik niet hoor.
2: Nee. Kan een circus te groot worden?
5: Het sport moet natuurlijk de boventoon
6: voeren.
5: Ja. Er was ook zo'n influencer, was uitgenodigd in de Vuelta. Die ging toen allerlei idiote vragen stellen aan Pogacar. Ja. Dus laten we ons nou gewoon eventjes met sport bezighouden in plaats van al die randzaken.
6: Sport voorop.
1: En tennis hoort gewoon een gedisciplineerde sport te zijn. Als er geserveerd wordt, is het gewoon een saai.
6: Nee, maar het is ook mooi dat het publiek echt zich roert en dat ze aanwezig zijn. Okay. En dat is gewoon gaaf. Weet je, dat
3: naampunt dan toch?
6: Ja, tuurlijk. Ja, dat is toch hoe meer sfeer op zo'n baan is, hoe beter het is.
2: Dit ging ook dat het tijdens service.
3: Ja, ik hoorde het. Ik heb die afslag allemaal gemist met het social media.
1: Ik
6: laat het ook altijd heel snel van me afvleien.
1: Hey, Danny, komende week even heel kort. PSV Feyenoord, de Champions League gaat beginnen.
3: Ja, leuk.
1: Feyenoord dus naar Camp Nou.
3: Ja.
1: Nou.
3: Ja, nou.
6: Nou.
3: Nou, Camp Nou, nee, ja. Op voorhand natuurlijk. Er is altijd een kans, maar op voorhand.
5: Barcelona nog niet helemaal in vorm te worden, maar met 5-0.
1: Er liggen mogelijkheden.
3: Ik hoop een mooie. En voor het Nederlandse voetbal zou het geweldig zijn als allebei, dus in de Champions League, Feyenoord en PSV, winnen. Maar ik geef Feyenoord iets minder kans dan.
5: Ook PSV natuurlijk wel heel belangrijk.
3: Ja, 100%.
5: Die speelde vorig jaar tegen Union. Die verloren ze toen. Daar hebben ze eigenlijk de hele tijd achteraan gelopen.
1: En tegen Shakhtar moet je gewoon 3 punten scoren.
5: Je moet nu winnen. Je moet winnen. Ja.
3: En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Hè. We zeggen dat even wel, maar ook Shakhtar is wel gewoon een ploeg die al Europees heel lang op dat niveau speelt. Ja. Dus we gaan even niet zomaar 1-2-3 van Shakhtar
6: winnen. En Hajimusa moet scoren, denk ik.
2: Dat zou wel.
6: Zou en van Bommel ook. Gelijk,
3: zou wel gelijk
2: goed
3: alles.
2: Voor het moraal.
1: Hey Tjerk, kom je volgende week weer?
6: Nou, wat ik tegen je zei, ik mag me uitnodigen als Botik in de finale heeft gestaan.
1: Hoe groot is de kans?
6: Hoe groot is de kans? Nou, hij moet nog 3 wedstrijden winnen dan. Maar jeetje, denk wel dat hij 40-50% kans heeft.
1: Zo. Nou, dat vind ik best behoorlijk. Ja,
5: tot volgende week.
1: Tot volgende week.
2: Kan luisteren.
6: Dit is wel gezellig hoor. Dezelfde formatie.
2: Ja. Prima. Goed. Dan kunnen we dat alvast aankondigen.
1: Dank voor nu, Jeroen Guter, Tjerk Bochstra en Danny Koevermans.
8: NPO Radio 1.
2: 10:30 is het. Michiel van der Velde heeft het laatste nieuws.
9: De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. Het is nog niet bekend wanneer de brug gerepareerd wordt. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 vermisten. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. En na bijna 700 jaar is er weer eens op de oudste blokfluit van Nederland geblazen. Die ligt al jaren in het Dordrecht Museum en wordt nu onderzocht. Deskundigen willen het geluid ervan digitaal opslaan. En een fluitiste mocht hem al voorzichtig gebruiken.
11: Hij is nogal gehavend, maar voor iets wat 600 jaar in een waterput heeft gelegen, vind ik het wel meevallen.
9: Ja, ze moest nog even inblazen, maar uiteindelijk kwam er toch wel een toon uit.
1: Wie luistert weet meer. Hè?
9: Ja, en wie niet genoeg ervan krijgt, binnenkort is het geluid van die blokfluit ook te horen bij een tentoonstelling.
8: Langs de lijn en omsteken.
1: Niet alleen bij profvoetballers worden alle gelopen meters op het veld assisten, sprintjes bijgehouden, maar ook onder jeugdvoetballers wordt deze statistieken steeds populairder. Deze week begon het voetbalseizoen weer bij de amateurverenigingen en in Bussum bij BFC maken ze gebruik van twee apps, spelervolg-apps. Zo ook jeugdvoetbaltrainer Awi Mohambir. Goedenavond, Awi.
12: Hallo, goedenavond.
1: Ja, meten is weten, hè? Dit is een hoop bijhouden, denk ik, of niet?
12: Ja, er wordt een hoop bijgehouden inderdaad, dat klopt. Een heleboel gaat automatisch en een heleboel inderdaad handmatig nog.
1: Ja, want neem mij eens mee, wat meet je allemaal bij de spelletjes?
12: Nou, om eerlijk te zijn, jullie hebben het over meten. We hebben het meer over erachter komen wie de speler is en hem daarmee helpen. We doen bijvoorbeeld een x-aantal keer per jaar hebben we gesprekken met de spelers. Nou, het begin van het jaar is het een kennismakinggesprek, noemen we dat. Die houden wij heel vaak in juni met de nieuwe trainers. Die zijn dan na de zomer mee gaan werken.
1: Ja.
12: En dat zijn het simpele vragen als wat zijn je hobby's? Wat zou je leuk vinden om te leren dit seizoen?
1: Ja.
12: Hoe bevalt je team? Met wie woon je thuis? Dus gewoon echt een algemeen plaatje, meer de mens achter de speler.
1: Ja.
12: En naarmate het jaar vordert, dan pak je hen een beetje terug hierop.
1: Ja. Ik herken dat. Ik ben zelf ook trainer van een jeugdelftal in Amersfoort. En dat zijn die popgesprekken. Hè? Dus dan vraag je een beetje hoe het met de spelen gaat. En nou ja, ondertussen heb je het over hoe het voetbal gaat. Maar ik begrijp dat jullie echt twee apps gebruiken. Dat doen wij niet. Wat doe je met die apps?
12: Ja, wij gebruiken één app. De andere is meer een online omgeving. Dus Mingle is de app die we gebruiken. In de app houden we bijvoorbeeld de speelminuten bij. We vinden heel belangrijk dat de spelers genoeg minuten krijgen. Anders kan je natuurlijk niet ontwikkelen. En we houden ook wel statistieken bij. Als doelpuntenkaarten, assists, clean sheets, dat soort dingen. Maar daar hechten we iets minder waarde aan dan de dingen die wij in Kado zetten, noemen we dat. Dat is een online omgeving. En daar houden we echt wel meer inhoudelijke dingen bij. Dus inderdaad, wat je zei, de popgesprekken.
1: Ja.
12: Ja, bij ons is het zo dat de popgesprekken, de formulieren worden ingevuld door de spelers zelf. Dus bij ons staat de speler heel centraal.
2: Maar Awi, even die apps, want ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Wat registreren die allemaal en hoe registreren ze dat? Hebben die kinderen iets om, waardoor je weet van zoveel kilometer lopen ze?
12: Nee,
2: en ze lopen veel in een rechte hoek in plaats van dat ze in een boogje aanlopen of ze scoren?
12: Nee, zo ver gaan we niet.
2: Wat wel dan?
12: Wij zijn een amateurclub, dus wij hebben het vooral over speelminuten. Over aan- en afwezigheid van spelers. En dat is dan wat ook zichtbaar is voor de speler en de ouders. En voor de staf zelf is er nog wel meer zichtbaar, zoals doelpunten en speelminuten, et cetera, om wat meer te weten.
2: Maar even, de gegevens die je dan hebt, kijk je dan ook met die kinderen van, joh, weet je, als je dat of dat anders zou aanpakken, dan krijg je misschien dat je meer doelpunten maakt, of dan wordt het makkelijker om die assist te geven. Gebruik je die gegevens ook om het voetballen beter te maken van de kinderen?
12: Ja, die gegevens zijn meer voor de trainers.
2: Ja. Ik vraag het eigenlijk dieper, omdat je vaak hoort, als er veel geregistreerd wordt, en zeker dit gaat om jonge kinderen, dat je daarmee misschien het plezier, maar zeker ook dat het kan zijn dat je de creativiteit bij kinderen wegneemt.
12: Ja,
2: omdat
12: precies,
2: je aan de hand van registraties dingen met kinderen gaat leren. Terwijl volgens mij het idee is bij jonge kinderen, joh, hier heb je die bal, ga, heb plezier, dribbel je helemaal gek. Zorg
12: helemaal
2: dat je gekke kunstjes doet. Hou je dat er niet uit op deze manier?
12: Helemaal mee eens. Ja, dat is ook waarom we niet meer dan dat registreren. Vooral in Kado hebben we heel veel dingen waar we mee bezig zijn wat betreft ontwikkeling. Dus vertel de speler ook meer van, hey, dit zie ik zo en dit heb ik zo gedaan. Dus die presenteert zijn eigen pop. En vanuit kijken wij weer van, oké, hoe kunnen wij de speler dan weer helpen met wat hij beter wil doen? Dus, en daar de speler twee tips in geven. Dus bij ons, dat Mingle is meer voor de statistieken en het bijhouden van aanwezigheid, afwezigheid. Dat vinden we best wel goed om in de gaten te houden, zoals de speelminuten ook. Uiteindelijk moet de speler wel genoeg spelen om zich te ontwikkelen.
2: Mm.
12: Maar in Kado gebeurt het meeste, waar wij dus echt bijhouden hoe de speler het vindt dat het zelf gaat. En daar helpen we hem dan mee.
2: Wordt het ook
12: dus
2: met het ouders gedeeld eigenlijk, die gegevens?
12: Ja, zeker. Een ouder zit altijd bij de gesprekken. En tot en met 18 is dat bij ons zelfs verplicht. Omdat we vinden dat de ouder ook, ook er iets vanaf moet weten. Want als jij als een kind alleen op zo'n gesprek komt... ja, die kan het natuurlijk niet helemaal goed thuis vertellen. Soms zeggen ze misschien wel van ja, ging hartstikke goed, was leuk. Terwijl er toch wel twee ontwikkelpuntjes waren of zo. Ja, dat weet je niet. Dus we vinden het altijd handig om een ouder erbij te hebben. Dat vinden wij bij BFC gewoon waardevol.
1: Wat vind jij zelf het grootste risico van deze apps, Abi?
12: Ik vind zelf dat er geen risico aan zit. Omdat er zijn geen dingen waarvan ik zeg van oké, dit beperkt een speler. Alleen wat ik wel vind is bijvoorbeeld, we hebben dat deel van doelpunten en assists hebben we dan afgeschermd. Dus waardoor de spelers daar niet te veel mee bezig zijn. Dus dat heb ik wel eens een keer voorbij zien komen. Dat iemand dat online postte. Nou, vanaf dat moment hebben we het eigenlijk offline gehaald. Omdat het toch een teamsport is. En de doelpunten, et cetera, zeggen niet zoveel over je ontwikkeling.
1: Nee, maar dat is natuurlijk het hele punt waarnaar verwezen wordt. Ik zie ook wel kritiek van sommige sportpsychologen. Die zeggen juist, daar zit nou het risico. Dat spelers alleen maar naar die resultaten gaan kijken in de trainings.
12: Ja,
1: in plaats van...
12: precies.
1: In plaats van naar de beleving. Als ik kijk hoe het bij ons eigen elftal gaat, dan tuurlijk scherp je spelers aan. Alleen er zit niet een heel beleid achter of een hele registratie. Wat we in Nederland natuurlijk graag doen, alles vastleggen en zo.
12: Nee, wij zijn vooral bezig met de onbevreesde speler creëren. En alle spelers moeten onbevreesd zijn. Dus alles wat dat tegenhoudt, dat vinden wij dat het niet erbij hoort. Maar dat registreren van bepaalde dingen, dat hoort er natuurlijk wel tegenwoordig bij om goed te kunnen volgen hoe het gaat. Nou, hoe diep registreren wij dat? Nou, dat is dus blijkbaar niet heel erg diep. Nee. Want heel veel dingen houden we bij. En er gaan ook niet vaak spelers bij ons uit de selecties of iets. De spelers gaan meestal gewoon lekker door naar de volgende groep. En soms komt er een spelertje bij en vertrekt er een spelertje naar een profclub of zo. Ja, wat we vooral doen is een speler individueel helpen met zijn of haar ontwikkeling.
2: Ja, want ik vind het grappig. Jij vertelde net van als een speler kan dan thuis zeggen van... het ging wel goed, maar dan hebben wij wel twee ontwikkelpunten. Denk ik, laat die speler gewoon lekker in de waan dat het thuis goed gaat. En dan krijg je straks van je ouders te horen... nou, jij dacht dat het goed gaat, maar ik heb van de club wel twee ontwikkelpuntjes voor jou gekregen. Ja, ging het zelfvertrouwen.
12: Nou, ik denk dat wat wij veel merken is dat de kinderen eigenlijk niet kunnen wachten op die ontwikkelpunten. Dus ze zijn heel erg zelf aan het vertellen over wat ze goed doen en wat ze zelf beter kunnen. Maar
2: dan is het direct met die kinderen. Ik bedoel, moet je dat via die ouders ook spelen?
12: Nou, de ouders die zitten erbij vooral om te luisteren. Die praten niet mee met het gesprek. Ik denk dat het wel een beetje bij de cultuur past wat wij hebben om ouders ook te betrekken bij het sporten. Want je kan ouders natuurlijk ook wel eens een keer in je voordeel gebruiken. Hè? Door de

0: mee te kunnen. Maar ze kunnen eigenlijk
1: maar dan
0: niet
1: is het direct met die kinderen. Ik bedoel, moet je dat via die ouders ook spelen?
0: Nou, de ouders die zitten erbij om vooral om te luisteren. Die praten niet mee met het gesprek. Ik denk dat het wel bij een beetje bij de cultuur past wat wij hebben om ouders ook te betrekken bij het sporten. Want je kan ouders natuurlijk ook wel eens een keer in je voordeel gebruiken. Hè? Doordat je een keer zegt van hey, er is dit en dit tijdens de training wat misloopt. Of dat hij niet durft. Ja, moeten we toch hem proberen te zien en te stimuleren om wel die actie te maken.
1: Ik hoor altijd dat ouders altijd de ergste partij zijn langs de kant van het veld, toch?
0: Nou, ze kunnen er wel wat van, maar anders vind ik dat de ouders wel redelijk rustig zijn, hoor.
2: Worden de prestaties van de staf ook vastgelegd in die app? Want dat lijkt me ook wel eens tijd worden.
0: De prestaties van de staf worden daar niet in bijgehouden. Maar ik hou de aanwezigheid van mijn trainers wel aan, hoor. Die zeiden op het begin dat ik trainer ben. Maar ik ben inmiddels hoofdvoetbal bij BFC. Dus,
2: ja. Goed, hartelijk dank. Fijn dat je ons even te woord wilde staan over het volgen en het registreren van zaken in het jeugdvoetbal dus. Awie Mohambier, trainer bij BFC.
0: Dankjewel. Hoi.

0: tevergeefs probeerde om Hajj Moussa van Feyenoord los te weken. Wijnaldum wordt bij Al Ittihad teamgenoot van Steven Bergwijn.
1: Een wielrenner Dylan Groenewegen is tijdens een training op een rotonde geschept door een motorrijder. In ieder geval, hij meldt op zijn socials een foto van zijn fiets. En er staat motorrijder 1, Groenewegen 0. Hij zou bij het ongeluk een spierscheur in zijn ribben hebben opgelopen. Welke gevolgen de blessure heeft, is nog allemaal niet duidelijk.
0: En ook de Belgische Voetbalbond wil niet verder met Gianni Infantino als voorzitter van de FIFA. Reden is volgens de Voetbalbond het omstreden aandelenplan van Infantino en de zaak van Balogun. Tijdens het WK werd, na een telefoontje van Donald Trump, de rode kaart van Balogun geseponeerd. Die mocht daardoor spelen tegen België, dat de wedstrijd uiteindelijk eenvoudig met 4-1 won. In navolging van veel andere landen zegt de Belgische bond dat het geen steun geeft aan een nieuwe termijn van Infantino als voorzitter van de FIFA. De bondvoorzitter Pascal Van Damme zegt het tegen Sportza.
2: Wat wij vooral aankaarten, is wat ik heel veel belang aan hecht, is aan een goed bestuur, hè, die transparant is, waar verantwoordelijkheid wordt genomen, die integer is en efficiënt.
0: En Van Damme zegt dat ze wel uitleg van de FIFA heeft gekregen, maar vond ze niet bevredigend.
1: 5 Nederlandse atleten gaan komend weekend meedoen aan de eerste editie van het World Athletics Ultimate Championship in Budapest. Dat is een nieuw en vooral lucratief atletiek toernooi. De totale prijzenpot is ruim 8,5 miljoen euro. Gregory Sedok, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
1: Ja, wat denk je dan als je dat hoort? Had ik maar nu op mijn hoogtepunt geweest?
3: Nou, bijna wel, hè, zou je denken.
1: Ja,
3: dus, ja.
1: Zijn het andere bedragen dan in jouw tijd?
3: Nou, het was anders. In mijn tijd had je nog de Golden League. En dan had je, als je de Golden League won, $1 miljoen. Werd er toen verdeeld. Alleen, ja, nu is het anders. De opzet, zeg maar, van de Diamond League is nu dat je $10.000 per wedstrijd verdient. En er worden bijna geen startgelden betaald. Dat was in de Golden League toen nog wel wat anders. Dus ja, er werd in mijn tijd toch wel heel veel geld betaald. Maar echt aan een select clubje mensen.
1: Ja. En dit toernooi nou, dat World Athletics Ultimate Championship, dat is natuurlijk een hele mond vol, nieuw. Ja. Maar hoe moeten we het zien, dit toernooi?
3: Nou, kijk, hier doen alleen de beste aan mee. In die zin wel heel erg mooi, hè. Dan heb je het over Olympisch kampioenen, wereldkampioenen of Diamond League winnaars. Alleen de top 8 doen hier aan mee. En dat is een beetje de opvolging van de World Athletics Final, wat hiervoor altijd bestond. Hè. Dus nog niet eens zo heel lang geleden moest je punten halen. Dat kon je doen door aan wereldkampioenschappen mee te doen, of inderdaad een Golden League of Diamond Leagues te lopen. Nou, dat systeem is er helemaal af. En nu nodigen ze echt alleen maar de top 8 uit op de World Ranking, of de wereldkampioenen of Olympisch kampioenen. Ja, en dan wordt de prijzenpot van $8,5 miljoen verdeeld. Dus ja, het is nieuw, maar aan de andere kant ook wel weer een beetje de opvolger van de World Athletics Final.
0: Is het een goede ontwikkeling voor de sport, wat jou betreft? Om te kijken zal het natuurlijk fantastisch zijn, want je hebt echt dan het neusje van de zalm, dus wat de strijd aangaat met elkaar.
3: Ja, zeker. Nee, ik denk dat het een hele goede ontwikkeling is, maar als je het mij persoonlijk vraagt, denk ik dat het ook wel aan de ene kant jammer is. Want wat je ziet is dat echt de absolute top, dan heb je het echt over bijvoorbeeld de top 5 die altijd aan Diamond Leagues meedoen. Ja, die verdienen sowieso al goed. Hè? Daar hoef je echt geen medelijden mee te hebben. Het gaat er met name om die groep daar net even onder zit. Ja, sommigen werken er ook gewoon bij. Hè? Dat kun je bijna niet geloven, maar die hebben het gewoon financieel zwaar als topatleet. Hè? Dus aan de andere kant denk ik ook, ja, ik vind het ook wel weer jammer dat er voor die categorie die er net even onder valt, dat daar niet iets wordt georganiseerd en daar ook wel heel veel geld in wordt geïnvesteerd. Dus het is zeker een goede ontwikkeling dat er meer wordt betaald. Michael Johnson, natuurlijk de grote topatleet, heeft het al een keer geprobeerd met de Grand Slam Games. Nou, dat is helaas niet gelukt. Is ook failliet gegaan zelfs. Maar er werden ook echt bizarre bedragen betaald. Maar ook daar hoorde je de commentaren weer van, ja, maar alleen maar de topatleten worden gecontracteerd en de groep daaronder niet. Dus ik ben er ook wel kritisch op.
0: Maar zie je ook echt het verschil in ontwikkeling dan? Dus dat die groep net onder de top daardoor zich ook gewoon minder goed kan ontwikkelen. En dus minder makkelijk bij de top kan komen.
3: Ja, want kijk, het is nou wel eenmaal zo dat als jij een schoensponsor hebt, die we bijna allemaal hebben hoor, maar met een flink contract. Ja, dan heb je ook gewoon de beste fysio's, de beste begeleiding. Dan kom je bij de beste coaches terecht. En die vragen ook gewoon heel erg veel geld of worden ingehuurd door zo'n schoensponsor. Dus als je daar net iets onder zit, dan moet je heel veel uit eigen middelen betalen. En sommigen doen dat ook. Wij hebben in Nederland een fantastisch systeem met op Papendal, hè, waarbij je echt een fulltime programma kan draaien met fulltime coaches en fysio's en artsen. Maar niet heel veel landen hebben dat. Die moeten dat allemaal uit eigen zak betalen. Ja. Ja, en dan is het wel heel moeilijk om aan te haken.
1: Dit hoor je wel bij meer sporten. Bij tennis heb ik dat ook wel eens gehoord. Dat die lichting eronder vaak, ja, die moet vaak geld toeleggen bijna. Om mee te kunnen doen en te kunnen ontwikkelen. Dus in dat opzicht is het toch eigenlijk dan een hele slechte zaak?
3: Nou, het is, kijk, voor de sport is het natuurlijk ook wel weer heel erg goed. Omdat de atletieksport, ja, dat is ook niet een vetpot. Hè? Natuurlijk heb je een aantal uitschieters. En natuurlijk hoeven we met de Femke Bol en met de Sivan Hassan en zo zijn er nog veel meer atleten echt geen medelijden te hebben. Maar dat, ja, dan heb je het gewoon echt over de absolute top. Ja. Maar kijk je inderdaad naar plekje 8 tot en met, laten we zeggen 16. Ja, dan wordt het al gewoon heel veel moeilijker. Maar ja, ik denk wel dat het goede ontwikkeling is, sowieso voor de atletieksport, dat er meer wordt betaald. Maar laten we ook, en dat is iets voor European Athletics of misschien wel voor World Athletics, ook kijken naar net even die groep daaronder, dat ook zij meekomen. Want laten we wel wezen, hè, dus een winnaar van de Diamond League, nogmaals, dat is $10.000 en, mm-hmm. en dat is heel veel geld. Hè. Ik verdien het niet. Alleen, ja, dan moet je wel gelijk de beste zijn. En eindig je op een Diamond League bijvoorbeeld 5e, 6e... Ja, dan kom je ineens op $4.000. Nou, dan moeten nog wat managerskosten vanaf. Dan moet er wat belasting worden betaald, kortom. Dan hou je gewoon misschien wel €2.000 over. Ja, en dat kan niet op dat niveau. Ja.
1: En als je zegt van de groep daaronder moeten we ook, moeten we ook goed regelen. Wie is we dan?
3: Nou, met name World Athletics en European Athletics, vind ik. Ja. Want de Diamond League, dat is dan een league op zich. Hè? En ook dat is best wel moeilijk om daartussen te komen. Want ook daar heb je weer te maken met management. Bij welke manager zit je? Kun je binnenkomen? Ja, hoe gaat dat spelletje? Je wil ook niet 7 Amerikanen in een baan hebben. Kortom, je wil dat als meeting organizer dat ook een beetje goed verdelen. Je hebt maar 7 Diamond League wedstrijden. Hè? Je hebt er 14, maar 7 zijn maar jouw nummer. Dat is heel moeilijk. Dus ik denk ook dat met name deze competitie er misschien ook wel voor moet zijn voor, ja, trek hem even wat breder. Ja.
0: Naar wie kijk je eigenlijk het meest uit? We hebben Femke Broeders-Bol, Nadine Visser, Lieke Klaver, Marien Koster, Jonas Pijvers. Best mooi natuurlijk wie er meedoen.
3: Ik kijk altijd uit naar een duel. Dus in die zin is het natuurlijk altijd wel heel gaaf om Femke te zien lopen tegen Audrey Verro en Kili Hutchinson. Maar ja, ik ook wel naar Nadine Visser en Jonas Pijvers, moet ik zeggen, hoor. Want ja, een wereldrecord pas gelopen natuurlijk op de 100 meter hoorde het nummer van Nadine Visser. Maar Jonas Pijvers, die misschien ook wel mee kan doen. En dat is bijvoorbeeld, als ik het toch nog even, dat is nou net zo'n atleet die er net even onder zit. En laten we zeggen top 12 in de wereld. Als hij op deze kampioenschappen net even wat hoger kan eindigen, ja, dat geeft gewoon een enorme financiële boost. En dat is wel heel fijn. Dus ja, dat zijn ook wel atleten waar ik echt naar uitkijk. Ja.
0: Komend weekend dus, het World Athletic Ultimate Championship in Budapest. Dankjewel, Craig.
1: 8,5 miljoen.
3: Yes.
1: Staat er op het spel.
0: Ja, best leuk. Aardig bedrag.
1: Ik ga eens jouw contract bekijken.
0: Ik jouw bankrekening.
1: Ben je snel uitgekeken?

0: klanken van Supertramp met Dreamer.
1: FC Utrecht heeft de eerste lokale stadionverboden uitgedeeld naar aanleiding van die misdragingen rond de wedstrijd met Go Ahead Eagles. U weet het misschien, heeft het misschien gezien. Afgelopen zaterdag werd dat duel gestaakt nadat Utrecht-fans vuurwerk en andere voorwerpen op het veld hadden gegooid. De wedstrijd wordt morgenmiddag uitgespeeld.
0: Giorgino Wijnaldum heeft binnen Saoedi-Arabië een nieuwe club gevonden. Hij verhuist van Al-Ittifaq naar Al-Ittihad. De club die deze week nog

0: Ja, Tame Impala.
1: Dat is die ton nog even.
0: Loser.
1: Loser.
0: Dat is Botik van de Zandschulp dit manier hoort.
1: Afsluiter, ik wou net zeggen. Er zijn twee duels gespeeld vanavond in de eerste divisie. Jong PSV won thuis met 3-1 van FC Den Bosch. En Jong FC Utrecht scoorde niet tegen FC Eindhoven. En die scoorde ook niet, dus het bleef daar 0-0. Botik van de Zandschulp, een laatste update.
0: Is de achtste finale begonnen tegen Artegea. Twee games gespeeld pas, staat 1-1. Dus het kan alle kanten nog op.
1: Allebei hun eigen service gewonnen. Het gaat gelijk op nog.
0: Morgen zijn we er gewoon weer. Dan barst de Champions League los.
1: Lekker.
0: Nog niet met Nederlandse clubs. Die komen vanaf woensdag in actie. Maar natuurlijk wordt er bijgepraat over alle wedstrijden die wel gespeeld worden. Morgenavond in Langs de Lijn en Omstreken. Hier zo Het Oog.
1: Met Chris Keijnen.
0: Fijne avond.
1: Dag.
2: NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League. Woensdag speelt Feyenoord uit tegen Barcelona.
3: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
2: En donderdag ontvangt PSV in Eindhoven Shakhtar Donetsk.
3: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin.
2: De uitzendingen van Langs de Lijn en Omstreken beginnen woensdag en donderdag om 6:30.
3: Voorgeven komt hij aan. Het is een doelpunt.
2: Feyenoord en PSV in de Champions League op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
10: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
11: Blijf thuis.
10: Dan weet u hoe het echt zit.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
13: Nu bij Dirk. Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk. €12,99.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: NPO Radio 1.
15: Het is 11 uur, we beginnen met een melding van een spookrijder. Rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 van Almere naar Utrecht, dan kom je tussen Almere Hout en Hilversum een spookrijder tegen. En dan nu het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De weg werd per direct in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De politie heeft opnieuw vuurwapens gevonden in Overasselt. Vorige week liep 's nachts een groep gewapende mannen door het Gelderse dorp en daarbij werd een beveiliger gedood en twee agenten raakten gewond. De politie zegt niet waar en hoe de wapens zijn gevonden. De afgelopen dagen werden geregeld wapens gevonden in en rond Overasselt en de politie zegt de komende dagen nog verder te zoeken. Voor het geweld zijn 35 verdachten aangehouden tussen de 16 en 32 jaar. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 vermisten. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijk personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. En dat betekent dat de fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren de supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
16: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
16: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
18: Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
20: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
21: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
22: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
23: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
22: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
24: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: ein. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Ik heb vandaag geen commentator gehoord die de enorme verkiezingsoverwinning van de AfD gisteren in Sachsen-Anhalt niet historisch noemde. Ik snap dat. Ook ik moest vandaag weer veel aan de Duitse geschiedenis denken. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op deze maandag. De dag erna dus en de dreun die de kiezer in de Oost-Duitse deelstaat gisteren uitdeelde aan de gevestigde politiek komt ook in Brussel hard aan. Daarover zometeen onze correspondent ter plaatse. En daarna spreek ik Cas Mudde, sinds jaar en dag de specialist to go to wat betreft extreem rechts. En we kijken vooruit naar het PISA-onderzoek dat morgen gepubliceerd wordt. Een internationale vergelijking van prestaties van Nederlandse leerlingen. Nee, van leerlingen, waarin Nederland vooral wat taalbeheersing steeds verder wegzakt. Het goede nieuws is dat we live muziek hebben. En wel van Daryl Ann, groot in de jaren 90. Deze heel lang stil geweest, maar alweer 2 jaar echt terug. En nu ook met een nieuw, oud project. Dat allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag.
3: We zijn alle zutiefst schockiert.
1: Maandag 7 september.
3: We hebben het in deze vorm zo niet erwartet.
2: Een dag na de grote overwinning van de Alternatieven voor Deutschland is bondskanselier Merz nog niet over die schok heen.
3: Dat maakt iets met ons, ook met mij persoonlijk.
2: En een deel van Sachsen-Anhalt denkt er ook zo over.
4: Jede menge beängstigendes.
2: Maar het grootste deel van de mensen heeft een prima nacht gehad.
5: Ja, denk je zo, ja.
2: Deze man heeft op de AfD gestemd en heeft zelf 2 Syriërs in dienst. Hij denkt niet dat die nu het land moeten verlaten.
6: Ja, het heißt ja niet leicht, wenn man die AfD regiert, dat die gleich alle rausschmeißen. Zo is het ja niet gedacht.
2: Daar denkt Merz anders over. Hij vindt dat er iets fundamenteels moet veranderen in Duitsland.
3: Het gaat om niet meer en om niet weniger als om de toekomst unseres landes en de chancen unserer kinder en enkelkinder.
2: Zou uit premier Rutte het anders doen als er weer een pandemie zou uitbreken? Nee.
7: Omdat het voorkomen van code zwart in de ziekenhuizen de leidende indicator was en ook waarschijnlijk dan weer is.
2: De corona-enquêtecommissie wees Rutte op een paar appjes tussen zijn kabinetsleden.
8: En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. De burgemeester van Nijmegen kan volgens u de ziekte krijgen.
2: Wat hij daarvan vindt? Even stoom afblazen, niets meer en niets minder. Al dus een geïrriteerde Rutte.
7: Er is helemaal niks verkeerds mee. Het zijn zeer respectvolle bestuurders die een enorme staat van dienst hebben en af en toe even het stoom afblazen.
2: In 2 maanden tijd 11 incidenten, waaronder de beschieting van een huis en 8 explosies. De angst neemt toe in Zaanstad.
9: Wat is er nu weer aan de hand? Ik ga er niet op af, want het lijkt me onveilig, want je weet nooit wat er zich afgespeeld heeft.
2: Sommigen denken zelfs aan verhuizen.
10: Dus wij zouden echt wel weg willen, maar waar naartoe? Want is het niet overal?
2: En dan werd ineens de A28 afgesloten. Het rijden over de Hardenbergerbrug is niet langer veilig. Volgens Transport en Logistiek Nederland moeten nu 1000 vrachtwagens per dag omrijden.
11: Een vrachtauto kost 80 euro per uur. Dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
2: Het was een heldendaad van coureur Luc Hartog. Hij zag op het circuit van Shanghai dat er een auto vlam vatte.
12: Er was geen enkel moment eigenlijk dat ik heb getwijfeld. Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn.
2: Supersnel bluste hij de auto van Ollie Milroy en trok de coureur eruit. Die houdt er slechts een paar breuken aan over. Achteraf vindt Hartog dat een klein wonder.
12: Uiteindelijk, ik denk dat hij een goede minuut in de auto heeft gezeten, of al niet langer. En dat we allebei zonder brandwonden ervan afkomen is natuurlijk heel bijzonder.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dat vanmorgen, althans dat wat in de krant staat, dat weet Ismael de Bruin.
13: Ze zijn lui, snel beledigd en telefoonverslaafd. Ze hebben een korte aandachtspanne en vinden tegenslagen maar lastig. Dat zijn de resultaten van de zoekopdracht Kenmerken Gen Z en Millennials. Van mensen die zijn geboren tussen 1985 en 2015 bestaat het beeld dat ze het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en geen huis kunnen kopen. Maar uit een vergelijking van het CBS blijkt dat de jonge generaties doorgaans meer koopkracht hebben en een groter vermogen dan eerdere generaties op dezelfde leeftijd, schrijft NRC.
2: Voor hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS is deze positieve uitkomst geen verrassing. 5 jaar geleden publiceerden we een vergelijkbaar beeld. Iedere nieuwe generatie doet het op koopkracht en vermogen beter dan de generatie ervoor.
13: Kamers vol stomdronken patiënten op de spoedeisende hulp. Voor medewerkers van het Medisch Spectrum Twente is dat vaste prik. Vooral in het weekend, dat meldt het AD. Het ziekenhuis ziet een maatschappelijk probleem. Er is vaak alcohol in het spel bij ongevallen met ernstig letsel. En dat geeft een enorme druk op de zorg, zegt een traumachirurg. We merken het niet alleen in het ziekenhuis, het raakt de hele maatschappij.
2: Want, zegt hij, de kosten zijn hoog, werk blijft liggen en bedrijven kampen met verzuim door ziekte. Op verzoek van de Twentse Courant Tubantia heeft het ziekenhuis 5 weken bijgehouden hoe vaak alcohol een rol speelt bij ongevallen met ernstig letsel. In totaal waren er 110 patiënten. Het merendeel liep lichamelijk letsel op bij een ongeval na gebruik van alcohol.
13: Kerken in het Duitse Sachsen-Anhalt zijn bezorgd naar de grote verkiezingszege van de AfD in de deelstaat. Dat schrijft het Nederlands Dagblad. Als het aan die partij ligt, wordt de invloed van de kerken een stuk minder groot dan voorheen. Onze grootste angst is werkelijkheid geworden, schrijven landelijke bestuurders van de kerken in een statement. Maar toch zullen we de uitslag moeten accepteren.
2: Wij maken ons vooral zorgen over waardigheid van de mens en de democratische rechtsorde in Sachsen-Anhalt, zeggen de Duitse kerken. De AfD vindt dat het kerkasiel moet verdwijnen. Ook wil de partij dat kerken die asielzoekers hebben opgevangen meebetalen aan de kosten die de staat heeft gemaakt. Verder wil de AfD de kerkbelasting afschaffen. Die is cruciaal voor het voortbestaan van diaconale projecten.
13: Eigenaren van historische brom- en snorfietsen zoals een Poeg, Kreidler en Zundap willen af van het aanvragen van een ontheffing om een rondje te mogen rijden door Den Haag. We zijn een uitstervend ras, zegt een lid van de Poegclub Loosduinen tegen de Telegraaf. Laat ons op onze oude dag opstappen zonder zorgen.
2: De aanvraag brengt veel administratieve rompslomp met zich mee. Je moet veel handelingen doen om een rit aan te melden, vertelt het lid. En dan klapt de site er ook nog heel vaak uit. Sommigen doen 1,5 uur over een aanvraag. Als je het niet doet, loop je kans op een bekeuring.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: En ik zei het al, we hebben live muziek vanavond in de studio 3 van de 5 leden van de roemruchte band Daryl Ann, Jelle en Koen Paulusma en Anne Soldaat. Ik spreek ze straks nader over het 30-jarig jubileum van hun plaat Daryl Ann Weeps. Maar welkom jongens. Van dat album komt ook het eerste nummer dat jullie spelen.

0: Dank jullie wel. April was dat van Daryl Ann. Straks dus meer Daryl Ann. En dan praat ik ook met ze over dat nieuwe project.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussel's by night.
0: Ja, precies. Brussel's by night. Dat de verkiezingsuitslag in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt veel losmaakt, dat is inmiddels wel duidelijk. Over wat de monsterzegen van de AfD betekent voor de Europese Unie, daar ga ik in onze vaste maandagse rubriek over praten met onze EU-correspondent Ardy Stemmering. Goedenavond, Ardy.
3: Goedenavond, Chris.
0: Ja, hoe is er in Brussel op gereageerd op die verkiezingsuitslag?
3: Nou, on the record, dus voor de camera, is er niet op gereageerd. Althans niet door de Europese Commissie. We waren vandaag als NOS bij de dagelijkse persconferentie. En als je daar dan vol plichtsbesef toch vragen naar een reactie, dan krijg je het antwoord dat je als journalist die hier een paar jaar rondloopt inmiddels kan spellen naar verkiezingsuitslagen. Mm-hmm. Namelijk, we reageren niet op verkiezingen, niet landelijk en niet regionaal. Maar ja, als je dan achter de schermen doorvraagt, dan hoor je dat dat ze er, zoals je zal verbazen, toch wel degelijk een mening over hebben. En dat deze uitslag binnen de Europese Commissie echt zeer zorgwekkend wordt gevonden.
0: Ja.
3: En het is alleen dat commissievoorzitter von der Leyen daar dus in het openbaar niks over wil zeggen, om maar geen olie op het vuur te gooien.
0: Hmm.
3: Wat natuurlijk snel kan gebeuren, aangezien ze zelf uit Duitsland komt.
0: Ja, oké. Okay, dus in Brussel een uiterste voorzichtigheid. Wat hoor je verder uit de EU-landen?
3: Nou, daar ligt het er nogal aan wie het vraagt. Mm-hmm. Kijk, uitgesproken negatief waren reacties onder meer in Frankrijk, Polen. Frankrijk, waar ministers het een ernstig moment noemen, of een bewijs van de grote uitdagingen waar de andere partijen voor staan met de populistische golf die zich momenteel over de wereld verspreidt.
0: Ja.
3: Of het kan ook gewoon harder, zoals de Poolse premier Tusk het zegt. Die zegt dat alleen idioten en verraders in Polen zich verheugen over de winst van de AfD.
0: Kijk.
3: Maar ja, er staan dan enthousiaste reacties tegenover, hoor. Van bijvoorbeeld de Italiaanse vicepremier Salvini. Die zegt dat dit duidelijk maakt dat een ander Europa mogelijk is. Of bijvoorbeeld van de radicaal-rechtse partij Vox uit Spanje.
0: Ja.
3: Die het de grote hoop noemt voor Duitsland en Europa.
0: Okay.
3: En vergeet de felicitaties van Wilders niet,
0: nee,
3: trouwens.
0: Nee. En misschien ook goed om je te realiseren dat in Frankrijk en Polen de komende tijd ook belangrijke verkiezingen zijn, hè, waarbij extreem rechts een rol speelt.
3: Ja. Ja. Ja.
0: Goed, nu waren dit natuurlijk regionale verkiezingen in een deelstaat van Duitsland. In hoeverre speelt deze AfD eigenlijk een rol van betekenis in de EU?
3: Nou, als je puur getalsmatig kijkt, dan stelt het allemaal niet zoveel voor. In het Europees Parlement bijvoorbeeld zitten ze in de kleinste fractie. Die is een fractie die in totaal maar 25 van de 720 zetels heeft. En AfD is in die partij dan weliswaar de belangrijkste partij, maar speelt toch verder nauwelijks een rol van betekenis.
0: Mm.
3: Dat was in het begin nog wel anders, want toen zat die club bij dezelfde fractie als de PVV van Wilders en de partij van Orbán en Le Pen. Maar daar is de AfD een paar jaar geleden uitgezet, omdat de lijsttrekker toen had gezegd dat niet alle SS'ers oorlogsmisdadigers zijn.
0: Oh ja.
3: En daarmee staan ze inhoudelijk toch ook echt wel aan de zijlijn. Maar toch moet je de betekenis van deze uitslag niet onderschatten, want het wordt hier echt wel gezien als een wake-up call voor de lange lijst van verkiezingen in Europa, waarvan jij er net al eventjes twee aanstipt.
0: Ja, ja, het wordt een heel spannend jaar wat dat betreft in Europa. En waar Waarom vooral wordt dit gezien als een wake-up call?
3: Nou, omdat men hier toch ziet dat een partij met heel extreme standpunten dus zo kan winnen. Neem de asielstandpunten, grenzen dicht, massaal mensen terugsturen, het standpunt over de EU, eruit stappen als de EU niet verandert. Vergeet ook niet de pro-Russische houding van de partij. Sancties opheffen tegen Rusland, dat willen ze, ten koste van de steun aan Oekraïne. Kijk, en als je dan ziet dat de komende politieke jaar verkiezingen zijn in, let goed op, Zweden, Spanje, Polen, Italië en Frankrijk.
0: Mm.
3: Het is niet alleen veel, maar er zitten ook echt een paar heel belangrijke landen bij. En je weet dat daar ook partijen meedoen die misschien niet altijd zo extreem zijn als de AfD, maar toch echt wel ideeën hebben die aanschuren tegen wat de AfD vindt. Ja, dan snap je dat meerdere partijen er niet helemaal gerust op zijn.
0: Nee, en wat is dan eigenlijk in zo'n verkiezingsjaar in al die landen die je opnoemt, wat is dan eigenlijk in deze context de grootste zorg in Brussel?
3: Nou, dat het in the end de EU zwakker maakt. Hè? En dat het niet meer gaat lukken om als EU straks met een krachtig antwoord te komen op al die grote uitdagingen, zorgen, hoe je het ook wil noemen, die er nu zijn. De dreiging uit Rusland, de retoriek uit Amerika, de problemen bij de NAVO, het economische geweld uit China. Mm. Hè, om zomaar eventjes een paar voorbeelden te noemen. Kijk, met die huidige partijen is het tot nu toe uiteindelijk altijd nog gelukt om bijvoorbeeld sancties aan te nemen tegen Rusland. Ja. En met die huidige machtspartijen blijft de EU Oekraïne steunen, omdat ze er echt toch breed van overtuigd zijn dat Oekraïne verdedigen hetzelfde is uiteindelijk als de EU verdedigen, Europa verdedigen. Ja. Maar ja, ook nu al met deze club, nou, dat heb je ook gezien de afgelopen jaren, gaat het niet makkelijk soms. En is er heel veel verzet tegen de pijn die EU-landen daarvoor moeten dragen, economisch bijvoorbeeld. Maar ja, is de gedachte als populistische partijen straks de macht grijpen of zorgen voor heel veel versnippering, dan zou het heel goed kunnen dat het onmogelijk wordt om dit beleid voor te zetten. Nou, ja. Dat is in ieder geval ja. De vrees.
0: Ja, want het is een van de opvallende standpunten van de Alternatieven voor Duitsland. Het pro-Russische standpunt zou je kunnen zeggen. Nou, zijn er mensen die zeggen, ja, dat heeft met de geschiedenis van Oost-Duitsland te maken, of met de geschiedenis van Duitsland op zich als land wat altijd een band met Rusland heeft gehad. In hoeverre is dat geluid in de EU verder in opkomst?
3: Nou ja, je kan in ieder geval vandaag constateren dat pro-Russische geluid hele grote groepen kiezers niet afschrikt. Mm-hmm. Is toch heel opvallend. Tegelijk moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn om die uitslag in een deelstaat in Duitsland één op één te vertalen naar de rest van Europa. Want we zien nu bijvoorbeeld ook dat de Italiaanse premier Meloni duidelijk pro-Oekraïne is, ondanks eerdere meer pro-Russische sympathieën in haar regering. En ook bijvoorbeeld de partij van Marine Le Pen, eerder echt pro-Russisch, leek wel gedraaid en steunde openlijk Oekraïne. Juist leek dat uit angst om kiezers te verliezen als je te veel pro-Russisch was. Maar toch zie je nu bijvoorbeeld weer die laatste weken, dat nu die presidentsverkiezingen in Frankrijk er echt aankomen, dat er allerlei partijprominenten zijn die zeggen dat het veel te veel geld kost, die steun aan Oekraïne. Dus varianten van wat je hoort bij de AfD, die zijn er wel degelijk.
0: Ja, en ze zullen misschien een les trekken uit wat de AfD nu heeft bereikt daar in Sachsen-Anhalt. Dus,
3: dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja, dan even de oude vraag van Vladimir Lenin. Wat te doen? Wat gaat het Brusselse antwoord worden op deze uitslag?
3: Nou ja, allereerst werk maken van de dossiers die duidelijk leven onder de kiezer. Hè, en dus ideeën deels kopiëren. Dat zie je natuurlijk toch ook wel gebeuren bij het strenge migratiebeleid, waar de EU op dit moment grote stappen mee aan het zetten is. Ook zie je dat middenpartijen de ambitie hebben om elkaar meer op te zoeken. Het pleidooi kwam bijvoorbeeld een paar weken geleden ook weer van de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten in het Europees parlement. Die zeiden, we moeten elkaar niet de hele tijd de tent uitvechten, want anders gaan de extremen op links en rechts er met de buit vandoor.
0: Yeah.
3: En verder zie je toch ook dat landen waarschijnlijk eieren voor hun geld gaan kiezen. Bijvoorbeeld met de hete aardappel van de nieuwe Europese meerjarenbegroting. Veel landen die zijn bang dat straks naar politieke verschuivingen, dat het niet meer lukt om die rond te krijgen. En die willen dus die begrotingen daarom het liefst naar dit jaar, in ieder geval zo snel mogelijk doorheen krijgen. Mm-hmm. En ja, allemaal maakt het wat dat betreft toch wel duidelijk dat die uitslagen, als die van gisteren, hele grote gevolgen kunnen hebben. En helemaal natuurlijk als we het straks in plaats van een deelstaat in Duitsland gaan hebben over de uitslag in Frankrijk, het tweede grootste land van de EU.
0: Ja. Goed, dankjewel Ardy Stemmering uit Brussel. Ik praat door over de impact van die verkiezingsuitslag van de AfD met Cas Mudde. Hij is hoogleraar aan de Universiteit van Georgia in de Verenigde Staten en al jarenlang gelauwerd onderzoeker van uiterst rechts en populisme. Goedenavond, meneer Mudde.
2: Goedenavond.
0: Ja, u schreef vandaag een opiniestuk in The Guardian over deze uitslag. En ik zag wat andere uitingen van u op andere platforms. Ik proefde bij u twee sentimenten. De grote schok van deze overwinning. U noemde het een zwarte dag voor Europa. Maar ook een beetje I told you so. Wat overheerst er bij u?
2: Nou, nee, zeker geen I told you so. Mm. Want dit is niets om blij van te worden.
0: Nee,
2: ik denk niet dat het echt een shock is. Mm. Het is eerder dat is een soort van moedeloosheid. Want kijk, het gaat niet alleen over 44%. Het gaat over 44% voor een partij die echt extreem rechts is. Met name die branche daar in Sachsen-Anhalt. En in een land wat als laatste nog enigszins bezig is met het verleden van het fascisme. Mm-hmm. Dus als dat allemaal mogelijk is, ja, dan wat is er dan nog eigenlijk over van die, laten we zeggen, die antifascistische consensus?
0: In Duitsland met name, ja.
2: Maar ook Europa.
0: Ook in Europa, ja. Want ik bedoelde ook niet dat u een soort triomfalistisch I told you so had gezegd, hoor. Maar u zei wel ergens, ja, ik zeg al 25 jaar, jongens, dit komt eraan, doe er wat aan. En ik word er zo moe van, want ik heb het idee dat niemand luistert. Wat hebt u dan precies gezegd en tegen wie?
2: Nou, ja, tegen wie, dat is een beetje moeilijk. Want ik schrijf primair in kranten. Maar ja, ik spreek ook af en toe met politici en mensen uit vakbonden. En heel veel journalisten.
0: Ja.
2: En een van de dingen die ik en vele collega's al jaren zeggen, is dat als je meepraat met uiterst rechts over hun thema's en met hun frames, dat uiterst rechts daardoor wint. Mm-hmm. En toch zie je dat dat eindeloos blijft gebeuren.
0: Ja, ja. Nou, was dit een regionale verkiezing in een deel van Duitsland met een zeer specifieke geschiedenis, het voormalige Oost-Duitsland, met onder meer veel economische achterstand. Ja, als je het iets minder zwaar zou willen maken, zou je kunnen denken, de oorzaken zijn lokaal, dus het zou nog kunnen meevallen. Bijvoorbeeld met die verkiezingen waar ik het met Ardi net over had, in Frankrijk en Italië. Maar dat denkt u niet?
2: Nou, kijk, op het moment staat AfD nationaal op 28%. En dat is aanzienlijk minder dan 44. Maar ze zijn wel met afstand de grootste in de peilingen. Er is nog steeds een belangrijk verschil tussen de scoren in het voormalig Oosten en het voormalig Westen. Maar ondertussen is de AfD ook gewoon in het hele land de grootste partij. En ook in het Westen een hele succesvolle partij. Dus dit is niet alleen een probleem van het Oosten, is niet alleen een probleem van Sachsen-Anhalt. Ondanks dat daar met name de CDU een hele slechte campagne voerde. Mm-hmm. Maar zelfs met een goede campagne was de AfD waarschijnlijk wel de grootste geworden en dicht in de buurt van de 40% gezeten.
0: Ja, en wat de campagne van de AfD zelf betreft, de lijsttrekker daar in Sachsen-Anhalt, Sigmund, die deed zich toch voor als nog wel een beetje een gematigde figuur misschien. Een toffe jongen. En in ieder geval met een heel positief verhaal. Is dat een belangrijke les die de AfD zelf ook heeft geleerd?
2: Nou, ik weet niet of dat zo belangrijk was. De AfD kreeg al 37% in Sachsen-Anhalt in de federale verkiezingen van 2025... Mm-hmm. waarin Sigmund geen belangrijke rol speelde. Dus dit zat er sowieso aan te komen. Daarnaast was Sigmund ook bij de remigratiebijeenkomst, waar nog een enkele jaren geleden nog een enorme heisa over was. Dus is duidelijk geen gematigde man. Wat je wel ziet, is dat de berichtgeving over hem vaak vrij gematigd was. Mm-hmm. En men heel weinig inging op zijn extreme achtergrond, als mede de extremisten om hem heen. En hij bijvoorbeeld in de NOS werd beschreven als een charismatische parfumverkoper of zoiets.
0: Ja, ja. Heeft dat dan te maken, want u hebt het er ook over dat extreemrechts de afgelopen jaren genormaliseerd is, en u wijst daarbij ook op de media. Is dat iets wat wij journalisten verkeerd doen?
2: Ja, maar daarbij wel aantekenen dat het is niet alleen de media die dit creëert. Mm. En het probleem is veel complexer. Het is ook niet iets wat je zomaar even kan oplossen. Het vertrouwen van burgers is over decennia is dat verloren. Dat bouw je alleen maar over decennia weer op. Het feit dat dit soort van framing van de media populair is bij mensen, dat zegt ook iets. Dat is niet gecreëerd alleen maar door de media. Dat is ook een voedingsbodem voor.
0: Ja, en waar komt die voedingsbodem vandaan? Wat zijn volgens u de redenen dat ook Europa breed steeds meer mensen neigen naar een uiterst rechtse stem?
2: Nou, we weten dat er heel veel onvrede is over migratie. Mm-hmm. En we weten ook dat migratie eindeloos als topthema op de publieke en de politieke agenda wordt gezet, waarin de frames worden overgenomen, waardoor bijna iedereen nu spreekt over immigratie als een probleem, als multiculturalisme heeft gefaald.
0: Yeah.
2: Ja, als je dat eindeloos zegt, dan gaan mensen dat ook vanzelf wel denken. Met name als je iedere keer in de krant leest over allerlei problemen. Dat is één ding, want migratie is centraal bij de stem voor uiterst rechts.
0: Yeah.
2: Maar daarbuiten speelt ook mee dat er heel veel onvrede is over de sociaal-economische situatie. Mm-hmm. Er is ook het gevoel bij heel veel mensen dat de elite niet naar hen luistert, niet geïnteresseerd is in hen. Dat speelt met name buiten de grote steden, maar ook binnen de steden. En dan is er ook het feit dat we in een veel horizontalere samenleving leven, waarin mensen tegenwoordig niet meer zomaar geloven wat politici zeggen. En dan nog een heel mediaklimaat hebben, wat niet alleen de gevestigde media is, maar ook allerlei nieuwe media en sociale media. Die eindeloos maar de nadruk legt op dat alles fout gaat.
0: Ja. Als dan die traditionele partijen, noem ik ze maar even. De afgelopen jaren die fout hebben gemaakt van het frame van extreem rechts overnemen en een beetje opschuiven. Wat moet er dan volgens u nu wel gebeuren? Wat moeten die partijen wel voor houding aannemen?
2: Nou, ten eerste denk ik dat er in heel veel landen is de vraag nu niet meer zoveel over van welke gevestigde of democratische partij gaat aan de macht komen. Maar gaan we uiterst rechts buiten de macht houden? En daarom roep ik ook in mijn op-ed op,
0: ja,
2: dat gevestigde partijen, het Liberaal-Democratische Partij, samen gaan werken. Maar niet samen gaan werken om puur uiterst rechts buiten de macht te houden, want dat is een negatieve agenda. En daar is men, daar wordt men niet snel door aangesproken. Nee, men moet samen gaan werken om de democratie te versterken. Er zijn allerlei issues die bijna niet worden besproken, waar een grote meerderheid van de bevolking in heel Europa voor is. Meer investering in de publieke sector, bijvoorbeeld iets doen aan klimaat. Nu, daar zijn natuurlijk grote verschillen over hoe dat precies moet worden gedaan en hoeveel geld daarnaar moet gaan, et cetera, et cetera. Maar daarin moeten de gevestigde partijen samenkomen, als mede ook bij duidelijk aan te geven, dit zijn de grenzen van het systeem. Dit zijn de grenzen van onze waarden. Daar gaan wij verder niet aan morren.
0: Nee, en zou het de bedreiging die extreem rechts vormt voor de democratie, zou die ook meer gethematiseerd moeten worden door politieke partijen?
2: Dat is moeilijk. Dat wordt op zich namelijk wel gedaan, maar dan op tegelijkertijd zie je dat partijen die dat soms doen, dan na een paar maanden er wel mee gaan samenwerken.
0: Ja.
2: Of wel mee hun frame overnemen. De nadruk over op de rol van uiterst rechts maakt uiterst rechts ook meer belangrijk. En over het algemeen winnen ze dan ook meer in verkiezingen.
0: Ja, want waar trekken we de grens eigenlijk? Als het gaat bijvoorbeeld over dat samenwerken. Hè? Wanneer zeggen we extreem rechts, daar is de grens?
2: Nou, we trekken al lang geen grenzen meer, want de overgrote meerderheid van de partijen in de EVP bijvoorbeeld, die werken al samen met uiterst rechts op bepaalde niveaus, maar ook sociaal-democratische partijen, sommige, en sommige liberale partijen. En dat heeft deels te maken met het feit dat we eigenlijk heel weinig discussie hebben over wat de essentie is van liberale democratie en waarom we bepaalde dingen wel of niet moeten doen.
0: Ja, hoe kijkt u wat dat betreft naar de Nederlandse politiek, waar de scheidslijn op dit moment, begrotingsbehandeling, u volgt dat vast ook, door de coalitie lijkt te lopen. Eén voor de partijen juist wel over rechts wil, vaak vast ook uit angst voor kiezersverlies aan die kant.
2: Je ziet minimaal twee dingen in Nederland. Ten eerste is de VVD heel duidelijk, heeft die grens niet meer. En die wil wel samenwerken met uiterst rechts. Niet alleen de leiding, maar wat heel belangrijk is, ook haar kiezers en haar leden. Ten tweede, zie je dat er eigenlijk altijd wordt gezocht naar een normale uiterst rechtse partij. En eerst was dat een tijdje was dat Wilders en toen werd dat Forum en nu is dat Ja 21. En je ziet eindeloos die grens opschuiven. Dat er altijd, er is één uiterst rechtse en dat is nu Wilders, dan was het weer Forum. Maar anderen die ongeveer hetzelfde zeggen, maar op een of andere manier nog niet hebben gefaald in de ogen van die partijen, die worden dan genormaliseerd. En zo schuift iedere keer toch weer op wat acceptabel is.
0: Ja, en dat is dus precies de soort politiek waar we vanaf moeten, is uw pleidooi.
2: Ja.
0: Hartelijk dank, Cas Mudde.

De grote Buddy Miller brengt op 11 september zijn zelfgetitelde album Buddy Miller uit. En u hoorde hier Don't Look Back samen met Dan Penn, een van de grote.

0: grote Buddy Miller brengt op 11 september zijn zelfgetitelde album Buddy Miller uit. En u hoorde hier Don't Look Back samen met Dan Penn, een van de grootheden van de country soul uit de jaren 70. Morgen komen de resultaten naar buiten van het internationale PISA-onderzoek, waarin de vaardigheden van 15-jarige scholieren worden getest op het gebied van taal, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt al jaren op die lijst en gevreesd wordt dat de taalvaardigheid wederom gezakt is. Hoe kan dat tij worden gekeerd? Goedenavond, Mirjam Op de Beek.
1: Goedenavond.
0: Logopedist en onderwijsadviseur bij CPS.
1: Klopt.
0: Waarover gaat het precies bij taalvaardigheid? Want we horen de hele tijd lezen, maar het is meer, hè?
1: Nou, dat is eigenlijk precies waar het gesprek over mag gaan. Het gaat niet alleen over lezen, maar spreken, luisteren, schrijven. Taalvaardigheid is heel breed.
0: Ja, en over lezen horen we dat er heel veel al aandacht aan wordt besteed. Extra op scholen. Ik zag het vanavond weer op televisie. En gaat dat met spreken ook zo? Wordt daar veel aandacht aan besteed?
1: Nee, lezen is meetbaar. Dus daarin wordt veel onderzocht. En is natuurlijk in onze toetscultuur ook zichtbaar.
0: Ja.
1: Spreken is wat lastiger in kaart te brengen, maar is wel het fundament van taalontwikkeling. Dus om taal te leren, om goed te kunnen lezen, is het heel belangrijk om ook goed te leren spreken en luisteren.
0: Ja, en leer je dat op school? Waar ontwikkel je die vaardigheid?
1: Nou ja, je zou hopen dat je dat gestructureerd leert op school, maar dat is niet het geval. Er is een pijl mondelinge taal wat regelmatig wordt gedaan en het is al 15 jaar niet goed. Hmm. Dus spreken en luisteren wordt in de didactiek eigenlijk niet meegenomen.
0: Nee, en hoe dat begrijp ik dat het op school is, maar ja, waarom zakt Nederland eigenlijk al jaren op die lijst? Wat is er nog meer aan de hand met die taalvaardigheid?
1: Nou ja, je leert taal door hem vooral ook te spreken. Dus je ziet in Nederland dat, en op andere plekken ook, dat leerkrachten zelf veel aan het woord zijn. 80% van de dag spreken docenten. Terwijl je eigenlijk taal leert door zelf ook te spreken als leerlingen. Dus het is heel belangrijk om leerlingen ook denktijd en spreekruimte te geven.
0: Ja.
1: Taalsteun te bieden.
0: En dan komt u in beeld, want u adviseert scholen op dat gebied van spreekvaardigheid. Ja. Hoe je dat beter kan ontwikkelen. U gebruikt daarbij de Oracy-methode.
1: Ja, Oracy-aanpak.
0: Oracy-methode. Wat houdt die in?
1: Het is niet echt een methode, het is een aanpak. Eigenlijk help je leerlingen. En help je leerkrachten vooral om in de didactiek de hele dag door om gesproken taalinterventies te ontwerpen. Dus je geeft leerlingen spreekkansen met startzinnen. Je helpt ze om de woorden die ze leren om die zelf ook te gebruiken hardop. Dus een taal leer je door om zelf te spreken.
0: Ja. Ja.
1: En die spreekruimte moet je creëren.
0: Laten we het concreet maken. We doen rekenen op de basisschool. Hoe ziet zo'n les er dan uit als we de Oracy-methode daar toepassen?
1: Ja, als je volgens de Oracy-manier werkt, dan geef je leerlingen al taalsteun. Bijvoorbeeld, je bent met een verhoudingstabel bezig. Dan laat je leerlingen ook met een startzin elkaar uitleggen hoe dat een strategie is. Hoe heb je dan die som aangepakt? Je laat ze ook het woord verhoudingstabel zelf hardop zeggen. Het kan niet zo zijn dat je dat soort woordenschat leert op school, maar dat je naar huis gaat en dat woord zelf nog nooit hardop hebt gezegd.
0: Dus, in plaats van een leraar die voor de klas staat en zegt dit is een verhoudingstabel en zo zit hij in elkaar en dit en dat, zegt die leraar dit is een plaatje, wat zien jullie? En dan moeten leerlingen gaan praten.
1: Ja.
0: Want u hebt al twee keer, startzin gebruikt. Mm-hmm. Wat is dat precies?
1: Dat is eigenlijk een zinnetje waarmee je leerlingen op gang helpt, zodat ze wat beter zich kunnen focussen op wat wil ik eigenlijk zeggen in plaats van hoe moet ik het zeggen. Dus bijvoorbeeld bij zo'n verhoudingstabel, ik denk dat, en dan koppel je daar want of omdat, zodat ze gaan redeneren. Je stuurt ze eigenlijk al in dat denken. En zo kunnen ze aan elkaar, bijvoorbeeld in een tweepraatje, aan elkaar uitleggen hoe ze zo'n verhoudingstabel oplossen. En dat laat je gelijk heel de klas ook doen. Dus het is niet zo dat er dan één leerling aan het woord is of een antwoord mag geven, maar je geeft eigenlijk een soort routine waarin de hele klas even een paar minuutjes met elkaar spreekt.
0: Met elkaar. Dus
1: iedereen heeft spreekruimte.
0: Je maakt een soort groepjes waarin leerlingen met elkaar moeten gaan praten.
1: Precies.
0: Over hoe ze een som aanpakken.
1: Bijvoorbeeld.
0: Of dat soort dingen. Nou zijn er verschillen tussen leerlingen. Hè? De een is goed gebekt en de ander is stil.
1: Ja.
0: Die stille, die moet juist leren om goed gebekt te worden.
1: Precies,
0: hoe zorgen we ervoor dat die meegenomen wordt en niet dat die ander de hele
1: juist
0: tijd
1: op deze
0: is.
1: Manier, ja, precies. Je wil niet dat die dominante spreker nog.

0: Die wordt natuurlijk, die krijgt veel spreekruimte en wordt nog beter. Die stille leerling die wordt ontzettend geholpen door die taalsteun en door die spreekruimte. Dat is veilig. Dan kan je eerst met je maatje gewoon eventjes ergens over kletsen, voordat je gelijk in de grote groep een antwoord mag geven.
1: Ja.
0: Dus het creëert een soort veilige spreekcultuur, waar ook die stille leerlingen uit de verf komen. En ik hoor dat leerkrachten ook zeggen dat ze eigenlijk wel ontzettend veel te vertellen hebben, die stille leerlingen. Die krijgen gewoon veel meer kansen op deze manier.
1: Ja. Nou, hoor ik leerkrachten ook vaak zeggen, ja, alles wordt maar bij ons op school neergelegd. Maar er zijn ook dingen die thuis moeten gebeuren. Iets als spreekvaardigheid, moet daar ook thuis op gelet worden?
0: Ja, zeker. Kijk, die leesachterstanden op 15-jarige leeftijd, die ontstaan niet ineens. Hè. Je ziet natuurlijk al ouders in de speeltuin met hun telefoontje, een beeldschermpje. Interactie is superbelangrijk. Je leert taal door met elkaar in contact te zijn. Dus ga samen met je kind gesprekjes aan. Dat wordt steeds minder thuis, dus dat is zorgelijk.
1: Dat ziet u ook echt, dat dat minder wordt, omdat ouders op hun telefoon zitten,
0: bijvoorbeeld,
1: of omdat ze te druk hebben. Of,
0: dat kan,
1: wat, ja.
0: Ja, taal leer je door om te spreken. Dus.
1: En er wordt minder gesproken dan vroeger thuis.
0: Nou, daar ligt in ieder geval wel een punt van zorg, ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou zei u al, lezen kan je makkelijk toetsen. Spreekvaardigheid is moeilijker. Nou ja, goed, wij moesten vroeger spreekbeurten houden op school. Gebeurt dat eigenlijk nog, spreekbeurten?
0: Ja, en vaak gebeurt dat dan in groep 6 ineens. Ga maar voor de klas staan en vertel maar iets. Maar wat we bijvoorbeeld bij die Oracy-aanpak doen, is al kleuters spreekruimte, spreekbeurtjes geven. Dus dan ben je er al veel sneller aan. En ze ook echt uitleggen, hoe doe je dat dan? Hoe kun je nou voor de groep staan? Hoe gebruik je je stem? Hoe ga je om met publiek? Niet zomaar een kind plomp verloren voor de klas zetten. En dat kan alleen maar spreekangst opleveren. Dat is niet fijn.
1: En hoe, als het over dat meten gaat, hoe doen we dat dan uiteindelijk? Meten of die spreekvaardigheid
0: Het is lastiger te meten.
1: Is. Ja.
0: Hè? Het is daardoor niet minder belangrijk. Dus alles wat lastiger te meten is soms wel ontzettend belangrijk voor die taalontwikkeling. Het raamwerk Oracy wat in Cambridge is ontwikkeld, daar zijn benchmarks bij. En scholen die dat implementeren kunnen daar goed in kaart brengen welke stappen ze hebben gezet en hoe dat die ontwikkeling loopt. En wat we ook zien op de scholen waar we werken, is dat ook externen bijvoorbeeld binnenlopen en ook gewoon horen aan de taal van de leerlingen. Het zijn veel langere zinnen, ze spreken vol zelfvertrouwen. Kinderen genieten ook van spreekruimte. Het activeert, ze vinden het heel leuk om ook te spreken.
1: Dus in Engeland zijn de resultaten positief?
0: Ja, er zijn, inmiddels is het zelfs zover dat de onderwijsinspectie daar ook Oracy naast Literacy en Numeracy heeft omarmd in het toezichtskader. Dus sinds oktober afgelopen jaar is Oracy in Engeland een voldongen feit voor de scholen. Nou, in Nederland zie je dat de kerndoelen ook die kant op gaan. Dus je hebt al kerndoel 4. Dat is al gesprekken voeren om te leren. Dus scholen moeten ook in Nederland hiermee aan de slag. En dan aan de andere kant zie je dat de professionalisering van leerkrachten, nou ja, die is nauwelijks gewoon 5% of zo wordt er geprofessionaliseerd op mondelinge taal. Dus daar is heel hard wat nodig. En dat zou wel eens een interventie kunnen zijn die dat lezen veel meer omhoog gaat krikken dan nog maar weer meer
1: precies,
0: lezen. En dat doen we al jaren. En
1: die wisselwerking is
0: precies,
1: er ook. Duidelijke boodschap, hartelijk dank. Mirjam op de Beek. En ik zei het al, Daryl Ann is in de studio. Dat wil zeggen, ik zei het al, u hebt ze al gehoord. En ze zijn er nog steeds en ze spelen nu Summer Days.

0: Daryl Ann met Summer Days. Dat nummer komt van de plaat Daryl Ann Weeps, kortweg Weeps. En ja, ik zei het daar straks al, er komt een oud nieuw project aan, want er komt een concertreeks aan om het 30-jarig jubileum van die plaat te vieren. Jelle Paulus, maar de fans vonden dit een van jullie mooiste platen. Vonden jullie dat zelf ook?
1: Ja, ik vind het zelf wel een van de bijzonderste platen. Het is een beetje de vreemde eend in de bijt ook.
0: In jullie oeuvre?
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: En wat maakt hem vreemd?
1: Nou, wij zijn van de, vind ik dan, meer van de West Coast pop. Dus het is mooi gearrangeerd allemaal. En dit is wat basaler, wat ruwer allemaal.
0: Ja, en Koen Woudersma, viel er veel te huilen toen?
2: Nou, voor mij niet zo, maar en ik moet je eerlijk zeggen, wij hebben eigenlijk helemaal niet bij de pakken neergezeten toen wij op straat werden gezet. Wij zijn gewoon vrolijk doorgegaan, vooral de jongens. Ik was even ergens anders mee bezig.
0: Ja.
2: Maar deze plaat is, het is, ik denk niet het gevolg van dat we gesekt zijn door een major platenmaatschappij.
0: Want dat was er toen aan de hand, hè? Ja.
2: Ja.
0: Nee, maar Anne Soldaat, ik begreep dat Weeps ook eigenlijk helemaal niks met huilen te maken heeft.
3: Het is een beetje een melige woordspeling op de plek waar we dat ding hebben opgenomen. In Weesp. Ja. En vroeger zei ik niet Wesp, maar Webs. Als kind, dus ja.
0: En waarom wilden jullie per se deze plaat nu na 30 jaar weer spelen, Jelle?
1: Nou ja, dat is heel modern, hè, om dat te doen.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat doet iedereen tegenwoordig. Dus we springen ook op die fiets.
3: Het is een mooi rond getal, toch? 30 jaar. We hebben nog meer platen gemaakt, dus we hebben nog genoeg te doen.
1: We gaan nog meer platen integraal
2: spelen. Maar het zou 25 jaar zijn, 5 jaar geleden, was corona. Volgens mij was het toen dat een idee.
0: Ja.
2: Mm. Maar dat is vanwege corona is dat op de lange baan geschoven. Dus nu is het 30.
0: En als je dan nu teruggaat naar die nummers, heb je dan het idee dat je er veel aan moet sleutelen, nog weer anders moderniseren? Of speel je het echt zoals...
3: Een half toontje lager.
1: Ja, dat is wel een beetje aan de hand, ja. Mm. Ik vind het echt super te gek, die nummers. Gewoon in die volgorde te spelen.
0: Ja?
1: Die plaat, want dat doe je normaal nooit. Toch? Die gaat, ja... Je maakt altijd een lijstje met nummers van verschillende platen, met een soort opbouw erin.
3: Ja, er zijn dus nummers die we nooit hebben gedaan.
1: Die zijn er ook bij,
0: dat maakt nummers die je nooit live hebben gedaan.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja. En hoe bevalt dat dan nu om ze live te doen?
3: Ja, een aparte ervaring. Nee, hartstikke leuk. Dus,
1: We hebben vanmiddag gerepeteerd. Ik vond het echt. Ik was echt helemaal van de wereld zo. Hè?
0: Ja, Koen?
2: Ja, nee, ik vond het. Het is bijzonder leuk. En ik ben ook verbaasd over dat dit allemaal zo makkelijk gaat. Maar ja, goed, dit zijn allemaal beroepsmuzikanten. Ik ben de enige die niet voor mijn beroep dit doet. Maar ik ben echt...
0: Onder de indruk van je medemuzikanten.
2: Van mijn collega's, ja, zeker.
0: Heel goed. En goed, jullie meest recente plaat Spring kwam 2 jaar geleden uit. Is er muzikaal veel veranderd sindsdien, als je nu teruggaat naar deze oude plaat?
3: Dus de laatste plaat met de Weeps vergelijkt.
0: Ja.
3: Het is een hele andere tijd, hè? Ja. Het is mooi, toch? Jelle? Ja, zo als het klinkt of zo.
1: Ja, je hoort wel een soort van ergens mooie dingen die daar ook al waren. Maar ja, het is wel wat anders zegt. Ja, het is wel een andere tijd. Het is wel, we zijn ook denk ik wel gegroeid in hoe we nummers schrijven, toch?
0: Ja, oké.
3: Okay. Ja, zeker. Ja.
1: Ik heb soms dingen bij die platen waarbij ik denk van hoe gaat dat ook alweer, weet je wel? Geen idee meer, maar...
3: Een geintje was dat wat we toen hadden, bijvoorbeeld we zongen door een gitaarversterker heen met de reverb.
0: Ja.
3: Dat zegt je wel wat, hè? Reverb.
0: Ja, zeker, ja.
3: De reverb voluit en dat geeft sommige nummers een hele aparte, beetje weirde klank. Maar dat doen we nu niet meer.
1: Heel radio-ontvriendelijk.
3: Heel radio-ontvriendelijk, absoluut, ja.
0: Als u allemaal wil horen hoe dat klinkt. Op 24 september in de Oosterpoort. De dagen daarna in Paradiso en Doornroosje. Dit was Het Oog. Morgen zit hier Wilfried de Jong. Dank jullie wel.
4: NPO Radio 1. Podcast.
5: Uit mijn eigen kleine leventje leek ik genderbinariteit aardig verbannen te hebben. Maar dan wordt zij bezwanger. En de wat wordt het vraag?
6: Lanceert de realiteit van genderhokjes keihard terug ons huis in.
5: Hoe ga je om met wat anderen verwachten van je ongeboren kind?
7: Je trekt toch een jongen geen jurkje aan.
5: Verwachtingen die helemaal niet passen bij wie jij bent.
6: Omdat het vinden van mijn eigen genderidentiteit best een lastige weg voor me was.
5: Het wordt een mens. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks Bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie Olifant.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
12: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
11: En voor Harold met een sta-opstoel.
13: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
15: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
16: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
17: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
18: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
17: Phew, we kunnen weer.
18: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
21: NPO Radio 1.
22: Middernacht, het begin van dinsdag 8 september, Jurjen Boekraad met het NOS-journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten opgehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Toen mijn gast van vannacht een casting call kreeg voor de nieuwe film waarin hij speelt, dacht hij: het verhaal is nog niet op deze manier verteld. Het is Daniel Kolff die daarna auditie deed en hij zit vannacht naast me. Mijn gast is acteur, zowel op het toneel als in films. Zo had hij een van de hoofdrollen in speelfilm De Libby en stond hij op de planken in De Gliphoeve van Orkater en Bloedbruiloft van Ita. En vorig jaar was hij te zien in het ontroerende De Dood van Benny Simons, waarvoor hij de Theodor ontving, de hoogste toneelonderscheiding die we hebben. En ook nu heeft hij weer een prestatie geleverd. Ik zag mijn gast in Sugar, die vanaf volgende week in de bioscopen draait. Deze film, geregisseerd en geschreven door Amira Duinhouder, vertelt met urgentie en inzicht een verhaal over huiselijk geweld. En, zoals mijn gast het zegt, het verhaal is nog niet op deze manier verteld. Nu wel, gelukkig. En ook nog eens op indrukwekkende wijze. Laat dat maar aan mijn gast van vannacht over. Daniel Kolff is geboren in Paramaribo in 1997. Welkom. Het moet nog gaan beginnen.
3: Ja.
2: En nu al op de longlist voor Gouden Kalf, de film.
3: Ja, ja.
2: Is dat lekker uit de startblokken gaan?
3: Ja, zeker. Ik denk dat Amira heel trots mag zijn. En dankjewel voor je prachtige introductie, Femke. Bedankt dat we hier mogen zijn.
2: Bedankt voor je prachtige werk.
3: Het is een eer om hier te zijn. Zoals ik zei, ik denk dat Amira echt trots mag zijn op deze prestatie. Ze is van oorsprong een scenarist. Ze heeft scenario gestudeerd. En dit is een verhaal die zij zelf ook echt wilde vertellen. En zoals ze vaker ook heeft verteld aan mij, is dat het echt ontstaan is op de plek waar ze heeft gewoond, in de Bijlmer. En de dingen die zij hoorde vanuit haar vrienden en mensen om haar heen. En ja, wat Delani heeft gedaan, hoe die connectie tussen Amira en Delani, die samenwerking. Ik bedoel, bij de auditie dacht ik al van wow, dit kan ook echt wat worden. Het is haar eerste keer dat ze speelt.
2: Delani speelt de hoofdrol?
3: Ja, Delani is de hoofdrol. En het is haar eerste keer op het doek. En het was fantastisch om met haar te mogen spelen.
2: Je weet ook niet de indruk dat je dan nu zenuwachtig bent voor volgende week?
3: Ja, ik sprak er toevallig net.
2: Nee, maar jij?
3: Ja, ja, hoe zei je dat? Ik ben super zenuwachtig hoe ik hier zit. Mijn hart botst uit mijn borstkast. Ja, maar het is ook lekker. En het is ook dankbaarheid wat ik daarover probeer te denken. Het is een eer om in deze positie te mogen leven. Ja, het maakt me soms ook emotioneel. Ik kan er elke dag wel echt van genieten dat ik het met het succes dat er is en de kunst die we mogen maken. Ik vind kunst ook heel belangrijk. Voor mij is dat echt een manier om het volk te bereiken en dingen los te maken met mensen. En dit is echt zo'n film dat op een goede, juiste manier verteld moet worden.
2: Zullen we ook op een goede, juiste manier er een beetje over praten? Want we kunnen natuurlijk niet alles vertellen.
3: Nee.
2: Maar laten we eens beginnen met China. Want die wordt dus gespeeld door Delani Lepelblad.
3: Mm-hmm.
2: Zij is zangeres.
3: Mm-hmm.
2: Maar nu speelt ze China en China is stylist, kapster.
3: Ja.
2: Succesvol ook in haar werk.
3: Ja.
2: Wat voor vrouw is het?
3: Ja, het is een vrouw uit de Bijlmer, een vrouw, een Surinaamse vrouw. En ik vind dat de Surinaamse vrouw en de Bijlmer nog nooit zo in beeld is gebracht. Het is een vrouw die ondanks alles wat zij meemaakt het beste van zichzelf probeert te maken. En eigenlijk in een situatie terechtkomt waarbij je als buitenstaander kan denken van: jij bent helemaal gek, ga weg, wat doe je daar? Maar ik denk dat we met de film heel goed laten zien dat er gewoon heel veel mensen zijn die niet zo makkelijk wegkomen uit zo'n situatie. En ik vind dat ze dat ook... Het is formidabel om dat ook te kunnen spelen als acteur of actrice. En dat heeft ze heel goed gedaan.
2: Ja, het is natuurlijk ook een van de belangrijkste dingen van de film dat je laat zien van het is want als buitenstaander kan je makkelijk denken, oh, ga toch weg.
3: Ja.
2: Waarom laat je je slaan?
3: Ja.
2: Maar zo werkt het niet.
3: Nee, zeker niet. En het zijn verhalen waar ik zelf ook mee ben opgegroeid. Ik had Ik had een buurvrouw in Suriname. Die werd ernstig mishandeld door haar man. En een keer is ze van het balkon gesprongen. En er was politie voor het huis. En iedereen was verzameld daar. En iedereen was aan het schreeuwen. Ga toch weg bij die man. Ga toch weg. En die politie vraagt aan haar. Waarom blijft u bij die man? En dan zegt zij. Tenminste heeft hij me aangeraakt. En dan denk jij als buitenstaander, wat is dit? En hoezo bestaat dit? Maar het is echt. Het bestaat.
2: Ja. Ja, en in de film zie je ook wel een beetje van het waarom. En, mm-hmm. en een van die dingen is dat, nou ja, de relatie die ze dus met degene heeft, wiens rol jij speelt, mm-hmm. die begint gewoon heel gelukkig.
3: Ja.
2: Zoals relaties dat doen.
3: Mm-hmm.
2: Het geluk spat eraf. En er komt een dochter, Sugar. Daarom yep. heet de film ook zo.
3: Yep.
2: En ze heeft dus een relatie met Raúl Pinas.
3: Mm-hmm.
2: Wat voor man is dat?
3: Ja, Raúl is een jongen die uit een heel hard milieu komt. Een milieu waarbij hij eigenlijk voor zijn gezin moest zorgen. En iemand die niet geleerd heeft hoe je liefde moet geven en hoe je liefde moet ontvangen. En daar dus een hele verkeerde blik op heeft, op wat liefde überhaupt is en hoe je iemand lief hebt. En ik denk ook tegelijkertijd, dit is ook iets wat ik zei toen ik de auditie deed. Ik denk ook echt dat Raúl diep van binnen gewoon echt slecht is. En dat er gewoon mensen zijn die gewoon inherent slecht zijn. En
2: Want hoe doe je dat? Want het verhaal van Raúl wordt eigenlijk niet verteld in de film. Mm. Dus wat hem is overkomen, zijn geschiedenis, wat hij. Dat zie je eigenlijk niet.
3: Ja.
2: Maak jij dan, als je speelt, vul je dat dan in?
3: Ja, zeker in overleg samen met je regisseur. En ik ben eigenlijk ondersteunend aan het grotere verhaal. En dat is het verhaal van China. En ook het verhaal van Sugar natuurlijk, het kind. Maar China is echt het gezicht. En ik ben daarin ondersteunend, dus ik vind ook niet dat het belangrijk is om dat echt te kunnen weten of te kunnen voelen of te kunnen zien. Maar tegelijkertijd als acteur ben je altijd in overleg met je regisseur. Waar kom ik vandaan als personage en hoe zit Raúl in deze situatie?
2: Ja, want ik kan me voorstellen dat je ook voor jezelf nodig hebt dat het ergens logisch is.
3: Mm.
2: Niet dat het klopt dat hij zo doet, maar dat het ergens wel een gevolg van iets anders.
3: Ja, zeker. Dat klopt. En tegelijkertijd moet je als acteur ook dat kunnen laten zien met een blik. Met een zucht. Met een manier waarop je lacht. En dat vind ik het mooiste van acteren. Dat je als acteur gewoon de ruimte hebt om met één woord, zucht, zin een wereld kan vertellen of laten zien.
2: Vakwerk.
3: Ja.
2: De regisseur Amira Duinhouder die heeft ook met slachtoffers gesproken en met hulpverleners. Mm-hmm. Sprak ze daar met jullie over? De verhalen die ze hoorden?
3: Jazeker. Er kwamen hier en daar wel wat van dat soort voorbeelden. En vanuit ons allemaal eigenlijk. We hebben het eigenlijk tussen iedereen kon wat vertellen. En het zijn ook niet verhalen die onbekend waren voor de acteurs of de mensen die daaraan werkten. Het zijn gewoon wel verhalen die, iedereen vertelde wel eens iets over iets waarom, wat zij hebben meegemaakt. En Amira dus ook.
2: Jij zegt net, je moet het met één blik of met één lach kunnen. En jij zegt ook vaak, acteren is niet spelen, maar zijn.
3: Yep.
2: Maar als je dan zo'n heftige rol speelt, ben je dat dan ook?
3: Ja, ik geef al 6 jaar lang les, waarin ik mijn eigen curriculum heb ontwikkeld als het gaat om spelen en acteren. En voor mij is acteren niet spelen, maar zijn. En in het zijn gebruik ik technieken om te komen waar ik ben. En emotie en gevoel, dat is iets wat ik aan het publiek wil laten. En ik leef als acteur met de filosofie. Je kan ook zeggen theorie. Want het is pas een feit als je het hebt uitgeprobeerd. En tegelijkertijd ben ik een acteur die dat constant aan het uitproberen ben. En dat is dat ik mijn technieken inzet om het publiek iets te laten voelen, in plaats van mijn emotie in te zetten om het publiek iets te laten voelen. Want als acteur die uit het theater komt, als je een voorstelling moet spelen waarbij je 60 keer de dood van je moeder moet spelen, of zo een heftige rol als Raoul moet spelen, dan kan je dat niet elke dag opnieuw doen. En dat is ook niet goed voor jou als mens. Ik vind dat er zijn heel veel voorbeelden van acteurs die het daardoor gewoon niet lang volhouden. En ik heb dat van Helen Kamperveen geleerd. En dat is echt spelen vanuit techniek.
0: Maar waar bestaat dat zijn dan uit? Als je niet aan het spelen bent, maar als je bent.
3: Ja, dat zijn is, kijk, wanneer mensen denken dat wanneer mensen het over acteren hebben, dan denken ze vaak dat ze een rol moeten spelen. En dat het iets anders is dat zij zijn. En dan krijg je heel vaak bijvoorbeeld ook het van niemand zou de rol kunnen spelen zoals jij zelf. En ik vind dat mensen daar gewoon in moeten geloven als acteur. Of ik vind dat dat is mijn methode. Ik neem altijd een stukje van mezelf en dat vergroot ik uit. Ik neem nooit iets buiten mijzelf wat ik niet ben. En dat is voor mij spelen. Als je gaat spelen, dan ben je iets aan het doen wat je eigenlijk niet bent. En niet dat ik Raoul ben, maar ik neem wel een stukje vanuit mijn ervaring, of de dingen die ik heb gezien, de dingen die ik heb gehoord, of hoe ik zou reageren als ik boos zou zijn, neem ik altijd mee in mijn spel. En daarom zeg ik zijn.
0: Maar toch, je bent Raoul niet.
3: Nee.
0: Je bent heel iemand anders.
3: Ja.
0: Ik denk, schat ik zo in, ken je nog maar 10 minuten.
3: Ja.
0: Maar iemand die geen last heeft van woedeaanvallen.
3: Nee, nee.
0: En ik kan me voorstellen dat als je het speelt, dat je, nou ja, dat het wel even bij je blijft.
3: Nee, voor mij.
0: Nee, je stapt de set af en het is.
3: Ja, zeker, zeker. Omdat ik heb dat geleerd van Helen Kamperveen. Die zei altijd: acteren is geen therapie. En er zijn acteurs en er zijn methodes van spelen om dat wel te gaan doen. Maar op het hoogste niveau vind ik dat je dan wel echt voor een keuze staat van: oké, ga ik dit doen of ga ik dit niet doen? Ik zeg niet dat ik het nooit doe. Er zijn wel momenten dat ik personages speel of dingen doe en voel. Maar erna heeft het nooit effect op wie ik ben of hoe ik me voel. Want ik ben de meest positieve persoon ooit, vind ik zelf ook. Soms probeer ik mijn positiviteit voor mensen zelf in te houden. Omdat ik denk, ja, sommige mensen
0: moet niet te blij worden allemaal.
3: Nee. Sommige mensen zijn gewoon niet zo blij. En kunnen door jouw enthousiasme misschien ook denken, oh, hey, die heeft het wel goed of zo. Dan hou ik het in. Maar ik vind het belangrijk om het te onderscheiden.
0: Maar je ervaart het wel. Ik bedoel, er zit een scène in dat jij, of althans je karakter, met een breekijzer en die hele kapsalon aan gort slaat. Dat zit in je lichaam dan?
3: Ja, kan. Maar ik laat het geen effect hebben op mijn welzijn. En daardoor, wanneer ik het doe, verlies ik mezelf ook nooit. En ben ik me bewust van elke schakel. Want als acteur moet je bijvoorbeeld, ik ga nu gewoon een voorbeeld geven. Stel, je moet 10 schakels spelen in een scène, in een shot. Dat shot doen we 3-4 keer. En dan doen we niet alleen dat shot, doen we nog 6 andere shots. En die doen we ook 3-4 keer. Dus die 10 schakels die jij als acteur speelt, die kunnen je niet overkomen. Je moet je echt bewust zijn van de schakels die je speelt, omdat je ze moet kunnen herhalen. En dat is de kunst van acteren.
0: Want wat zou er gebeuren op het moment dat het je overkomt?
3: Dan kan je het niet meer herhalen, want dan weet je niet hoe je daar bent gekomen. Want dan is het gewoon gebeurd. Er is bijvoorbeeld een scène en die is nu als reel gedropt op Instagram. Dus die kunnen we checken. Het staat ook op mijn page. Waarbij ik haar vraag, waar was je? En zij zegt, ik was gewoon buiten. En ik kijk haar dan op een manier aan. En kantel mijn hoofd gewoon een beetje naar links. En dat heb ik bewust gedaan. Maar het ziet er super eng uit.
0: Je bent doodeng.
3: Maar dat was niet iets dat me is overkomen. Dat heb ik elke keer, heb ik zeker 5-6 keer op precies op die manier gedaan.
0: Elke keer dat het opnieuw werd gedaan, ging jouw hoofd
3: moet je dat opnieuw doen. En daarom kan het je niet overkomen. En daarom acteren mensen denken, het is makkelijk. Het is een topsport. Het is echt een topsport. Want er zijn zoveel dingen die komen kijken bij acteren wanneer je aan het spelen bent. Je kan je makkelijk op een motorfiets zetten. Of je moet rennen met een pistool. Je moet gekke dingen doen. En je moet vechtscènes doen. Maar je moet ook rekening houden met elkaar. Ik moet rekening houden met dat ik haar niet pijn doe, bijvoorbeeld. Of dat er een cameraman daar staat. Of dat ik niet die kant op kan lopen. Of snap je, dat er een stoel is waar ik rekening mee moet houden, terwijl we aan het rennen zijn achter elkaar in die kleine kamer.
0: En vergeten wij dat als kijker te makkelijk?
3: 100%.
0: Maar het is natuurlijk ook wel de bedoeling dat we het vergeten.
3: Tuurlijk. Wat is, als er figuranten op de set zijn, soms dan komen ze naar me toe en ze van, yo, ik wist niet dat jullie zo lang en zo vaak de scène opnieuw moeten doen. Want een scène van 1 pagina, laten we zeggen, duurt 30 seconden op beeld. Maar of misschien een minuut op beeld. Maar 1 pagina om te filmen duurt zeker 6-5 uren.
0: Film is wachten.
3: Ja. Maar ook klaarstaan. Dus je moet ready zijn. Ik ben een acteur, ik hou ervan om ready te zijn. Ik wacht niet. Ik weet, nu moet ik mijn zender halen. Nu is er een ombouw. Oké, nu kan ik hier wachten. Ik weet, ik moet die persoon melden. Als ik zie van, oké, de camera gaat op de schouder, moet ik naar mijn eerste positie. Er zijn acteurs die vergeten dat workflow heel belangrijk is en die moeten dan gehaald worden. Of die zijn dan hun schoen vergeten op de plek waar ze gingen wachten. Het is echt een... Het moet heel professioneel.
0: Je bent altijd professioneel.
3: Ik probeer op elk vlak professioneel te zijn. En ik probeer op elk vlak mezelf te pushen om anderen ook tot de top te krijgen. Zodat we als team een kern worden. Want dat is het lekkerste op een filmset. Wanneer de cameraman, de geluidsman, de art department, dat iedereen licht. Want mensen zijn keihard aan het werken. Vooral die mannen van licht. Shout-out naar de mannen van licht op de filmset. Echt, die mannen zijn echt keihard aan het werken. Ook in de kou. Soms denk ik, bro, draag een handschoen. Die ijzeren balken die jullie aan het aanraken zijn. Ja, maar straks vries je er nog aan vast. Maar die zijn dus constant aan het opbouwen en aan het afbouwen. En ik vind dat je gewoon respect moet hebben voor iedereens functie. Omdat dat is hetgeen wat ervoor gaat zorgen dat we echt iets prachtigs maken.
0: Je doet het samen.
3: Je doet het echt samen.
0: Dit is jouw eerste dramafilm.
3: Ja.
0: Is dat dan anders?
3: Ja, zeker. Het was mijn drama-debuut, waar ik heel trots op ben. Ik kom meestal uit de comedy. En ja, wat het echt anders maakte, is dat het, wat ik zeg, je kan lol hebben, maar je moet ook serieus zijn. Dus je kan niet je schoenen vergeten waar je ging rusten, terwijl je dan naar de set gebracht moet worden. Je moet ook gewoon professioneel genoeg zijn om zelf initiatief te tonen. Maar I lost my train of thought.
0: Mijn vraag was of het heel erg anders is, comedy of drama.
3: Ja, maar bij drama, bij comedy is er dus vaak lol op de set, waardoor je heel makkelijk kan raken in een soort dat alles lollig is.
0: Gebbetjes.
3: Ja, want na kot is het gewoon lol weer, snap je? Maar nu hadden we drama en dan was het kot en dan was het ook wel weer lol, maar het was ook weer oké, maar we moeten wel gefocust blijven, want we zijn wel echt iets serieus aan het doen hier. En de acteurs moeten in hun focus blijven, dus we kunnen niet al te veel gaan in te veel, toch? Na kort lol. Maar dat was er wel. Tegelijkertijd was dat er ook. En ja, dat vond ik een interessante ding om mee te maken. Ik dacht, hoe serieus gaat het zijn nadat er kort geroepen wordt? Want meestal bij comedy, dan gaan we daarna nog met elkaar geinen of ontstaan er nog jokes. Maar nu ontstonden er ook soms ideeën waarvan je denkt, oh, dit is wel echt erg. Dit is echt, dat dit gebeurt, ja, dat draait wel je maag. Ja.
0: Ja, dan heb je gewoon even tijd nodig. Daar kan niet meteen een grapje over.
3: Nee, precies. Dus dat is gewoon veel serieuzer, veel meer respect. Ook voor mijn medespelers, snap je? Het is gewoon, ben je oké? Vind je het goed als ik dit doe? Vind je het goed als... Je moet echt professioneel zijn, snap je? Je kan niet over andermans grenzen gaan, snap je? Als iemand iets niet cool vindt, dan doen we dat niet, snap je?
0: Wat bedoelde jij met het verhaal is nog niet op deze manier verteld?
3: Ja, ik vind sowieso dat er een gat in de markt is als het gaat om dit soort verhalen. En ik zou het gewoon geweldig vinden als dit soort verhalen nog meer verteld zouden worden. Vooral met dit soort budgetten en dit soort grote films. Films die dus geselecteerd worden voor het NFF. De erkenning die het nu al krijgt voordat het uit is gekomen. En ik denk dat er heel veel makers zijn in Nederland die dit soort verhalen willen vertellen, maar gewoon niet de kans krijgen omdat er niet genoeg budget is. En ja, we beginnen dat nu echt wel te voelen in de filmindustrie. Ik denk dat een paar jaar geleden is er een cut geweest. En toen voelden we het niet en werden er wel over geklaagd. Maar nu voelen we dat wel. En ik denk dat we gewoon veel minder moeten gaan maken en grotere kwaliteit dingen moeten gaan maken. En dit soort makers die dit soort ideeën hebben de kans moeten geven om dit soort verhalen te vertellen. Omdat het is gewoon belangrijk voor de industrie. Ik vind echt dat het nog niet bestaat. En ik vond het grappig om te horen, iemand zei, locatie, Bijlmer filmen. Ja, er wordt zoveel gefilmd in de Bijlmer. Welke film?
0: Ja, noem ze maar.
3: Noem maar even een film die gefilmd is in de Bijlmer die op dit niveau is. Ja, ik vind dat ze er nog niet zijn, of niet genoeg. En dan heb ik misschien niet goed genoeg ingelezen. Sorry als er eentje is. Maar er zijn niet genoeg, er moeten nog meer komen. En ik denk dat we met deze film wel echt die deur openschoppen. En ik sta daar ook voor.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat je aan acteurs laat zien van, het kan wel.
3: Ja, zeker, zeker. En ga naar die toneelschool. Weet je hoeveel jongeren in de Bijlmer naar me toe komen en me vragen van, hoe ga ik naar de toneelschool? Ik weet nog echt, dat ik vroeger zei, ik ga naar de toneelschool, was iedereen van, what? Ga naar de toneelschool, bro. Ga naar de toneelschool. Ging me uitlachen en zo.
0: Dat was voor watjes? Of?
3: Ja, was niet cool. Snap je? Was niet cool om naar de toneelschool te gaan. Hè, toch? En ik weet ook nog dat ik op de toneelschool was. En dat ik dacht, what the hell is dit?
0: Het is ook eigenlijk niet cool.
3: Wat zijn we hier aan het doen, guys? Wat doen we? Maar ik deed het. Ik ging er vol voor. Want ik dacht, er is iets wat ik niet ken, wat ik moet leren hier. En ik heb het wel... Ik heb het wel geleerd.
0: Maar jouw tegenspeler, de Lani Lepelblad, heeft dus geen ervaring.
3: Nee.
0: Zangeres.
3: Nee, ja. Maar daarom denk ik dat het niet gaat om... Ervaring is iets dat relatief is. En ik heb bijvoorbeeld gezwommen op heel hoog niveau in Suriname. Ik was topsporter.
0: Ja, hoe hoog was dat precies, dat hoge niveau?
3: Ja, ik heb records. Ik ben naar het buitenland gegaan. Heel Zuid-Amerika, heel Amerika. Ik behoorde tot het nationale team. Ik was rugslagzwemmer. 100 meter had ik een record. Was een van de jongsten die ooit onder de minuut had gezwommen. Was echt een big thing. In een 50 meter bad is dat crazy. Ik was 15 jaar.
0: Hoe was dat begonnen?
3: Zwemmen deed ik gewoon in Suriname. Was gewoon zwemtraining. En toen zwemles. En toen zeiden ze van ga naar zwemtraining. Deze jongen hoort in het water. Ik was echt een waterrat. Alles met water wilde ik pakken. Ik heb nog een keer een ongeluk gehad omdat ik in de garage van mijn ouders een bakemmer wilde pakken zodat ik er water in kon zetten. Ik was echt obsessief met water. En ik werd er gewoon goed in. En als kind die opgroeit in een derde wereldsland, zijn dat wel echt de middelen, sport, kunst om uit het land te gaan. En dat was heel lang dus de reden waarom ik ging zwemmen. Om een scholarship te krijgen om eventueel naar het buitenland te gaan. En die, wat ik wilde zeggen is dat ik die sportersmentaliteit dus heb meegenomen in mijn ervaring als acteren.
0: Van de
3: en
0: discipline. Zeg ik,
3: ja, discipline. Ervaring is relatief. Het zijn juist hele rare dingen die je waarschijnlijk in je verleden hebt gedaan, die je nu kan gebruiken in iets wat er totaal niks mee te maken heeft. Maar jawel, en ik denk dat Delani dat heeft en dat ze professioneel genoeg is om in te zien wat nodig is. Ik bedoel, ze gaat nu voor haar tour. Binnenkort komt haar tour. Check Delani. Tour. Ze gaat saxofoon spelen bijvoorbeeld. Zij heeft gewoon
0: zomaar uit het niets.
3: Ze heeft gewoon nu plotseling kan ze saxofoon spelen. En je denkt, wat? Wanneer ben je begonnen met die sax? Snap je? Maar ze kan het gewoon. Er zijn mensen die gewoon dedicated zijn to the craft. En begrijpen hoe dingen werken. En dan ga je niet spelen, maar zijn. Want dan ben je niet aan het doen alsof je iets begrijpt, maar ben je aan het leren. Ik bedoel, ze was ook heel vaak vroeg ze ook naar. Oh, ze was open van jou. Open van jou. Help me als je advies hebt voor dit. Ze stond open voor advies. Maar ze had dat advies helemaal niet nodig. Want ze kwam met professionele dingen die je alleen maar met ervaring kan weten. En dat is bijvoorbeeld als we een scène draaien op twee mensen. En we draaien nu een shot op jou. Dan is de andere persoon achter de camera. En dan heb jij een kijkrichting nodig als acteur. En dan als je naar links kijkt van de camera, is heel anders dan als je naar rechts kijkt van de camera. Dat heeft te maken met de as en allerlei dingen. Maar zij wist gewoon, zij zei ook van, oh ja, dus dan kijk ik dan naar rechts, toch? En dat klopte dan met de as. En ik dacht echt van, wow. Ja, dat je dat nu al ziet, dat je weet hoe je met de as moet werken. It's crazy.
0: Ja, sommige mensen kunnen gewoon stappen overslaan.
3: Ja, omdat ze gewoon ja, gevoelig zijn om succesvol te worden in wat dan ook.
0: Vannacht ben ik in gesprek met Daniël Kolff. Daniël is acteur. Bijvoorbeeld in speelfilm De Libie en in de toneelstukken De Gliphoeven van Orkater en Bloedbruiloft van Ita. Vorig jaar was hij te zien in het indrukwekkende De Dood van Benny Simons, waarvoor hij de Theodor ontving. En nu speelt hij in Sugar. Deze film, geregisseerd en geschreven door Amira Duinhouwer, vertelt met urgentie en inzicht een verhaal over huiselijk geweld. Dat zwemmen, wanneer heb je dat dan losgelaten?
3: Ja, op mijn 17e besloot ik van, hey, nou, ik ga acteur worden, maar sporten, dat gaat hem niet zijn.
0: Was er iemand sneller?
3: Ja, de jonger.
0: Ja, dan ga je al.
3: En ik had hetzelfde, dus ik was zeg maar 15 en ik ging toen sneller dan de jongens waar ik opkeek. En ik dacht, yo, zo snel, dat gaat dus ook met mij gebeuren. Want als ik naar de jongeren keek die voor mij, die jonger dan mij waren, die waren nog sneller dan ik was. Dus ik dacht, nou, hier is er geen toekomst in. En als sporter, ik zou de beste willen zijn. En als je de beste zou willen zijn, dan moet je 24-7 dedicated zijn. En dan ben je echt 24-7 bezig met de sport. En dat doe je dan, piek je als sporter, 38. Er zijn mensen die misschien nog op, ik ken niemand die op 42-jarige leeftijd naar de Olympische Spelen is gegaan. Maar er zijn wel mensen die dat op 38-jarige leeftijd hebben gedaan.
0: Nou, dat en zijn al de mazzelaars.
3: Ja, maar die is ook niet alsof ze de geweldigste prestaties hadden. Snap je? Het was geweldig voor hun. Dat, wow, je bent 38 en je doet dit nog steeds. Maar ik dacht, ja, wat doe je daarna? En ik keek, wat doen hun nu? En veel zijn zwemcoaches geworden. Of ze hebben gelukkig branddeals gehad. Of ze hebben gelukkig kunnen investeren in al die dingen. Dus ze hebben wel een leven van zichzelf kunnen maken. Maar ik zag gewoon niet een toekomst erin als sporter. En ik dacht als acteur, wat ik dus ook deed op de jeugdtheaterschool met Helen Kamperveen. Ja, ik zeg altijd, ik kan zelf een lijk spelen.
0: Waarom was je dat gaan doen? Acteren?
3: Ja, mijn ouders die zeiden van, hey, Helen Kamperveen is een vriendin van ons en die gaat een jeugdtheaterschool bouwen. Wil je niet, echt, volgens mij hebben ze me niet eens gevraagd, maar ze hebben me gewoon gezet. Ja.
0: Wist je wat het was?
3: Ja, maar nee. Ik wist gewoon acteren, theater. Ja, maar ik wist, Helen was ook wel de eerste die de westerse tradities terugbracht naar Suriname. Want in 75 zijn we onafhankelijk geworden. En toen hebben we heel lang de Shakespeare's, de Griekse tradities hebben we gewoon achtergelaten. En Helen heeft ze zeg maar teruggebracht naar Suriname. En wij gingen de Shakespeare's aansaneren. En ja man, dat was fantastisch. Dat heeft echt heel veel voor mij betekend als acteur.
0: En was je toen als kind ook al niet aan het spelen, maar aan het zijn?
3: Ja, zeker, zeker. Mijn moeder is echt degene die mij heeft gemaakt, gevormd tot de persoon die ik ben. Ze doet zelf human consultancy. Dus ik denk dat ze zelf ook heel trots is wanneer ze op het werk les aan het geven is aan mensen. Dat het wel echt gelukt is met haar zoon. Omdat zij echt op personal development echt... Ja, ze is gewoon een magician daarin. Ze zette me vroeger, vanaf ik 8 was, zette ze me voor de spiegel. Ja, en had ze een badge.
0: Hier zie je een winnaar.
3: Ja, had ze een badge met you're looking at a winner. En dan moest ik voor de spiegel staan en tegen mezelf zeggen... Ik ben een winnaar, ik ben een winnaar. En ik ben geadopteerd. En zij zei altijd, je komt niet uit mama's buik, maar je komt uit mama's hart. Dus mijn moeder is gewoon super zacht, speciaal. En heeft me ook gevormd. Er zijn zoveel mensen om me heen die me gewoon hebben gevormd tot het zijn.
0: En je vader?
3: Mijn vader ook. Mijn vader is de meest relaxte persoon. Ik ben wat dat betreft echt als hem. Jij en ik kunnen nu hier zitten. En we kunnen een zakje met diamanten vinden. En er zitten 10 miljoen in.
0: En jouw hartslag gaat niet omhoog?
3: Nou, dan wel. Maar als we naar buiten lopen en jij raakt dat zakje kwijt. En we zijn dat kwijt, vind ik het echt niet erg. Het verandert echt niks voor mij. Want materiële dingen, dat heb ik echt van mijn vader.
0: Daar zit het hem niet in.
3: Niks voor mij, man. Niks. Mijn familie, mijn gezin. Mijn vader is altijd een man geweest. Voor mijn moeder is altijd goed. Ik heb ze nog nooit ruzie zien maken. Voor mij, nooit. Snap je? Dat vond ik altijd, toch, als ze dat wel hadden. Maar ze hebben gewoon gezegd, niet voor... Daniel.
0: En wat voor gezin waren jullie? Ja, liefdevol dus.
3: Ja, zeker. Liefdevol. Mijn ouders hebben tot mijn 17e geïnvesteerd in mijn zwemsport. Dus, en in Suriname, dan moet je ook alles zelf bekostigen. Zoals de zwemkleding, de reisjes naar het buitenland. Dus dat hebben ze allemaal zelf bekostigd. En toen ik besloot om acteur te worden, waren ze ook gewoon mee. Dus het was voor hun niet van al die tijd die we hebben geïnvesteerd en alle keuzes die ik heb gemaakt in mijn hele leven. Ze hebben me altijd gesupport.
0: Vrij van schuldgevoel.
3: Vrij van schuldgevoel. Als er een probleem was op school, mijn moeder koos altijd mijn kant voor mensen. En dan als we thuis waren, dan ging ze me aanspreken. Maar ze gaf me nooit voor mensen schande of kleineerde me. Dus we waren echt een unit. En dat doe ik nu ook met mijn vrouw. Wij zijn ook een unit.
0: Wanneer heb je dat door dat het zo is? Dat jullie een unit zijn?
3: Ja, wanneer een van onze kinderen iets doet en eentje spreekt dat kind aan, dan gaan we niet alle twee dat kind aanspreken. Dan gaat eentje aanspreken en die andere gaat troosten.
0: Een soort good cop, bad cop.
3: Ja, good cop, bad cop. Ja, maar zeker, zeker. En we gaan elkaar ook niet tegenspreken, snap je? Van, hey, wat voor die kinderen, snap je? Van,
0: je valt elkaar niet af.
3: Nee, als je moeder dat nu zegt, oké, ik ben het niet eens, dan kom even. Hou even aan de zijkant. Yo, dat, wat je net deed, dat kan niet, man. En dan begrijpt ze het ook. Of omgekeerd, snap je?
0: Dat adoptieverhaal,
3: ja.
0: Heb je dat altijd geweten?
3: Ja, dus toen ik 12 was, toen werd ik bewust van dat metafoor. Je komt niet uit mama's buik, maar je komt uit mama's hart. En toen ik...
0: Want voor die tijd werd dat wel gezegd, maar snapte je het niet helemaal?
3: Nou, mijn moeder heeft me verteld, en dit weet ik soort van, dat toen ik 8 was, een boekje voor me aan het lezen was. En toen stond er geadopteerd. En toen vroeg ik, mama, wat is geadopteerd? En toen dacht ze, dit is het moment dat ik hem moet vertellen en ga vertellen. En toen heeft ze me dat verteld. Dus is er eigenlijk altijd vanaf dat moment open over geweest. En heeft de deur altijd open gelaten tot het moment dat ik contact zou willen opnemen met mijn biologische moeder.
0: En kwam dat moment?
3: Zeker, dat gebeurde in 2018 voor het eerst. En,
0: dus toen was jij...
3: Toen was ik, dat is 26, 6 jaar geleden, 23.
0: En waarom toen?
3: Ja, waarom toen? Omdat dat was de juiste tijd, man. Het was de juiste tijd. Het was toevallig dat mijn vader op Facebook was. En dat hij haar achternaam zag. En dat hij een berichtje heeft gestuurd. En toen zei ze van ja, natuurlijk wil ik hem ontmoeten. En toen ben ik haar gaan verrassen ben ik via Frans-Guyana naar Suriname gevlogen. Dat was een gekke trip. Want ze zeiden, ja, als je via Nederland naar via Frans-Guyana, dus Frankrijk naar Frans-Guyana, is goedkoper. Heb ik dat gedaan, heb ik de verrast ontmoet. Heel speciaal moment, mooi moment om mijn moeder voor het eerst te zien.
0: Was je zenuwachtig?
3: Ja, ja, want dat was voor het eerst dat ik iemand zag die op me leek. Ik heb nog nooit iemand gezien die op me lijkt. En mijn moeder, ja, is mijn moeder, snap je? Dus het was super mooi. En ja, we hebben nu gewoon goed contact. En,
0: waar heb je het over, zo'n eerste ontmoeting?
3: Oh ja, zij wilde dus echt haar verontschuldigingen aanbieden aan mij.
0: Omdat ze je had afgestaan?
3: Ja, ja, en zij wilde echt duidelijk maken waarom en hoe en wat de situatie was. Maar dat boeide me allemaal niet.
0: Weet je het wel?
3: Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Waar had het mee te maken?
3: Nou, in Suriname hebben we gewoon de grootste discriminatie zit waarschijnlijk tussen de Hindustanen en de Kriolen. En dat is gewoon een feit. En voor de Hindustanen was het gewoon niet echt normaal dat ze buiten hun cultuur kinderen of gingen daten of gingen trouwen.
0: En je biologische moeder is in de Staans?
3: Ja, volbloed Hindustaans. Volbloed Hindustaans. En ja, ze heeft blijkbaar een Creoolse man gehad waar ze verliefd op was. En dat was destijds gewoon niet echt iets dat kon. En ze was 18, ze was veel te jong om voor mij te zorgen. Dus ze moest mij wel ter adoptie doen. En ik begreep dat volkomen. En ik heb daar nooit kwalijk genomen voor niks. En ik heb nooit een trauma gehad. Of ik denk dat het mij alleen maar sterker heeft gemaakt. En gemaakt tot de persoon wie ik ben. Omdat ik altijd dankbaar ben geweest. Omdat ik weet dat het voor mij echt anders had kunnen lopen door één simpele keuze van één persoon of.
0: En kon ze daar iets mee? Want zij heeft dan misschien wel 23 jaar met schuldgevoel rondgelopen. En dan heeft ze iemand tegenover zich die zegt, nee, geef niks hoor, niks aan de hand.
3: Ja,
0: prima.
3: Ja. Nee, ik denk het niet. Ik denk het niet, want nog steeds soms is ze wel van, ik wil echt dat je weet dat ik. En dan ik zeg, ja, maar is oké, okay, man. Is oké, toch? Wat ga je eten vandaag?
0: Dat zijn belangrijke zaken.
3: Ja, man. Ja, maar ik kan niet wachten. Toch, als ik daar ben, dan kook ze voor me. Ik hou echt van masala. Ik hou echt van roti en zo. Dat komt omdat ik toch ben gewoon half in die staat. Snap je? En dan eerst wanneer ik daar ben, dan maak ze al die lekkere dingen voor me. En dan, ja, maar chillen. Ik heb nog twee zusjes en een broertje.
0: Het is voor jou alleen maar rijkdom.
3: Ja, man. Ja, man. Ja, man. Het is het mooiste ooit. Snap je? Het is het mooiste ooit. En ze is super trots, snap je? Dus ze is ook blij dat het is gewoon goed uitgepakt. Daardoor zit ik nu hier met Femke.
0: En je biologische vader?
3: Weet ik niet. Ik weet niks van hem. Ik weet niet wie hij is.
0: Weet hij van jou?
3: Ik weet het niet, man. Ik weet het niet. Ik keek vroeger altijd vermist en opsporing of zo.
0: Spoorloos.
3: Ja, maar ik hield echt van dat programma, je toch. En ik kan echt weer achter die buis zitten. En wanneer die twee mensen elkaar ontmoeten, zo, dan, ik weet niet, ik zag altijd een soort Een explosie wanneer ze zo bij elkaar komen. Boom! Van twee mensen die elkaar gewoon moeten ontmoeten. Ik zou heel graag willen weten en onderzoeken wie hij is. Waar hij is. Hoe hij eruit ziet. Ik wil gewoon een foto zien van hoe hij eruit ziet. Dat zou gewoon tof zijn.
0: Maar is dat dan nu het moment of nu niet?
3: Ik denk dat het moment sowieso gaat komen wanneer het er moet zijn. En ik ben het al aan het manifesteren. En ik heb eigenlijk mijn hele leven gemanifesteerd. Dus ik weet zeker dat dit goed komt.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dan ook wel eens denkt, oké, ik ben nu bekend.
3: Ja.
0: Dus de kans dat hij mij langs ziet komen,
3: ja,
0: is aanwezig.
3: Ja, ja. Tenzij hij niet meer leeft.
0: Oeh.
3: Snap je?
0: Ja.
3: Dus dat is niet iets waar ik aan denk of zo. Omdat dat is dus een optie.
0: Ja, begrijp ik.
3: Dus ik probeer geen valse hoop.

0: ziet komen,
1: ja,
0: is aanwezig.
1: Ja, ja. Tenzij hij niet meer leeft.
0: Oeh.
1: Snap je?
0: Ja.
1: Dus ik, dat is niet iets waar ik aan denk of zo. Omdat dat is dus een optie. Snap je?
0: Dat, ja, begrijp ik.
1: Niet meer is. Dus ik probeer geen valse hoop daarin te hebben, maar...
0: Nieuwsgierigheid.
1: Ik denk wel dat ik ooit wel echt een onderzoek wil gaan doen. Om te gaan vinden. En het liefst zou ik het ook willen documenteren.
0: Een film of een, ja, documentaire?
1: Sowieso. Ik ben nou bezig met het schrijven van mijn eigen theatervoorstelling. Ik heb het nu gewoon even de komende 2 jaar vooral. Heb ik het super druk.
0: Jo.
1: Maar in die drukte ben ik ook nog bezig een theatervoorstelling aan het ontwikkelen. En dat heet Adoptief. En ik wil iets met adoptie daarin gaan doen. En ik ben super adoptief, daardoor adaptable. Because I'm adopted. En hoe weet je waar je naartoe moet als je niet weet waar je vandaan komt? Dat is zeg maar de kernvraag.
0: Ja, heeft het je geholpen nu je je moeder hebt leren kennen?
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Meer richting?
1: Zeker, zeker. Vooral ook in mijn opvoeding naar mijn kinderen toe. In, ja, hoe belangrijk het is dat je gewoon actief aanwezig bent als ouder in het leven van je kinderen. En ja, hoe belangrijk het is dat je, ja, dat ik haar zeg maar kan laten voelen dat ik haar vergeef. En ik haar vergeef is het verkeerde woord, want ik heb haar nooit iets te vergeven. Maar voor haar is het wel gewoon, denk ik, belangrijk om te weten van, oké, 23 jaar geleden of 29 jaar geleden is er iets gebeurd met mij. En het is eigenlijk goed dat het is gebeurd. Crazy. Dat je soms over je meest traumatische ervaringen de mooiste dingen juist eruit haalt.
0: Een kind, kleinkinderen.
1: Ja, man. Ja, man. Ja.
0: En het bloeit allemaal.
1: Ja, man. Ze doen het echt goed. Ik heb een prachtige vrouw met 6 kinderen. En een carrière. Ja, wat wil je nog meer? Het enige wat ik wil is mijn kinderen goed zetten. Mijn vrouw goed zetten. En een goed voorbeeld zijn.
0: Goed op weg, toch?
1: Ja, zeker. Maar ik heb hem honger. Ik wil meer. Ik wil meer.
0: Is dat die sticker op je borst met van ik ben een winnaar?
1: Ja, gewoon die badge die blijft er gewoon. Snap je? Het is, ik heb mijn vrienden. Wij zijn vroeger altijd super competitief geweest met elkaar. Snap je? Maar ik kom uit de sportwereld waar competitie hetgeen is dat de agenda verder brengt. Snap je? Het pushes de agenda. Het is, ik kan jou beter maken en jij kan mij beter maken. Het is niet dat ik hoef te laten zien dat ik beter dan jou ben, of jij hoeft te laten zien dat je beter dan mij bent.
0: We helpen elkaar.
1: We helpen elkaar.
0: Hielp die winnaarsmentaliteit je ook toen je naar Nederland ging om te studeren?
1: Ja. Mm-hmm. Want het was echt alles of niets.
0: Ja, waarom was het alles of niets?
1: Ik had niks. Ik had geen geld. Ik had niks. Ik had geen verblijf.
0: Het was gewoon niets en misschien kon het alles worden.
1: Ja, ik had geen verblijf. Ik had het was een op hoop van zegen. En kijken welke kant de wind waait. En die kant gaan we op. En we blijven doorgaan. En we doen het totdat het lukt. En we gaan niet werken bij de Albert Heijn. Of bij de, je weet toch, we gaan gewoon, dat is fire eigenlijk. Want ik zag wel heel veel jongeren zeggen van, joh, zorg er wel voor dat je jezelf niet, ik heb echt gestruggeld in het begin, snap. Ik heb mezelf echt in die pina gezegd, noemen we dat in Suriname.
0: En wat betekent
1: dat? Pinari. Snap je? Ja. En tegelijkertijd ben ik ook blij, want ik stond dus met 2 benen in dat dit moet gaan lukken. En ja, man, ik wist gewoon
0: dus
1: dat
0: moest
1: het moest.
0: Je wel.
1: Het moest, het moest. Ik had geen keus.
0: Maar je ging eerst naar de toneelschool in Arnhem. Mm-hmm. En na een jaar stapte je over naar Amsterdam.
1: Ja.
0: Het was geen succes.
1: Nee, nee.
0: Waar zat dat hem in?
1: Ja, ik moest te veel acclimatiseren. En ik merkte dat ik dezelfde taal sprak, maar heel andere normen en waarden had. En dat clashte gewoon in mijn communicatie als ik moest ontwikkelen. Als het ging om mijn ontwikkeling. En dan ging het om dingen zoals, ik ben opgegroeid in

0: een cultuur waarbij huilen zwak is, terwijl hier huilen en je gevoelens delen juist kracht uitstraalt. En dat moest ik echt leren, snap je? En zo, het was zo raar, want toen ik voor mijn gevoel dat begon te doen, dat delen en dat emotioneel zijn, dat juist gebruikt werd om mij klein te houden.
1: Een soort van, je kan het niet aan?
0: Nou, een soort van kwalijk nemen voor eerlijk zijn. Terwijl de hele tijd gevraagd wordt om eerlijk te zijn. Of vooral op zo'n school, snap je?
1: Over wat voor dingen was je eerlijk? Wat vertelde je?
0: Emoties van wat jij denkt. Snap je? Zeg, hoe denk jij over iets? Zeg, soms kon je het dan niet eens zijn met wat iemand zei. En dan hier is het gewoon, nee, iedereen kan wat zeggen. En iedereen mag een mening hebben. En daarna drinken we gewoon een biertje. Snap je? En zijn we gewoon cool. Snap je? Ik kende dat niet. Als ik het oneens was met iemand, dan dacht ik, yo, jij mag mij niet. Snap je? Of mensen konden ook letterlijk hier een opmerking maken van, dat jij zo kan dansen, dat maakt me zo jaloers. En waar ik vandaan kom, als iemand jaloers op je is, dan misgun je mij, snap je? Dus dan moet ik zo ver mogelijk blijven van jou. Terwijl het was gewoon een compliment. Snap je? En ja, dat zijn gewoon dingen waar je dan aan moet wennen als buitenlander, man. En daarvan kan ik nog 1000 dingen benoemen, snap je?
1: Ja.
0: Acclimatiseren.
1: Ja, maar je lijkt me ook een harde werker.
0: Mm-hmm.
1: Die dan denkt, oké, maar dit ga ik wel gewoon doen.
0: Ja.
1: Ik ga het onder de knie krijgen.
0: Ja.
1: En zolang tot ik ook tegen iemand zeg, wat kan jij goed dansen? Ik ben jaloers.
0: Ja, dat zou het nooit zeggen. Nee, ik zou het nooit zeggen, maar ik heb het gewoon in de praktijk moeten leren. Terwijl de school wel echt, daarom encourage ik iedereen om een school af te maken. De school is wel echt een plek waar je gewoon 4 jaar lang lekker op je bek kan gaan en fouten kan maken en leren en opstaan en begeleid kan worden. Want in de realiteit waar we nu leven, als je 1 keer iets fout doet, kan je gewoon gecanceld worden.
1: Kan je heel lang hangen, ja.
0: Dan is het klaar voor je, snap je? Dus in die zin denk ik dat het wel belangrijk is dat je...
1: Ja, ben jij daar bang voor?
0: Nee, want ik denk dat ik al jarenlang bezig ben iets te ontwikkelen. En dat ik de dingen waarmee ik bezig ben, ja, dat die zodanig positief zijn dat ik erachter sta. En ik zal nooit iets doen waar ik niet achter sta. En ik denk dat het moment dat je dat soort dingen gaat doen, dan kan je dus, ja, gecanceld worden. Mensen worden ook gecanceld voor domme dingen, snap je niet? Ik heb het niet over de extreme dingen, snap je? Want dat vind ik sowieso, dan verdien je om gecanceld te worden, snap je? Maar ik heb het letterlijk over geruchten. Of dat je niet bewust bent van dat je iets niet kan doen. In het lesgeven bijvoorbeeld moet ik heel erg rekening houden met hoe ik bijvoorbeeld meisjes aanraak als ik een opdracht of iets wil uitleggen. Of je merkt gewoon dat er jongeren zijn die naar jou kijken en denken, hij kan mij acteur maken of hij kan mij nu hier brengen of helpen. En ik heb gewoon ook gezien vroeger, en dat is, ik heb het zelf nog voor MeToo meegemaakt, dat er mensen zijn die in posities zitten die echt misbruik maken van die macht. En dat is echt iets heel gevaarlijks. Maar is dus echt wel iets waar je bewust van moet zijn, omdat het wel echt iets is wat nog steeds speelt. Omdat er gewoon mensen zijn die in een kwetsbare positie zitten. En vooral als je te maken hebt met een ambitie zoals acteren.
1: Ja, wat heel veel mensen willen, maar waar maar heel weinig plaatsjes zijn.
0: Juist.
1: En jij, uiteindelijk ben jij gewoon van Instagram geplukt. Kunnen we dat zo zeggen?
0: Hoe bedoel je? Ja, via Shady, ja.
1: Ja, Shady Alhams, ja. Die zag jou en die heeft jou toen in de Libby gezet.
0: Ja, en ik heb auditie moeten doen. Ik heb zeker auditie moeten doen.
1: Het kwam niet gratis?
0: Nee, zeker niet. Maar hij zag mij dus op Instagram. Dat liep gewoon. En de eerste keer dat ik allemaal hem ontmoette, Shady heeft zoveel voor mij betekend. De eerste keer dat ik hem ontmoette, zo graag.

0: Grappig, want dit is een zin die in de voorstelling zit. De dood van Benny Simons. De eerste keer dat ik haar ontmoette, maar de eerste keer dat ik hem ontmoette. Toen is hij netjes met me gaan zitten in een café. Een coffee company of zo. Dat was mijn eerste keer in een
1: coffee
0: company.
1: We maken geen reclame verder, maar...
0: Oh shit, sorry. Oh.
1: Dat had ook ergens anders kunnen zijn.
0: Ja, we waren gewoon ergens aan het drinken. Ik wist niet eens dat het een naam was hier.
1: Was het niet eens koffie?
0: Maar hij was zo geïnteresseerd in wie ik was. En waar ik vandaan kom. En ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon helemaal open zijn met Shady. Ik ga alles vertellen. En dat heb ik gedaan. En vanaf die dag is gewoon een hele goede vriendschap ontstaan. Want we hebben de Libby gedaan. De Libby was mijn eerste film. Dat heeft alle deuren voor mij geopend die bijna nu open zijn. Toen heb ik Forever Rich met Shady gedaan. En daarvoor heb ik een Gouden Kalf nominatie gekregen. En daarna heb ik De Dood van Benny Simons met Shady gedaan. En daarvoor heb ik een Theodore gewonnen. Shady, dank je wel voor alles, man. Echt.
1: Ja, maar dat zal hij ook wel tegen jou zeggen.
0: Ja, we zijn vrienden nu, man. Dus we weten hoeveel we voor elkaar betekenen en wat we voor elkaar kunnen betekenen. We spreken het sowieso altijd uit. Ik spreek het altijd uit tegen hem. Als ik met hem weg zeg, jij weet niet hoeveel jij voor mij betekent, hè? Wat jij voor mij hebt gedaan, snap je?
1: Ja, dat kan je ook niet genoeg zeggen.
0: Nee.
1: Die Theodore, wat heeft die voor jou betekend?
0: Ja, ik word gewoon veel serieuzer genomen.
1: Daarvoor niet serieus genomen?
0: Ja, nee. Want ik weet precies zoals ik denk over acteren of de ideeën die ik heb. Ik weet dat ik een dromer ben. En ik weet dat heel vaak vroeger, als ik mijn dromen uitsprak, dat mensen wel naar me keken van, mooi, ja, mooi.
1: En door.
0: Nee, doe het dan, ja. En nu, als ik mijn dromen uitspreek, dan denken mensen... in ieder geval, word ik serieuzer genomen.
1: En hoe is dat? Want je kan dan ook zoiets krijgen van, ja, ik krijg nu maar gewoon de kleren.
0: Nou, dan mogen ze dat vinden.
1: Nee, dat jij dat vindt.
0: Ik?
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou, mensen die je eerst niet serieus nemen en nu opeens wel.
0: Nee, man. Nou, maar je moet werken voor je strepen, man. Je kan niet, dat is die sportersmentaliteit. Je kan niet het water in springen en sneller zwemmen dan Michael Phelps. Als je dat doet, dan verdien je ook. Maar je moet gaan trainen. Je moet bepaalde dingen bereiken om te komen. Om op een bepaalde positie te komen om iets te zeggen. Want dat hebben al die mensen die dingen zeggen ook gedaan. Er is niemand die, vind ik. Ik denk dat iedereen die gewoon iets doet, talent heeft, maakt niet uit.
1: Ja, maar ook zonder prijs wil je serieus genomen worden, toch?
0: Ja, zeker. Maar je moet wel... Dat was ook een ambitie om die prijzen te pakken. Snap je? Die prijzen zijn wel je diploma's. Ik heb geen diploma. Snap je? Dus ik kan niet zeggen, ik ben afgestudeerd. Dus dat was voor mij een diploma. Ik moest. Ja, maar ik ben echt blij, man. Want ik had al een Arlecchino-nominatie ooit... Dat is dus de bijrol van dit, wat nu ook de Theodore heet. En dat was in het jaar dat mijn klas afstudeerde van de toneelschool. En die ochtend werd ik wakker en op Instagram post dan iedereen een filmpje waar ze hun diploma aan het ondertekenen zijn op school. En ik keek en ik dacht, dit had ik kunnen zijn. En diezelfde dag werd ik gebeld dat ik een Arlecchino-nominatie had. Dat was voor mij, oké, ik ben goed bezig.
1: Dit is gewoon jouw weg.
0: Ja, dus die Theodore is voor mij... Ja, ik ben echt dankbaar, man. Er zijn mensen die al 50 jaar acteren... en nog mooiere dingen hebben gedaan, denk ik. En geen Theodore hebben.
1: Betekent dit ook dat je meer kan gaan doen wat je zelf wil?
0: Ja, zeker. En dat heb ik sowieso altijd al gedaan. Maar ik denk dat er nu... Wat ik je zeg, dat er gewoon veel serieuzer wordt gekeken naar mijn dromen. En niet...
1: Het zijn opeens ambities in plaats van
0: dromen.
1: Ja.
0: Ja. En ambities die hoogstwaarschijnlijk ook wel zullen gaan werken.
1: Waar gaan je ambities nu naar uit? Want je zei net al, je bent zelf aan het schrijven.
0: Ja, ik heb een hele goede connectie met mijn agent. Mijn manager. Saskia Maas van Boom

0: Chicago. En ja, ik heb een hele goede aan haar, omdat ik zelf los van het acteren ook, wat ik zeg, ambities heb om to venture abroad of to venture beyond acting. En ja, Saskia is daarin ook een hele goede begeleider in die ambities. En dat is dus ook mogelijk. Maar die dingen hebben te maken met, ik zou heel graag willen gaan organiseren. Dingen willen gaan organiseren. Evenementen willen gaan organiseren. We zijn ook al bezig met dingen te organiseren. Ik wil lessen
1: gaan geven. Dat klinkt heel vaag, dingen organiseren.
0: Ja, dingen organiseren bedoel ik.
1: Je kan
0: dus
1: ook secretaresse gaan worden, hè?
0: Zeker, zeker. Maar ik wil heel graag avonden organiseren waarbij mensen samenkomen en kunnen netwerken. En dat zijn verschillende dingen zoals comedy avonden. Bijvoorbeeld, we zijn bezig een comedy avond te organiseren op 29 november. Waarbij we open mics gaan doen in de toekomst. En dit is een soort kick-off daarvan.
1: Om talent naar boven te halen.
0: Ja, alles heeft te maken met talentontwikkeling. Ik ben ook les aan het geven. En we zijn jongeren, zeg maar, aan het trekken naar de theaters. Om de vergrijzing een beetje tegen te gaan. En ja, daarvoor wil ik gewoon ook dingen doen zoals een school bouwen. Comedy avonden organiseren. Zelf films gaan maken en schrijven. Theatervoorstelling die ik zelf aan het schrijven ben. En ja, dingen in mijn buurt voor de buurt gaan doen. Ik woon in de Bijlmer. Er is heel veel talent in de Bijlmer. Er zijn jongeren met heel veel talent. En ja, die wil ik een podium geven. En
1: zie je dat als een plicht?
0: Ja, zeker, zeker. Als kunstenaar is het onze plicht om niet alleen te maken, maar ook terug te geven. Omdat we nu in een wereld leven waarbij je gewoon stinkend rijk kan worden van je kunst. En waarom zou je dat alleen maar investeren in jezelf of de luxe? Waarom zou je het niet gaan investeren in mensen? En ik geloof dat dat heel belangrijk is. En dat daarvoor heb ik mensen om me heen nodig om dat te doen. En ik heb gewoon hele sterke mensen, heel sterk team om me heen om dat te gaan doen.
1: Je had het eerder al even over, nou ja, dat je zo gelukkig bent. Dat je zoveel geluk hebt en dankbaarheid.
0: Ja.
1: Is dat ook wat nodig is?
0: Ja, zeker, zeker. Dankbaarheid is iets wat je nooit moet verliezen. Het is een onschuld wat we als mens heel snel kwijtraken. En dat heeft gewoon te maken dat we in een maatschappij leven die verkeerd is opgebouwd, denk ik. En dat we de verkeerde dingen waarde geven. En de waarde is juist om ons heen, de mens. En dankbaarheid is iets wat je voor jezelf gewoon moet hebben.
1: Dankjewel, Daniel. Ja. De speelfilm Sugar met mijn gast van vannacht, Daniel Kolff, is vanaf 17 september te zien in de bioscoop. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma wordt ook elke nacht online gezet als podcast, dus eens op een ander moment luisteren kan ook. We zijn te vinden in alle podcast-apps. Morgen is Nooit meer slapen er weer en dan is schrijver Arthur Chapin mijn gast. En wij gaan onder andere in gesprek over zijn nieuwe boek Lord M. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. De seks vond plaats in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. De ene matroos had zijn vrouwelijke collega verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger Brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen bewolkt en in de middag regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Wie ben je zonder camera? Dan blijft er niet zoveel van mij over. Ik ben geen vlieg aan de muur, maar een onderdeel van de mensen die ik film. Na al die jaren filmen ben je vrienden. En kan je ze niet laten zitten als het werk klaar is. Ik heb de school gemaakt.
4: Mijn gast van vandaag filmt al ruim 40 jaar mensen die door anderen liever vaak niet gezien worden. Denk aan prostituees, verslaafden, criminelen, daklozen en tbs'ers. Documentairemaker Roy Dames zoekt de rafelranden van de samenleving op en blijft daar vervolgens heel lang in hangen. Soms maanden, soms jaren en soms in het geval van zijn nieuwste documentaire, Het Hart van Amsterdam, meer dan 40 jaar. Want afstand bewaren doet hij nauwelijks. Hij wordt zelfs onderdeel van de levens van de mensen die hij filmt, bouwt vriendschappen op en blijft soms ook als de camera's uitstaan nog even hangen. In zijn allernieuwste serie voor Omroep Po, eens een tbs'er, altijd een tbs'er, volgt hij 2 mannen die proberen terug te keren in een maatschappij die hun verleden niet zomaar vergeet. Maar vandaag wil ik vooral weten, wie is de man die jarenlang achter die camera staat? Roy Dames is mijn gast.
5: Misha, een echt gesprek met Redouan Aydouarg.
4: Roy Dames, van harte welkom.
3: Dank je.
4: Wat leuk dat je hier bij mij aan tafel zit.
3: Ja, graag gedaan. Ik vind het ook leuk.
4: Ja, je vond het heel leuk, want ik hoorde je een beetje lachen, gniffelen tijdens de introductie over jou. Ik raakte daar bijna door afgeleid.
3: Ja, nou ja, het is wel zo.
4: Schrik je er een beetje van als je dat zo...
3: Nee, helemaal niet.
4: Nee?
3: Ik bedoel, mijn vriendin zegt dat die filmerij een obsessie is. Ik zeg dat het een verslaving is. Iemand anders zei tegen me, het is een ziekte waar je nooit vanaf komt. Ja. En zo ervaar ik het ook.
4: En dus, wie van de 3 hebben er gelijk?
3: Allemaal.
4: Allemaal?
3: Ja, allemaal. Ik kan er niet zonder en dat is heel raar eigenlijk. Waarom kan je er niet zonder? Ja, ik heb een tik en ik denk fotografen en ja, sommige filmers herkennen dat wel. Als je buiten loopt, dat je denkt, goh, fotografie vind ik ook heel leuk. Doe ik ook. Dat is een mooi shot. Of dat is... Dat is een mooie scène. Of daar word je soms helemaal gek van.
4: Ja?
3: Ja.
4: En heb je dat meer in de binnenstad van een grote stad als Amsterdam?
3: Nee,
4: of kan dat ook...
3: Overal.
4: Ja?
3: Overal. De meest saaie dingen.
4: Maar hoe komt het dat jij dat kan? Van een saaie plek iets spectaculairs proberen te maken in je hoofd. Dat je die scène zo voor je ziet.
3: Ja.
4: Wat gebeurt er in je hoofd?
3: Ik kijk ernaar en ik denk, shit, wat ik moet natuurlijk een mens hebben, een man of een vrouw die iets doen, of kinderen, weet ik wat. En die doen iets. En dan denk ik, goh. En ik krijg ook ideeën daarvoor. Voor mijn films, voor mijn documentaires. Ik zou het zo kunnen doen of zo. Ja. Dus ik denk er steeds aan eigenlijk.
4: Ja.
3: En dat is heel irritant voor andere mensen. Want die zeggen, waar ben je met je gedachten? Mijn vriendin ook, hè? Waar ben je met je gedachten? Je luistert niet.
4: Ja.
3: Ik luister continu nou, niet.
4: Wij mannen luisteren sowieso nooit volgens de vrouwen.
3: Ja, klopt.
4: Maar jij hebt daar nog een reden voor. Jij bent filmmaker en, ja. En er spelen allerlei scènes af in jouw hoofd.
3: Ja, en dat is, dat is zo. Toen ik hier naartoe reed ook.
4: Dus,
3: voor het volgende deel van eens TBS'er, altijd een TBS'er, dacht ik er ook aan. Dacht ik, shit, hoe moet ik dat oplossen? Of hoe moet ik dat doen? En nu is het wel iets bijzonders, want ik heb altijd een vaste kutter, hè? Dus ik snij nooit, ik edit nooit. En hier wel. Hier maak ik wel de montage.
4: En hoe komt het dat het nu is veranderd?
3: Geld.
4: Geld?
3: Geld, puur geld.
4: Oh ja?
3: Ja, het is erg, hoor. Het is heel erg.
4: En heb je het vak opnieuw moeten uitvinden dan?
3: Nee, kijk, ik heb. Nee, ik deed dat altijd als het echt nodig was. Een beetje een trailer. Of ik heb projecten waar geen geld voor is. Maar die wel heel ingewikkeld en groot zijn. Ik maak een filmserie in de Oekraïne al vanaf 2016. En in Georgië vanaf 1999.
4: En dat zijn nog allemaal lopende documentaires ja. die nog uit moeten komen.
3: Ja.
4: Wow.
3: Ja, die wil ik maken. Ik ben 72. En zo heb ik er nog de zaak Vaatstra. Heb ik ook. En een hele persoonlijke film over de dood. Het vergankelijke van het leven. Ja, er zijn geen omroep of andere geïnteresseerden voor. En nog meer.
4: Hoe komt het dat je zoveel projecten tegelijkertijd wil doen? En het zijn ook niet de minste projecten.
3: Nee, het zijn big projects, om het zo te noemen. Ik wil het gewoon. Weet je, er zit een drive in me die zegt, ik kan het niet zeggen van, nou, het zit zus of zo. Het is volledig onverstandig of hoe noem je dat? Onfeitelijk, hè? Je moet het eigenlijk niet doen. Mijn moeder zou zeggen, doe dat toch niet, dus forget it. Maar dan moet ik het doen. Ik zal je een voorbeeld vertellen, maar zo heb ik eigenlijk heel veel voorbeelden. Ik heb een film gemaakt over de razzia in de IJmond. Het was een hele grote razzia, het was de eerste razzia in 1944. 16 april 1944. Nou, ik ben er nog mee bezig. Ik heb een eerste versie gemaakt, die is in de bioscoop geweest. En wij gingen op een gegeven moment naar Auschwitz en naast me zat een historicus. En die historicus zei binnenkort, een Duitse historicus, bij ons komt binnenkort een Oekraïner. En die heeft Auschwitz meegemaakt. Ik zeg, Auschwitz? Ik zeg, en Auschwitz zijn voor mij mensen die komen uit een andere planeet. Die hebben iets meegemaakt wat de normale mens zich niet kan voorstellen.
4: Mm.
3: Dus ik zei, die wil ik filmen. En inderdaad, twee maanden later kreeg ik een belletje van hem. En hij zat in Merseburg. Nee, Merseburg. Ja, Merseburg. En ik zei, oké, ik stap in de auto met de apparatuur. Ik ga naar hem toe. Volgende ochtend zat ik tegenover hem. En ik was zo door die man gepakt. Want ja, het conflict met Rusland stond al. Hè, de Krim was er, de Donbass. Maar ik was er zo doorgepakt. Er was nog een andere vrouw die ook in Auschwitz was geweest. En ik moest hem filmen. Ik dacht, ik moet die man filmen.
4: In welke mentale gesteldheid?
3: Ik wilde hem zien. Ik wil die man van een andere planeet zien. Wat hij te vertellen heeft, hoe
4: en
3: dat
4: voelde
3: was.
4: Voelde het ook echt alsof hij uit een ander planeet kwam?
3: Ja.
4: Ja?
3: Ja, wat hij vertelde.
4: Waaraan kon je dat voelen?
3: Ja, zijn ogen. Je zou het moeten zien, dat beeld. Hoe je zit.
4: De documentaire is nog niet uit?
3: Nee. Nee, de Oekraïne. Ik was met een omroep, NTR. Maar je weet, door het nieuwe beleid is dat afgelopen. Of ze hielpen mij, laat ik het zo zeggen, de NTR.
4: Maar je gaat toch niet zeggen dat het project nu...
3: Nee. Ik zal je zeggen, ik volg... De man is overleden in november 21. En ik volg zijn vrienden. Dat zijn een aantal veteranen. Want ze hebben altijd oorlog daar. Hè? Er is altijd wat. Een aantal veteranen die rond hem gegroepeerd waren. En die toen langs het front al gingen. Het toenmalige front. En dat ben ik toen geweest met hun. Maar ook met Igor.
4: En sinds wanneer ben je begonnen met deze documentaire?
3: 2016.
4: 2016. Je hebt ook al eerder een documentaire gemaakt waar je 40 jaar mee bezig bent geweest. Ja. Die is gelukkig al uit. Ja. Die is...
3: Ik moet er zelf om lachen.
4: Ja, waarom moet je er zo om lachen?
3: Ja, het is natuurlijk belachelijk. Kijk, wat ik nu met Oekraïne heb, dat kan je misschien een paar keer doen in je leven. Georgië toch 25 jaar, meer, 27 jaar.
4: Maar Amsterdam?
3: Maar Amsterdam, 42 jaar. Ja, dat doe je maar één keer in je leven.
4: Ja, het hart van Amsterdam. Hij is al uit, hè?
3: Ja, hij is uit. Ja, hij is in de bioscoop geweest.
4: In de bioscoop was hij geweest, bioscoopdocumentaire. En die is nu te zien op het internet.
3: Volgens mij nog niet.
4: Nog niet?
3: Nee, dat doet de distributeur.
4: Okay.
3: Hij is nog niet te zien op internet, nog steeds in de bioscoop.
4: En wanneer kunnen we hem allemaal zien?
3: Ja, hij gaat... We proberen hem eerst te verkopen aan... Nou, ik denk niet de NPO, maar ik hoop een streamer of wie dan ook.
4: Mm-hmm.
3: Die hem wil uitzenden of wil streamen.
4: Maar als er 40 jaar werk in zat, dan...
3: 42.
4: 42 jaar werk in zat, dan moet het behoorlijk wat geld opleveren, toch? Of maakt dat nu niet meer zoveel uit?
3: Ja, god, ik ken de prijzen. Ik weet het allemaal. Ik dacht, als je naar Netflix gaat met een film die klaar is... dan krijg je... De jackpot. Nou, dat is niet zo. Een collega van me heeft zijn film klaar aan Netflix verkocht. En die kreeg heel weinig.
4: Wat is heel weinig?
3: 7000.
4: Oh, dat is inderdaad heel weinig.
3: Ja, je weet hoeveel de NPO geeft misschien.
4: Oh, dat weet ik niet. Maar als ik Netflix 7000 voorgeven, dan liggen zij er veel meer onder.
3: Ja.
4: Okay, dus het is eigenlijk niet voor het geld, maar meer voor het verhaal. Wat voor verhaal wilde je maken over het hart van Amsterdam? Want echt, de beelden die ik heb gezien, althans, dat waren kleine stukjes. Wauw, ik bedoel, 40 jaar Amsterdam.
3: Ja, dat is fantastisch. Ik ben ten eerste super blij dat die film er is. Want het was steeds tegen Arnold Jan Scheer, dat was de medemaker of... Ja, die leidde een beetje het project. Ik heb camera en regie gedaan. Hij deed regie. We deden allebei research. Hij stond al in die buurt. Wat wilden we van die buurt zeggen?
4: Welke buurt? Zeedijk. De Wallen, Zeedijk.
3: De Wallen, Zeedijk. Ja, Zeedijk was eigenlijk een grens.
4: Mm.
3: Maar eerst was het de Nieuwmarkt. Nou, die is wat groter. En toen werd het toch het hart van Amsterdam, de Wallen, Zeedijk. Dat was het gebied. Mm. En het was een buurt, oorspronkelijk... waarbij de mensen niet door de rest van Amsterdam geaccepteerd werd. Het was Gaaiers, Schorem. Ze konden niet op school, dat zegt Henk de Vries hè, van de Buldog. Daar werden ze vanaf gepest. Ze moesten elkaar dus helpen. Eigenlijk hetzelfde als in de Bronx, in het buitenland.
4: Ja.
3: Hè, in die grote steden. En ze hielpen elkaar. En op een gegeven moment ontstond ook... want ze moesten geld hebben. En als jij geen geld hebt en niemand helpt je buiten de stad... of buiten je gebied, dan ga je manieren zoeken. Net zoals film. Hè. Je gaat toch kijken, hoe kan ik dat doen? En zo zijn die gasten. Henk de Vries heeft een imperium, hè, de Buldog. Frits van de Wereld had op een andere manier een imperium. En dat interesseerde ons. Een buurt die zich heel erg zelf helpt. Niet van buiten geholpen wordt, uitgekotst wordt. En op een gegeven blik stond door Bruinsma... de georganiseerde criminaliteit die met Frits van der Wereld samenwerkte. Daar staan grote vragen over natuurlijk. Mm-hmm. Hè? Dat stellen we in de film ook. Of ik dacht aan Frits, oma Frits, moest ik altijd zeggen. Die gaat niet in de cocaïne. Henk de Vries zegt absoluut, absoluut niet. Die was een soort stiefvader voor hem. Ja, en die agent, en ik heb het nog wat van mensen gehoord, niet zoveel mensen hoor, die zeggen ja, dat was wel zo.
6: Ja.
3: En dus ik weet het niet. Zo zit het ook in de film. En,
4: maar als ik zo naar jouw documentaires kijk en naar jouw films kijk, zijn het bijna altijd mensen waar de meeste mensen juist met een grote boog omheen lopen. Het zijn mensen die vaak niet gezien worden of liever niet gezien willen worden door de samenleving. Eens een TBS'er, altijd een TBS'er. Daarin volg jij Ricardo, die na 17 jaar TBS probeert te reïntegreren. En Mike, die al meer dan 20 jaar in het TBS-systeem zit. Ja. Jij hebt nu jarenlang TBS'ers gevolgd. Wat ben jij over deze mensen gaan begrijpen wat je daarvoor niet begreep?
3: Dat het gewone mensen zijn, zoals jij en ik, met een zwaar verleden vaak. Met een heel zwaar verleden. Heel vaak. En dat blijft hun achtervolgen gewoon. En dan zeg ik het niet negatief of positief. Het heeft niks mee te maken. Maar ik ben bang dat het hun achtervolgt tot ze dood zijn. En het zijn gewoon mensen van vlees en bloed. Er is niks verkeerds aan.
4: Nou, blijkbaar wel. Want dat anders zouden ze geen TBS'ers zijn.
3: Nee, daar heb je helemaal gelijk.
4: Maar natuurlijk. Ik snap wel dat
3: maar menselijk gezien, weet je, het zijn geen Engerts. En dan heb ik het niet over de jongen die Faber heb vermoord. Dat soort. Maar goed, Mike heeft toch wel een levensdelict gedaan, veroorzaakt. En Ricardo, die is ook lekker bezig geweest. In die zin. Maar als je ziet wat die jongens hebben meegemaakt, of mannen, want ze zijn. Eén is 61 en de ander is iets jonger. Midden 40. Ja, hoe zou ik het gedaan hebben onder die omstandigheden? Als ik een moeder had die verslaafd was en ik kwam verslaafd ter wereld in een verkeerde omgeving, wat zou ik gedaan hebben? Wat zou ik gedaan hebben?
4: Heb je deze vraag vaak gesteld tijdens de opnames?
3: Ja, tuurlijk. Wat zou ik gedaan hebben?
4: En heeft deze vraag jou op de been gehouden? Want hoe kun je volledig eerlijk blijven in het filmen tegenover iemand die verschrikkelijke dingen heeft gedaan?
3: Ja, ik wel. Is misschien heel erg. En ik wil ze. Kijk, ik verschil met andere filmmakers. Ik wil ze herkenbaar in beeld hebben. Ik wil ze gewoon. Ja, klinkt.
4: Was dat moeilijk om ze herkenbaar in beeld te krijgen? Was die zoektocht lang?
3: Nee, was niet moeilijk. En nu spreek ik over 2011. Hè. Het is moeilijker geworden.
4: Okay.
3: Het is echt moeilijker geworden.
4: En hoe komt dat? Wat is het verschil tussen nu en 2011?
3: Ja, privacy, weet ik het allemaal. Verzin het maar. Het is veel moeilijker geworden.
4: Maar waarom vind jij het belangrijk om de echte menselijkheid van deze TBS'ers vooral te laten zien?
3: Dan zie je wat de oorsprong is, dan zie je niet de letters TBS. Nou, dat staat synoniem met verschrikkelijk. Weet je, dan moet je uit de buurt blijven. Maar dan zie je wat erachter zit. En dan gaat misschien wel een beetje meer begrip van oké, zit het zo? Nou, ik begrijp het iets meer. Kijk, en mij gaat het vooral niet als ze in de TBS-inrichting zitten, maar daarna. Hoe gaat het daarna?
4: Want als je hoort eens een TBS'er, altijd een TBS'er, is dat ook wat wij als samenleving tegen deze mensen zeggen? Want juridisch gezien, als je geen TBS'er meer bent, dan ben je vrij, zoals alle anderen. Maar ergens, ja, dat labeltje, dat blijft.
3: Ga jij maar eens een woning zoeken, een baan zoeken, nou ja, een vrouw, dat weet ik niet. Zoeken met TBS. Lukt je bijna niet.
4: Om daar een beter beeld van te krijgen, ik heb een stukje meegenomen uit de documentaire. Ja. Waarin wij een rechtbankmedewerker in gesprek horen gaan met Ricardo over zijn woonmogelijkheden bij beëindiging van TBS.
3: Ja.
6: Dus het maakt eigenlijk, in principe maakt het niet uit als je nou in je jaar hobbels op de weg tegenkomt. Of dat je het hele jaar keihard je best doet. Alles doet van wat ze van je verwachten. Dan voelt dit gewoon als een straf. En ja, u ziet dat misschien anders. Maar dit voelt voor mij gewoon als... ik word hier ongemotiveerd door.
7: Ja. Ik heb nu een vriendin, heb ik. Die heeft al gezegd van... ik heb daar met een reclassering over gesproken. Die zegt van... Richard, kom lekker bij mij in huis wonen. Dus dan zou ik daar naartoe kunnen. In de stad Groningen.
8: En ik denk ook, als ik nu zou adviseren... de TBS-maatregel te beëindigen... en de rechtbank weet dan ook dat u geen woonplek meer heeft... Daar gaat de rechtbank nooit in mee, natuurlijk.
6: Het gaat nergens meer over. Het gaat totaal nergens meer over. Want ik ben overal ben ik aan het solliciteren. Wat kom ik iedere keer, waar word ik op afgewezen? Omdat ik TBS heb. Iedereen wijst mij af. Ja, een TBS.
4: In wat voor cirkel belanden deze TBS'ers? En ex-TBS'ers?
3: Ja, ik zucht diep. Ze belanden in de cirkel... waar Ricardo nu in is. Hij zit in een opvanghuis voor alcoholisten. Dat is het laatste wat je moet doen met een verslaafde. Zie je veel, heb ik veel gezien, verschillende keren. Vervolgens belanden ze als ze eruit gestuurd worden. Ricardo wordt eruit gestuurd. Hij gaat, als het goed is, volgende week gaat hij eruit, waar hij nu zit. Normaliter zou hij op straat terechtkomen. Dat is het. Dus bij de nachtopvang. Als je daar zit, wat ga je dan doen van ellende? Drinken, gebruiken. Nou, dat is de cirkel. En dan moet je weer afgekikt worden in een afkiktoestand. In een afkikhuis. En dan word je weer verkeerd geplaatst. En dan doe je wat verkeerd, omdat je zo agressief bent. Want dat heb je al van je jeugd af. Omdat je geslagen bent door je vader continu.
4: Ja.
3: En je moet heel sterk in je schoenen staan als je 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar in het TBS hebt gezeten, gehospitaliseerd bent. Alles moet doen wat die mensen zeggen, die therapeuten zeggen. Daar heb ik ook mijn vragen bij.
4: Ja. En van alle documentaires die jij hebt gemaakt... je hebt documentaires gemaakt die heftig zijn. Soms iets minder heftig. Maar dit kan ik wel klassificeren onder best heftig. Wat voor nieuwe dingen heb je geleerd tijdens het maken van deze documentaire? Die trouwens nu te zien is op YouTube. Ja. Op het kanaal van Po Crime. Ja. Eens een TBS'er, altijd een TBS'er. Wat voor nieuwe dingen heb je geleerd?
3: Dat mensen toch... Kijk, het negatieve is natuurlijk... dat ze het niet redden. Weet je? Dat dacht ik bij iemand in de rechtszaak van Jezus.
4: Dat ze het niet redden.
3: Dat ze het leven niet redden. Simpel.
4: Wat doen deze gedachten met je? Want jij, ja, daar word jij ik
3: heel,
4: kent ze.
3: Daar word ik heel triest van. Ik heb net een jongen, die heb ik ook al 7 jaar, 8 jaar gefilmd. In het TBS, maar van buiten. Nou, die is een jaar vrij. En die heeft een aantal delicten gepleegd. Met als mogelijkheid dat hij weer terug de TBS ingaat. Hè? Want als je misdaad pleegt, kan je weer terug de TBS ingaan. Nou, misschien komt hij nooit meer vrij.
4: Dus de titel klopt aan de ene kant misschien wel?
3: Ja, ik denk misschien wel. Zeer waarschijnlijk wel. Neem het voor mij aan. Zeer waarschijnlijk wel. Dit is puur gebaseerd op mijn eigen ervaringen.
4: Ja.
3: Zijn
4: er ook succesverhalen van mensen die wel ex-TBS'ers zijn... En eenmaal goed geïntegreerd zijn, een woning hebben, werken... en niemand weet meer dat ze dat labeltje hebben?
3: Ik ken er eentje, die heb ik zelf gefilmd. Die is ook uitgezonden, een aantal jaren geleden. Een TBS'er. En die heeft een kind toegewezen gekregen van zijn ex-vrouw. En daar gaat het redelijk goed mee.
4: En waarom lukt het bij hem wel?
3: Hij is een hele strijd geweest, kan ik je zeggen. Want ik heb het meegemaakt. Ik had af en toe contact met hem. Hoe gaat het met je? Ik ging heel af en toe. Ik denk zelf, maar dat is een amateurpsychologische mening. Door zijn kind. Hij heeft een kind. Mm. Bij hem in huis. En dat verplicht hem gewoon om dus ja, het hoeft niet, maar een kind op te voeden. Regelmatig in te brengen. En ik denk dat dat hem gered heeft. Ja. Want hij doet alles voor dat kind. Dat weet ik. Snijd lief kind. Hij doet alles voor dat kind. En ik denk dat dat de crux is geweest hier bij prostituees ook. Hè? De meiden van de Keileweg. Hè? Bij Angelique was het ook. Ze was weer in verwachting. Ze wilde op dat moment niet dat het door dat het afgepakt zou worden door, wat is het, de opvang, hè? De kinderopvang, kinderbescherming.
9: Jeugdzorg.
3: En ze stopte met die doop. Ik weet niet of ze er nu aan is. Hè. In de serie was ze er weer mee bezig. Alle kinderen waren uit huis. Alle kinderen waren uit huis. Ze hoefde niet meer voor de kinderen te zorgen. En het ging de verkeerde kant op.
9: Mooi.
3: En ik denk dat dat een crux is.
9: Kinderen zijn de redding.
3: Ik denk het soms wel, ja. Kinderen zijn de redding.
9: Misschien zou je een documentaire moeten maken van alle mensen die door hun eigen kind gered zijn.
3: Ja, ja.
9: Op een onverwachte manier. Ja. Maar goed, je hebt nog heel veel documentaires te gaan. Er moet nog gemonteerd worden. Er is heel wat werk aan de winkel. Ik heb voor jou een voortgangsgesprek. Want dit voortgangsgesprek, Roy Dames, heb ik samen met ChatGPT samengesteld. En dit voortgangsgesprek kent twee punten, een positief en een verbeterpunt. Laten we lekker positief beginnen. Roy Dames onderscheidt zich door zijn lange adem, zijn betrokkenheid bij mensen aan de zelfkant en zijn bereidheid om ook rauwe en ongemakkelijke werkelijkheden van heel dichtbij te laten zien. Ja.
3: Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Of ja, helemaal niet moeilijk. Oh, ik mag.
9: Sorry. Ik wil. Nee, je mag zeker wat zeggen, maar ik dacht, ik ga je toch een beetje sturen. Want dat stukje vertrouwen, dat krijg je van iedereen. Hoe zorg je ervoor dat ze jou gaan vertrouwen? En kom niet zeggen dat het alleen door uw blauwe ogen komt.
3: Ik heb grijs ogen, geloof ik.
9: Inmiddels wel.
3: Ja. Nee, gewoon met mensen praten. Het belangrijkste is natuurlijk dat jij ze vertrouwen geeft, dat je ze niet zult belazeren, wat wel gebeurt. Hè?
9: Gebeurt.
3: Televisie is gewoon, je draait en je bent weer weg. Nou, documentaire is dat je misschien een half jaar, een jaar draait en dan ben je weer weg. Nee, bij mij niet. Dus ondertussen is er zo'n band tijdens dat filmen vaak ontstaan en je blijft bellen. En natuurlijk bij mij ook. Er zit een eigen belang achter van ik wil ze heel lang volgen. Want een mens, als je die een jaar volgt, ja, dat is maar een mens, dat is maar een jaar uit hun leven. En ik wil ze eigenlijk echt leren kennen, dus echt een aantal jaren.
9: En wat is bij jou de grens, de ondergrens? Vanaf hoe lang, hoe lang jaar volgen wordt voor jou interessant?
3: Nou, 10 jaar.
9: 10 jaar?
3: Ja, kijk, alles wat ik daar beneden doe is zoiets. En bij de ene klikt het sneller natuurlijk dan bij de ander. Maar over het algemeen klikt het bij mensen. Ja, en dan ga je wel ook, want het stond in de eerste of in de tweede alinea, even kijken. Je wordt vrienden. Nou, dan krijg je dat natuurlijk. Hè. Je gaat koffie drinken. Ik drink geen alcohol meer sinds een tijdje. Daarvoor kon ik gewoon meedoen. Mm-hmm. Maar dat is het niet meer. Dus ik ben altijd nuchter. Maar en ik moet eerlijk zeggen, en dat ligt natuurlijk heel moeilijk bij de NPO soms. Dan moet je afstand blijven houden. Ja, dat kan ik gewoon niet. Dat zit niet in mijn aard.
9: En denk je ook aan hoe de mensen thuis waarschijnlijk kijken naar deze mensen? Want ze zien een TBS'er in beeld. Die zullen vast wel dat wat ze allemaal hebben meegemaakt, dus het delict dat ze hebben gepleegd, meenemen in alles wat zo'n TBS'er zegt.
3: Ja.
9: In de documentaire Afrikaanse bruid heb je ook, je begint erbij te lachen, heb je ook echt iemand in beeld gebracht die seksistische en racistische uitspraken doet. En dat zijn toch wel dingen die schuren.
3: Ja, ik hoop een beetje bij Gilbert van Afrikaanse bruid dat die. Het lag veel complexer in elkaar. Het was niet zo simpel. En wat seks betreft, dat zit niet in de film, maar daar kwam ik later achter. Hij vrijde helemaal niet. Hij was zo aan alcohol, dus als hij in bed lag, sliep hij. Dus die vrouw moest er ook om lachen. En het vreemde...
9: maar seksistisch was hij wel?
3: Ja, absoluut. Ik kon mijn oren niet geloven toen ik hem voor het eerst...
9: Wat dacht je toen je voor het eerst zag en hoorde?
3: Ja, ik dacht, wat is dit? Ja, sorry Gilbert, je was toch wel een goede jongen, maar een mafketel. Gewoon, wat is dit? En Helen, die als je hem kijkt, Helen zei dat ze hem vergiftigd heeft. Of zou vergiftigen, heeft ze tegen, dat ze bij, dat bij een tovenaar in Afrika, of tenminste waar wij waren, die mensen, mm-hmm. Helen, die geloofde in tovenarij.
9: In voodoo. Ja. En werd dit dan ook daar als een misdrijf opgevat? Of?
3: Nee, want er is veel corruptie, hè? Dus,
9: over welk land hebben we het nu?
3: Kenia.
9: Kenia.
3: En je kan de politie met geld of wat anders in je zak hebben.
9: En krijg je ook wel eens dat... In sommige landen is dat helaas wel de realiteit. Ja. Maar stel nou dat de politie daar naar je toe komt en zegt van... we willen jou als getuige, want jij kent deze mensen heel goed. Jij weet waarschijnlijk veel meer over de doodsoorzaak. Wat doe je dan?
3: Ja, ik zou het waarschijnlijk zeggen. Ja, ik weet het niet. Ze zei het zelf ook tegen mij. Ik stond zo met mijn camera. Dus ja, dan zou ik het wel zeggen.
9: Ja, daar komt hij dan. Roy Dames zou zijn werk mogelijk nog sterker kunnen maken door meer professionele afstand tot zijn hoofdpersonen te bewaren, complexe onderwerpen van extra context te voorzien en bij gevoelige thema's zijn eigen positie als filmmaker duidelijker te markeren. Je knikt er ja bij. Het zijn drie punten.
3: Nou,
9: welk van de drie vind je dat echt een verbeterpunt?
3: Eerst absoluut niet. Want
9: niet?
3: Zo ben ik. Dat zit in me. Maar,
9: dus de professionele afstand tot je hoofdpersonen...
3: Nee, dat doe ik niet.
9: Dat hoef jij niet te bewaren volgens jezelf.
3: Dat zit niet in me. Dat wil ik niet. Dat wil ik niet en ik kan het niet.
9: Okay, nou.
3: Zo maak ik geen films, maar...
9: Dat kenmerkt je wel inderdaad. Dus dat vind ik eigenlijk een mooie.
3: Ja, maar een van de dingen, de laatste namelijk... Ben ik mee eens.
9: Bij gevoelige thema's zijn eigen positie als filmmaker duidelijker te markeren.
3: En dat wordt eigenlijk de rode lijn van de Foute Vrienden-serie. Ik wil namelijk nog één film of één serie maken. En die gaat vanuit mijn standpunt. Dus hoe het werkelijk was. Met Foute Vrienden wil ik een volgende serie maken vanuit mijn positie. En die is een beetje anders. Vooral naar Jantje van Amsterdam toe.
9: Oh ja.
3: En dat wil ik vertellen. En je moet nagaan, de laatste vier jaar van Jantjes leven was ik, en dat kan ik echt met recht zeggen, een mantelzorger voor Jantje.
9: Ja.
3: Want hij wilde niet verzorgd worden, hij wilde niet naar het ziekenhuis. Uiteindelijk, ik denk dat hij misschien wel nooit overleden was, dat hij geholpen kon worden. Maar hij wilde gewoon geen dokter zien. Uiteindelijk moest dat natuurlijk wel. Was het niet anders. Maar de laatste jaren was hij iets milder. Maar het is vaak geen prettige man geweest om te filmen. Want ze denken namelijk allemaal dat ik er rijk om word. Nou, ik kan je vertellen. Ik heb anderhalf jaar niks verdiend. Mag je best weten. Ja, anderhalf jaar. Door die bezuinigingen en NPO... Nou ja, ik weet niet of je dit erin moet doen. Die heeft me 5 keer afgewezen. Echt met, ik wil niet veel zeggen, maar met spraakmakende... Ja, natuurlijk typisch mijn onderwerpen, maar toch 5 keer afgewezen. Met Bounet.
9: Dat is allemaal geen geld.
3: Hoofdpersonage te oud. Ja, dus slaat nergens op. En ik had er nog een paar. En ik had ze unieke beelden kunnen geven. Wat in de krant staat, maar niemand ziet die mensen.
9: En wat doet dat gevoel met je? Als je jarenlang met ze hebt samengewerkt en dat ze je een beetje in de steek laten?
3: Ja, ik schaam me dood enerzijds. Maar ja, ik kan er ook niks aan doen.
9: En we onderbreken deze uitzending, want er is een spookrijder.
2: Rij je op de N35 Zwolle-Enschede, dan kom je tussen afrit Lemerleveld en Almelo-West een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rij je op de N35 Zwolle-Enschede, dan kom je tussen afrit Lemerleveld en Almelo-West een spookrijder tegen.
3: En ik denk, ja, dan moet ik het toch maken. Want ik heb alle apparatuur, ik heb montage. Nou, dan moet ik het zelf doen. Maar ja, ik ben ook 72 en ik heb zoveel projecten. Moeilijke projecten ook. Hele moeilijke. En die maak je niet zomaar even. En maar ik vind het jammer ook dat die dingen niet vastgelegd worden. Ze worden niet vastgelegd. Mm. Dat vind ik ook jammer. Voor later ook.
10: Ja.
3: Het is gewoon ook, net zoals het Hart van Amsterdam. Ja, dat is een tijdsbeeld. En,
10: ja, zeker.
3: Dat is een tijdsbeeld.
10: 40 jaar terug in de
3: ja,
10: tijd.
3: Ja, dus ik vind het heel jammer dat bezuinigingen, je weet het, hè, Nederland 3 wordt opgeheven. Voor misdaad, of ja, laten we zeggen, alles wat niet volgens de regeltjes leeft, dat moet Pauw net doen.
10: Ja. We gaan ook even terug in de tijd, namelijk terug in jouw tijd.

0: Hey Jude.
1: Het geluid van jouw jeugd, Roy.
0: Ja, dat was...
1: Waar zijn we zojuist geweest? Waar heb ik je naartoe gebracht in gedachten?
0: In gedachten naar Kerstmis. Kerstmis. Ik ben in 53 geboren. Ik denk in 59 of zo, 60. Dus 40 plus 26. 66 jaar geleden. Kreeg ik een singeltje van mijn vader en moeder. Met Kerstmis. En dat was Hey Jude. En we waren gek, tenminste, ik was gek van de Beatles. En ja, ik heb dat plaatje plat gedraaid. Plat gedraaid. Werkelijk plat gedraaid.
1: Wat pakte jou zo aan deze plaat?
0: Ja, de Beatles. Ik was gek van de Beatles. Ja, iedereen was gek van de Beatles. Dus het was een massahysterie. En ja, ik vond het fantastisch. Ja, toen kon ik nog niet denken, waarom vind ik het leuk, dat liedje? Ja, ik vond het fantastisch. En we hadden zo'n oude, nou je weet wel, zo'n platenspeler. En ja, achter elkaar draaien. Ik heb Hey Jude gehad. Op een singeltje.
1: Wow. Hoe was jij als kind, Roy?
0: Nou, dat zal ik je zeggen. Ik was een dwars kindje. Dat krijg je natuurlijk met die film rijden. Dan moet je dwars, een beetje dwars zijn. Ik was een dwars kindje, maar een heel vrolijk kindje.
1: Oh ja.
0: En optimistisch. Mijn moeder was altijd, dat heb ik denk ik van mijn moeder, die zag altijd de positieve kanten van het leven. Ook als het slecht ging, ook in de oorlog, ja, die hebben de oorlog nog meegemaakt. Altijd de positieve dingen van het leven tot het einde toe.
1: Mm-hmm.
0: Mijn moeder lag op sterven. Hoe gaat het met u? U zei nog, hoe gaat het met u? Ah, als de kippetjes helemaal goed, zo, nou. Dat, en dat heb ik ook. En dat is heel makkelijk in de filmerij als je dat hebt. Dan denk je, je gaat aan een film beginnen en het lukt toch wel. Nou, het lukt ook. Het is steeds gelukt. Ja, dus het lukt. En dat denk ik altijd. En dus, ik ben ook vrij makkelijk met geld. Van, ook met de omroep. Nou, wil je dat geld geven? Ja, dat is niet veel. Nou, dat lukt wel. Ik ben absoluut niet zakelijk. Maar ik was een heel vrolijk kind. Waar mensen ook... Mijn vader had een eigen bedrijf. En personeel maakte geintjes met mij. Want met mij kon je lachen. Nou, dat was het altijd.
1: En wat voor bedrijf had je vader?
0: Een bloembollenbedrijf in Heemskerk. Was groot.
1: En jij was met de medewerkers van jouw vader best wel goed.
0: Ja,
1: was de grappenmaker een beetje.
0: Ik was de grappenmaker. En...
1: En wat vond je vader daarvan? Want,
0: nou, mijn vader die was regelmatig in het buitenland om bollen te verkopen en kopen. Later kwamen bloemen erbij. En mijn vader was vooral in het begin heel weinig thuis. Dus 3 weken naar België of waar dan ook naartoe. En mijn vader was heel serieus. Dus mijn band met mijn vader was minder. En ja, ik heb die film gemaakt... Oh nee, dat zit er niet in. Maar die was niet zo goed. Mijn broer was wister natuurkundige. Mijn geniale broer Harry, heb ik een film over gemaakt. Dat was zijn oogappel, laten we het zo maar zeggen. En
1: jij was een beetje op de tweede plek.
0: Ja, ik had nog 2 zusjes, ik was op de tweede plek. Maar het vreemde daaraan was, vond ik helemaal niet erg.
1: Nee?
0: Nee.
1: Alle
0: nee,
1: schijnwerpers waren niet op jou gericht.
0: Ja, kijk, toen was er nog geen plek van schijnwerpers. Maar ja, tegen mijn broer qua intelligentie. En daar kon ik niet tegen. Hij was de beste van HBS. Hij was de beste op de universiteit. Hij werkte op zijn 20ste samen met de NASA. Ja,
1: zo.
0: Hij was gewoon de beste toen.
1: En wat doet dat met jou als kind? Want je zei net van, ik vind het niet zo erg.
0: Ik was trots.
1: Ja?
0: Ik was trots.
1: Oh, wauw.
0: Ik ging varen op een schip. En dat soort dingen, weet je. Dingen wat anderen niet deden. Die gingen in de bollen werken of zo. Nee, ik ging op een schip werken tussen zuiplappen. En er was ook 1 prostituee aan boord, dat weet ik nog. Toen was het eerste schip. Ja, dat soort dingen deed ik. En dat wilde ik gewoon. Niemand kon me tegenhouden. En in de filmerij kon niemand me tegenhouden. Dat had ik.
1: We hebben je gevraagd om een wankelplaat mee te nemen. Plaat die je opzette wanneer het even wankelt in het leven. Je hebt gekozen voor Leonard Cohen. Dance Me to the End of Love. Neem me even mee naar jouw wankelmoment en waarom deze plaat ermee te maken heeft.
0: Nou, ik had een wankel moment op het moment dat heel lang geleden, was in 94, een vriendin waar ik helemaal stapel op was. Was een filmmaakster uit Oostenrijk. Die pleegde zelfmoord.
1: Zo.
0: Ja, precies. En toen maakte ik Ik ben Jantje voor de NOS toen. Dat is de eerste documentaire van die Foute Vriendenreeks. En toen kwam ik naar Nederland. En ik weet, toen zei de NOS, Karel Kuil, die zei, nou, ga een maand maar even niks doen, want moet je even relaxen. Nou ja, dat lukte van geen kant natuurlijk.

0: En toen kwam ik naar Nederland. En ik weet, toen zei de NOS, Karel Kuil, die zei, nou, ga een maand maar even niks doen, want moet je even relaxen. Nou ja, dat lukte van geen kant natuurlijk. En toen wist ik het even niet meer. En ja, dan zet ik, dat weet ik nog, dan zet ik dit soort, of zo'n plaat zet ik dus op. En ja.
1: En wat doet dan zo'n plaat met jou als je er even moeite mee hebt?
0: Laten we zeggen troost of zo. Of ja.
1: En waar zit het dan in?
0: Hij heeft het ook. Ja, dat het om de liefde gaat op dat moment. En dat die liefde niet verloren gaat, zoiets.
1: En hoe ben je
0: dat je het hebt gehad, laten we het zo zeggen. Dat het in je leven is gekomen.
1: En hoe ben je er uiteindelijk bovenop gekomen?
0: Ja, ik dronk veel, hè. Ik zoop echt veel. Tot 2000. Ik kan niet eens tegen drank, dus ik was zo dronken. Maar ik, ja, voor mijn doen. Ja, ik was veel, dus ik vluchtte ook in de drank. En ik moet zeggen, door de filmerij. Door die filmerij, want het was de tijd van 94, was Ik Ben Jantje. Nou, dat was een groot succes. En ja, door de filmerij ook. En ja, bij ons thuis, door mijn moeder werd er nooit over gesproken. Hè. Dat soort dingen zijn taboe. Waren. Het is gelukkig geen taboe meer. Of minder. En ja, door er veel over te praten.
1: Mm.
0: Maar ik ben er nog steeds, als ik eraan denk, ben ik er. Want mensen zeggen dat, hè? Ja,
1: je bent er nog niet overheen.
0: Je moet het een plekje geven.
1: Heb je het al een plekje kunnen geven?
0: Nee, kom op.
1: Nee, dat bestaat niet volgens jou.
0: Nee, nee, dat blijft altijd zo. Laat ik het maar een beetje in dramatische termen. Het verdriet, dat zei mijn moeder, hè? Mijn broer is op jonge leeftijd overleden. En mijn moeder had hetzelfde, mijn vader ook. Die is eraan overleden van ellende.

0: Je hoorde Leonard Cohen met Dance Me To The End Of Love. Je luistert naar NPO Radio 1, het programma Misha met mij, Redouan Eidworg. En Roy Dames is mijn gast. Hij is documentairemaker, 72 jaar... en iemand voor wie de camera eigenlijk nooit helemaal uit lijkt te gaan. Hij filmt mensen niet een paar dagen of weken, maar soms jarenlang. En daardoor blijft hij ook niet op een veilige afstand. Deze mensen die hij volgt worden bekende vrienden... en soms worden het hele goede vrienden van... Roy Dames. Zelf zegt hij hierover, ik ben geen vlieg aan de muur... maar een onderdeel van de mensen die ik film. Roy, wanneer houdt iemand op een hoofdpersoon te zijn in je film... en wordt het een vriend? Waar is die scheidslijn?
1: Ja, goede vraag. Als ik even naga, ja... Ik denk al heel snel dat het heel snel verandert, die relaties... Denk ik, met al die films die ik gemaakt heb. Sommige gaan ook verkeerd, hè? Het is niet allemaal joedeloe. Bij Frank Marsmeijer niet. Tenminste, van mij uit.
0: Wat gebeurde er daar?
1: Ja, dat was gewoon een dubbele agenda van hem.
0: Oh, die heeft jou gebruikt?
1: Nou ja, ik zeg niet, jij zegt het, maar ik ben bang van wel. Ja, hij wilde weer beroemd worden in de entertainment business... En ik wilde weten wie Frank Marsmeijer was. Ja, toen ik dat een beetje te veel deed, toen was er een probleem. En toen heb ik samen met de producent een aantal beelden eruit gehaald... die niet vertoond mochten worden. Want je mag niet filmen als degene die je filmt het niet weet... zich daar bewust van is. Ja, en ik had stiekem gesprekken opgenomen.
0: En waarom heb je dat gedaan?
1: Ja, omdat het beeld averecht stond op het beeld wat hij wilde naar buiten brengen. Ja, kom op.
0: En hoe denk je daar nu over? Hoe kijk je terug op die tijd?
1: Ja, weet je, het is niet zo lang geleden... Ja, sorry dat ik het zeg, Frank. Het was voor mij een nare periode. En een van de nare films die ik gemaakt heb. Omdat ik het gevoel had dat het niet open was. En als het niet... Kijk, als iemand tegen mij zegt... Verbrande Herman. Die zegt tegen mij, oké, Roy. Of oké, Gabber. En dat weet ik, spoorslag. Wat ik wel of niet kan uitzenden. Wel filmen, maar niet uitzenden. Of iemand anders, ik ga dat en dat doen. Dan weet ik natuurlijk, ja, oké. Dat is heel moeilijk om in een film te doen. Maar ik probeer wel dichtbij te komen, samen met hem.
0: Ja. En waarom zeg je sorry, Frank?
1: Ik vind het vervelend. Het is vervelend. Ik bedoel,
0: weet Frank dit?
1: Ja, dat weet hij vast.
0: Heb jij dat ooit tegen hem gezegd?
1: Nee. Nee, maar gevoelsmatig was het wel duidelijk. Weet je, ik heb tegen hem gezegd, dat is dan wel uitgezonden. Zeg eens een keer de waarheid. Door de telefoon. Toen wist hij dat ik filmde. Ik zat in Portugal op vakantie. Zeg eens de waarheid.
0: Zelfs op vakantie staat je camera niet uit?
1: Nee, nergens.
0: En toen, je hem daarmee confronteerde,
1: ja.
0: Hoe reageerde hij?
1: Dat ik niet wist wie hij was, dat ik er niks van begreep, et cetera. Mm. Dan niet, maar ik kon het gewoon aanwijzen, weet je. En uiteindelijk is het niet naar buiten gebracht. Omdat het juridisch moeilijk was natuurlijk. Ja. Als je iets filmt of geluid opneemt en ander weet het niet, dan ga je het verliezen.
0: Ja. Maar heb je de rest wel uitgebracht? Dat wat hij
1: ja,
0: wel.
1: En het was duidelijk. Als je die film nagaat en je gaat de recensies bekijken. Ja. Nou, dat is wel duidelijk hoor.
0: Ik heb iets meegenomen wat ik je graag wil laten horen. En nee, het is niet Frank.
2: Hallo Roy. Dit is Arnold. Arnold Jan Scheer. Herinner je je nog 1984? Toen wij uitgenodigd werden door de buurtpaparazzo. Van de Zeedijk, van de Wallen, Hans Hofman... Die een film wilde maken over de buurt. En toen werden we uitgenodigd in het huis, het koffiehuis van Frits van de Wereld. Zo'n beetje de ongekroonde koning van de Zeedijk. En we zijn gaan filmen midden tussen de junks op de Zeedijk. We werden uitgenodigd op een soort verjaardag eigenlijk. Parijse leenwas, mooie manes, Frits van de Wereld zelf, Utrechtse gonnie, Jantje Granaat enzovoort. We zijn toen meegegaan met Zwarte Lola, de eerste prostituee, zwarte prostituee van de Wallen, die een sensatie was eigenlijk. En we zijn toen langs de, het bordeel wat ze runde gegaan en we zijn gaan zingen in cafés en zo. En jij en de cameraman hebben het allemaal gefilmd. En ik interviewde en het was een fantastische tijd. Waarin jij dus, je kwam net uit Beverwijk geloof ik, uit een bolkfamilie. Kwam je dus op de Zeedijk terecht. En je keek je ogen uit. En tussen ons klikte het meteen. En we zijn toen verder gegaan. Maar de omroepen wilden het, de film niet hebben. Dus we zijn dat zelf gaan doen. En halverwege heb ik jou een keer opgebeld. We moeten die film eindelijk eens afmaken. En jij was meteen enthousiast. En je had intussen eigen apparatuur. Waardoor we zonder bijkomende kosten konden gaan filmen. En dat hebben we 42 jaar volgehouden. Vind je dat niet fantastisch?
0: Ja, 42 jaar lang volhouden met Arnold Jan Scheer.
1: Ja, ik vond het altijd fantastisch om met hem te filmen, te werken. Het onderwerp was gewoon heel leuk. Natuurlijk deden ze dingen die allemaal niet mochten. We hebben ze ook later gefilmd, hè, toen ze ook uitgerangeerd waren, thuis zaten in bejaardenhuizen of verzinnen maar. Mm-hmm. Ze bleven altijd open, aardig. En ja, je moet je voorstellen, we begonnen daar als onervaren jongens en meisjes. Dat was een klein groepje. Het waren ook academievrienden. Ik ben twee keer naar de Vrije Academie van Frans Zwartjes geweest in Den Haag. En daar gingen ze ook naartoe. En de enige professionele was Marcel heette die, De Hoogt. Die was geluidsman. Die was redelijk professioneel. Arnold die werkte natuurlijk bij Nieuwe Revue toen.
0: En dan stonden jullie daar met als cameraploeg op een plek in Amsterdam. Dat het moet hebben van alles buiten de regeltjes om. Ja. Het is allemaal een beetje een zelfsturende zelfsturende klikken daar. En hoe werden jullie ontvangen?
1: Altijd leuk. Kijk, we waren niet zo'n officiële ploeg van NOS of weet ik wat. We waren gewoon jongens een beetje van de straat. Ja. En die ook geen geld hadden. Dus onze nadelen werden als voordeel gezien om erin te komen. Dus wij gingen elke morgen naar het koffiehuis van Frits van de Wereld. En hij zat daar te roken en voor dat raam. En wij gingen er ook zitten en kregen een bak koffie. En het ging over, nou, hoe is het? En het gebeurde voor je ogen. De mensen kwamen gewoon binnen. Nou, dat zit af en toe in die film. En het gebeurde allemaal. De zaken werden gedaan eigenlijk voor je ogen, wat ik niet begrijp. En het was speels. Ik vond het, ja, en vroeger vond ik, en dat is wel zo, televisie veel speelser. Veel meer
0: en
1: officieel.
0: En het is nu allemaal wat meer gescript.
1: Ja, met toestemmingen.
0: Je bent nu al jarenlang documentairemaker. Ik bedoel, Het Hart van Amsterdam, waar we het nu over hebben, daar heb je 42 jaar aan gewerkt. Ja. De documentaire die nu uit is op het YouTube-kanaal van Po Crime. Eens een TBS'er, altijd een TBS'er. Is ook al een aantal jaren, sinds 2011.
1: Ben ik bezig in het onderwerp.
0: Ja. En zo heb je nog documentaires die jarenlang duren, die zelfs ook uit nog moeten komen.
1: Ja.
0: Roy, stel dat jij morgen definitief je camera moet neerleggen.
1: Ja.
0: Want je zegt zelf, wie ben ik zonder camera? Dat blijft er eigenlijk vrij weinig van me over. Dit heb jij zelf gezegd aan het begin van deze uitzending.
1: Ja, klopt.
0: Maar toch, als jij die camera neer moet leggen, wat hoop je dan dat er toch van je overblijft, Roy?
1: Nou, ik zal je nog even een verlengstuk van die filmrij geven. Montage. Oekraïne heb ik, al die films die ik wil maken, heb ik heel veel gedraaid. Dus monteren. En ik heb nog één grote liefde. Dus fotografie doe ik nog steeds. Ook vooral analoog.
0: Maar dit zijn allemaal cameratechnische
1: lezen.
0: Zaken. Echt iets zonder
1: en
0: camera.
1: Wegdraaien. Laat ik het zo maar zeggen.
0: Lezen,
1: in mijn fantasie.
0: Oh ja.
1: Die heb je ook nog.
0: Toch wel weer die beelden. Ja, jij moet het gewoon, altijd van beelden hebben.
1: Ja, gewoon in mijn fantasie. En natuurlijk denk aan vroeger. Ja. En in mijn fantasie. En slapen, ja, vind ik fantastisch. Want ik droom heel veel. Dus,
0: ook weer met een beeld. Nou,
1: ja,
0: ik,
1: ook weer met beelden. En ja, altijd wel met beeld. Dus ja. Ik blijf altijd bezig. En lezen vind ik ook wel mooi, hoor.
0: Ja.
1: Dat
0: mooi.
1: Doe ik ook veel.
0: Roy, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd. Ik hoop dat de documentaires uitkomen die nu nog op de plank staan. Ja. Ik kijk er heel erg naar uit. Zeker ook de documentaire Het Hart van Amsterdam. Ja. Eens een TBS'er, altijd een TBS'er, is al uit. En zo heb je nog echt een heleboel mooie documentaires. Ja. Waarin mensen waar waarschijnlijk jij en ik met een boog overheen lopen, Roy echt tegenover ze durft te staan en ze een gezicht wil geven. Roy, we eindigen altijd met een plaat. De plaat die jou doet denken aan de liefde. Jij hebt gekozen voor Forever Young van Bob Dylan. Waarom deze plaat?
1: Ik heb altijd het gevoel jong te blijven. En mijn vriendin zegt altijd, ja, ik ben ook 72. Ik wil altijd jong blijven. En ik denk dat me dat wel lukt.
0: Als ik je zo zie, wil ik ook op mijn 72ste er zo bij lopen.
1: Ja. Lachen, vooral humor, is belangrijk.
0: Ja. Rob, nogmaals, dank je wel. Ga je goed.
1: Dank je wel, was heel leuk.
0: Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app en abonneer zodat je niks mist. Ik heb deze plaat nog voor je. Die van Bob Dylan, Forever Young.

0: omroep voor ons.
1: 2 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden.